0: uit te geven. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. En de Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Zuster Astrid, met spoed.
3: Nachtzuster. Ron Vergouwen.
4: Ja, een hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster. Maar dan met de Nachtbroeder. Je hoort het, Astrid is er een weekje niet. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan gewoon weer een hoop leuke vragen beantwoorden, hoop ik. En die vragen die mogen gesteld worden door jullie. Bel dus 0800-1121. Of stuur even een appje via de NPO Luister-app. Of anders even een mailtje, nachtzuster@omroepmax.nl. Vragen mogen overal over gaan. Misschien heb je iets in het nieuws gehoord. Maak je iets in je persoonlijke leven mee. Is er een wetenschappelijke vraag die je altijd al hebt willen stellen? Of misschien iets over Radio 1 of over Nachtzuster. Het mag allemaal. 0800-1121.

Ja, als je deze plaat hoort hier op NPO Radio 1, dan weet je dat Nachtzuster is begonnen. Het programma dat geheel gemaakt is door jullie, door de luisteraar. En vragen, daar draait het om. Jullie stellen de vragen en andere mensen geven dan weer het antwoord. Het is zo simpel als wat en het is toch al veel jaren een groot succes bij je Omroep Max. En die mogen dus overal over gaan. Hè. Ik bedoel, je hebt net naar het nieuws geluisterd. Er was een dat Viva-plan van Infantino dat geschrapt is. We hebben natuurlijk ook het hele de dodental bij de vluchtelingen in Spanje wat is opgelopen. Het is er is een hoop aan de hand in de wereld. Daar mogen allemaal vragen over gesteld worden, maar het hoeft niet zo serieus te zijn. Taalvragen krijgen we ook heel vaak, vinden we ook heel leuk om te beantwoorden. Of vragen over de wetenschap. En dan denk je misschien, vragen, die kan AI ook wel beantwoorden. Maar het leukste is als je dat gewoon door een mens laat beantwoorden. Als je gewoon in gesprek gaat met elkaar over een antwoord. En dat doen we bij Nachtzuster. Dus bel 0800-1121. En misschien spreek ik je dan zo hier op de radio. Als je nog nooit gebeld hebt, probeer het eens een keer. Kom je een keer op de radio. 0800-1121.

0: Het ritme van de nacht, volgens de heren van Dubage. Je luistert naar Nachtzuster en 0800-1121, dat is het telefoonnummer dat ik nog heel vaak ga noemen, om jou maar te laten bellen, want dit programma, zoals gezegd net, wordt gemaakt door jullie, door de luisteraar en degene die het spits mag afbijten met hopelijk een leuke vraag is Benjamin. Benjamin, goeienacht.
1: En een goede avond, hallo.
0: Welkom bij Nachtzuster. Hoi. Vertel, waar kan ik jou mee helpen?
1: Ik heb al eens een keer zo'n reclame gezien, wat best wel interessant is. Over een paad in de gang. Van ZLM, En wat bedoel je er vaak mee? Paad in de gang reclame, vraag ik me af. Wat bedoelen ze daarmee van een verzekering, vragen? Hoe zien mensen zich voor zich, als ik bij een stuif, als er ingebroken wordt, dus ziet een inbreken paad in de gang, Dan wil ik eens weten dat ze echt een paad in de gang was gezien hebben als ze ingebroken hebben,
0: Dat is een uitdrukking, paard in de gang? Want ik ken hem alleen van de carnavalshit van André van Duin, eerlijk gezegd.
1: Dat is je hebt ook bij ZLM, een verzekeringreclame, dat van een reclame van YouTube,
0: Ja.
1: Dan moet ik het uitleggen. Dan zie je vaak wel dat mensen die ingebroken wordt bij buurvrouw Jansen, als ingebroken wordt, dat iemand bij iemand paard in de gang ziet, Snap je?
0: Ja, ik snap hem, ja.
1: Dus dan wil ik wel weten, dat mensen ook wel eens paard in de gang gezien hebben.
0: Maar je bedoelt het figuurlijk, hè?
1: Figuurlijk, ja. Misschien weet Wouter en Dennis het wel,
0: Ja, ja.
1: Misschien denk ik wel, Ik denk dat Willem hier wel veel vanaf weet, soort dingen.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze reclame nooit gezien heb. Is het lang geleden of recent?
1: Het is een mooie reclame, vind ik wel. Echt een hele mooie reclame.
0: Maar is het van lang geleden, of...
1: Dat is al heel lang geleden, De ZLM is begonnen met de verzekering. Met de paard in de gang verzekering. Die mensen die ingebroken hebben, die inbrekers, die zie je vaak. Als je op de politiebureau zit, de inbrekers krijgen ze aan de verhoor, Als ze niet willen bekennen, dan wordt hun om laten denken een paard in de gang verzekering. Dan wordt kunnen ze laten omdenken in een paard in de gang, Als je in de cel zit.
0: Ja, dus het is een soort bijnaam voor die verzekering.
1: Ja, van de baan is het bijnaam verzekering. Ja.
0: Een bijnaam, ja. Oké, en jouw vraag is dus...
1: Dat sommige mensen wel eens, iemand die wel eens, was vroeg ingebroken heeft, dat ze wel eens paard in de gang gezien hebben. Dat wil ik eens even vragen.
0: Of mensen wel eens zo'n figuurlijk paard in de gang hebben gezien.
1: Ja, dat was iemand, ik kon wel eens weten dat iemand die echt ingebroken hebben. Vroeger wel eens, iemand moet wel laten bekennen, die was ingebroken hebben, die was veroordeeld is geweest.
0: Ja.
1: Wel eens een paard in de gang hebben gezien, dat het politiebureau zelf. Snap je?
0: Ja, oké.
1: Dat wil ik eens even weten eigenlijk.
0: Ja. Nou, als mensen letterlijke paarden in de gang hebben gezien, wil ik het ook wel weten trouwens. Dat lijkt me ook wel leuk om even te horen.
1: Ja.
0: Oké. Nou, leuk dat je nog wakker bent, Benjamin, en dat je de vraag even stelt. Ja. Blijf luisteren, zou ik zeggen.
1: En ben ik nou op de radio, of niet?
0: Dit is zojuist uitgezonden, Benjamin. Je bent op de radio geweest. Is dat voor het eerst?
1: Nee, ik ben wel eens mee op de radio geweest,
0: Je belt vaker naar Astrid.
1: Ja, zeker. Zal ik je vertellen? Mensen net als bijvoorbeeld... hoort u mij?
0: Ik hoor u. Ik zit aandachtig te luisteren.
1: Mensen die bijvoorbeeld... die eten dat voor het betrapt, hè? Die ingebroken hebben. Die mensen zijn buurvrouw Janssen verzekerd, Woutertje en Dennisje, die hebben ingebroken dan eigenlijk.
0: Ja.
1: Bij Janssen, bij Janssen, Die hebben dan ingebroken. Die worden dan veroordeeld. Die Wouter ziet dan een paard in de gangverzekering. Op de politiebureau, Als ze niet bekend worden. Ze ziet er wel, als paard in de gangverzekering op de politiebureau en alles. Dan krijg je een soort een psychose, Je ziet een paard in hang, verzekering.
0: Ik heb hem net eventjes op YouTube staat. Hier heb ik hem eventjes zitten te kijken. Dus ik weet nu helemaal waar je het over hebt. Als mensen nu denken, waar gaat het over? Ga even naar YouTube, zoek op paard in de gang verzekeringen. En dan kun je hem vinden. Dank voor je vraag.
1: Maak een nummer aan, alsjeblieft. Een mooi nummer. Ik weet wel een gepast nummer ervan bij.
0: Vertel.
1: Ik wil graag een mooi nummer aanvragen, als je kan.
0: Wat wil je horen?
1: Zegt u?
0: Ik weet niet of we het meteen kunnen gaan draaien, maar dat is misschien zo meteen. Wat wil je horen?
1: Ik wil graag Theo Paris draaien. Theo Paris. van Drive. Ken je die? Theo Paris?
0: Nee, die ken ik niet, maar die gaan we even opzoeken. En dan gaan we eerst even luisteren naar een liedje wat helemaal aansluit bij dit onderwerp. Maar ik dank je voor het bellen, Benjamin.
1: Maar ik heb nog één vraag. Bedoelt Theo Paris intelligentie? Dat is Theo Paris. Ken je dat?
0: Ik ken het niet, dan gaan we het even opzoeken.
1: Dat is Theo Paris intelligentie. Drive heet die, Drive.
0: Oké.
1: Okay. Dat is zeg maar speciaal van John Jansen. Maar die snap ik wat ik bedoel. Een Benjamin die bij John Melten zet. Een busje zet, een groene busje. John weet ook wat ik bedoel.
0: Benjamin, ik dank je voor het bellen.
1: Oké, graag gedaan.
0: Oké, fijne nacht. Dag 0800-1121. Voor deze en andere vragen.

Ja, blijft een klassieker dit. André van Duin met het paard in de gang. En dat is dus ook een beetje de slogan van een commercial. Ik heb hem even opgezocht. Zo weer 11 jaar oud van een verzekeringsmaatschappij. Dat gaat er eigenlijk om. Dus als je huis niet goed hebt afgesloten, dan kun je dus zomaar een paard in de gang aantreffen. Ook als je een inbreker bent en je komt in een huis binnen om iets te stelen en daar staat opeens een paard in de gang. Nou ja, de vraag is eigenlijk, heb je wel eens je huis niet goed afgesloten en heb je dan bijvoorbeeld iets aangetroffen wat daar eigenlijk niet hoort te staan? Of ben je wel eens bestolen? Dat kan natuurlijk ook. Of heb je zelf misschien wel eens een paard in de gang aangetroffen? Dat wil ik dan zelf ook nog wel weten. 0800-1121. Maar andere vragen, daar gaan we natuurlijk ook mee aan de slag de komende uren. En de volgende is Klaas. Klaas, goeienacht. Klaas? Nou, geen Klaas. Zijn naam is Haas. Nee. Nou, dan gaan we maar even wat muziek draaien. 0800-1121. Nieuwe vragen, ze zijn welkom op dat telefoonnummer. 0800-1121. Nee!

0: Chicago, Night and Day. Ja, Nachtzuster, dat is het programma Vragen en Antwoorden. En ik vraag jullie toch echt om even te bellen naar 0800-1121. Want we hebben mooie vragen nodig om dit programma te kunnen vullen. 0800-1121. De volgende vraag is van Johan.
1: Hallo, met Johan van Knechts van Eindhoven.
0: Dag Johan, welkom in de uitzending. Hallo.
1: Ik heb een vraag.
0: Vertel.
1: Ik zag gisteravond een aflevering van Keuringsdienst van Waarde.
0: Oh ja.
1: Dat kennen de meeste mensen wel. En dat was in dat programma, ging over koeien en stieren.
0: Ja.
1: Er was in beeld was een bedrijf dat dekstieren aanbood. En het viel op dat al die stieren een flinke ring door de neus hadden.
0: Oh ja,
1: en
0: ja.
1: De koeien in een ander bedrijf, en zoals je ze ook in de wei ziet, zie je nooit met een ring door de neus.
0: Nee.
1: Ik verwacht zoiets in Donald Duck, maar niet in zo'n stal.
0: Ja.
1: De vraag is eigenlijk, waarom is dat?
0: Nou, wat een goede vraag, Johan. Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij.
1: Ah.
0: Mijn vader had heel veel koeien en ook een paar stieren. En die stieren hadden dus inderdaad allemaal een ring door de neus. En die koeien niet. En ik heb nooit die vraag eigenlijk gesteld waarom dat nou zo is.
1: Dat kwam aan die uitzending ook niet aan de orde. Ik begon het me wel af te vragen.
0: Ja. Ja,
1: ik zie eruit gewoon van, ik denk ja, dat past wel in een tekening in de Donald Duck of zo.
0: Ja, zeker. Ja,
1: het maar dat zal toch wel een functie hebben.
0: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, het is niet een sieraad wat je misschien eerder bij een koe zou verwachten dan een stier, bij een vrouwtjesdier.
1: Nee, ik heb ook geen behoefte aan een ring door de neus. Hoewel bij sommige stammen is dat misschien wel gebruikelijk.
0: Ja, precies.
1: Ik weet niet wat in Papua Nieuw-Guinea, ik zeg nog wat hoor.
0: Ja.
1: Maar goed, een stier in Nederland.
0: Ja, het is inderdaad. Ja, ik heb nooit die vraag hardop gesteld. Maar nu je hem zo stelt, denk ik van ja, waarom is dat eigenlijk?
1: En dat komt dan van een boerderij.
0: Ja, dit. Je bent een hele slechte boerenzoon eigenlijk, heb je nu aan de lijn, hè?
1: Oké.
0: Dat ik me dat nooit, gevraagd heb.
1: Ik weet wel dat je ooit in jouw jeugd bij mij in de buurt hebt gewoond. Heb je me ooit eens verteld.
0: Oh, oké. Okay. Ja, het is in het zuiden van het land, zoals dat.
1: Geen boerderijen.
0: Ja, maar dit is al decennia zo, dat die stieren allemaal een ring door de neus hebben. En ik weet dan wel dat mijn vader dan die stieren, dat hij nou niet aan die ring trok, maar het was wel een soort hulpmiddel of zo om zo'n beest wat rustig te houden. Maar goed, we gaan even op zoek met hulp van de luisteraars.
1: Ja, is prima.
0: Naar de achtergrond van dit fenomeen, Johan.
1: Zijn die het wel weten.
0: Ja, precies. Ja. En ik voel me nu weer dom dat ik deze vraag nooit zelf heb gesteld. Dus
1: dat
0: ook
1: geeft
0: niet.
1: Nee. Vragen komen soms ineens in je hoop.
0: Ja, precies.
1: En soms niet.
0: Ja, nou, daar is dit programma voor. Precies. Leuke vraag, Johan. Dank je wel voor het bellen.
1: Ja, graag gedaan. Hoi.
0: Hoi. En een fijne nacht. 0800-1121. Waarom hebben stieren een ring door hun neus en een koe niet? 0800-1121. Nieuwe vragen zijn van harte welkom. En iemand die ook een vraag heeft is Anna.
2: Goedenavond. Goeienacht.
0: Dag Anna.
2: Ik ben
0: Hallo.
2: Anna. Hoi. Ik heb een vraag over een diepvrieskist.
0: Oh.
2: We hebben een no-frost diepvrieskist. En die stopt er elke 3 maanden mee. Want dan zit de ventilatie verstopt. En dat is al heel lang. Dus nu zijn we naar een nieuwe aan het kijken. Maar dat is ook allemaal no-frost. En nou is mijn vraag of meer mensen er last van hebben. En of die een oplossing hebben.
0: No Frost is het merk?
2: Nee, het is een No Frost type. Dus die moet je nooit ontdooien, want die ontdooit automatisch.
0: Ik begrijp hem, ja.
2: Maar okay. Die van ons, die verstopt elke keer. En dat is al een jaar of 6, 7. We hebben al een reserve diepvries staan.
0: Ja.
2: Een oude, maar die verbruikt natuurlijk veel meer stroom. Mm. Nu waren we aan het kijken van, we kopen een nieuwe. Maar daar is ook No Frost.
0: En
2: er is al eens monteur geweest en die zegt ja, dat komt omdat hij in een bijkeuken staat.
0: Hè?
2: Ja.
0: Dat is toch raar?
2: Ja, dat is raar. Ja. Dus was mijn vraag, voordat we weer zo inkopen en ik kijk naar de reviews en die zijn allemaal, dit is het beste merk. Zou ik maar zeggen, ja, ik weet niet of ik het merk mag noemen.
0: Ja, één keertje mag.
2: Een bos.
0: Okay.
2: Een bos. Dus. En alleen ja, En dus omdat die monteur zei, ja, hij staat in de bijkeuken, denk ik, als we nu een nieuwe no-frost kopen, hebben we waarschijnlijk gewoon weer hetzelfde probleem.
0: Ja, ja, maar Anna, volgens mij heeft half Nederland de diepvries in de bijkeuken staan.
2: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja.
2: En dus hebben we er een ontvochtiger bij gezet, omdat hij zei, dan is je ruimte te vochtig. En nu zit er geen 3 maanden tussen, maar 4 maanden. Maar dan moeten we dus, dat duurt gewoon meer dan een nacht voordat die helemaal ontdooid is. Want al het water wat erin zit, stroomt dan in een heel mini bakje.
0: Ja.
2: En dat overstroomt dan helemaal, dus dan is alles over. Ja, en dan doen we er föhn op om het een beetje sneller te krijgen. Maar ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Dus dan gooien we de helft van de inhoud, gooien we allemaal weer weg.
0: Ja.
2: En dus mijn vraag is, heeft er ook iemand die ervaring met no frost? En toen dachten we nou, toen zei er iemand, nou misschien moet je een keer een uurtje 's nachts de stekker eruit pakken, dat die niet zo verstopt raakt. Maar dat vind ik eigenlijk ook een beetje eng.
0: Nee, maar Anna, je koopt een diepvries om te zorgen dat je daar geen problemen mee hebt. Je wil eigenlijk gewoon de stekker erin doen en geen omkijken meer naar hebben, toch?
2: Ja, nee. En ik wil hem eigenlijk ook niet. Daarvoor hadden we een kist en die moet je dan elke 3 maanden of moet je die helemaal leegmaken en dan helemaal ontdooien en dat ijs eruit zitten krabben en zo.
0: Oh, ja.
2: Maar we zijn nu eigenlijk nog slechter af. En denk, ja, weer een no-frost. Hm. En ik heb het idee dat bij meer mensen het probleem is, maar er is misschien wel iemand die daar een oplossing voor heeft.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, laten we in ieder geval eens op zoek gaan inderdaad naar mensen die soortgelijke ervaringen hebben. En dan kijken we of we ook nog een oplossing kunnen vinden.
2: Daar zouden wij heel gelukkig mee zijn.
0: Ja, dan weet je in ieder geval dat je niet alleen staat. En dan kun je misschien samen een vuist maken tegen de fabrikant.
2: Ja, nou ja, we willen het eigenlijk gewoon alleen maar opgelost hebben. En als ze zeggen, nou, er is voor de rest niemand last van, dan kunnen we misschien toch weer wel een no-frost kopen.
0: Ja.
2: Maar ja, het is zwaar irritant.
0: Ja, nee, dat begrijp ik helemaal. Dus als je daar een andere diepvries bij moet hebben om te voorkomen dat al je spullen ontdooien als die ene diepvries het weer niet doet, ja, waar ben je dan mee bezig?
2: Ja, dat is. Ja, okay. Dat is.
0: Nou, goede vraag, Anna. We gaan op zoek naar mensen die misschien hetzelfde probleem hebben of misschien iets wat erop lijkt of anders inderdaad een oplossing.
2: Ja. Ja, dat zou fijn zijn.
0: Leuk dat je gebeld hebt, Anna.
2: Ja. Oké,
0: fijne nacht.
2: Ja, fijne nacht.
0: 0800-1121. Als je ook dit soort ervaringen misschien hebt met een no-frost diepvrieskist. 0800-1121. We gaan naar Dick.
3: Hoi, goedenavond.
0: Dag Dick.
3: Ik ben helemaal gek van gezegdes. En ik heb een vraag over een gezegde. Er is een gezegde, waar een huister loopt, groeit geen gras meer.
0: Ja. En nu wil je weten, waar komt die uitdrukking vandaan? Dick? Nou. Oké. Okay. Dan gaan we even kijken of we Dick misschien nog eventjes terug kunnen bellen. 0800-1121. 0800-1121. Nou, we gaan er even wat muziek draaien. En dan hopen we zo misschien Dick nog even terug te vinden.

Joe Cocker, Night Calls. Nachtzuster, dat is het programma waar je naar luistert. Maar je kunt ook chatten met de andere mensen van Nachtzuster. Ga dan even naar nporadio1.nl/nachtzuster. En dan klik je op chat. En dan, dan kom je in een hele leuke community. Daar zitten we met een aantal mannetjes en vrouwtjes gewoon heerlijk met elkaar te chatten. Ik zeg ook eventjes via de radio gedag tegen iedereen die in de chat zit. En de vraag die daar bijvoorbeeld wordt gesteld is, waar is Astrid? Nou, Astrid heeft gewoon een weekje vakantie. Mag ook wel eens een keer, toch? Als je het hele jaar elke week hier op dit tijdstip radio maakt, dan moet je af en toe eventjes vakantie nemen. Dus daar is Astrid en ik mag één weekje de honneurs waarnemen. Dat doe ik met heel veel plezier. Dus er zijn een aantal vragen gesteld. Ik zal ze even heel kort met je doornemen. Johan die vroeg zich af, waarom hebben stieren een ring door de neus en koeien niet? Anna die had dus een vraag over de diepvrieskist. Zij heeft een no-frost diepvrieskist. En elke paar maanden dan raakt het ding verstopt. Moet die helemaal weer opnieuw opstarten. En dat geeft allemaal gedoe. En ze vraagt zich af of meer mensen dit herkennen. Bij haar gebeurt het bij het merk Bosch in ieder geval. En we hadden net Dick aan de lijn. Dick hangt volgens mij nu niet. Maar we hebben wel eventjes kort gehoord wat zijn vraag was. Hij vraagt zich dus af waar het spreekwoord of het gezegde vandaan komt. Waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Ik moet eerlijk zeggen, het was mij onbekend. Ik heb het even opgezocht, hij bestaat inderdaad. Maar wat het betekent, of in ieder geval waar die vandaan komt, laat ik het zo zeggen. Hoop ik van jullie te horen. Dus 0800-1121 bij al deze vragen. En dan hadden we natuurlijk ook helemaal aan het begin de vraag van Benjamin. Die had een vraag over een commercial van een verzekeringsmaatschappij. Een maatschappij uit 2015 was dat. Daarin wordt gaat een inbreker een huis in en die treft daar een paard in de gang aan. En dan is het idee van de hele commercial, zorg dat je alles goed afsluit. Anders kun je wel eens voor nare ervaringen komen te staan. Als je bijvoorbeeld weer terugkomt in je huis of dat de dingen weg zijn. Of misschien dat er juist iets in je huis staat. Een paard in de gang noemt deze verzekeringsmaatschappij het. Heb je misschien ook zo'n ervaring met iets wat je in je huis aantrof of wat opeens weg was? 0800-1.

0: 0800-1121. En nieuwe vragen. Ze zijn van harte welkom. Maar ook antwoorden natuurlijk. En ik hoop dat Reinder een antwoord heeft. Reinder, goeienacht.
1: Ja, hallo.
0: Hallo Reinder. Vertel, waar bel je voor?
1: Voor de stieren.
0: Ja, de vraag van Johan.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, een stier die had vroeger horens. En die waren onbetrouwbaar. Er zijn veel mensen bij omgekomen dat ze platgedrukt waren. En aan de horens gespietst waren. En dus deden ze allemaal een ring in de neus. En dan geleidden ze de stieren met een stok met een haak op met een touw.
0: Ja.
1: En dan konden ze op afstand houden. En dan hadden ze leiding over de stier. En er zijn hele lieve stieren bij. Er zijn ook onbetrouwbare stieren. En sommige koeien die hebben ook een ring in de neus. Dat deden ze voordat ze bij andere koeien gingen drinken.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat doen ze heel weinig meer. Dat doen ze meer een plastic ding op met wat nopjes erop. En ze, op de koe die gaat drinken bij een andere koe. Dus dat zijn allemaal dingen van de huidige tijd.
0: Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat over het algemeen, niet elke stier is zo natuurlijk, dat stieren wel iets agressiever zijn.
1: Ja, in principe wel.
0: Ja.
1: En dan vroeger toen, dan ging de boer, die had zelf een stier. En dan gingen ze naar de koe toe en dan ging het op een natuurlijke manier. En tegenwoordig gaat het op een onnatuurlijke manier.
0: Ja.
1: En dat werkt toch een beetje anders. Hè. Maar als je van die stamboekstieren hebt, van veemarkten, van die shows.
0: Ja.
1: Er zijn hoofdstieren, die zijn hartstikke lief. En daar zijn ze echt niet bang voor.
0: Nee, nee.
1: En hele grote en hele grote beesten zijn er.
0: Ja, nou ja, ik zei net al, ik bedoel, ik ben opgegroeid op een boerderij. Dus bij mij komen er allerlei herinneringen. 0800-1121. En nieuwe vragen. Ze zijn van harte welkom. Maar ook antwoorden natuurlijk. En ik hoop dat Reinder een antwoord heeft. Reinder, goeienacht.
1: Ja, hallo.
0: Hallo Reinder. Vertel, waar bel je voor?
1: Voor de stieren.
0: Ja, de vraag van Johan.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, een stier die had vroeger horens. En die waren onbetrouwbaar. Er zijn veel mensen bij omgekomen dat ze platgedrukt waren en aan de horens gespietst waren. En dus deden ze allemaal een ring in de neus en dan geleidden ze de stieren met een stok met een haak op met een touw.
0: Ja.
1: En dan konden ze op afstand houden en dan hadden ze leiding over de stier. En er zijn hele lieve stieren bij. Er zijn ook onbetrouwbare stieren. En sommige koeien die hebben ook een ring in de neus. Dat deden ze voordat ze bij andere koeien gingen drinken.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat doen ze heel weinig meer. Dat doen ze meer een plastic ding op met wat nopjes erop. En ze, op de koe die gaat drinken bij een andere koe. Dus dat zijn allemaal dingen van de huidige tijd.
0: Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat over het algemeen, niet elke stier is zo natuurlijk, dat stieren wel iets agressiever zijn.
1: Ja, in principe wel.
0: Ja.
1: En dan vroeger toen, dan ging de boer, die had zelf een stier. En dan gingen ze naar de koe toe en dan ging het op een natuurlijke manier. En tegenwoordig gaat het op een onnatuurlijke manier.
0: Ja.
1: En dat werkt toch een beetje anders, hè. Maar als je van die stamboekstieren hebt, van veemarkten, van die shows.
0: Ja.
1: Er zijn hoofdstieren, die zijn hartstikke lief. En daar zijn ze echt niet bang voor.
0: Nee, nee.
1: En hele grote en hele grote beesten zijn er.
0: Ja, nou ja, ik zei net al, ik bedoel, ik ben opgegroeid op een boerderij. Dus bij mij komen er allerlei herinneringen weer boven.

0: vaak op met een touw.
1: Ja.
0: En dan konden ze op afstand houden. En dan hadden ze leiding over de stier. En er zijn hele lieve stieren bij. Er zijn ook onbetrouwbare stieren. En sommige koeien die hebben ook een ring in de neus. Dat deden ze voordat ze bij andere koeien gingen drinken.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat doen ze heel weinig meer. Dat doen ze meer een plastic ding op met wat nopjes erop. En ze, op de koe die gaat drinken bij een andere koe. Dus dat zijn allemaal dingen van de huidige tijd.
1: Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat over het algemeen, niet elke stier is zo natuurlijk, dat stieren wel iets agressiever zijn.
0: Ja, in principe wel.
1: Ja.
0: En dan vroeger toen, dan ging de boer, die had zelf een stier. En dan gingen ze naar de koe toe en dan ging het op een natuurlijke manier. En tegenwoordig gaat het op een onnatuurlijke manier.
1: Ja.
0: En dat werkt toch een beetje anders. Hè. Maar als je van die stamboekstieren hebt, van veemarkten, van die shows.
1: Ja.
0: Er zijn hoofdstieren, die zijn hartstikke lief en daar zijn ze echt niet bang voor.
1: Nee, nee.
0: En hele grote en hele grote beesten zijn er.
1: Ja, nou ja, ik zei net al, ik bedoel, ik ben opgegroeid op een boerderij. Dus bij mij komen er allerlei herinneringen weer boven aan de stieren die inderdaad een ring door de neus hadden. Maar wat jij zegt is dus dat sommige koeien het ook wel hebben. Het is niet...
0: Ja, maar dat deden ze voor dat ze bij andere koeien gingen drinken.
1: Precies, ja. Ja.
0: In weiland en zo. En ze deden ook wel met draadjes erover, over de neus heen. Dat ze dan... schrokken die andere koeien, dan liepen ze weg.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig heb je van die plastieke dingen, die doen ze over de neus heen. Dat is weer modern natuurlijk, plastic. Ja.
1: Maar goed, het ziet er niet uit, maar dat is persoonlijke mening misschien.
0: Ja, dat is, maar dat komt niet zoveel voor. Nee. Dat soort
1: dingen. Ja. Oké, nou Reinder, dank voor het antwoord. Fijn,
0: ja.
1: Leuk dat je even belde.
0: Oké, dankjewel.
1: Dankjewel. Dag. 0800-1121 voor nieuwe vragen of antwoorden of opmerkingen over wat je voorbij hoort komen hier bij Nachtzuster. We gaan gelijk door naar Charlotte.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Wat jammer dat de Nachtzuster niet is in die zin van het liedje. Nachtzuster, help me tegen de pijn van doe maar.
1: Nou, we hebben het wel gedraaid hoor net bij de opening.
2: Heb ik net gemist. Sorry.
1: Even terugspoelen. Nee. Nee, we hebben het echt gedraaid. Nee, het kan natuurlijk niet dat je Nachtzuster begint zonder Nachtzuster van Doe Maar. Nee, dat hebben we echt gedraaid hoor, Charlotte.
2: Ja.
1: Nee, Astrid is er niet, maar dat betekent niet dat we het hele programma gaan omgooien. Integendeel, het blijft gewoon zoals het is.
2: Nee, ik vind het hartstikke leuk om jou te horen.
1: Dank je.
2: Mijn vraag is... excuses.
1: Geeft niet.
2: Ik heb onlangs mijn testament getekend. En toen ben ik wat in dingen gaan verdiepen. Ik heb een klein huisje. En nu ben ik erachter gekomen. Maar begrijpen doe ik het niet. En dat is dus mijn vraag. Dat in levende lijven het prettig is als de WOZ-waarde van je huis hoog is.
1: Mm-hmm.
2: Maar bij overlijden dat de WOZ-waarde juist laag is in verband met de belasting.
1: Ja.
2: Ik snap dat niet helemaal.
1: Ja, het is ook ingewikkeld, hè, die WOZ, hoe dat nou precies werkt. Het is, er zijn allerlei rekenkundige formules die erop los worden gelaten door de gemeente over hoeveel belasting je dan moet betalen. Maar ja, ik heb soms het idee dat het natte vingerwerk is. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt.
2: Nou, ik vind het gewoon heel erg oneerlijk en ik snap het niet. En ik wil gewoon het beste voor mijn familie nalaten.
1: Ja, tuurlijk.
2: Daarom heb ik ook een testament getekend enzovoort.
1: Ja.
2: Maar nu wil ik natuurlijk bij levende lijven een zo hoog mogelijke waarde voor mijn huis. Maar ja, als je denkt van ik heb niet zo lang meer te leven, dan denk je van, ik neem aan dat het duidelijk is. Omdat
1: ja.
2: Ik nu op dit moment de WOZ-waarde zo laag mogelijk wil hebben.
1: Ja, nee, ik snap je vraag helemaal. We gaan even kijken of mensen daar een antwoord op hebben. Ja, die WOZ-waarde, ja, het is ingewikkeld.
2: Maar Ja. Maar goed, het is zoals het is.

0: is.
1: Het is een beetje pikkerij natuurlijk. Maar wat goed dat je het hebt vastgelegd in een testament. Sommige mensen doen dat niet. Heel goed.
0: Ja, het was een foto met een handtekening wat mijn profielfoto gaat worden.
1: Ja.
0: Het wordt hilarisch, denk ik.
1: Oh, hoezo hilarisch dan?
0: Misschien ben ik er volgende week niet. Misschien ben ik er over 10 jaar nog wel.
1: Ja, dat weet niemand natuurlijk. Kan alle kanten op.
0: Mijn levenswijze is niet zo gezond.
1: Oké, maar toch, ik bedoel, het menselijk lichaam is vaak tot meer in staat dan je denkt. Dus het kan je nog wel eens verrassen hoor.
0: Het gaat om mijn geest.
1: Precies. Nou, dat zo wil ik het horen, Charlotte. Heel goed. De WOZ-waarde. Waarom kun je beter bij leven een hoge WOZ-waarde hebben en bij overlijden een lage WOZ-waarde? Charlotte, dankjewel voor je vraag.
0: Graag gedaan. En ik hoop een goed antwoord te krijgen.
1: Ik hoop het ook, maar dat komt vast goed, denk ik.
0: Dankjewel.
1: Dag Charlotte, fijne nacht. Dag. 0800-1121. We gaan maar gelijk door. Nienke.
2: Goedenavond, hallo, met Nienke.
1: Hallo.
2: Hallo. Ik had een vraagje, dat had je niet, zal je niet verbazen. Ik vraag mij af wat er gebeurt met het koelwater als datacenters dat gebruikt hebben. Want ze gebruiken heel veel water. Ik weet niet waar het vandaan komt, dat water, of het drinkwater is. Of dat het, hoe heet dat? Nee, ik kan niet op het woord komen.
1: Uit rivieren komt
2: dat
1: of zo?
2: Veranderd is. Hmm. In elk geval, ze gebruiken heel veel water. En er is heel veel water tekort. Dus wat gebeurt er dan met het water?
1: Ja, maar ook dus waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe?
2: Ook.
1: Ja. Ja, die datacenten, echt de meest lelijke gebouwen, die poppen overal in de polder op.
2: Ja, denk het veel meer.
1: En gebruiken ontzettend veel stroom en ook heel veel water dus. Dat koelwater, ja.
2: Ja.
1: Want die worden heel, heel warm natuurlijk, die datacenters. Moet allemaal gekoeld worden. Ja.
2: Sowieso, met dit rotweer wordt bijna alles heel warm.
1: Ja, en je hoort nu ook met de warme zomers dat we een tekort hebben aan water. Dus dan ga je wel even achter je oren krabben. Hé, hey, die datacenters. Ja, ik snap jouw vraag helemaal, Nienke.
2: Nou, mooi. Ja.
1: Nou, hartstikke goed. We zetten hem erbij. Ik ga hem zo nog wel eventjes oplezen als er geen vragen... of als er nog niet gelijk een antwoord komt. Maar het komt vast voorbij. Dat kan niet anders, denk ik.
2: Is goed.
1: Dankjewel, Nienke. Dag.
2: Hoi.
1: Nou, nog eentje dan voordat we naar de muziek gaan. Evert.
3: Goeiedag.
1: Vertel.
3: Ja, ik wou vertellen over iemand die het paard dus door de gang naar achteren zijn huis zette. Ik was die man tegengekomen in een café.
1: Ja.
3: En bij mij ging het toen de tijd... Ik was een jongen, ik was 17. Dan ging het al gauw over paarden, omdat ik zelf bij de rempaarden zat.
1: Ja.
3: En die man die vroeg wat ik zo deed. Ik zeg, nou, ik zit op Duindicht. En die zegt, ja, ik heb ook een paard van die had twee Friese paarden staan. Die gingen door zijn gang heen naar achter het huis.
1: Hmm.
3: En ik geloof dat hij Bosboom heette. En hij woonde in de Van Ravensteinstraat in Den Haag.
1: Nou, u kunt allemaal naar hem toe nu.
3: Ja. En ja, ik denk niet meer dat hij nog leeft. Want dat was al een oudere man. Maar die had zijn paarden gewoon achter het huis staan. En die gingen door de gang naar binnen en naar buiten.
1: Ongelooflijk. Het bestaat dus echt.
3: Door de gang en de keuken. Ja. En dan waren ze in de uitbouw. Die had hij uitgebroken. En daar stonden ze.
1: Maar dat was wel, dat was wel het verhaal van het dorp, denk ik.
3: Van Den Haag.
1: Ja.
3: Van Schilderswijk.
1: Ja, precies.
3: Ja. Ja, in de Schilderswijk waren er meerdere die paarden al op. Of heetjes noemden ze dat dan.
1: Maar ja, die staan niet in de gang. Die staan niet in het huis.
3: Die staan gewoon in huis, ja. Die gaan gewoon... hoe kom je anders achter bij je plaatsje? Daar staan ze dan.
1: Ja, ja, ja.
3: Want je kan ze niet parkeren op straat.
1: Nee.
3: Door zo'n auto.
1: Nee,
3: dat gaat niet. Maar ik heb ook wel een garage. Die man die had een garage gemaakt. Want die had het hele huis en de onderste verdieping had hij gewoon een garage. Maar dan moest de auto eruit om de paarden eruit te laten.
1: Ja, daar kan ik me dan nog wel iets bij voorstellen. Maar dat is toch anders dan dat je het in je huis of in je gang hebt staan, lijkt me.
3: Nou, dat ging gewoon door de gang heen. die kastelein die zegt wel van, je brengt weer niet je paarden naar binnen, hè?
1: Ja.
3: Dus ik moest gaan kijken. En ik heb zo echt die paarden gezien. En die liepen gewoon door de gang. En ze, ik wou ze wel zien, die paarden. Mooie Friese paarden had hij.
1: Wat grappig zeg.
3: Ja.
1: Ja. Alright. Nu ik je toch aan de lijn heb dan, Evert. De vraag ging natuurlijk erover. Van, heb je wel eens iets anders raars aangetroffen in je eigen huis? Bijvoorbeeld een inbreker of dat er iets in je huis lag dat je dacht, oh, dit is er niet door mij zelf ingebracht. Want dat was een beetje de achtergrond van die reclame.
3: Oh, dat was Okay.
1: Maar dit was ook een goed antwoord.
3: Niet begrepen. En ik weet ook van de stieren. Er was een boer en die had in de oorlog was in Polen verplaatst met arbeidseinsatz. Toen werd er gevraagd aan hem wie kan dan met de stier omgaan. Daar heeft hij zijn hand opgestoken.
1: Mm.
3: En die moest met die stier met een ring door zijn neus. Hè, kon hij hem aan leiden. Moest hij al die koeien afgaan. Want die moesten bevrucht worden. Dan moest het vlees komen. En dan moesten die koeien die moesten bevrucht worden. En er moest melk komen en vlees. En dat is de redding geweest. Hm.
1: Evert, dankjewel voor het bellen.
3: Ja.
1: En we weten nu, behalve dan van de stieren, weten we dan dus ook weer een hoop over dat paard in de gang.
3: Ja.
1: Leuk dat het echt bestaat. Dankjewel voor het bellen.
4: Goeiedag.
1: Dag, gaan we nog eventjes naar Karel toch maar. Karel, goeienacht.
5: Ja, goedenavond.
1: Ja. Waar bel jij voor?
5: Nu wordt het steeds warmer, het klimaat. En nou vraag ik me af hoe dat nou zit met het water. Want ons water komt via de Rijn uit Zwitserland en Oostenrijk, uit die bergen. En dan stel ik me dat voor als een soort piramide. En die is dus van onder breed. En natuurlijk eindigt die op nul, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
5: Qua oppervlakte. Nou, als het heter wordt, dan smelt hij dus aan de onderkant, aan de brede kant. Maar als hij dan gesmolten is, dan gaat het dan verder omhoog. En dan wordt het minder. En dan steeds minder, want die omtrek, dus de oppervlakte die er dan is, die dan af gaat smelten ieder jaar,
1: mm-hmm.
5: Die wordt dus minder. Dus ik vraag me af, hoe gaat dat aflopen? Kan iemand zeggen van, want we hebben nu dus met deze hitte en droge zomer, en dan hoor ik dan zeggen van, ja, het water staat heel erg laag in de Rijn. En een schip die een vakantiereisje wilde maken van Keulen naar Basel, dat kon niet meer varen. En onze eigen schepen, die kunnen ook al heel weinig varen. Want anders als ze de laden, dan gaan ze dieper in het water liggen. Want dat kan dan niet meer.
1: Nee.
5: Ja, dus er zijn verschillende problemen die we dan hebben. Dan met niet alleen water uit de kraan, hè, want het is natuurlijk ook voor de landbouw. En de scheepvaart. In hoeveel procent gaat dat afnemen? Ik stel me ook nog zo voor. Als zo'n berg aan de onderkant afsmelt. Dan eerst is hij wit, hè, want er ligt ijs op. Waar het ijs ligt dan, dat gedeelte bedoel ik dan. En als de zon daarop schijnt, dan wordt dat licht teruggespiegeld. Maar als dat ijs gesmolten is, dan is die dus niet meer wit, maar dan is die zwart. En dan gaat die berg dus warmte opnemen. En die warmte, die zit dan in die steen.
1: Mm-hmm.
5: En die gaat dan ook stralen naar dat ijs wat erboven zit. Dus dat gaat dan steeds harder.
1: Ja.
5: Dus hoe meer, hoe kaler die berg wordt, hoe heter die steen, met een soort versnelling gaat die dan afsmelten. Hoe gaat het aflopen?
1: Ja.
5: Dat zou ik graag willen weten. En hoeveel procent gaat het jaarlijks afnemen?
1: Ja, dat zijn zorgelijke vragen. Klimaatveranderingen, daar hebben we het dan ook over.
5: Ja.
1: Ja. Maak je er ernstig zorgen over?
5: Kijk, meneer, ik ben 75. En ik ga dat natuurlijk niet meer meemaken. Maar je hebt kinderen en je hebt kleinkinderen.
1: Ja.
5: En op het moment dat er geen water meer uit de kraan komt,

0: En niet meer voor de landbouw. Ja, Nederland is ook een belangrijk voedselproducent. En dan de scheepvaart. Ik denk dat als die spullen die nu allemaal over door het water gaan, een boot kan veel, die kan wel 400 of 4000 vrachtwagens vervangen. Eén schip. En als dat niet meer kan, dan stort ook de economie in elkaar. Want dan kunnen alle personenauto's niet meer de weg op, want dan zullen alleen maar vrachtwagens rijden. En dan zullen we aan het tekort aan komen. En zo stel ik me dat voor. Ja. Dat gaat helemaal, verkeerd.
1: Nou, Karel, worden we niet heel vrolijk van. Maar het is wel zoals het is. En ik ben ook wel benieuwd hoe ernstig het dan is bij bij die gletsjers.
0: En dan praten we niet eens over de gletsjers bijvoorbeeld die in Afrika zijn. Hè, want daar is het nog veel heter. Ik heb al een keer een berichtje gelezen, want ik kom niet zo vaak in het nieuws. En er wordt ook niet zoveel over gezegd. Misschien is het ook om de mensen niet bang te maken. Maar die gletsjers, die gaan gewoon een keer eindigen. Een van de eerste landen waar dat zal gaan gebeuren is Kenia. En er waren nog twee gletsjers in Afrika. En als dat afgelopen is en die mensen krijgen niet regelmatig water. Ja, je kan niet de planten, de landbouw kan niet maandenlang zonder water. Dat moet regelmatig water hebben. Anders is het afgelopen.
1: Ja. Nou, Karel. Niet heel opbeurend, hè, dit. Zo vlak voordat we naar het nieuws gaan.
0: Nee. Maar ja, we moeten met de realiteit leren leven. En ook begrijpen wat er gaat gebeuren.
1: Ja. Oké. Karel, dank je wel voor het bellen en voor je vraag. En we gaan even kijken of mensen wat meer details hebben over dat gletsjerwater wat maar blijft stromen en afneemt en smelt.
0: Er moeten deskundigen zijn die daar verstand van hebben.
1: Ja.
0: En die weten, ik zat zelf te denken van, ik ga, als ik weet dat het een piramide is met een bepaalde helling, dan kan ik zo als het ware een beetje voorspellen. En dan kan ik zeggen, als je dan die oppervlakte van die piramide uitreedt, die ring zal maar zeggen, die dus jaarlijks afsmelt en die dan weer 20 aangroeit en dan weer afsmelt het volgende jaar. Dan kan je daar een formule op loslaten en zo. Hè. Dan zie je hoe dat gaat.
1: Nou, we hebben het vaak in dit programma over dingen die met het klimaat te maken hebben. Heel veel mensen hebben zich daarin ingelezen. Dus daar komt vast wel een goed antwoord op, Karel. Ik dank je heel erg voor het bellen.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Dank
1: je wel. Heb je een antwoord op de vraag van Karel? 0800 1121 of al die andere vragen die je net voorbij hoorde komen. We gaan naar het nieuws. Daarna natuurlijk weer een nieuw uur Nachtzuster. Nieuwe vragen zijn van harte welkom via datzelfde telefoonnummer 0800 1121. Mailtje sturen mag ook nachtzuster@omroepmax.nl of even een berichtje via de NPO Luister app. Ik spreek je zo meteen weer.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan en dreigde met een boycot. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer terug naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en ook klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Komende dag overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
3: Zuster Astrid, met spoed.
4: Nachtzuster. Ron Vergouwen.
5: Ja, misschien schakel je nu net in en denk je, waar is Astrid? Nou, Astrid is een weekje op vakantie. Het is Dier de Nacht Broeder, Ron Vergouwen. En ik mag op de stoel van Astrid zitten deze nacht. En verder gaat alles zoals vanouds. Vragen en antwoorden, daar draait het om. We hebben bijvoorbeeld de vraag gehad van Charlotte. Die vraagt zich af, de WOZ-waarde, hoe zit dat nu eigenlijk? Ik snap er niks van. Als je leeft, dan moet de WOZ-waarde zo hoog mogelijk zijn. Maar als je dan overlijdt, in verband met een nalatenschap, dan kan je het beste zo laag mogelijk zijn. Klopt dat? Hoe zit dat? Wie kan Charlotte helpen om even in simpele bewoordingen uit te leggen hoe dat nou zit met die WOZ-waarde? En water, dat is een beetje het overkoepelende thema van deze uitzending. Want Nienke had bijvoorbeeld een vraag over koelwater bij datacenters. Nou, misschien zie je die hele grote gebouwen in de polder opduiken. Dat zijn allemaal datacenters. Die moeten gekoeld worden met koelwater. Maar waar komt dat koelwater nou eigenlijk vandaan? En belangrijker misschien nog wel, waar gaat het naartoe? Is dat eigenlijk al allemaal milieuvriendelijk? Hoe doen die datacenters dat? Om dat misschien toch een beetje milieuvriendelijk te doen? Of is dat totaal niet mogelijk? En dan hebben we nog de vraag van Karel zojuist over het gletsjerwater. Ja, door klimaatverandering neemt de oppervlakte van dat gletsjerwater enorm af. Bij die bergen die smelten weg waar je bij staat. Hoe snel gaat het eigenlijk en hoe hopeloos is de situatie nou eigenlijk? Ja, nou, dat zijn wat vragen. Ik zal er zo meteen nog een paar oplezen die nog openstaan. Maar bel nu maar gewoon 0800-1121 met antwoorden op deze vragen. Of anders misschien een nieuwe vraag. 0800-1121.

0: Level 42 en Hot Water. Je luistert naar Nachtzuster 0800-1121. Dat is het nummer dat centraal staat in dit programma. Want via dat nummer kun je bellen met je vragen of de antwoorden op de vragen die gesteld worden in dit programma. Jesse die zegt in de NPO Luister app, noem nog even de vragen die openstaan. Nou, ik heb er net een aantal genoemd, maar een paar ben ik nog vergeten. Bijvoorbeeld de vraag van Anna over de diepvrieskist die ze heeft. Daar heeft ze problemen mee. Het is een Bosch diepvrieskist, een No Frost diepvrieskist. En elke paar maanden dan stopt hij er zomaar mee. En dan moet hij opnieuw worden opgestart. Nou ja, geeft allemaal gedoe. Is er iemand die ook nare ervaringen heeft met zo'n diepvrieskist? En dan hadden we nog Dick, die eigenlijk gelijk na het stellen van de vraag begaf de lijn het. Maar goed, we konden nog net horen wat de vraag was. Namelijk het spreekwoord of het gezegde: waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Wat betekent dat nou eigenlijk? En waar komt die vandaan? 0800-1121. Dat zijn de dingen, de vragen die nog openstaan. Plus natuurlijk de vragen die ik voor het liedje van zometeen, van zojuist, heb gesteld. 0800-1121. Maroushka.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi, ik heb een vraag. Ik heb een liedje gehoord en daar kwam het woord in voor. Uiteindelijk prachtig, maar ook bedoeld. En ik wil weten wat het woord bedoeld betekent.
0: Bedoeld?
1: Ja.
0: Oh, uit welk liedje komt dat?
1: Van Arie Olivier, Gedane Zaken.
0: Arie Olivier, dat was toch zo'n halve crimineel of zo, toch?
1: Ja.
0: Ik kan me nog herinneren dat hij in de jaren 90 heel bekend was. Was zo'n een meesteroplichter, ja. Volgens mij, toch?
1: Ja.
0: Ja, Arie Olivier, ja.
1: Het liedje heet Gedane Zaken.
0: Gedane Zaken.
1: Ja, en een stukje van tekstjes. Uiteindelijk bracht het me ook bedoeld.
0: Uiteindelijk bracht het me ook bedoeld.
1: Ja.
0: Bedoeld, ja.
1: Ik heb Google ook wel afgezocht en ik kan het niet vinden.
0: Bedoeld, oké. Okay. Nou, het is een beetje dichtelijke vrijheid, denk ik, als ik het zo hoor.
1: Ja.
0: Ja, bedoeld Arie Olivier. Poeh, dat is lang geleden, zeg. Wat grappig dat je dat liedje nog kent. Gedane Zaken, ik ga het eens even opzoeken zo meteen. Ja. Oké, bedoeld. Nou, als iemand dat woord kent, misschien is het komt het uit een bepaald dialect of zo. Ik weet het niet. We gaan eventjes kijken of mensen erachter komen. Bedoeld. We gaan erachteraan, Maroushka.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel voor het bellen. Dag. En een fijne nacht. 0800-1121. Gaan we gelijk door naar Henk.
2: Hoi Ron.
0: Hey, dag Henk.
2: Hey, goedemorgen. Ik heb een technische vraag. Term op tijd zetten. Het komt zo. Een buurjongen die altijd met brommetjes in de weer en een uitlaatje uitbranden en een nieuw muziekje. Ja. En als hij dan klaar was, zei hij: en nou nog even op tijd zetten. En wat betekent dat?
0: Een brommer op tijd zetten?
2: Nou ja, het motortje dan, hè?
0: Ja, maar toch. Op tijd zetten.
2: Zeg maar, een verbrandingsmotor neem ik dan aan. En mijn vraag was ook van, bestaat het zeg maar in meer actie-reactie-situaties? Op tijd zetten, op tijd komen. Klinkt ook een beetje spiritueel eigenlijk.
0: Ja, ja, het zal iets met afstellen te maken hebben, maar wat dan precies?
2: Ja, dat sowieso, ja.
0: Ja,
2: en het leuke was dan, kijk, die jongen zag je elke 16 keer per dag langzaam zijn brommetje. En als hij dat nou gedaan had, dan reed hij nog fijner. Dat Bentley-letje of zoiets. Zo'n klein mobieletje of zo. Je hoorde het gewoon.
0: Hij ging lekkerder.
2: Ja.
0: Dat brengt dan allemaal oude herinneringen weer terug, hè?
2: Zeker.
0: Ja. Wat had je vroeger zelf dan?
2: Nou, het begon zeg maar met een. Dat is een hele leuke vraag. Begin jaren 70. En brommen was. Ik was toen 14. Nog wat te ver weg, weet je wel. Jongens van het LTS. Die begonnen dan met een Solex motortje op een step te zetten. Ik weet niet of je dat fenomeen kent.
0: Nee, ken ik niet.
2: Pleegvader was heel technisch en die heeft. Het waren zeg maar nog zo'n hele degelijke stalen step, weet je wel. Mm. Die heeft het heel mooi op voorvork gemonteerd. We hebben er een poegstuurtje opgezet. groot stuur, een poegtankje, schuimrubber ontplakt met zwart tape. Dat is net een minimotortje. En dan praat je over 55 jaar geleden, weet je wel.
0: Zo.
2: En dat was zeg maar eigenlijk de eerste ervaring met een brommer.
0: Met een soort brommertje.
2: Ja.
0: Wat leuk, ja. Nou, de brommer op tijd zetten, dat was de vraag.
2: Nou, ook van, en is dat ook meer actie-reacties?
0: Ja.
2: Maar momenten geval van toepassing, kan ook physical zijn, of snap je?
0: Ja, precies, dat is echt bij een motor eigenlijk, een verbrandingsmotor.
2: Nee, ook physical, lichamelijk. Neem het een wide range, neem het zo breed mogelijk.
0: Oké. We gaan het wat verbreden, inderdaad, op tijd zetten.
2: Yes.
0: All right.
2: Mag ik even uw ludieke actie over een paard in de gang nog even...
0: dat zijn altijd leuke verhalen om te horen. Vertel.
2: Dat paard in de gang was, wat ons betreft, een DAF 44. We spreken luidelijk morgen 72. Rob de Nijs had de hit Jan Klaassen, de trompetter. En het was een uur of 4:30 en we moesten nog iets... En we waren 15 en we wisten dat het dafje van de buurvrouw altijd los stond. Ik dacht dan, nou, laat eens maf doen, weet je wel. Hij stond dat moment ook open. Eén is erin gaan zitten, we zijn gaan duwen. Het kleine winkelcentrum bij ons in de buurt had een paar van die opslagplaatsen waar de kruidenier zijn spullen zette. Even aan de deuren voelen. En ja hoor, van de VG, de plaatselijke kruidenier, was ook los. En had ruimte voor die DAF. Wij erin gereden, deur weer dicht. Ik zie nog, en als ik er nog aan denk, Ron, ik zou het gezicht van die man wel willen zien. Je komt gewoon wat haar van mout of wat kruideniers waren eventjes soms om 8 uur de winkel te laden, weet je wel. En dan zie je hier een auto staan.
0: Ja, dat zijn grappig.
2: Ik zou zeggen, dit is toch maf, joh.
0: Ja. We gaan even, ik moet even door, Henk. Maar,
2: oh, goed zo, maar ik ben blij dat het even...
0: Ja.
2: Laat het maar beginnen, het is een leuk verhaal.
0: Zeker, en ik vond het leuk om even met jou te praten.
2: Hey, dank je, Ron.
0: Oké, fijne nacht,
2: hoi.
0: Dag.
2: Hoi.
0: Op tijd zetten, wat bedoelen we daarmee? 0800-1121. Harry?
3: Goedenavond, Ron. Dat Harry.
0: Vertel.
3: Ik heb een deel een oplossing van die dieptriskist.
0: Oh ja, ja.
3: Ik heb het vermoeden... daar hebben ze mij ooit voor gewaarschuwd. Daarom weet ik dat tot toevallig. Die diepvrieskist moet minimaal 10 centimeter van de muur afstaan.
0: Ah, oké.
3: En waarom is dat? Anders kan hij zijn warmte niet kwijt.
0: Hmm.

0: de vraag is nu natuurlijk, is dat gebeurd bij, bij Anna?
1: Maar daarom geef ik deze tip van Sharon fatsoenlijk van de muur af. Want die diepvrieskist, die produceert
0: warmte.
1: Kou in de kist. Maar hij moet zijn warmte ook weg kunnen sturen.
0: Ja. Nou, Anna vertelde wel dat er natuurlijk een monteur bij is geweest. Dus als die vrieskist niet... als die te dicht bij de muur zou hebben gestaan, dan zal die monteur dat denk ik wel gezegd hebben. Als het een goede monteur is in ieder geval. Als er iemand is die er een beetje verstand van heeft.
1: Dat mag ik hopen, maar ik... Het is maar alleen een tip. Zet diepvrieskist gewoon een centimeter of 10
0: van de muur af. Ja.
1: Tot die warme lucht naar buiten kan.
0: Ja, dat is een hele goede tip, Harry. Dus ik ben wel blij dat je dat nog even aanhaalt. Want het is wel sowieso een goede tip voor iedereen. Dus
1: in principe kun je... Ja, als je het heel extreem gaat trekken... kun je een diepvrieskist zelfs gebruiken als verwarming. Maar dat is heel extreem getrokken.
0: Ja, precies. Al die elektrische apparaten. Ja, dat, ook met die datacenters waar we het net over hadden. Het geeft allemaal enorm veel warmte af.
1: Ja, juist. Ja. Maar ze maken er geen gebruik van. Ik heb een gigantisch idee met het riool. Maar ik ga het niet uitleggen, want daar zit nog steeds op te broeden. Maar...
0: Oh, nee, ga er even goed op broeden inderdaad en voor jezelf houden.
1: Ja, ik ga er echt voor mezelf al. Maar ik heb een andere vraag.
0: Vertel.
1: Nog. Want dat was de diepvrieskist. Ik heb zelf de Gelderlander, de krant.
0: De krant, ja.
1: En het valt mij op bij de Gelderlander. En dan ook bij het AD. Want ik koop ook wel eens het AD erbij.
0: Ja, dus het is hetzelfde bedrijf, hè, dat maakt.
1: Ja, maar alle kranten komen ongeveer uit België.
0: Zo'n beetje wel, ja. Bijna allemaal wel, ja.
1: Nou, mij valt het op bij de Gelderlander. Ik weet niet of dat bij alle kranten is. Aan de rand van de krant zijn dan van die... Ja, het is niet geperforeerd, want het is niet netjes. Maar er zijn allemaal kleine gaatjes ingeprikt. Waarom zit dat erin?
0: Ja, inderdaad. Ja, er zitten allemaal van die beetje langwerpige sneetjes in eigenlijk. Toch?
1: Ja, langwerpig rond. Misschien worden de kranten wel in meerdere fabrieken gedrukt en gedaan.
0: Mm.
1: En iedere fabriek heeft natuurlijk zijn eigen dingetjes.
0: Ja, maar een soort sneetjes zijn het volgens mij. Of ja, gaatjes inderdaad, zoals jij zegt.
1: Ik ga het even kijken, want ik heb toevallig de Gelderlander hier liggen. Ja, het zijn inderdaad sneetjes.
0: Ja, maar inderdaad blijft de vraag, waar komen die vandaan? Waarom zitten ze erin? Want het is, het wordt er niet mooier op.
1: Nou, mij interesseert dat niet zo, maar mij gaat het erom, waarom?
0: Ja. Ja,
1: waarom zitten die erin?
0: Waarom zitten de gaatjes in de krant? Ja, nee, een hele goede vraag, Harry. We zetten hem erbij en misschien is er iemand die wel wat weet van hoe dat er aan toe gaat bij zo'n drukpers waar die kranten gemaakt worden. Hoe dat
1: ja,
0: dan zit?
1: In die uitzending was Astrid eigenlijk aan het woord. Maar dat ging toen over... En dat valt me nou per ongeluk zo binnen. Dat ging over de slimste mens. Nou, ik denk dat de Astrid nog de slimste dagzuster moet gaan organiseren.
0: Dat moet je dan denk ik volgende week even met Astrid bespreken. Want die staat er vast wel voor open.
1: Nou, daar kun jij al in ieder geval al een voorzet geven.
0: Ik zal het, ik zal het in de overdracht zetten, Harry.
1: Is goed. Dankjewel.
0: Dank je voor het bellen, hè?
1: Ja, jij ook.
0: Hè? En een fijne nacht.
1: Ja, u ook.
0: Dag Harry. 0800-1121. Dan gaan we nog even naar een naamgenoot. Ronnie.
2: Nacht,

0: is vreemd, Ronnie.
1: Ook leuk.
0: Ik heb een vraag.
2: Vertel.
0: En het gaat over alle goede bedoelingen van de RIVM in verband met de warmte.
2: Ja.
0: Maar ik ben ernstig hartpatiënt. En die goede bedoelingen maken me alleen maar angstig. En mijn vraag is, zijn er nog meer patiënten die zich daar ook angstig van worden? He, alle adviezen opgevolgd en noem maar op, gordijnen dicht of scherm naar beneden, goed water drinken, rustig houden, niet naar buiten, enzovoort, enzovoort. Alles doe ik keurig, maar toch zoiets van, het zal mijn laatste uurtje geslagen zijn. Mm-hmm. En dan wordt het weer 2 dagen de temperatuur minder. En dan voel je je wat beter. En hoppa, donderdag was het weer zo warm. En dan krijg ik weer het gevoel. Dus ja, wat de RIVM denkt goed te doen, maakt voor mij misschien, en dat wil ik graag weten, of andere hartpatiënten daar ook problemen mee hebben van, hè? Ben ik er morgen nog?
2: Ja, ja, dus als jij...
0: Ik ben niet echt zwartgallig of zo, helemaal niet. Maar ik ben wel 80 en ik denk van, ik wil nog even.
2: Ja, dat snap ik. Nee, maar dat kan ik me goed voorstellen. Dan zie je het weerbericht te kijken en dan zie je nou, over 3 dagen wordt het 34 graden. En dan slaat bij jou de angst om het hart.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk.
2: Nee, ik kan me dat eigenlijk wel heel goed voorstellen. Ik heb het zelf niet, maar ik kan me voorstellen dat meer mensen dat hebben. Dus je wil eigenlijk gewoon even horen of meer mensen dit hebben.
0: Ja, want ik ben best wel nuchter hoor. Daar gaat het niet om. En ik ben een oude verpleegkundige.
2: Ja.
0: Maar dan nog. Dan denk ik van, ja, voor de een... ik denk vast voor 90% van de bevolking is het goed, hè, advies.
2: Ja.
0: Maar die waarschijnlijk 10%, die zijn er wel angstig. En dan denk ik van, ja, de oplossing weet ik niet, hè.
2: Mm.
0: En bij code rood, nou, dan slaat mijn hart op hol, bij wijze van.
2: Ja, nou, Ronnie, we gaan even kijken of er meer mensen zijn die ook misschien die... Ja, die angstige gedachten hebben als ze zo'n weerbericht zien en dan die adviezen weer horen van het RIVM waar jij het over hebt. Dus,
0: ja, prima. Ik wil niet de RIVM afkappen hoor, helemaal niet. Want het is goed dat ze er zijn en dat de bevolking op de hoogte wordt gesteld.
2: Ja.
0: Maar het heeft natuurlijk 2 kanten.
2: Ja, zeker. Ronnie, dankjewel voor het bellen.
0: Ja, dankjewel en goede uitzending.
2: Dankjewel. Gaan we door naar Twan. Dag Twan.
3: Ja.
2: Vertel, je bent in de uitzending. Waar bel je voor, Twan?
3: Even over die vrouw die net over de hitteprotocol begon.
2: Het hitteplan? Warmteplan? Ja.
3: Ja. In de schaduw blijven en hydrateren. Dus heel veel water nemen of ijsjes of weet ik veel wat.
2: Ja, dat doet ze volgens mij allemaal keurig, Twan. Maar ze wordt er een beetje angstig van. Dat is het probleem bij haar.
3: Ja, dat moet je niet doen.
2: Ja, maar ja, dat is makkelijk, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, Twan. Als je nou die gevoelige...
3: Snap ik.
2: Nee, ik snap Ronnie wel. Maar waar bel je voor, Twan?
3: De WOZ-waarde.
2: Je moet even je radio wat zachter zetten, Twan.
3: Nog zachter?
2: Ja, even helemaal uit misschien, want anders gaat het allemaal weer echoen.
3: Dat ga ik dat doen. Even wachten.
2: Dan horen we alles dubbel.
3: Ja, dat is op de computer, hè? Even wachten. Ja, hij is uit.
2: Heel goed.
3: De WRZ-waarde.
2: Ja.
3: De WRZ-waarde is hoger op het moment dat een woning bewoond is. Dus als iemand dood is, dan zakt de WOZ-waarde.
2: Oké, dus onroerend goed waar niemand woont, heeft een lagere WOZ-waarde?
3: Juist.
2: Oh, oké. Ik zit hier totaal niet in, hè? Dus ik vaar even volledig op wat jij nu zegt.
3: Daar kunnen ze weinig aan doen.
2: Nee.
3: En dan de No Frost koelkast. Ik heb er eentje staan. Een Amerikaanse koelkast. Mag ik één keer het merk noemen?
2: Eén keer mag.
3: LG.
2: Ja.
3: Luister goed. Al 18 jaar. Die moeten we één keer in het jaar van de muur afhalen. Om de ventilator schoon te maken. Want die koelkast die werkt dus op een compressor die koeling verwerkt in warmte.
2: Ja.
3: En omdat hij dus niet aanvriest, heeft hij ook nog een constante flow van lucht in de vriezer. En die moet je via een ventilator afwerken.
2: Ja.
3: En die moet je schoon houden. En onze koelkast staat 10 centimeter van de muur. Inderdaad, wat die andere mensen straks gezegd heeft.
2: Ja.
3: Staat ook in de beschrijving. Dat je hem echt van de muur af moet houden. Omdat je zijn warmte moet kwijt kunnen. Want die ventilator die voert warmte af.
2: Ja.
3: En wij hebben nooit geen problemen. We hebben achter in de schuur een koelkast zonder airfrost. En die moeten we gewoon 2 keer per jaar moeten we niet ontdooien. Want dan krijgen we de deur niet meer open. Snap je?
2: Maar wat een enorm gedoe. Als je schaft zo'n ding aan. Eigenlijk wil je er gewoon zo min mogelijk omkijken naar.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar 1 keer per jaar van de muur afhalen.
2: Ja, dat is ook weer zo. Dat moet wel. Maar zij heeft het elke paar maanden. Dat is toch een beetje te veel, hoor.
3: Dan heeft ze niet goed staan.
2: Hmm. Ja.
3: Denk ik.
2: Ja, er is al een keer een monteur bij geweest.
3: Ja, maar die monteur die zegt van hij staat niet te ver van de muur af.
2: Ja,
3: ja dan blijf je die monteur op zoek krijgen natuurlijk.
2: Ja, ja, maar goed, dan is het ook geen goede monteur als die dat niet even zegt. Van,
3: dat wil ik niet zeggen.
2: Nee, precies, nou goed. Oké.
3: Dan heb ik nog een vraagje.
2: Ja.
3: Je had straks een verzoeknummer.
2: Ja.
3: Ik weet niet of je dat gedraaid hebt.
2: Van Arie Olivier.
3: Ja, dat weet ik niet. Ja, maar ik heb er ook één.
2: Oh, ja, oh, nou, we zijn geen verzoekplatenprogramma eigenlijk, Twan. Maar indien er mag altijd.
3: Dat weet ik. Dat weet ik, maar het is me bij Astrid ook een paar keer gelukt.
2: Oké. Nou, soms zijn we heel coulant, hoor. Dus vertel, wat zou je willen horen?
3: Ik zou een heel graag liefdeslied willen horen. Van Kiyo Sakamoto.
2: Kiyo Sakamoto, oké. Okay. Liefdesliedjes.
3: Dat is maar één liefdesliedje.
2: Liefdesliedje, oké. Okay.
3: En dat is Sakiyoko. Sakiyoki.
2: Sakiyoki. Oké, okay, nou, we moeten even kijken of we dat kunnen vinden, hoor. Maar ik zet hem er even bij.
3: Lekker, want daar heeft hij een songfestival mee gewonnen.
2: Oh.
3: Dus dat moet wel lukken.
2: Oh, ja, nee, ik snap het inderdaad. Ik snap nu wat je bedoelt. Ik zat even te denken, hè, maar dit... er begint iets te ontstaan in mijn gedachten dat ik denk, oh ja, nu ken ik het weer. We gaan even kijken of we...
3: Zo'n mooi nummer, jongen.
2: Ja, we gaan even kijken of we die kunnen vinden. Twan, we zetten hem erbij. Misschien komt hij straks even langs.
3: Dat is goed, jongen.
2: Is goed.
3: Hey, dank je nacht, broeder.
2: En jij, dank voor het bellen. Nacht, Twan.
3: Yo,
2: dag. 0800-1121 voor antwoorden op de vragen die voorbij komen. We hebben bijvoorbeeld nog de vraag van Nienke over dat koelwater van die datacenters. Waar komt het water vandaan? Waar gaat het naartoe? De vraag van Karel over het gletsjerwater. Want door klimaatverandering neemt dat ijs op die bergen. Zien de ogen af, hoe snel gaat dat? Is het nog te stoppen? En natuurlijk de vraag van even kijken, van Marlies, dat was dat volgens mij. Die had de vraag in het liedje Gedane Zaken van Arie Olivier zit een woord wat ze niet kende, bedoet. Nou, of het nou bedoet of petoet is, laten we even gaan luisteren naar het liedje. En dan misschien komen we er wel achter als we het liedje horen. 0800-1121.

Als een man als ik zich afvraagt, hoe kan het allemaal zo gaan? Van waar komt mijn bestaan? Hoe is het zo ontstaan? Men verwijt mij geld en vrouwen, waren de drijfveer al die tijd. Heb ik daarvan spijt? Hoe groot is het verwijt? En dan, denk ik, bekijk het allemaal. Ik deed op grote schaal, met een gezicht van staal. Wat de banken allemaal mogen, onder de ogen van de staat. Je ziet hoe ver dat gaat. Maar nu is het wat te laat, te doorzien die praat. Als een man als ik dan terugkijk, het verleden in één blik. Wat gaf mij het recht te denken aan alleen maar ik? De pracht en praal, op grote voet, was dat dan hoe het moest? Uiteindelijk bracht het me ook

ook geluk en zonneschijn. Al was het geen klatergoud. Nu kijk ik terug en haal mijn schouders op. Tikje spijt, maar wel met rechte rug. Zo was het nou eenmaal en gedane zaken.

0: Nou, ik hoop dat je er chocola van hebt kunnen maken. Arie Olivier, gedane zaken. Wat kon die man oplichten, hè? Fantastisch. We gaan door met vragen en antwoorden, want daar draait het om in dit programma. 0800-1121. We gaan naar René.
1: Goedemorgen.
0: Dag René.
1: Hi, ik belde om het antwoord te geven op de beste man die een buurjongetje had. Die altijd met zijn brommetje aan het sleutelen was.
0: Ja, Henk.
1: En dat riep jeugdherinneringen boven natuurlijk. Het tweetakje. En het op tijd zetten van het brommetje is gewoon de ontsteking eventjes stellen. Dat de vonk op het juiste moment bij in de cilinder komt.
0: Oh, op het juiste moment als je gewoon wil dat de motor aangaat bedoel je?
1: Nee, de motor draait, de zuiger gaat omhoog. En op zijn bovenste punt krijgt hij de vonk. Dan heeft hij een mengsel van benzine en lucht samengeperst. En dan krijgt hij een blopping. En dan is de werkende motor van een tweetakje.
0: Oh, okay.
1: En dan, om die vonk op het juiste moment te laten komen, dat wil wel eens verlopen, had je aan de zijkant bij het vliegwiel. Ik had er niet veel voor verstand van, maar ik had een heel slimme buurjongen. Dat was ook zo'n LTS'er.
0: Ja.
1: Waar die man het ook over had. En die deed het altijd bij mijn brommer. En inderdaad, op het moment dat hij afgesteld wordt, dan liep hij gewoon veel beter. En eigenlijk gebeurt het met een gewone auto ook. Tegenwoordig de elektrische niet meer dan. En een hele moderne hebben een elektrische ontsteking.
0: Ja.
1: En elektronisch aan. Maar vroeger was het ook gewoon de ontstekers, die kap die erop zat, waar die vier draden net kwamen op 6. Ja, die moest je ook op tijd gezet worden.
0: Ja, en dan had je was er altijd in de buurt van een handige jongen die dat kon, hè? Dat romantische idee van een beetje sleutelen aan die dingen, ja, dat verdwijnt ook langzaam, hè, met alles wat elektrisch wordt.
1: Ja, heel toevallig, ik heb vandaag mijn elektrische scooter gekocht.
0: Kijk, daar ga je al.
1: Ik heb dat ding een paar jaar, 5 geleden gekocht en inmiddels heb ik er een klein ongelukje mee gehad. Dus ik zit nu op de bank met een gebroken heup. En er is tientallen verkeerd gegaan met de operatie en zo, pottenkalking en... Dus ik zit met een incomplete heup en ik heb vandaag maar een scootmobiel besteld.
0: van de brommer naar de scootmobiel, ja.
1: Ja, en daar is op zo'n vent, vroeger wat de krijvers en de zodat. En die gingen met snelheden van tussen 80 en 110, 120 soms wel.
0: Levensgevaarlijk.
1: Ja, nou, het verkeer was ook een stuk rustiger nou.
0: Ja, dat excuus wordt dan altijd aangehaald, maar het gaat niet altijd op hoor.
1: Ik heb een heel leuk filmpje gezien bij Andere Tijden. En dan zag je de dam in Amsterdam in 1964. En dan zag je het beeld overvagen dan nu. Nou, dat was onbeschrijfelijk hoeveel verschillen er was. Maar ik heb er eigenlijk nooit geen ongelukken mee gehad, zou ik zo zeggen.
0: Gelukkig, zeggen we dan. Ja.
1: Dus daar heb ik maar gewacht tot ik 68 was.
0: Maar goed, het op tijd zetten. Ja, nou dan weten we dus waar dat vandaan komt.
1: Ontsteking ook zelf. Ja. Dat is duidelijk hetzelfde.
0: Oké. Okay. Nou, dank voor het bellen, René. Ja, en succes met de heup. Ik hoop dat je snel herstelt.
1: Ja, het gaat goed komen.
0: Oké. Dank voor het bellen en een fijne nacht, René.
1: Dag. Ook zo. Doei, doei.
0: 0800-1121. Er komt van alles voorbij. Vragen en antwoorden. Ik zal zo meteen nog even een overzichtje geven. We gaan eerst even naar Dries. Want die heeft volgens mij ook een antwoord op een vraag. Dag, Dries.
2: Goedemorgen, nachtbroeder.
0: Hey, dag, Dries. Hallo.
2: Goedemorgen. Ik heb een antwoord voor de meneer die vroeg waarom die puntjes onderin de krant zitten.
0: Nou, hoe zit dat?
2: Ik kom ook namelijk net van mijn werk en ik ben ook drukker. Al zo'n beetje 35 jaar.
0: Ja.
2: Je moet het je ongeveer zo voorstellen. Ter dikte van de krant, die komt over een soort van, hoe moet ik dat uitleggen? Een soort van trommel, hè? Je moet een soort voorstellen, een soort van wastrommel, zo groot. Daar stroomt, ter dikte van de krant, komt daar continu papier overheen. En die gaatjes die prikken uit die trommel, zeg maar, om dat papier daaraan vast te houden, zodat het om die trommel heen draait.
0: Yeah.
2: En op allebei de helften van die trommel zit een mes. En die snijdt zeg maar die krant af. Dus die puntjes zijn eigenlijk om die stroom van papier, de dikte van de hele krant, om die trommel heen te trekken.
0: Oké, dat het op zo'n plaats blijft.
2: Ja, precies. Ja. Die trekt die stroom papier om die trommel heen. En daar zitten dan twee messen in die dan elke keer dat papier afsnijden op de lengte van de krant, zeg maar. En die lengte van de krant is precies de helft van die trommel.
0: Ja, ja.
2: Dus om die trommel zitten dan eigenlijk in principe twee kranten, zeg maar.
0: Ja, dus dat is een soort bijkomstigheid dat je dan eigenlijk als lezer maar even voor lief moet nemen dat die dingen erin zitten. Want dat hoort bij het proces.
2: Ja, het zit bij alle kranten.
0: Alle kranten?
2: Bij alle kranten. Het kan niet mis, zeg maar.
0: Oké, dus wat Harry zegt van... ik heb het alleen bij het AD in de Gelderlanden gezien. Het komt daar ook bij Dagblad van het Noorden bijvoorbeeld.
2: Nee, het is bij alle kranten.
0: Oké. Dus gewoon al die systemen zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Al die drukpersen, het is allemaal hetzelfde systeem. Okay.
2: Ja, inderdaad. Inderdaad. En ik kan er nog wel wat grappigs bij zeggen. Als je het goed afstelt, dan zijn die gaatjes heel mooi rond.
0: Ja.
2: En trekt die eigenlijk zeg maar te hard aan het papier, dan worden het meer streepjes.
0: Oké.
2: Dan scheuren ze een beetje uit eigenlijk.
0: Ja, dat...
2: is het eigenlijk niet goed afgesteld, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, dus hoe groter het sneetje zeg maar, hoe slechter het is gegaan in de drukkerij.
2: Ja, slecht wil ik niet zeggen, maar... Ja, als drukker zijnde kijk je daar heel secuur naar en ga je daar ook aan afstellen, zeg maar.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je gewoon drukker bent om een beetje eer van je werk te hebben, wil je de schade aan dat papier zo klein mogelijk hebben. Dus dat het eigenlijk een doorn in je oog als drukker van dat het erin zit, toch?
2: Ja, letterlijk ook, hè, een doorn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, precies. Ja.
2: En het moeten er meestal zo'n beetje 10 zijn, 10 van die gaatjes.
0: Oh, oké. Nou, we zullen eens gaan tellen.
2: Ja. Ja, en soms breekt er, het zijn een soort van, ze noemen het een pincture wat er doorheen steekt. Ja. Het is eigenlijk een heel scherp spijkertje wat er doorheen prikt.
0: Ja, dat moet wel natuurlijk. Ja.
2: Ja.
0: Nou, Dries, dankjewel. Ik vond het heel interessant. Een kijkje in de wereld van de krantendrukkerij.
2: Ja.
0: Okay, dank voor het bellen. Dankjewel, Dries. Hoi. 0800-1121. Of even een berichtje via de NPO Luister app natuurlijk. Liesbeth.
3: Hallo. Dat ben ik.
0: Dat ben jij, Liesbeth. Nou, welkom bij Nachtzuster.
3: Dankjewel. Leuk dat ik erdoor ben gekomen. Want het is druk.
0: Ja, het is... We kwamen traag op gang, maar het is nu een wachtrij. Dus, maar blijf vooral bellen, 0800-1121. Waar kan ik je mee helpen, Liesbeth? Waar bel je voor?
3: Nou, ik hoorde die mevrouw die zich afvroeg wat het woordje betoet betekende. In het lied van Gedane Zaken.
0: Ja.
3: En nou, ik wist het meteen. Het is de gevangenis.
0: Oh, het is gewoon de nog, de bak.
3: De bak in de nor in de baaius.
0: Ja. Oh, oké. En is dat dan een ja, want ik volgens mij komt Arie Olivier uit de regio Den Haag, als ik me goed herinner.
3: Ja, ik weet niet of het uit Den Haag komt, maar het is Bargoens. Ja, ik dacht aan Amsterdam, want ik heb zelf stage gelopen op een school in Amsterdam.
0: Ja.
3: En toen zei één jongetje tegen andere kleine kinderen nog: hé, jouw vader komt je nooit halen, hè? Amsterdams was dat, hè?
0: Ja.
3: En die andere zei: nou joh, kun je uitschrijven, mijn vader zit in de patoet.
0: Ah.
3: En toen alsof hij er trots op moest zijn.
0: Ja.
3: En toen vroeg ik het aan mijn collega. Ik zei: wat bedoelt hij nou? En die wist het te vertellen. En ik heb het laatst nog met mijn vader over gehad. Want die
2: pincture wat er doorheen steekt, is eigenlijk een heel scherp spijkertje wat er doorheen prikt.
0: Ja, dat moet wel natuurlijk. Ja.
2: Ja.
0: Alright. Nou, Dries, dankjewel. Ik vond het heel interessant. Een kijkje in de wereld van de krantendrukkerij.
2: Ja.
0: Okay, dank voor het bellen. Dankjewel, hoi. Dries. Hoi. 0800-1121. Of even een berichtje via de NPO Luister app natuurlijk. Liesbeth.
3: Hallo. Dat ben ik.
0: Dat ben jij, Liesbeth. Nou, welkom bij Nachtzuster.
3: Dankjewel. Leuk dat ik erdoor ben gekomen. Want het is druk.
0: Ja, het is... We kwamen traag op gang, maar het is nu een wachtrij. Dus, maar blijf vooral bellen. 0800-1121. Waar kan ik je mee helpen, Lisbeth? Waar bel je voor?
3: Nou, ik hoorde die mevrouw die zich afvroeg wat het woordje betoet betekende. In het lied van Gedane Zaken.
0: Ja.
3: En nou, ik wist het meteen. Het is de gevangenis.
0: Oh, het is gewoon de nog, de bak.
3: De bak, in de nor, in de baaius.
0: Ja. Oh, oké. En is dat, maar is dat dan een ja, want ik, volgens mij komt Arie Olivier uit de regio Den Haag, als ik me goed herinner.
3: Ja, ik weet niet of het uit Den Haag komt, maar het is Bargoens, ja. Dat, ik dacht aan Amsterdam,
0: oh.
3: Want ik heb zelf stage gelopen op een school in Amsterdam.
0: Ja.
3: En toen zei een jongetje tegen andere kleine kinderen nog, hé, hey, jouw vader komt je nooit halen, hè? Amsterdams was dat, hè?
0: Ja.
3: En die andere zei, nou joh, kun jij het schrijven? Mijn vader zit in de patoet.
0: Ah.
3: En toen alsof ik er trots op moest zijn.
0: Ja.
3: En toen vroeg ik het aan mijn collega. Ik zei, wat bedoelt hij nou? En die wist het te vertellen. En ik heb het later nog met mijn vader over gehad. Want die was politieman. Nou, die wist dat ook wel. En die was trouwens in Amsterdam geboren.

0: Het is nu een wachtrij. Dus, maar blijf vooral bellen. 0800-1121. Waar kan ik je mee helpen, Lisbeth? Waar bel je voor?
1: Nou, ik hoorde die mevrouw die zich afvroeg wat het woordje betoet betekende. In het lied van Gedane Zaken.
0: Ja.
1: En nou, ik wist het meteen. Het is de gevangenis.
0: Oh, het is gewoon de nog, de bak.
1: De bak, in de nor, in de baaius.
0: Ja. Oh, oké. En is dat, maar is dat dan een ja, want ik, volgens mij komt Arie Olivier uit de regio Den Haag, als ik me goed herinner.
1: Ja, ik weet niet of het uit Den Haag komt, maar het is Bargoens, ja. Dat, ik dacht aan Amsterdam, want ik heb zelf stage gelopen op een school in Amsterdam.
0: Ja.
1: En toen zei één jongetje tegen andere kleine kinderen nog... Hey, jouw vader komt je nooit halen, hè? Op de Amsterdamse was dat, hè?
0: Ja.
1: En die andere zei... Nou joh, kun jij het schrijven? Mijn vader zit in de patoet.
0: Ah.
1: En toen alsof hij er trots op moest zijn...
0: Ja.
1: En toen vroeg ik het aan mijn collega. Ik zei, wat bedoelt hij nou? En die wist het te vertellen... En ik heb het later nog met mijn vader over gehad, want die was politieman. Nou, die wist dat ook wel. En die was trouwens in Amsterdam geboren.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ik hoorde haar vraag en ik denk, oh, dat weet ik.
0: Ja.
1: Toen was het nog eventjes te moeilijk om met de telefoon door te komen.
0: Ja,
1: maar nou, ik hoop dat ik een goed antwoord heb. Ja, ik weet wel dat ik het goed, een goed antwoord heb, maar dat het goed...
0: Dat het goed doorkomt.
1: Komt.
0: Ja, nee, heel goed. En voor de duidelijkheid, want Marlies, die de vraag stelde, die had het over bedoet, maar het is petoet. Dus, hè?
1: Ja.
0: Met een P.
1: P-O-E-T.
0: Ja, ja, precies. Ja.
1: Petoet.
0: Nou, hebben we weer een woord geleerd.
1: Ik in de petoet.
0: Nou, ik hoop dat we niet elkaar nog eens tegenkomen in de petoet. Want dat is niet, dat zal niet goed zijn.
1: Dat hoop ik ook niet.
0: Lisbeth, dankjewel voor het bellen.
1: Ja, en jullie succes met het leuke programma.
0: Gaan we volhouden. Dankjewel, ja. Lisbeth. Dag, fijne nacht. 0800-1121. Nieuwe vragen zijn van harte welkom. Ondanks het feit dat het een beetje drukker wordt aan de lijn. Blijf het proberen. Gaan we naar Greetje.
2: Hallo.
0: Hallo, Greetje.
2: Dag, Greetje. Ik had ook even nog van de petoet. En ik wist het ook gelijk, de gevangenis. Maar het is van, algemeen bekend, weet je, van de volkstaal, Bargoens.
0: Ja, nou ja, ik denk ook vooral dat de vraag voortkomt uit het feit dat Marlies dat bedoet was. Dus die heeft natuurlijk op een ander woord zitten zoeken.
2: Nee, petoet.
0: Ja, dat weten we nu allemaal. Ja, petoet,
2: vooral in de volkstaal.
0: Ja.
2: Het is ook voor de onderwereldtaal.
0: Ja, tuurlijk, de penose.
2: Ja, dus vandaar.
0: Ja. Oké. Okay. En je belde nog ergens anders voor, toch?
2: Ja, voor het klimaat.
0: Het klimaat? Vertel.
2: Voor die mevrouw ook, weet je, van als het dan rood is dit. Maar ik zeg, klimaatverandering, dat is altijd al geweest. Alleen, er wordt er zoveel de nadruk op gelegd. Het is nog nooit zo warm geweest. Het is nog nooit zo koud geweest. En dan... Het is nog nooit zo droog. Het is nog nooit zo nat geweest. Nou, de mensen die daar gevoelig voor zijn, die denken... Oh, klimaat. Nou, ik denk, joh, dat is alle jaren tijd en elke jaren door. En in de meetstations worden nu ook in de steden staan ze. Dus dan wordt het ook al warmer. Als je in een stad zonder bomen... dan is het in een stad is het ook warmer als op het platteland... of weet ik het, weet je, heel buiten de stad. Dat zijn allemaal dingen. Weet je, dat je denkt van nou, dat neem ik sowieso mee.
0: Maar Geetje, als je hoort dat het overal warmer wordt... en dat inderdaad waar we het over hadden, die gletsjers die smelten... het ijs smelt overal, wat er soms al honderden jaren ligt.
2: De Noord en die kappen... Die zijn er nooit zo koud geweest. En daar hoor je niks over.
0: Nou, volgens mij is dat niet zo geweest.
2: Nee, die zijn nu echt heel koud en daar horen we niks over.
0: Maar hoe komt het dan dat het ijs aan het smelten is in de hele wereld, Geetje?
2: Joh, dat groeit straks gewoon weer aan. En omdat ze overal zo de nadruk...

0: opleggen. En vooral als je die kaart ziet met hele donkere kleuren, dan denk je, joh, wat is dat wat daaraan komt? Mm. Je wordt veel te veel bang gemaakt, dat is het.
1: Dus, maar jij gelooft niet in klimaatverandering, begrijp ik?
0: Totaal niet.
1: Nee, ik hoor het, ja.
0: Want het komt gewoon, hoe wij het elke dag horen, je kunt niet naar het weerbericht kijken, het is nog nooit zo warm geweest, moet je eens opletten, nooit zo koud geweest, nooit zo nat geweest, nooit zo droog geweest.
1: Nou, zo koud heb ik al lang niet meer gehoord, hoor. Het is nooit zo koud geweest.
0: Nee, maar zo wordt het elke keer gebracht. En als je dan die kaart ziet met die hele donkere kleuren, en als die meestations dan in de steden staan, ja, daar is het warmer. Maar het is altijd daar al helemaal bloedheet geweest, in die steden.
1: Ja, maar...
0: En dat zeg maar, als je hier in de stad in Amsterdam, met al die hoge huizen, daar is het ook warmer, als je een dorp ernaast bent. Dat scheelt ook al. Want in een stad, en vooral als er geen... bomen zijn en niet iets met als water, een fontein of weet ik het. Nou, dan is het in de stad ook altijd warmer.
1: Ja, maar hoe zit het dan met al dat ijs dat aan het smelten is en dat het de zeespiegel stijgt, Geetje? Hoe zit dat dan?
0: Nee, joh, het wordt zo allemaal en dat die zee weer opwarmt. Ik geloof er helemaal niks van. Wat het is alleen maar, weet je wat het is? Een goed verdienmodel. Dat is het.
1: Nou, Geetje, ik weet... Nee, ja, goed, ik ben het totaal niet met je eens. En volgens mij...
0: Nee, ik hoop dat mensen wat is schudt.
1: Oké, nou ja, goed, je mag het hier zeggen. Maar ik mag je ook een tegenwoord geven, toch?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar, zeg maar, dan ben je... Tjonge, jongen, denk oh ja, dan komen we weer. Nooit zo warm, nooit zo koud. Dan denk je, ja hoor.
1: Jij bent sceptisch, dat is duidelijk.
0: Ontzettend.
1: Ja.
0: Ik zal nog even een tip geven. Als je nou die vliegtuigen in de lucht ziet, je ziet er nu zoveel. En als nou een vliegtuig, dat laat condens achter. Ja? En dat is 3 tot 5 meter achter een vliegtuig, op zijn hoogst. En dat verdwijnt ook zo weer. Maar we hebben nu vliegtuigstrepen. Hmm. Moet je eens opletten. Dan is heel die lucht is bezaaid met allemaal lange strepen door de lucht heen, kriskras.
1: Ja, nou Geetje...
0: Als je daar nou langer naar kijkt, dan worden die strepen wolken. Dus dan, als je nou eens oplet, want ik kan hier altijd heel goed kijken. Mm. En dan denk ik, oh, dat was een prachtige dag. En om 1:30 kwamen die vliegtuigen weer eruit. Oh, vanavond weer geen ster aan de hemel. En jou hoor. Ja. Dan, die strepen, die worden breder en breder. En dat wordt gewoon een soort, een bewolking.
1: Nou Geetje, sorry.
0: Zou je wel opletten daarop?
1: Ik ga er eens naar kijken, maar ik ben het niet met je eens. Ik hoop dat mensen ook zelf er een eigen gedachte op hebben en wat wetenschappelijk daarnaar kijken. Ik denk dat het beste is, dat we gewoon... kijken wat er nou eigenlijk de wetenschap hiervan zegt. Maar ik dank je wel voor het bellen en ik dank je wel voor je mening. Dank je wel, Geetje. We gaan nog even naar Lorraine.
2: Hallo,
1: hey, dag Lorraine
2: uit Amersfoort. Ik moet trouwens even zeggen, Geetje gebruikt haar eigen taal en haar eigen ervaringen. En ik hoor dat ze buiten woont. Dus zij kijkt anders met een andere taal. Maar wat zij zegt, dat klopt wel.
1: Hmm.
2: Maar het is in een andere taal. Hé, hey, ik wil terugkomen op het datacenter en een kathedraal. Ik hoorde van een hele leuke deal. Een kathedraal dacht, veel warmte van het datacenter. Ja. En ze lagen vrij dicht bij elkaar. Toen hebben ze verbond gesloten en ingenieurs zijn aan de slag gegaan. De warmte van het datacenter wordt nu gebruikt in de winter om de kathedraal te verwarmen.
1: Ja.
2: En de warmte wordt ook in de zomer omgezet in airconditioning. Nou, hoe leuk wil je het hebben? Dus dat zouden we meer met elkaar moeten doen. Ik vind alleen wel dat zo'n datacenter minstens voor 5/6 in de grond verzonken moet worden. Omdat het enorme dozen zijn in het landschap. Maar ik denk dat die chief al rijk genoeg is om dat overal netjes te gaan doen. Ik ben heel praktisch en kort door de bocht. En ik heb een beetje te veel bovenkamer. Maar gelukkig heb ik weinig opleiding. Zwemdiploma A en B.
1: Nou, dat zijn toch de praktische dingen waar je van je het moet hebben in het leven?
2: Ja, en ik ben godverdorie materieel hartstikke rijk. Alleen, al mijn vrienden en vriendinnen vallen om. Moeder natuur slaat toe. Dus ik ben wel een beetje een eenzaad aan het worden. En ik opereer ook graag veel alleen.
1: Ja.
2: Maar mijn vrienden en vriendinnen zijn me toch wel goud waard, hoor.
1: Kijk, dat draait het toch om in het leven. Goede vriendschappen.
2: En mijn bonusooms en tantes. Ja. Nog over een paard trouwens.
1: Een paard in de gang?
2: Mijn moeder en ik hebben heel lang op kamers en in pensions gewoond. Omdat mijn moeder een eenoudergezin was in de jaren 60. En toen waren ze daar nog een beetje achterlijk over. Zoals je weet. Zoals je in de 40 nog wel vermoedt. Hmm. Maar onze buren, een zijstraat van de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. Onze buren hadden een paard. En die meneer die daar woonde, die had dat nodig voor zijn werk. Dus af en toe voelden we op één hoog. Een heel klein bovenkamertje met een schuifdeur en daarachter een slaaphoekje.
1: Ja.
2: Dan voelden we af en toe dat het paard een beetje aan het stappen was.
1: Hey.
2: In de garage naast het huis of zo, of in het schuurtje.
1: Wat grappig.
2: Ja, heel sfeervol. Het rook ook heel lekker.
1: Ja, vond je dat lekker ruiken?
2: Ja, prima zo'n paard.
1: Oké.
2: Lekker hoor. Oh ja, volgens mij
1: werd de
2: schuur of garage goed regelmatig uitgemest.
1: Ja.
2: Maar ik vond het wel een mooie, ja.
1: Grappig, ja.
2: Ja, oké.
1: Oké, dankjewel Loreen.
2: Hey, goeienacht.
1: En dank voor het bellen.
2: Je doet het hartstikke leuk.
1: Dank je, jij deed het ook hartstikke leuk.
2: Ik ben voormalig telefoniste en ik hoor alles.
1: Nou, en blijf ook luisteren, zou ik zeggen.
2: Ik even aan. En trouwens... ik weet niet ongeveer waar je woont, maar ik kan het helaas wel zien. Al die buren met gebakken lucht, maak je daar niet al te druk over. De zin van het leven is het gezellig maken onderweg.
1: Kijk, zo is het, Loreen. Dankjewel voor het bellen.
2: Hey,
1: fijne nacht. Dag.
2: Dag.
1: 0800-1121. En... ja, dan hoop ik zo meteen nog wat vragen te kunnen beantwoorden van de dingen die nog openstaan.

0: Foreigner, Cold as Ice. Het is een paar minuten voor vieren hier op NPO Radio 1. Je luistert naar Nachtzuster. Vragen en antwoorden, daar draait het om. 0800-1121. Peter heeft ook gebeld. Dag Peter.
1: Hallo, goedenavond. Dag broeder Roel. Met Peter.
0: Dag Peter, vertel. Waar bel je voor?
1: Ik, die mevrouw die van de RIVM die waarschuwing krijgt, die hartpatiënt is.
0: Ja, ze wordt angstig, hè, van de alle hitteprotocollen.
1: Ja. Ja. Nou, de RIVM is gewoon een algemeen, zoals je ook op Wikipedia of dingen, een mededelings-app, zal ik maar zeggen. Dat je, ik ben zelf ex-hartpatiënt.
0: Ja.
1: En ik geef gelijk antwoord op haar vraag. Ja, meer mensen zijn daar angstig voor. Ja. Maar, een hele makkelijke oplossing. Want ze heeft in de verpleging gewerkt. Als je naarmate je ouder wordt, vergeet je ook wel eens regelmatig te drinken. Ik ben al even de keuken aan het verbouwen, dus alles staat anders. En het is heel simpel. Er zijn meer mensen die angstig daarvoor zijn. Maar vergeet gewoon even terug naar de basis te gaan. Ik weet niet of die mevrouw huisdieren heeft.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Nee, kijk daarna. Als een hond namelijk te heet is en een van mijn honden heeft hartproblemen omdat hij oud is, dan gaat hij koel in de badkamer liggen.
0: Ja.
1: En dat doe ik het ook. En dan denk ik, hey, wacht even. Even, daar staat de kraan, even water drinken.
0: Ja.
1: En dan gaat mijn hartslag automatisch weer omlaag.
0: Ja. Maar je moet er gewoon even aan denken, dat soort dingen. Dat soort...
1: We leven in een te drukke tijd dat je jezelf voorbij loopt. En die mevrouw is, wat ze zei, in het verleden verpleegster geweest.
0: Ja.
1: En om een geheugensteuntje in deze drukke tijd te geven, lopen mensen zichzelf voorbij om te handelen als ex-hartpatiënt dingen. En er zijn dus meerdere mensen die
0: dat hebben. Ja.
1: Die dat hebben.
0: Ja, Peter, we moeten naar het nieuws, maar ik dank je heel erg voor het bellen. 0800-1121 en hopelijk spreek ik je zo na het nieuws.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: 4:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen weken was er veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit de sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de meterschoten kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi in Leiderdorp mogelijk nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niet voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel weer boven water komt. En het weer dan nog. Het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan er ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en ook dan blijft het droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Zuster Astrid, met spoed.
6: Nachtzuster. Ron Vergouwen.
0: Derde uur van Nachtzuster hier op NPO Radio 1. Het is 4 uur geweest. Dat betekent dat sommige mensen altijd even een nachtelijk dipje hebben. Dat proberen we zo weer eventjes goed te maken met een heerlijke uptempo discoplaat. Maar ja, vragen en antwoorden, daar draait het om in dit programma. Je weet het wel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Ja, waar hebben we het allemaal over vannacht? We hebben het over het RIVM-warmteplan, dat mensen daar angstig van worden. Over gaatjes in de krant, op tijd zetten. Het gaat van links naar rechts. De WOZ-waarde, een diepvrieskist die het niet doet. Maar wat zijn nou vragen die nog openstaan? Nou, bijvoorbeeld de vraag van Dick. Hopen we nog steeds antwoord op te krijgen. Waar komt het gezegde, waar een huizer loopt, groeit geen gras meer vandaan? Waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Het is echt, voor mensen die het nog niet kennen, nou, het is echt een gezegde. Waar komt het vandaan en wat betekent het precies? De rest is wel zo'n beetje beantwoord. Maar als je iets voorbij hebt horen komen waar je nog een opmerking over wil maken, dan kan dat. Maar voor nu wil ik zeggen, nieuwe vragen. Ze zijn weer van harte welkom. 0800-1121.

0: Zo, zijn we weer wakker? Amy Stewart met Light My Fire op deze zaterdagnacht 1 augustus. De nieuwe maand is begonnen, 4:06. En je luistert naar Nachtzuster. En dat betekent vragen en antwoorden. Ik zei net, we hebben nog die vraag over dat spreekwoord. Waar een huis loopt, groeit geen gras meer. Maar waar we ook nog wel een beetje wat toevoeging op willen hebben, is die vraag van Charlotte over hoe zit het dan met die WOZ-waarde? Als je leeft, dan is het beste als die zo hoog mogelijk is. Maar als je overlijdt in verband met de nalatenschap, dan kan die het beste zo laag mogelijk zijn. Charlotte wil meer weten over die WOZ. Wie kan in een beetje simpele taal nou uitleggen hoe dat zit en waarom is die er en hoe werkt dat precies? 0800-1121. Of al eens even een mailtje sturen natuurlijk. nachtzuster@omroepmax.nl of een berichtje via de NPO Luister app. Dat mag natuurlijk ook. Of chatten, hè? Dat moet ik ook nog. Ja, het is een hoop wat je hier moet bij Nachtzuster. Chatten, dat kan dus ook. Ga dan even naar nporadio1.nl/nachtzuster en dan klik je op chat. En er komen steeds meer mensen in die chat en het wordt steeds gezelliger daar. We gaan naar Evert. Evert, goeienacht.
1: Goeienacht. Ik wou even aanvulling maken op hoe je motor op tijd zet.
0: Oh, ja, dat hadden we ook nog, ja.
1: Zodat mensen het zelf kunnen.
0: Ja.
1: Een motor moet zowel de aandrijfas, de vonken van de bougies en de zuigers aandrijven. Daar loopt dan een ketting overheen. Ja, en die stel je af door de bovenste twee radertjes af te stellen door middel van streepjes op die radertjes. En die moeten precies tegenover elkaar staan.
0: Tuurlijk.
1: En dan loopt de motor als een zonnetje.
0: Ja, het is voor mij acadabra, Evert, maar ik ben totaal niet technisch. Dus,
1: Nee, ik ook niet, maar dat weet ik toevallig, want een vriend van me die had een buurman en die liep met de sleutel aan zijn auto.
0: Ja.
1: En hij liep maar te vragen, lig je nou weer onder die auto? En die kreeg die auto niet goed. En toen wou die buurman er vanaf en dan kon hij hem goedkoop kopen.
0: Yeah.
1: En die jongen die kent dat wel. En die zegt van, kun je even helpen? En die hebben dat ding schoongemaakt en die streepjes opgezocht op die radertjes. En die precies tegenover elkaar gezet. En hij liep als een zonnetje. Dus hij had een heel goedkoop wagentje. Een busje.
0: Oké.
1: Ik sleutel zelf niet.
0: Nee. Maar het grappige is, er is bijna altijd wel iemand. Oh, ik ken nog wel iemand die dan zo lekker gaat sleutelen.
1: Maar zo moest je dat dus doen als je motor niet goed loopt.
0: Ja. Maar dat is toch een beetje, daar hadden we het net een beetje over. Toch een beetje die romantiek, hè? Van dat sleutelen aan zo'n auto of aan een brommer. Wat steeds minder is, nu alles maar elektrisch wordt.
1: Ja, het is een vieze. Ik krijg er vieze handen van, dat vind ik niet. Ik vind dat niks. Maar ik kijk wel, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus ik vind het wel leuk als er iemand aan sleutelt. En dan wil ik weten wat ik doe. Voor als ik pech onderweg heb, dan doe ik het wel.
0: Ja, ja. Nou, maar goed, voor iemand die niet technisch is, wat je net zegt, heb je er wel goed even uitgelegd hoe het zit.
1: Ja, dan ken een ander het ook, weet je.
0: Ja. Ja, het is.
1: Je kan natuurlijk wel zeggen van. Het moet zo en zo, maar waarom? Je hebt die streepjes nodig.
0: Ja.
1: Op de bovenste radertjes. En die zet je tegenover elkaar. En dan loopt het hele zaak hier gesmeerd.
0: Het is heel simpel als je weet hoe het werkt.
1: En dan is het heel simpel, ja.
0: Evert, dankjewel voor het bellen.
1: Oké, als je nog ergens anders een oplossing voor hebt, ik weet er nog wel meer.
0: Is goed, dan weten we je te vinden.
1: Oké,
0: Evert. Fijne nacht. Dag. Dat hebben we dan ook weer afgestreept. 0800-1121. Ja, we proberen alle vragen natuurlijk te beantwoorden. En nieuwe vragen. Bel ook alsjeblieft met nieuwe vragen. Want nog tot 6:00 deze nacht, moet ik zeggen, ben ik bij je. 0800-1121. Anna.
2: Ja, goedenacht. Ik heb een vraag over de AOW.
0: Oh.
2: Zoals bekend is. Bestaat er een uitkering voor alleenstaande AOW'ers? En een uitkering voor echtparen.
0: Ja.
2: En die hebben dan uiteraard iets meer als een alleenstaande. Nou gebeurt het, en onder elk koren zit er kaf, dat er mensen die dus in feite alleenstaanden zijn, stiekem gaan samenwonen en daardoor meer inkomen hebben. Want een dubbele alleenstaande uitkering is hoger als dat van een echtpaar of legaal samenwonende. Nou willen ze dus die fraude gaan bestrijden en minder interessant maken om de uitkeringen van alleenstaande AOW'ers te verlagen.

0: dagen. En daar maak ik mij vreselijk ongerust over. En dat die wijsheid, die heb ik dan van Max Meldpunt. Dat was enkele weken geleden op de tv.
1: Ja.
0: Dat die geruchten daar zijn. En wat is daarvan waar? Ze willen dus het fraude minder interessant maken. Om de uitkeringen, de AOW-uitkering van de alleenstaanden te verlagen.
1: Ja, ja, ze willen het meer gelijk trekken dus.
0: Nou, nee, ze willen niet gelijk trekken. Het is zo, ze wilden de fraude minder interessant trekken. Want
1: ja,
0: als alleenstaande heb je dus 1558 AOW. Maar ben je de helft van een echtpaar, dan zit je rond de 1000.
1: Ja.
0: En u kunt wel nagaan, als je even ruwweg zegt 2 keer 1500, dan zit je op 3000.
1: Ja, ja.
0: En ben je dus een echtpaar, dan heb je dus rond de 2000.
1: Ja, maar ik bedoel, ze willen het minder aantrekkelijk maken. Om de...
0: ja, maar ze willen dus, en dat maakt mij zo ongerust, de uitkering van alleenstaanden verlagen.
1: Ja,
0: terwijl
1: ja,
0: je al op het minimum zit. Om de fraude te bestrijden, dus niet gelijk trekken. Maar ze willen fraude bestrijden om de alleenstaande uitkering te verlagen.
1: Ja. Nee, ik snap je hoor, Anna. Ik vertel het misschien niet helemaal helder, maar ik snap je vraag. Ja, nee, goede vraag. Ik bedoel, ik kan me goed voorstellen dat ja, als het al zo financieel, dat je alle eindjes aan elkaar moet breien elke maand, dat je hier totaal niet op zit te wachten natuurlijk.
0: Nee, en weet je wat het ook is? De alleenstaanden, die moeten ook alles alleen opbrengen. Want of ik nou in mijn huis zit, moet ik ook... ook de volledige huur betalen.
1: Ja.
0: Dan heb je wel je huurtoeslag. Maar dat gaat ook steeds omlaag. Want je mag ook de servicekosten, bijkomende kosten van je huis, ook van je huurwoning, ook niet meer aftrekken.
1: Nee.
0: En de regering wil ook van de toeslagen af. Dat ik durf bijna te verwedden dat ze op een gegeven moment van de netto huur dat ook willen gaan verlagen. De zorgtoeslag is ook al in geen jaren meer omhoog gegaan. Als ik mijn licht aansteek of ik kijk naar de televisie, of je daar met z'n tienen naar kijkt of alleen, dat blijft hetzelfde.
1: Ja.
0: Dus als alleenstaande heb je voor de grote kosten, dus, ja, dat belast je inkomen veel meer.
1: Ja. Ja,
0: daar
1: nee,
0: wordt er bijna rekening mee gehouden.
1: Ja, dat snap ik helemaal.
0: En als je op vakantie gaat ook, dan moet ik ook voor echtparen mee gaan betalen.
1: Ja.
0: Omdat je eigenlijk als alleenstaande ja, bijna niet welkom bent. Ik heb dat een keer in Zandvoort meegemaakt, jaren terug. Toen meldde ik me aan bij een hotel. Ik was alleenstaande, ik was niet welkom. Ik was in Utrecht en ik wilde aan een tafeltje bij het water gaan zitten. Toen komt er een serveus naar me toe, die zegt tegen mij, met hoeveel bent u? Ik zeg, ja, ik ben alleen. Ja, maar die juffrouw die had de opdracht van haar baas gekregen. Het was vrij druk op het terras. Maar er waren 3 tafels vrij waar 4 personen aan konden zitten. Maar ik mocht daar niet gaan zitten als ze alleenstaande.
1: Ja, wat vreselijk, Anne.
0: En ik, toen wees hem, ja, maar u kunt daar aan dat tafeltje gaan zitten. Dan word je weggefrommeld. Ik zeg, nou nee, ik wil hier zitten. Dan had ik wilde aan het verkwikkende water gaan zitten. Maar dat mocht niet van haar baas.
1: Nee, allemaal situaties waarin het als alleenstaande ja, behoorlijk voor je kiezen krijgt in ieder geval. Zoals,
0: ja,
1: begrijp ik. Ja, en er komen steeds meer alleenstaanden in Nederland ook. Hè? Dus het is, ja.
0: Het is zo dat je dus gewoon, het wordt vaak overschat. Als je alleenstaande bent, dan word je, als ik het even heel plat zeg, van je bijna niks rijk gerekend. Want ja, je bent toch maar alleen.
1: Ja, ja, Anna, ik leef met je mee in ieder geval. Maar even jouw vraag, die gaat dus over dat het verhaal gaat dat de AOW voor alleenstaande omlaag gaat. En jij wil weten wat is daarvan waar, want je maakt je zorgen.
0: Ja, om de fraude van onterecht samenwonende mensen te bestrijden.
1: Te bestrijden, ja. Oké, we gaan kijken of mensen daar iets meer van weten. Ik ben ook wel benieuwd.
0: Nou, ik hou me aanbevolen en bedankt voor de moeite. Ik blijf luisteren.
1: Heel goed, Anna. Dankjewel voor

0: bellen.
1: Akkoord, dank u.
0: Dag. Ja. 0800-1121, als je de vraag van Anna kunt beantwoorden. Of misschien, misschien heeft Frank ook wel een vraag. Frank, goeienacht.
2: Fijne Frank.
0: Of heb je een antwoord?
2: Ik heb een antwoord.
0: Een antwoord, vertel.
2: Een beter antwoord.
0: Vertel.
2: Van die, het op tijd zetten van het brommetje.
0: Ja.
2: En wat ik net hoorde is complete waanzin. Het radertjes en dat ik vooral niet meer. In een, op een brommer, daar zit een verbrandingsmotor, daar zit een vliegwiel. En daaronder daar zit je ontsteking op een grondplaat. En je contactpunten zitten op de grondplaat.
0: Mm-hmm.
2: En de afstand tussen je contactpunten, die de vonk maakt, zeg maar,
0: yeah,
2: die moet op 0,5 staan. Heb je een voelenmaat voor? Ik gebruikte ook vroeger wel eens de verpakking van Risla. Weet je, de bovenkant van een Risla dingetje. Risla, die stop je tussen je contactpunten op je grondplaat en dan draai je hem vast. En heb je de juiste afstand van de vonk, zeg maar. En daar gaat het om. Dat is op tijd zetten. Ik heb het zelf 100.000 keer gedaan vroeger. En dat is het.
0: En je hebt, ja, precies. Ja, je hebt er genoeg ervaring mee.
2: Ja,
0: en volgens mij, als je het helemaal door hebt, dan is het makkelijk, hè?
2: Ja, je moet het is simpel. Ik heb vroeger ik weet niet veel gesloten erom. Ik heb er heel veel gehad. Maar dat is het eigenlijk. Het is gewoon de contactpunten die juist de afstand geven op 0,5 millimeter.
0: Ja. Maar heb je het professioneel gedaan of was het gewoon een hobby van je?
2: Ja, ik heb het niet professioneel gedaan, maar ik heb er wel heel veel gedaan. Ik heb ook een brommer voor de winkel gewerkt, zeg maar.
0: Dus. Ah, ik wou net vragen, van wie heb je dat dan geleerd?
2: Nou, dat is het.
0: Van wie heb je het dan geleerd?
2: Van wie? Ja, gewoon, wij sleutelden vroeger mijn vrienden alleen maar een brommers. Elke dag eigenlijk.
0: Ja.
2: Vanaf mijn 12e, dat weet ik veel. Dus weet je, dus, met die radertjes, dus, dat heb je er allemaal niks mee te maken. Gewoon om de afstand tussen je contactpunten. Dan heb je de juiste vonk. Je voorontsteking, naontsteking. En staat die verkeerd, ja, dan gaat die belabberd lopen en meestal ploffen. En dat is het.
0: Ja. Brommerpech. Nou, oké, Frank.
2: Ja.
0: Dank voor je aanvulling.
2: Okay,
0: leuk dat je belde.
2: Ja, oké.
0: Oké, fijne nacht, hè. Dag.
2: Fijne nacht, zelfde, hoi.
0: 0800-1121. Nieuwe vragen, ze zijn van harte welkom. Of alles wat je voorbij hoort komen, reageer 0800-1121.

0: misschien wel een van de grappigste vrouwen van Nederland. Brigitte Kaandorp, die dus zong over de brommer. Nachtzuster, daar luister je naar. Maar je denkt, ja, waar is de nachtzuster? Nou, het is de nachtbroeder. Astrid is er een weekje niet. En volgende week is ze er weer. Maar verder is alles hetzelfde. 0800-1121. Het nummer is hetzelfde. De vragen zijn wel anders, want komt al een hoop voorbij. En nieuwe vragen, van harte welkom op datzelfde nummer. Dus 0800-1121. We gaan naar Henry.
1: Ja, goeienacht.
0: Goeienacht.
1: Ik had gisteravond een hele aparte situatie. En ik stond even op het punt om dalvrij voor €49... te bestellen. Dan kan je tijdens de daluren kan je dan heel goedkoop reizen voor €49 per maand.
0: Ja.
1: Maar er stond keurig bij de voorwaarden bij de voorwaarden van die abonnementen. Ja, u gaat automatisch over. Dus als het abonnement afloopt die maand, naar een maandabonnement van €127. Dat stond keurig vermeld bij de algemene voorwaarden, maar er stond nergens vermeld hoe je van het abonnement afkomt. En Rover heeft er al over geklaagd dat dit zo niet kan. En die wachttijd van die klantenservice was ook absurd lang. Dat was 40 minuten. En dan krijg je zeg maar een half uur te horen, ja, met ongeveer 5 minuten bent u aan de beurt. En ik had een hele andere vraag over een ander abonnement. En toen zegt die vrouw, oh ja, die afdeling is gesloten. Ja, hallo. Dat is echt een puinhoop bij die klantenservice.
0: Ja, alsof ze het je expres heel erg moeilijk maken om het op te zeggen.
1: Ja, nou, alsof. Want je stond gewoon bij de voorwaarden. U krijgt na afloop van dat abonnement van €49... dat je dus heel goedkoop kan reizen. Dan krijgt u automatisch het abonnement van €127. Maar nergens stond hoe je daar vanaf komt.
0: Ja.
1: Dus mijn vraag is, hoe kom je van dat abonnement af?
0: Wat een gedoe, Henry.
1: Ja, maar het is ook heel lullig als je in zo'n wachtlijn zit. Dus eerst van, je moet langer dan een kwartier wachten, dan 10 minuten. Ja. En dan zeg maar, heel erg lang. Ja, u bent op een gegeven moment nog maar 2 minuten, nog maar 5 minuten. En dan word je weer helemaal... zit je gewoon 20 minuten, ze zeggen 2 minuten wachten, maar ze houden je 20 minuten vast. Dat vind ik ook geen manier hoe je met je klanten omgaat.
0: Nee, maar het is al bijna een wonder dat ze nog een klantenlijn hebben, want je wordt altijd als klant verwezen naar een website waar je dan al moet zoeken, waar je dan alles moet invullen en zo. Als je nog iemand aan de lijn wil krijgen, een echt mens, dan moet je goed zoeken tegenwoordig bij elke instantie.
1: Nou ja, ik weet het alleen van de Nederlandse spoorwegen. Ik moest gewoon... als ik ze nodig heb, moesten ze voor mij een bepaald abonnement aan of uitzetten. Dus ja, dat is plat gezegd, dat is 0 of dat is 1, hè? Ja. Je zet het aan of uit. En dat was gewoon telefonisch met een minuut geregeld. Er werden eventjes wat dingen gevraagd, waarbij alleen de beller natuurlijk het antwoord weet. En dan werd dat abonnement werd aan of uitgezet. Dus dat ging perfect. Maar er was nu, je kreeg dus eerst een wachttijd van 40 minuten en toen, ja, meneer, die afdeling is gesloten. Ja. Succes ermee.
0: Dat is totaal niet klantvriendelijk natuurlijk. Dat is,
1: ik vond het, schandalig eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar mijn vraag is, stel dat ik nou dat abonnement had genomen voor €49, dan mag je mij vertellen hoe je dat dan uit kan zetten.
0: Ja. Nou ja, het werd net al even aangehaald. Je hebt bij Omroep Max heb je ook Max Meldpunt. Misschien is het ook nog een idee om het daar even neer te leggen. Want dit is natuurlijk sowieso iets waar de NS mee aan de slag moet. Ik bedoel, dit kan niet. Maar we gaan wel onze luisteraars natuurlijk even vragen of ze je nu direct al een advies kunnen geven hoe je dat moet opzetten. Want €127 per maand is wel heel veel natuurlijk.
1: Ja, maar ik ga altijd uit. Heel vaak hebben mensen natuurlijk 2 van die abonnementen, dus die hebben 2 keer dat probleem.
0: Ja.
1: Kijk, dan reis je samen, hè, op die goedkope abonnementen. En ik wacht wel af wat ze gaan antwoorden.
0: Ja. Nou, ik wens je heel veel sterkte in ieder geval. En ik hoop dat je zometeen nog even een mooi advies krijgt van een andere luisteraar.
1: Ja, succes met het programma.
0: Ja, dankjewel. En jij succes met van het abonnement afkomen.
1: Ja, hoi.
0: Hoi, dag Henry. 0800-1121. Een mailtje sturen mag natuurlijk ook, hè. Nachtzuster@omroepmax.nl. Bellen we je even terug.

0: of even een appje via de NPO Luister-app. Edo?
1: Ja?
0: Ja, goeienacht. Oh. Edo, ja, ja, hallo.
1: Mijn vraag is het volgende. Gehuwd echtpaar bewoont een appartement of een huis. En van dat gehuwde echtpaar ontvalt op een gegeven moment de vrouw. Normaal gesproken dan mag de man, die, ja, als hij dan een nieuw samenlevingsovereenkomst aangaat, heeft dan zijn nieuwe partner dezelfde rechten als de echtgenote die is overleden. Namelijk, die mag blijven huren, die mag blijven wonen in die woning of dat appartement. En nou krijgt de man dus een nieuwe relatie, die gaat een samenlevingscontract aan. En mag die vrouw dan, als de man dan weer overlijdt, dus heeft hij dan dezelfde rechten om te blijven wonen in dat appartement of dat huis als voorheen?
0: Ja, huurhuis, hè, hebben we het even over voor de duidelijkheid. Toch, Edo? Ja, we hebben het over, ja, we hebben het over een huurreis, even voor de duidelijkheid. En komt dit, is dit uit eigen ervaring?
1: Ja. Ja hoor, dat is zo. Ja, dat is mijn, mijn situatie op dit moment. Dat is mogelijk, maar je kunt niet in de toekomst kijken. Maar nee. Ik heb zo'n ervaring in mijn directe omgeving. Ja. Die echtgenote, die man, die is overgebleven. En die is een nieuwe relatie aangegaan. Maar zijn eerste vrouw, die mocht dus blijven wonen. Zo is de relatie op het ogenblik. Dat zij mag blijven wonen als hij overlijdt. Nou, als het, hij blijft over, gaat een nieuwe relatie aan, mag dan die nieuwe relatie, die vrouw, met dezelfde rechten blijven wonen als zijn gehuwde toenmalige echtgenoot.
0: Ja. Nou,
1: heb ik duidelijk aangegeven wat mijn vraag is?
0: Zeker, Edo. Het is helemaal duidelijk. En sterkte met de persoon om wie het gaat.
1: Wat zeg je?
0: En sterkte over de persoon over wie je verhaal gaat.
1: Ja.
0: Dank voor het bellen. En we gaan op zoek naar het antwoord. Want het is,
1: Ik wacht het rustig af. Dank je vriendelijk.
0: Oké, Edo. Fijne nacht.
1: Dag.
0: 0800-1121. Gaan we dan eventjes naar Piet, want die heeft ook dat nummer gedrukt. Dag Piet.
2: Hey kerel, mooi. Nou, dus, ik vind het wel heel bijzonder dat er s'nachts zoveel mensen al bij de tijd zijn.
0: Ja, ben je normaal nooit wakker s'nachts? Op die tijdstip?
2: Ja.
0: Oh wel.
2: Ik ben al redelijk vaak rond een uur of vier of zo, vooral in de zomer. Dan hoor je dan zie je de vleermuizen vliegen en dan beginnen om 6 uur de vogeltjes. Ik vind het prachtig.
0: Je bent ook een vroege vogel.
2: Ja, dat ben ik sowieso.
0: Kijk, daar houden we van. Maar Piet,
2: ik heb altijd een stukje doorsbedrijf gehad, dan moet je ook vroeg uit de weer, hè?
0: Ja, precies.
2: Maar goed, daar bel ik dus niet voor. Ik bel voor eigenlijk voor Anna.
0: Ja, over het AOW.
2: Nee, over de terrasjes gedoe.
0: Even kijken. Oh, de terrasjes gedoe?
2: Ja, dat ze dus niet aan de waterkant moest zitten op het terrasje.
0: Ja.
2: Nou, dat was toch Anna, of niet?
0: Ja, volgens mij wel. Vertel.
2: Oh, weet je het zelf niet meer? Of ben je een dementeerd of zo? Dan spreek ik met het verkeerde programma, geloof ik. Nou, ik heb de oplossing. Maar mij is dat ook overkomen. Want ik woon in de stad Groningen en toen bestelde ik, ging ik ook aan een tafeltje zitten. Ook vierpersoons tafeltje.
0: Ja.
2: En toen werd mij toch wel met enige blikken verzocht om te gaan vertrekken. Dus ik zei tegen die dame, ik zei, moet luisteren, ik heb hier een afspraak. Ze vroegen mij dus ook om te gaan verkassen, om naar een ander tafeltje te gaan. Ik zei, nou, dat doe ik niet. Want ik heb dus een afspraak. Ja, dat verzon ik te plekken trouwens, hoor. Ik zeg, ik heb een afspraak met mijn advocaat.
0: een smoesje.
2: Ja, ik zeg, dat gaat over ouderdomsdiscriminatie. Oh, dus. En toen werd het meisje die begon in één keer heel raar te kijken naar mij. En die liep gelijk terug naar de bedrijfsleider. Zo van, ja, die man die zit te wachten op wat ze daarvan praten. Nou, toen bleek het dus, ik kon rustig bij hem zitten. Ik kon rustig mijn eten bestellen. Maar die advocaat die kwam natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Ik denk, ik zet ze gewoon voor het blok.
0: Tuurlijk, ja, maar dit, ja, opeens gaan ze dan poeslief doen natuurlijk.
2: Absoluut!
0: Ja, wat een goed trucje.
2: Ja, dan, dat is het. Dat advies wil ik dus die dame ook geven van... Anna heet het ze toch, of niet?
0: Ja, klopt. Nee, ik was net even verwarring omdat haar vraag ging over de AOW. Maar ze had wel de anekdote inderdaad over het tafeltje. Dus daarom was ik even in verwarring.
2: Dat tafeltje, dat is echt een... Wat? Joep van Hek, die mag dat overnemen voor mij. Dan kunnen we er nog op lachen ook nog.
0: Ja, nou, maar wat echt een hele goede truc. Dus verzin even iets dat ze je gewoon met rust laten. Dat je gewoon dat tafeltje kan hebben. Maar jij hebt het dus ook meegemaakt. Dat je gewoon dus...
2: Ja, eigenlijk gewoon een beetje oud hebben zijn.
0: Ja, dat is waar. Maar het feit blijft, Piet, dat je wel een beetje gediscrimineerd wordt... als jij ergens alleen een tafeltje hebt in een restaurant.
2: Zeker, ja, zeker. Hm. Kijk, moet je luisteren, hè. Kijk, ik heb mijn visie op het leven is... Ik zit regelmatig aan de telefoon, dagelijks. En mijn visie is gewoon van... Zorg dat je in ieder geval 3 mensen per dag aan de dag krijgt.
0: Ja.
2: Ook al is het maar via de telefoon. En dat lukt mij elke dag weer.
0: Ja, jou lukt het wel.
2: En dat zou ik nog eens vertellen. Kijk, ik bel heel vaak met de gemeente om weet ik veel wat. En die mensen van de gemeente, die hebben natuurlijk heel vaak mensen... die zijn overstressed en die zijn boos en die... En die gooien allerlei scheldwoorden uit, dat werkt niet.
0: Hmm.
2: Dus wat je kunt doen, is gewoon eerst zorgen dat je die mensen naar het lachen krijgt. Van de overheid. Kijk, dan heb ik ze al in mijn handpalm.
0: Ja, precies. Dan zijn ze kneedbaar.
2: Ja, nou, en dan gaat mijn vuistje, die gaat heel langzaam dicht. Maar dan heb ik ze al aan het lachen gekregen. En dan ga ik naar het probleem toe.
0: Ja, en dan...
2: Van de 10 keer krijg ik altijd mijn zin.
0: Kijk, jij denkt in oplossingen, Piet. Dat is ook fijn. En jij zegt van, ik wil altijd minimaal 3 mensen laten lachen. Nou, er luisteren duizenden mensen naar dit programma. Die hebt echt heel veel. Je hebt nog, volgens mij nog nooit zoveel mensen laten lachen nu.
2: Dat meen je niet.
0: Dat is een goede nacht voor jou, toch? Om 4:30 s'nachts.
2: Nou. Ik ben wel heel blij.
0: Heel goed. Nou, ik ben blij dat ik jou blij heb kunnen maken.
2: Maar goed, heb ik nog een probleempje.
0: Oh.
2: Nou, misschien is dat niet de juiste tijdstip ervoor, maar goed. Er is onlangs is het bij mij ingebroken. Er is behoorlijk wat buig gemaakt. Is dit ook? En justitie, die werkt niet mee met mij.
0: Want?
2: Kees geloofd. En ik weet wie het gedaan heeft. En ik weet wie dat is dat is een taxichauffeur. Die wist wanneer ik dus afgehaald was geworden. En die wist ook wanneer ik weer thuis kwam.
0: Maar...
2: En de justitie doet gewoon niks. Dus ik heb een privédetective ingehuurd.
0: En wat is eruit gekomen?
2: Nog niks. Want ze zijn eerst met vakantie.
0: Oh.
2: En dan laat ik de Groningse politie behoorlijk in de blote kool staan. Om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, want de politie geloofde jou niet dus?
2: Nee.
0: Oh ja. En jij dacht van, nou, dan ga ik er zelf achteraan.
2: Ik ben gekwalificeerd door justitie als verward persoon. Dus ik werd als getrakteerd op 2 mensen van het, 2 van die lamlulletjes van het wijteam. Die kwamen nu bij mij over de vloer. Ik denk, wat doen jullie hier nou?
0: Mm.
2: Ja, ik zeg, jullie zijn het afvoerputje van justitie. Ja. Ik zeg, hier trap ik niet in. Dus ik neem er ook geen genoeg mee. Dus. Maar dit verhaaltje krijgt nog wel een gevolg.
0: Ja, nou ja, laat maar even weten hoe het afloopt, Piet. Of je uiteindelijk gelijk krijgt of niet met die privédetective.
2: Nou, heel erg gesprek trouwens, hoor.
0: Ja, het is...
2: Van de rest is naar justitie. Nou.
0: Ja, maar Piet, dat is nachtzuster. Het neemt soms hele rare afslagen. Maar dat is juist ook heel erg leuk in dit programma, toch? Je weet nooit waar je in terechtkomt.
2: Ja, moet toch?
0: Om 4:30 s'nachts.
2: Daarom luister ik altijd met plezier naar jullie.
0: En ik hou van jouw lach. Heel aanstekelijk. Dankjewel, Piet.
2: Hey, fijne nacht.
0: Fijne nacht. Dag.
2: Oké, okay, hoi.
0: Kijk, een beetje lachen in de nacht, daar krijgen we energie van. Dan kunnen we er weer tegenaan deze dag en deze nacht. 0800-1121. Dan gaan we naar Marlena.
3: Marzena.
0: Zeg ik het goed? Is het Marlena?
3: Marzena.
0: Ah.
3: Marzena.
0: Oké.
3: Okay. Voorste naam. Ik had een antwoord voor degene die vroeg over de mogelijkheid om te blijven wonen als de partner zou overlijden. Nou,
0: ja.
3: Ik heb zelf zo'n situatie. En dat kan misschien per woningcorporatie verschillend zijn. Maar in principe, als mevrouw samen woont, dan moet ze 2 jaar ingeschreven staan op het adres. Dan mag ze blijven wonen. Is dat niet zo, dan zou ik zeggen, het is beter om huwelijk aan te gaan. En anders kijken bij die woningcorporatie wat voor voorwaarden zij hebben.
0: Yeah.
3: Dan verschil tussen zij. In ieder geval 2 jaar ingeschreven staan op het adres. Is genoeg om te mogen blijven wonen als partner overlijdt.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dus ja, je moet die rechten wel echt opbouwen.
3: Ja, maar het kan zo zijn dat elke woningcorporatie aan de regels hanteert, hè?
0: Ja, precies. Dan moet je eigenlijk in het reglement kijken hoe dat zit bij de vereniging.
3: Ja, maar dit heb ik zelf gelezen via internet bij mijn woningcorporatie. Dus
0: ja, precies.
3: In principe is het heel, heel simpel om bij eigen woningcorporatie op dezelfde manier even te kijken. Maar ik weet bijna zeker dat het overal zo kan zijn.
0: Oké. Nou, dan gaan we daar nog even achteraan.
3: Goed, fijne avond.
0: Hey, dank je voor het bellen.
3: Dag.
0: En een fijne nacht. Dag. Nou, nieuwe vragen, ze zijn van harte welkom. Ze doen zo meteen nog even een overzichtje van de vragen die nog overstaan. 0800-1121.

kreeg altijd de behoefte om mee te gaan zingen met dit nummer. Madness in Our House. Gelukkig stond de microfoon dicht. Je luistert naar Nachtzuster. En er mogen wel weer wat nieuwe vragen toegevoegd worden aan alle vragen die al voorbij komen deze uitzending. Maar er staan ook nog een paar vragen open die waar we nog nodig een antwoord op hebben. Bijvoorbeeld, en dat is toch alweer een tijdje geleden, de vraag van Dick. Het spreekwoord / gezegde. Waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Waar komt dat vandaan, die uitdrukking? En wat betekent het überhaupt? Altijd leuk, vragen over spreekwoorden en gezegden. En wat we ook natuurlijk weer willen weten is... Hanna, die maakt zich een beetje zorgen. Want die heeft gehoord dat de alleenstaande AOW verlaagd wordt. Dat wordt dan gedaan om fraude te bestrijden. Maar is dat zo? Ja, Hanna heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En een verlaging van de AOW, zij is dus alleenstaand. Ja, dat wordt een financiële strop voor haar. En zij hoopt van mensen hier te horen dat dat echt een broodje aapverhaal is. Of anders in ieder geval iemand die dat zou kunnen duiden waarom dat dan precies wordt gedaan. En ja, of ze hier de alleenstaande niet mee in de voet gaan schieten. En we hoorden het net ook van Henry, de vraag over de NS-zomeraanbieding, de NS-dalurenkaart. Hij heeft een duur abonnement, maar hij komt er niet vanaf. Hoe moet hij daar vanaf? En klopt het dat de NS je het inderdaad zo moeilijk mogelijk maakt om van het abonnement af te komen? Ze willen eigenlijk zorgen dat je klant blijft en je moet dan heel lang in een wachtrij hangen bij een telefoonnummer.

kreeg altijd de behoefte om mee te gaan zingen met dit nummer. Madness in Our House. Gelukkig stond de microfoon dicht. Je luistert naar Nachtzuster. En er mogen wel weer wat nieuwe vragen toegevoegd worden aan alle vragen die al voorbij komen deze uitzending. Maar er staan ook nog een paar vragen open die waar we nog nodig een antwoord op hebben. Bijvoorbeeld, en dat is toch alweer een tijdje geleden, de vraag van Dick. Het spreekwoord / gezegde, waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Waar komt dat vandaan, die uitdrukking, en wat betekent het überhaupt? Altijd leuk, vragen over spreekwoorden en gezegden. En wat we ook natuurlijk weer willen weten is, Hanna, die maakt zich een beetje zorgen, want die heeft gehoord dat de alleenstaande AOW verlaagd wordt. Dat wordt dan gedaan om, zou worden gedaan om fraude te bestrijden. Maar is dat zo? Ja, Hanna heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En een verlaging van de AOW, zij is dus alleenstaand. Ja, dat wordt een financiële strop voor haar. En zij hoopt van mensen hier te horen dat dat echt een broodje-aap-verhaal is. Of anders in ieder geval iemand die dat zou kunnen duiden waarom dat dan precies wordt gedaan. En ja, of ze hier de alleenstaande niet mee in de voet gaan schieten. En we hoorden het net ook van Henry, de vraag over de NS-zomeraanbieding, de NS-dalurenkaart. Hij heeft een duur abonnement, maar hij komt er niet vanaf. Hoe moet hij daar vanaf? En klopt het dat de NS je het inderdaad zo moeilijk mogelijk maakt om van het abonnement af te komen? Ze willen eigenlijk zorgen dat je klant blijft en je moet dan heel lang in een wachtrij hangen bij een telefoonnummer. Hoe zit dat precies? Nou, allemaal vragen waar we nog antwoorden op zoeken. 0800

0: wat nieuwe vragen toegevoegd worden aan alle vragen die al voorbij komen deze uitzending. Maar er staan ook nog een paar vragen open die waar we nog nodig een antwoord op hebben. Bijvoorbeeld, en dat is toch alweer een tijdje geleden, de vraag van Dick. Het spreekwoord / gezegde, waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Waar komt dat vandaan, die uitdrukking, en wat betekent het überhaupt? Altijd leuk, vragen over spreekwoorden en gezegden. En wat we ook natuurlijk weer willen weten is... Hanna, die maakt zich een beetje zorgen, want die heeft gehoord dat de alleenstaande AOW verlaagd wordt. Dat wordt dan gedaan om, zou worden gedaan om fraude te bestrijden. Maar is dat zo? Ja, Hanna heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En een verlaging van de AOW, zij is dus alleenstaand. Ja, dat wordt een financiële strop voor haar. En zij hoopt van mensen hier te horen dat dat echt een broodje aapverhaal is. Of anders in ieder geval iemand die dat zou kunnen duiden waarom dat dan precies wordt gedaan. En ja, of ze hier de alleenstaande niet mee in de voet gaan schieten. En we hoorden het net ook van Henry, de vraag over de NS zomeraanbieding, de NS dalurenkaart. Hij heeft een duur abonnement, maar hij komt er niet vanaf. Hoe moet hij daar vanaf? En klopt het dat de NS je het inderdaad zo moeilijk mogelijk maakt om van het abonnement af te komen? Ze willen eigenlijk zorgen dat je klant blijft en je moet dan heel lang in een wachtrij hangen bij een telefoonnummer. Hoe zit dat precies? Nou, allemaal vragen waar we nog antwoorden op zoeken. 0800-1121. Maar nieuwe vragen, misschien heb je nog nooit naar de radio gebeld. Doe het dan een keer en dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. 0800-1121. 0800-1121. Take Night.
1: Ja.
0: Welkom in de uitzending. Waar bel je voor?
1: Je had een vraag over... iemand had een vraag over de Fletchers. En hoe het aan de onderkant afsmelt en hoe het dan in percentages, dat soort dingen.
0: Ja, hoe groot is het probleem inderdaad?
1: Dat is behoorlijk groot. Percentages heb ik niet. Maar ik heb wel een paar documentaires gezien.
0: Ja.
1: Dat is een van mijn hobby's. En ze zijn in Zwitserland bijvoorbeeld, zijn ze begonnen met... het afdekken van gletsjers met folie. Dus witte folie gewoon.
0: Oh, dan heb je een hoop folie nodig.
1: Ja, dat klopt. En dat leek te werken. En dat experiment hebben ze dus aan de randen van de Noordpool hebben ze dat herhaald.
0: Ja.
1: Op een groot gebied. En dat bleek dus ook te werken. Alleen het hele probleem is... dat de Noordpool, om dus die reflectie te bereiken die je nodig hebt om te compenseren voor de opwarming van de aarde,
0: yeah.
1: Die is te groot om het folie te leggen eigenlijk.
0: Ja, dat lijkt me wel.
1: In Zwitserland en Oostenrijk kan het, want dan heb je skiers en rijke mensen en dat soort dingen, dus door geld verdiend.
0: Yeah.
1: Maar op de Noordpool is niks.
0: Nee, en hoeveel kilometers folie heb je dan in vredesnaam nodig?
1: Dat zijn gigantisch hoeveelheden.
0: Ongelooflijk. En dat moet allemaal weer geproduceerd worden. En dat zorgt dan allemaal weer voor uitstoot. Het is dweilen met de kraan open, volgens mij.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ze hebben dus een klein experiment. Dus ze hebben dus, wat in Zwitserland hebben ze dus... wilden ze dus die pistes wilden ze dus besneeuwd houden. Dus ze hebben geprobeerd die gletsjers te behouden.
0: Ja.
1: En daar hebben ze dus dat folieprincipe uitgeprobeerd. Dat werkt. Alleen op de Noordpool, dat gebied is zo groot dat het gewoon economisch niet haalbaar is.
0: Nee. Maar wat een verhaal, joh, dat je zo'n uitgestrekt land helemaal met folie gaat bedekken. Om een gletsjer in stand te houden, dan is de nood heel hoog, hè?
1: Ja, nee, maar je moet je voorstellen hoeveel sneeuw... het is een reflectiefolie wat ze gebruiken, dus in feite. En het werkt dus wel. Maar het is niet te vergelijken met sneeuw die je verliest door de opwarming.
0: Hmm.
1: Dus dat ze hebben dus op een klein gebied, hebben ze dat bij de Noordpool, hebben ze dat experiment hebben ze uitgevoerd... Maar je kan

0: ooit genoeg folie kan je produceren om dus de hele Noordpool, of tenminste de delen van de Noordpool die dus opgewarmd worden, om die te bedekken en dus het zonlicht te reflecteren.
1: Ja.
0: Dat lukt gewoon niet.
1: Jee, wat een oplossing, hè?
0: Ja, het is een oplossing, maar een oplossing die dus gewoon
1: Niet haalbaar is uiteindelijk op grote schaal.
0: Nee.
1: Maar
0: dus bij zoveel verlies is er dus aan opwarming door gewoon puur reflectie van zonlicht.
1: Maar als je dat zo hoort, Technite, dan heb je toch soms het gevoel van waar zijn we in vredesnaam mee bezig?
0: Ja, nou oké, maar het is in ieder geval leuk dat ze het proberen. En voor je skivakantie werkt het in ieder geval.
1: Ja, de rijke mensen kunnen blijven skiën, dat is heel fijn.
0: Ja, dat in zoverre werkt het wel dus. Maar je moet je ook voorstellen dat de Alpen, dat, nou ja, dat is een klein gebiedje. In Zwitserland is het, dat is niks in vergelijking bij de Noordpool. Dat, en dat ze hebben dus op een klein gedeelte hebben ze geprobeerd. Het werkt. Maar als je dus gewoon de hele Noordpool, de hele rand van de Noordpool zou moeten afdekken met folie, dat gaat je nooit lukken.
1: Nee.
0: Tenminste niet met de huidige stand van techniek.
1: Nee. Ja, maar goed. Wat je net zegt, het is fijn dat ze het proberen. En het is ook fijn dat de wetenschap allerlei dingen verzint. En uiteindelijk gaan we dan misschien hopelijk ooit echt een oplossing vinden voor de opwarming van de aarde en alle ellende die het met zich meebrengt. Maar dit is hem nog niet in ieder geval.
0: Nee, dit is.
1: Nee. Ik dank je voor het bellen.
0: Oké. Okay. Wil je nog aanvullen op de contactpuntjes?
1: Nou, je bent er nou toch? Vertel.
0: Die contactpuntjes. Het hele punt is, het ging dus over een tweetakmotortje.
1: Ja,
0: het motortje.
1: Ja.
0: En op tijd zetten, dat betekent dus dat je, er zit dus gewoon als je twee vingers tegen elkaar tikt, dat is dan het moment dat de motor dus contact maakt om de bougie een vonk te laten geven.
1: De ontsteking.
0: Ja, de ontsteking. En die moet op het moment zijn dat die cilinder met de benzine helemaal bovenaan staat. Dan moet je vonken. En als je iets te laat staat, dan ontploft de benzine dus in de uitlaat. Dan krijg je een knal. Maar je hebt geen vermogen. En iets te vroeg, dan ontploft alleen benzinedamp. Dan heb je ook geen vermogen.
1: Nee, het moet allemaal bij elkaar komen.
0: Dat moet heel precies. Op het juiste moment moet het bij elkaar komen. En dat is op tijd stellen.
1: Nou,
0: dus hij moet precies, als de cilinder boven komt, moet de bougie, moet die vonk geven.
1: Ja.
0: En dat doe je dus met, je kan het inderdaad, ik hoorde net iemand met een vloedje. Maar in principe heb je daar voedermaatjes voor. En meestal heb je daar, en je kan het dus ook, je kan het dus gewoon, in principe kan je dus gewoon, als je de cilinderkap eraf hebt, kan je dus gewoon even je cilinder helemaal erboven zetten. En dan kan je dat helemaal precies, kan je zien waar, wanneer die vonk moet beginnen,
1: komen.
0: En dan krijg je dus de grootste knal, zo gezegd.
1: Ja.
0: En dat wil je hebben.
1: Dat wil
0: je wil hem niet in de uitlaat hebben, je wil hem niet in de cilinder hebben. Je wil hem gewoon precies op het moment dat die cilinder net over zijn hoogste punt is en naar beneden gaat.
1: Nou, dat heb je goed uitgelegd. En ook heel duidelijk. Dus ik denk dat we deze nu op tijd zetten, dat we dat kunnen afvinken. Dankjewel voor het bellen.
0: Okay.
1: En ik wens je een hele fijne nacht.
0: Doei.
1: Dag. 0800-1121. Blijf me nieuwe vragen doorbellen. Want we gaan nog tot 6 uur door met Nachtzuster. Wie ook heeft gebeld is Wietold.
2: Ja.
1: Dag Wietold.
2: Ja, mijn naam is, dat is mijn voornaam, want ik ben een halve Pool.
1: Ah, oké, een halve Pool.
2: Ja. Mijn vader die kwam uit Polen dus. Maar

0: wat ik wilde vragen is... Iemand in de Apollo, in een ruimteschip van Apollo... die heeft een foto gemaakt van de zon. En die zon, je zou denken, die straalt alle kanten op. Maar vanuit die Apollo scheen die zon in één baan, een rechte baan als een spot... als een lichtspot, naar de aarde.
1: Eén straal, zeg maar.
0: Wat?
1: Eén zonnestraal.
0: Nee, één baan.
1: Oh, ja, oké, ja.
0: Een rechte baan alleen naar de zon.
1: Ja.
0: Vanuit die foto.
1: Ja, ja.
0: Hoe kan dat nou? Is dat nou een verkeerde opname? Want je zou toch zeggen, de zon die straalt alle kanten op.
1: Mm.
0: Dat is mijn vraag.
1: Ja, dus dat hij in één lijn eigenlijk op de aarde komt.
0: Ja.
1: Ja. Dit heb je... van waar deze vraag, Wietold?
0: Wat zeg je?
1: Van waar deze vraag? Had je het ergens gezien in een documentaire? Of had je het gewoon gelezen?
0: Een foto.
1: Oh, yes.
0: Ja. Je kunt hem waarschijnlijk nog opzoeken op internet of zo. Dus... Dat is mijn vraag.
1: Ja. Nou, een natuurkundige vraag. Daar zijn we ook goed in bij Nachtzuster. Dus daar komt vast een antwoord op.
0: Oké, bedankt voor je aandacht.
1: Oké, Wietel, dank je voor het bellen. En we gaan op zoek naar het antwoord. Dag.
0: Ja,
1: 0800-1121. We gaan nog even naar Bea.
2: Ja, goedenavond. Of goedemorgen bijna. Ik heb een antwoord op dat abonnement van het spoor. En daarbij heb ik dan ook twee opmerkingen. Het spoor, dat abonnement kan je gewoon opzeggen. Hij moet het voor eind augustus moeten opzeggen. Anders dan hang je voor dat abonnement. Kijk, als je niks doet, dan loopt het inderdaad door. Maar er is een mogelijkheid om het gewoon af te zeggen. Dat kan gewoon. En dat moet ook in de voorwaarden staan. Dat is ook steeds medegedeeld geworden.
1: Mm-hmm.
2: En aangaande. Dus dat kan je gewoon opzeggen. En aangaande de klantendienst heb ik ook nog een beetje een schandalig verhaal.
1: Oh.
2: Ik zat vorige week zaterdag in de trein van de kermis op de terugweg van Tilburg naar mijn woonplaats. En de trein, en ik had een blikje drinken gekocht op het station bij de kiosk in Tilburg.
1: Mm.
2: Wat gebeurt er? De trein die reed dusdanig hard. Dat was tussen Os en Nijmegen. Dat mijn busje drinken spontaan van het tafeltje afviel. Mm. Want die randjes bij de tafeltjes, die zijn wegbezuinigd. Die tafels hebben geen opstaande randjes meer. Had je vroeger zo'n ijzeren band, dat is weg.
1: Yeah.
2: Dus het is met twee keer gebeurd. Naar aanleiding van dat ruwe rijden, want de machinisten die overtreden dan de maximumsnelheid.
1: Ja.
2: En dan is dat spoor, dat krijg je zo'n dusdanige schok dat je blikje drinken. En ik had het net gekocht van dat tafeltje afvalt. En dat is geen houden aan. En dat is bij twee keer gebeurd.
1: Nou, Bea.
2: Heb ik naar de klantendienst gebeld. Ja. Weet u hoe lang ik in de wacht heb gestaan?
1: Nou?
2: Houd u vast, hè?
1: Ja.
2: 50 minuten.
1: Zo.
2: En,
1: ja, dat is het. Ja, dat is lang. Nou goed, mensen hebben negatieve ervaringen bij die klantenservice van de NS. Dat gaat niet goed daar in ieder geval. Bea, ik.
2: En wat ik je ook nog wilde zeggen.
1: Ja.
2: U had het toch even terloops over een Hanna. Maar Hanna is Anna.
1: Ah.
2: En dat was die vraag van die AOW.
1: Ja, precies.
2: En die werd niet goed geëvalueerd, die vraag. Want wat ik heb onthouden, is dat de AOW, en dat heeft zij gehoord via dan Omroep Max, was het dan mijn meldpunt, om fraude minder interessant te maken.
1: Ja.
2: Voor mensen die dan illegaal gaan samenwonen.
1: Ja.
2: En daarom willen ze dus de alleenstaande uitkering verlagen.
1: Ja, dat is duidelijk.
2: Dat was de hele vraag. En Hanna heet Anna.
1: Het is duidelijk. Ik heb het verbeterd hierbij. Dankjewel voor het bellen.
2: Bedankt.

0: Een programma van Max.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij ook haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje snel maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En tot slot het weer nog. Het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
3: Nachtzuster. Ron Vergouwen.
4: Het laatste uur van Nachtzuster hier op NPO Radio 1 van deze 1e augustus. Misschien word je net wakker. Een hele goede morgen. Ik hoop dat het een hele mooie zaterdag voor je gaat worden. En dat je misschien nog eventjes bij het ontwaken ook luistert naar dit laatste uur van Nachtzuster en denkt, oh, ik hoor nu wat voorbij komen. Daar kan ik nog wel een reactie op geven. 0800-1121, want het programma draait om vragen en antwoorden. We zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar het antwoord op de vraag van Henry. En Henry die zegt net in de NPO Luister-app, ik heb een vraag gesteld, er werd op gereageerd, maar dat was eigenlijk niet het antwoord. Dus ik stel de vraag gewoon nog een keertje, Henry. Die NS-zomeraanbieding. Ja, zit je op een abonnement heb je dan genomen, maar je komt er niet vanaf. Je probeert via een klantenservice er vanaf te komen. Je hangt heel lang in de wacht en uiteindelijk lukt het nog niet. Hoe kom je van dat NS-abonnement af? Dan de vraag van Hanna, niet Anna, dat zei ik net verkeerd, maar van Hanna. Die vraagt zich af, willen ze nou echt de alleenstaande AOW verlagen om fraude te bestrijden? Dat heeft ze gehoord, maar ze weet niet zeker of het helemaal klopt. Nou ja, misschien zijn er mensen die het verhaal ook hebben gehoord. Ze had het geloof ik bij Max Meldpunt ook gehoord. Even kijken wat er van waar is en in hoeverre dat plan nu misschien wel doorgevoerd gaat worden. Daar zit ze natuurlijk totaal niet op te wachten, want ze is alleenstaande. En als de AOW wordt verlaagd, dan is het natuurlijk een financiële strop voor haar. Dan hebben we nog de vraag van Dick. En die loopt al een tijdje mee, dus daar hopen we nou dit uur toch eindelijk een antwoord op te vinden. Volgens mij moet het toch wel kunnen. Een gezegde, waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Waar komt dat spreekwoord vandaan en wat betekent het? 0800-1121.

0: Groen als gras, gezongen door de cast van de tv-serie All-Stars. Met onder andere Thomas Agda erin, Casper Verkooten, Anthony Kamerling. Hele leuke serie, kijk hem nog eens terug als je wil. Zaterdag is de mooiste dag van de week, ze zongen het al. En dat is het ook, want zaterdag is ook de dag dat Nachtzuster te horen is. Of eigenlijk de nacht dat Nachtzuster te horen is natuurlijk. Tot 6 uur ben ik nog bij je met, ik hoop nog niet nieuwe vragen. Dus als je een vraag voelt opborrelen op deze hele vroege zaterdagochtend, bel hem dan door 0800-1121. En dan kom je misschien zo bij mij in de uitzending. Janina, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen met Janina. Ja, ik wil ook een toevoeging geven op NS. Ik heb ook heel veel problemen met hun gehad. Ik moest een maand abonnement activeren voor een vriend van mij. En het ging allemaal heel moeilijk, want het was dan, het was toen zeg maar 22 juni. En het duurde al heel lang voordat hij die OV-chipkaart kreeg. Ja, ze geven dan de schuld aan PostNL dat het warm was. Dus dan kreeg je maar 4 foutjes, terwijl je misschien als je elke dag wil reizen, dan zit je al in de knel. Mm. Nou, dus ik moest het opzeggen van hem, dus 22 juli. Nou, dat kan dan niet gewoon. Je kunt niet van tevoren opzeggen, dus moet dan gewoon op de dag zelf. Dus die 22 juli, dat is ook al heel raar.
0: Yeah.
1: Dus dan moet dan telefonisch of bij een bureau, wat dan in ieder geval op station, tenminste als het op het station is waar je woont. Of als je in het dorp woont, dan kun je het al niet eens doen. Mm-hmm. Dus en ik heb zelf toen ook 3 keer in de wacht gestaan. In ieder geval, dus wat uw vrouw net zei, ik heb ook een keer 50 minuten. Toen werd er gewoon opgehangen door de NS, toen nog een keer 40 minuten en toen nog een keer. Weet je wel, dan denk ik van, nou, dan neem gewoon in die periode, neem dan extra personeel aan. Nou, dat doen ze dan niet.
0: Ja.
1: Dus ik ben zo kwaad geworden. Ik had zelf een keuzeabonnement. Nou, die heb ik gewoon opgezegd. Acuut, want ik wil eigenlijk niks meer met NS te maken hebben.
0: Nee, maar ja.
1: Die zijn zo commercieel geworden, in ieder geval. Weet je wel, met wat ik net ook hoorde, je moet ook in ieder geval. Want in september gaat het gewoon door. Dus je moet dan eigenlijk ook 31 augustus... of hoeveel dagen heeft augustus? 30 of 31?
0: 31, ja.
1: Dus je moet dan ook, zeg maar 31 augustus... moet je het dan opzeggen in ieder geval. Terwijl de meeste mensen, de meeste mensen denken, oh leuk, weet je wel, via de reclame denken ze van, oh leuk, dan gaan we naar het strand, gaan we dit en gaan we dat. Terwijl de meeste mensen weten niks van NS af. Dus die denken van leuk, €49. Maar ondertussen gaat het abonnement gaat gewoon door.
0: Ja.
1: Ook nog eens een keer, want dat kost dan €127. En dan zijn er ook van die regeltjes. Je moet het dan opzeggen gewoon, die dag. En dan gaat het gewoon door. Dat ze zo gewoon neucratief, of hoe noem je dat?
0: Nou ja, ze willen je eigenlijk binnenhalen als klant en zorgen dat je nooit meer weggaat. Dat is het toch?
1: Ja, ze wil je binnenhalen, maar het is. Ja, maar ik bedoel, kijk, als het nou automatisch stopt, het stopt gewoon niet automatisch.
0: Nee dat is vervelend. Ja.
1: Maar ook van die regeltjes, dat je dan op dat moment moet je. Dus 31 augustus moet je dan gewoon, gewoon opzeggen, in ieder geval.
0: Ja,
1: kunt niet van tevoren opzeggen, je hebt een maand abonnement, kun je niet stoppen.
0: Nee. Maar ja, Janina, jij zegt van ik wil niks meer te maken hebben met de NS.
1: Nee, ik wil niks met de.
0: Maar je kunt er bijna niet omheen. Ze zijn zo belangrijk. Als je met de trein wil, dan heb je ze echt nodig.
1: Ja, maar ik pak nou de auto in ieder geval weer.
0: Oh,
1: ik
0: nou goed.
1: Ik heb nu 20 jaar geen auto meer gekregen. Maar ja, het zal wel moeilijk zijn om weer te rijden. Maar ik wil niks met NS te maken hebben. Door al die.
0: Nou ja, goed. Jij hebt in ieder geval de mogelijkheid dat je nog een auto hebt. Toch?
1: Nee, ik heb helemaal geen auto.
0: Oh, sorry. Ik dacht dat je zei dat je een auto had.
1: Nee, ik wil met
0: auto. Oh, je wil een auto.
1: Ik heb helemaal geen auto. Ik
0: zat
1: geld
0: te
1: voor,
0: denken, hè?
1: Hoe maar nou? ik denk van, nou, dan moet ik dan versparen natuurlijk. Want ik heb zelf ook AOW, dus. Maar,
0: nee, het is lastig. Ja,
1: ja het is lastig. Maar ik zeg al van, ik heb toen ook met dat keuzeabonnement ook, dat vond ik af en toe fijn, maar af en toe had ik dan 3 of 4 over na een jaar. Dus, dat is dan mijn pak. Ja, daar gaat het niet om. Maar gewoon door dit akkefietje al. Dus gewoon een slangentruc van hun. In ieder geval om meer geld binnen te halen. Want ze zijn nou ook toch al uit de rode cijfers. door die Correndon. Hoorde ik op tv. Zijn nou uit de problemen al. Mm. Ik heb zo'n hekel aan de NS gekeken. Dus
0: ja, ik hoor het. Ja. Nou ja, en ik snap je ook wel, hoor. Want als je gewoon daar een negatieve... En jij bent niet de enige, want nou ja, Henry die stelde die vraag al. Dus ja, het... Er is een klachtenregen, dat lijkt alweer.
1: Ja, nee, maar ik wil alleen maar zeggen dat je die regels hebt. In ieder geval ook, weet je wel, dat je op de dag zelf, want ik moest dan 22 juli moest dat abonnement opzeggen van die toenmalig vriend. Dus er is ook al nog een heel gedoe allemaal. Dan moet je weer langs de automaat. Ja. Ik zeg, nou, dat kan ik op dit moment niet. Nou, dan moet je weer over chipkaart bellen. In ieder geval, die heeft hij dan. Ik heb dan problemen met die man gekregen. Dus dan moet je dat nummer weer hebben.
0: Ja.
1: Dus dan moet je allemaal weer op non-actief gezet worden.
0: Oh, echt. Van het ene probleem naar het andere. Hè, Janina?
1: Maar ja, daarom zeg ik vanuit een zelfstand in ieder geval van... Het is fijn om met NS vrij, want ik reed eerste klas. In ieder geval, ja, dat is dan ook... Dat vond ik gewoon fijn. Maar voor mij in ieder geval geen NS meer.
0: Oké, nou dat...
1: Het is ook niet lekker naar het strand.
0: Helaas. Dat dan maar niet. Nou, ja. Janina, dank je wel voor het delen van je ervaring.
1: Ja, oké.
0: Heel goed om te horen.
1: Ziens.
0: Ja, dag. Als we een beetje andere verhalen kunnen delen, dan voelt Henry zich in ieder geval niet zo alleen in alle problemen die hij heeft met met de NS. 0800-1121, nog 3 kwartier ben ik bij je en dat is genoeg tijd om een vraag te stellen en hem te laten beantwoorden. 0800-1121, al je vragen die je hebt, ze mogen overal overgaan, bel ze door. 0800-1121, mag overal overgaan. Bert?
2: Ja, goeienacht.
0: Dag Bert, hallo.
2: Zeg, over die mevrouw, over dat samenwonen en over dat huren.
0: Ja, dat is dat is een verhaal, zeg.
2: Ja, zo moeilijk is het niet, hoor. Ik heb zelf de ervaring. Oh. Maar moet je horen, als ik geef me bijvoorbeeld een voorbeeld. Je hebt een gezin en er zijn 2 kinderen of 1 kind. Mm. En zeg maar, de ouders komen te overlijden. En dat kind is op een bepaalde leeftijd, dus zeg maar volwassen.
0: Ja.
2: Dan kun je het gooien op de erven. En dan mag ze in het huis blijven wonen. Of ze zeggen bijvoorbeeld, nou, je krijgt een kleiner huis toegewezen. Ja. Maar in principe kun je erin blijven wonen. Behalve als ze minderjarig zijn, dan moeten ze eruit.
0: Ja, precies.
2: Nou, en dan ik begreep dat meneer een overlijden had, of zo, of die mevrouw. Als hij hertrouwt, of hij bent... Of heb een huwelijkscontract, zeg maar. Dus dat ze vast zijn, dat ze zeg maar samen zijn. En dus zij wordt bij die woningbouw ingeschreven. Dus je moet altijd bij die woningbouw ingeschreven staan. En die man komt te overlijden. Dan mag die vrouw of die man mag in het huis blijven wonen. Hm. Daar zijn geen andere regels voor. Want het zou te gek worden als een ene woningbouw zegt... Nou, je moet er binnen 1 jaar uit. En een ander zegt, je moet er binnen 2 jaar uit. Dat zou voor de gekke zijn natuurlijk.
0: Ja, dat zou raar zijn. Maar goed, ik zit niet in die regels. Dus ik vaar even op jullie ervaring, hè?
2: Ja, maar goed. Mag je het maar zo leggen. Ze kennen dat altijd uit. Maar ik zeg altijd, je moet altijd ingeschreven staan. Dus ja, ik ben ook weduwe pas geworden. Als iemand bij je, dus stel me voor dat ik een vriendin neem. Dan moet ik zeggen, ik heb een huwelijkscontract of een samenwoningscontract. Die vrouw komt bij mij binnen, die komt erin en die komt overlijden, dan mag zij in die woning blijven zitten.
0: Nou, dat is duidelijk. Dat is gewoon...
2: Ja, dat is duidelijk. Alleen, ik weet niet precies hoeveel, dus zeg maar, als er kinderen zijn die nog minderjarig zijn, dat is een bepaalde leeftijd, ik geloof 18 of 21, dat weet ik niet. Dan zegt de woningbouw... Ja, jullie zijn te jong, gooi het voor de woning. In de Zuid-Uit, er worden wel eens uitzonderingen gemaakt. Maar je moet altijd dus een trouwen of een samenwonings- of een samenlevingscontract. En ingeschreven bij de woningbouw. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja. Nou, dan zijn we daaruit.
2: Ja, ik heb nog een aanvulling ook nog op een treinabonnement.
0: Oh, de NS. Ja,
2: de NS. Ja,
0: die krijgt het te verduren deze ochtend.
2: Ja. Nou, ik heb toevallig van de week een brief gekregen. Ik heb ook zo'n oude vandaag abonnement. dat, met die 40% korting.
0: Yeah.
2: Maar dat gaat eraf. Dan kreeg ik een brief. Dat, want er gaat dus naar een chipkaart, geloof ik dat dat heet. Het heet nu iets anders, want dat wordt een chipkaart. En dan moeten ze een e-mailadres aanmaken. Dus oude mensen van 80 jaar, die dan zo'n kaart willen hebben en die zeg maar met de trein af en toe naar hun kinderen gaan, die moeten een e-mailadres aanmaken. Nou, er zijn die mensen die hebben helemaal geen smartphone of internet. Waar gaan we naartoe?
3: Ja.
2: Dat is zo belachelijk. Je gaat administratief werk voor hun niet doen. Ze laat ze gewoon een kaart uitgeven. Ik vraag er een aan, van mij met zonder foto of met foto. Ja? En dan geeft die kaart uit. En als daar abonnementskosten op zijn, dan moet je dat zelf weten of je dat wel of niet wil hebben. Maar die 40% korting gaat er ook af.
3: Tja.
2: Ja, maar zo, ja. Het wordt allemaal heel. Ja, ik moet ze er nog over spreken. Maar wij hebben hier in Amsterdam, geloof ik, twee van die kantoren waar je naartoe kent.
3: Ja.
2: En dan zal ik dat eens even duidelijk maken. Maar ik vind het gewoon heel erg onbeschoft.
3: Ja, ik hoor het. En je hebt helemaal gelijk, volgens mij.
2: Ja, het is wel.
3: Ja.
2: Zeg, is Jaantje met vakantie?
3: Astrid, ja, Astrid die is even een weekje uitpuffen. Dat mag ook wel eens, hè? Ja, nou ja, volgende week is ze er gewoon weer. Tenminste, dat heeft ze me verteld al. Ja, anders zit ik hier volgende week weer, maar ik...
2: Gezellig.
3: Ja, zeker heel gezellig, maar
2: klopt,
3: ja. Astrid is de nachtzuster, hè, Bert?
2: Ja, dat weet ik. Astrid is de nachtzuster. ja, oké.
3: Okay.
2: Ik zeg, zover als ik weet, altijd inschrijven, samenwooncontract, kinderen tot een bepaalde leeftijd, weet ik niet, worden wel eens uitzonderingen gemaakt.
3: Het is genoteerd.
2: Sta je altijd recht.
3: Heel goed. Dankjewel, Bert.
2: Oké, okay, we spreken elkaar.
3: Fijne zaterdag.
2: Dag,
3: hoi. In de Nachtzuster chat werd net al gezegd. Nachtbroeder, vergeet u alstublieft de crypto niet. Dat is een veelgebruikte uitdrukking als ik er een keertje zit. Dus dat doen we dan ook niet. De cryptogram. We gaan even de hersenen laten kraken op deze vroege zaterdagochtend voor een leuke prijs. De crypto is zomers sterrenbeeld dat in de Maas en Waal leeft. Een zomers sterrenbeeld dat in de Maas en Waal leeft. 12 letters. En voor wie het antwoord heeft, komt een mooi paar sokken op je af. Dus bel daarvoor 0800 1121 of anders gewoon een mooie nieuwe vraag stellen.

0: Tim Harden en House of the Rising Sun. Nogmaals een hele goede morgen als je net je radio hebt aangezet. Je luistert naar Nachtzuster. Tot 6 uur ben ik nog bij je met hopelijk een hoop mooie antwoorden op mooie vragen. En nieuwe vragen die mag je nog steeds doorbellen. Graag zelfs, want nieuwe vragen moeten beantwoord worden. 0800-1121. We gaan naar Frank.
1: Hallo Ron.
0: Goedemorgen Frank.
1: Leuk jou weer te horen en te zien.
0: Nou, eens gelijks. Leuk om jou weer te horen.
1: Ja. Ron, ik denk dat ik een antwoord heb bij benadering. Van die mevrouw over de AOW.
0: De alleenstaande AOW.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat het een misverstand is van die mevrouw. Verkeerd begrepen. Er zijn inderdaad wel plannen in die richting om de AOW te korten, maar dat niet om deze reden. Bezuiniging onder andere. Hmm. Ik denk dat het plan weinig kans maakt om te slagen vanwege oppositie, et cetera. Wat is de bedoeling van de vraag, denk ik, van deze mevrouw? Het is inderdaad zo dat de Sociale Verzekeringsbank, de uitkeringsinstantie dus van de AOW, die voeren regelmatig controles uit. Zij pikken dan bepaalde mensen eruit, al dan niet naar signalen. En die controles worden uitgevoerd door de zogenaamde dienst preventie en handhaving. Dit zijn altijd twee mensen, er kunnen twee vrouwen zijn, een man en een vrouw. Je krijgt van tevoren, heb ik uit de krant gehaald, een aankondiging van hun bezoek. Je bent min of meer verplicht om hun binnen te laten. Als je hun niet binnenlaat, heeft dat geen directe invloed op jouw eventuele uitkering. Mm-hmm. Maar het kan wel indirect gevolgen hebben. Die mensen komen hier bij jou binnen. Die brengen een checklist mee en die wordt samen met jou, volgens het ED, ingevuld. Waarom doen zij dit? Dus het zijn regelmatig peilingen. Waarom doen zij dit? Zij doen dit om te kijken, te controleren. 1. Of jouw huidige leefsituatie, CQ, woonsituatie, nog klopt met wat jij opgaf of met de gegevens die bij hun liggen. Ja. Komen zij dus verifiëren, controleren. Ja. En 2. Komen zij om te kijken, te controleren of jij al dan niet, en nou komt het, een gezamenlijke huishouding, CQ concubinaat, komt vanuit de bijstand, een gezamenlijke huishouding, of je die gezamenlijk voert. Zo ja, dan kan die een behoorlijke invloed hebben op jouw toekomstige uitkering.
0: Ja, ja.
1: Ron, ben je er nog?
0: Ja, nee, ik vind het altijd dat je dit soort dingen goed, zo goed vertelt, Frank.
1: Ik heb het opgezocht hoor, uit het ED.
0: Ja. Dat is helemaal niet erg. Het gaat erom hoe je het hier vertelt op de radio tegen mij.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is super duidelijk. Dus dank je wel daarvoor.
1: Dat is de essentie. Ja. De essentie dus van alles. Of je gegevens nog kloppen.
0: Dat is altijd belangrijk.
1: Een gezamenlijke huishouding voert. Die term als laatste, concubinaat, komt.
0: Ja, die term. Ja. Die moest ik even opschrijven hoor.
1: Bij de bijstand.
0: Ja, ja.
1: Ja. Met andere woorden, controle.
0: Ja.
1: Okay. En terecht, denk ik.
0: Ja. Nou, hopelijk komt het er niet van. Dankjewel, Frank.
1: Jij ook bedankt.

0: bedankt weer, hè.
1: Ja, en een fijne zaterdag alvast.
0: Groetjes.
1: Groetjes. 0800-1121 voor nieuwe vragen. Nieuwe vragen, ze kunnen overal over gaan. Misschien heb je iets in het nieuws gehoord. Zit je te dubben over iets? Heb je iets in de krant gelezen? Het mag overal over gaan. 0800-1121. We gaan naar Arjan.
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo, met Arjan.
1: Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je spreekt met de nachtbroeder.
2: Ja, ik hoor het.
1: Ja, je bent in de uitzending en volgens mij bel jij voor het cryptogram.
2: Ja, klopt, ja. Dus, ja. Ik dacht zelf, moet ik het zeggen?
1: Ik zal nog eventjes voor de mensen die hem net even gemist hebben, zal ik hem nog een keer zeggen. Het cryptogram was Zomers sterrenbeeld dat in de Maas en Waal leeft. 12 letters. En ja, het heeft altijd een beetje met de actualiteit te maken. Hè? De cryptogrammen die wij erin gooien op zaterdagochtend. En toen je dit hoorde, toen dacht jij...
2: Rivierkreeft.
1: Ja, hartstikke goed. Nou, er wordt massaal geapplaudisseerd hier aan de andere kant van het glas.
2: Rivier ook.
1: Dus gefeliciteerd. En nou ja, ik zei het al, er komt een mooi paar Max sokken naar jou toe.
2: Okay.
1: Dus ik zou zeggen, blijf bij de brievenbus liggen om te zien dat hij ook echt aankomt. En dankjewel. En ja, voor de mensen die denken dan rivierkreeft. Ja, er is weer een nieuwe invasieve rivierkreeft, hè, in Nederland. Nummer 8, geloof ik. Heb je dat gelezen?
2: Ja, ik heb het gehoord in ieder geval. We hebben stukjes gehoord van hem, ja.
1: Ja, het 8 uur journaal had er ook een grote reportage over gisteravond. Nou, nogmaals, dank voor het bellen, Arjan.
2: Graag gedaan.
1: En nou, wie weet tot de volgende keer.
2: Ja, fijne avond.
1: Dankjewel. Of ochtend, hè. We gaan naar Pieter.
3: Ja, ik heb ook zo'n OV-chipkaart aangevraagd. Nee, ik heb een dagabonnement. Ik wilde een abonnement van €49 aanvragen. Oh. Nou, toen ik heb namelijk een tijd geleden, een paar weken geleden, heb ik mijn OV-chipkaart omgewisseld in een OVP-kaart.
1: Yeah.
3: Waarom dat nou per se moest, weet ik niet. Maar goed, er zat nog wat op. Maar goed, dat was nou eenmaal zo. En ik kon hem voordelig kopen. En toen ik hem gekocht had, zei ze van... je kunt nu je OV-chipkaart vernietigen en opzeggen en weet ik wat allemaal meer. Maar nou kom ik voor dat abonnement van €49...
1: Ja.
3: En dat kan alleen maar op een, dat komt uit de hoed, dat kan alleen maar op de OV-chipkaart gezet worden. Die ik net heb opgezegd, goddomme, op advies van OVP.
1: Hmm. En toen dat is...
3: En nou, ja. Wat ik ben daarvoor naar de stad gegaan. Uiteindelijk kreeg ik een advies van de telefoniste. Maar ik vertrouwde dat niet. Dus ik dacht, ik ga even naar dat is een 20 minuten met de tram.
1: Ja.
3: Even naar de stad om naar het Centraal Station om dat even te verifiëren. Nee, nou daar hebben ze me tot tranens toe geholpen. Eén mevrouw was heel geweldig. Maar toen moest ik dan nog even... Want er was de hele tijd een rij. En je kan niet ergens even rustig met zo'n dame spreken.
1: Nee.
3: Toen ben ik naar de bibliotheek gegaan om me te laten helpen met verder die dingen aanvragen. En weer teruggegaan. En toen bleek dat ik dat die kaart, die OV-chipkaart, die kon ik pas krijgen over 5 dagen. Want het moet op een fysiek aanwezige OV-chipkaart gezet worden.
1: Ja.
3: En dat hadden ze ook weer niet van tevoren gezegd. Dus het was gewoon één grote bende. En werkelijk waar, ik vervloek die NS. En alles wat daar omheen hangt, NS, OV, CHIP, OVP, weet ik, OV, het hele OV, wens ik een stille dood toe.
1: Ja, nou, wat een klachten komen hier allemaal voorbij over de NS. Ik kan je nog wel even zeggen dat ik heb het al eerder geroepen deze uitzending, dat Omroep Max heeft ook een ombudsman, hè, het Max Meldpunt. Dus misschien zou je daar je vraag ook nog even kunnen neerleggen.
3: Ja.
1: En je hebt het nu in ieder geval even met ons gedeeld. Ik hoop dat het ook een beetje oplucht.
3: Ja, nou, dat lucht zeker een beetje op. Maar ik krijg gewoon die kaart niet, want het is vandaag voor het laatst. En over 5 dagen krijg ik pas die OV-chipkaart. En dat is ook allemaal, dat heb ik dus allemaal opnieuw gekocht.
1: Ja.
3: En daar heb ik nu niks aan. Want ik krijg dus dat 49 euro abonnement niet. En ik kan en ik heb die OVP die. Ik wil die kaart, de vergoeding van die kaart ook terug hebben.
1: Dat snap ik, ja.
3: Maar dat ga ik dan misschien met Max Ombudsman proberen.
1: Ja, het is inderdaad. Als je zoekt op Max Ombudsman, dan kun je daar je klacht neerleggen. En ik weet uit eigen ervaring dat ze daar heel zorgvuldig naar gaan kijken. En alles in het werk stellen om jouw vraag en jouw klacht.
3: En die zijn overdag aanwezig?
1: Ja, op door de weekse dagen kun je ze gewoon bellen.
3: En tussen hoe laat en hoe laat, weet je dat?
1: Even kijken hoor. De ombudsman, ik weet het natuurlijk weer niet. Dat is elke werkdag van 10 tot 12. Het zijn collega's, dus ik kan het telefoonnummer wel even noemen. 035.
3: Ja.
1: 677. Ja.
3: 5511. 5511.
1: Ja.
3: Genoteerd.
1: Heel goed. Nou, ik hoop dat zij je ook verder kunnen helpen. En wij als Omroep Max gaan ermee aan de slag.
3: Ik ga hier echt, die NS, die ga ik proberen. Die moeten mijn hele schade vergoeden. En verder kunnen ze hartstikke door de grond zakken.
1: Ja.
3: Ik hoop dat ze veel ontsporingen krijgen.
1: Dat hoop ik niet. Maar het heeft opgelucht, toch, Pieter? Even dit,
3: ja.
1: Even dit vertellen. Dank voor je telefoontje.
3: Oké.
1: Oké, dag. Ja, het lucht soms ook eventjes op, hè, om te klagen. En de gedeelde smart is halve smart, zullen we maar zeggen. 0800-1121. Voor nieuwe vragen of antwoorden op de dingen die je voorbij hoort komen. Misschien wel op de vraag die Aris gaat stellen. Dag Aris.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Nou, ik had een vraag over het feit, ze willen het IJsselmeer, willen ze iets laten zakken. En dat willen ze spuien op zee.
1: Ja.
0: En dat willen ze doen om het zoute water tegen te houden, dat het niet de IJsselmeer inkomt vanuit de Waddenzee. Nou, omdat er gaten in de afsluitdijk zitten.
1: Ja.
0: Maar ik snap niet, dan moet je het water toch niet laten zakken in het IJsselmeer. Ja, je kan het ook niet meer verhogen. Maar je moet het niet laten zakken. Dat is mijn vraag.
1: Ja, is het niet een slecht idee, zeg jij?
0: Ja, dat is toch precies tegenovergesteld.
1: Ja.
0: Maar dat heb ik dat was op Nieuwsuur. Dat was die meneer van waterverdeling.
1: Oké.
0: Okay. Van het zoet water wat we nog hebben, dat moet hij verdelen.
1: Ja. Yeah.
0: Maar goed, hij wil voorkomen dat het water in het IJsselmeer, dat zouter wordt. Of meer zout brak wordt. Maar goed, mijn vraag is, hoe kan het nou zijn dat je water moet spuien? Of iets te verlagen, dus het IJsselmeer te verlagen. Om dat tegen te gaan. Dat is toch tegenstrijdig?
1: Ja, dat klinkt inderdaad tegenstrijdig. Je hebt de vraag opgegooid. En we gaan kijken of er een antwoord op komt. Zo
0: okay,
1: gaat dat
0: dank
1: hier.
0: U.
1: Dankjewel.
0: Dank je.
1: Dag Aris, 0800-1121.

Kiyo Sakamoto van Sikuyaki. Ja, ik had gehoopt dat ik dit goed uitsprak. Ik hoop dat ik dat ook gedaan heb. Dit was nog een verzoekje van een paar uur geleden. Dus deze hebben we een oude schuld even ingelost. Je luistert naar Nachtzuster hier op NPO Radio 1. Nog tot 6 uur gaan we proberen alle vragen te beantwoorden. Ik zal nog even een overzicht geven van de vragen waar we nog steeds een beetje een antwoord opzoeken. De ene vraag, volgens mij was dat het eerste uur, die blijft maar staan. Dus die ga ik weer gewoon eventjes erin gooien. Jongens, los het alsjeblieft op. Dat is namelijk het spreekwoordgezegde: waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Dat was een vraag van Dick. En we moeten toch wel eventjes kunnen achterhalen waar dat spreekwoord vandaan komt en wat het nou precies betekent. De vraag van Charlotte, die heeft nog steeds niet echt een antwoord gekregen op die vraag over de WOZ-waarde. Moet die nou hoog of laag zijn? Volgens haar was het de bedoeling dat die echt hoog was als je leefde. Dus dan is je huis veel waard. Of als hij moet laag zijn, en dat is dan weer gunstig voor degene die het onroerend goed erven van je. Dan hebben we nog de vraag van Henry. Hoe zit je die NS zomeraanbieding? Die dalurenkaart nou stop. Het betaalt zich helemaal blauw. We hebben wel een paar tips al gekregen. Maar de NS. De klachten bij de NS. Het regent hier klachten bij de NS bij Nachtzuster. Maar hoe zet je die nou precies stop? Witold die had die vraag over de Apollo. Die heeft een foto gemaakt van de zon. En daarop zie je de zon met één baan op de aarde schijnen. Maar hoe kan dat nou precies? En Harris die had net die vraag over: waarom zou je eigenlijk het water laten zakken in het IJsselmeer? Om zout water tegen te houden. Ja, maar goed, persoonlijk die vraag over de Apollo, over die zon om de aarde. Ja, dat is een vraag die me erg intrigeert. Maar goed, we moeten het allemaal oplossen. 0800-1121. Kom op jongens, we gaan die vragen oplossen.

0: Here Comes the Sun van de Beatles. Wat mij betreft een van de mooiste van de Beatles. Je luistert naar Nachtzuster. Nog een kwartier, nog exact een kwartier ben ik bij je. En dat is genoeg tijd voor nog misschien wel een paar nieuwe vragen. En dan ook nog wel genoeg tijd om die vragen te kunnen beantwoorden. Dus pak die telefoon en bel naar de Nachtbroeder in dit geval 0800-1121. En wie ook gebeld heeft is Henk. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Versta je mij goed?
0: Ik versta jou luid en duidelijk, Henk.
1: Oké. Ik wou graag over het spreekwoord enigszins een antwoord geven.
0: Vertel.
1: Waar een huizer heeft gelopen, maar...
0: Ja, waar een, volgens mij, Dick zei, waar een huizer loopt, groeit geen gras meer. Zo zei Dick het in het begin van de uitzending. Ja.
1: Maar eigenlijk is het zo, waar een huizer heeft gelopen, groeit geen gras meer.
0: Oh.
1: Huizer, niet een huis. Huizer.
0: Ja, zo zei ik het.
1: Nou ja, oké. Maar het komt dus uit huizen.
0: Dus het is een inwoner van Huizen.
1: Ja, die heeft het ooit een keer gezegd. Het betekent eigenlijk... als je niet heel erg vriendelijk bent... dan zeiden mensen vroeger... je bent een huizer.
0: Want huizen, mensen uit huizen waren arrogant of zo? Of, hoe
1: nee, voor... nee, de mensen uit huizen waren hele vriendelijke mensen vroeger. Ik weet niet hoe het er is. Ik woon niet in huizen, maar... En daar komt het een beetje weg. Maar het is een heel oud stamboord.
0: Ja.
1: Er is ook een vergelijking... waar een kozak zijn voet heeft gezet, is de vergelijking.
0: Dan ook met de aanvulling groeit geen gras meer, of niet?
1: Waar iemand een slecht persoon zijn voet heeft gezet, zal geen gras meer groeien.
0: Ah, maar dat is nog niet heel vlijend voor de inwoners van huizen.
1: Nee, dat heeft niks met huizen te maken. Het plaatsje huizen.
0: Okay.
1: Maar jullie willen weten wat het betekent. Als iemand iets slecht gedaan heeft,

0: dan zal het ook zo blijven. En de mensen die weten ervan. Dus eigenlijk betekent het...
1: Dat komt niet meer goed.
0: Het komt niet meer goed. Als je een stempel hebt op jezelf, blijft het ook voor je leven lang
1: je achtervolgen. Ja, en blijft het je achtervolgen.
0: Ja, achtervolgen, yes.
1: Ja. Ja. Oh,
0: daar, eigenlijk komt het een beetje daarop heen. Dus dat is eigenlijk de betekenis van het spreekwoord. Maar het is wel een heel oud spreekwoord.
1: Ja, ja. Veel mensen zei het niets, want het is een vraag die al een tijdje meegaat in deze uitzending.
0: Ik moest het even, ik luister ook al heel lang vanavond. Ik moest het even zoeken, hoor.
1: Ja, ja, het is niet een heel bekend spreekwoord. Meestal de vragen over...
0: Het is wel een heel mooi spreekwoord, dat moet ik wel zeggen.
1: Ja, nou ja, ik ga hem ook proberen een keer in het dagelijks taalgebruik een keertje te gebruiken.
0: Want ik vind ik hoop niet, eigenlijk hoop ik niet dat jij het ooit hoeft te gebruiken.
1: Nee, ik hoop het ook niet, inderdaad.
0: Het is een heel erg netjes spreekwoord, hè, om tegen iemand te zeggen.
1: Nee, nee, dat niet, nee.
0: Nee.
1: Nee. Maar goed,
0: En het heeft geen nadeel verhuizen, hoor. Een dorpje huizen.
1: Ja, ja.
0: Maar daar komt het oorspronkelijk ergens weg. Dus.
1: Oké. Okay. Nou ja, het is toch nog op de valreep in ieder geval opgelost. Daar ben ik blij mee.
0: Ja, ik hoop dat dit genoeg is.
1: Het is zeker genoeg. Dankjewel, Henk. We gaan er een krulletje bij zetten. Dankjewel. Fijne dag.
0: Dankjewel. Dag. Doei, doei.

0: Michael Jackson, Earth Song. En het stelt mij altijd gerust als je een uitzending van Nachtzuster kunt afsluiten met de wijze woorden van Bagheera. Bagheera, goedemorgen.
1: Goedemorgen, nachtbroeder.
0: Leuk je weer te horen.
1: Ja, leuk dat je er weer een keer bent. Hé, die WOZ-waarde. Bij een erfenis heb je 6 maanden de tijd om je huis te verkopen en wordt gewoon het verkoopwaarde van je huis genomen, niet de WOZ-waarde. En verkoop je het huis niet binnen 6 maanden, dan gaat er een taxatierapport inleveren. Even kijken, Apollo, dat vond jij geloof ik wel een leuke, hè? Die met die zon.
0: Ja, nee, ik was er wel
1: geïnteresseerd. Ja, dus hebben, hoor, helemaal goed.
0: Ja, nee, ja, en ik was teleurgesteld dat er niet echt op gebeld werd.
1: Nou, komt-ie, let op. Het is een optisch verschijnsel dat heet lensflare. En dat komt doordat er dus een extreme helderheid is in de ruimte, want je hebt helemaal niks wat, zeg maar, blokkeert. En de baan die je eigenlijk op die foto ziet is helemaal geen fysieke zonnestraal, maar het is gewoon echt een lichtweerkaatsing in de cameralens. Hij wordt gewoon eigenlijk overbelicht.
0: Oh, het is een optische illusie eigenlijk?
1: Het is eigenlijk een optische illusie.
0: Ja, oké.
1: Even kijken, dat water in het IJsselmeer, een beetje spraakverwarring. Bij de sluizen stroomt er natuurlijk gewoon zout water binnen. En dat zout dat slaat neer op de bodem. Dus bij app spuien ze de sluizen schoon.
0: Oh, oké.
1: Dat het zoute water weer, dat zout wat op de bodem zit, weer terug de Waddenzee in gaat. Dat heeft dus niks met hoog of laag water te maken van waar we nou überhaupt mee te maken hebben. En als je naar de kaartautomaat gaat in de stationshal, kan je je abonnement stoppen en je kan het ook online stoppen. En je kan zelfs het via de chat, via de website van de NS, dat abonnement stoppen.
0: Ja, ja. Nou goed, voor sommige mensen is het toch weer een drempel, hè, dat online doen.
1: Ja, snap ik. Maar dan kan je ook eventueel dus naar de klantenservice op het station toe.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, dan hebben we alle vragen gehad, jongen.
0: Nou, volgens mij, ik zit even in mijn administratie te kijken. Het is, ik denk dat ik het weer met een goed gevoel kan overdragen, Astrid.
1: Ja, je kan hem weer leeg overleggen.
0: Ja, dan kan Astrid er volgende week gewoon lekker mee aan de slag. Daar zijn we doorheen. Dankjewel, Bagheera.
1: Jij ook weer.
0: Oké, dag. We zijn er doorheen. Ik wens je een heel fijne zaterdag. En heel veel plezier zometeen met Uurtje Cultuurtje.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. En het plan gaat nu niet door. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Oekraïne kampt ook met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7, meerdere gebouwen raakten beschadigd. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd en ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria plots midden in de Sahara, lag Ivoorkust niet meer aan de kust en klopten de formaten niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. En het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op wat mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en ook droog. In de middag wel wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: NPO Radio 1. VPRO.
13: Een uur cultuur. Nathan de Vries.
14: Ja, een hele goede morgen iedereen en welkom bij Een Uur Cultuur. Het cultuurprogramma van de VPRO, waarin ik in gesprek ga met inspirerende gasten en waar je de allerbeste tips krijgt op het gebied van kunst en cultuur. Mijn naam is Nathan de Vries en op deze ochtend bij mij in de studio actrice, theatermaker, filmmaker, schrijfster Sanne Vogel. Sanne, jij dankt jouw leven, het feit dat je hier op aarde bent, aan de dood van een kat.
15: Ja, klopt ja. Ja, mijn ouders die hadden 2 katten. En toen mijn broer werd geboren, kort daarna, werd hun kat Debbie aangereden. En mijn moeder was daar zo van uit haar doen dat ze de pil vergat en werd meteen zwanger van mij. Dus zonder Debbie was ik er niet geweest.
14: Sanne Vogel werd geboren op 10 april 1984 in Nieuwegein en is actrice, regisseuse en schrijfster. En eigenlijk nog veel meer, ook recent weer een documentaire verschenen. Ze werd bekend door haar rollen in onder meer Annie M.G., Het Schnitzelparadijs en Verliefd op Ibiza. Maar ontwikkelde zich de afgelopen jaren steeds meer tot een onderzoekende en nieuwsgierige maker van eigen verhalen. Eigenheid, dat is belangrijk. Recent verscheen haar documentaire Van Boerenkool tot Kurkuma. En ze schreef vervolg op haar boek een internationaal succes, Meneer, Meneertje, Observaties van een uitzonderlijke kat. En dat nieuwe boek heet Mientje, een poes met straatvrees. Jij houdt echt, kan ik wel zeggen, ontzettend, ontiegelijk, ongelooflijk veel van katten.
15: Ja, ik vind katten echt de allerleukste wezens van de hele wereld.
14: De allerleukste wezens van de wereld.
15: Ja, misschien is het toch een beetje van die kat in mij, hè, van Debbie. Die, die is overreden. Ik vind katten... Ik hou sowieso van alle dieren, laat ik dat voorop stellen.
14: Ja, absoluut.
15: Ja, ik vind dieren misschien wel leuker dan mensen, omdat ze altijd zichzelf zijn en nooit slechte bedoelingen hebben. Ik bedoel, ja, een kat tegen een muis heeft natuurlijk wel slechte bedoelingen, maar...
14: Ja, die wil hem opeten en doodmaken, ja. Maar
15: dan gaat hij ook niet verdoezelen of zo. Het is gewoon heel... Wat je ziet, dat krijg je.
14: Ja.
15: En katten hebben allemaal zulke verschillende leuke persoonlijkheden. Het is ook omdat ik ermee op ben gegroeid. Ja, als ik met honden was opgegroeid, dan was ik misschien helemaal into de honden. Maar ik ben echt met katten opgegroeid.
14: Is daar nog een verschil trouwens? Je hebt toch honden en kattenmensen, dat is ook een ding?
15: Ja, nou ja, ik denk dat het dus te maken heeft met het opgroeien. Want in principe, ja, ik vind honden ook echt hele leuke dieren, maar ik vind ze niet zo lekker ruiken. Dus dat is een beetje katten ruiken. Meestal naar schone was, omdat ze daar altijd in liggen natuurlijk.
14: Dat is wel belangrijk voor je.
15: Ja.
14: Ook wel
15: lekker... Maar ik vind honden wel ook heel leuke, grappige wezens. Maar wat ik bij honden zo raar vind, is dat je dan honden hebt van 10 centimeter... of honden van bijna 1,5 meter hoog.
14: En dat is altijd hetzelfde ongeveer.
15: Ja, katten zijn een beetje ongeveer hetzelfde. Bij honden denk je, is dit hetzelfde dier? Dat lijkt helemaal niet meer op elkaar. En katten zijn wel veel meer altijd... Een kat. De een heeft lang haar, de ander kort haar.
14: Ja. Misschien denken de mensen, waarom hebben deze mensen het zo uitgebreid over katten, de lengte en de geur?
15: Het heeft met cultuur te maken.
14: Ja, maar dat is wel degelijk zo. Want jij hebt, ik zei het in de introductie al, een boek geschreven over Meneertje. Dat was ook een kat van jou.
15: Ja.
14: Daar hield je heel veel van. En je hebt door de ogen van die kat eigenlijk zijn leven en ook dat van jou, je vriend, je kinderen beschreven.
15: En de buurt, ja, Meneertje zaten de kinderen nog niet in. Die waren nog niet geboren. Maar Meneertje was een hele bijzondere kater met een heel eigen leven. Dus die ging door Amsterdam bij allemaal mensen constant naar binnen. En ik heb hem op een gegeven moment een tracker omgehangen om te kijken waar die allemaal naartoe ging. Dit is jaren geleden hoor. En toen heb ik voor Linda Magazine, die had een online programmaatjes toen. En toen ben ik al die mensen gaan interviewen waar hij bevriend mee was. Om te kijken wat
14: waar jouw kat bevriend mee was.
15: Ja. En toen kwam ik met hele mooie buurtbewoners in Amsterdam Oud-West tegen. Die waar ik normaal helemaal geen contact mee zou hebben. Maar door die kat leerde ik die mensen kennen. En hij verbond mij met de buurt. Want ik was jong en was carrière aan het maken. En had uitgaan. En was met hele andere dingen bezig. Dan met de mensen die naast me woonden. Of in de hele wijk woonden. Dus dat was heel mooi. En hij ging ook altijd met mij mee. Dus dan ging ik even koffie drinken en dan ging hij mee naar het cafeetje en dan ging hij...
14: Hij liep echt achter je aan of je trilde hem op?
15: Ja,
14: of...
15: Nee, hij liep gewoon mee en dan gingen we samen een cappuccino en hij een kettuccino. Dat is een warme havermelk. Maar hij ging dus ook zonder mij naar het koffietentje en dan ging hij op zijn plekje zitten en dan ging hij net zo lang kijken naar de eigenaresse totdat hij een cappuccino kreeg. En dan kreeg ik berichtjes van mensen die mij stuurden: hey San, ik zit met jouw kat hier in het café. Of naar de wijnbar en naar het restaurant. Zij ging overal mee naartoe.
14: Ja, en welk verhaal staat je nu bij uit dat boek wat jou ook heeft geraakt? Wat Meneertje meemaakte?
15: Oh, nou,
14: met wie jij in verbinding kwam door hem?
15: Ja, sowieso was er een man, die noemt hij de acrobaat. Die zit ook in Mientje. En die zat die in een scootmobiel, omdat hij het aan zijn longen had. Het was zo'n ontzettend lieve man. En tijdens corona ging ik ook voor hem koken. Omdat het gewoon een lastige periode was voor hem, omdat hij extra kwetsbaar was door zijn longen. Dus het is wel heel terug. Want op het moment dacht dat de boekpresentatie van meneertje was, is hij overleden. Nee, dus het was echt heel sneu. Maar hij is ook wel inspiratie geweest voor mij, voor een personage. Maar dat is dan een beetje gemixt. Ik gebruikte dan mensen waar ik dan weer nieuwe personage voor maakte. Of een meneertje had ook een vriendschap met een dementerende mevrouw. Die gaf hem dus bevroren kuikentjes. En hij had op een gegeven moment een bevroren kuik. Ik denk, hoe komt hij hier aan? En zij ging naar de dierenwinkel op het Bellamypleintje in Amsterdam. Dat bestaat niet meer. En daar kocht zij zakken met bevroren kuikens. Het waren de restkuikentjes van de ei-industrie. Die vergast worden, de mannetjes. Ja, heel sneu verhaal. En die kocht zij om aan de reigers te voeren. Dus wel goed dat er in ieder geval iets gebeurde met die kuikentjes. Maar als ze dan onderweg katten tegenkwam, gaf ze het ook aan de katten, waaronder aan meneertje.
14: Ja.
15: En ik ben bij haar thuis geweest. Ik heb haar geïnterviewd. Het was heel, heel bijzonder. Dus jaren later, dat is nu 6 jaar geleden, denk ik. Ja, iets langer dan 6 jaar geleden. Toen stierf meneertje en toen waren mijn kinderen 4 maanden. En toen dacht ik zei toen tegen mijn vriend, ik moet ooit boeken over hem schrijven. Omdat ik vond het zo verschrikkelijk dat mijn kinderen niet met hem opgroeiden. Want ik had het al helemaal bedacht dat hij hun naar de crèche ging brengen en hun hart ging plakken als ze liefdesverdriet hadden. En dat zij hem nooit echt zouden kunnen kennen. Dat,
14: en dat vond je echt heel erg?
15: Ja, vond ik echt heel erg. Nog steeds vind ik dat heel erg. En mijn kinderen zijn veel te jong om die boeken te lezen, want het zijn boeken voor volwassenen. Maar toen, weer 4 jaar later, werd ik door een uitgever gebeld. Want ik had dat idee om die boeken te schrijven, maar ik ging dat niet doen. Want ik had net 2 baby's en nog allemaal andere projecten lopen. Ja. En toen werd ik gevraagd door een redacteur. Zij zei, ik wil heel graag een Nederlands boek over een kat. En ik denk dat jij dat moet schrijven. Dus ik zei ja.
14: Dat ging klopt. Zo toevallig. Dat was kwam zo samen.
15: Ja. Dat is echt fantastisch. Hanneke Seesing, redacteur die destijds bij de uitgeverij werkte. En toen ben ik dat boek gaan schrijven. En ik was toen net Amsterdam uit verhuisd naar een dorp. En toen ging ik constant dus in het hoofd van mijn kat op 30 centimeter hoogte door Amsterdam. Dus allemaal mensen vroegen aan mij, maar
14: ik zie je Amsterdam. Ik zie je ervoor, maar jij kroopt door die stad zo goed als.
15: Ja, in mijn hoofd, ja. Ja, ga je dus de stad heel anders bekijken.
14: En wat brengt dat dan?
15: Je ziet hele andere dingen. Maar ook, ik schrijf over Chef en Melksnoor die dezelfde soort dingen mee hebben gemaakt als ik en mijn vriend. Maar wij zijn het niet. Maar we maken wel dezelfde soort dingen
14: dus
15: mee.
14: Het is goed om te benoemen in ook het nieuwe boek, Mientje. Hè? Ja. De kat, zijn oude kat, ook een beetje een zwakke kat. Die durft eigenlijk niet naar buiten. Ja. Die woont in een klein gezellig huisje met 2 pasgeboren baby's. Dat zijn jouw baby's toch wel.
15: Ja.
14: En je hebt Chef en Melksnoor. Nou, die lijken aardig op jou en je toekomstige man.
15: Ja. Maar dat zijn we niet echt. Dus ik gebruik dingen vanuit ons eigen leven. Het zijn fictieve scènes.
14: Snap ik.
15: Maar het is dus heel erg bijzonder om vanuit het perspectief van een kat te kijken naar je eigen grootste verdriet. Want je kijkt dus ook heel liefdevol naar jezelf. En wat het toffe is aan schrijven vanuit het perspectief van een kat. Want dat begon dus bij meneertje die overal naar binnen ging. Maar later dus door met Mientje die totaal verliefd was op meneertje en mijn andere oude kat was. Is dat je dus ook op een hele andere manier naar mensen kijkt. Want een kat oordeelt niet. Kijk, als jij in je onderbroek staat in de woonkamer en je staat, een ei te bakken en er komt een kat binnen, ga je niet snel een broek aantrekken.
14: Nee. Of je zit hard mee te zingen en de mensen vinden dat gek. Of je staat
15: je bent jezelf. Ja. Je blijft volledig jezelf. Ook als er een onbekende kat je territorium binnenkomt, in je menselijke territorium, blijf je helemaal jezelf. Je gaat niet een masker opzetten. En dat doen we toch als er mensen binnenkomen. Je gaat niet opeens je huis opruimen. Je gaat niet opeens je verdriet wegpoetsen. Je bent gewoon helemaal volledig jezelf. En dat is als schrijver natuurlijk een unieke positie. in Mientje. Mientje krijgt ook een vriendschap met een buurman die psychische problemen heeft. Zij oordeelt niet over hem. Dus dat is een hele bijzondere manier om te schrijven. En je hebt.
14: En leg eens uit waarom dat zo bijzonder of fijn is, uniek.
15: Omdat ik eigenlijk zou willen dat iedereen op die manier naar mensen, naar elkaar kijkt. Zeker nu, waarin de wereld zo hard is en mensen zo hard zijn voor elkaar, is het heel fijn om dat vanuit dat perspectief te kunnen kijken. Zonder oordeel.
14: En hoe maakte Mientje jou ook liever naar jezelf? Je zegt van ook bijvoorbeeld je eigen verdriet. Ga je ook meer liefdevol omarmen bekijken. Misschien of bekijken? Heb je daar een voorbeeld van?
15: Ja. Ja, dat is het meer in meneertje, denk ik. Omdat ze meneertje verliest chef een kindje in de zwangerschap. Wat ze, ik ook heb meegemaakt. Na 4 maanden zwangerschap ben ik bevallen van een dood kindje. En om die periode van je leven te bekijken vanuit het perspectief van een kat waar je zielsveels van houdt. En die kat ook zielsveel van jou. Dat is heel mooi. En voor in Mientje gaat het ook over de dood van meneertje. En van haar, zij was helemaal kapot ervan. Maar ik ook. Wij waren allemaal. Ook de hele buurt.
14: Van die andere katten dat die overleed, ja.
15: Ja, ja. Dus om vanuit haar perspectief en hoe wij samen, wij rouwden samen om meneertje, terwijl er ook 2 kleine baby's in huis waren. Ja, het is eigenlijk op een hele liefdevolle manier naar je eigen verdriet kijken.
14: Ja, en ik vind het een heel mooi stukje, pak er even bij. Dat gaat eigenlijk over dat jij bevallen bent van een tweeling. Dat is allemaal goed gegaan. Die mag je mee naar huis nemen. Je gaat de lift uit, het ziekenhuis uit. Je neemt de kinderen mee. Maar je bent ook angstig. Hè? Ja. Om precies de reden die jij net aangeeft. Dat er ook een stilgeboren kindje. Dat ook is gebeurd. En dan staat er in het boek. Pas toen ze haar ogen opende. Dus het nieuwe kindje. Hè? Ja. En begon te huilen. Geloofde je dat ze leven. Chef bijt op haar onderlip. Ik heb heel hard gegild, hè. Melksnor knikt. Ja, je hebt de hele parkeergarage bij elkaar geschreeuwd. En die vrijwilliger de stuipen op het lijf gejaagd. Ik denk dat hij meteen ontslag heeft genomen en in traumatherapie moest gaan. Chef lacht hardop om zijn woorden. Toen besefte je echt dat ze leefde. Je kon niet meer stoppen met huilen. Iets langer dan 1 jaar geleden zat ik ook in zo'n leenrolstoel in dezelfde parkeergarage. En toen lag er een kistje met een dood kindje op mijn schoot. En dat schrijf je dan ook op.
15: Ja.
14: Is dat voor jou ook een makkelijkere manier om het te schrijven?
15: Dit is natuurlijk dialoogvorm. Het meeste boek is vanuit het perspectief van de kat. En dit is een dialoog waar de kat bij aanwezig is. Mm-hmm. En dit is een moment wat bijna ongeveer zo gebeurd is. Namelijk dat wij met 2 baby's de parkeergarage inkwamen. En ik een maxicosi met mijn dochter op schoot had. En het was midden in de winter. Zij lag zo stil in dat mandje. En ik dacht, ze is dood. En ze leek precies op ons eerste kindje. Maar dan volgroeid. Want 4 maanden is natuurlijk een enorm klein kindje. Maar ze leek heel erg op elkaar in het gezichtje. En toen ben ik gaan gillen. En ik heb echt die hele parkeergarage bij elkaar geschreeuwd. Van ze is dood, ze is dood. En mijn vriend moest er wakker maken. Er was geen vrijwilliger bij, mijn vader was erbij. En dat verdriet of die angst, dat vond ik wel, ja, voor mij is het belangrijk om dat ook allemaal op te schrijven. Want dat is het leven ook, weet je wel. Het is.
14: Is het fijn ook om te kunnen opschrijven? Is dat voor jou een manier om dat ook te kunnen teruglezen? Te kunnen,
15: Ja, ik denk wel dat het fijn is om het op te schrijven. En ik denk ook dat het belangrijk is dat zulke dingen worden opgeschreven. Omdat zulke dingen heel veel gebeuren, maar er heel weinig over gesproken wordt. En ik weet, toen dat met ons gebeurde, met het kindje, ben ik er vrij open over geweest. Omdat ik er zo weinig over las. Ik ben toen. Ja, zelfs heb ik erover gesproken op de televisie, omdat ik er iets over had geschreven.
14: Mm-hmm.
15: En ik dacht altijd, ik moet er iets mee doen. Maar het kan al heel snel heel zwaar en dramatisch worden. Mm-hmm. En in een boek vanuit het perspectief van de kat, waarin de wereld sowieso veel kleiner is, waarin je op alles heel erg inzoomt, omdat de wereld van de kat veel kleiner is, vooral een kat met straatvrees, heb je het hele lichte en grappige en de manier van kijken van de kat. En juist daarin vond ik de ruimte om juist ook hele zware thema's een plek te geven. Dus dat, ja, dat was voor mij het perfecte manier. Want ik kon ook een heel film maken over iemand die dit allemaal meemaakt. Maar het wordt alleen maar loodzwaar.
14: Nee, maar dit werkt ook heel goed. Maar wanneer voelde jij dat je dacht, hey, dit is een manier van schrijven, van perspectief die ik heb gekozen, die werkt?
15: Ja, dat was bij meneertje, dacht ik dat wel. Maar dat denk ik ook, tijdens het schrijfproces dacht ik ook van, ja, wie zit hier nou op te wachten?
14: Ja, dat dacht ik misschien ook eerst toen ik het ging lezen. Ja. Ik ben niet de grootste kattenvriend, ik ga nu een boek lezen over door de ogen van een kat.
15: Ja.
14: Weet je wel, maar het is toch, het komt universeel en menselijk binnen. Dat is het volgens mij.
15: Ja, het is grappig, want over meneertje kwam af best wel snel online recensies. Zo van, ik hou helemaal niet van katten, maar dit boek heeft me heel erg geraakt.
14: Ja.
15: En meneertje, die had ook het vermogen om de allergrootste kattenhaters, een kattenfan, zoals mijn kapper die echt bang was voor katten en die maar thuis dan moest kappen. En in het begin bij meneertje dacht, die heeft inmiddels een hele kattenkolonie thuis.
14: Ja, nee, dus het werkt heel goed. Wat ik ook een grappig stuk vind, is dat ik citeer weer even uit het boek. Hè.
15: Ja.
14: Ik hou van mensen, ik hou van bijna alle mensen. Maar van alle diersoorten zijn ze het minst goed gelukt, als je het mij vraagt. Dus je wil ook laten zien dat mensen rare dieren zijn, volgens mij.
15: Nee.
14: Of is dat het niet?
15: Nee, dat is niet. Maar kijk, de mens...
14: Nee, is dat het niet?
15: Nee, dat is een stukje uit een hele monoloog van meneertje. Kijk, de mens zet zich constant boven het dier. Wij zeggen, de mens is intelligenter dan het dier. Maar dat komt omdat we de intelligentie van de mens meten aan de intelligentie van het dier. Dus een varken is zo slim als een 4-jarig kind.
14: Absoluut, ja.
15: Maar de intelligentie van een dier kan je niet meten met de intelligentie van een mens. Want zij hebben kunnen dingen die wij niet kunnen. Vogels kunnen zonder navigatie weten precies naar de andere kant van de wereld waar ze naartoe moeten vliegen. En daar hebben wij allemaal apparaten voor nodig. Dus de mens heeft eigenlijk overal apparaten voor nodig. Dat zegt meneertje in het boek ook. Dat chef zelfs over een ding heen moet pissen om te weten of ze drachtig is of niet. Nou, een kat weet dat.
14: Ja, op intuïtie enzovoort.
15: Ja, dus daar gaat het eigenlijk over. En,
14: maar je schrijft het niet voor niks. Je wil het wel graag vertellen.
15: Nou ja, toen ik meneertje ging schrijven, toen merkte ik dus, je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die van katten houden en mensen die niet van katten houden. En dat merkte ik vooral heel erg ook in interviews met journalisten. Omdat er dan journalisten waren die tegen mij zeiden, dat was volgens mij zelfs in deze studio.
14: Ik was het niet.
15: Nee, jij was het niet. Was ook niet dit programma, was een ander programma. Van, ja, je plakt een menselijk perspectief op die kat en dan doe je net. En ik, nee, dat is niet zo. Terwijl mensen die katten kennen, echt katten kennen, die weten, ja, een kat heeft emoties en een kat...
14: Je wordt er bijna een beetje geïrriteerd door.
15: Nou, omdat ik denk, kijk, ik denk dat het een heel groot probleem is dat wij ons boven de dieren stellen. En dat dat ook de reden is waarom zoveel dieren lijden in de wereld. Kijk, als je bijvoorbeeld naar een koe kijkt, als je een koe in het wild hebt, dan blijft een babykoe haar hele leven in de buurt van de moeder. Zeker als het een meisje is. Maar als het een mannetje is, blijft hij ook in de buurt van de moeder. En wat doen wij? Constant baby's weghalen bij hun moeders. Omdat we dan de melk willen drinken. Dus dan wordt een baby kort na de geboorte weggehaald bij de moeder. En dat we maken gewoon die relaties kapot. Puur omdat we dan denken, ik wil die melk drinken. Maar dat kunnen we alleen op het moment dat wij denken dat die dieren geen emoties hebben. Anders zou je dat niet doen. Als je echt in die dieren duikt, dan zou je dat eigenlijk niet meer willen doen. Weet je wel? Daar wil je helemaal niet verantwoordelijk voor zijn. Dus voor mij is het schrijven vanuit het perspectief van dieren ook belangrijk om te laten zien, dit zijn wezens. En het is echt. Er komt ook gewoon steeds meer wetenschappers die onderzoeken doen naar de taal van de dieren. En weet je, het is zo verschrikkelijk dat we ze zo slecht behandelen. Daar komt het eigenlijk vandaan.
14: En dat snap ik ook. En ik moet daar wel, nu je dit zo zegt, bijvoorbeeld denken aan dat vroeger op van die boten tijdens de transatlantische slavenhandel. Hè, dat mensen van kleur, die werden gezien als dat is toch niet eens waard. En dat je dan als kapitein misschien met een minder moreel zwaar besef die oceaan overgaat. Dat we dat ook met dieren doen. Is dat een beetje wat je zegt?
15: Ja, kijk, ik wil niet
14: dat we ze neerzetten als ach ja, er zit geen gevoel in.
15: Ja, is minder. Maar dat is eigenlijk het met jezelf. Hè. We zien er anders uit. En dan bij dier is dat... extremer, dus we zijn anders.
14: Ja.
15: Maar met inderdaad, dat is gewoon bij mensen natuurlijk ontzettend lang gedaan.
14: Ja.
15: En er zijn ook veel dierenactivisten die die vergelijking direct trekken met de bio-industrie.
14: Dat vind jij belangrijk, belangrijk punt. Wat ik ook interessant vind, want er zit natuurlijk ook deels van je toch wel je eigen gevoel in. Kijk, Mientje is bang voor de wereld en die willen er liefst niet op uit. Op een gegeven moment dan nou, ik ga niet te veel verklappen, maar met meneertje gaat het niet helemaal goed en dan moet ze die wijde wereld in.
15: Ja.
14: Om hem te helpen, te zoeken.
15: Ja.
14: Maar meneertje, die is juist avontuur, is een paradijsvogel, die durft van alles. In welke herken jij je het meest, of ben je van beide?
15: Ja, van echt van allebei. Ja, ik heb...
14: Dus je bent een beetje bangig en houdt van structuur, maar je wil ook avontuurlijk
15: wat? Ja, wat een hele lastige combinatie is in een mens.
14: Waarom is dat zo lastig dan?
15: Nou, omdat ik dus vroeger heel vaak over mijn eigen grenzen ben heen gegaan. Omdat ik dan alles wil, maar eigenlijk ben ik ook angstig en bang. Vooral voor andere mensen. Ik vind het altijd, als ik in een groep kom, denk ik, oh nee, nieuwe mensen. En dan... Maar ik ben ook heel nieuwsgierig, dus het is heel lastig.
14: Maar met jouw vak ook vreselijk moeilijk. Want ook, je hebt ook podiumvrees altijd gehad, nog steeds wel. En
15: ik ga het ook niet meer doen hoor, op het podium staan. Die angst is zo verschrikkelijk.
14: Het is zo gek ook wel, want ik zeg ook bij de introductie, actrice Sanne Vogel, iedereen kent je zo en je vindt het vreselijk.
15: Ja, maar kijk, actrice, ik ben ooit begonnen op 13-jarig, als 13-jarig meisje met schrijven. Dus ik ben altijd begonnen met schrijven en toen won ik daar kunstbenden mee. En toen wou ik ook, toen was ik derde Nederland taal en toen wou ik ook theater doen. En toen ging ik het zelf spelen omdat ik geen acteurs had. En toen won ik dat en toen ging ik video doen.
14: Als een sneeuwbaleffect werd je bekender, ging het. En
15: ja, mensen zagen mij spelen, maar het was eigenlijk een gebrek aan acteur voor de dingen die ik maakte. Dus ik ben eigenlijk altijd een maker geweest en daar kwam acteren bij, alleen omdat je dan met je gezicht in beeld bent, is dat wat mensen weten als je acteur bent. Maar eigenlijk kan ik wel toegeven dat ik eigenlijk helemaal geen acteur ben. Dat ik gewoon per ongeluk dingen ben gaan spelen, wat ook heel leuk is.
14: Want het is leuk, maar ook door die discrepantie van dat je die twee bent, heb je ook voor mij 3 burn-outs achter de rug gehad, toch?
15: Ja, ik heb vroeger in mijn jonge carrière wel echt ook burn-outs gehad. En wat ook met te maken heeft met die angsten, denk ik. En met... Ja. Misschien hou ik daarom ook zo van dieren, weet je wel. Als je die angst heb ik niet voor dieren, maar wel voor mensen.
14: Wel voor mensen.
15: Ja.
14: Maar want dat boek, en ik zou ook zeker adviseren, lees het. Want dan krijg je alles mee natuurlijk, waar het verhaal over gaat en waar het naartoe gaat ook. Maar ik merk ook wat je zegt. Je bent eigenlijk als actrice groot geworden. Als schrijver begonnen. Nu ook als schrijver eigenlijk teruggekeerd. En je hebt natuurlijk ook tal van toneelstukken geschreven. Ga zo maar door. Maar je bent ook onderzoekend en nieuwsgierig.
15: Mm-hmm.
14: Waar zoek jij steeds naar in de kern? Wat is dat?
15: Nou, dat is eigenlijk steeds iets anders. Iets wat ik wil weten. Iets wat ik wil snappen. Dus ja.
14: En waarom wil je dat zo graag?
15: Waarom ik zo graag de wereld wil begrijpen.
14: Ja, dat je steeds wil onderzoeken. En dat je het ook wil opschrijven. Ja. Of dat je ook documentaire wil maken.
15: Ja.
14: Zeg maar, mijn vraag is altijd heel vaak, je kan het ook niet doen.
15: Ja. Ja, scheppingsdrang, hè, noemen ze dat.
14: Bij jou best wel.
15: Ja, voor mij is het... antwoord op dingen. Ik hou ook ontzettend van informatieve boeken en zo. Ja, ik weet niet, ik hou gewoon van informatie en... En verbanden leggen. Ja, ik heb ooit meegedaan aan een programma. Dat heette Pavlov, waarom ben ik zo? En dan gingen ze onderzoek doen naar mijn veelzijdigheid. En ik dacht, ik heb dus mijn hele leven gedacht dat ik best wel dom was. Want ik ben
14: zeg je nou dat je best wel dom was?
15: Ja, dat heb ik echt heel lang gedacht. Nou, niet mijn hele leven, maar tot mijn 24ste. Tot dat programma eigenlijk. Omdat ik ben dyslectisch. En ik had alleen op MAVO gedaan. Ik was alleen maar toneelstukken aan het maken op school. En ik was altijd een beetje ook op een andere planeet. En toen deed ik dat programma. En toen moest ik ook een IQ-test doen. En ik zei, nee, dat wil ik echt niet. Hè, want straks is het op televisie.
14: Dan ga je onderuit.
15: Precies, dan zit iedereen op de tv dat ik heel dom ben. En toen bleek dus hoogbegaafd te zijn en dyslectisch. Ik was daarvoor ook niet getest. En dan moest ik ook een soort zelfbeeldtest doen. En dan bleek het heel erg hoog te scoren op... sociaal en andere mensen. Maar heel laag op zelfbeeld. Extreem laag op zelfbeeld. Dus ik kreeg van allemaal wetenschappers zo deze hele al deze dingen over mezelf te leren. En toen snapte ik, oh wacht even, ik ben dus zelf die de hele tijd zegt dat je dom bent. Want je bent helemaal niet dom, je bent eigenlijk gewoon hartstikke slim. Maar je hersenen zitten gewoon een beetje anders in elkaar dan het schoolsysteem. Dus daarom heb je altijd gedacht dat je dom was. Maar ik denk dus, als je echt over waarom wil je alles weten, dat heeft dus denk ik te maken met die hoogbegaafdheid. Dus dat je eigenlijk constant nieuwsgierig bent. Maar ook, ja, er zit ook een soort ongemakkelijkheid in. Ja.
14: Maar en is dan, als het makerschappen niet was geweest, was je dan, was dat moeilijk geweest? Is dit echt jouw vorm om met die...
15: Ja, nou, ik denk dat er dan ook... Kijk, dit is toevallig op mijn pad gekomen. Omdat toen ik 8 was, toen werd mijn vader conciërge bij toneelschool. En toen ging naar het toneelstuk. En toen dacht ik, wauw, dit wil ik ook. Want ik wil ook die fantasie wat in mijn hoofd is naar andere mensen toe brengen. Dat kan je gewoon doen als werk.
14: Maar kan je het voorstellen dat je het niet had gehad?
15: Nou ja, ik denk als mijn vader chefkok was geweest... Ik hou ook heel erg van koken. Dan was ik misschien wel chefkok geworden. Of als mijn ouders wetenschappers waren geweest, was ik misschien wel wetenschapper geworden. Want dingen onderzoeken, het lijkt me ook fantastisch. Er zijn zoveel beroepen waarvan ik denk,
14: ja,
15: dat
14: maar, is... Dus eigenlijk hebben we het aan je vader te danken dat je hier in een cultuur- en kunstprogramma zit.
15: Zeker.
14: Zeker. Ja. We gaan zometeen naar je cultuurtips toe. Het boek wat toch wel heel spannend afloopt op een gegeven moment. Het noodlot slaat toe in het boek. En dan moet Mientje op pad. Ik zou iedereen adviseren om dat gewoon te gaan lezen. We gaan naar je cultuurtips toe en eerst wat muziek.

0: Een hele goede morgen. U hoorde In the Morning. En dat is het ook van Jack Johnson. Als u de radio net heeft aangezet, dit is een uur cultuur van de VPRO. Mijn naam is Nathan de Vries. En vandaag bij mij in de studio schrijfster, theatermaker, actrice Sanne Vogel. We gaan naar je cultuurtips toe. Je hebt een mooie lijst samengesteld. Ik wil beginnen met een boek, Krekel, van Annette Schaap. Daar gebeurt ook van alles. Elise had 6 broers. 5 zijn er verdronken op zee, zegt haar stiefmoeder. Zegt haar vader, maar Elise gelooft er niks van. Ze wil hen zoeken, maar moet ze helemaal voor naar de Witte Kliffen. En ze gaat weg en ze gaat op avontuur. Fenomenaal, zegt de Volkskrant. Wat is hier zo ijzersterk aan?
1: Ja, het is eigenlijk een jeugdboek, maar ik vind dat elk volwassen mens dit boek moet lezen. Het is zo mooi beeldend geschreven. En ik, door mijn dyslexie luister ik heel veel, dus ik heb dit ook geluisterd.
0: Want heb je moeite dan, want ik heb ook dyslexie, ik zeg wel eens gehad, want ik weet niet of het er over gaat, maar nou ja, goed. Maar heb je moeite waar heb je moeite mee dan? Ook met lezen?
1: Ja, vooral met lezen.
0: Vooral met lezen. Schrijven, ja. dat gaat...
1: Nee, schrijven gaat best makkelijk. Maar het komt ook omdat de computer je ook helpt als je een woord verkeerd schrijft. Dan zegt die je computer, let even op. Nee, maar lezen gaat echt heel langzaam. Ja, gaat echt heel langzaam. Dus, en ik dwaal heel snel af. Maar, en ik lees soms andere dingen dan dat er staan. Ja. Dat is niet handig.
0: Dus je luistert dit boek?
1: Ik luister heel veel boeken. Ik ben echt zo blij dat er luisterboeken staan. Ik vond het ook een hele moeilijke vraag. Van wat, welk boek?
0: Ja, snap
1: ik. Want er zijn zoveel prachtige boeken. Ja. Maar wat ik zo mooi vind. Ik vind haar schrijfstijl zo heel mooi. Ze heeft eerder ook Lampje geschreven. Ook prachtig. Er is ook een hele mooie serie van gemaakt. Het is zo liefdevol, gedetailleerd. En je komt helemaal in zo'n andere wereld. Je komt echt in de wereld van... Want Lampje en Krekel speelt in dezelfde wereld. Maar het zijn 2 losstaande verhalen. Ik kan het boek helemaal loslezen. Zij was eigenlijk illustrator. En is ook kinderboekillustrator. En is toen gaan schrijven. Tenminste, dit is wat ik heb onthouden. Ik denk, ik heb helemaal niet goed dit nog onderzocht aan het voren. Maar dit is wat ik heb onthouden over haar. En ja, echt zo mooie woorden, zo mooie zinnen.
0: En over avontuur gaat het, of niet? Op pad gaan?
1: Ja. En ook een meisje wat ook, zich voordoet als een jongen om dingen voor elkaar te krijgen. En er zitten even lagen onder. Het is zo mooi.
0: Krekel van Annette Schaap. Een podcast, Studio Plantaardig. Ja. Er is 1 ding dat we direct kunnen doen om een klimaatcrisis tegen te gaan. Het kost niets. Het is niet moeilijk en we kunnen vandaag nog beginnen. Namelijk ons menu verschuiven van dierlijk naar plantaardig. Is ook iets waar jij veel mee bezig bent natuurlijk.
1: Ja.
0: Waarom dacht je, dit moet ik in de uitzending even een plekje geven?
1: Nou ja, dit is mijn lievelingspodcast. Dus ik vind het zo'n ontzettend goede podcast. Ze hebben allemaal verschillende onderdelen waarin ze de diepte ingaan. Interviews met mensen van klimaatactivisten tot... mensen die bezig zijn met de eiwittentransitie. Maar ook wat er allemaal gebeurt. Dus heb ik een soort journaal. Wat er allemaal gebeurt rond rond dierenwelzijn. En rond klimaat en rond wat wij eten. Ze hebben een hele mooie tweedelige aflevering ook over dat mensen meer peulvruchten moeten eten. En hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Want dat is een soort heel grote oplossing. Omdat als wij direct peulvruchten eten in plaats van aan de dieren geven, dan heb je veel minder land nodig en heb je veel minder CO2-uitstoot en veel minder dierenleed.
0: Dus... Veel minder dierenleed, dat terugkomt. Wat ook interessant is, je hebt een documentaire gemaakt voor de KRO-NCRV. Over Ayurveda. Dat is ook een soort van, dat is een kom. Nou, we kunnen even luisteren eigenlijk wat dat precies is.
2: Ja. Een soort van massage met een bepaalde olie, fok ik. Het is een olie, een bloemetje.
3: Ja, dat is een Ayurveda, dat is een yoga ding, en toch?
2: Nou, ik ben heel nuchter, maar dat is meer... hoe moet ik dat nou uitleggen? Wat ik zweverig noem. Snap je?
4: Ayurveda. Oh, het is een zin. Ayurveda.
5: Ayurveda is een Indiaanse gezondheidsleer eigenlijk. Die gespitst is op 3 types. Pitta, kapha en nog eentje.
0: Ja, niet iedereen kent het. Ik ken het ook niet helemaal. Even heel kort, wat wilde je onderzoeken in deze documentaire?
1: Nou, ik ben heel erg van de wetenschap. Maar ik heb dus ook interesse voor voor Ayurveda, dat komt vooral vanuit yoga. Omdat ik met sommige dingen vastliep in ons eigen zorgsysteem. Maar ik wist ook niet precies wat het was, want het is heel ingewikkeld. Dus we zijn voor die documentaire naar India gegaan, naar Bali geweest, naar Kopenhagen. Dus naar allemaal plekken waar Ayurveda een grote rol speelt. En dan ben ik eigenlijk gaan onderzoeken wat het is. En daar ben ik ook wel, ik ben daar heel kritisch wel uitgekomen, omdat het echt wel iets anders is dan dat ik dacht wat in hier aan mij werd gepresenteerd dat het was.
0: Dus een voorbeeld, mensen zeggen ook bijvoorbeeld dat je kanker kan genezen als je hierin.
1: Ja, dat kwam ik dus heel veel tegen in die in dat onderzoek, waar ik heel erg van geschrokken ben, want dat is niet zo. Maar eigenlijk Ayurveda is gebaseerd op 5000 jaar oude teksten. En daarop is het is ook, ja, daar zitten hele mooie, goede dingen in over goed voor jezelf zorgen, uit de seizoenen eten, goed voor je omgeving zorgen, dingen als yoga. En er zijn ook echt heel veel goede dingen uitgekomen. Maar het is ook heel dogmatisch, dus het blijft zich vasthouden aan dingen waarvan het gewoon bewezen is dat het niet werkt.
0: Ja.
1: En daar in dat proces kwam ik meerdere keren mensen tegen die beweerden dat ik heb BCAA1 gen, dus 80% kans op borstkanker, 40% kans op eierstokkenkanker had ik. Ik heb me daarvoor preventief laten opereren, dus dat is weg. Dankzij onze wetenschap. Dus als je dan in mijn halve...
0: Dat benoem je ook vaak, hè? Vind je wel belangrijk dat we hier privilege hebben.
1: Het is een enorm privilege dat wij in een land wonen waar we dit hebben. Want als je op heel veel plekken in de wereld is dat niet zo, weet je wel.
0: Nee, en voor de mensen die dat misschien niet weten inderdaad. Je hebt je laten controleren. Je bent van een operatie ondergaan uiteindelijk. Want je had inderdaad dat gen.
1: Ja.
0: In jouw familie zijn ook veel vrouwen dan overleden.
1: Ja.
0: De leeftijd 42 bereik was voor jou ook...
1: Ja, dat is wel
0: toch?
1: Ja, ik heb, weet je, ik ben heel jong heel hard gaan werken. Omdat ik dacht dat ik misschien niet ouder zou worden dan in 42. En nu weet ik in ieder geval dat, je weet natuurlijk nooit hoe oud je wordt. Maar ik weet in ieder geval dat ik niet zoals mijn oma en mijn tante ga sterven rond deze leeftijd aan dat gen. En dat is fantastisch. Dus op het moment dat ik in zo'n onderzoek tegenkom dat mensen dingen beweren die zouden werken tegen kanker. Ja, wat gewoon wetenschappelijk onjuist is, er waar geen bewijs voor is.
0: En heel goed dat jij al helemaal...
1: Dat vind ik heel heftig.
0: Ja. Ja. Wat heb je vooral gehaald uit deze documentaire voor jezelf persoonlijk?
1: Nou, dat ik dacht altijd dat... dat in ons zorgsysteem te veel met de rug wordt gekeken naar andere manieren. Maar ik heb geleerd dat vanuit die andere manieren ook heel erg naar de rug wordt gekeken naar onze wetenschap. En dat er iets nodig is. Want als je kijkt naar de 80% van de onverklaarbare klachten is bij vrouw in Nederland. En al het wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk alleen heel lang geweest
0: op mannen, absoluut.
1: Op witte mannen ook. Waardoor iedereen die daar buiten valt vaak tegen muren aanloopt. Dus daar zit een groot probleem. En dat moet opgelost worden. En daarin kunnen we best kijken naar wat er wetenschappelijk wel komt uit zaken als Ayurveda.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Die documentaire is te zien ook op NPO Start.
1: Ja, klopt.
0: Van de KRO en CFV. Een tentoonstelling, United, ter gelegenheid van de World Pride Amsterdam. Dat is nu ook, toch? Ongeveer.
1: Ja.
0: Presenteert Ambassade Art Gallery United. Dat is op dit moment te zien. Wat is dat?
1: Ja, het is eigenlijk... Ik ging naar kijken omdat een van mijn beste vrienden, Noah Valentijn, die is fotograaf en die exposeert op die expositie. En het is een galerie en je kan er gewoon aanbellen en dan mag je kijken. En het is heel mooi. En hij heeft heel mooi, ontroerend werk gemaakt in het teken van Pride. En ik dacht, ik zou het leuk vinden als veel mensen het zouden zien, omdat het heel mooi is. Maar ook omdat ik het heel erg belangrijk vind dat we echt ons duidelijk uitspreken over hoe belangrijk Pride is en hoe belangrijk... de rechten zijn voor de LHB... Nou, dat kan ik het nooit goed zeggen.
0: Iedereen snapt wat je bedoelt.
1: LHB, ja. Voor de hele gemeenschap.
0: Ja.
1: Dus ja,
0: Maar dat is ook zo. Ik zag dat BNF-Vara had een campagne deze week dat ook juist goed is dat hetero's zich uitspreken. Als ik het voor mezelf, ik ben dan ook hetero. En soms liet ik het ook wel eens, als ik heel eerlijk ben, wel eens wat links liggen of zo. Is het allemaal echt, staan die rechten echt zo onder druk?
1: Ja.
0: Ieder wordt er allemaal geaccepteerd. Is het toch prachtig, weet je wel. Maar toch is het wat jij zegt toch wel belangrijk. Dus zeker als je ook Berlijn weer afgelopen week ziet. Toch?
1: Het is enorm belangrijk. En het staat wel echt onder druk. Als je kijkt naar Italië bijvoorbeeld. Waar opeens vrouwen niet samen een kind mogen krijgen. Of dat ze willen gaan verbieden dat mannen via draagmoederschap op andere plekken in de wereld een kindje mee naar huis kunnen nemen. Hun eigen kindje. Dat ze daarvoor vervolgd kunnen worden. En de hele acceptatie, weet je. Het lijkt alsof er een tijd wonen. Waarin er constant, waarin minderheden totaal de sjaak zijn. En
0: hoe kan dat?
1: Ja, door hele slimme mensen, denk ik, die proberen over de rug van minderheden zelf sterker te worden.
0: Ja, punt gemaakt. We gaan ook verder, want voor mij is het duidelijk.
1: Ja.
0: Ik wil graag naar een, dat vond ik wel interessant, openbare kunst. De Denkende Haas is een standbeeld op het Neude in Utrecht.
1: Ja.
0: Waarom lach je er aan de om?
1: Ja, ik vind dat zo'n mooi, geweldig beeld. Het is natuurlijk ook weer een dier. En het is de denker, maar dan in een haas. Maar er is ook heel veel commotie over geweest.
0: Ja, dat was
1: gedoe,
0: ja.
1: Ja, omdat het
0: leven bij
1: duur
0: Utrecht
1: was.
0: Vond het niks. Oh, was duur. Dat
1: ja,
0: was het
1: was heel duur. Dus, en er waren er meerdere op de wereld. Ik weet het ook niet precies, maar het is zo'n mooi beeld. Ja, ik hou sowieso. Ik ben van Amsterdam verhuisd naar een klein dorp vlakbij Utrecht. Dus ik ben Utrecht een beetje aan het... Nee, ik kom ook uit Nieuwegein oorspronkelijk, maar ik ben nog meer van Utrecht gaan houden de laatste paar jaar.
0: Ja, en dat beeld, dat staat er mooi bij.
1: Ja.
0: Zomervacht, een NPO-serie. Dat is een mooie
1: film. Het is een film.
0: Ja. Het is een mooie verfilming van de gelijknamige roman van Jaap Robbe. Het gaat over een 13-jarige jongen die tijdens een broeierige zomervakantie opgescheept wordt met de zorg van zijn zwaar gehandicapte broer.
1: Ja. Ja, het is, ik heb deze film op de première al gezien, ooit, op het filmfestival. En het is zo mooi gemaakt. Het is zo goed geregisseerd. Je komt ook echt in een andere wereld.
0: Weer afgelopen week zie je toch...
1: Het is enorm belangrijk. En het staat wel echt onder druk. Ook als je kijkt naar Italië bijvoorbeeld. Waar opeens vrouwen niet samen een kind mogen krijgen. Of dat ze willen gaan verbieden dat mannen via draagmoederschap op andere plekken in de wereld een kindje mee naar huis kunnen nemen. Hun eigen kindje. Dat ze daarvoor vervolgd kunnen worden. En de hele acceptatie, weet je. Het lijkt alsof er een tijd wonen waarin er constant... waarin minderheden totaal de sjaak zijn.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, door hele slimme mensen, denk ik, die proberen over de rug van minderheden zelf sterker te worden.
0: Ja, punt gemaakt. We gaan ook verder, want voor mij is het duidelijk.
1: Ja.
0: Ik wil graag naar een, dat vond ik wel interessant, openbare kunst. De Denkende Haas is een standbeeld op het Neude in Utrecht.
1: Ja.
0: Waarom lach je er aan de om?
1: Ja, ik vind dat zo'n mooi, geweldig beeld. Het is natuurlijk ook weer een dier. En het is de denker, maar dan in een haas. Maar er is ook heel veel commotie over geweest.
0: Ja, dat was
1: geweest.
0: Gedoe, ja.
1: Ja, omdat het
0: leven bij
1: duur
0: Utrecht
1: was.
0: Vond het niks. Oh, was duur. Dat
1: ja,
0: was het
1: was heel duur. Dus, en er waren er meerdere op de wereld. Ik weet het ook niet precies, maar het is zo'n mooi beeld. Ja, ik hou sowieso. Ik ben van Amsterdam verhuisd naar een klein dorp vlakbij Utrecht. Dus ik ben Utrecht een beetje aan het... Nee, ik kom ook uit Nieuwegein oorspronkelijk. Maar ik ben nog meer van Utrecht gaan houden de laatste paar jaar.
0: Ja, en dat beeld, dat staat er mooi bij.
1: Ja.
0: Zomervacht, een NPO-serie. Dat is een mooie...
1: Film. Het is een film.
0: Een film. Ja. Het is een mooie verfilming van de gelijknamige roman van Jaap Robbe. Het gaat over een 13-jarige jongen die tijdens een broeierige zomervakantie opgescheept wordt met de zorg van zijn zwaar gehandicapte broer.
1: Ja, het is, ik heb deze film op de première al gezien, ooit, op het filmfestival. En het is zo mooi gemaakt. Het is zo goed geregisseerd. Je komt ook echt in een andere wereld. Echt in de armoede.

0: waarin minderheden totaal de sjaak zijn. En
1: hoe kan dat?
0: Ja, door hele slimme mensen, denk ik, die proberen de over de rug van minderheden zelf sterker te worden.
1: Ja, punt gemaakt. We gaan ook verder, want voor mij is het duidelijk.
0: Ja.
1: Ik wil graag naar, dat vond ik wel interessant, openbare kunst. De Denkende Haas is een standbeeld op het Neude in Utrecht.
0: Ja.
1: Waarom lach je er aan om?
0: Ja, ik vind dat zo'n mooi, geweldig beeld. Het is natuurlijk ook weer een dier. En het is de denker, maar dan in een haas. Maar er is ook heel veel commotie over geweest.
1: Ja, dat was gedoe, ja.
0: Ja, omdat het
1: leefbaar
0: heel duur
1: Utrecht
0: was.
1: Vond het niks. Oh, was duur. Dat
0: ja, het was heel duur. Dus, en er waren er meerder op de wereld. Ik weet het ook niet precies, maar het is zo'n mooi beeld. Ja, ik hou sowieso, ik ben van Amsterdam verhuisd naar een klein dorp vlakbij Utrecht. Dus ik ben Utrecht een beetje aan het... Nee, ik kom ook uit Nieuwegein oorspronkelijk, maar ik ben nog meer van Utrecht gaan houden de laatste paar jaar.
1: Ja, en dat beeld, dat staat er mooi bij.
0: Ja.
1: Zomervacht, een NPO-serie. Dat is een mooie
0: film. Het is een film.
1: Een film. Ja. Dat is een mooie verfilming van de gelijknamige roman van Jaap Robbe. Het gaat over een 13-jarige jongen die tijdens een broeierige zomervakantie opgescheept wordt met de zorg van zijn zwaar gehandicapte broer.
0: Ja. Ja, het is, ik heb deze film op de première al gezien, ooit, op het filmfestival. En het is zo mooi gemaakt. Het is zo goed geregisseerd. Je komt ook echt in een andere wereld. Echt in de armoede. Want ze wonen in een woonwagen. En het is, de spelregie is ontzettend goed. De art direction, de production design is erg mooi. Het is heel beklemmend en heel... Echt heel mooi. Dus.
1: En die armoede, want het klopt dat jouw vader ook opgegroeid was in doffe armoede, heb ik ergens gelezen.
0: Ja, mijn vader is echt opgegroeid in een woonwagen. Dus dat heeft ook wel een connectie misschien met deze film. Want zij wonen ook in een woonwagen. Maar bij mijn vader was een oude treinwagon in de Johannapolder in Utrecht. Heel ver onder de armoedegrens. En ze hadden geen gas en geen stroom. En
1: is er ook een reden voor jou om nog extra hard te rennen en je best te doen? Of niet?
0: Nou, kijk, mijn vader is in die armoede opgegroeid en is op zijn 16e wees geworden. Dus dat is iets meer dan een maand tussen het overlijden van zijn vader en moeder. En zijn moeder dus aan dat gen. Of aan de kanker die voortkwam uit die genmutatie. Ja. Dus mijn vader, toen had hij al een relatie met mijn moeder, maar hij heeft... Zij, mijn ouders samen, hebben heel hard gewerkt om mij alle mogelijkheden te geven die mijn vader niet heeft gehad als kind. Dus ik heb altijd een verplichting gevoeld om daar echt alles uit te halen en te doen wat ik echt wil.
1: Maar dan moest je dubbel rennen. Want je had deels die verplichting om te doen wat je echt wil.
0: Ja.
1: Je had ook een onderliggend altijd gevoel van misschien word ik niet oud omdat ik een eventueel gen met me meedraag.
0: Ja, ja.
1: Wat heeft dat die haast je gebracht en wat heeft het je gekost?
0: Het heeft me heel veel gebracht. Het heeft me gebracht dat ik altijd mocht maken wat ik wilde maken. Maar het heeft me ook wel een paar burn-outs opgeleverd. En soms had ik in te veel haast dingen aan het maken was. Omdat ik maar door moest en door moest. Maar uiteindelijk zou ik het niet anders willen, weet je. Dat denk ik met dat gen is gewoon heel shit als je dat hebt. En je moet zulke operaties doorstaan. Maar dat is... piece of cake als je in deze tijd leeft.
1: Ja.
0: Versus de tijd waar mijn oma in opgroeide.
1: Dat is waar. Maar zeg maar zo'n ziekte. Zeg maar, mijn vriendin is ook ziek geweest een paar jaar geleden voordat ik haar ontmoette. Maar ik merk bij haar ook altijd een soort van levenslust en energie. Maar ook haast. Dus als we toch nog naar die keer Sardinië. Liever dat dan rustig op de bank.
0: Ja.
1: En dat is fijn.
0: Ja.
1: Maar het is ook soms rennen.
0: Ja.
1: Snap je? Dat is ook...
0: Nou ja, voor mij is die haast echt weggevallen nu. Omdat ik die operaties heb gehad en weet dat... Ik heb er gewoon een heel leven bij gekregen. Dus voor mij is die haast weggevallen. En dat geeft me dus de ruimte om romans te schrijven. Want daarvoor kon ik die spanningsboog niet maken. Ik kon niet zulke lange dingen maken. En ik kon niet... Weet je, ik ben nu een nieuwe film... Daar ga ik volgend jaar draaien, die ik regisseer... Zijn we gewoon al jaren mee bezig.
1: En daarvoor dacht je misschien, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik moet.
0: Nee, ik moet gewoon door. Hup, dit duurt te lang. En dit was ik zoveel tegelijk aan het doen. Maar en dat die haas is weggevallen, heb ik ook ruimte om echt te genieten van het leven. En dat is wel fijn.
1: En een stukje geluk ook te vinden misschien wel. Je hebt een nummer gekozen. Geluk is een obe van de Lucky Fonse.
0: Oh, ja.
1: Even luisteren.
0: Ja.

0: Geluk is een ober die precies weet wat hij doet. Die een neutje voor je inschenkt, heel precies en goed. En dan de ingeschonken borrel, een lichte bolleing geeft. Hij is de verlosser voor wie naar perfectie streeft.
1: Ben je gelukkig?
2: Ik ben heel gelukkig, ja. Ja. Ja. Ja? Ik ben, ja, dus ik ben... ja. Ja. Dus ik zei laatst tegen mijn vriend, we zaten in de auto en we hadden allebei... Even dat we, hij zei, ik voel me heel emotioneel, ik weet niet waar dat vandaan komt. En toen voelde ik echt even... wat een vakantie met kinderen, gewoon, we waren gewoon thuis hoor, maar... We waren lekker in de plassen gaan zwemmen en suppen en gaan picknicken. En toen kreeg ik zo'n soort... Ja, ik weet niet, ik was helemaal benauwd en zo. En ik zat erover na te denken, toen zei ik tegen hem... Het komt omdat we op dit moment zo gelukkig zijn... en we zoveel hebben meegemaakt de afgelopen jaren... dat je dan denkt, oh jee, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat er voor? En het is ook... wrang om zo gelukkig te zijn in een wereld die zo verschrikkelijk is. Met oorlog, genocide, klimaatproblemen. Het is echt...
1: Ik voel echt dat je dat ook echt meent.
2: Ja, dat ja. Meen ik echt, ja. Ja. Dus dan als je afsluit van de wereld door je telefoon in een kast te stoppen... en die dan terug te kijken, dan kan ik dus helemaal... denk je, is zo gelukkig zijn met alle kleine dingen. Maar dan, ja.
1: Maar dan mag je ook zijn, Sanne.
2: Ja, dat weet ik ook dat je het dan mag zijn. Maar dat is op het moment dat je dan weer eventjes ziet wat er allemaal aan de hand is. Dan denk je echt, jezus, wat leven we in? Wat voor wereld? En voel je je schuldig over je eigen geluk. Dus dat, ja. Tenminste, dat heb ik.
1: We gaan naar een mooie documentaire. Shelley in Wonderland. Ja. Even luisteren naar een fragmentje.
2: Ja.
3: I want to still shine as an older lady. I don't want to just be put out to pasture.
4: You become 60, they say it's like the forgotten generation. Yes. Nobody remembers us.
5: So, showgirl arms?
3: Doing this pageant.
5: Nice, the other feet.
3: For me, was not necessarily about winning, but about stepping into an arena that I've never done before and doing something for myself.
6: I'm having the time of my life. I'm 79.
1: Ja, voor, echt een supermooie docu. Vertel eens waarom mensen hier naar moeten kijken.
2: Nou, wat zo mooi is, het is de documentaire gemaakt door Sophie Dros. En het mooie daaraan is... Het gaat over een bejaarde vrouw die mee gaat doen aan de misverkiezing. En van tevoren denk je, oh, dat wordt heel plat. En dan, ja, misverkiezingen. Ja, ik weet niet, je kan er een heel ander beeld over hebben. En als je daarna gaat kijken, dan zie je dat het eigenlijk gaat over... een vrouw die op latere leeftijd voor het eerst voor zichzelf kiest. En de ruimte inneemt die ze haar hele leven niet heeft ingenomen. Op het moment dat ze eigenlijk onzichtbaar is voor de wereld. En je denkt dat er heel veel onderlinge strijd gaat zijn tussen die vrouwen. Maar het blijkt een soort nest waarin al die vrouwen elkaar vinden. En het heel vriendschappelijk is. Dus je krijgt eigenlijk iets heel anders te zien dan dat je... van tevoren wat je vooroordelen denkt. En het zegt ook veel over het vrouw zijn. Dat we toch in een cultuur leven waarin vrouwen zoveel opofferen... omdat ze nou eenmaal kinderen baren. En dat is Sophie is ook vriendje van mij. Ik had van de week
1: aan de regisseur.
2: De regisseur. Ja. En ik... Deze documentaire is al van een paar jaar geleden... maar ik dacht ik wilde het graag hierover hebben. Want we hadden het laatst ook aan de telefoon... zij heeft ook twee jonge kinderen nu. Dat het een fase is in je leven.

0: waarin je een stap terug moet doen, terwijl je al je mannelijke collega's
1: voorbij ziet
0: draaien. Die zie je gewoon gaan en gaan en gaan. En je denkt van tevoren, ik ga ook gewoon door. Ik ga. Maar dat kan niet op dezelfde manier waarop mannen dat doen. En dat is heel frustrerend, omdat je denkt, ja, maar ik ben een feminist.
1: Ik kan me heel goed voorstellen, ja.
0: En dat dan, wat ik dan mooi vind ook aan die documentaire, is dat dan iemand op zo'n oude leeftijd gewoon nog zegt, de wereld is niet afgelopen. Ik ga gewoon nu dit doen.
1: En waarom vind je dat zo mooi?
0: Nou, omdat je dus zelf, ja, misschien heeft het ook te maken omdat ik dacht dat ik nooit ouder zou worden dan 42. Maar, kijk, ik werd de moeder van een tweeling tijdens een coronapandemie, waarin de hele wereld stil lag. En daarna kreeg ik allemaal operaties. Ik heb best wel lang eruit gelegen uit mijn werksysteem, maar ook uit mijn privéleven.
1: Ja.
0: Een tweelingzwangerschap is ook fysiek zwaar. Ja, en daarvoor tuurlijk. Het eerste kindje. Nou, weet je, dat was gewoon echt jarenlang. En dat ik dacht, ja, straks krijg ik misschien niet meer de kansen om de dingen te doen die ik leuk vind. Maar die kansen kunnen er dus altijd zijn. Maakt niet uit hoe oud je bent. Je kan altijd doen wat je wil doen. Nou ja, dat is natuurlijk niet waar. Het is ook weer een privilege als ik dat zeg, denk ik. Ja. Maar voor in principe, als je hier woont, zijn er gewoon zoveel kansen die je kan grijpen.
1: Ja, en als je dan toch weer terugkomt op meneertje en Mientje. En voor de luisteraar die er van het begin bij was, Mientje die was dan een beetje bangig en meneertje die ging de wereld aan. Als ik jou zo hoor, ben je een tijdje misschien druk geweest of eruit of ziek geweest, maar toch wel.
0: En nooit ziek geweest, hè?
1: Maar, of nee, je bent geopereerd.
0: Ja, ja.
1: Maar ben je dan uiteindelijk toch, welke van de twee ben je dan het meest?
0: Ja, nou, dat vind ik echt heel lastig. Er zitten stukjes van ons allebei in, maar het zijn wel echt die katten. Dus het is niet ik. Er zitten wel dingen in van mij, want er zitten altijd dingen in personages die je maakt.
1: Ja.
0: Maar ik ben niet de een meer dan de ander.
1: Dan de ander.
0: Ja.
1: Sander, we zijn aan het eind van het gesprek gekomen.
0: Ja.
1: De komende tijd, je bent bezig met een film. Volgens mij ook in samenwerking met 3 verschillende landen. Dus daar ben je ook druk mee.
0: Ja.
1: En misschien nog wel leuk en belangrijk. Voor mij ga je trouwen.
0: Ja.
1: Heb ik dat goed? In deze maand ook. Of niet?
0: Over iets langer dan een maand ga ik trouwen, ja. Ja.
1: Zin in?
0: Ja, ontzettend zin. Ja. Ja, echt heel veel zin in. Na 9 jaar verloof ik. Vandaag ben ik. Heb ik. Ja, nee. Oh ja, vandaag heb ik 11 jaar verkering. En nee, of ben ik nou. Ja, het is 1
1: augustus. Ja.
0: Ik heb vandaag 11 jaar verkering. En vorige week was ik 9 jaar verloofd. Dus het werd wel tijd.
1: Zometeen lekker naar huis. Dat gaan vieren. Ja. Het hele uur met Sander Vogel kun je terugluisteren als podcast. En de tips nalezen via de NPO Luister app. Ga dat vooral doen. Maak er een hele fijne zaterdag van. Geniet en ontspan. En tot de volgende Uur Cultuur.

0: NPO Radio 1.
1: Biologieleraar Timo Muus werkte duizenden uren aan het handboek motten.
2: Hij zit op je microfoon hier.
3: Oh, nee.
2: Ja.
1: Schrijver en kunstenaar Achiel Kools is benieuwd hoe een vogel de wereld ziet.
4: Het verlangen naar in dat verenpakje te krapen.
1: We gaan op pad met het Friese burgerinitiatief Red de Argusvlinder.
5: Daar gaat hij, op de stenen.
1: Oh, de Noordzee warmt flink op. Wat zijn de gevolgen voor het zeeleven? En welke vogels gaan mogelijk de nieuwe Europese bankbiljetten sieren? Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemorgen, het is weekend. Nederland tolerant was altijd de bakermat van de regenbooggemeenschap, maar dat is niet meer. Een noodroep zometeen van het COC en ontwikkelingen bij de FIFA. In het nieuws met Michel Koenen.
14: Ja, want die Wereldvoetbalbond schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK voetbal commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA die dreigde zelfs met een boycott van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. En 2 dagen geleden was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee bijvoorbeeld ballistische raketten onderschept kunnen worden. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is de schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten die liggen vol met brokstukken. In het gebied zijn wel vaker kleine aardbevingen. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht, dat is in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. En mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod, dat is per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat sluisdeuren kunnen bezwijken. En verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is namelijk te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht. Maar geen enkel land stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. En uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, lokaal wat mist, verder droog vandaag en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan dan een buitje vallen. Het wordt 22 tot lokaal 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 24 tot 29 graden wordt het dan ook iets warmer.
13: Op. En dat is een groot probleem met het oog op de tussentijdse verkiezingen die eraan komen. Straks onze buitenlandredacteur.
3: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: Met het 80-jarige COC heeft ons land de oudste organisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van LHBTI'ers. Maar dat is nu wel anders, betogen Philip Thijsma en Mathieu Dansen van het COC in het Parool vandaag. Hun boodschap, de politiek moet daar wat aan doen. Nederland moet weer terug naar die wereldtop. Philip Thijsma, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
13: Van het COC dus. We liepen altijd voorop, maar waar staan we nu eigenlijk als het gaat om homorechten en de acceptatie daarvan?
15: Ja, we staan nu op de 13e plaats in Europa. Het geweld en discriminatie tegen onze gemeenschap is in de afgelopen 3 jaar bijna verdubbeld. Acceptatie onder jongeren is eigenlijk best wel slecht. 40% gelooft niet in gelijkwaardigheid. Kortom, ja, dat zijn allemaal zorgelijke signalen.
13: Hoe komt dat?
15: Ik denk dat dat er iets te maken mee heeft dat het onzekere tijden zijn en dat minderheden dan vaak de zondebok zijn. Het is ook niet helemaal toevallig, want er zijn allerlei mensen die het vuur van de haat tegen de regenbooggemeenschap opstoken en daar soms vaak zelfs vele miljoenen in steken vanuit landen als Rusland en de Verenigde Staten. Mm-hmm. Kortom, het is niet toevallig dat dit aan de hand is.
13: Nee. Het is op een of andere manier ook woke geworden. Dus als je tegen woke bent, ben je tegen LHBTI'ers.
15: Ja, ik weet nooit zo goed wat woke betekent. Als dat betekent, laten we een beetje aardig voor elkaar zijn en een beetje rekening met elkaar houden, dan lijkt me dat alleen maar prima. In elk geval zou ik zeggen van het is geweldig dat die World Pride nu in Nederland is. En ook echt wel een reden tot trots. Maar de reden dat hij hier ooit, dat hij hier is gekomen, was omdat we voorop liepen. Nu lopen we niet meer voorop. Ja. En ja, onze oproep op dit moment is echt aan het kabinet. Laten we weer voorop gaan lopen. Laten we een inhaalslag maken.
13: Toch noemt u allemaal cijfers die gaan over hoe mensen met andere mensen omgaan. De Pride is natuurlijk ook van onderaf. Maar u stelt in het opiniestuk dat de politiek van bovenaf nu dingen moet doen. Wat moeten ze doen?
15: Nou, tegen dat geweld kan je natuurlijk allerlei dingen doen. Je kan bijvoorbeeld zorgen, jong geleerd, oud gedaan, dat er op school al aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Dat is eigenlijk verplicht. En toch doen best wel veel scholen dat nog niet. En er zijn zelfs scholen die zeggen van, nou, je mag wel LHBTI zijn, maar je mag het niet doen of je mag er geen vorm aan geven. Nou, dat is natuurlijk iets wat je als overheid kan bevorderen. Een ander ding is, ik noemde net dat het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen onze gemeenschap fors is toegenomen. Dat geldt trouwens ook voor andere minderheden. Er worden ongeveer 5000 meldingen van geweld en discriminatie per jaar gedaan. En daar worden dan 5 daders voor veroordeeld. Nou, dat komt omdat er maar een stuk of 5 agenten hier specifiek voor zijn aangesteld. En daar kunnen natuurlijk, dat kunnen er veel meer zijn. Een ander voorbeeld is, we hebben in Nederland nog geen goede transgenderwetgeving. Het vorige kabinet heeft zelfs een wetsvoorstel ingetrokken zonder enig debat. Wat ons betreft wordt die wet gewoon direct weer ingediend.
13: Mm-hmm. Nu was er optimisme, want we hebben natuurlijk een premier uit de gemeenschap. Had u daar meer van verwacht?
15: Nou, niet zozeer van die premier, maar het kabinet heeft in het coalitieakkoord een aantal afspraken over dit onderwerp vastgelegd. We zijn nog steeds wel hoopvol, maar het moet nu wel gebeuren. Hè. Het kabinet zit er al een aantal maanden en eigenlijk is onze oproep vandaag. Dus laten we nou gewoon tempo maken, laten we een inhaalslag maken. Want nu liggen er kansen. Mm-hmm. Hè. Dit kabinet lijkt van goede wil op dit onderwerp. Er is eigenlijk nog steeds hele brede steun onder de bevolking voor de regenbooggemeenschap. Echt, dat loopt op tot ongeveer 90% die een positieve mening heeft. Er liggen kansen en wat ons betreft is de World Pride een heel goed moment om daar vooruitgang mee te boeken.
13: Ja, nu doet u die oproep in een Amsterdamse krant, het Parool, met alle respect natuurlijk voor de krant. Had u niet beter een grote landelijke krant kunnen uitzoeken?
15: We hebben ook nog onze sociale media, ook nog onze website. We verspreiden het artikel en de brief zo breed mogelijk. En ja. Ik denk dat heel veel mensen er vandaag kennis van kunnen nemen.
13: Al was het maar via de boterparade, de Canal Pride natuurlijk. Hoe gaan we het daar zien?
15: En via het Radio 1 Journaal.
13: En via het Radio 1 Journaal niet.
15: Ook heel belangrijk in Nederland wat mij betreft. Als mensen vandaag in Amsterdam zijn, dan zien ze eigenlijk langs de hele route van de Canal Parade zien ze spandoeken met de tekst terug naar de top. En bijvoorbeeld terug naar de top met meer maatregelen tegen geweld of met scholen waar ieder kind zichzelf kan zijn. Kortom, het zal mensen niet kunnen ontgaan. En er komen vandaag, begreep ik, ongeveer 1 miljoen mensen naar Amsterdam. Dus die kunnen allemaal die luid en duidelijke boodschap aan het kabinet zien.
13: Philip Thijsma van het COC Nederland, dank u wel. De Democratische Partij in de Verenigde Staten willen maar één ding, en dat is tijdens de tussentijdse verkiezingen in november de Republikeinen verslaan. Het wordt gezien als de enige kans om de macht van president Donald Trump in te perken. In verschillende peilingen staat de partij er goed voor, maar de landelijke partij, de Democraten, die hebben wel een geldprobleem. Buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer. Een geldprobleem. Hoe groot is het probleem?
16: Nou, blijkbaar zo groot dat de bedrijven waarmee zaken wordt gedaan is gevraagd, kunnen wij onze betalingen niet doen tot na de midterms? Nou, dan heb je wel een probleem. Mm. Ook heeft de partij een hypotheek genomen op het hoofdkantoor. Dat levert dus $15 miljoen op. De landelijke partijkast die staat $2 miljoen, dus 1,7 miljoen euro in het rood.
13: Ja. En geld is natuurlijk belangrijk, want in dit geval zeg maar had het hele sterblok gevuld geweest met politieke boodschappen van Democraten en Republikeinen. Hebben die Republikeinen ook een probleem om dat soort dingen te betalen?
16: Die hebben eigenlijk niet echt een probleem. Die hebben gewoon $130 miljoen in de partijkast. Dus je eigenlijk helemaal geen probleem, zou je kunnen zeggen. En nu Trump heeft ook nog zo'n speciaal fonds waar echt miljoenen in zitten. En dat komt gewoon omdat Trump is gewoon nog steeds echt een geldtrekker. Die kan gewoon heel veel geld binnenhalen. Hij vraagt ook steeds, doneer weer. Dan kunnen we de Democraten verslaan. Nou, en dat werkt dus blijkbaar. Een aantal fanatieke supporters blijft dat geld geven. Mm-hmm. En dat geld hebben ze ook wel nodig. Want op dit moment is het landelijke enthousiasme in de recente peiling van deze week nog voor de Republikeinen is wel minder groot. Dus ja, dat geld, dat kunnen ze ook lekker gaan uitgeven de komende maanden.
13: Maar dat klinkt heel vreemd. Ik bedoel, zit de Democraten dan mee of de Republikeinen liggen onder vuur? En dan zou je denken, dat moet dus zorgen voor geld voor de Democraten. Maar daar gaat toch iets mis.
16: Daar gaat wel iets mis, ja. Grote donateurs die blijven eigenlijk, die houden de hand op de knip. Want die merken van ja, wat is nou de echte boodschap op dit moment tegen de Republikeinen. Er is ook een richtingenstrijd gaande in de Democraten. Dus dat is best wel lastig eigenlijk voor die Democraten op dit moment om te kijken. Dan denken mensen, ik ga daar denk ik dan toch maar geen geld aan uitgeven.
13: Nee, het moet eerst nog beter met ze gaan en dan komen die donateurs waarschijnlijk weer
16: terug. Ja, zo tegen die verkiezingen aan, dan zie je vaak dat het toch wel wat komt. Maar ja, als je nu in de min staat, dan heb je op zich wel een probleem, zou ik zeggen.
13: En de partijtop, die mag dat allemaal mooi gaan oplossen natuurlijk. Hoe staan zij erin?
16: De partijtop, die ziet dat probleem eigenlijk niet zo. Ken Martin is die voorzitter. Die heeft het wel heet onder voeten, want er is heel veel kritiek op. Van ja, kom op, we kunnen geen geld binnenhalen, daar moet wel wat aan gedaan worden. Mm-hmm. Maar hij heeft eigenlijk in een Hij heeft in een blog heeft hij heel lang uitleg gegeven over dat ze eigenlijk niet zo'n probleem hebben. Want we hebben al het geld wat we hebben, geïnvesteerd in lokale takken van de Democraten. En hij heeft eigenlijk gezegd, geld is er niet om in de partijkast te zitten. Dat moeten we ook gewoon meteen uitgeven. Maar ja, je kan natuurlijk, zou ik zeggen, niet zomaar je geld uitgeven als je het niet hebt. Kan dat tenminste niet. Daar is dan wel heel veel kritiek op. Van, is dat wel goed? Maar dat zullen we moeten zien straks. Ja. In november of dat zich heeft uitbetaald, die investeringen die nu zijn gedaan.
13: Want in de Amerikaanse verkiezingen is geld belangrijk. Ik noemde net al die radiospotjes, dat is natuurlijk niet het enige. Kan dit ze de verkiezingen kosten, denk je, of is dat te zwaar gesteld?
16: Dat is misschien wel heel zwaar gesteld, maar je merkt wel vaak altijd tegen die verkiezingen aan, dan is het gewoon heel belangrijk in die districten en die staten waar het echt om gaat. Mm-hmm. Daar wil je echt die kiezer, wil je echt laten zien, stem op ons. Ja, en om zichtbaar te zijn heb je gewoon geld nodig met spotjes, maar ook op social media en een goede organisatie lokaal. En daar heb je geld voor nodig. En als je dat niet hebt, dan heb je wel een probleem. Dus ik weet niet of ze de kop kan kosten, maar ze moeten echt wel nog wat doen voor november.
13: Jesse Nijmeijer, buitenlandredacteur.
6: Het NOS Radio 1 Journaal.
13: Het is 13 minuten over 7. In Nieuwsuur ging het over de grote stroom aan vluchtelingen die in de Spaanse exclave Ceuta terecht is gekomen. De Oostenrijker Gerald Knaus was architect van de zogeheten Turkije-deal. Dat is de deal die werd gevormd bij de vluchtelingencrisis van ruim 10 jaar geleden. Toen kwamen er tienduizenden migranten per dag op Griekse eilanden aan. Nu waren dat er dus op één schiereiland op één dag al zoveel. Dat is uitzonderlijk, zegt Knaus.
17: If we look back to the huge migration crisis in 2015 in the Greek on the Greek islands, the maximum was 10,000 a day. So to have 50,000 or more arrive in one day in a small city of 85,000 people, there has been nothing like this in the last few decades in Europe.
13: Knaus hoopt dat de Europese landen actiever gaan handelen, omdat mensen deze beelden niet willen zien en willen dat Europese landen juist controle hebben over migratie.
17: I hope perhaps one good thing that comes out of this crisis is it might shake up governments. Our publics do not want to see these images of loss of control. They make people afraid. And that benefits only the enemies of human rights and democracy. So we need to act proactively.
13: In Stand van Nederland ging het over het plan van de Europese Commissie om belastingregels voor bedrijven te versoepelen. Marijke Vuyck, voorzitter van MKB Nederland, ziet al de eerste positieve punten.
18: Iedereen beseft zich dat MKB is echt de basis. Maar wat je ziet in een aantal rapportageverplichtingen, die bijvoorbeeld gelden voor grote bedrijven, dat in de keten, in alle toeleveranciers, vragen die grote bedrijven, moet het ook weer vragen aan alle MKB-bedrijven. En wat merk je eraan als MKB-bedrijf? Dat als jouw klanten meerdere grote bedrijven zijn, dat je allemaal hetzelfde moet aanleveren in net andere formulieren. Nou, dat daar dus nu een versoepeling in zou kunnen komen, dat dat niet meer hoeft straks.
13: Toch moet er volgens Vuyck meer gebeuren en daarvoor is een andere mindset nodig.
18: Als je het heel op abstract niveau bespreekt, dan wil iedereen minder regeldruk. Alleen wanneer gaat het mis als je dan daadwerkelijk over een bepaalde regel gaat hebben? Want dan is er een meerderheid geweest die voor die wet gestemd heeft. Dan is er een meerderheid geweest. Ja. Dus je moet eigenlijk, het probleem daarachter is dat we misschien te veel zekerheid willen. En dat daardoor veel meer regels ontstaan. En dat je dus, je moet meer uitgaan van vertrouwen. Vertrouwen richting ondernemers. Daardoor krijgen ondernemers meer ruimte om te groeien. Maar tegelijkertijd ook degenen die de regels dan breken, ook harder aanpakken.
13: In Langs de Lijn en Omstreken was er aandacht voor de locatievoorstelling De Polderjongens. Die is binnenkort te zien in Almelo. Een voorstelling is het over het uitgraven van het Almelo-Noordkanaal. Dat is een productie waar vanzelfsprekend ook boten in worden gebruikt. Maar door de lage waterstand kunnen die boten niet over het Twentekanaal naar de speellocatie. Ellen Wisse is producent van het stuk en ziet liever geen voorstelling zonder boten.
19: Het is een groot deel van ons decor. Maar goed, ja, zonder decor kun je geen voorstelling doen. Maar we zijn wel een creatieve organisatie, dus we vinden altijd wel een oplossing. Maar dan wordt dat vaak een statische oplossing. En dat is niet zo leuk. Dat is niet mooi. We willen toch wat beweging kunnen aanbrengen. En we hebben nou eenmaal een kanaal waar we langs spelen. Dus ja, het zou jammer zijn als we dat met pontons moeten gaan oplossen.
13: Ja, en dus zoekt Wisse voor die voorstelling nu twee boten die over de weg vervoerd kunnen worden.
19: Het zou wel mooi zijn als de boten wat historisch ogen. Maar niet zo historisch dat ze nog wel op transport kunnen, zeg maar. En we hebben op de boten een speelvlak nodig van 10 bij 3 meter. Dus dat is een minimale oppervlakte die we eigenlijk vlak nodig hebben of vlak moeten kunnen maken op die boot.
13: Ja, dan hebben ze nog wel eventjes. Het moet eind deze maand geregeld zijn. 26 augustus is de voorstelling in Almelo. Het Italiaanse Openbaar Ministerie is bezig met een grondige schoonmaakoperatie in de luxe mode-industrie.
14: Ja, en dat in Italië specifiek. In die sector worden volop Chinese werkkrachten uitgebuit. NRC heeft gerechtelijke documenten ingezien waaruit blijkt dat de Chinese arbeiders onder nare en onveilige omstandigheden moeten werken. Dat doen ze met machines waarvan de beveiliging is weggehaald om de productie te verhogen. Nou, het elektriciteitsverbruik blijkt verder dat er ook in de ateliers wordt gewerkt in de nacht en op feestdagen. En de werknemers die lijken hun werkplaats dan ook amper te verlaten, want ze eten en slapen er in onhygiënische en geïmproviseerde slaapzalen. En de grote modehuizen die werken nu mee aan de onderzoeken van de aanklager om verdere reputatieschade te voorkomen. Tegen een wethouder uit Bunschoten die 12 dagen na zijn installatie opstapte, is aangifte gedaan voor het delen van naaktfoto's. RTV Utrecht meldt dat de vrouw de foto's via het platform OnlyFans exclusief aan oud-wethouder Jonathan Koelewijn verkocht. Nou, diezelfde naaktfoto's die vond ze later terug in een chatgroep op Telegram. En de dag dat de politie een onderzoek naar de man instelde was ook de dag dat hij na amper 2 weken wethouderschap al aftrad. En de gemeente Bunschoten wil niet bevestigen of die aangifte en het aftreden met elkaar te maken hebben. Onder aanvoering van GKN Fokker gaat de Nederlandse luchtvaartindustrie een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Hiermee willen de bedrijven volgens de Telegraaf profiteren van de miljarden die Defensie op dit moment te besteden heeft. Volgens de topman van GKN Fokker vinden op dit moment gesprekken met Defensie plaats over hoe een productielijn van die drone eruit zou moeten komen zien. Ja, en Trouw schrijft nog over de zomertrends van dit jaar. Nou, dat zijn er een aantal. Wat dacht je van deze? Verbranden en dan expres een bandje of een ander stuk witte huid creëren, zodat iedereen kan zien hoe bruin of nou ja, rood daarna u wilt je bent geworden. Murdle of Murdoko, dat zijn de nieuwste denksporthits waar je moordhysteries moet oplossen. Ja, en de waaier, inmiddels een standaard accessoire wel bij huwelijken in de brandende zon, maar ook op festivals zijn ze tegenwoordig niet meer weg te denken. Ja, en dan toch, als we het in de muziek hebben, Sander, mocht je nog een plaats zoeken voor zometeen, wat dacht je van Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld?
13: Ik ken hem van A tot Z. Ik heb de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Echt gewoon in een lus.
14: Ontkwam je er niet aan, hè?
13: Ja.
14: Nou, dit zijn ze dus. De zomertrends van 2026.
13: U bent er vast mee wakker geworden. Het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een belang in een nieuw WK-bedrijf te verkopen gaat de prullenbak in. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat in een verklaring die de FIFA deelde op X. En de beslissing volgt op een wereldwijde golf van protest, ook van de Nederlandse Voetbalbond. Onderzoeksjournalist Edwin Schoon, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
13: Wat heeft hem uiteindelijk over de streep getrokken, Infantino?
20: Nou ja, officieel zegt hij, na zorgvuldig naar iedereen geluisterd te hebben, is mij duidelijk geworden dat dit project verdeeldheid heeft gezaaid. Dat klinkt heel keurig. En bij nader beschouwen heb ik maar besloten dat dit het doel niet heiligt, namelijk het verbinden van iedereen in de voetbalwereld. Dus het voorstel gaat niet door. Ja. Dat is de officiële verklaring. In werkelijkheid kwam het vuur hem na aan de schenen en heeft hij de afgelopen dagen de steun uit de hele voetbalwereld zo'n beetje verloren. En met als toppunt gisteren 3 vertrouwelingen van hem die hem de rug toekeerden.
13: Ja, toch gingen we gisteravond naar bed allemaal met de mededeling. Het is allemaal verkeerd begrepen, het ligt allemaal aan de media's en ik ga onverdroten voort.
20: Ja. Ja, hij heeft zeg maar wat laatste stuiptrekkingen vertoond om het nog te redden. Maar het is kansloos. Zeker toen zijn eigen directeur operationele zaken, Kevin Lamour, een heel lange vertrouweling al van Infantino, meer dan 10 jaar werkt hij in de FIFA-organisatie, publiekelijk heeft verklaard van nou, dit plan is geen FIFA-plan, maar dit is het plan van één persoon geweest. Het bestuur wist daar niets van. Een voorzitter moet mensen bij elkaar brengen, zegt hij, en mensen inspireren. En wij zien het tegenovergestelde. Ja. En als ik hier mijn baan door verlies, dan is het maar zo. Maar ik slaap wel lekker vannacht, dat heeft hij gezegd. Ja.
2: En is het dan uiteindelijk druk van de bonden geweest? De aangesloten bonden zoals bijvoorbeeld de KNVB? Of is het die interne druk van binnenuit, denk je, geweest?
20: Nou, het is een opstapeling. Eerst kwam hij met het plan, met daarbij gelijk ook de eis om binnen, wat is het, voor 19 september, dus binnen anderhalve maand een beslissing te nemen voor elke bond. Dat is eigenlijk al onder druk zetten, want als je dat niet deed, dan kreeg je niet je 20 miljoen. En daarna zeggen dat het een consultatieproces is. Nou, het klinkt niet helemaal als een consultatieproces. Dus hij had iedereen tegen de haren ingestreken. Dus eerst kreeg je de voetbalwereld woensdag, waaronder uiteindelijk op donderdag het overleg van de UEFA-mensen. Die zeiden unaniem, wat heel uniek is, wij gaan geen wedstrijd meer spelen voor de FIFA met onze vertegenwoordigende teams als dit plan niet snel van tafel gaat. Mm-hmm. En ook de belofte erbij, dat vergeten veel mensen nog wel, dat er nooit meer een onderdeel van FIFA aan een commerciële partij zou worden overgedragen, zomaar. Daarna werd Azië ook wat brutaler. Dus de AFC, de Aziatische Voetbalconfederatie, die heeft ook toen veel steviger gezegd, we staan helemaal achter UEFA, dit plan moet van tafel. Ja. En CONCACAF, Noord-Amerika, volgde toen Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. Ja, dan heb je een meerderheid van 143 landen ongeveer, van de 211.
2: Maar denk je dat al die 143 landen nu gaan zeggen, oké, prima, zand erover, we gaan door? Of komt de positie van Infantino nu echt blijvend onder druk te staan?
20: Ja, hij kon blijvend onder druk staan. Ook omdat zijn financiële man gisteren ook heeft gezegd, zijn vertrouweling eigenlijk, Carlos Cordera. Mm-hmm. Ja, dat is een man, 35 jaar al bankier geweest. Hij adviseerde hem in alles op financieel gebied. Ook die wist van niks. En tot overmaat van ramp, dat van je vrienden moet je het hebben, heeft Trump gisteren ook gezegd, Donald Trump, mijn naam is Haas, ik weet hier niets van. Dus nee. Die heeft hem ook nog in de kou gezet. Dus ja, hij is aangeschoten wild op dit moment. Dus het is echt een kwestie van vandaag wellicht. En er wordt al gespeculeerd over opvolgers.
2: Ja, dagen voordat hij aftreedt, denk je?
20: Ja, of hij houdt stug vol en dan gaat het nog iets langer duren. Maar ik vermoed zomaar, maar ik heb ook geen glazen bol, dat dit een kwestie is van hoe hou ik de schade beperkt. Maar het is wel belangrijk dat in al die verklaringen van die kritiek op hem heel duidelijk is van voetbal moet. Er moet zorgvuldig met die sport worden omgegaan. Dus een bepaalde ethiek, governance, dat wat hij ooit beloofde, Infantino, toen hij aantrad, maar niet heeft waargemaakt. Dat je kan niet zo zijn dat je Blatter vervangt door Infantino en dan toch weer uiteindelijk hetzelfde krijgt. En als je Infantino vervangt door een nieuw poppetje, dat ze weer hetzelfde krijgen. Dus er zal controlemechanismen vanuit buiten moeten komen. Dan wordt er wel naar het Europese parlement gekeken. En dat die geluiden nu heel sterk zijn. We moeten niet weer hetzelfde in dezelfde fout val trappen. Dat vind ik wel hoopvol op dit moment.
2: En waar dat toe gaat leiden, dat houden we met jou in de gaten. Onderzoeksjournalist Edwin Schoon, dank je wel. Ik heb iets waar ik over wil praten. Het was een cryptische zin. Inmiddels weten we allemaal wat het betekent. Madonna is in Amsterdam, treedt daar vanavond op. En de grote vraag is natuurlijk, is ze ook nog op de botenparade te zien? In elk geval maakte ze een liedje van 3 minuten. En dat noemde ze 4 Minutes.

0: ben Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Vandaag vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride bij Avotros.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: NPO Radio 1.
5: Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Michel.
6: Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter die heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgt op de grootschalige Russische aanval van 2 dagen eerder, waarbij een raket in Polen neerstortte. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna in haar appartement overvallen. De huisgenoten die ze daar had, die werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten. Ze kon zichzelf uiteindelijk bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. En het is weer zwarte zaterdag op de wegen naar de Zuid-Europese vakantiebestemmingen. De ANWB verwacht grote drukte op onder meer de Franse Route du Soleil, dus de A7, en ook voor de Gotthardtunnel in Zwitserland.
5: En de mensen die nu al in die file staan, die zien een beetje ochtendmist. Verder toch wel lekker weer en vooral niet al te warm. Berend van Straten, goedemorgen. Blijft dat zo?
7: Ja, goedemorgen. Ja, het is toch alweer een zomerse dag deze zaterdag. Op dit moment flink wat bewolking. Afgelopen nacht is het flink afgekoeld, dus ook nu nog is het enigszins aan de frisse kant. Hier en daar zelfs temperaturen rond de graad of 10. Maar die temperatuur gaat wel weer snel oplopen. Halverwege de ochtend is het dan zo'n 20 graden op de meeste plekken. En vanmiddag wordt het zeker in het midden en zuiden gewoon weer zomers warm. Met 25 tot lokaal 27 graden. In het noorden is het iets minder warm, met een graad of 22. Maar desondanks is het in het hele land echt wel gewoon een prima zomer. Weer flink wat zon vanmiddag, staat ook niet al te veel wind. Dus mogen vandaag niet klagen.
5: Nee, en de mensen die vandaag vertrekken op vakantie, wat missen die morgen in Nederland?
7: Morgen gaat de temperatuur weer flink oplopen, hoor. Maar ja, als je naar het zuiden van Europa gaat, dan kom je toch al wel snel hele hoge temperaturen tegen. Hier en daar in Frankrijk zelf richting de 40 graden. Nou, dat krijgen wij morgen zeker niet. Maar ook in het zuiden van het land kunnen we op morgen wel rekenen met tropische temperaturen van ruim 30 graden. In het noorden wordt het morgen een graad of 25 en in het midden een graad of 28. En de dag verloopt gewoon droog en ronduit zonnig. En in het begin van een nieuwe week doet de temperatuur nog een schepje bovenop. Want maandag kan het in bijna heel het land tropisch warm worden. 30 graden in het noorden dan. En in het zuidoosten kan het dan 35, lokaal misschien wel 36 graden worden. Dus we streven toch wel weer af op een hete periode in ons land.
5: Berend, dankjewel. We hoorden het net. Aanvallen op Oekraïne en de Oekraïners die daarvoor gevlucht zijn naar Polen, die zijn daar steeds minder welkom. Zometeen onze correspondent.
8: Human neemt je mee met je neus op de feiten. En op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human. Radicaal menselijk.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Vandaag vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride bij Avotros.
5: Op zijn terugreis vanuit de Verenigde Staten ging de Oekraïense president Zelensky deze week langs bij premier Tusk. In Polen is dat. Het is zijn eerste officiële bezoek aan het buurland in tijden. En de relatie van de twee landen staat even zo goed onder grote druk. Het sentiment in Polen richting Oekraïners verandert. Veel Oekraïners die naar Polen zijn gevlucht voelen zich er niet meer veilig. Correspondent Christian Pauwe in Polen. Waar komt die onveiligheid vandaan?
11: Nou, dat komt door een reeks aan incidenten, ook weer de laatste tijd aanvallen op Oekraïners in Polen. Vorig weekend was er veel te doen om beelden die rondgingen van drie Poolse mannen die een Oekraïns stel in elkaar slaan. De politie heeft later vastgesteld dat dat ook was vanwege hun achtergrond, vanwege hun nationaliteit. Kort daarvoor was er ook een video die rondging van een Oekraïns meisje die filmde hoe ze werd uitgescholden in een bus. En ja, dat zien we dus steeds vaker terug. Dit soort incidenten. Het past in een toch ook wel een patroon van groeiend anti-Oekraïns sentiment. En de politie meldde een stijging ondanks van 30% van meldingen van dit soort haatmisdrijven.
5: Een groeiend anti-Oekraïns sentiment. Waar komt dat dan vandaan?
11: Ja, er zijn verschillende redenen voor. Allereerst hebben Polen en Oekraïners een toch complexe geschiedenis. Complexe relatie daardoor ook. Ze kunnen het bijvoorbeeld niet eens worden over de feiten rond een massamoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast heeft Polen aan het begin van de grootschalige invasie natuurlijk heel veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Ongeveer 1 miljoen. Nou ja, die werden hier opgevangen. Maar ja, dat zorgt ook voor de nodige veranderingen, voor de nodige druk op de woningmarkt, op scholen, in de zorg. In de tussentijd zie je dat deze historische en hedendaagse spanningen eigenlijk verder worden aangeslingerd door een Russische desinformatiecampagne online. Mm-hmm. En door radicaal rechtse partijen in Polen. En veelzeggend ook wel wat dat betreft is dat minder dan de helft van Polen op het moment vindt dat Oekraïne nog gesteund moet worden.
5: Ja, de aanwezigheid van Oekraïners is politiek geworden.
11: Absoluut. En het treedt ook steeds meer naar de voorgrond in de in het politieke debat. Uh-huh. Je ziet dat die radicaal rechtse partijen het echt claimen als een van hun belangrijkste standpunten. Hè, dat Oekraïners terug moeten en dat Oekraïne geen steun meer moet krijgen. En Tusk probeert daar tegenover te stellen dat Oekraïne juist een bondgenoot is, dat Oekraïners hier zich veilig moeten voelen. Maar ik verwacht eigenlijk dat dit sentiment, deze retoriek, ook in de aanloop naar de parlementsverkiezingen volgend jaar, dat het alleen maar verder zal verscherpen, dat debat.
5: Ja, toch, er is ook iets de andere kant op. Die Russische raket die eergisteren neerkwam in Polen. Je kunt je ook voorstellen dat een aanval op of een raket op je grondgebied het land verenigt tegen de Russen voor de Oekraïners.
11: Ja, en dat is steeds de boodschap geweest, ook van de vorige conservatieve regering en van de huidige. We moeten Oekraïne steunen, want zij zijn uiteindelijk het schild dat ons beschermt nu tegen directe Russische agressie. En in de tussentijd zie je dat die oorlog steeds verder overwaait, ook naar Polen met de raketten deze week. Je zou zeggen dat dat nogmaals Polen ook op de feiten drukt. En er is voor de duidelijkheid ook zeker nog een groot deel van de Poolse samenleving dat ervan overtuigd is dat Rusland de grote dreiging is. En dat ze samen moeten optrekken tegen

0: deze dreiging. Maar wat ik ook wel weer opvallend vond, dat ik ook reacties zag aan de radicaal-rechtse flank, die zeiden, oh, het is wel heel toevallig dat die raket neerkwam een dag nadat Zelensky op bezoek was bij premier Tusk. Dat kan haast geen toeval zijn. Oftewel, er worden al snel weer vraagtekens gesteld aan die kant wie er nou echt verantwoordelijk is en wat de bedoeling daarvan is.
1: Correspondent Christian Pauwen, dankjewel. Ook vannacht werd Oekraïne zwaar onder vuur genomen. Dat hebben we net gehoord. Maar we hebben dus die zware nacht in Oekraïne nog niet behandeld. Bij een Russische aanval in Kiev vielen tenminste 9 doden en 28 gewonden. Oekraïne heeft moeite om deze aanvallen af te weren, maar ze raken Rusland op hun beurt op een hele andere manier. Na de Russische raffinaderijen nemen Oekraïners nu de distributiecentra van Wildberries onder vuur. Dat is een grote Russische webwinkel. En de idee is natuurlijk dat als ze die centra raken, dat de mensen in Rusland dat zelf merken. En er zijn er al 10 van dat soort centra de afgelopen tijd in vlammen opgegaan. Volgens de regering in Kiev levert Wildberries spullen aan het leger, maar het is ook een psychologisch doelwit dus. De gewone Rus die kan niet meer om de oorlog heen. Een bijdrage van buitenlandredacteur Wessel de Jong.
2: Meubelmaker Dmitri in Nizhny Novgorod, ten noorden van Moskou, is een van de honderdduizenden kleine ondernemers die zwaar zijn getroffen door de aanvallen op de logistieke centra van Wildberries.
3: Wat is dit op? Есть четкое понимание, что сейчас надо ужаться.
2: Dmitri, baardje, wit t-shirt. We begrijpen heel goed dat we nu moeten inkrimpen en een beetje onze krachten moeten verdelen.
3: И немножко смобилизироваться.
2: Hoop op compensatie heeft hij al lang niet meer. Dus zit er maar één ding op.
3: Вот у меня до всех происшествий работал 22 человека.
2: Voor al die gebeurtenissen had ik 22 mensen in dienst.
3: По сегодняшний день они же все еще есть. Мы в понедельник только проведем собрание.
2: Maar we hebben maandag vergaderd en besloten fors te gaan inkrimpen. Tot 8 of misschien zelfs wel 5 mensen. Zegt hij een beetje mismoedig.
3: Прям сильно будем ужиматься. Ужиматься прям человек до 8, может быть до 5.
2: De Oekraïense aanvallen hebben al meer dan 10% van de opslagcapaciteit van Wildberries verwoest. Daarbij zijn 8 doden gevallen. Als de aanvallen doorgaan, zal de Russische economie dat gaan voelen. En als het failliet gaat, zullen de nodige banken omvallen. Meubelmaker Boris, in een groen t-shirt, staat een partij meubelen in te pakken.
4: Попали. Ну, не смогли защитить. Война.
2: Ze hebben doel getroffen. Dat hebben ze niet kunnen voorkomen. Het is oorlog.
3: Там на несколько сотен миллиардов товара было.
2: Dmitri, zittend in zijn werkplaats, en lag daar voor enkele honderden miljarden roebels aan handelswaar. Ook dat van ons.
3: Вы представляете, сколько водителей, грузчиков, охранников.
2: Stelt u zich eens voor hoeveel chauffeurs, showers, bewakers daardoor zijn getroffen.
5: Ситуация непростая в связи.
2: Op al deze problemen, het Kremlin moet wel reageren. Bij monden van woordvoerder Dmitri Peskov.
5: С теми убытками, которые понесла и сама компания.
2: De situatie is uiteraard niet eenvoudig, gezien de verliezen die het bedrijf zelf leidt en ook ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. De regering is ermee bezig. Die regering zou in september bij de parlementsverkiezingen graag een goed resultaat behalen. Sommige Russen leggen een verband tussen de drone-aanvallen en de verkiezingen. Zoals deze vrouw met blonde krullen. Ik denk dat ze het doen om te proberen de situatie in ons land voor de verkiezingen te destabiliseren. Sommigen denken dat het allemaal wel meevalt. Het is natuurlijk triest dat het gebeurt. Maar voor de gewone consumenten verandert er niet zoveel. Het had slechter gekund, zegt een jonge vrouw op straat. Toch brengen de aanvallen op Wildberries de oorlog voor de gewone Rus een stuk dichterbij. Opiniepeilingen, ook al zijn ze weinig betrouwbaar, laten zien dat steeds meer mensen willen dat er zo snel mogelijk een einde aan de oorlog komt. Meubelmaker Dmitri vindt dat ook natuurlijk. Het moet gewoon stoppen, die hele situatie. Voor ons gewone mensen is dit niet te begrijpen. We willen dit niet. Wildberries, dat pro-Kremlin is, denkt aan een heel andere oplossing. Op straat in Moskou staan grote reclameborden die de Russen oproepen om snel en meer bij Wildberries te kopen. Uit de voorraden die nog niet door de drone-aanvallen zijn getroffen.
1: Buitenlandredacteur Wessel de Jong.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 14 minuten over 7:30. Hoe graag Trump ook als vredestichter te boek wil staan, de door hem ontketende oorlog in het Midden-Oosten lijkt zich alleen maar verder uit te breiden. Kuwait wordt geregeld bestookt door Iran. Jordanië onderschepte deze week 5 door Iran afgevuurde raketten. Woensdag was er opeens een explosie in een Egyptische havenstad. Een drone zou dat hebben gedaan. Een einde aan de oorlog lijkt nog ver uitzicht. Midden-Oosten-columnist Caroline Roelands, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, kijken we naar een patroon van een oorlog die zich uitbreidt of zijn het incidenten?
6: Nou, dit is een oorlog die natuurlijk vanaf dag 1, eind februari, een regionale oorlog was, waarbij Iran heeft geprobeerd hem zo breed mogelijk te krijgen, om zoveel mogelijk schade in de regio aan te brengen, zodat de regio druk op Trump zou uitoefenen om er een eind aan te maken. Dus een regionale oorlog vanaf dag 1. Ook al natuurlijk omdat Israël erbij betrokken is. Dus Israël-Iran-regio. Hmm. Wat je ziet, ja, het breidt zich uit. In die zin een aanval op Jordanië. Hè, zoals je zei, een aanval op Egypte. Kuwait en de andere Arabische golfstaten zijn natuurlijk vanaf dag 1 doelwit. Althans, in principe de Amerikaanse doelen in die landen. Ja, het breidt zich uit, maar het is allemaal, het blijft binnen de perken, zal ik maar zeggen. Ja. Voor zover zo'n oorlog binnen de perken blijft.
1: Ja, want we hebben, op hun beurt hebben de Verenigde Arabische Emiraten wel aanvallen uitgevoerd op Iran. Saudi-Arabië
6: ja,
1: doet
6: heel, ja? heel beperkt. Want ja. die landen, die worden, ze weten waarom ze onder vuur worden genomen, om schade aan hun economie aan te richten, zodat ze bij Trump aankloppen. Mm. Maar ze weten ook dat ze...
1: Journaal. Het is 14 minuten over 7:30. Hoe graag Trump ook als vredestichter te boek wil staan, de door hem ontketende oorlog in het Midden-Oosten lijkt zich alleen maar verder uit te breiden. Kuwait wordt geregeld bestookt door Iran. Jordanië onderschepte deze week 5 door Iran afgevuurde raketten. Woensdag was er opeens een explosie in een Egyptische havenstad. Een drone zou dat hebben gedaan. Een einde aan de oorlog lijkt nog ver uitzicht. Midden-Oosten-columnist Caroline Roelands, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, kijken we naar een patroon van een oorlog die zich uitbreidt of zijn het incidenten?
6: Nou, dit is een oorlog die natuurlijk vanaf dag 1, eind februari, een regionale oorlog was, waarbij Iran heeft geprobeerd hem zo breed mogelijk te krijgen, om zoveel mogelijk schade in de regio aan te brengen, zodat de regio druk op Trump zou uitoefenen om er een eind aan te maken. Dus een regionale oorlog vanaf dag 1. Ook al natuurlijk omdat Israël erbij betrokken is. Dus Israël-Iran-regio. Hmm. Wat je ziet, ja, het breidt zich uit. In die zin een aanval op Jordanië, hè, zoals je zei, een aanval op Egypte. Kuwait en de andere Arabische golfstaten zijn natuurlijk vanaf dag 1 doelwit. Althans, in principe de Amerikaanse doelen in die landen. Ja, het breidt zich uit, maar het is allemaal, het blijft binnen de perken, zal ik maar zeggen. Ja. Voor zover zo'n oorlog binnen de perken blijft.
1: Ja, want we hebben, op hun beurt hebben de Verenigde Arabische Emiraten wel aanvallen uitgevoerd op Iran. Saudi-Arabië
6: ja,
1: doet
6: ook heel, ja? heel beperkt. Want ja. die landen, die worden, ze weten waarom ze onder vuur worden genomen, om schade aan hun economie aan te richten, zodat ze bij Trump aankloppen. Mm. Maar ze weten ook dat ze Iran, dat de buurman is, de overbuurman, en dat hij niet

0: Nou, dit is een oorlog die natuurlijk vanaf dag 1, eind februari, een regionale oorlog was, waarbij Iran heeft geprobeerd hem zo breed mogelijk te krijgen, om zoveel mogelijk schade in de regio aan te brengen, zodat de regio druk op Trump zou uitoefenen om er een eind aan te maken. Dus een regionale oorlog vanaf dag 1. Ook al natuurlijk omdat Israël erbij betrokken is. Dus Israël-Iran-regio. Hmm. Wat je ziet, ja, het breidt zich uit in die zin. Een aanval op Jordanië, hè, zoals je zei, een aanval op Egypte. Kuwait en de andere Arabische golfstaten zijn natuurlijk vanaf dag 1 doelwit. Althans, in principe de Amerikaanse doelen in die landen. Ja, het breidt zich uit, maar het is allemaal, het blijft binnen de perken, zal ik maar zeggen. Ja. Voor zover zo'n oorlog binnen de perken blijft.
1: Ja, want we hebben, op hun beurt hebben de Verenigde Arabische Emiraten wel aanvallen uitgevoerd op Iran. Saudi-Arabië
0: ja, ook
1: doet
0: heel, ja? heel beperkt. Want ja. die landen, die worden, ze weten waarom ze onder vuur worden genomen. Om schade aan hun economie aan te richten, zodat ze bij Trump aankloppen. Mm. Maar ze weten ook dat ze Iran, dat de buurman is, de overbuurman, en dat hij niet weggaat. Dat na deze oorlog ooit, hopelijk, ook daar nog steeds die buurman zit. Dus die willen ze ook niet al te kwaad maken. Dus in die zin echt oorlog van golfstaten tegen Iran. Nee, dat zit er niet in.
1: Nee, het blijft balanceren natuurlijk voor die landen in de regio, want uiteindelijk willen ze dat de oorlog vooral heel snel stopt.
0: Absoluut. En dat zijn ook zo begonnen natuurlijk. Hè. Toen die oorlog er zat aan te komen, hebben Saoedi-Arabië en de andere golfstaten ook druk op Trump uitgeoefend het niet te doen. Want als je kijkt naar de economie van die landen, dit is buitengewoon schadelijk. Saoedi-Arabië heeft een enorm programma, een visie, 2030, toerisme, investeringen, de hele economie. Nou, dat is allemaal, niemand investeert meer in, nou ja, bij wijze van spreken, niemand investeert meer in Saudi-Arabië, maar er komt geen toerist meer langs. Ja. Dus de schade is gigantisch.
1: Ja. En hoe groot is de kans dat voorlopig alleen nog maar erger wordt? De Israëlische kranten bijvoorbeeld, die stonden gisteren bol van een op handen zijnde aanval opnieuw op energiecentrales door Amerika en Israël. Is het risico dat het toch weer nog verder escaleert?
0: Nou, in die zin natuurlijk, dat de afgelopen paar dagen was het weer even rustig, voor zover het rustig is. En ik zag ook de berichten dat ze aan de Amerikaanse kant ook weer wordt gedreigd met de hardste aanvallen tot dusverre. Hè? Nou ja, Trump is natuurlijk ook al geweest van we gaan de Perzische beschaving uitroeien, et cetera. En dan krijg je wel hardere aanvallen, maar dat gelukkig toch ook niet. In strijd met elk internationaal recht. Maar ja, in deze af- en aanoorlog zit er wel in dat er nu weer harder wordt toegeslagen. De hardste ever, dat kan je weer afvragen. Om Iran te dwingen toe te geven en toegeven, dan heeft dat met name te maken met de Straat van Hormuz.
1: Ja, het is wie het eerste met zijn ogen knippert op dit moment.
0: Dat niemand gaat knipperen, zou ik zo zeggen, op dit moment.
1: En dus gaat het door. Midden-Oosten columnist Caroline Roelands. Dankjewel. Voor de PSV-vrouwen is de eerste prijs van het seizoen al binnen, de Supercup.
2: Ja, de regerend kampioen won gisteravond in eigen huis met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente. PSV-aanvoerder Janice Kaiman is trots op het team. Zij is bij ESPN.
3: Ik denk dat we vandaag een mooie vertoning hebben gedaan van onze kwaliteit. En gewoon heel dominant voetbal gespeeld. Heel goed samen hebben bewogen en elkaar echt heel goed gevonden. En op verschillende vlakken heel veel gevaarlijk zijn geweest. Het is heel mooi om dat te zien, de creativiteit van onze speelsters. En maakt niet uit welke leeftijd we hebben. Ja, we ademen voetbal en dan zie je dat met die tweede goal. Dat is heel mooi ingestudeerd.
2: De SKS, de traditionele Friese zeilwedstrijd, die zit er nu echt op. Beter bekend natuurlijk als het Skutjesielen. Het hield de provincie 2 weken lang in de greep. Dorpen en steden die bestookten elkaar op de Friese wateren. Grauw werd voor Heerenveen en Lemmer kampioen. Voorzitter van de organisatie, René Nagelhout, die is vooral blij met de toenemende populariteit van het evenement. Zei die tegen Omroep Friesland.
4: Het ligt wel zo'n botshouders binnen, dat komt dan naar voren. Ik heb het idee dat het oude heer een aardig taan neemt qua belangstelling. Maar ik dat mensen steeds meer doel krijgen over het spultje. En dat vind ik prachtig.
2: Ja, het lijken

0: soms wel botsauto's op het water, zegt hij. Maar wat er precies gebeurt, ja, dat begrijpen steeds meer mensen nu. En dat vindt hij toch wel mooi. René Nagelhout van de organisatie. Dan nog even naar Dusan Tadic, want die heeft zijn eerste speelminuten gemaakt voor NEC, zijn nieuwe club. De Nijmegenaren die speelden gisteravond een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Sevilla. Ging met 2-1 verloren. Tadic die speelde een half uurtje mee en hij hoopt dinsdag in de voorronde van de Champions League in Griekenland tegen Olympiakos ook mee te kunnen doen. Maar ja, de grote vraag is, zijn de papieren nou wel of niet in orde? Vroegen ze zich af bij ESPN.
1: I think this is ready. Yes, okay. Yes. No, I will be available, yes.
2: That's good. How many minutes? Just like today, 30 minutes?
1: I don't know. It depends on the coach and that's it. You know, that's why it's good to have this game. You know, after 2-3 trainings, this game, it's nice to have. To feel the ball, to feel the guys, what I say already, and to have some minutes in the legs, and that's it, you know. And he will decide whatever he wants. I'm ready.
0: Hij heeft dus al wat speelminuten in de benen, maar ja, de trainer die zal moeten beslissen of hij kan spelen. Papieren zijn in orde, zegt hij. Het zou dus allemaal goed moeten komen.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Ook elke zaterdag tussen 7 en 8:30.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert?

0: The Way You Take Time, Joe Buck. Een primeur op de Deventer Boekenmarkt morgen. Professionele schrijftolken staan daar naast de uitgevers en de schrijvers. En ze staan bij de kraam van initiatiefnemer Stan van Kesteren. Goedemorgen, meneer van Kesteren.
1: Goedemorgen.
0: Wat doen schrijftolken op een boekenmarkt?
1: Ja, de schrijftolken ondertitelen eigenlijk de gesprekken die tussen de boekverkopers en de bezoekers er zijn.
0: En dat doen,
1: ze speciaal voor slechthorenden.
0: En dat doen ze live, dus terwijl een gesprek plaatsvindt?
1: Ja, dat doen ze inderdaad live.
0: En waarom is dat belangrijk? Voor u bijvoorbeeld ook?
1: Ja, omdat ik ben zelf slechthorend. En als ik een gesprek niet goed kan volgen, dan kan ik het dan via de tekst lezen. Dus als ik een stukje mis, dan kan ik op de tekst teruglezen wat ik gemist heb.
0: En kan je zeggen dat daarmee een gesprek pas eigenlijk goed mogelijk wordt?
1: Ja, voor mij zeker. Op zo'n boekenmarkt is het heel druk. De Deventer Boekenmarkt is een van de best bezochte boekenmarkten van Europa. En dan is het eigenlijk zo druk en zoveel omgevingsgeluid dat ik het gesprek moeilijk kan volgen. Dus vaak ook als ik zelf op de boekenmarkt ben, dan vind ik het moeilijk om te vragen of er een bepaalde titel is. Of wat de prijs van een boek is. En de schrijftolken helpen eigenlijk om dat makkelijker te maken.
0: Ik kan me voorstellen dat dat niet alleen op een boekenmarkt handig is.
1: Zeker. Ik zet het ook graag in op mijn werk. Bijvoorbeeld als ik naar een congres.

0: een hele dag intensief moet luisteren, dan zet ik zo'n schrijftolk ook in.
1: Mm-hmm. En waarom dan nu specifiek op die boekenmarkt? Ik bedoel, als er zoveel situaties zijn waarin het eigenlijk handig en nodig is?
0: Een schrijftolk kan natuurlijk niet overal zijn, waar slechthorenden zijn en waar gesprekken plaatsvinden. En ik vind het juist belangrijk dat bij mijn kraam dat het goed toegankelijk is. Mm-hmm. En dat iedereen een vraag kan stellen die dat wil.
1: Maar u zegt een tolk kan niet overal zijn. Dat kan tegenwoordig steeds makkelijker met behulp van AI. Je hebt tegenwoordig ook al brillen die kunnen vertalen en dergelijke. Dus zit daar een ontwikkeling in die kan helpen?
0: Ja, er zit zeker technologie die kan helpen. En het wordt ook steeds beter. Alleen nog lang niet in elke situatie is AI goed toepasbaar. Hm. Dus op het moment dat het geluid niet goed is en dat er veel geluiden door elkaar heen lopen, dan kan AI er alsnog niks van maken. En bovendien wordt er bijvoorbeeld in mijn werk wordt specifieke vaktaal gebruikt. Dat zijn de woorden die AI niet goed herkent. Hmm. En dus ook niet goed in ondertiteling om kan zetten. Nee.
1: Dus juist op zo'n boekenmarkt is AI nodig nog? Of kan AI juist zijn werk niet zo goed doen? Is dat een kwestie van tijd, denkt u, voordat ze dat wel kunnen?
0: Ik denk misschien als er een goed systeem zou zijn dat er goede microfoons zijn. In samenwerking met AI zou dat best kunnen helpen. Maar ik denk dat schrijftolken altijd wel nuttige toegevoegde waarde hebben. Ja. Omdat die net als een mens gewoon goed kunnen filteren. Ja. En goed kunnen bepalen welk gesprek belangrijk is bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat doen ze dus morgen op die Deventer Boekenmarkt. U staat daar met uw boeken. Wat zijn dat voor boeken?
0: Ja, ik heb zelf een boek geschreven. Succesvol slechthorend. Slim werken met gehoorverlies. Dat is een boek waarin hulpmiddelen en strategieën staan voor slechthorenden om te gaan met gehoorverlies. En dat boek verkoop ik morgen op de boekenmarkt. Ja.
1: En als er dan een schrijftolk nodig is, staan ze dan alleen bij uw steentje? Of kunnen die ook ingezet worden op andere delen van de boekenmarkt voor andere interessante gesprekken?
0: Ik heb zelf twee schrijftolken mee. Ja. En ik heb er zelf natuurlijk ook altijd eentje nodig. Dus die moet bij mijn kraam blijven staan. Maar er is één kraam of één schrijftolk en die heeft een speciaal toetsenbord die ook dragend mee kan nemen. Dus een soort ondersteuningsbord. Dus die zou ook nog in een andere kraam kunnen lopen als een slechthorende dat echt nodig heeft.
1: Ja, en uw kraam waar u het over had, dat is kraam 698 voor de mensen die morgen langs willen komen op de boekenbeurs in Deventer. En bij die kraam 698 zien ze u dan. Stan van Kesteren, dank voor het gesprek.
0: Dank u wel.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. De Iraanse burgers betalen een hoge prijs voor de oorlog. Boodschappen zijn 5 keer zo duur en altijd is er de dreiging van executies.
3: En de vrede kun je alleen winnen als je dat met de regio doet. Voornamelijk met de Iraanse bevolking.
2: Een tweeluik over de opkomst van Charles de Gaulle.
4: Tout avec lui, die boom.
2: De film volgt de generaal vanaf juni 1940. Journalist Kees van Loteringen keek alvast. Lidewijde Paris is de boekendame van dienst. En hoe rust je uit in je vakantie en hoe houd je die rust vast? Lena Bril gaat het ons vertellen.
5: Slik een kikker door aan het begin van de dag.
2: Max Nieuwsweekend, straks om 8:30.
6: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.

0: NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride bij Avrotros.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen. Tienduizenden migranten wisten deze week vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. En FIFA-baas Infantino is teruggekrabbeld. Een overzicht van het nieuws nu met Michel Koenen.
7: Ja, want de FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij stelt zelf dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. En 2 dagen geleden was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket net over de grens in Polen terecht. Oekraïne kampt inmiddels met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee onder meer ballistische raketten onderschept kunnen worden te sturen naar zijn land. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen. Vaak deden ze dat zwemmend of klimmend over de hekken. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En ook viel op sommige plekken de stroom uit. Waterschappen in het hele land die nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid en gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht. Dat is omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam die gaan dicht. En in Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. En deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten die varen onder meer door de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer nog, lokaal nog altijd wat mist. Verder droog en zonnig vandaag met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een buitje vallen, maar dat is heel lokaal. Het wordt 22 tot lokaal 26 graden. Morgen flink wat zon en droog ook weer. Met 24 tot 29 graden wordt het dan iets warmer.
6: Hoe is het nu in die Spaanse exclave Ceuta? Onze correspondent Miral de Bruyne is daar. Ik spreek haar zo.
8: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Vandaag vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem gezocht op YouTube. Beleef World Pride bij Avotros.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Zo'n 50.000 mensen die gisteren de gevaarlijke oversteek van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta waagden. De 57 mensen overleefden die poging niet. Een groot deel van die mensen die het wel redden, die vertrok gisteren ook weer terug naar Marokko. Spanje-correspondent Miral de Bruyne is in Ceuta. Hoe is het daar nu?
18: Nee, nog zeker niet alle mensen die er illegaal zijn binnengekomen de afgelopen dagen, die is weg. Gisteravond was ik tot rond middernacht nog buiten. En toen zag je steeds heel veel jongeren op straat. Er liepen ook zeker nog mensen richting de grens naar Marokko, dus terug, weg hier. Maar ook heel veel jongeren die bleven. En het werd ook best wel grimmig toen het donker werd. Heel veel van deze mensen hebben geen onderdak. De winkels hier zijn dicht of verkopen niet aan ze. Dus ja, de sfeer was slecht. En dat werd ook wel duidelijk voor ons neus. Op een gegeven moment viel er een meisje in elkaar. Ik denk dat ze was uitgedroogd. En toen we 112 belden, zeiden ze ook dat er geen ambulance kon komen, omdat er gewoon geen ambulance meer waren. Die waren allemaal bezet. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb gelukkig Spaanse militairen haar nog geholpen. En is ze nog altijd buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Ja. Ja, dit soort taferelen zie je hier dus de hele tijd. Dus het moet een moeilijke nacht zijn geweest.
6: Ja. Ik heb ook in onder andere reportages van jou mensen gezien die zeiden, ja, we hadden verwacht dat we beter opgevangen zouden worden of meteen aan het werk konden. Waren ze zo onvoorbereid, denk je?
18: Ja, ik denk dat heel veel van ze onvoorbereid waren. Kijk, er zijn denk ik twee groepen die hier die zijn gekomen. Ik heb met mensen gesproken die zeiden dat ze eigenlijk al heel lang aan het wachten waren tot ze een keer aan het werk konden of naar Spanje konden om hier te komen werken. En dat zij te horen kregen op een gegeven moment van nu is het tijd. Het hek gaat open, zeg maar, min of meer. Dus dat zijn mensen die al langer hier willen werken. Maar ik denk ook wel, dat ook wel de vraag is inderdaad, zijn het allemaal migranten? Want heel veel van de jongeren is wat mij betreft duidelijk dat ze geen idee hadden waar ze aan begonnen. Ik denk dat het heel groot deel sensatie is. Je moet je voorstellen, de meeste jongeren, of heel veel kinderen eigenlijk, die zich waarschijnlijk vervelen in de zomer. En als je dan zoiets hoort dat er zoiets groots gebeurt, dan wil je er ook bij zijn. Ja. En dat gevoel had ik ook wel bij heel veel mensen, hoor.
6: Ja. Dat alles natuurlijk nadat er een pardon is geweest in Spanje, de Spaanse rechtbank zich erover heeft uitgesproken. Hoe is het debat nu in Spanje over wat er gebeurd is?
18: Ja, waar de Spaanse media vanochtend vooral mee bezig is, is eigenlijk vooral de vraag, wat heeft Marokko hiermee te maken gehad? Wisten ze in Rabat dat dit zou gebeuren? Of heeft ze het zelfs opgezet bijvoorbeeld? Eigenlijk wat er dus in 2021 ook gebeurde, toen er een soortgelijke, dat was tijdens de coronacrisis, toen er eigenlijk een soortgelijke situatie ontstond. Toen werd ook wel duidelijk dat het een drukmiddel, eigenlijk diplomatiek drukmiddel was, of niet zo diplomatiek eigenlijk, maar van Marokko op Spanje. Of dat nu het geval is, dat zal de komende tijd wel echt onderzocht worden, denk ik. Maar voor nu denk ik dat de Spaanse regering vooral baat heeft om Marokko te vriend te houden. Dat hoorde je gisteren ook natuurlijk in die persconferentie van Sanchez. Die zei van, nou ja, samen gaan we zo snel mogelijk iedereen terug zien te krijgen. En ik denk dat daar nu vooral de focus op ligt.
6: Merel de Bruyne vanuit Ceuta, dank je wel. En ja, die situatie is natuurlijk heel raar, omdat Spanje in Marokko twee hele kleine stukjes land heeft, waaronder dus Ceuta. En hoe dat zo gekomen is, daar praat ik over met Nadia Bourras, historicus en universiteitsdocent Marokkaanse geschiedenis en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: Ja, je hebt er dus twee, Ceuta is er eentje, die andere is Melilla. Ja. Hoe heeft Spanje die stukjes land buitgemaakt?
8: Daarvoor moeten we dan eigenlijk 600 jaar terug in de tijd.
6: 600 jaar?
8: Dan zitten we in de late middeleeuwen, of eigenlijk in de middeleeuwen. Rond halverwege de 15e eeuw dan is het eigenlijk Portugal die Ceuta verovert. Mm-hmm. En dat geldt vaak als het begin van de Portugese overzeese expansie. Het Marokkaanse Rijk heeft natuurlijk heel lang ook geregeerd over het Iberisch Schiereiland, waar zowel Portugal als Spanje bij hoorden. En nu is er feitelijk een reconquista. En die gaat veel verder. Nu wordt zelfs gebied ook in Afrika zelf veroverd. En dat is Ceuta. Ceuta is heel belangrijk, omdat het natuurlijk een strategische ligging heeft tegenover Gibraltar. Beheerst natuurlijk ook die belangrijke straat van Gibraltar, waar handelsroutes doorheen komen. Mm-hmm. Dus voor Portugal was het een belangrijke verovering, die uiteindelijk ook het begin vormde van die belangrijke overzeese expansie, waar vooral de Portugezen. Mm-hmm. En later, toen Portugal viel in Spaanse handen. Dan zitten we ook alweer in de 17e eeuw. Mm-hmm. Dan wordt ook een verdrag getekend tussen beide landen. Als Portugal onafhankelijk wordt, blijft dat Portugees of blijft dat in handen van de Spanjaarden?
6: Ja, en later Spaans dus. Maar hoe wordt daar, als dat al zo lang zo is, wordt dat vanuit Marokko gezien als Spanje of als bezet gebied?
8: Nee, vanuit Marokko geldt dat degelijk als bezet gebied. Mm-hmm. Als Marokko onafhankelijk wordt in 1956, die periode begint in 1912, dat zowel Frankrijk als Spanje Marokko min of meer koloniseren. Dus na die onafhankelijkheid in 1956 denkt Marokko, dan moeten jullie ook Ceuta en Melilla verlaten. Nou, dat gebeurt niet. Dat wordt altijd betwist tussen beide landen. En vanaf dat moment, vanaf 1956 dus, is dit een heikel diplomatiek dossier tussen beide landen. Het heeft niet de topprioriteit voor Marokko. Maar vanuit Marokko is er wel geen erkenning dat dit Spaanse gebieden zijn. Nee. Op Marokkaans grondgebied. Maar, ja.
6: En is er dan low level toch wel onderhandelingen over uiteindelijk teruggaven? Zoals ook Hongkong, Gibraltar, al dat soort kleine gebieden?
8: Dat is nog niet een hele actuele kwestie op de politieke agenda tussen beide landen. Voor Marokko is de Westelijke Sahara natuurlijk top prioriteit. Ja. Tot 1975 was dat de Spaanse kolonie. En dan wordt dat geclaimd en geannexeerd door Marokko. Dus mm-hmm. vanuit Marokko heeft dat top prioriteit. Ja. Maar vanuit Marokkaans perspectief geldt dat wel degelijk nog altijd als een koloniale bezetting die in tijden van decolonisatie of onafhankelijkheid eigenlijk niet meer van deze tijd is. Nee. Maar die claim wordt ontkend door Spanje. En, die grijpen terug op die lange historie. Dit is al Spaans gebied sinds de 15e eeuw. Dus dit heeft niks te maken met het kolonisatieproces. Ja, die grenzen van toen zijn niet meer de grenzen van nu. Maar dat levert wel op dat Ceuta en Melilla eigenlijk vrij unieke gebieden zijn op het Afrikaanse continent. Dat zien we nergens eigenlijk.
6: Nee, eufemisme van de dag. En er wordt dus vanuit Spanje wordt Marokko verweten dat ze dit hebben laten gebeuren. Is dat ook iets wat je terughoort in Marokko, of is het debat daar heel anders?
8: Nou, er is überhaupt geen debat. Vanuit de regering is er nog geen enkele verklaring geweest. Dus dat is vrij teleurstellend, to say the least. Maar wat de commentaren van politiek commentatoren, et cetera. Ja, daar wordt ontkend dat Marokko hier heel doelbewust iets georchestreerd heeft. Terwijl Ceuta van Marokko natuurlijk wel een politieke pressiemiddel is. Hè?
19: Ja.
8: Migratie is natuurlijk heel belangrijk. Belangrijk dossier voor Europa. Marokko beheerst die grenzen, natuurlijk aan Marokkaanse zijde. Spanje is heel erg kwetsbaar en afhankelijk van de inzet van de Marokkaanse grenspolitie en dergelijke. Dus in tijden van diplomatieke onrust, ja, zal Marokko niet nalaten om
19: die extra wuivers ook gewoon te gebruiken. Ja, precies.
8: Zeker,
19: ja. Nadia Bourras en daarvoor correspondent Miral de Bruyne. Dank voor het gesprek. Deze zomer is binnen de Europese Unie al 4 keer zoveel natuur door branden verwoest als in dezelfde periode vorig jaar.
7: Vooral in Frankrijk en Spanje is de schade groot, dat schrijft NRC, dat klimaatverandering als een van de belangrijkste oorzaken noemt. De kans op een combinatie van hitte, droogte en harde wind in bijvoorbeeld Spanje is nu 20 keer zo groot dan ruim 100 jaar geleden en 3 keer zo groot als rond de eeuwwisseling. Een deskundige noemt deze ontwikkelingen in de krant extreem beangstigend. Het aantal katten dat jaarlijks verdwijnt stijgt. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit cijfers van een stichting die zich inzet voor vermiste dieren. Afgelopen jaar zochten zo'n 64.000 eigenaren naar hun geliefde huisdier. Dat zijn er 5.000 meer dan het jaar daarvoor. De stichting die wijt de toename aan de stijgende temperaturen. Nou, wat gebeurt er dan? Katteneigenaren die zetten bijvoorbeeld hun ramen of deuren vaker open. En weg is de kat. En daarnaast zouden de dieren regelmatig in busjes van pakketbezorgers kruipen.
19: Hoe dan?
7: En echt? Ja, die deuren die blijven natuurlijk gewoon openstaan.
19: Dat snap ik,
7: die pakjes zitten erin. Ik zie het ook wel eens gebeuren, hoor. Ik heb het in de straat al wel eens zien gebeuren. Kat erin en de buurvrouw. Nee. Uiteindelijk twee huizen of straten verderop. Dan gaan die deuren weer open. Dan kruipen ze er vaak wel uit, hoor.
19: En dan komen ze nog wel terug, ja.
7: De oplossing hiervoor, zegt die stichting, dat zou toch echt verplicht chippen zijn. De NASA probeert volgens de Volkskrant met man en macht om de controle te krijgen over een robot die begin juli werd gelanceerd om de 22 jaar oude ruimtetelescoop Swift te redden. Nou, de ruimterobot die moet de Swift naar een hogere baan duwen, zodat hij nog langer mee kan. Nou, hoewel de lancering voorbeeldig verliep, is het toch misgegaan. Door stroomgebrek vielen de reactiewielen uit, waardoor de satelliet amper bestuurbaar is. Door ingrijpen lijkt het nu iets beter te gaan, maar het is onduidelijk of de 30 miljoen kostende reddingsactie wel zijn investering waard is. En boekhandel De Slechte die kreeg een bijzondere opdracht van Zoom Books. Zo'n handelaar in tweedehands boeken uit Canada. En die is op zoek naar 800.000 Nederlandstalige boeken. Dat is allemaal uit een mail waar de VRT over schrijft. Nou, de grote vraag is natuurlijk waarom dan zoveel boeken? Nou, Zoom Books gebruikt ze niet om lekker gelezen te laten worden, maar wordt ervan beschuldigd om de boeken in te kopen voor AI-bedrijven. Nou, die zouden dan ze inscannen om daarmee hun modellen te trainen. Daarvoor is het belangrijk dat het om bronnen gaat, hè, die door mensen en niet door AI zijn geschreven. En De Slechte laat weten dat het bedrijf vrij is om via de website boeken te bestellen.

0: Trinix en Mariana Froese. Fighting.
1: Vanmiddag start de Tour de France Femme. En daarom praten we iedere ochtend in het Radio 1 Journaal de komende weken met voormalig wereldkampioen Ellen van Dijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vooral wereldkampioen tijdrijden. En dat gaat nog een rol spelen, dit gesprek. Want wat voor een ronde verwacht je dat het gaat worden?
2: Ja, super, super spannend. Elke dag is wel een mooie etappe waarbij het einde niet zomaar te voorspellen is. Er zijn niet zoveel duidelijke favorieten. Mm-hmm. Dus het wordt denk ik echt heel spannend. En ja, we gaan natuurlijk de Mont Ventoux op, wat de hoogste beklimming is deze Tour de France. Maar dit jaar zit er ook weer een tijdrit in. Dus ja, dat vind ik natuurlijk smullen.
1: Ja, zeker. Ja. En wie heeft daar de beste papieren?
2: Marlen Reusser is de huidige wereldkampioene en die is daar ook wel heel goed in. Zoë Bakstedt, die zal daar dichtbij in de buurt komen. Maar dat is geen klassementsrenster, Reusser zelf wel. En onze Nederlandse klassementsrensters Anna van der Breggen en Demi Vollering kunnen ook allebei een aardig staaltje tijd rijden. Dus ja, voor hen is het ook wel heel gunstig. Ja,
1: uiteindelijk gaat het natuurlijk wie er één staat op de Champs-Élysées. Hebben we in het vrouwenwielrennen ook een pokerchar die eigenlijk alle spanning er een beetje uithaalt?
2: Nee, gelukkig niet. Nee. Dus dit wordt echt veel leuker dan die mannentour. Er zijn echt een stuk of 4, 5 kanshebsters die allemaal wel zouden kunnen winnen. Dus het is echt, ja, het wordt gewoon super spannend.
1: Mm-hmm. En welke namen moeten we opletten?
2: Nou, dus zoals ik al zei, vanuit Nederland Demi Vollering, mm-hmm, en Anna van der Breggen. Mm-hmm. Dan hebben we de huidige, of de kampioen van vorig jaar, die vorig jaar de Tour gewonnen heeft, Pauline Ferrand-Prévot, de Française, die rijdt voor Visma Leasebike. Toch een Nederlands tintje dus. Dan hebben we Paula Blasi, dat is een Spaanse. Het is alleen zo dat zij nu bij UAE rijdt en volgend jaar naar een ander team vertrekt. En het daardoor lijkt alsof zij geen kopvrouw is van haar eigen ploeg nu. Dus nou, daar zit misschien nog een soap in.
1: Ja.
2: Hebben we nog Marlen Reusser, Lisa Longo-Bocchini. Er zijn er nog een hele rits aan andere renners die ook allemaal mee zouden kunnen doen om die overwinning. Kasia Nieuwiedoma, die 2 jaar geleden de Tour de France heeft gewonnen. Mm-hmm. Dus er zijn echt wel veel kanshebsters.
1: Ja, maar zijn de grote twee dan Vollering en die Française, Ferrand-Prévot?
2: Ja, dat zijn wel samen de topfavorieten. Ja.
1: En wat voor rensters zijn dat?
2: Ferrand-Prévot is dus een renster die zich het hele jaar echt helemaal toelegt op deze Tour de France. Zij is in het voorjaar vaak al best wel goed, maar nog niet, nog zeker niet op het niveau waar ze nu op is. Mm-hmm. Zij heeft een heel specifieke voorbereiding, verliest veel kilo's in aanloop naar die Tour de France en vliegt dan omhoog. Alleen zij is geen tijdrijdster. En dat heeft ze ook al heel lang niet gedaan. Dus het is voor haar best wel een vraagteken en voor ons hoe zij die tijdrit gaat rijden. Demi Vollering daarentegen, ja, die rijdt het hele jaar dus al heel goed. En die heeft dan een fantastisch voorjaar gereden. En is een hele complete renster. En ja, dat is eigenlijk gewoon overal tot nog toe de beste renster ter wereld. Mm. Maar ze moet het wel kunnen laten zien deze 9 dagen in Zwitserland en Frankrijk.
1: Ja, vandaag de eerste etappe. Zien we dan meteen een strijd tussen die twee? Of is dit er eentje voor de entrepreneurs?
2: Nou, het is een finish bergop, 2,5 kilometer bergop. En het is dus een beetje de vraag, kunnen sommige sterke sprinters dit aan of niet? Ik denk zelf dat een Lorena Wiebes echt wel een goede kans gaat maken. Maar het wordt wel het is zeker niet zomaar een sprint. Het is echt een hele lastige sprint. Mm-hmm. En de klassementsrensters moeten zich er ook in gaan mengen. Want tijdsverschillen gaan meteen tellen. Dus het wordt wel heel interessant. Dus een Demi en een Ferrand-Prévot moeten zich ook meteen van voren gaan melden.
1: Vechten dus vanmiddag in de Tour de France Femme. Ook hier op deze zender natuurlijk te volgen. Dank Ellen van Dijk. En Indie World Pride is een van de meest bekende onderdelen. Natuurlijk de Canal Pride, de botenparade vanmiddag. Als het gaat om homorechten en acceptatie van LHBTI'ers behoort Nederland al lang niet meer tot de wereldtop. Daarom roept het COC met banners langs de route op. En doen ze dat ook in een opiniestuk in het Parool vandaag. Ze roepen op tot actie vanuit Politiek Den Haag.
3: Het is geweldig dat hier World Pride nu in Nederland is. En ook echt wel een reden tot trots. Maar de reden dat hij hier is gekomen was omdat we voorop liepen. Nu lopen we niet meer voorop. Ja. En ja, onze oproep op dit moment is echt aan het kabinet. Laten we weer voorop gaan lopen. Laten we een inhaalslag maken.
1: Philip Dijsma was dat van COC Nederland eerder vanmorgen in deze uitzending. Verslaggever Steven Bouwman, is in Amsterdam waar de boten klaar worden gemaakt voor die botenparade. Bij welke boot sta jij?
4: Ja, ik sta in de boot in van B-Plus Nederland. Ja, ik ben erin geklommen. Maar ik moet toch ook even omschrijven wat ik nog meer om me heen zie. Want we staan nu in het havengebied van Amsterdam, waar een stuk of 20, 25 boten staan. Versierd met vrolijke kleuren. En mensen doen, terwijl de zon hier lekker opkomt, de laatste voorbereidingen. En ook dus de mensen van de B-Plus boot. Barbara Oud, goedemorgen.
5: Goedemorgen, wat leuk dat je er bent.
4: Ja, zeker vind ik ook. De cola blikjes die zijn net hier nog ingeladen. De kratjes zijn er binnengekomen.
5: Ja, we hebben alles net op de boot gezet en we zijn er bijna klaar voor om te gaan.
4: Ja, heel goed. Druk met de laatste voorbereidingen. Toch om even te beginnen. Je bent van de B-Plus organisatie Nederland. Het is een grote groep in Nederland. 1,7 miljoen mensen van de 2,7 miljoen LHBTI'ers in Nederland. Kun je toch even uitleggen, wat is die B-plus groep? Wie valt eronder?
5: Ja, B-plus is de koepelterm voor alle mensen die op meer dan één gender vallen. Dus dat zijn bijvoorbeeld mensen die zich biseksueel of panseksueel noemen. Sommige mensen noemen zich queer. Maar er zijn ook veel mensen die hun B-plus oriëntatie niet met zo'n woord benoemen, maar toch zijn en onder die groep vallen.
4: Ja, en het is dus een hele grote groep. Maar wel een groep die nog veel aandacht verdient.
5: Ja, het is een hele grote groep. Het is een hele diverse groep. Want iedereen heeft zijn leven op een andere manier ingericht. En het is ook een hele onzichtbare groep. Dus we zien dat binnen die LHBTI-groep, binnen die LHBTIQA-plus-groep, deze groep het meest onzichtbaar is, terwijl die ook zo ontzettend groot is.
4: Ja. Hoe komt dat, dat die zo onzichtbaar is?
5: Ja, omdat je niet goed... mensen gaan er vaak vanuit dat je of hetero of homo of lesbisch bent. Dus aan de hand van een partner bedenken ze wat je seksuele oriëntatie is. Terwijl voor die 1,7 miljoen mensen klopt dat dus vaak niet. En dat is een groep die dus met woorden moet zichtbaar maken of laten horen dat diegene B-plus is. En dat is nog best ingewikkeld, omdat veel mensen stereotypen of vooroordelen hebben. We hebben te maken met de monoseksuele norm daarin. Waardoor het best ingewikkeld is voor veel mensen om te benoemen dat ze B-plus zijn.
4: Ja, monoseksueel betekent dan dus dat je op één geslacht valt of met één geslacht aantrekking voelt.
5: Ja, precies. Ja, ja. Je hebt de heteronorm, is het idee dat je op het andere gender valt. En dan ook de monoseksuele norm. En dat is dus het idee dat je op één gender valt.
4: Ja, ja.
5: En homo-lesbische mensen hebben dus te maken met die heteronorm. Maar B-plus mensen hebben te maken met zowel de heteronorm als de monoseksuele norm.
4: Ja. En hoe zie je dan dat jullie groep daar last van heeft, van die normen? Waar is dat aan te merken?
5: Ja, als we kijken naar de cijfers van hoe het met mensen gaat, dan zien we dat het vaak slechter gaat met B-plus mensen dan met homo, lesbische en hetero mensen. Dus dat ze bijvoorbeeld meer mentale problemen hebben, meer problemen op het werk, maar ook bijvoorbeeld heel veel meer te maken hebben met seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
4: Ja.
5: Dus als we in de breedte kijken naar hoe het met mensen gaat, hebben B-plus mensen vaak veel uitdagingen die het gevolg zijn of te maken hebben met hun seksuele oriëntatie. En dat zou eigenlijk niet moeten.
4: Ja. En waar kan je dan dat verband zien? Hoe kan je zeggen dat het inderdaad komt door die normen?
5: Ja, in het verleden, we zijn in 2019 opgericht en we zien dat voor die tijd, als er onderzoek was, dan werd vaak gerapporteerd op die LHB-groep, dus die hele groep samen. Terwijl als je daar onderscheid tussen maakt, dan zie je dat er verschil is.
4: Ja.
5: Nu zijn we daarna gaan kijken naar hoe zit dat dan? En dan komen we vaak op dat er dus, doordat je die verschillende normen bij elkaar optelt, dat dat gerelateerd is aan die slechtere cijfers.
4: En dus is er veel aandacht nodig. Die gaan jullie vandaag hier hopelijk vangen in Nederland, of in Amsterdam in ieder geval. Om 12 uur gaat de boot vertrekken. Heel veel succes en ook wel plezier vandaag op de boot. Barbara Oud van B-plus Nederland. Dankjewel.
5: Dankjewel.
1: Steef Bouwman was dat in Amsterdam.
6: 3 voor het weekend.
1: Maar niet alleen in Amsterdam, ook in Duitsland, in Hamburg is er een Pride-parade. En ook in Brighton, Engeland inmiddels, is dat een jaarlijks Pride-festival wat vandaag gehouden wordt. Beide steden wordt trouwens, net als in Amsterdam, de aanslag in Berlijn natuurlijk een rol gespeeld en daardoor extra veiligheidsmaatregelen bij die Prides. En het is Zwarte Zaterdag op de wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen, omdat er ook in Frankrijk een vakantieperiode is aangebroken. Wordt het extra druk verwacht aan ANWB, onder andere op de Route du Soleil in Frankrijk en voor de Gotthardtunnel in Zwitserland. En morgen om 6 uur strijden eredivisiekampioen PSV en bekerwinnaar AZ in Eindhoven om de Johan Cruijffschaal. De eerste kans op een prijs op het eerste meetmoment voor beide ploegen in aanloop naar het nieuwe seizoen is dat. Seizoen waarin trainer Peter Bos vooral minder goals wil tegenkrijgen.
7: Als jij met 4-3 wint, dan wil ik er graag 4-1 van maken. Dus dan hebben we minder tegendoelpunten, scoren we nog steeds veel en win je nog steeds je wedstrijd. Kijk, het is niet zo dat we afgelopen jaar veel wedstrijden verloren hebben, ondanks die vele tegendoelpunten. Alleen, we hebben ook heel veel wedstrijden gespeeld waarin het inderdaad 4-3 of 3-2 of... En dat zijn gewoon te veel tegendoelpunten.
1: Johan Cruijff zal deze analyse begrepen hebben, dat weet ik zeker. PSV AZ is morgen vanaf 6 uur live te volgen in Langs de Lijn. Een vakantieweekend, want Zwarte Zaterdag of een normaal weekend. Ik wens u een fijn weekend en dat begint zometeen hier met het Nieuwsweekend. Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. Fijne dag.

0: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Human neemt je mee met je neus op de feiten. En op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human. Radicaal menselijk.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om aandelen van het WK voetbal te verkopen gaat niet door. Er was gigantisch veel weerstand tegen het plan. De Europese Voetbalbond was zelfs zo boos dat het FIFA-toernooien wilde boycotten. In een verklaring vannacht zegt Infantino dat hij het plan terugtrekt omdat het te veel verdeeldheid zou hebben gezaaid. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. Er zouden nog altijd mensen vastzitten in een deels ingestort gebouw. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. De acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit, dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer nog lokaal, her en der nog wat mist, verder droog en het wordt zonnig met wat stapelwolken. Lokaal kan een buitje vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en ook dan weer droog met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: NPO Radio 1. Max.
6: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
7: Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Ha, we hebben al 2 gasten binnen zitten. Mooi zo. 8:58 is het. En wat gaan we allemaal doen? Nou, om 9:00 gaan we het hebben over een Amerikaans bedrijf dat ons nachtlicht wil kapen. Ja, het klinkt heel bijzonder, maar het is echt een gevaar. En dan de hoge prijs die Iraniërs betalen voor de oorlog. We gaan goede puzzels maken met Studio Steenhuis en dan wel zonder AI. En er is een app in de maak die mensen met een spraakbeperking helpt om verstaanbaar te worden. En om 10:00 dan gaan we het over Charles de Gaulle hebben, want er is namelijk een biopic, zoals dat heet, gemaakt. Een film over zijn leven. Hoe lang duurt die, Pieter, in totaal?
8: Ja, dit is deel 1, die was al 2,5 uur en dan deel 2 komt er nog aan. Ja, die zal niet korter zijn.
7: En?
8: Nou, ik vond hem gaaf. Ja. Ik vond hem mooi.
7: Okay. Liedewijde Paris is de boekenjuf van dienst. Uitrusten op vakantie, hoe doe je dat? En hoe hou je de rust vast na die vakantie? En er is een heel gekke act, maar het is een enorme hit. Angine de poitrine, dat betekent?
8: Pijn op de borst.
7: Ja.
8: Angina van de
7: en
8: borst.
7: Dat zijn 2 mannen die muziek maken, maar die kan je niet zien, want die zijn helemaal verkleed.
8: Het zijn eigenlijk een soort aliens.
7: Ja. Dan de vraag of je gelukkig wordt van je kat of je hond zometeen. Maar eerst gaan we bemiddelen.
8: Ja, de dorpen Engelen en Bokhoven, het ging er al de hele week over. Geteisterd door bedreigingen, vernielingen, leuzen gekalkt op de huizen van mensen die zich solidair tonen met het lot van vluchtelingen. Driftig weggepoetst. Maar ja, de vraag die blijft dan toch staan. Hoe moet het ooit nog goed komen en kunnen deze twee kampen ooit nog door één deur? Keesje Hoes is buurtbemiddelaar en dat doet ze bij buurtbemiddeling 073. En daar vallen Engelen en Bokhoven toevallig ook net onder. Goedemorgen, mevrouw Hoes.
9: Goedemorgen.
8: Bent u al meteen gebeld door die dorpen om te komen bemiddelen?
9: Nee, nog niet. Nee.
8: Maar u zegt het eigenlijk met een zekere gretigheid van nou, lijkt me nou zo'n leuke klus.
9: Laat ze maar komen, wou ik zeggen. Ja, dat is precies waar wij voor zijn. Om onze bewoners te helpen.
8: Waar zit dat enthousiasme? Wat is daar leuk aan als baan?
9: Ik had het net met een van jullie collega's erover. Het is prachtig impactvol werk. Ook heel pittig. Ik zeg altijd, ik ben coördinator van de Stichting Buurtbemiddeling. Dus ik zeg altijd, het echte werk wordt gedaan door onze 55 vrijwilligers. Die dit echt elke dag doen. Vanuit een hele intrinsieke motivatie om hun medebewoners verder te helpen in het voeren van het juiste gesprek.
8: Wat voor conflict gaat het meestal over? Gaat het altijd over politieke polarisatie, zoals hier? Of zijn er ook andere conflicten?
9: Ja, wij proberen juist heel erg uit de politieke agenda te blijven. En wat wij zien bij buurtbemiddeling is dat kijk, het gros van de overlast die nog steeds bij ons binnenkomt is geluidsoverlast. Ik heb last van een buurman die 's avonds laat de radio aanzet, spelende kinderen. Maar wat wij steeds vaker wel zien, ook bij buurtbemiddeling, want de dienst buurtbemiddeling doen wij niet alleen in gemeente Zetterenbosch, maar bestaat in heel Nederland al bijna 30 jaar, is dat we wel zien dat de karakteristiek taaier wordt. Dus pesterijen, discriminatie zien we ook steeds vaker binnen wijken, buurten, straten, tussen bewoners.
8: Hoe moet het ooit goed komen in dit dorp? Want ik bedoel, iedereen was geschokt. Dus dan staat er ineens bij iemand hoer of stinkteven op het huis gekalkt. En er zijn vernielingen, auto's in de sloot gegooid. Omdat iemand aan de andere kant staat in een debat. Hoe kan zo'n wijk ooit weer gezellig worden?
9: Ik denk dat het lastige is, maar nogmaals, kijk, ik zit vanuit mijn positie, hè, vanuit de neutraliteit die we hebben, vanuit buurtbemiddeling. Ik denk dat dit wel echt een landelijk thema is ook, met wat er speelt in het hele gebeuren.
7: Dat kunnen we dus toch zeggen. Ja,
9: ja, ik denk oprecht wel blijf met elkaar praten. Ja, het klinkt echt heel, heel, heel simpel en heel makkelijk.
7: Ja.
9: Maar blijf dat wel echt doen. En juist, en dan ga ik lekker een beetje promo maken voor ons natuurlijk, om dat te doen met een neutraliteit erin. Hè? De neutraliteit die wij hebben vanuit de buurtbemiddelaars. Hè? We hebben geen mening. Ja, het klinkt heel. Dus natuurlijk, ik ben mensen, ook als coördinator. Tuurlijk heb ik een mening als mens over van allerlei dingen. Maar zo'n buurtbemiddelaar blijft altijd kijken naar de neutraliteit.
8: Maar u heeft toch wel een mening van God, sommige dingen hoor je niet te doen?
9: Zeker, zeker. Als mens heb ik dat zeker. Maar dat staat wel los van het bemiddelen tussen bewoners.
8: Hoe gaat
9: het? We bemiddelen echt alleen op het herstel.
7: Had u eigenlijk verwacht dat in deze regio die vlam zo in de pan zou slaan? Het zijn volgens mij, voor zover ik ze ken, Engelen en Bokhoven, ja, gewoon hele leuke, rustige dorpen.
9: Zeker, zeker. Het is een hele mooie samenleving die daar zit. Een hele mooie gemeenschap.
7: Het verbaasde u niet dat hier zo de vlam in de pan zou slaan?
9: Ja, ik weet niet of het aan mij is om daar iets over te zeggen. Het is natuurlijk niet alleen wat er in Engelen en Bokhoven gebeurt.
7: Wat zie je daar gebeuren? Kunt u dat schetsen? Wat daar gebeurt tussen die mensen?
9: Ja, ik denk dat die. Kijk, en dat is natuurlijk bij buurtbemiddeling bemiddelen echt tussen buren en wijken en straten. En soms tussen twee bewoners. Kijk, wat daar aan de hand is, is denk ik nog een groter thema wat daar speelt. En of dat altijd alleen maar. Ik kan niet zien, want ik zit niet in de politiek of niet op de. Die splitsing die daar plaatsvindt en wat er letterlijk gebeurt, of dat echt dat buren tegen elkaar zijn, geen idee.
7: Ja, maar hoe begin je dan zo'n verzoeningsproces? Hoe begin je daarmee?
9: Ja, dat is natuurlijk in dit geval. Kijk, buurtbemiddeling kan gaan echt tussen twee buren. Ook wat we steeds vaker zien is dat het groepen zijn. Hè, dus, of hele complexen die in bemiddelingen terechtkomen. Dit gaat echt wel om een samenleving, dus dat is natuurlijk wel een grotere orde. Daarin ook zou ik zeggen, begin daarin echt heel, ja, heel klein. Ga het gesprek aan.
8: Hoe kom je dan aan? Kom je tuinpad opgelopen met een thermoskan thee en een mapje onder de arm? Of hoe begint het gesprek?
9: Ja, dat kan op verschillende manieren zijn. Kijk, de mooiste aanmeldingen zijn als bewoners onszelf weten te vinden. Want dat betekent dat ze een bereidwilligheid al hebben. Dat ze de hulpvraag durven te stellen. hè? Jongens, ik zou heel graag het gesprek willen aangaan met mijn buur. Maar help me, want het lukt mij op dit moment niet.
7: Maar dat is hier misschien niet aan de hand. Denk ik, maar dat weet ik niet zeker.
9: Nee, maar toch hopen is altijd mijn hoop. Dat ik denk dat ze, en daar zul je een ingang voor moeten vinden. En op de manier waarop je dat doet. En om met elkaar het erover te blijven hebben. En dat staat natuurlijk los over.
8: Hoe heb je het erover? Hoe haal je de angel uit een conflict? Of hoe neutraliseer je de polarisatie? Hoe voer je zo'n gesprek?
9: Eigenlijk wat onze bemiddelaars doen. Wij werken altijd in duo's. Hè, dus we zijn altijd met z'n tweetjes. Dus eigenlijk niet zo. Ja, dat klinkt heel stom. Niet zo heel veel.
8: Oké.
9: Dat is een beetje grappig. Maar het verhaal er te laten mogen zijn van iemand die al soms jarenlang loopt. Want vaak is dat zo. Ik zeg altijd, kom zo snel mogelijk bij ons. En niet dat wij het voor, want wij gaan het juist niet voor mensen oplossen. We houden het echt bij de verantwoordelijkheid van de bewoner zelf. En we proberen echt die zelfredzaamheid weer te activeren. Maar heel vaak zie je dat mensen hier al heel lang mee lopen, al jarenlang.
8: En dan zijn ze al blij dat ze gehoord worden.
9: Alleen het gehoor, ja, is vaak al de sleutel tot dat ze emoties te mogen zijn. Het onderliggende. Want het vaak 9 van 10 keer gaat het niet over die geluidsoverlast, maar gaat het om hele diepliggende thema's of andere dingen die ooit een keer zijn gebeurd. Dus het verhaal er mogen laten zijn, dus daar echt een luisterend oor voor kunnen betekenen. Even, ik heb niet helemaal het goede woord, maar en dat doen onze bemiddelaars als de beste. Want die hebben vaak zijn mensen ook al 9 van 10 keer van het kastje van de muur gegaan. Weten niet, lopen ermee rond. En dan heb je de komende 2 van die buurtbemiddelaars bij je letterlijk thuis. In je eigen woonomgeving, waar jij je misschien al een hele tijd onveilig, niet verbonden met je buren. En daar mag het verhaal er zijn.
8: Zit dan de andere partij daar meteen bij?
9: Nee.
8: Dus eerst apart en dan geleidelijk aan toewerken naar de ontmoeting.
9: Precies, ja.
8: En wanneer ben je klaar voor die ontmoeting?
9: Als beide, soms komen we ook niet tot ontmoeting, maar dat hoeft niet te betekenen dat een inzet van een buurtbemiddelaar nog niet succesvol is geweest. Want het kan soms, en dat bedoel ik met die zelfredzaamheid van die bewoner te blijven activeren, wat we echt continu blijven doen, is zo'n eerste intake met een bewoner al voldoende om hem zelf in de actie te zetten.
7: Ja, wat bedoelt u met zelfredzaamheid in dit geval?
9: Dat een bewoner echt wel probeert zelf die communicatie lijn met zijn buur op gang te houden. En dat klinkt heel makkelijk. Maar als ik de voorbeelden zie, van ik doe dit nu 5,5 jaar als coördinator. En we doen dit, wat ik al zei, bijna nu al 30 jaar in heel Nederland. Vinden we dat toch allemaal nog steeds heel erg moeilijk.
7: Ik begreep dat het bemiddelaar van dienst niet zelf daar moet wonen.
9: Kan wel. Oh. Kijk, het is afhankelijk van wat een bemiddelaar is. Maar dat doet iedereen, want buurtbemiddeling in Nederland werken we overal op dezelfde manier. Wat ik wel zelf doe met mijn bemiddelaars, mijn manier van met de 55 mensen met wie ik werk, is dat ik vraag aan wat wil je. En er zijn er een heel aantal die het oké vinden om in hun eigen wijk of straat te bemiddelen. Ja. Sommigen ook niet. En ik kijk heel erg, want dat is wel echt belangrijk, want de bemiddelaars die doen het allemaal, zijn vrijwilligers, hè, wel echt allemaal opgeleid tot buurtbemiddelaar. Dat doen we ook echt, daar zetten we volop in, omdat het gewoon best wel een tak van sport is. Hè. Dat klinkt even, maar het is wel een hele mooie vrijwilligersrol, maar het is niet, bedoel ik niet onerbiedig, koffie schenken in het ziekenhuis. Hè. Het is best dus ik ga er heel erg in overleg met wat, hoe, en het is het belangrijkste.
7: Hier is het natuurlijk al enorm geëscaleerd. Sommige mensen zijn al overgegaan tot vandalisme. Het lijkt mij lastig om daar toch een voet tussen de deur te krijgen. Hoe kansrijk is bemiddeling in een situatie als deze?
9: Ja, kom ik weer met mijn hoop. Ik denk nog steeds dat het echt wel kan.
7: Maar
9: je moet hierin wel gewoon heel, heel goed kijk op welke manier je de ingang gaat vinden
8: het is delicaat om de goede ingang te vinden.
9: Ja, en hou het echt heel laagdrempelig en klein.
8: Is het eens zo gegaan dat u dacht, nou, deze buurt is niet meer te redden?
9: Ja, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Natuurlijk als bewoner, ik ben ook bewoner van
8: de gemeente. Maar theoretisch is het mogelijk dat je zegt, nou, jullie kunnen nooit meer door één duur één.
9: Nee, daar geloof ik nooit in. Nee, want dat zou ik kunnen stoppen met mijn werk, of wij allemaal. En ik zie dat voor. Nee, dat is wel. En nogmaals, dit is wel echt wel een extreme kaas. Maar ik zie en dat zien we gelukkig in Nederland, maar ook in Den Bosch ook, wat het succes is van de inzet van buurtbemiddeling op zo'n laagdrempelige manier van burger tot burger. Dus nee, dat kan ik. Nee, dat ga ik.
7: Je zou niet kunnen accepteren dat dit een verloren zaak is.
9: Niet als je het hebt over de herstel op de relatie. Kijk, ik kan niks zeggen, want daar hou ik me verder van buiten.
7: Ja.
8: Maar wat u eigenlijk zegt, en dat is wel hoopvol, is dat als mensen maar een keer gehoord worden, als ze hun verhaal maar een keer kunnen doen, dat dan de angel er wel uitgaat.
9: Ja.
8: Dat mensen dan toch milder worden en misschien, als ze eenmaal dat verhaal gedaan hebben, dat ze ook wel weer willen luisteren.
9: Het klinkt heel simpel, maar het is oprecht wel echt de sleutel tot.
8: U zei ook dat uw werk best simpel is van ja, laat de bal het werk doen.
9: Ja, dat is, wij doen dat. Daar zou ik heel onderbiddelend om met bemiddelaars. Nee, ze hebben ze super.

0: ja, steeds nou, nieuwe asielzoekers kwamen, jonge Syrische jongens en meisjes. En er waren de bewoners, nou, daar waren gewoon best wel wat escalaties al geweest. En op een gegeven moment kwamen die bij ons op de lijn of op het pad als aanvraag. Hebben we aangenomen en is uiteindelijk een hele succesvolle bemiddeling geweest. Tussen en de bewoners en de buurt eromheen en ook de begeleiders van de jonge Syrische vluchtelingen.
1: Dus er is altijd meer mogelijk dan je denkt.
0: Ja. Ja, als je het aandurft te gaan.
1: Dankjewel. Ja. Keesje Hoes, buurtbemiddelaar bij Buurtbemiddeling 073... waar Engelen en Bokhoven dus ook onder vallen. Dank je hartelijk.
2: Maken huisdieren wel of niet gelukkiger? Een nieuw Zwitsers onderzoek vindt geen duidelijke voordelen van huisdieren voor het welzijn van hun baasjes. Maar andere onderzoeken tonen aan dat het wel zo is. Is het eigenlijk wel te meten en is het belangrijk? We gaan het vragen aan Nienke Endenburg. Ze is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht. Gespecialiseerd in de relatie tussen mens en dier. En ook nog eens GZ-psycholoog. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, veel onderzoeken laten dus positieve effecten van huisdieren zien. Maar ja, andere dan weer niet. Hoe betrouwbaar is het allemaal?
3: Nou ja, het ligt heel erg aan hoe je meet. Want het is ook belangrijk wat voor relatie mensen met hun huisdier hebben. Ja. Als jij, en ik neem even een voorbeeld, een hond hebt die heel agressief is. Of als jij weggaat, je hele huis verbouwt. Dan kan ik je zeggen dat dat heel stressvol is. En dat je dan niet een gelukkiger leven leidt. Ja. Maar toen ik hier naartoe reed, zag ik allemaal mensen hun honden uitlaten. En onderling praatjes hebben en dat soort dingen. Nou, en die mensen worden er wel gelukkig van. Dus het ligt heel erg aan wat voor relatie heb je met je dier. En als dat niet goed is, dan ontstaan al die mooie dingen waar altijd over gesproken worden, ontstaan dan echt niet. Ja,
2: welke factoren bepalen dat?
3: Nou, dat bepaalt bijvoorbeeld van als je een dier aanschaft. En dat klinkt simpel, dan moet je er goed over nadenken wat je aanschaft en of je daar de tijd en het geld voor hebt. Maar mensen, als ze een puppy zien of een kitten of een ander dier, een schattig konijntje, dan krijgen ze een soort van roze bril op en dan is het allemaal goed. En dan denken ze, ja, nee, natuurlijk ga ik heel vaak uitlaten en dat hok schoonmaken en van alles en nog wat. Maar dan blijkt toch heel vaak in de realiteit dat dat niet zo is. Dus het aantal impulsinkopen is nog steeds heel erg hoog. Dat mensen 's morgens iets bedenken en dan op internet, op allerlei platforms gaan zoeken. En dan hebben ze 's avonds het dier. En dat, nogmaals, het maakt niet uit welk dier dat dan is. En sommige mensen hebben zelfs eerder het dier voordat ze een mandje hebben, voeding, et cetera. Laat staan dat ze zich hebben verdiept in wat zo'n dier eigenlijk nodig heeft.
2: Ze realiseren zich misschien niet dat het echt een levend wezen is.
3: Het is een soort van motorfiets of zo. Of een computer waar een knopje aan zit wat je ook kan uitzetten. En dat vind ik heel triest voor de dieren, want die kiezen daar niet voor. En ook heel triest voor die mensen, want dat wordt één grote desillusie. En zeker als daar kinderen bij zitten. Dat ze een puppy aanschaffen omdat het zo goed is voor het kind. En dat kind is dan 8 of 10. En dan hup, hier het puppy. En dat ik dan denk, ja, maar die kinderen kunnen die verantwoordelijkheid helemaal niet dragen. En dan is het ook nog slecht voor de ontwikkeling van zo'n kind. Want als dat dier dan weg moet of geëuthaniseerd moet worden, omdat hij gedragsproblemen heeft die niet op te lossen zijn, dan voelt zo'n kind zich heel schuldig. Dus daar hangt wel een heleboel aan vast.
1: Maar al met al kun je generaliseren en dus niet zeggen dat huisdieren gelukkig of ongelukkig maken. Vind ik heel grappig, want dat is eigenlijk vergelijkbaar met onderzoek naar kinderen, mm-hmm. Of het krijgen van kinderen geluk brengt, blijkt statistisch ook niet aantoonbaar. Maakt ja de ene wel, de ander niet. Relaties, daar geldt ook hetzelfde voor. Een partner maakt niet per se gelukkig.
2: En de conclusie, je wordt wel ouder als je partner hebt.
1: Ja, want vooral mannen.
2: Je leeft langer.
1: Mannen verwilderen.
3: Of mannen leven langer, vrouwen niet.
1: Maar als je een ongelukkige relatie hebt, dan leef je weer aanzienlijk korter. Ja, dat blijkt ook uit onderzoek.
2: Dat is ook logisch, toch?
1: Ja, maar dat geldt hier dus eigenlijk ook. Ja, je kan in algemene zin niks zeggen. Maar een leuk huisdier maakt je gelukkiger en een stom huisdier maakt je ongelukkiger.
3: Nou, het ligt geen eens aan leuk of stom huisdier. Het ligt aan de match. Of je een goede match
1: bent
3: met je dier. Want dat dier kan best hartstikke leuk zijn. Maar stel je voor, je hebt een jachthond en die moet veel bewegen en dat soort dingen. Maar jij vindt het heel fijn om op de bank te zitten en filmpjes te kijken. En af en toe een blokje om of zo. Maar ja, zo'n jachthond.

0: jachthond, die wordt helemaal gefrustreerd, want die moet zijn energie kwijt. Dus dan ligt het niet aan de hond en ook eigenlijk niet aan jou, maar wel dat er een mismatch is.
1: Kan je beter een knuffelpoes nemen?
0: Nou, bijvoorbeeld.
2: Wat kost een hond eigenlijk, een heel hondenleven?
0: Ja, dat is heel erg lastig, omdat...
2: Hangt van de grootte af, of een kat, dat is misschien overzichtelijk.
0: Ja, maar ook dan, het ligt eraan of zo'n kat ziek wordt, of misschien een gebroken poot op een gegeven moment heeft. En waar mensen heel vaak alleen naar kijken, is de aanschafprijs. En zeggen, nou mijn puppy of mijn kat, die was wel €2000 voor de aanschaf. Wat duur, hè? En denk ik... Nou ja, het is veel geld. Maar daarna komen de kosten pas. Want die €2000, dat is peanuts. Met wat er daarna komt aan voeding, misschien dieetvoeding, veterinaire zorg. Dus hoeveel het precies kost. Er is een goede site van de LICG, dat kun je vinden. Die geven schattingen, maar nogmaals...
2: Wie zijn de LICG?
0: Dat is de
1: landelijke organisatie.
0: Ja, voor informatie over gezelschapsdieren.
2: Okay.
0: En daar kun je kijken. Er zijn ook heel veel bijsluiters voor huisdieren. Wat katten nodig hebben, wat honden nodig hebben. Konijnen, vogels. Dus daar kan je kijken. Die geven ook schattingen van wat zo'n dier kost. Maar nogmaals, als jij een heel leuk konijn hebt. Of konijnen, hoop ik dan. Want die willen graag samen. En die valt ergens vanaf en die breekt zijn pootje. Dan moet dat pootje gerepareerd worden. Ja, dat kost echt geld. Als dat niet gebeurt, dan is het iets minder duur.
1: U hebt zelf ook aardig wat dieren, begreep ik, hè?
0: Ik heb zelf ook aardig wat dieren.
1: Nou, u begint meteen te stralen. Wat brengt het u?
0: Het brengt mij heel veel. Ze brengen me humor. Grappig. Ik was vanochtend druk bezig. En een van mijn katten is Captain Jack Sparrow. Hij is een Britse korte haar. Zo'n boller met oranje ogen. Voor de rest is die grijsblauw. En die vindt het heel leuk. Die was vannacht lekker op stap geweest buiten. En dan komt hij binnen en vindt hij het leuk om alles van mijn tafel af te gooien. Ja, dat is eigenlijk super irritant. Maar ik moet er ook vreselijk om lachen. Dus dan vallen er pennen en er lag ook nog een rol plakband en wat allemaal. Dus het geeft humor. Ik heb toevallig ook paarden, dus daar moet je mee stallen uitmessen, zeggen mensen. Dat is veel werk. Ja, dat klopt. Maar als ik druk van mijn werk thuis kom, die stallen moeten gedaan worden. En dat is ook beweging. Ik hoef dus niet naar de sportschool, denk ik. Beweging, het maakt je hoofd leeg. En ook, je hebt makkelijker conversaties met andere mensen. En dat noemen we dan ook wel met zo'n duur woord social support, sociale ondersteuning. En we hebben geleerd in coronatijd hoe belangrijk dat is voor mensen. Als je dieren hebt, dan heb je ook makkelijker praatjes. Hondenbezitters, die ontmoeten elkaar en die gaan een praatje maken. Maar ook mijn opa en oma hadden vroeger een hond. Ik ging heel graag naar die opa en oma, want dan gingen we iets doen met de hond. Mijn andere opa en oma hadden helemaal niks. En die zaten alleen maar, vond ik toen, als 6-jarige te zeuren over hun klachten. Dus daar probeerde ik zo min mogelijk naartoe te gaan. Dus het geeft ook verbinding met andere mensen.
2: Heeft Captain Jack Sparrow ook iets met u?
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Maar is dat projectie of weet
0: nee,
2: je dat
0: nee,
2: eigenlijk?
0: Want een aantal jaren geleden, toen was die 15 weken vermist. Daar zal ik je de details van sparen.
2: Dat is best lang, 15
0: weken. Ja, dat was afschuwelijk. Ik dacht ook dat ik hem nooit meer terug zou krijgen. En toen had de dierenambulance, iemand had de dierenambulance gebeld dat hij ergens op een camping zat. Dus toen belden ze mij en toen heb ik hem opgehaald bij de dierenambulance. En ik was echt zo blij. Maar ik zag en ik voelde, want hij, nou, ik wil niet zeggen dat hij in mijn armen sprong, maar echt eindeloos knuffelen en kopjes geven en van alles en nog wat.
1: Hij dacht, ha, krijgen we eindelijk weer eens lekker eten misschien?
0: Hij was wel zeker gevoerd, maar hij heeft ook een vorm van kroon, maar dan in kattenvorm. Dus hij moet hypoallergeen dieet en dat hadden ze hem niet gegeven. Dus ik denk ook dat hij heel veel pijn in zijn buik weer had. Ik denk dat hij heel blij is met mij.
2: Want er zijn toch ook onderzoeken dat sommige katten best wel vaak meerdere gezinnen hebben?
0: Ja.
2: Zonder dat die gezinnen dat van elkaar weten. Dus ja. Het zijn eigenlijk overspelige huisdieren over het algemeen.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Die kijken gewoon wat ze waar kunnen krijgen. En in het ene huis krijgen ze misschien alleen maar voeding. Maar het gaat bij katten natuurlijk niet alleen om voeding. Die willen ook aandacht en een knuffeltje, afhankelijk van wat voor kat het is. En dan halen ze, want ik ken dat soort katten, die halen bij een ander huishouden, halen ze de knuffeltjes en de aandacht. En dat is helemaal goed.
1: Ja. Ze zeggen ook vaak dat een huisdier gevoelens van eenzaamheid of somberheid kan verminderen.
0: Mm-hmm.
1: Is dat is ook zo? Verwachten mensen daar misschien te veel van?
0: Nee, maar dat denk ik zeker zo. Met een dier ben je nooit alleen. En er zijn in Nederland heel veel eenzame mensen. En veel van die mensen hebben bijvoorbeeld ook geen baan meer of psychische problematiek. En die zijn, sorry voor mijn woorden, eigenlijk uitgekotst door de maatschappij. Maar zo'n dier is er altijd voor jou en die geeft jou onvoorwaardelijke liefde. En dat maakt dat die mensen denken, nou, er is in ieder geval nog iemand op deze wereld die mij begrijpt.
1: Ik weet niet of die liefde zo onvoorwaardelijk is, hoor, van een dier.
0: Nou, dat denk ik wel.
2: Waarom, nou, maar ze krijgen toch brokjes, dat zijn voorwaarden.
0: Maar het gaat niet alleen over eten, het gaat ook over aandacht. Heel veel van de huisdieren die we hebben zijn sociale dieren. Dus die willen ook sociale contacten hebben.
1: Ja, maar goed, als ik u zo beluister, dan zegt u nou zo'n onderzoek waaruit blijkt dat mensen gelukkiger worden van dieren, daar heb ik meer. Hecht ik meer geloof aan dan die onderzoeken die zeggen, nou, het is eigenlijk helemaal onzin.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Omdat het echt heel erg gaat over welke relatie je hebt met dat dier. En als je een slechte relatie hebt, dan word je daar echt niet gelukkiger van.
1: Dus het is eigenlijk niet echt gewoon in het algemeen te meten.
2: Je hebt niet echt een nulmeting.
1: Waarom doen ze dan steeds dit soort onderzoeken?
0: Ik heb geen idee, omdat mensen toch heel graag willen weten. Dus ik denk dat het altijd belangrijk is om ook de relatie met het dier mee te nemen. En hoe mensen zich daarbij voelen. Want het kost ook wat. En niet alleen qua geld, maar ook qua tijd en aandacht.
1: Ja. Als ze zich dat maar realiseren. En in ieder geval niet zomaar een paard aanschaffen, lijkt me. Hè?
0: Ja, of een hond.
1: Of een hond, ja.
0: Of dank ieder huisdier.
1: Ja, dankjewel. En Nieke Endenburg, psycholoog, gespecialiseerd dus in de mens-dierrelatie. En we hadden het erover naar aanleiding van een nieuw Zwitsers onderzoek, waarin weer gezegd wordt, nou, het heeft geen voordeel. En dan zeggen ze weer, het heeft wel voordeel. Ach ja, dankjewel. En we gaan zo meteen verder. Waar gaan we dan mee beginnen? Oh ja, met
2: Iran gaan we het over hebben. Ja, we gaan AI, een app om een spraakgebrek te overwinnen.
1: En dat bedrijf dat ons nachtlicht wil kapen.
2: Ja.
1: Daar
2: het
1: beginnen
2: allemaal.
1: Dat is zo meteen. Ja. Hoi.
3: Op NPO. Morgen om 6:00. PSV AZ om de Johan Cruijffschaal.
4: PSV wist gisteren in blessuretijd te winnen en Feyenoord doet dat vandaag juist niet. Dus is PSV landskampioen. De bekerfinale is voorbij. Een fascinerende wedstrijd. Dit jaar wint AZ wel de beker.
3: PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. Morgen om 6:00 in een extra lange NOS Langs de Lijn.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Human neemt je mee met je neus op de feiten. En op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human, radicaal menselijk.
10: Ik zie kleurrijke streken.
11: Ik zie mensen van alle tijden.
12: Ik zie deze stijl wel zitten.
13: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
14: Centraal Museum Utrecht.
15: Laat meer zien.
16: NPO Radio 1.
17: 9:00, Michel Koenen met het NOS-journaal.
16: De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgt op de grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken heen klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. De acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten, maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade Canal Parade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Dan het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door vandaag. Her en der zijn er wat stapelwolken. Lokaal kan er vanmiddag nog een buitje vallen, maar veel zal het niet zijn. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen dan is er flink wat zon en ook dan blijft het weer droog. Met 24 tot lokaal 29 graden wordt het morgen ook nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
18: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Human neemt je mee met je neus op de feiten en op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human, radicaal menselijk.
5: NPO Radio 1. Max.
3: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug bij Nieuwsweekend. We gaan het hebben over Iran, de situatie daar, de torenhoge inflatie en het conflict dat helemaal vastloopt. We gaan het hebben over goede cryptogrammen en puzzels. Hoe maak je die eigenlijk? En we gaan het hebben over AI, een app ontwikkeld om mensen met een spraakbeperking te helpen communiceren. Maar eerst een bedrijf dat onze nacht wil kapen.
1: Ja, als Amerikaanse technologiebedrijven zeggenschap krijgen over een gemeenschappelijke zekerheid als onze nacht of ons zonlicht, dan dreigen we te vervallen in een techno-feodale samenleving. Een samenleving waarin de toegang tot licht of donker alleen tegen betaling beschikbaar is. Daarvoor waarschuwt ruimtefilosoof Sabine Winters. Hartelijk welkom.
24: Dankjewel.
1: Aanleiding voor jouw analyse is de goedkeuring die een Amerikaans bedrijf heeft gekregen om spiegels de ruimte in te schieten. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. Reflect Orbital is een bedrijf dat in 2021-2022 is opgericht door een ex-medewerker van SpaceX. En zij willen nu eind dit jaar de eerste spiegeltelescoop de ruimte insturen. En daarmee zou je eigenlijk licht kunnen bestellen, dus pay per beam. Dus in het donker zou je licht kunnen bestellen.
1: Is daar een vraag naar?
0: Ja, dat is dus het interessante. Dat was ook meteen mijn eerste reactie. Zij zeggen van wel. Zij zeggen, we hebben 260.000 aanvragen. Ze hebben ook een startkapitaal, is niet heel veel, 35 miljoen. Om die testfase te ontwikkelen. En ze zeggen, we hebben eigenlijk aanvragen van bedrijven.
1: Wat voor soort bedrijven?
0: Zo 260.000. Dat is meteen een hele interessante. Want zij geven als marketing weg, dit is een nieuwe energiebron voor schone energie, zonlicht. Maar als je kijkt naar de bedrijven die daar geïnvesteerd hebben, dan is dat onder andere het Amerikaanse leger. Heel klein gedeelte, maar het is wel het Amerikaanse leger. En het zijn grote industriële partijen en partijen die investeren in durfkapitaal. Bovendien 260.000 aanvragen. Dat is iets wat het bedrijf zelf naar buiten heeft gebracht. En zij hebben natuurlijk alle baat bij. Ja. Om te zeggen, er is heel veel interesse in.
1: Maar wat voor bedrijf zou er interesse in kunnen hebben? Het leger, kan ik me dan nog iets bij voorstellen? Ja. Maar verder?
0: Boeren die bijvoorbeeld meer daglicht willen op hun planten. Je zou kunnen denken aan het langer opwekken van zonne-energie. Ze hebben het zelfs gehad over bedrijven die hun merk in het zonlicht willen zetten, letterlijk. Ja. Ja, het is heel grotesk.
2: Een soort schijnwerper van. Maar hoe werkt het? Je hangt een spiegel aan een satelliet die dan zorgt dat daar de zon nooit onder gaat?
0: Het is een satelliet. Kijk, satellieten reflecteren sowieso licht. Daarom zien wij ze ook. Hè. We zien ze, je ziet soms zo'n lichtje. Dat is het reflecteren van de zon. En deze spiegelsatelliet die geeft een andere richting aan het zonlicht. Dus dat valt op die spiegel en dan komt dat in een straal van zo'n 5 tot 6 kilometer gericht op de aarde neer. We hebben het nu over 1 satelliet, maar uiteindelijk moet het er 50.000 worden.
2: Dus en op die ene plek is het dan voortaan altijd licht?
0: Nee, dat is maar heel even. Ik weet niet precies hoe lang, maar het is maar even. En met al die satellieten zou je een langere tijd op zo'n plek zo'n straal zonlicht kunnen zetten.
2: Ik voorzie grote conflicten, want stel jij woont naast het bedrijf dat zonlicht heeft besteld.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dan gaat bij jou de zon ook niet meer op tijd onder.
0: Ja, en ik kan ook zeggen, ik zie niet echt enthousiaste reacties wanneer je het hierover hebt.
2: En de natuur, ik kan de bezwaren natuurlijk opsommen.
0: Ja.
2: Maar het interessante is eigenlijk dat je een stuk publieke ruimte, het licht, de hemel, de lucht,
1: de
2: grond waar het licht daalt.
1: De duisternis ook.
2: Je privatiseert iets dat van iedereen is. De duisternis of het licht.
0: Ja, dit is niks nieuws. Dat gebeurt al heel lang. Grond wordt omheind, het wordt ingeperkt en het wordt vervolgens toegeëigend en het wordt verhuurd. Dus dan gaan we naar een structuur toe, het feodalisme, je noemde
1: het even. Dat is waar jij dus die vergelijking maakt. Ja. Het feodalisme en dan bij feodaal systeem denk ik aan een maatschappelijk systeem. Uit de middeleeuwen.
0: Ja, dat is het ook. Ja. En ik heb dit ook niet verzonnen. Er is heel veel over geschreven, ook over de platformeconomie. Het feodale systeem van de 5e tot de 15e eeuw, grofweg gezegd, was het hier. En dat gaat eigenlijk over bezit. Dus het gaat niet over marktwerking, maar het gaat over bezit en het heffen van rente daarop. En wat je nu ziet gebeuren.
1: Want je had in die tijd, misschien moeten we dat toch nog even, even uitleggen.
0: Ja,
1: was
0: zeker.
1: Iemand die dus, dat feodale systeem, iemand had land in bezit. Ja. En dat werd aan leenheren werd dat uitgeleend.
0: Nou, je had de koning, daaronder had je leenheren en daaronder had je de horigen, de boeren die het land bewerkten. En die leenheren en die koning hadden eigenlijk alle zeggenschap over wie toegang had tot dat land, wie dat mocht bewerken. En het is precies hetzelfde, of niet precies hetzelfde, maar je ziet het ook gebeuren bijvoorbeeld in onze digitale wereld nu. Dus daar zou je ook kunnen zeggen, daar is een feodaal systeem. Amazon, Meta, grote bedrijven die bepalen wie wat ziet, wie wat mag verkopen.
2: Dus, maar je bedoelt, iets is van iedereen. Het land was ooit van alle aardbewoners, en dan komt er een hek, is het van iemand.
0: Ja.
2: De olie in de grond was ooit van aarde. Ja. En ineens is het van een oliemaatschappij.
0: Ja.
2: Hoe werkt dat in de digitale wereld? Hoe raakt dat gefeodaliseerd?
0: Ja, daar zijn ook wel wat kritiek op, omdat het niet helemaal, je zou kunnen zeggen, nou, het is gemaakt. Het is dus niet een natuurlijke bron, dus het is misschien al wel een beetje van iemand. Maar dit zijn grote bedrijven die langzaamaan steeds meer macht kregen. En die macht lag juist ook in het netwerksysteem. Dus je kan die bedrijven niet opdelen. Want daar ligt juist de kracht ook van zo'n bedrijf, van een Amazon en van een Meta.
2: Want in het begin was het internet, ja, dat was een stukje van iedereen, omdat al die computers tezamen maken,
0: ja,
2: het
0: dat was
2: internet.
0: Het ideaal ook, hè?
2: En dat was de nieuwe vrijheid.
0: Ja.
2: En niemand is de baas, want het is een netwerk.
0: Ja.
2: Dat was een soort van achteraf iets wat naïeve droom van de internetgebruiker.
0: Ja.
2: En nu is dat gefeodaliseerd omdat grote bedrijven dat gewoon in bezit nemen.
0: Ja. En het gekke is, ze doen niks illegaals. Ze doen wanneer een democratie, wanneer daar corruptie plaatsvindt of omkoping, dan hebben we een rechtssysteem en we hebben wetten en we hebben vrije pers om dat aan het licht te brengen. Maar deze, wat tech-feodalisme doet, is niks illegaals. Het is ook geen, in grote lijnen geen corruptie. En de democratie, of we hebben maar beperkte middelen om daar in te grijpen. We lopen eigenlijk een beetje achter. En dat zie je nu heel sterk gebeuren bij het inperken van het licht. Of het inperken, het vermarkten van het licht, het toe-eigenen van het licht. En het is eigenlijk ook niet het toe-eigenen van het licht, maar het toe-eigenen van wanneer het duister mag zijn. Ja. Wanneer het donker mag zijn.
2: Het recht op duisternis.
0: Het recht op duisternis, dat is het precies.
1: Want als je het hebt over duisternis, dan heb je het ook over de natuur.
0: Ja, absoluut. Ja, en er zijn heel veel zorgen en heel veel bezwaren. Maar de FCC, dat is eigenlijk de Amerikaanse waakhond, die de eerste testsatelliet, want daar hebben we het over, een licentie voor 2 jaar goed heeft gekeurd. Die heeft eigenlijk gezegd, ja, dat klopt. Er zijn misschien bezwaren, maar ja, dat is niet ons terrein. Daar gaan we niet over. We gaan over het generale goed. En wij zien hierin een mogelijkheid voor de Amerikaanse burger en Amerikaanse technologische innovatie. Dus we keuren dit goed.
2: Maar zou er niet in al die wetboeken die er zijn, ergens een artikel zijn dat, ja, toch wel bepaalt dat je niet een lamp op andermans huis mag schijnen, of dat je niet de duisternis aan iedereen mag ontnemen?
0: Ja.
2: Ik kan me niet voorstellen dat er niet een slimme jurist is die daar toch wel, ja, een weg kan vinden.
0: Nou, gelukkig zie je beweging. Je ziet beweging van de American Astronomical Society. Dus die zijn een petitie begonnen, die zijn rapporten aan het opmaken. DarkSkyInternational.org is een petitie gestart. Er zijn veel studies die gaan nu over rechtssystemen, ruimterecht. Dus er is beweging. Maar het gaat langzaam. En die private bedrijven, die hebben veel kapitaal om te doen wat ze willen doen. Dus het recht loopt er achteraan.
1: Je zei net, er is nu dus, ze hebben gezegd, eentje mag de lucht in, hè?
0: Ja, ja.
1: Maar wat was ook weer het getal? 50.000, wat je noemde?
0: In 2027, 1000.
1: Dat gaat best wel hard.
0: Dat gaat heel hard. Mm-hmm. Ja, en je zou kunnen zeggen, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Het is een testfase. Maar het probleem is eigenlijk, ook al zou het falen, het precedent is neergelegd. Dus ook al zou het nu falen, het is goedgekeurd. En als ze een volgende fase willen goedkeuren, dan is die weg al geplaveid.
1: En je zegt, het is een Amerikaans bedrijf. Betekent dat dan ook dat er nu goedkeuring is gegeven voor om dit uit te proberen, denk ik, op Amerikaanse bodem of ook op andere delen van de wereld?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk zo niet.
2: De vraag die eronder ligt is, van wie is de ruimte, van wie is de lucht?
0: Ja.
2: Met grond hebben we dat op een gegeven moment allemaal vastgelegd, van wie welke grond is.
0: Ja.
2: Maar voor de lucht hebben we dat iets minder. En voor de ruimte volgens mij nog iets minder.
0: Ja.
2: Van wie is de maan bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar zijn ook heel veel gesprekken over. En hier wil ik toch ook even de ambassade van de maan noemen. Dat is een Nederlands initiatief. Waarbij het gaat over van wie is de maan? Mogen we de maan zomaar toe-eigenen? Mogen we daar zomaar gaan mijnen? Allerlei vragen die ook precies nu spelen bij het inlijven van zonlicht.
2: Want Elon Musk denkt dat de maan van hem is.
0: Ja, en dat is ook wel een heel goed punt. Want we staan nu allemaal op onze achterste poten, tenminste in mijn bubbel.
1: Ja.
0: Rondom deze satellieten. Maar het is natuurlijk al heel lang aan de gang. Er zijn heel veel private bedrijven, of in ieder geval een aantal private bedrijven, die de lucht al, of de hemel al aan het toe-eigenen zijn. En het gaat om toegang, hè, om wie daar toegang tot heeft. En Musk inderdaad, die heeft de kracht en de macht om dat te doen.
1: Nou ja, ja, destijds hebben Europese mogendheden bijvoorbeeld gezegd van dit stuk Afrika is van mij, dit stuk Afrika is van mij.
0: Ja.
1: Ik bedoel, laten we zeggen,
2: kaarsrechte lijnen getrokken over de kaart.
0: Ja. Ja, en daar wil ik heel voorzichtig in zijn. En ik zie iemand
1: iemand een beetje...
4: Ja, maar ja, kijk, dat is wel inmiddels een tijd geleden.
1: Dame Goldrits.
4: Ja, het is wel inmiddels een tijd geleden dat de Europeanen dat deden. We moeten toch wel als mensheid, lijkt mij, toch wel wat ontwikkeld zijn.
1: Nee, maar het gaat om, laten we zeggen, het mechanisme. Dat je zegt van, oké, hier ligt een heel stuk een land en dat eigenen wij ons toe. Dat koloniale gevoel.
0: Ja,
1: dat,
0: maar er zit heel veel overlap in die structuren. Maar er zitten wel ook echt belangrijke verschillen in. En het feodale systeem is eigenlijk meer een uiting van een verschuiving van machtsstructuren. En wat kolonialisme vooral ook heeft, is een onderwerping. Dus ik denk...
2: Want er woont niemand op de maan en in Afrika woonden mensen. Dat is wel een vrij cruciaal verschil.
0: Ja, dat mogen we echt niet bagatelliseren in die zin. Ja.
1: Nee, maar dat doe ik ook niet. Maar ik dacht alleen de mechanismes die lijken op een of andere manier op elkaar.
0: Ja.
4: Maar als je ervan uitgaat dat de helft van de wereldkapitaal zit in handen van 1%, geloof ik.
0: Mm-hmm.
4: Dan ga je inderdaad in die richting op. Hè?
0: Ja.
4: En het feit dat je ook geen internationale wetgeving meer hebt.
0: Dat
4: waar
0: is het.
4: Internationaal recht...
0: Nee.
4: Ik bedoel, Amerika International Criminal Court wil eigenlijk afsluiten.
0: Ja.
4: Dus dan heb je ook geen mechanisme om dat te regelen.
0: Nee, en je ziet ook bij de inauguratie van Trump wie er allemaal op de voorste rij zitten.
4: Ja, precies.
0: Dus,
1: Maar goed, het roept denk ik bij jou ook of bij ons allemaal toch een heel naar gevoel op dat zekerheden als dag en nacht straks misschien niet meer vanzelfsprekend zijn.
0: Dat is ook verschrikkelijk. En ik denk dat daar... Kijk, wat ik wel belangrijk vind is dat die private bedrijven ook heel veel technologische innovatie naar voren hebben gebracht. En veel slagkracht hebben om dingen te doen. Maar juist ook die wetteloosheid en dus niet het kunnen ingrijpen maakt ook dat je soms kunt afvragen, maar willen we dit wel echt?
2: Je kunt ook zo weinig doen. Ik bedoel, met een olieplatform kan je met een rubberbootje er naartoe en jezelf eraan vastketenen. Maar ja, een satelliet uit de lucht trekken, dan heb je middelen nodig.
0: Ja, je... Ja, dat klopt. Ik denk, en hier heb ik ook geen keiharde oplossing. Maar jezelf informeren, organiseren, aansluiten. Bijvoorbeeld bij zo'n darksky.international.org. Ja. Die toch die petities tekenen. Dat is wel echt belangrijk.
1: Ja, het gaat ook tot toegang tot dingen.
0: Absoluut, ja. Druk van onderaf, dat moet er toch echt komen. Ja.
1: Want als je de nacht gaat kapen, hè, om het maar zo te zeggen... Ja. Kaap je ook gewoon een heleboel andere dingen nog. Onze verbeelding, verhalen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ik doe onderzoek naar de rol van de verbeelding in de ruimtevaart. Ja. En wat ik heel interessant vind, is dat hier bijvoorbeeld ook de naam Arendelle wordt gebruikt. Als die satelliet heet Arendelle. En Arendelle was een Germaanse verhaal over de morgenster, over het licht. Tolkien, de schrijver van Lord of the Rings, heeft het 1913 gelezen en dacht van dit is waanzinnig, dit ga ik gebruiken. Dat werd in zijn verhaal een zeevaarder met een diamant op zijn hoofd die het licht bracht naar iedereen. En dat bedrijf, Reflect Orbital, zei nou, wij brengen het licht naar iedereen, maar je moet er wel huur voor betalen.
1: En dat ze dan zo'n naam kapen?
0: Ja. Dat is echt, dat vind ik. En dan zou je kunnen zeggen...
1: Nou, wat vind je dat?
0: Ja, nou, dat vind ik. Ik vind daar wat van. Je zou kunnen zeggen, metaforen, verhalen, wat doet het ertoe? Maar verhalen en metaforen is hoe wij de toekomst visualiseren. Ja. En ik vind dat we die verhalen ons weer toe moeten eigenen.
1: Dus je vindt het gewoon walgelijk?
0: Nou ja, zal ik daar gewoon maar in meegaan?
1: Nou, omdat ze doen, dat je zo'n naam ook nog eens een keer pikt. Dank je wel. Sabine Winters, dank je wel voor je verhaal. Ruimtefilosoof.
2: Ja. De Iraanse burgers betalen momenteel de prijs voor de oorlog. De boodschappen zijn 5 keer zo duur. De inflatie schiet totaal de pan uit. En intussen plannen Trump en Netanyahu een landblokkade van Iran. En het conflict zit... muurvast. Dame Goris, je hoorde hem al, geopolitiek analist bij het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Was zelf 14 toen hij Iran verliet. Ja, goedemorgen. Wat weet jij van dat leven met zulke torenhoge prijzen? Hoe is dat nu voor de Iraniërs?
4: Om een gevoel bij te geven. Kijk, voor deze oorlog in februari was... ik geloof dat inflatie sindsdien in Nederland in ieder geval... is naar 3% gegaan van 2% of zo. las ik net.
2: En dat is al aan de hoge kant.
4: Ja, en ik denk dat om mensen het gevoel te hebben wat dat teweeg heeft gebracht voor de prijzen in Nederland. In Iran is dat verdubbeld van ongeveer 40% naar boven de 90%.
2: 90% ja, inflatie, 90%. Dus dat is eigenlijk het verdubbelen van de prijzen.
4: Precies. Dus moet je voorstellen wat dat dan betekent voor een land waarbij ook al economische groei best wel laag was, werkloosheid is hoog. Ik las onderweg ook dat zo'n 70% van de mensen bijna al hun geld moeten besteden per maand aan alleen maar eten. Dus geen andere dingen. Dus het is echt een heel grote zorg. En ik denk dat dat ook by design is, om het even zo te zeggen. Dat de express. Bedoeling is. Dat is ja. Expres.
1: Ja, want hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen?
4: Nou, expres vanuit geostrategische invalshoek. Ja. Ik denk dat dat het plan is van Israël, van Amerika. En stilzwijgend ook van Europeanen en Arabieren. Om op die manier het regime op de knieën te krijgen.
2: Ze denken als we die bevolking maar ontevreden maken, dan komen ze wel in opstand. Ja. Cynisch, want ze waren al in opstand.
4: Ja.
2: Die opstand is ja. Heel hard neergeslagen.
4: Ja, als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, het is ook niet onlogisch dat ze dat denken. Dan is al die grote opstanden, die enorme druk op het regime hebben uitgeoefend, dus allemaal getriggerd door inflatie, hoge prijzen enzovoort. Dus ze proberen dat aan te zetten. Opstand was er in januari. Ook door het prijsverhoging van de bazaar. Dat is de kleine winkels en zo. Maar dat werd natuurlijk keihard neergeslagen. Ontstond, volgens mij hebben we toen ook met elkaar gesproken, een tijdje later. Mm-hmm. Ontstond een enorme empathie en sympathie in de wereld. Maar ja, toen is een maand later is Trump en Israël Iran gaan aanvallen. En in één keer hebben we het niet meer daarover. Hebben het onze prijzen, over de straat van Hormuz enzovoort. En de bevolking is in wanhoop. Want hoe ga je nou hiermee om? Een oorlog, prijzen die omhoog gaan, werkloosheid.
2: En executies, dus dat in opstand komen is niet gratis.
4: Nee. En ik denk dat de Amerikanen en Israël, denk ik dat ze weer een verkeerde fout maken. Om te denken dat de bevolking op dit moment, door de hoge prijzen en inflatie, we staan aan het vooravond van een superinflatie, heet dat. Dat betekent dat je lineaire groei hebt van inflatie. Dat betekent dat je naar 100%, 150%, zelfs 200% groei kan gaan in inflatie, hè, en afname van de koopkracht. De Amerikanen en Israël die denken nou, op die manier gaan mensen op straat en ontstaat druk waardoor het regime zal op de knieën gaan. Dat gaat niet gebeuren.
2: Maar dan gaat het grenzen aan honger en de mogelijkheid om nog in leven te blijven. Als je 800% inflatie hebt, dan betekent het dat die boodschappen gewoon simpelweg niet toegankelijk zijn.
4: Ik denk dat dat de duivelse architectuur is, design is, van de VS en van Israël om Iran te laten capituleren.
1: Ik heb gelezen ook dat Verenigde Staten en Israël, of eigenlijk Trump en Netanyahu, ook een landblokkade van Iran overwegen.
4: Ja, en dat is ook precies wat ik probeer te zeggen. Het is een strategisch middel om het in te zetten, zodat het regime onder druk komt. Het is natuurlijk aan de Persische Golf, hè, met straat van Hormuz, is al een maritieme blokkade. Dat werkt niet helemaal goed, maar alsnog. En met de landblokkade wil Trump en Israël, die willen samen dan ervoor zorgen dat Iran ook niet vanuit het noorden en vanuit het oosten en vanuit het westen voldoende middelen krijgt vanuit China, maar ook vanuit Rusland enzovoort. En inmiddels heeft Zelensky, net voordat hij Trump ontmoette in Washington, heeft een Iraanse schip in Kaspische Zee aangevallen. Ja. En ik denk niet dat zonder gesprek is geweest met Europeanen. Dat betekent dat Iran heeft dus inmiddels Oekraïne, en niet alleen Oekraïne, maar Cyprus, Bulgarije, allemaal onderdelen van NAVO. Hè? Groot-Brittannië heeft ook gewaarschuwd dat als deze oorlog aanbreekt en jullie gaan logistieke hulp aanbieden, dan vallen we jullie aan. Dat hebben ze ook eerder gedaan, hè? In Mediterrane Zee.
2: Want er werd min of meer gedaan alsof het een vergissing was van Oekraïne.
4: Nou, ja, maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is natuurlijk niet waar. Je kan niet een vergissing
2: Per ongeluk een boot
4: op 700 kilometer aanval. Nee, het is geen vergissing. Het is een manier om eigenlijk niet alleen een front aan het zuiden, dus Persische Golf en straat van Hormuz, maar ook een front in het noorden van Iran te openen. En op die manier eigenlijk Iran af te snijden met een soort schaarstrategie. En dat weet het regime ook.
2: Maar het doel is nog steeds, uiteindelijk, het wordt niet altijd gezegd, regime change. Ze willen gewoon dat die regering opstapt in Iran.
4: De Amerikanen en Israël hebben daar verschillende doelen. Amerika, in dit geval Trump, die kan natuurlijk niet toezien dat Iran strategisch dit wint, ook al is het keihard aangevallen. En die dacht, nou, binnen 4 weken krijgen we een soort Venezuela-achtige toestand. Dat is niet gebeurd. Iran is blijven vechten. Dus Trump die wil eigenlijk niks anders dan capitulatie. En dat hij zo meteen kan verkopen. Kijk, ik heb gewonnen. Het is allemaal over. En het regime luistert naar wat ik zeg. Ja, wat... Israël, aan de andere kant, die is op zoek naar natuurlijk dit. Maar ook tegelijkertijd, ik denk dat Israël voor eigen regionale ambities niet kan aanvaarden dat Iran, zo'n groot land, machtig, met een grote meerderheid moslims, machtig blijft, of in ieder geval in één geheel land blijft, in het Midden-Oosten. Daarom moet Iran van binnen uit elkaar vallen. Dat is de strategie.
1: Want een andere opties heeft hij niet meer.
4: Wie?
1: Trump.
4: Nou, hij heeft 2 andere opties. Het is dus diplomatieke oplossing.
1: Ja.
4: Daar lijkt hij niet naar te neigen, omdat hij daarmee ook moet toegeven aan bepaalde wensen van Iran. Dat hebben ze ook geprobeerd, dat is niet gelukt.
2: Hij moet dan toegeven dat hij verloren heeft, dat is de essentie.
4: Ja.
2: En hij kan niet toegeven dat hij verloren heeft.
4: Nee, en dat snap ik ook. Kijk, als je afgelopen 80 jaar een supermacht bent geweest, op land, op zee, maar ook in de lucht, en je valt een ander land, een klein landje, eigenlijk een derde wereldland, hè, aan. Maar die blijft maar vechten. En je kan het niet voor elkaar krijgen om met luchtaanvallen een capitulatie af te dwingen. Dan kun je dat supermacht niet aanvaarden. Dat kan niet. Je moet, vanuit macht gezien, hè. Dat betekent dus als we met Iran onderhandelingen aangaan, dan moeten die onderhandelingen betekenen dat Iran ook blijft, dat het regime zo blijft, dat er ook een bepaalde regeling komt over de straat van Hormuz, waar 20% van de olie, maar ook Bab el-Mandab in Rode Zee, waar de Houthis zitten, 10% van de totale wereldhandel gaat doorheen. Er moet een bepaalde soort geven en nemen komen, en dat wil Trump niet. Hij wil capitulatie. Een diplomatieke oplossing zit er dus niet in.
1: Europa houdt zich nog behoorlijk afzijdig, hè?
4: Nou, Europa afzijdig, maar Europa is niet alleen, zeg maar, is niet neutraal, is passief.
1: Oh ja.
4: En helpt op een passieve manier Amerika.
2: Dus met hier en daar wat logistieke ondersteuning of op afstand met een boot patrouilleren, dat soort dingen?
4: Nou, vooral Amerikaanse troepen die dus naar het Midden-Oosten gaan, die gaan via Europa, hè? Duitsland, mm-hmm. Italië.
1: Die basis, ja.
4: Groot-Brittannië, die basissen.
2: Als Trump echt zou willen winnen, moet hij dan uiteindelijk grondtroepen Iran insturen? En zou hij daartoe bereid zijn?
4: Ik denk dat dat enige oplossing zou zijn, als je het vanuit de oplossingen bekijkt, militair gezien, om met grondtroepen, maar dan moet je denken, een land dat ongeveer 4 keer Irak is. Het is ook geen zandland, om het even zo te zeggen. Het is geen woestijn, hè? Het is echt met heel veel bergen enzovoort. Het heeft, het lijkt op Afghanistan, maar dan wel 4 keer groter dan Irak. En zo'n 10 keer groter dan Vietnam. Nou, met Vietnam weten we hoe het gegaan is. En Iraniërs hebben een andere cultuur. Dus die gaan niet zomaar toegeven. Dus het wordt heel lastig.
1: Je bedoelt
4: kan wel.
1: Een andere cultuur dan?
4: Dan bijvoorbeeld Venezuela of zo. Dus onder druk. Het is een best wel een trotse cultuur. En het regime heeft het ook voor elkaar gekregen om te blijven vechten. En er zitten ook steden vol, noemen ze dat, ondergrondse steden vol raketten en drones die nog ingezet kunnen worden. Dus het wordt heel lastig. Het kan wel, Amerika kan het wel doen, maar het wordt wel heel lastig. De vraag is, hebben ze wel de trek, de politieke wil ervoor in Amerika?
2: Het wordt een grote inspanning en is dat het wel waard? En
1: nou, de bevolking staat er volgens mij voor een groot deel helemaal niet achter.
4: Verdeeld.
1: Ja.
4: Een deel van de bevolking die echt moe is en wanhopig na hervormingen, na demonstraties, denkt, nou, dit is misschien wel het moment om eens een keer een oplossing te vinden. Misschien komt er wel een regime change enzovoort enzovoort. Een ander deel, die is natuurlijk ontzettend bang. Dus het is ook verdeeld, ja.
2: Wat als Trump zich over het ego heen zou zetten en allereerst niet meer naar Netanyahu zou luisteren en ten tweede gewoon zou toegeven dat het niet heeft gewerkt en ja, voor een compromis gaat. Toch naar de onderhandelingstafel en nou ja, toch zorgen dat de Iraniërs met iets thuiskomen?
4: Ik denk niet dat dat realistisch is. Wat een realistische optie zou zijn, is als China binnenkomt. En China heeft dat aangeboden aan Iran. En die heeft ook toegezien dat Pakistan en Qatar samen met Iran en de VS toch wel een memorandum of understanding hadden. Dat was wel voor een groot deel in voordeel van Iran. Maar het werkte wel. Dus een tijdje ging het goed. En toen heeft Trump het weer uit stopcontact getrokken. De stekker ervan. Maar China kan wel hier een hele belangrijke rol in spelen. De vraag die we moeten stellen is dus, waarom is Europa zo stil? Waarom is er totaal geen diplomatieke...
2: Wat zou Europa moeten doen?
4: Nou, Europa zou diplomatieke initiatieven moeten nemen, toch? Om bijvoorbeeld een summit te organiseren. Om ervoor te zorgen dat die partijen bij elkaar komen. Maar het gebeurt helemaal niks. En Europa is in het, zeg maar, het Westen... heeft Europa natuurlijk wel in Iran ruim 20 ambassades en zo. Dus die hebben ogen en oren in Iran.
2: Dus die zouden de impasse kunnen doorbreken wellicht?
4: Die zouden wel kunnen helpen, maar er gebeurt niks. Dus dat wijst ernaar dat er kennelijk... en dat is natuurlijk eerder in NAVO hebben ze in Ankara gezeten, hè, met z'n allen. NAVO-bijeenkomst. Het zou misschien een afspraak zijn gemaakt achter de schermen. We moeten dit afmaken. En daardoor zijn de Europeanen zo stil. Misschien.
2: De Iraanse bevolking betaalt flink de prijs. Dankjewel, Daman Goric, geopolitiek analist bij het Haagse Instituut Geopolitiek, nu. En Iranier van geboorte. Dank je hartelijk.
4: Alsjeblieft.

0: mensen die iedere dag doen.
1: First Aid Kit, het nummer heet Silver Lining.
2: Ja, in de vakantie lekker een cryptogram maken in een puzzelboekje of een krant natuurlijk.

0: Online Sudoku, steeds meer mensen doen het. Studio Steenhuis maakt al 40 jaar puzzels, onder andere voor de NRC, hè, de beroemde Scripto-zaterdag, Vrij Nederland ook. En nog steeds bedenken ze alles zelf. AI komt er niet aan te pas en dat is best bijzonder. Vorige maand brachten zij hun nieuwste puzzelboekje uit voor de hele familie. Ik heb het hier, zit er ontzettend leuk uit. Maarten Gaillard van Studio Steenhuis is bij ons. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u werkt al bijna 30 jaar hè, voor Studio Steenhuis.
1: Zeker, ja.
0: En hebt u dan ook speciale puzzels in de portefeuille?
1: Ja, absoluut.
0: Welke?
1: Nou, bijvoorbeeld hier op het Mediapark doe ik de dagelijkse... Het dagelijkse cryptogram van Radio 4, de ochtend van 4 bijvoorbeeld.
0: Oh, doen jullie dat ook, ja.
1: Ja, ja, dat is echt mijn specialiteit, zeg maar. En de VPRO-puzzel, ook al media gerelateerd.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook wel, die doe ik in principe zelf. Maar we doen in principe alles met z'n allen. Zelfs het legendarische Scripto, wat wel echt nog het kindje van Joom Steenhuis is, maar. Dat kijken we met z'n allen na. En we zijn met 4, 5 mensen in het bedrijf. En in principe houdt iedereen zich wel met alles bezig.
2: Hebben jullie ook flinke werkdruk? Hebben jullie wel eens stress ervan? Van al die deadlines, van dat er nog een puzzel moet komen?
1: Ja, maar dat is eigen aan het werk. Net zoals jullie werk, zeg maar. Ik bedoel, er moet elke dag een puzzel in de NRC komen, bijvoorbeeld.
0: Hij moet er gewoon komen.
1: Dat weet je van tevoren.
0: Dus hij komt er.
1: Het wordt pas ergerlijk als opeens paniekerig gebeld wordt. Ja, sorry, de deadline is een week vervroegd. Is dat een probleem voor jullie? Dat soort dingen heb je wel eens. Maar over het algemeen plannen we gewoon dingen zo goed mogelijk.
0: Ik zei al, jullie bedenken alles zelf. AI komt er niet aan te pas. Dat is natuurlijk een hele bewuste keus. Is het dan zo dat AI zo'n grote rol speelt in de puzzelwereld, zo langzamerhand?
1: Ik kan niet bij de concurrent kijken, maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een bedrijf als Denksport, dat is zeg maar de Microsoft van het Nederlandse puzzellandschap, zeg maar. Die zouden wel gek zijn als ze het niet gebruiken, zeg maar. Want het soort puzzels wat zij leveren, met alle respect, maar het is gewoon heel vaak herhaling van hetzelfde. Dus dat kan je heel goed door AI laten maken.
2: Waarom doen jullie het niet?
1: Nou, omdat we een specifieke doelgroep hebben die het heel leuk vindt om steeds weer nieuwe en verrassende dingen te vinden. Dat is een bepaalde niche. En het punt van AI is natuurlijk, hoe functioneel het ook kan zijn, is dat je eigenlijk steeds een oud prakje weer opwarmt. Ik bedoel, AI bedenkt zelf niks.
0: Ja. Krijg je er ook een, ik zal maar even tussen aanhalingstekens zeggen, raar hoofd van dit vak?
1: Ja, die vraag wordt me vaak gesteld. Helaas is het antwoord ja. Maar ik heb door de jaren wel geleerd om...
0: Hoe ziet dat hoofd eruit? Geef er eens een voorbeeld van.
1: Nou, ik kwam hier binnen. Ja. Ik wou nog even van de wc gebruik maken. En dan zie ik dat jullie heel politiek correct dan ook X op de wc-deuren hebben staan. En dan denk ik meteen, dat is toch grappig dat één letter zoveel kan betekenen. Dan dacht ik, het is natuurlijk ook Twitter, nieuwe stijl. Maar het betekent ook 10. Het betekent ook maal in de wiskunde. En zo. Ik dacht, grappig. Dat een soort, dat is wel een soort afwijking natuurlijk.
2: Ja. En kan je daar dan ook meteen iets mee voor een puzzel? Van goh, één letter kan zoveel betekenissen hebben.
1: Ja, want ik maak bijvoorbeeld ook de themapuzzel voor Vrij Nederland. Of ook op onze eigen site wekelijks. En daar probeer ik steeds vaak actuele dingen in. En dan kan je gewoon een puzzel maken, die noem je X. En dan omschrijf je gewoon al die dingen. Dat is heel verrassend natuurlijk. En je geeft als omschrijving alleen maar X.
0: Ja. Dan even over het nieuwste boek. Dat is toch de aanleiding dat jij hier bent. Het familiepuzzelboek voor jong en oud. Dat kunnen kinderen samen met hun ouders maken of met hun grootouders. Vraagt dat dan om een andere benadering? Want het lijkt me lastig om puzzels te maken die zowel leuk zijn voor kinderen als voor volwassenen.
1: Is het ook, ja. De oorspronkelijke opzet was eigenlijk ook dat het voor allebei, zeg maar, heel erg uitdagend was. Maar gaandeweg is toch, zijn het meer vaak puzzels geworden die voor allebei de groepen leuk zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld een duo Filipine, hè? Dan is een puzzel met dezelfde opgave, maar dan verschillende antwoorden voor jong en oud.
1: Ja, dat heeft mijn collega Jasper grotendeels bedacht. En dat vond ik wel een briljant idee.
0: Ja.
1: Dus je krijgt D66-leider, dan moet je ofwel Rob Jetten, dan wel Jan Terlouw. Afhankelijk
0: de ouderen
1: van of je van mijn generatie bent.
0: Ja, precies. Of nog eentje, een band die doorbrak op het Eurovisie Songfestival. En de jonkies die kunnen dan Maneskin invullen en de oudere mensen ABBA.
1: Ja, wat ik ook wel een grappige vond was, van dat baksel kennen we André van Duin. En dan mijn generatie zegt dan pizza, hè, van het pizzalied. En tegenwoordig is het natuurlijk van taart. Heel Holland bakt.
0: Onder de jongeren is puzzelen populair, hè?
1: Ja, dat is ik mag wel zeggen ongelooflijk eigenlijk. Er zijn een heleboel dingen die je aanziet komen, maar die zag ik niet zo snel aankomen.
0: Dat zo een enorme vlucht zou nemen?
1: Ja, en ik heb inmiddels begrepen, ook van jongere mensen, dat er dus een soort trend gaande is. Net zoals vinyl weer populair is bij twintigers. Dat er ook een soort trend is om weg van het scherm dingen te gaan doen. En er worden tegenwoordig zelfs offline weekends georganiseerd door mensen rond de 20. En dan moeten ze hun telefoon wegleggen en dan gaan ze een hele weekend spelletjes doen en met elkaar praten en zo. Dus
0: en
1: het is
0: puzzelen.
1: Een soort tegenbeweging. Ja, precies. Dat puzzelen is natuurlijk ook. Nou, er wordt natuurlijk ook heel veel online gepuzzeld. Maar weer je ziet al die boekjes weer liggen, inderdaad.
0: Ja, precies.
1: In de boekhandel.
2: Maar het gekke is dat het altijd. Aan de ene kant stoffig imago heeft. Bij kranten werd er altijd met dédain over gesproken.
1: Zeker.
2: Want iedereen was met de inhoud bezig. Maar ze kunnen niet zonder.
1: Nee.
2: Ze hebben ook nooit zonder gekund.
1: Nee, ik moet zeggen dat leedvermaak is niet netjes. Maar dat is al vaker
0: leedvermaak.
1: Dat inderdaad, journalisten kunnen vaak met zeer veel neerbuigendheid daarover spreken. Maar
2: als hier een keer niet in staat, dan breekt
0: de
2: pleuris uit.
1: Ja, en zeker nu die dingen geteld worden. Hè, de NRC is, zoals jullie weten, grotendeels digitaal tegenwoordig. Of wordt digitaal gelezen. Maar ja, dan zie je dus dat ons bestaat altijd in de top 3. En helaas niet de diepgravende analyses over het Midden-Oosten of zo. Ik bedoel, dat is een beetje flauw van me misschien. Maar het is wel een soort van rechtvaardigheid.
2: Iemand noemt het de New York Times een puzzelblad met een journalistieke bijlage.
1: De New York Times had altijd overigens een hele beroemde puzzel. En later hebben ze dat uitgebreid. Maar nu is het inderdaad. Ja, heel veel, met name jongere mensen, die gaan in de eerste plaats voor de puzzels naar de New York Times. Ja, ze hebben ook een heel breed aanbod. Ja. Rare ideeën, maar.
2: Hoe ver durf jij te gaan met woordspelingen? Ik kwam er eentje tegen, die kwam volgens mij bij jullie vandaan. De combinatie van wetsuit en legging.
1: Ja.
2: En dat wordt dan wetsuitlegging.
1: Ja, dat is.
2: Dat vind ik eigenlijk heel grappig.
1: Het is een klassieker van mijn baas Jelmer, inderdaad. En die gebruiken we vaak omdat het zo onwaarschijnlijk is dat je op die manier twee strakke kledingstukken, ook dat nog, hè, ze zitten ook nog helemaal in dezelfde categorie, dat je daar iets. Maar het is niet festival. Ja, maar dat soort dingen, dat komt vaak in een soort flash of zo. En dan
0: dus
1: opeens zie je het.
0: Of je ziet bijvoorbeeld een woord dat anders is afgebroken dan normaal. En dan zie je dat misschien. Maar deze vind ik typisch voor de scripto van de NRC, die wetsuit.
1: Die heeft er ook wel in gestaan. Lang geleden al. Maar,
0: jawel.
2: Maar denk je wel eens bij jezelf, nu ga ik te ver met mijn woordgrappen?
1: Nee.
0: Dat is geen grap, toch?
1: Nee, nou, toen je die vraag begon te stellen, dacht ik, je gaat hem waarschijnlijk meer in de morele hoek. Daar zitten wel eens beperkingen.
2: Oh. Welke morele hoek dan?
1: Nou, op het gebied van. Je bedenkt wel eens een grap die je beter in het café kan vertellen. Zo,
2: die niet kan, die overhand
1: die,
2: is.
1: Laten we zeggen, politiek incorrect is. Of die heel onnodig grievend is, zoals sommige ingezonde briefschrijvers dan. Dus we gaan ook wel eens over het randje. En dan stromen de brieven ook binnen. Van,
0: echt nog papieren brieven?
1: Nee, meestal mails.
2: Maar dat gaat dan over een woord dat je niet meer hoort te gebruiken of zoiets? Of?
1: Ja. Vrouwonvriendelijk bijvoorbeeld. In de homoseksuele sfeer of zo. Terwijl we heel voorzichtig zijn wat dat betreft. Maar sommige mensen zijn heel erg gevoelig op dat punt.
0: En die vinden dat je zo'n woord ook helemaal niet meer mag gebruiken. Want dat vind ik nog iets anders dan dat je achter een begrip staat. Hè?
1: Ja, Ja, nou, ook iets heel geks bijvoorbeeld. Ik maak dus die dagelijkse opgave voor Radio 4.
0: Ja.
1: En dan was er een beroemde muzikus overleden. Ik ben eerlijk gezegd even vergeten. Maar die had een mooie naam. En daar had ik dan een cryptische. Maar ik had wel betreurd of zo erbij gezegd. Dus ik had niet. Of zo. Het was meer een soort eerbetoon. Maar ik kreeg meteen een brief van. Nou, ik vind het smakeloos dat iemand die pas net vorige week overleden is, dat u daar nu alweer grapjes over zit.
2: Er was toch ook volledige vlees-BH en dat was dan Alhambra.
1: Oh, die heb ik even gemist.
0: Maar die luisteraars van Radio Klassiek, die zijn nog wel erg gevoelig, heb ik ook wel eens gemerkt.
1: Ja, ik krijg van de redacteur inderdaad ook wel eens.
0: Maar goed, helemaal geen AI gebruiken. Ja, ik vind het streven. Is het vol te houden, denk je wel? Jullie zijn, wat was het, een klein Gallisch dorpje dat dapper stand houdt tegen AI en commerciële bedrijven?
1: Ja, dat durf ik helemaal niet zo te zeggen. Maar ik zelf ben er niet zo mee bezig, in ieder geval. Het is ook een beetje raar om er principieel tegen te zijn, hoewel ik wel de milieu en maatschappelijke schade van AI aanzienlijk vindt. Maar goed, dat is weer iets persoonlijks misschien. Maar over het algemeen, zeker voor onze taalpuzzels, hebben we er gewoon niet zoveel aan. Maar ik bedacht al wel één uitzondering op, want die quote was van mijn baas Jelmer. Maar wij maken ook van die gezocht plaatjes. Dat zijn eigenlijk cryptogrammen in beeld. Er staat hier ook eentje in. Dus gezocht 8 beroepen bijvoorbeeld. En toen had ik aan de maker, dat wordt door freelancers gemaakt, gezegd van ja, ik wil een poelier. En dan moet je Edgar Allan Poe die een lier bespeelt. Lijkt me ook wel grappig voor een schrijver die een lier bespeelt. Nou, en toen kreeg ik dat plaatje, dat was echt helemaal perfect. En toen zei hij, ja, ik kwam er niet uit in Photoshop om het aan elkaar. Maar toen heb ik gewoon aan AI gevraagd. Ik wil Edgar Allan Poe die een lier bespeelt. Nou, dat zag je, dat gaat perfect, hè? Dat rolt er dan zo uit.
0: Dus ik ga hem opzoeken. Het is een leuk boek. Ja, je hebt deze zin om te beginnen. En jullie bedenken dus ook gewoon nieuwe dingen nog steeds, hè?
1: Ja. Absoluut, ja. Geletreurd of zo, erbij gezegd. Dus ik had niet of zo. Het was meer een soort eerbetoon. Maar toen kreeg ik meteen een brief van, nou, ik vind het smakeloos dat iemand die pas net vorige week overleden is, dat u daar nu alweer grapjes over zit.
2: Ja, maar er was toch ook volledige vlees-BH en dat was dan Alhambra.
1: Oh, die heb ik even gemist.
0: Maar die luisteraars van Radio Klassiek, die zijn nog wel erg gevoelig, heb ik ook wel eens gemerkt.
1: Ja, ik krijg van de redacteur inderdaad ook wel eens.
0: Maar goed, helemaal geen AI gebruiken. Ja, ik vind het streven. Is het vol te houden, denk je wel? Jullie zijn, wat was het, een klein Gallisch dorpje dat dapper stand houdt tegen AI en commerciële bedrijven?
1: Nou, dat durf ik helemaal niet zo te zeggen. Maar ik zelf ben er niet zo mee bezig, in ieder geval. Het is ook een beetje raar om er principieel tegen te zijn, hoewel ik wel de milieu en maatschappelijke schade van AI aanzienlijk vind. Maar goed, dat is weer iets persoonlijks misschien. Maar over het algemeen, zeker voor onze taalpuzzels, hebben we er gewoon niet zoveel aan. Maar ik bedacht al wel één uitzondering op, want die quote was van mijn baas Jelmer. Maar wij maken ook van die gezocht plaatjes. Dat zijn eigenlijk cryptogrammen in beeld. Er staat hier ook eentje in. Dus gezocht 8 beroepen bijvoorbeeld. En toen had ik aan de maker, dat wordt door freelancers gemaakt, gezegd van ja, ik wil een poelier. En dan moet je Edgar Allan Poe die een lier bespeelt. Lijkt me ook wel grappig voor een schrijver die een lier bespeelt. Nou, en toen kreeg ik dat plaatje, dat was echt helemaal perfect. En toen zei hij, ja, ik kwam er niet uit in Photoshop om het aan elkaar. Maar toen heb ik gewoon aan AI gevraagd. Ik wil Edgar Allan Poe die een lier bespeelt. Nou, dat zag je, dat gaat perfect, hè? Dat rolt er dan zo uit.
0: Dus ik ga hem opzoeken. Het is een leuk boek, ja. Je hebt deze zin om te beginnen. En jullie bedenken dus ook gewoon nieuwe dingen nog steeds, hè?
1: Ja. Absoluut, ja. Gelukkig is er ook steeds actualiteit.

0: Is het vol te houden, denk je wel? Jullie zijn, wat was het, een klein Gallisch dorpje dat dapper stand houdt tegen AI en commerciële bedrijven?
1: Nou, dat durf ik helemaal niet zo te zeggen. Maar ik zelf ben er niet zo mee bezig in ieder geval. Het is ook een beetje raar om er principieel tegen te zijn. Hoewel ik wel de milieu- en maatschappelijke schade van AI aanzienlijk vind. Maar goed, dat is weer iets persoonlijks misschien. Maar over het algemeen, zeker voor onze taalpuzzels, hebben we er gewoon niet zoveel aan. Maar ik bedacht al wel één uitzondering op, want die quote was van mijn baas Jelmer. Maar wij maken ook van die gezocht plaatjes. Dat zijn eigenlijk cryptogrammen in beeld. Er staat hier eentje in. Dus gezocht 8 beroepen bijvoorbeeld. En toen had ik aan de maker, dat wordt door freelancers gemaakt, gezegd van ja, ik wil een polier. En dan moet je Edgar Allan Poe die een lier bespeelt. Leek me ook wel grappig voor een schrijver die een lier bespeelt. Nou, en toen kreeg ik dat plaatje, dat was echt helemaal perfect. En toen zei hij, ja, ik kwam er niet uit in Photoshop om het aan elkaar. Maar toen heb ik gewoon aan AI gevraagd. Ik wil Edgar Allan Poe die een lier bespeelt. Nou, dat zag je, dat gaat perfect uit. Dat rolt er dan zo uit.
0: Dus ik ga hem opzoeken. Het is een leuk boek. Ja, je hebt deze zin om te beginnen. En jullie bedenken dus ook gewoon nieuwe dingen nog steeds, hè?
1: Ja. Absoluut, ja. Gelukkig is er ook steeds actualiteit. En dat is ook leuk om daarop in te spelen natuurlijk.
0: Dankjewel voor je komst. Puzzelmaker Maarten Gaillard. Het ging dus over het maken van puzzels in tijden van AI. Naar aanleiding van het leuke Steenhuis familie puzzelboek die je samen op kunt lossen.
1: Graag gedaan.
2: Je weet precies wat je wil zeggen en je denkt ook dat je het zegt, maar niemand verstaat je. 400.000 Nederlanders hebben dat, een spraakgebrek. Onderzoekers van de TU Delft die werken aan een app om mensen met een spraakbeperking beter te leren begrijpen. En het begon met 1 hulpvraag en nu is er een prototype. Odette Scharenborg, hoogleraar inclusieve spraakcommunicatie aan de TU Delft en medeontwikkelaar met het team van de app. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoe begon dat onderzoek?
3: Is eigenlijk op basis van heel veel jaren expertise natuurlijk in de spraak naar tekstomzetting. Eerst focussen op standaardspraak. Gaandeweg kwamen wij erachter dat als je geen standaardspraak hebt, bijvoorbeeld kinderspraak, spraak van ouderen, mensen met een regionaal accent, buitenlands accent, dat die veel slechter herkend werden door de standaard automatische spraakherkenners, dus van de grote bedrijven.
2: En dan word je nu nog doorverbonden naar de telefonist, maar op een dag zal die er niet meer zijn.
3: Precies. Toen kwam er inderdaad een hulpvraag vanuit een man vanuit de VU, Matthijs Valkering. En die vroeg, ik heb een dysartrie, kunnen jullie mij helpen?
0: Dysartrie is?
3: Een dysartrie is een spraakafwijking die veroorzaakt wordt door problemen met je motorisch probleem. Dus spreken is lastiger, articuleren is lastiger. Mensen spreken vaak langzamer, zachter, vlakker. En zijn gemiddeld genomen echt minder goed verstaanbaar dan mensen die geen dysartrie hebben. Op dat moment hadden wij, konden we hem nog niet meteen helpen, maar willen wij iets doen met behulp van AI, dus iets anders verhaal dan net, dan hebben wij heel veel spraak nodig van de spreker. Dus wij zijn begonnen met heel veel spraak van hem op te nemen. Dus hij is naar Delft gekomen. En op basis van zijn spraak hebben wij een...
0: Konden jullie het niet verstaan als hij sprak?
3: Moeizaam.
0: Ja.
3: Ja, af en toe woorden die je dan kunt verstaan en dan denk je, oh ja, dan snap je de rest ook een beetje beter. Maar het is heel moeizaam. Dus die gesprekken gingen ook langzaam.
0: Ja.
3: Maar samen kwamen we er gelukkig wel uit. En e-mail kan het gelukkig ook vaak wel. Dus dat helpt. Maar toen zijn we gesprek gaan opnemen, modellen gaan ontwikkelen. En eigenlijk per toeval, vorig jaar hebben wij een grote conferentie georganiseerd in Rotterdam, Interspeech genaamd. En daar hadden wij een dag voor het algemeen publiek. En toen bedacht ik van, goh, laten we een experimentje doen. Een soort van puzzel voor de gasten daar. Laat ze luisteren naar de spraak van deze spreker. En laat ze me uitschrijven wat zij denken dat deze persoon gezegd heeft. En toen bleek dat onze modellen ongeveer 3 keer zo goed waren als de menselijke luisteraars. En toen dachten wij, oh, maar dan kunnen wij misschien deze mensen gaan helpen. Zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: We hebben ook een stukje van Michael, dat is dus iemand die heeft hetzelfde, hè?
3: Ja.

0: precies.
1: Dysarthrie.
0: Ja.
2: Ik ben niet in mijn woning. Wat is dat dan?
3: Ja, inderdaad, moeilijk verstaanbaar.
1: Nou, niemand. Michael haal je er misschien nog uit, maar dat is het dan ook, toch?
0: Ja, dat is. Ik heb het fragment nu zelf meerdere keren gehoord, dus ja. Ik kan nu bijna alle woorden verstaan. Maar
3: wat zei die?
0: Ik ben Michael. Ik woon hier zelfstandig.
1: Ja, laten we nog eens één keer luisteren.
2: Hallo, ik ben Michael. Ik ben niet in mijn woning. Wat is dat dan?
0: Hoi, ik ben Michael. Ik ben hier in mijn woning waar ik zelfstandig woon.
1: Oh, dat zegt hij.
3: Hoe leer je een computer om dit te verstaan? Als iemand een mild spraakgebrek heeft, iemand kan de R niet uitspreken, maakt er consequent een W van. Dan kan me voorstellen dat een computer dat kan uitdokteren. Maar in dit geval?
0: Daarvoor gebruiken we AI-modellen. We hebben daarvoor heel veel spraak nodig. Dus we hebben aan de ene kant de spraak nodig. Aan de andere kant hebben we nodig, wat heeft die persoon precies gezegd? Dus het fragment van net, we moeten precies weten wat Michael hier gezegd heeft. En dan kan zo'n AI-model kan op basis van al die spraak en al die teksten kan patronen gaan herkennen. Dus eigenlijk is een AI een patroonherkenner, zoals eigenlijk ook al gezegd werd. Bedenkt zelf niks, maar zoekt naar wat hoort bij elkaar.
3: Dus je hebt wel aanvankelijk de ondertiteling nodig.
0: Absoluut.
3: Om hem dat te kunnen leren.
0: Absoluut. Zonder ondertiteling komen we eigenlijk nergens met dit soort spraak.
3: Als het helemaal goed gelukt is, wat zou je dan kunnen doen met zo'n app? Kan dan bijvoorbeeld Michael een telefoon voor zijn hoofd houden en dat het er dan in ABN uitvloeit?
0: Waar deze app zich op richt is het letterlijk opschrijven van wat de persoon gezegd heeft. Dus het gaat niet zozeer over ABN. Het gaat over ik spreek nu en letterlijk wordt opgeschreven wat ik zojuist gezegd heb.
3: En dan moet je het scherm laten zien aan de ontvanger.
0: Ja, dus het komt op een tablet of op een laptop of op een telefoon.
1: Dus je kunt het dan lezen?
0: Je kunt het lezen, precies. Ja.
1: Dus dan kan je niet, laten we zeggen, een stem horen die verstaanbaar is, maar je kan lezen wat die persoon zegt.
0: Precies.
1: En dat is dan een enorme winst natuurlijk voor mensen.
0: Absoluut, want ik heb inmiddels meerdere mensen met een dysarthrie gesproken. En wat ze eigenlijk allemaal zeggen is, communicatie is heel moeilijk. Het is moeilijk te verstaan. Ze moeten zichzelf vaak herhalen, terwijl spreken al heel vermoeiend is. Veel energie kost. Dus gesprekken gaan langzaam, omdat ze niet verstaan worden en zichzelf moeten herhalen. En nog een keer. Door deze app te gebruiken, kunnen mensen meelezen met wat er gezegd wordt. Er staan fouten in die tekst. Het kan niet anders, want AI is nog niet zo goed. Maar als je al een paar woorden weet, dan kun je eigenlijk al veel beter volgen waar de persoon over spreekt. Dus een gesprek gaat vloeiender.
1: Ja, want zo iemand die dit heeft, die kan niet beter leren spreken.
0: Vaak niet.
1: Want er wordt natuurlijk wel vaak de nadruk gelegd op het verbeteren van de spraak. En nu zeggen jullie vanuit, het is logischer om de technologie zich aan te laten passen aan de mensen.
0: Klopt. Dus zeker, heel veel mensen met een dysarthrie hebben veel therapie gehad, spraaktherapie, of hebben dat ook nog. En dat kan wel iets helpen, maar de technologie is nu zo ver dat ik denk, we kunnen het omdraaien. Laat die luisteraar zich maar inspannen.
1: Ja, maar kijk, deze Michael heeft een specifieke spraakstoornis. En dan heb je dus een app die werkt bij hem.
0: Ja.
1: Maar je moet natuurlijk, denk ik, een app ontwikkelen die helpt bij iedereen met een spraakstoornis.
0: Klopt. Dus we doen eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. Dus we ontwikkelen die app, maar in die app zitten spraakmodellen. En zo'n spraakmodel is gemaakt voor één persoon. Maar om die te kunnen maken, maken we ook een heel groot algemeen model van heel veel verschillende sprekers die we op gaan nemen. En dan wordt zo'n model een beetje goed voor heel veel sprekers. En die kunnen we dan verder trainen, dus verder maken, verder ontwikkelen. Zodat die nog beter wordt voor die ene specifieke spreker. Zodat die ene specifieke spreker de best mogelijke ervaring heeft en best mogelijke ondersteuning heeft in de communicatie.
3: Maar je zou dan ook willen dat de klantbots die overal oprukken, ik vind het niet helemaal een vrolijke ontwikkeling, maar vooruit, dat die dan ook dialecten gaan verstaan en buitenlandse accenten en individuele afwijkingen. Dat die gewoon wat beter worden.
0: Absoluut, dat is ons grote doel. Maar op dit moment, onze onderzoekslijn zelf richt zich daarop. Maar dit specifieke project richt zich echt op het ondersteunen van de communicatie van mensen met een afwijking in hun spraak.
1: En is daar voldoende geld voor om dat allemaal te ontwikkelen of niet?
0: Op dit moment niet. Nee? Nee. Daarom lopen wij, hebben wij nu een crowdfundingactie lopen via de TU Delft. Ja. Waarbij we proberen om geld binnen te halen.
1: Waarom eigenlijk niet? Het is toch interessant wetenschappelijk onderzoek, zou je ook kunnen zeggen.
0: Ja, terwijl het tegelijkertijd ook heel erg toegepast onderzoek is. Dus er zit een stuk wetenschappelijk onderzoek aan. Dat kan inderdaad gefinancierd gaan worden. Dat hopen wij ook. Maar financiering is helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid. Je moet aanvragen doen die niet altijd toegekend worden. Mm-hmm. Dus het wetenschappelijk deel is wel degelijk te financieren via wetenschappelijke aanvragen. Maar het stuk ontwikkeling en de outreach, het verbinden met de communities, met de verschillende groepen mensen, sprekers, daar is geen wetenschappelijk geld.
3: Maar 400.000 mensen met een enige vorm van spraakbeperking, dat is best een getal.
0: Dat is een heel groot getal, ja.
1: Had ik niet gedacht. Nee. Maar dat komt misschien ook omdat mensen de neiging hebben om zich te verbergen.
0: Ja.
1: En niet heel erg in de openbaarheid te treden.
0: Dat is inderdaad wat ik vaak terugkrijg. Dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen. Ja. En daar graag uit willen komen.
3: Ja, Odette Scharenborg, hartelijk dank. Hoogleraar inclusieve spraakcommunicatie aan de TU in Delft. Over het ontwikkelen van een app om mensen zich verstaanbaar te laten maken.
1: Wat gaan we straks doen? Een film over Charles de Gaulle. We gaan uitrusten op de vakantie. Liedewijde Paris met de boeken en buitenaardse muziek. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: Ejoep Gargesh won eerder dit jaar de Annie M.G. Smit-prijs.
6: Hij heeft handen van goud, hij kan alles repareren, maar niet zijn kind.
5: Nu is hij genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij is onze gast. Als taalschat het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Elie Perron en Elisabeth de Roos. En we gaan naar het strand met Hans en Monique Hagen. Zij komen vertellen over Zin in Zee. Een poëzie-prentenboek met nieuwe gedichten op de melodie van bekende kinderliedjes.
7: NPO Radio 1.
5: Zometeen vanaf 11 uur.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Human neemt je mee met je neus op de feiten. En op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human. Radicaal menselijk.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: NPO Radio 1.
15: 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar één van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderschappingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw in Kiev. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Bev Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al loco-burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer, op de meeste plaatsen zon. Vanmiddag kan lokaal een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Ja, anders dan de enorme drukte op de Europese wegen op dit moment valt het in Nederland reuze mee. Vooral wat vertragingen bij de grenzen. Zoals op de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar 10 minuten op onthoud bij de grenscontroles. A12 Arnhem richting Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Aken. Bij de grens daar 10 minuten op onthoud.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
7: NPO Radio 1. Max.
21: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
22: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Zometeen is Liedewijde Paris onze boekenrecensent van dienst. Goedemorgen, Liedewijde.
23: Hoi, goedemorgen.
22: Wat ga je allemaal bespreken?
23: Ik ga 3 boeken bespreken. Ik heb altijd zo'n stapel dat je denkt, eigenlijk moet ik dat nog, maar ja, die stapel groeit. Dus nu heb ik in de zomer even een achterstallig onderhoud. Maar ik wil het eerst hebben over de plotseling overleden Esther Scholten. En de meeste mensen zullen denken van, nou, wie is dat? Ja, dat is een van de onzichtbare mensen die toch heel belangrijk zijn. Want als je de kinderboekenweek neemt voor de jongeren, de boekenweek voor de jongeren, of de poëzieweek, daar heeft zij bij de CPMB, het bevorderende instituut wat daarvoor is, aan de wieg gestaan. Ze heeft altijd gewaakt dat de poëzie ook altijd aandacht kreeg. Ze heeft daar veel gedaan. Ze is directeur geweest bij Best Verzorgde Boeken. En ze zat op het laatst zat ze bij Boekwerk. En Boekwerk is een instantie die allerlei dingen meet in het boekenvak. En ze is plotseling overleden aan een hartstilstand. En we denken altijd maar dat de dingen allemaal wel vanzelf gaan. Maar dat is niet zo. En daarom wil ik haar toch ontzettend goed herdenken. Want het is een bijzonder iemand geweest. Een dierbaar iemand geweest. Rustig altijd op de achtergrond. Want mensen kennen haar niet uit het nieuws.
22: Maar toch een kracht in het boekenvak die belangrijk was.
23: Dat belangrijk was. Heel lang bij de CPMB gewerkt. Dus ja, ik wou daar toch even bij stilstaan. Omdat het plotseling overleden is. En het een groot verlies is. Goed, nou, ter ere van haar dan 3 ongelooflijk mooie boeken. En het ene is Nevermore van Cecile Weisbrood. Als je denkt, goh, Weisbrood, is dat Pools? Ja, zou je denken, maar het is Frans. En dan Mancinelli, Laura Mancinelli, het huis van de tijd.

0: Heel dun, maar oh, oh, oh, wat mooi. En dan laatsteling, een tongtwister, van Maria Reva. En dat is een Oekraïense schrijfster, ja, Canadees-Oekraïense schrijfster. En drie boeken die als verhaal interessant zijn, maar ook over iets anders. En dat andere, daar ga ik het zo over hebben.
1: Nou, dat doen we rond 10:30. En we gaan het hebben over het plotselinge gigantische succes van Angine de Poitrine, de muzieksensatie van deze zomer. Ja, wat kan je erover zeggen? Ze doen zich voor als aliens. Misschien zijn ze het ook wel. We gaan het hebben over hoe je het vakantiegevoel vast kunt houden. Maar eerst een epische biopic.
2: Ja, Frankrijk. Frankrijk zou Frankrijk niet zijn als Charles de Gaulle er niet was geweest. De generaal en later langdurig president sleepte het door Hitler onder de voet gelopen land op onwaarschijnlijke wijze door de oorlog, waarna Frankrijk tegen alle verwachtingen in als een van de overwinnaars uit de bus kwam. Tijd voor een epische film over de man die met zijn 2 meter en zijn présence boven iedereen uittorende. Oud-correspondent voor het Financieel Dagblad Kees van Lotringen zag de film die volgende week in Nederland in de bioscoop komt. In Frankrijk draait hij allemaal, begreep ik. Goedemorgen, Kees.
3: Goedemorgen.
2: Ja, en een onvervalst heldenverhaal over deze grote Fransman.
3: Ja, absoluut. Het is absoluut een helder verhaal van begin tot eind. Maar ook, hij is ook, zeg maar, in figuurlijke zin is hij een grote meneer. Hè, dus 1,96. Er zijn zelf discussies in Frankrijk over hoe lang die nou precies was. Maar zijn biograaf die houdt het op 1,94.
2: Okay.
3: Maar dat is voor die tijd iemand van een ongelooflijke lengte. En die lengte hielp hem ook om, zeg maar, zijn narratief van het Frankrijk te vertellen.
1: Ja. En hij liep ook altijd heel erg rechtop, waardoor die lengte nog eens wat meer leek.
3: Ja, dat is daar komt zijn militaire achtergrond naar voren. Hè. Die heeft waarschijnlijk geleerd om indruk te maken in als hij moet marcheren en dergelijke. En dat was ook hier weer het geval. Het viel mij ook meteen op, wat is die man lang in verhouding tot al die anderen? Dus hij stond al meteen met 3-0 voor.
2: Churchill was natuurlijk vrij kort.
3: Die was heel klein.
2: Want er komen heel veel scènes voor waarin hij samen met Churchill optreedt. Hij was al bijna 50 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Toen is hij eigenlijk pas zijn opmars begonnen. Wat deed hij voor die tijd? Dat was gewoon generaal.
3: Nou, nog niet eens dat. Hè. Hij is op een gegeven moment een opleiding gaan doen, een militaire opleiding. Toen is hij vervolgens inderdaad in het leger te komen. Hij kwam terecht bij het 33e regiment. En dat was het regiment van Pétain. En Pétain is de grote maarschalk die, zeg maar, naamsbekendheid heeft verworven door de slag bij dus de Eerste Wereldoorlog. En dat hij, die is vervolgens eigenlijk gecapituleerd voor de Duitsers. En toen mocht hij het Vichy-regime opzetten. Ja. Maar dat was natuurlijk iets waar, dat was voor de Gaulle was dat onbestaanbaar. Dat je dus zeg maar voor Duitsland, dat 3 oorlogen had gevoerd tegen Frankrijk, dat je met zo'n land tot een deal komt.
1: Dus hij was eigenlijk een lagere bevelhebber die weigerde te capituleren.
3: Ja.
1: Nou, dat is riskant, dat kan je bij het vuurpeloton brengen, in subordinatie.
3: Zeker.
1: Maar in de Gaulle is dat uiteindelijk zijn grote moment van roem, want hij vlucht naar Londen en dan gebeurt eigenlijk het meest wonderlijke in de geschiedenis, en ook in deze film. Daar wordt hij de man die zegt, ik ben het vrije Frankrijk.
3: Ja,
1: was dat bluf?
3: Ja, ik denk dat dat bluf is. Ja. Ik heb ook nog even het boek erop nagelezen van de biograaf Wesseling. De man die nee zei. En die zegt ook, die heeft ook niet echt een verklaring ervoor. Het zegt, ja, het moet er iets mee te maken dat een goed militair, die komt op enig moment tot het inzicht dat hij ongehoorzaam moet zijn. En dat gebeurt dus hier ook bij de Gaulle, die ging naar Engeland toe met een vliegtuig en die meldde zich aan bij Churchill. En die zei, ik sta voor het vrije Frankrijk.
1: En hij bracht niks, hij had geen tanks, geen manschappen,
3: hij had helemaal
1: geen
3: niks.
1: Vliegtuigen.
3: Het was een handvol mensen dat met hem meeliep. Maar klaarblijkelijk hield hij dat standpunt zo lang vol, dat op een gegeven moment ging iedereen in te geloven dat hij inderdaad degene was die Frankrijk ging bevrijden.
2: Nou ja, Churchill gaf hem een beetje het voordeel van de twijfel aanvankelijk, hè?
3: Ja, die vond het toch ook wel charmant en zo iemand die dat probeerde en zo. Maar ik denk dat in het boek dat hij dat die samenwerking met Churchill iets te mooi wordt voorgesteld.
1: De film maakt het wat romantischer, want ze mochten elkaar niet echt.
3: Nee, en bovendien, hè, kijk, Churchill was een grote meneer. Die was ook gekozen, die was premier. Hè? Maar de Gaulle was iemand die zich meldde en zei van, ik kom hier het vrije Frankrijk vertegenwoordigen. Ja, dat was nergens op gebaseerd.
1: Maar er was ook niet echt een andere die het vrije Frankrijk kon vertegenwoordigen. En het is natuurlijk wel handig als je kunt zeggen als Engeland, er is nog een vrij Frankrijk. Het is niet alleen maar dat Vichy-regime.
3: Ja, ja, zeker.
1: Er was een vacature voor Vrij Frankrijk.
3: Ja, er was een vacature voor Vrij Frankrijk. Die werd door niemand ingevuld. En het feit dat de Gaulle eigenlijk Frankrijk verliet en naar Engeland ging en van daaruit ging zeggen van ik vertegenwoordig het Vrije Frankrijk. Ja, dat maakte indruk. Maar dat duurde inderdaad nog behoorlijk lang voordat hij dat ook echt...
1: Nou ja, zonder bluff wordt het leven duf.
3: Ja.
2: Het eerste deel duurt al 2,5 uur van die film. Dus ja. Ze nemen er ook echt lekker de tijd voor. Die acteur hè, die de goal speelt, Simon Apkarian.
3: Ja.
2: Hoe vind je het? Hoe vind je? Zet hij hem een beetje goed neer?
3: Ja, ik heb de indruk van wel. Ik heb nog een beetje historische beelden natuurlijk nog van de goal erop nageslagen. Ja. Van hoe loopt hij nou en hoe ziet dat eruit en zo. Nee, maar dat doet hij heel goed. Het is een karakteracteur die zich ook helemaal inleeft in zijn karakters. Ze hebben van alles en nog wat met hem uiterlijk ook gedaan om hem erop te laten lijken.
2: Dan?
3: Ja, hij moest de protheses dragen en zijn hele gezicht werd ingesmeerd van alles en nog wat. Dus
2: grote neus heeft hij misschien
3: grote neus en het haar dat zo over zijn hoofd ligt.
2: Dat geplakte zwarte haar.
3: Ja. Dus nee, maar ik vind dat hij er goed op lijkt en dat hij hem ook heel goed speelt.
2: Ja, en zou je zeggen, de film is toch wel in grote delen historisch verantwoord?
3: Ja, of voor zover ik
2: toch
3: dat.
2: Ja,
3: nee, ik denk dat het goed verbeeld wordt. Dus daar had ik niet het gevoel van daar wordt bedrog gepleegd. Tegelijkertijd had ik zelf wel bij deze film het gevoel van kijk, dit is nou eens een keer een verhaal wat eigenlijk ook onze huidige tijd bekritiseert.
2: Ja, zit cultuurkritiek in de film?
3: Ja, ik vind dat de cultuurkritiek
2: in zit. Wat
3: dat dan? Nou, als je naar deze tijd kijkt, dan worden we toch geleid door mensen die eigenlijk nergens voor staan en die alleen maar aan hun eigen belang denken. Moreel gezien eigenlijk het zichzelf belangrijker vinden dan het volk. En dat is totaal anders met een man als de Gaulle. Hè. Die gaat naar het buitenland, die zegt van ik ga het oplossen. Die staat voor de glorie en voor de grandeur van Frankrijk. Hij heeft alles te verliezen. Hij wordt trouwens, wat jij zegt, hij wordt ook ter dood veroordeeld bij verstek, omdat hij in feite gewoon hoogverraad pleegt. En daar slaat hij zich doorheen. Dus dat is een.
1: Hij stond ergens voor. Daar zouden we nu een voorbeeld aan kunnen nemen. Iemand met principes die zegt, je sluit geen akkoordje met nazi's. Je blijft vechten tot het eind.
3: Ja, dat is wat
1: een man uit één stuk en dat missen we.
3: Ja, en ik denk dus dat heel veel Fransen in die tijd, in de Tweede Wereldoorlog, zich daarin ook herkenden. Er zijn 3 oorlogen gepleegd met Duitsland of hebben plaatsgevonden. En hij is eigenlijk de enige die zegt van dat is onbestaanbaar. Daar gaan we niet mee akkoord. We gaan gewoon Frankrijk weer bevrijden. En dat
1: er is nu wel een soort rehabilitatie van de Gaulle. Dat gaat dan over de latere periode.
3: Mm-hmm.
1: Hij gelooft niet zo in de NAVO. Hij staat altijd voor de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Frankrijk.
3: Ja.
1: Hij dacht, dat artikel 5 zal nooit werken. Want als Moskou een bom op Parijs gooit, en dan moet Washington reageren met een bom op Moskou. Maar dat gaat Washington niet doen, want dan komt er weer een bom op Washington.
3: Ja.
1: Dus artikel 5 werkt niet.
3: Ja.
1: Hij krijgt nu een klein beetje gelijk.
3: Ja, en hij is ook zelf zeg maar de kernmacht begonnen hè, voor Frankrijk. Hij heeft
1: de bombinet, de frappe de force.
3: De frappe de force, dat heeft hij opgezet, daar is hij mee begonnen. En ik denk inderdaad wat je zegt, dat toch wel veel Fransen zullen zeggen, ja, je hebt gelijk, want die Trump kan je ook niet vertrouwen. Als het recht op aankomt, gaat hij niet doen wat jij net zegt.
1: We hadden naar de goal moeten luisteren destijds.
3: We hadden naar de goal moeten luisteren en dat is dus ook wel gebeurd. Maar de kernmacht is vrij bescheiden als je dat in vergelijkt met Rusland en de Verenigde Staten.
1: Ja. Maar goed, de kleine atoombom is nog steeds een atoombom.
3: Zeker, ja.
2: Het lijkt wel alsof hij geen privéleven heeft in deze film. Heel af en toe schuifelt die vrouw 20 seconden langs en het is het wel zo'n beetje.
1: En een gehandicapt kind?
2: Ja, nou ja, die heeft nog minder tijd.
3: Nou ja, ik denk dat heeft denk ik ook wel te maken met de regisseur. Hè. Dat is Antonin Brody. Die heeft deze film geregisseerd.
2: Een bijzondere regisseur?
3: Nou, dat niet, maar wel als je probeert uit te leggen waarom hij specifiek voor de goal heeft gekozen. Hij zegt heel uitdrukkelijk dat hij deze film voor de jongeren maakt. En dat hij zegt van je voelt een grote mate van zinledigheid bij jongeren. En ze proberen eigenlijk met de karakteristieken waar de goal voor staat, proberen ze dat eigenlijk een beetje die zinledigheid aan te pakken. En het is ook een waanzinnig succes in Frankrijk, deze film, met meer dan 2 miljoen kijkers, overwegend ook jongeren. Dus dat is wel de kracht van deze film.
1: Wat lang is de goal voor...
2: Nog even maar, ik had het over dat hij haast geen privé lijkt.
3: Oh, sorry, ja, sorry. Nou ja, kijk, ik begrijp dat... ik denk dat dat geen prioriteit van de regisseur is.
2: Nee, dat is duidelijk, ja.
3: Maar ik moet ook wel zeggen, als je zijn biografieën leest, ja, dat komt helemaal niks. Ik denk dat het gewoon... In Frankrijk sowieso, men praat niet over het privéleven.
2: Nee.
3: Dat is echt iets dat staat daar buiten. En dat zal hier ook het geval zijn geweest.
2: Ja, ze hebben om te voorkomen dat het niet alleen maar veldslagen zijn en gesprekken tussen Churchill en de Gaulle, hebben ze er nog wel een lijn doorheen gevlochten van een van de opstandige scholieren.
3: Ja, ja.
2: Die dan uiteindelijk...
3: Ja, hij pleegt eigenlijk uiteindelijk die jongen. Dat is inderdaad een idealistisch gedreven iemand.
2: Is dat iemand is gebaseerd op een bestaand figuur?
3: Ja, dat is een bestaand. Nee, dat is een bestaand figuur. Want namelijk eigenlijk een van de grote tegenstrevers van de Gaulle was ook een maarschalk.
1: Dagelang.
3: Ja, precies. En die wordt uiteindelijk door die scholier doodgeschoten, vermoord. En dat is eigenlijk...
2: In Algerije.
3: In Algerije schiet hij hem dood. En dat heeft denk ik ook wel bijgedragen aan het succes van de Gaulle. Want die bleef toen in wezen over als de enige persoon die Frankrijk kon redden.
1: Dat is natuurlijk ook het spannende dat Frankrijk op meerdere momenten in oorlog met Frankrijk had kunnen komen. Het vrije Frankrijk met Vichy Frankrijk. En de Britten was er veel aan gelegen om die confrontatie niet plaats te laten vinden.
3: Ja.
1: Maar er is door de Fransen op de Amerikanen geschoten bij de landing in Casablanca.
3: Ja, dat klopt. Dat is één ding. En er is ook wel een confrontatie geweest tussen de vrije Fransen en het Duitse leger. Dat vond plaats in Birkhakeim. Daar is een slag geweest. Die heeft 2 weken geduurd.
2: Ja, die wordt ook uitgebreid in beeld gebracht.
3: Die wordt uitgebreid in beeld gebracht omdat daar de Fransen eigenlijk met een handvol soldaten verzet wisten te bieden tegen de Duitsers. En dus uiteindelijk zijn ze uit die belegering gevlucht naar de Engelsen toe.
2: Ja.
3: En dat wordt eigenlijk in de geschiedenis gezien als het omslagpunt, zowel in Frankrijk zelf, maar ook gewoon voor de betekenis van de Gaulle. Want het is eigenlijk de eerste min of meer symbolische zege die toen bereikt is op de Duitsers. En toen is de steun voor de Gaulle ook heel sterk veranderd.
1: Toen bleek dat hij wat waard was en dat hij zou leveren. Hij is natuurlijk want je zei, de jongeren ontdekken nu in Frankrijk de Gaulle. Door de generaties daarvoor heel lang gezien als de oude man die vluchtte in 68 voor de protesterende studenten.
3: Ja.
1: Hij is toch heel lang een beetje gezien als een soort rariteit of een man die te lang is blijven zitten.
3: Nou, hij werd door links werd hij ook wel gezien als iemand met fascistoïde inspiratiebronnen. En zeg maar de studentenprotesten die toen ontstaan zijn in de jaren 60. Daar was hij eigenlijk ook wel het doelwit min of meer van. En hij heeft inderdaad in 69 heeft hij bij een referendum had hij verloren. Toen moest hij aftreden.
1: Want hij zou gevlucht zijn naar Duitsland om daar te overleggen met de legerleiding. En was hem een beetje schimmig.
3: Ja, dat durf ik niet helemaal voor mijn rekening. Ik weet niet hoe dat precies gegaan is. Maar het is in ieder geval zo dat toen was zijn rol uitgespeeld. En wat je nu in feite nog terugziet is dat de Gaulle wordt gezien als de president die de grootste invloed op de Fransen heeft gehad. Zo wordt hij nog gezien.
2: Hij is ook de grootste Fransman verkiezing heeft hij gewonnen.
3: Ja. Ook heeft hij gewonnen. Maar nu zegt men in Frankrijk zelf... Je moet eigenlijk het belang van de Gaulle niet meer in zijn geheel beschouwen. Maar op bepaalde terreinen heeft hij nog steeds heel veel invloed. En dat is ook wat in de verkiezingen waarschijnlijk gaat spelen. Van hoe moet je... iedereen zit eigenlijk te zoeken hoe kun je profiteren van het succes van Charles de Gaulle. En hoe moet ik dat integreren in mijn eigen beleid. En wat zeg maar Le Pen, Marine Le Pen is een van de grote kanshebbers. En die heeft bijvoorbeeld het woord rassemblement al gepikt. En in feite in de naam van die partij ingezet.
1: Samenkomst.
3: Ja, en zo, en samenkomst, dat is het eigenlijk. Er wordt gezocht naar een soort nationale samenkomst om Frankrijk weer, zeg maar, uit de misère te helpen. Ja,
1: een verbindend figuur.
2: Het tweede deel, dat moet er nog aankomen, hè?
3: Ja.
2: Dat zal dan waarschijnlijk wel gaan over zijn tijd als president.
3: Absoluut, ja, ja, zeker. Want wat dat betreft... ik zeg altijd, Frankrijk is een monarchie in het kleed van de democratie. Dus je denkt dat het een democratie is, maar eigenlijk heeft het narratief van de monarchie, een beetje ook van de dictatuur, want de uitvoerende macht in Frankrijk is ongekend als je dat vergelijkt met andere landen.
1: Het is een republiek met een keizer aan het hoofd en wij zijn

0: een monarchie met een soort van minister-president als koning of een of
1: precies,
0: zo dat
1: maar
0: niet.
1: Daar heeft het echt betekenis. Dus het okay.
0: Nou, dankjewel Kees van Loteringen. Kees. Ja, over de film Over de Goal, deel 1 volgende week in de bioscoop en deel 2 komt er nog aan.
2: Ja, vakantie, de eerste dagen. Dan kun je niet ontspannen, dan droom je alleen maar van je werk. En als je dan eindelijk tot rust komt, moet je alweer naar huis. Het goede nieuws is dat uit onderzoek blijkt dat vakantie wel degelijk zin heeft. En dat het effect ruim 40 dagen na je vakantie nog merkbaar kan zijn. Ja. Hoe bereik je dat? Dat gaan we vragen aan Lena Bril. Ze is journalist en filosoof en houdt zich ook nog bezig met onze mentale gezondheid. Goedemorgen, Lena.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het blijkt dus dat uitrusten op vakantie helemaal nog niet zo makkelijk is.
3: Nee, nou ja, ik zat voor mijn tentje in de Franse Jura en ik keek naar mijn vriend. En die was de eerste 5 dagen zo onrustig. Die kon geen moment stilzitten. Die droomde inderdaad de hele nacht over zijn werk. Hij was aan het piekeren over zijn werk. En ik herken dat zelf ook wel. Dus ik ging me verdiepen in die vraag van ja, hoe rust je nou eigenlijk uit? Ik denk dat dat wel een maatschappelijk thema is. Ik bedoel, super veel mensen zijn overspannen.
0: Maar dus je moet eerst al je werk af voor je op vakantie kunt. Ja. Alle laatste klusjes afronden, extra stress. Dan komt de stress van die vakantie zelf.
3: Ja.
0: Want je moet al die koffers pakken, zeker met gezinnen erbij. En dan kom je wel op tijd, haal je wel je vlucht, heb je wel tolmuntjes, weet ik het. En dan ben je daar en dan zit die stress in je lijf.
3: Ja, en heb je ook nog de druk dat je moet ontspannen. Want je
0: nu moet
3: uitrusten omdat je straks weer moet werken. Dus ja, heel veel aan de vakantie levert spanning op. Maar ik vond het wel een interessante vraag van wat is rust eigenlijk en hoe doe je dat? Dus toen heb ik me daarin verdiept en toen kwam ik bij de Zweedse psycholoog Lina Eliasson. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En wat ik fascinerend vond was dat zij sowieso zei van ja, we hebben het allemaal over vermoeidheid. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar in mijn omgeving lijkt iedereen altijd moe.
2: Nou, dat hebben wij helemaal geen
3: last. Oh, daar hebben jullie helemaal geen last van.
0: Nee,
3: heerlijk.
2: We gaan gewoon bijna nooit op vakantie. We werken vrolijk door
3: nee,
2: en
3: precies.
2: We hebben nooit last van.
3: Nou, misschien is het dan toch een generatiekwaal.
2: Nou, dat zou best wel kunnen hoor. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ik me vroeger ooit heb afgevraagd of ik wel zou uitrusten in de vakantie of zo.
3: Oh ja, want dat ging vanzelf. Of?
2: Nou ja, het ging er gewoon niet over.
3: Ja, ja. Ja,
4: nee, we gingen altijd dingen doen. Kijk, volgens mij is het een misvatting dat je niks gaat doen. Nou, dan word je hysterisch. Maar als je gewoon lekker gaat wandelen of klimmen of musea bekijken of naar muziek. Je moet andere dingen gaan doen.
3: Nou, dit komt dus helemaal overeen met wat die Zweedse psycholoog ook
2: vertel
3: zei.
2: Even verder over die.
3: Nou, het is een beetje het idee, de mythe, dat als je moe bent, dat je op vakantie op een bedje moet gaan liggen in de zon en vooral heel hard niks moet doen. Maar dat klopt dus niet. En wat zij gedaan heeft is, ze maakt onderscheid tussen 7 soorten vermoeidheid. Vond ik sowieso inzichtelijk.
2: Ja.
3: Want dan heb je dus niet dat iedereen moe is, maar je hebt allerlei klassificaties van
0: wat zijn 7 soorten?
4: Noem eens wat.
0: Verschrikkelijk moe, ontzettend moe.
3: Nee. Emotionele vermoeidheid, cognitieve vermoeidheid, emotionele vermoeidheid. Nou, zo kan je nog even doorgaan. En als je die taal een beetje kent, dus als je meerdere concepten hebt van die soorten vermoeidheid, wordt het ook makkelijker om bij jezelf te herkennen en er dus ook iets aan te doen. Want het idee is dat elke soort vermoeidheid weer om een andere strategie vraagt.
2: Dat klinkt logisch. Fysieke vermoeidheid, dan heb je er misschien wel iets aan om op een bedje te gaan liggen.
3: Ja, hangt er vanaf. Je kan dus ook fysiek moe worden van de hele dag achter een laptop zitten. En dan is het dus juist wel goed om iets van beweging te doen.
2: Is dat dan niet cognitieve vermoeidheid?
3: Dat komt ook van een laptopbaan, maar dat is als
2: staat
3: je
2: hier, ik heb het hier allemaal staan.
3: Ja.
2: Emotionele vermoeidheid. Sociale vermoeidheid.
3: Ja, sociale vermoeidheid heb je ook nog.
2: Dan moet je gewoon in je eentje op een berg gaan zitten als je sociaal vermoeid bent.
3: Ja, dat zou je kunnen doen, ja.
0: Existentiële vermoeidheid.
3: Geestelijk.
2: Sensorische vermoeidheid.
4: Wat voor soort sensorisch?
3: Ja? Als jullie allemaal kijken.
2: Nee, ik heb het hier allemaal. Dit? Sensorische vermoeidheid.
0: Maar hoe werkt vermoeidheid en hoe ga je te lijf?
2: Ik wou nog even door. Creatief? Nee.
0: Je was al voorbij, Zeef.
2: Nee, hoor.
3: Wat behulpzaam is als je nadenkt over hoe ontspan je nou op vakantie, is zij maakt onderscheid tussen eigenlijk 3 soorten systemen, waarbij 2 systemen relevant zijn. Namelijk het jaagsysteem. Dat is dat je de hele tijd bezig bent om doelen na te streven. Ik bedoel, als je een werkend mens bent of thuis werkt, dan moet je gewoon de hele dag prestaties leveren. Super functioneel. Daarvoor gebruik je, dat wordt geassocieerd met het hormoon dopamine. Dat zorgt er gewoon voor dat je lekker productief bent en je dingen gedaan krijgt. Maar als je wil uitrusten, dan moet je eigenlijk dat andere systeem activeren. En dat noemt zij het zorgsysteem of het soothing system.
2: Mm-hmm.
3: Dat wordt meer geassocieerd met oxytocine, dat knuffelhormoon. En daarvoor heb je eigenlijk meer een soort ontvankelijkheid nodig. En dat zorgt ervoor dat je weer makkelijker verbinding maakt met jezelf, met je omgeving.
2: Dus dat jaagsysteem, dat moet je niet doorzetten. Je moet niet denken, nou, nu ga ik naar Toscane en dan moet ik alle
3: Ja, dat is ook alle kerken, iets wat ik heel veel om me heen zie. Dat je een soort prestatiegerichte vakantie hebt. Ja, ja. Met een enorme tiplijst. En dat je precies weet welk restaurant je op welk moment gaat bezoeken. Dat levert, ja, dan ben je dus eigenlijk de hele tijd op zoek naar die dopamine en dat behalen van dat doel. Dat kan natuurlijk voor zorgen dat je op een bepaalde manier wel uitrust. Want je krijgt gewoon allerlei nieuwe indrukken. Dat levert inspiratie op. Dat zorgt ervoor dat je hersenen in een ander soort aandacht komen. Dus dat hele geconcentreerde wat je achter een laptop hebt of als je aan het werk bent, dat noemen ontwikkelingspsychologen een spotlight aandacht. Dus dan ben je gewoon heel erg gefocust en dan filter je eigenlijk alle andere indrukken uit. En wat er op vakantie kan gebeuren is dat je meer een aandachts, een lantaarn aandacht krijgt. Dus dat verruimt eigenlijk je aandacht. En dat herken je ook wel op vakantie, dat je gewoon veel meer ziet. Maar ook bijvoorbeeld dat je makkelijker gesprekken aangaat met mensen die je niet kent. Wat je in het dagelijks leven niet doet, omdat je zo gericht die spotlight aandacht hebt.
2: Ja, omdat je op een camping staat en...
3: Ja, je moet verhouden tot andere mensen. Ja, dat ook, ja. Maar ook als je door Toscane loopt, is het misschien ook leuk om met iemand in een cafeetje te praten over waar je kan eten of zo. Dat is iets wat de meeste mensen thuis minder goed doen. Dus ja, ik keek naar mijn vriend bij dat teentje en ik dacht, ja, dat jaagsysteem bij jou, dat blijft wel echt aanstaan. Die was de hele tijd bezig met die doelen. En ik vond het ook interessant om te zien hoe die daar dan langzaam weer uitkwam. En dat hangt ook samen met wat die Zweedse psycholoog zei. Dat is namelijk een van de dingen die je kan doen, is ook wat jij noemt. Dus dat is wel iets van bezigheden. Dus bijvoorbeeld de afwas doen. Nou, dat moet je heel vaak doen op een camping. Of wandelen. Of gewoon een beetje rustig kaarten met je kinderen. Dus wel sociale activiteiten. Maar je moet ervoor zorgen dat je uit dat hele planmatige, doelgerichte komt. En daarvoor helpt het wel om enige bezigheden te doen.
0: Maar
3: en niet te denken
0: ongericht.
3: Van...
0: En hoe hou je dat dan vast? Want dan ben je eindelijk onthaast en ontspannen. En dan begint de terugreis alweer. En dan moet je op je werk van alles inhalen. Maar wat ook interessant is, dan laat een man op de camping zijn baard staan. En dan zegt iedereen, god, die baard die staat je zo goed. Kom terug op kantoor met die baard. En na 2 dagen is die baard er weer af.
3: Ja.
0: Nou, dat is een soort symbool voor de man die eigenlijk had kunnen zijn.
3: Ja, nee, ik herken dit heel erg, dit beeld. Ik vond het dus wel grappig. Want heel lang dachten onderzoekers dus, het moment dat je weer aan het werk gaat, is dat vakantie-effect weg. En daarom dachten onderzoekers ook, eigenlijk is de ideale vakantie 9 dagen. Want ze hadden onderzocht dat op de 8e dag heb je piek ontspanning en welzijn. En daarna kakt het eigenlijk in, omdat je alweer verhoudt tot naar huis gaan.
2: Zo kort?
3: Zo kort, ja. Maar daar komen ze dus nu van.
0: Piekontspanning, een prachtig woord.
3: Ja, het is echt een sign of the times, ja. Maar daar komen ze dus nu wel van terug. Omdat het dus wel 42 dagen kan blijven hangen. En er zijn wel dingen die je kan doen om dat een beetje te bewerkstelligen. Daarvan zijn best wel voor de hand liggende dingen. Ik bedoel, het helpt om niet je eerste dag helemaal vol te plannen met vergaderingen. Of de eerste dag meteen je hele mailbox door te spitten. Wat ik wel een interessante trend vond in Silicon Valley is dat veel mensen een out-of-office instellen waarbij ze zeggen, tijdens mijn vakantie laat ik al mijn mails automatisch verwijderen. Dus als je iets belangrijks te melden hebt, mail me als ik weer terug ben. En daarmee los je eigenlijk 2 problemen op. Namelijk dat je niet op vakantie de hele tijd in je mail gaat zitten. Maar ook dat je dus niet een overvolle inbox hebt als je terugkomt.
2: Ja, want je moet, dan krijg je natuurlijk een heleboel belangrijke mails van mensen als je weer terug bent. Maar dat is ook nog wel een dingetje, denk ik. Als je op vakantie bent, dat je dan toch steeds op je telefoon gaat zitten kijken. En wat er allemaal.
3: Ja, dat is wel een nieuwe uitdaging voor de mensen. Want dat verstoort het wel.
2: Noem maar wat, als jij bijvoorbeeld, als ik of Pieter dan een week hier niet zou zitten, dan moet je wel van die groeps-app af van de programma. Want anders dan krijg je dat allemaal. En dan ga je toch zitten kijken. En dan denk je, ja, maar ik wil nu even niet weten wat jullie die uitzending doen, want ik ben er niet bij. Ja,
0: maar je hebt vanaf je wandelvakantie een paar keer in de appgroep toch commentaar geleverd.
2: Ja. Nee, dat is waar. Ik zeg ook niet dat ik dat gedaan heb, maar ik denk dat is misschien toch een beter idee.
0: Ja, nee, maar
2: dat je dus van het werk ook op die manier dan afgaat.
3: Ja, daar zijn onderzoekers het wel echt over eens. Dus als je echt tot rust wil komen, moet je niet alleen fysieke afstand nemen, maar ook mentaal natuurlijk. En wat er ook gebeurt is, als je die hele tijd toch een beetje betrokken blijft bij je werk, is dat noemen ze aandachtsresidu. Dus dat je onvoltooide taken in je hoofd hebt. En je kan je voorstellen dat dan weer dat doelgerichte systeem aangaat. Want dan ben je toch de hele tijd bezig met dat ene probleem van je werk wat je nog moet oplossen, of die mail die je moet beantwoorden.
0: Is het je gelukt, je vakantiegevoel vasthouden?
3: Nou, best wel. Ja? Ja, nee, ik ben daar best wel tevreden over. Wat me daar heel erg bij heeft geholpen, is dat idee van die lantaarnaandacht. Want je kent dat wel, dat je gewoon zo snel in je routine slipt en heel doelgericht door de supermarkt loopt en gewoon alles in een vast stramien. En ik probeer nu gewoon elke dag een beetje een soort bewust

0: magische momenten creëren. Dat je nou, met aandacht om je heen kijkt. Een beetje wandert. Hoe zeg je, flaneren. Dat je met mensen op straat een praatje maakt. En dan, ja, dan kom je toch wel weer een beetje in de vakantiestemming.
1: Dankjewel, Lena Bril, filosoof en journalist. Over hoe je het vakantiegevoel opzoekt en vasthoudt. En over piek ontspanning en hoe je dat bereikt. Dankjewel.

0: Late Night Talking van Harry Styles. Tijd voor de boekenrubriek Liedewijde Paris.
1: Ja, nou. Late Night Talking, heet dat zo, dat lied?
0: Ja, zoiets. Iets in die geest was het.
1: Nou, dat is beangstigend hoe goed dat dan weer klopt met het eerste boek wat ik wil bespreken. Dat is Nevermore van Cécile Weisbrood. Het is vertaald uit het Frans door Josephine Reinaert. Ik heb 3 boeken bij me en die zijn volgens mij allemaal van vorig jaar. Want ik heb zo'n stapel van moet ik lezen, maar dan komen er weer andere en actuelere boeken. En deze had ik gelezen, alle 3. Toen dacht ik, zo de mythe, wat is er toch eigenlijk heel veel goeds uitgekomen. Cécile Weisbrood, dat hoor je al meteen, dat is niet de Franse naam. Stamt af van gevluchte Poolse Joden. En het verhaal gaat over een vertaalster. Haar goede vriendin, beste vriendin, die boeken schrijft, is overleden. En zij vertaalt het middendeel van To the Lighthouse en naar de vuurtoren. Van Virginia Woolf, ja, Time Passes heet dat deel. Dat is een heel poëtisch deel. En zij gaat naar Dresden. Zij denkt, nou, net zoals hier net, even in een ander decor. Ik moet weg, ik moet vertalen. En ik wil loskomen van dat verdriet. En ik wil ook begrijpen wat dat verdriet is. Ik wil rouwen in mijn eentje en dat soort dingen. Nou, dat klinkt als een consistent verhaal. Maar het is eigenlijk een boek zonder plot. Want wat zij doet, dat is ontzettend bijzonder. Je krijgt dat tussenstuk. Je krijgt de zin in het Engels. Dan gaat ze vertalen. En dan zegt ze, nee, dat is niet wat er staat. Staat dat er nou precies? Maar je kan het ook zo zeggen. Hoe hou ik nou het ritme? Hoe pak ik nou de essentie? En ze gaat naar eerdere versies. Ze gaat naar de Amerikaanse editie. Ze gaat naar het oermanuscript. Dus je krijgt het hele vertaalproces mee. En ondertussen denkt ze steeds over wat dat allemaal te zeggen heeft over time passes. En ze gaat naar Tsjernobyl. Dat is natuurlijk dat stadje waar die explosie was van die kernreactie. Dat is verlaten. Maar ze zegt, niemand snapt het, hoe dan die Przewalski-paarden het toch weer overleven. Dat er toch weer dieren komen, dat de planten niet weg zijn gegaan. En dan zegt ze van ja, time passes en de dingen gaan ook weer door. Dus dat hele tussenstuk, To the Lighthouse, gaat over een gezin. Mrs. Ramsey belooft haar jongste zoon, we gaan met het bootje naar de vuurtoren. Meneer Ramsey zegt, dat kan helemaal niet, want dat gaat misten. Inderdaad, het is mist. En dan in dat tussenstuk gaan er zo'n 10 jaar voorbij. Mm-hmm. En dan is Mrs. Ramsey inmiddels overleden. En uiteindelijk gaan ze toch naar de vuurtoren. Maar dan vele maanden later, jaren later, zonder dat kind. En dat tussenstuk gaat alleen maar over het huis en het verval van het huis. Dus het is een boek over verval, over rouw. Maar ze trekt lijnen naar haar eigen verdriet over allerlei rampen. Tussenstukken zijn steeds over de High Line in New York. Waar natuurlijk eerst een trein reed. En dat is dan een soort natuurgebied geworden. Dus hoe de dingen weer doorgaan, hoe iets overgenomen wordt. En ondertussen volg je dat rouwproces. Nou is dat natuurlijk, zoals ik het vertel, klinkt het heel consistent. Maar dit boek is in het Frans geschreven. Dus alle overwegingen gaan tussen het Engels en het Frans. En er staat dus een heel goed nawoord in van Josephine Reinaert.
2: Lastig voor de vertaler.
1: Ja, want hoe ga je dit nou vertalen? Ja. Ga je dan ook nog weer de overwegingen die een Nederlandse vertaalster heeft bij en het Engels en het Frans ertussen zetten? Nou, ze zegt nee, dat werd niet werkbaar. Dus ik heb het maar vertaald alsof het allemaal in het Nederlands is geschreven. En dan zei ze, dan ga ik er maar vanuit dat de lezer met mij meegaat. Nou, hier en daar kom je dan natuurlijk in de verwarring. En ik kan me ook voorstellen, want Josephine Reinaert zelf is ook een goede vertaalster, dat zo nu en dan lees ik die overweging. En dan denk ik, nou, dat vind ik helemaal geen slimme overweging bij zo'n zin. En toen dacht ik, nou, mijn handen zouden als lezer al jeuken, maar als vertaler helemaal. Maar dat heeft ze goed gedaan. Ze heeft zich met respect opgesteld tegen de tekst zoals hij was. Dus het gaat niet alleen over Virginia Woolf. Je ziet opeens hoe briljant en ingedikt en subliem de taalbeheersing van Virginia Woolf is. Maar ook, wat is taal? Hoe breng je dingen over? Hoe breng je over in een andere taal? Maar ook, hoe geef je uitdrukking aan verdriet en aan rouw? Dus het is een veel meer gelaagder boek dan je zou denken. Dat gaat dus over 2 dingen. 1, het verhaal van Virginia Woolf en 2, het vertalen. En dan ga ik naar Laatsteling. Daar gebeurt eigenlijk hetzelfde. Maria Reva is een in Oekraïne geboren, maar inmiddels in Canada wonend met een Amerikaan getrouwde schrijfster. En dit is haar debuut. En het is uit het Engels vertaald door, moet ik even zeggen, Anna Helmers Dieleman. En Laatsteling is ook begint als een roman. Een vrouw onderzoekt de laatstelingen, de laatste slakken in dit geval in hun soort. Ze verzamelt ze, heeft een mobiel lab en dergelijke dingen. Ze is afhankelijk van subsidies, van NGO's. En ze denkt, nou, er is een andere manier om aan geld te komen. Ik ga mij gewoon als een soort potentiële bruid ga ik aansluiten bij die huwelijksbureaus, die dan lekker allemaal Amerikanen en andere mensen invliegen die op zoek zijn naar een Oekraïense, dan wel Russische bruid. En daar verdient ze geld mee en dat loopt allemaal. Er zit natuurlijk ook een ander. De andere vrouwen zitten bij die bruidentoestand. Onder andere twee zussen. Hun moeder is de grote activiste geweest die juist ageerde tegen deze hele huwelijksmachine. En zij bedenken, we gaan meespelen en dan gaan we een paar van die mannen ontvoeren. Wat hebben ze nodig? Een bus. Welke bus? De bus van de slakken. Nou, dit is al een reden. Je kijkt me ook aan.
2: Dit is wel ver gezocht allemaal.
1: Het is allemaal heel ver gezocht. Dat met die slakken, dat is allemaal wel echt alleen de slak waar het over gaat, die is verzonnen. Dus je leert veel over de natuur, over de vergankelijkheid, over hoe dingen kunnen gaan en dergelijke. En dan breekt de oorlog uit. En dan denkt de schrijfster, Maria Riva, die denkt, ja, wat ben ik nou eigenlijk voor roman aan het schrijven? En dan denkt ze van, hoe ging het verder? En dan schrijft ze even een anderhalve bladzijde hoe het verder gaat. En dan gaat ze in op wat is er gebeurd. En mijn opa zit nog in Oekraïne. Nou ja, mijn opa, wat weet ik daar eigenlijk nog van? Ja, die zit daar een beetje met zijn soepjes. Dan breekt ze in. Maar van lieverlee pakt ze het verhaal toch weer op van die slakken en van die dit. Maar opeens spelen we dan in de oorlog. Speelt het dan in de oorlog. Dus ze laat een roman en gesprekken met haar agent en het schrijven van het boek en haar ideeën en haar eigen privéleven. Ja, op het laatst komt dat allemaal samen. En dat je denkt, hé, maar wacht even. Zitten we nou in de roman of waar zitten we nou? Ja, we zitten altijd in een roman, want het zit allemaal in die roman.
2: Het is een roman in een roman.
1: Het is een roman in een roman. Maar dus ook, zoals dat ene boek over de kunst van het vertalen gaat, gaat dit ook over de kunst en ook de essentie en ook de zeggingskracht van de literatuur. Dus dat zit er ook allemaal in. En ik moet je zeggen, de eerste helft dacht ik echt, nou, die slakken schiet nou maar op, die slakken. Het gaat allemaal een beetje langzaam. Ja, het zijn slakken. Nou, maar in de tweede helft kon ik het toch niet meer wegleggen. Oh, en het zit waanzinnig goed in elkaar. Ja. Het stond ook op de longlist van de Man Booker Prize. Snap ik ook wel. En het is natuurlijk een heel actueel boek. Het gaat ook over oorlogsvoering. Het absurde, het idiote ervan. Het is, hier en daar lijkt het bijna wel een parodie op wat er in de oorlog gebeurt. Dus zeer interessant boek. Hmm. Nou, ik heb er één over het vertalen. Ik heb er één over het schrijven van literatuur. En nu ging ik naar een heel dun boekje. Laura Mancinelli, Het Huis van de Tijd. Uit het Italiaans vertaald door Linda Pennings. Het zag er een beetje uit en ik dacht, nou ja, een Japans boek van een of andere Japanse schrijver, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn, dus ik was helemaal op de verkeerde been. Speelt in Italië, klein dorpje, man moet een geboortebewijs halen in zijn geboortedorp, woont al zelf helemaal in een grote stad in Italië en hij autobegeeft het voor een roze huis. En hij denkt, god, dit was het huis van de juffrouw van mijn lagere school. En in een opwelling koopt hij dat huis staat verlaten, dat is aan het vervallen. In de vleugel blijkt nog de oude schoonzus van deze juffrouw te wonen en hij koopt dit huis. En dan begint het. Hij laat het opknappen en er gebeuren als hij er wil gaan wonen allerlei dingen. Eerst denkt hij, mijn broer moet er maar komen wonen, ik nodig een vriendin uit. Maar het lijkt wel alsof dat huis een kracht heeft die zich met zijn leven bemoeit. Dus gaat het één over het vertalen, gaat het ander over het schrijven van literatuur. Dit gaat misschien wel over de kunst van het leven. En ook de kunst om respect te hebben voor de mensen die een belangrijke rol in je leven hebben gespeeld. Deze figuur is zelf een schilder. Het gaat ook over het maken van schilderijen. De invloed van de sfeer, de invloed van je eigen gemoed, de invloed van het materiaal, de dingen die verteld worden en hoe je weer een leven opnieuw tot bloei laat komen. Hij zit op een doodpunt in zijn carrière en op een bepaald moment denkt hij, ik moet weer uit het slop komen. En het is het huis wat hem helpt. Aan de overkant woont meneer Placido. Meneer Placido was eigenlijk stiekem, weet hij alles van dat huis. Hij vertelt ook van alles. Hij zegt, ja, je moet niet verbaasd zijn dat dat huis een rol gaat spelen in je leven. Het gaat over de natuur die weer teruggedrongen wordt. Er gebeuren over rare verschijnselen. Het is, als het in Zuid-Amerika zou zijn gespeeld, zou je het magisch realisme noemen. Maar het is Italiaans magisch realisme met een ongelooflijk nuchtere ondertoon. Het is van een verslavende schoonheid geschreven. En ik baalde enorm. Ik wist natuurlijk wel dat ik het bijna uit had. Ik ben steeds langzamer gaan lezen, maar dat hielp niet. Het was een bepaald moment uit. En ik dacht, nou nee, dit had nou eens 400 bladzijden moeten zijn. En dan was ik volslagen gelukkig. Hoefde ik niet meer op vakantie. Was ik helemaal uitgerust.
2: Ja, het gebeurt toch ook wel eens dat je het omgekeerde denkt.
1: Ja, maar dan flikker ik het weg. Als ik een boek niks aan vind, ga ik het niet uitlezen.
2: Nee, maar dat je denkt 400 pagina's, nou dan hadden de.
1: Ja, maar weet je, ik ben heel erg, als het je boekje niet aanspreekt, kan aan jezelf liggen, aan het moment, aan de tijd, aan wat er in je leven aan de hand is, of aan het boek uiteraard. Ja, flikker het weg. Er zijn zoveel mooie boeken.
2: Ik zeg altijd, ik lees tot 100 pagina's. En als het me dan nog niet pakt, dan mag het pas weg. Maar...
1: Nou, ik ben iets kritischer. Ik lees er 30 en dan sla ik er 50 over en dan lees ik een stuk verder en toen dacht ik, nee. Weet je, ja, hè? We hebben het grootste deel van ons leven achter ons. Kom op, gewoon lezen wat je meteen pakt.
2: Ja, we kunnen nooit anders. Meer alle boeken van de wereld
1: lezen. En altijd praatjes aangaan met mensen op straat en dan even vragen, en wat lees je? Ik ben op de meest fantastische boeken gekomen door mensen in Albert Heijn. Dus,
2: ja, maar dan zeg je zomaar, als iemand niet een boek in de hand heeft, wat lees je op dit moment?
1: Nee, je komt iemand tegen die je vaag kent. Hoe gaat het? Heb je nog iets leuks gelezen? Altijd even met iemand een praatje maken. Dat is ook goed voor je.
0: Dankjewel, Liedewijde Parie. We zetten de titels als altijd op het wereldwijde web. En dan gaan we naar een wonderlijke muzieksensatie toe. Laten we eerst luisteren naar een klein fragment.

0: Ja. Nou ja, dit klinkt. Ja, ik weet niet of je dit bijzonder moet noemen. De muziek van Angine de Poitrine is niet compleet zonder beeld. Deze zelfverklaarde aliens zijn gekleed in zwart-wit gestipte kleding. Ze hebben maskers van papier-mâché. De een heeft een hele grote neus en de ander heeft ook een soort. Een soort neus die aan zijn masker bengelt. U moet het maar eens even opzoeken. Ze zijn wereldwijd populair, maar ja, waar komen ze zo plotseling vandaan? Robert Meijerink is programmeur bij poppodium Doornroosje in Nijmegen. Hij wist de band te strikken voor een optreden op 31 augustus. Goedemorgen, Robert.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is echt een hype, hè, deze Angine de Poitrine.
1: Ja, dat is bijna een understatement. Het is echt wereldwijd een. Heeft het de aandacht in ieder geval van heel veel muziekliefhebbers. Maar ik denk ook omdat de muziek nogal bijzonder is.
0: Ja, wat is er zo bijzonder aan? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ik denk dat het heel duidelijk is. Precies wat je zei in je introductie. Dat ze gekleed zijn in. Dat ze maskers dragen. Dat het nogal een bepaalde mystieke sfeer om hun heen hangt. Niemand weet wie ze echt zijn. Wie er nou in die pakken zitten. Maar feit is dat het topmuzikanten zijn. Eén. Bassist die ook een dubbele gitaar heeft. Een basgitaar en een gewone conventionele gitaar.
0: Die zijn aan elkaar
1: en een
0: gemaakt,
1: drummer.
0: Hè? Ja.
1: Ja, ja. En ja, ze maken eigenlijk mad rock. Dat is mathematische rock, als je het zo wil vertalen. Microtonaal, dat zit ook in die muziek. Dus ze doen het allemaal net iets anders, iets afwijkends. Ja, het is niet. Ik denk dat het ook de allereerste keer is dat het op de Nederlandse radio is gedraaid.
0: Is dat zo?
1: Dus gefeliciteerd.
2: Het is niet heel toegankelijk. Maar zij zitten eigenlijk. Je hebt een hele noot en een halve noot. Maar dan zou je ook iets hebben als een kwartnoot. Kwartnoot is normaal vals. Dat is niet waar je wil zijn. Zij gaan consequent naar de kwartnoot. En ook naar de kwarttel. Dat kan alleen als je heel precies bent. Dat geeft het zo'n raar. Het lijkt een beetje op White Stripes, maar dan gestoord. Het is een soort jazz fusion iets. Wat ik zo grappig vind, want ik zag een interview, ze doen zich ook voor als aliens en ze hebben ook een consequente eigen taal. De vrouw die moet constant bruistabletten tot zich nemen, want anders kan ze op aarde niet overleven.
0: Is er een vrouw bij dan?
2: Ja, of dat een soort vrouwelijk figuur. Hè?
0: Vind je dat? Ik denk dat er volgens mij zijn twee mannen.
2: Nou ja, ik vind de een wat vrouwelijker dan de ander en die zit aan de bruistabletten. Maar we moeten even luisteren naar die taal die ze hebben ontwikkeld, want dat is heel grappig.
3: D'où vous est venue l'inspiration pour votre style musical et pourquoi vous portez des costumes?
1: Ja, ik denk dat het heel duidelijk is dat precies wat je zei in je introductie, dat ze gekleed zijn in, dat ze maskers dragen, dat het nogal een bepaalde mystieke sfeer om hun heen hangt. Niemand weet wie ze echt zijn, wie er nou in die pakken zitten. Maar feit is dat het topmuzikanten zijn. Eén. Bassist die ook een dubbele gitaar heeft. Een basgitaar en een gewone conventionele gitaar.
0: Die zijn aan elkaar
1: en een
0: gemaakt,
1: drummer. Ja. En ze maken eigenlijk mad rock. Dat is mathematische rock, als je het zo wil vertalen. Microtonaal, dat zit ook in die muziek. Dus ze doen het allemaal net iets anders, iets afwijkends. Het is niet. Ik denk dat het ook de allereerste keer is dat het op de Nederlandse radio is gedraaid.
0: Is dat zo?
1: Dus gefeliciteerd.
2: Het is niet heel toegankelijk. Maar zij zitten eigenlijk. Je hebt een hele noot en een halve noot. Maar dan zou je ook iets hebben als een kwartnoot. Kwartnoot is normaal vals. Dat is niet waar je wil zijn. Zij gaan consequent naar de kwartnoot. En ook naar.

0: Protonaal, dat zit ook in die muziek. Dus ze doen het allemaal net iets anders, iets afwijkends. Ja, het is niet. Ik denk dat het ook de allereerste keer is dat het op de Nederlandse radio is gedraaid.
1: Is dat zo? Dus
0: gefeliciteerd.
2: Het is niet heel toegankelijk. Maar zij zitten eigenlijk. Je hebt een hele noot en een halve noot. Maar dan zou je ook iets hebben als een kwartnoot. Kwartnoot is normaal vals. Dat is niet waar je wil zijn. Zij gaan consequent naar de kwartnoot. En ook naar de kwarttel. Dat kan alleen als je heel precies bent. Dat geeft het zo'n raar. Het lijkt een beetje op White Stripes, maar dan gestoord. Met een soort jazz fusion iets. Wat ik zo grappig vind, want ik zag een interview. Ze doen zich ook voor als aliens. En ze hebben ook een consequente eigen taal. De vrouw die moet constant bruistabletten tot zich nemen. Want anders kan ze op aarde niet overleven.
1: Is er een vrouw bij dan?
2: Ja, of dat een soort vrouwelijk figuur. Hè?
1: Vind je dat? Ik denk dat volgens mij zijn het twee mannen.
2: Nou ja, ik vind de een wat vrouwelijker dan de ander. En die zit aan de bruistabletten. Maar we moeten even luisteren naar die taal die ze hebben ontwikkeld. Want dat is heel grappig. Werd ook
3: vous avez vu l'inspiration pour votre style musical et pourquoi vous portez des costumes?
1: Moeten we dit serieus nemen?
2: En dit werd consequent ondertiteld.
1: Oh ja?
4: Kan dus nooit voor de radio.
2: Waardoor dit is hoe ze interviews geven. Ja, ik vind het hilarisch. Maar vertel even hoe jij bij hen kwam als programmeur. Want het optreden dat zo viral ging was een optreden in Rennes, in Frankrijk. Ja. En toen zouden ze eigenlijk volgens mij bij jou in Nijmegen staan, klopt dat?
0: Ja, ik ben er eigenlijk ontdekt ik ze precies een jaar geleden. En via die organisatie van dat festival in Rennes, die tipte mij het. En het paste heel goed bij een indoor evenement wat wij organiseren, Zeitgeist. En ik heb dat heel lang geprobeerd en toen lukte het niet. Omdat zij op die dag en in Rennes speelden en die sessie, die opname die ze gedaan hebben voor het internetradiostation KEXP. Dat is een. Het zit aan de universiteit vast in Seattle. Non-profit, publiek. Die hebben daar sessies opgenomen, ook met hen. En. Het is in ieder geval heel duidelijk dat. De interessante vraag is natuurlijk: van wat zou er zijn gebeurd als die sessie niet op zou zijn genomen?
2: Dan was die hele hyper misschien wel niet gekomen.
0: Precies.
2: Dan hadden we het er nu niet over.
0: Precies, ja. Maar het is uiteindelijk niet gelukt. Maar ik heb contact gehouden met het team. En uiteindelijk komen ze naar Nederland. Ze spelen naast Don Roosje in Nijmegen ook op een festival. Into the Great Wide Open. En in het najaar in Groningen, in Vera en Paradiso. En alle shows waren binnen een mum van tijd. En dan heb ik het echt over. Nijmegen was in 30 tellen weg. Grote zaal, 1200 mensen. Dus de hype is wel echt.
2: Ja, want ik zag op Ticketswap duizenden kaartjes gezocht. Geen enkel kaartje aangeboden. Hoe groot zijn ze? Ik weet niet of het zou werken qua act, maar zouden ze een Ziggo-doom kunnen uitverkopen?
0: Ja, kijk, het is een act die echt. Deze groep bestaat een paar jaar, maar ze speelden voor het eerst dit voorjaar, los van vorig jaar natuurlijk in Frankrijk, in Europa. Ze hadden de eerste wereldtour. En ja, als je in de Ziggo Dome wil staan, dan mag je ook wel wat. Ik denk dat de Ziggo Dome was uitverkocht, overigens. Ik denk dat de hype echt groot is, maar zij moeten natuurlijk ook bouwen. Ze zijn met z'n tweeën op het podium. Als je in de Ziggo Dome op zo'n grote locatie staat, dan moet je ook wel iets aan productie bij je hebben. Dus ik denk dat ze heel erg slim, stapje voor stapje, de hype proberen waar te maken en te leven. Dus,
1: ja. En ze heette angine de poitrine, hè? Dat betekent zoiets als angina, beklemming op de borst, toch?
0: Hartkramp. Ja.
1: Hartkramp betekent dat, angine de poitrine?
0: Ja, dat is mij bijgebleven, ja.
1: Maar denk jij dat dit nou een hype is die gewoon voorbij gaat? Gewoon een soort malligheid waar iedereen achteraan loopt? Of denk je dat deze mannen of vrouwen, we weten dus niet eens of het mannen of vrouwen zijn, een grote toekomst voor de boeg hebben?
0: Ik denk dat laatste...

0: Ik denk dat dit wel een groep is die blijft. Dat die ook in staat is om de hype waar te maken. En dat is natuurlijk al heel bijzonder. En eerder dit jaar was er een andere hype uit Amerika. Geese heet die band. Wat echt een soort Nirvana voor een nieuwe generatie is. Ook te zien op Lowlands dit jaar, onder andere. En het mooie van deze bands is dat het eigenlijk heel haaks staat op zoiets als AI. Het is echt, het zijn echte mensen. Ook Angine Poitrine bestaat uit echte mensen. Ook al doen ze alsof ze uit een ander universum komen. Mm-hmm. Maar het boeiende is natuurlijk dat ze uiteindelijk willen ze natuurlijk ook hun fans bereiken. En volgend jaar zijn ze al bezig met proberen ze op een groot festival terecht te komen natuurlijk. Ook in Nederland.
1: Maar wat is de aantrekkingskracht? Wat spreekt zo enorm aan bij jonge mensen juist nu in hun act en muziek?
0: Ik denk dat het een combinatie is van het karakter wat ze misschien wel willen zijn. Dus de pakjes die ze dragen doet ook een beetje denken aan Daft Punk. Het is een hele andere muziek.
2: Beetje dadaïstisch is het ook, vind ik.
0: Ja, ja zeker. Ja, het heeft iets kunstzinnigs, iets tot de verbeelding sprekends. En het mooie is natuurlijk dat het ook nog eens een keer originele muziek is. Dus het is afwijkend van wat je 9 van de 10 keer hoort.
2: Ze zingen niet, hè? Ze zingen niet. Het is allemaal instrumentaal.
0: Ja, het is volledig instrumentaal.
2: Ik begreep dat ze dus niet aangesloten zijn bij een groot muzieklabel.
0: Klopt.
2: Dat is ook wel bijzonder, of niet?
0: Ja, dat is best bijzonder. En het is, onlangs hebben ze een nominatie gekregen voor een hele prestigieuze prijs in Canada, genaamd de Polaris Music Prize. Nou, als je kijkt wat voor artiesten daar genomineerd zijn en die het ook gewonnen hebben, dat zijn allemaal hele bekende artiesten. En dit is de enige artiest in een hele lange tijd die volledig onafhankelijk, dus geen groot platenlabel. Het is echt een heel klein clubje mensen wat erachter opereert. En dat vind ik heel bijzonder. Dat is ook wel noemenswaardig.
1: We weten niet echt wie het zijn, maar het zijn waarschijnlijk wel al eerder professionele muzikanten geweest.
2: Ze komen uit Canada, hè? Quebec, toch?
1: Maar we hebben geen naam en telefoonnummer. Of jij hebt een telefoonnummer, maar dat is niet publiek bekend. Surrealisme, dat dadaïstisch, heeft dat misschien ook te maken met dat we in een angstaanjagende, sombere tijd leven? En dat je dan juist absurdistische stromingen krijgt die aan de werkelijkheid doen ontsnappen?
0: Ja, misschien. Ik denk dat het wel bij deze tijd past. Ik denk ook dat als je kijkt naar de geschiedenis van de popmuziek, is het ook heel erg interessant om te zien dat er altijd, ja, misschien wel fenomenen zoals Kraftwerk, de identiteit van die artiesten was bekend, maar ze spelen toch een bepaald karakter. Het robotachtige, Daft Punk noemde ik net al. De namen zijn bekend. Iedereen op de wereld kan zien dat er twee muzikanten uit Parijs zijn. Maar doordat ze een helm dragen, geen interviews geven of absurde interviews geven, ja, dat spreekt denk ik heel erg tot de verbeelding. En dat zorgt ook voor een nog grotere mystiek rondom die, in dit geval, Angine Poitrine.
2: En ze weten niet de namen van die twee mensen die daar achter zitten. Weten we dus
0: nee,
2: niet.
0: Het is. Nee. Ik het enige wat ik weet is dat ze hun eigen pseudoniemen gebruiken. En dat ze ook zeer veel waarde hechten om anoniem te blijven. Dus ook bij Door Roosje is de kans heel erg klein dat wij ze backstage te zien krijgen.
1: Misschien zijn het wel aliens. Waarom gaan we niet gewoon mee in die gedachte? Vind ik veel leuker dan wie zijn het echt? Nee joh, het zijn gewoon aliens. Accepteer het.
0: Ja, ik denk, misschien is dat wel mooi om de mythe in stand te houden. Dat Kaan de Poitrine, zo heette één, en Klek de Poitrine gewoon echte wezens zijn.
2: En mensen die denken, ja, we willen ze toch zien. Heb je nog een tip voor ze?
0: Ja, ik denk dat het. Ik weet dat eigenlijk is de hele wereldtournee. Het is wereldwijd uitverkocht, al heel lang en dus heel snel. Ja. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van de websites van de betere festivals in de gaten houden. En kijken wie ze weten strikken voor volgend jaar. Dat wordt natuurlijk een hele interessante. En dat zal ook denk ik wel de volgende stap zijn in Nederland. Nou, een groot festival.
2: 31 augustus dus in Doornroosje in Nijmegen. Gefeliciteerd, hè?
0: Dankjewel. Als...
2: Ja, dat jij ze wel hebt weten te strikken. Dankjewel. Robert Meijerink dus bij poppodium Doornroosje is hij programmeur. Het ging dus over Angine de Poitrine en alle mysterie die eromheen hangt. Hier gaat Ronald Gippert verder met De Taalstaat. Dag.
3: Nieuwsweekend.
4: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: OVT. De actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
5: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
4: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
7: Nu bij Dirk. Knor maaltijdmixen. 99 cent. Niet laten liggen.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: NPO Radio 1.
17: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuitte op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar is in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een beroep aan zijn bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer in de Italiaanse stad enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde te zien. Onder de juiste omstandigheden dat wel natuurlijk. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn er nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 24 tot 29 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Erik Evengroen, AWB Verkeersinformatie. Vergeleken met de enorme drukte in de of op de Europese wegen valt het in Nederland reuze mee. Er staan wat korte files met zo'n 5 minuten op onthoud. Meeste vertraging bij de grensovergangen met Duitsland. Op het begin de A1 Hengelo, Duitsland, een kwartier op onthoud. De A12 vanuit Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles, daar ook een kwartier vertraging. A76 alleen richting Aken, daar bij de grensovergang 10 minuten op onthoud. En tenslotte de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug doe je er een kwartier langer over.
18: Human neemt je mee met je neus op de feiten en op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human. Radicaal menselijk.
19: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Vandaag vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride bij Avotros.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Gerald Giphart.
1: Goedemorgen. Afgelopen woensdagavond kwamen rond de 1000 mensen in Utrecht bijeen om de aanslag tijdens de Pride Berlijn te herdenken. Dat gebeurde bij het Sodo-monument, de herdenkingssteen voor de grootscheepse vervolging van homoseksuelen in 1730. De ochtend voor de demonstratie in Utrecht schreef columnist Jerry Goossens in het Algemeen Dagblad: bijna 300 jaar na de sodomietenvervolging moeten we constateren dat de haat zich niet gemakkelijk gewonnen heeft. Op het Domplein hield burgemeester Sharon Dijksma die avond een bewogen speech. Als je de queergeschiedenis zou terugbrengen tot één woord, zei ze, dan is het moed. Het vieren van Pride is ook altijd een daad van verzet. Verzet tegen het soort weerzinwekkende haat dat we afgelopen zaterdag moesten zien. De burgemeester sloot haar speech af met een woord van hoop. Op een bijeenkomst bij de Brandenburger Tor, de dag na de aanslag, hield iemand een zelfgemaakt bordje omhoog, vertelde ze. Een klein stukje karton met een simpele boodschap: We will dance again. En dat is zo, zei ze, en ik dans met jullie mee. Het was mooi gezegd van de burgemeester. We blijven dansen, ook hier bij de Taalstaat. Uiteindelijk is liefde sterker dan haat.
2: I've instructed the Department of War to start testing our nuclear weapons on a

用蟹肉铸成的钢铁长城面条。

0: Ja, totdat de bom valt. Aan welk nederpopbandje deed dat denken? Natuurlijk aan Doe Maar. Dit was Rauwkost, een lekker gitaargroepje uit Den Haag. Met een nummer over en klaar, stevige gitaren, humor en maatschappijkritische teksten.
1: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Charie Klein over schaamtaal. De schrijver van het nieuwe boek voor onze boekenclub Boek Nu. U hoort zo wie dat is. Cabaretier Edjub Gergesh, die is genomineerd voor de Nederlands Hoop. Kees Snoek over de briefwisseling tussen Edi Perron en Elisabeth de Roos, onze taalschat. Marien ten Houten is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Esther Leijsing uit Doesburg, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Karen Stoffels, Montfoort uit Amsterdam over haar vergeetwoord. Hans en Monique Hagen over hun poëzieprentenboek Zin in Zee. En René Appel bespreekt de thema van Anna Gimière.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Schamen we ons in 2026 echt nog voor de vrouwelijke anatomie? Of lopen we taalkundig simpelweg een paar honderd jaar achter de feiten aan? Kunstenaar en dollemina Esther van der Valk pleitte afgelopen week in de Volkskrant voor een ander woord voor schaamlippen. In het Latijn werden de geslachtsdelen pudenda genoemd, wat waar men zich voor moet schamen betekent. Maar waarom deze schaamte? De schaamstreek en vooral de schaamlippen verdienen een term met minder gêne. Vulva-lippen. Charie Klein, mede-initiatiefnemer van Schaamteloos en oprichter van de Pleasure Society, voert hier al 2 jaar strijd voor. En ze zit hier tegenover me. Goedemorgen, Charie.
3: Goedemorgen.
0: Hey, waarom is vulva-lippen taalkundig gezien beter dan...
3: Dan schaamlippen, ja. Het is anatomisch correct.
0: Okay.
3: Ook volgens Ellen Laan, onze lieve Ellen Laan, die een aantal jaar geleden overleden is.
0: Seksologe.
3: Hoogleraar seksologie ook. En zij pleitte al voor deze term.
0: Ja.
3: Dus het is eigenlijk gewoon een kort antwoord is, het is anatomisch correct en zit geen schaamte in het woord.
0: En de vulva is dan de...
3: De vulva is eigenlijk het geheel van wat je ziet. En schaamlippen zijn natuurlijk de lippen die je kunt zien. Maar laten we het dan dus over de vulvalippen hebben. En wat veel mensen ook niet weten is dat de vagina is eigenlijk alleen het geboortekanaal van de gehele van een onderdeel van de vulva.
0: Okay.
3: Dus daarom hebben we het over vulvalippen. Dat is eigenlijk onderdeel van het hele geslachtsdeel.
0: Nou, het is al een tijdje geduurd voordat vulva ingeburgerd was.
3: Klopt. Ja, ik weet dat een goede vriend van mij inmiddels, Sam Hill Atalanta, heeft ooit de Vulva Gallery opgericht. En die probeert eigenlijk met diens kunst diversiteit van vulva's over de hele wereld te laten zien. En ook het woord vulva eigenlijk gewoon normaal te laten worden. Ja. En eigenlijk, dat is dus ook de correcte term.
0: En de gedachte is dan van, er zijn wel schaamlippen voor vrouwen, maar niet schaamballen. Voor mannen.
3: Nee, ja, waarom eigenlijk, hè?
0: Ja, waarom hebben wij geen schaamballen?
3: Naar mijn idee is dat omdat er eigenlijk al zo lang een soort schaamte gedrapeerd is over de vrouw. Ja, dus ik denk dat wij als vrouwen ons over het algemeen verwacht wordt om ons te schamen voor bepaalde dingen. En ik denk dat het daar ook wel echt mee te maken heeft.
0: Ja, nou hebben mannen natuurlijk wel een schaamstreek.
3: Klopt.
0: Dus wat doen we daarmee?
3: Ja, ik denk dat wij met onze actie eigenlijk gewoon aandacht willen genereren voor deze taalverandering.
0: Ja.
3: En we moeten ergens beginnen.
0: Goed.
3: En dan beginnen we met de vulvalippen.
0: Heel goed. Ja. En hoe ga jij er nou voor zorgen dat die vulvalippen, dat we dat gaan gebruiken? Dus dat we schaamlippen, ik krijg het woord al bijna niet meer in mijn mond uit.
3: Nee, hoe we daarvoor gaan zorgen is door het gewoon te gebruiken.
0: Ja.
3: Dus als wij er nu vandaag mee, of samen in ieder geval hier met de mensen in de studio, kunnen afspreken dat we het vanaf nu gewoon over vulvalippen hebben.
0: Ja.
3: Dan gaat het balletje wel rollen, denk ik.
0: Ik vind dat een hele goede. In 2017 was Goede Liekens in België met iets vergelijkbaars bezig. Zij vroeg aan Vlamingen om een term te bedenken. En daar kwamen ze op trotslippen. Nou, dat was ook best mooi gezegd.
3: Ja.
0: Maar trotslippen, daar zit toch ook weer een soort oordeel in. Terwijl vulvalippen, dat is...
3: Ja, het is gewoon objectief, hoe zeg je dat? Er zit geen schaam zit er niet in.
0: Nee.
3: Trots is natuurlijk heel mooi. Ik denk dat Goede Liekens dat heeft bedacht ook om te laten zien dat die schaamte eigenlijk onzin is.
0: Ja. Nou zijn wij van de Taalstaat, dus we hebben wel taalkundig wat in de melk te brokkelen, zou ik zeggen. Zullen we hier nu gewoon besluiten aan deze tafel? Jongens, het is vanaf nu vulvalippen.
3: Ja, dat lijkt me heel fijn.
0: Oké, en dan stopt de discussie.
3: Ja, ja. We hebben het over vulvalippen. Ja, eens.
0: Heel goed, dankjewel. Sherry Klein, mede-initiatiefnemer van Schaamteloos en oprichter van The Pleasure Society.
3: Dankjewel.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
1: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Boek nu.
0: Ja, na boeken van Rob van Essen, Adriaan van Dis en Sarah van Vliet zijn we alweer toe aan het 4e boek voor onze leesclub Boek Nu. En de schrijver van dat boek hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
4: En met Thomas Verbocht, Ronald. Goedemorgen.
0: Hallo Thomas. We gaan jouw roman Foto's van zonnige dagen lezen deze maand. Ik hou het eventjes omhoog voor de mensen die meekijken. Foto's van zonnige dagen. Heel kort, waar gaat het boek over?
4: Toen ik begon aan het boek, wist ik... Ik wil een boek over kwetsbaarheid schrijven.
0: Kwetsbaar.
4: In hoeverre ken je jezelf en hoe kun je van daaruit een ander kennen? En wat is de betekenis die aan je leven geeft? En hoe ver kun je ook iets voor anderen betekenen? Dus het grote woord was kwetsbaarheid.
0: Kwetsbaarheid, heel mooi. Nou zijn we in een leesclub. Doe jij vaker mee aan leesclubs?
4: Ik ben wel eens gevraagd voor leesclubs. En ik vind dat altijd heel erg boeiend. Want soms maken lezers meer mee of iets anders mee dan jij gemaakt hebt toen je het boek schreef. Mm-hmm. En die gedachtenwisseling, dat vind ik altijd heel inspirerend.
0: Ja.
4: Ik heb er ook veel aan. Ik vind het leuk.
0: En hoezo heb je er wat aan dan?
4: Dat ik voel dat er weer iets aan mijn boek wordt toegevoegd. He, door wat anderen eruit halen. Dat vind ik heel prettig.
0: En heb je daar een voorbeeld van?
4: Ik heb een voorbeeld ervan. Ik was een keer bij een leesclub en toen zei ze: eigenlijk is het jou te doen. En nu wist ik natuurlijk wel waar het mee om te doen was, maar ik had het nog nooit zo geformuleerd gehoord. Eigenlijk is het jou te doen om de gebeurtenissen tussen de gebeurtenissen door. En dat maakt het lezen van boeken, het was allemaal het ook heel complimenteus, dus ik hou er gauw over op, maar dat maakt het lezen van jouw boeken zo intens. Ja.
0: Hey, en gebeurt dat ook bij Foto's van zonnige dagen, zonder nou te veel van het plot weg te gaan geven?
4: Ja, dat gebeurt zeker in Foto's van zonnige dagen. Ja. En het is inderdaad een boek waar je heel voorzichtig met de plot moet omgaan. Dus dat is dat vind ik wel. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen.
0: Nou, de komende maand gaan wij met de luisteraars van Boek Nu en de luisteraars van de Taalstaat gaan we je boek lezen. En dan de laatste zaterdag van de maand ben jij hier te gast om met 3 leesteraars in gesprek te gaan. En ik heb daar.
4: Ik vraag me daar zeer gewoon af.
0: Ja, zeker. Ja. Wilt u dat nou bijwonen? Meld u zich dan aan bij onze leesclub Boek Nu via nporadio1.nl/boeknu.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: Hoe dunner de zomerkranten worden, hoe scherper de blik van Jeroen van Kan. Want het soortelijk gewicht van die woorden wordt alleen maar groter, toch, Jeroen? En die worden door jou gewogen voor jouw speciale Jeroen van Kan-kijk.
5: Goedemorgen, Ronald. De eigen taal is de bril die de krant je aanreikt. Door die bril mag je even naar de wereld kijken. Na het lezen van de ene krant zoek je op Google Maps naar atoombunkers. Na het lezen van de andere zet je je beste stoel in de tuin. Het fijne aan de taal is dat de mogelijkheden er je eigen wereld in te scheppen oneindig zijn. Een zegen voor de literatuur misschien, maar voor het wereldnieuws net iets minder. Fijn wakker worden was het niet vanmorgen met die kop van de Telegraaf. Invasie Spanje schokt Europa. Ik had mijn noodpakket al bijna onder het bed vandaan gehaald. Russische troepen zijn helemaal via Noord-Afrika gereisd om Spanje rectaal aan te kunnen vallen. Echt? Nee! Het ging hier natuurlijk om de 10.000 Marokkaanse jongeren die massaal nog Spaanse exclaven bestormden en even later even massaal weer vertrokken. Daar past het woord invasie bij, zoals het woord tsunami tegenwoordig ook voor van alles inzetbaar is. Eerst was er een migrantentsunami, maar nu kan je ook een exotische kreeft. Kan ook een exotische kreeft een tsunami veroorzaken. Als het zo doorgaat, kunnen we over een paar jaar zeggen dat de jaarlijkse bloementsunami op de Keukenhof weer een feest voor het oog was. Vroeger had je voor een invasie nog een vijandig leger nodig. Nu heb je al een invasie als tienduizenden jongeren ergens binnenvallen. Dus Lowlands is binnenkort een invasie van muziekliefhebbers. Het probleem met een maatje te groot worden is natuurlijk dat ze in krachten afnemen. Bij de Telegraafkop, invasie Spanje schokt Europa. Denk je niet, help, het is oorlog. Je denkt, zijn er weer veel toeristen in Torremolinos? Hetzelfde nieuws klinkt in NRC juist bijna gezellig. zwemmen naar Europa. Alsof het om een soort migratiechallenge gaat. Ceuta bezwijkt onder enorme toestroom. Dat staat in de Volkskrant. Enorme toestroom kan toch wel wat krachtiger, hè, zou je zeggen. Tsunami-gelukzoekers legt openbaar leven Spanje plat. Of Ter Apel volgende halte voor zwemmende migrantenhorden. Trouw kopt op de voorpagina drama bij Spaanse exclaven. 10.000 migranten keren terug naar Marokko. Is een terugkeer dan het drama? Dat lijkt me nog niet de bedoeling. Maar de bandbreedte is duidelijk. De Telegraaf zegt, pas op, ze komen eraan. En Trouw zegt, rustig maar, ze zijn alweer naar huis. De kranten brachten me ook een nieuw woord, ultrafinitisten. Ik weet nog niet zeker of ik er eentje ben, maar ik weet nu gelukkig wel wat het is. Het woord staat in een stuk met de mooie kop in opstand tegen oneindigheid in de Volkskrant. Alles wat de grens van het menselijke bevattingsmogen te boven gaat, noemen we oneindig. Getallenreeksen bijvoorbeeld, of het universum. Ultrafinitisten zijn extreme voorvechters van het eindigen, zegt de Volkskrant. Okay. Dat het menselijk begrip beperkt is, wil niet zeggen dat er oneindige dingen bestaan. Laten we eerlijk zijn. Wie heeft er ooit iets oneindigs van dichtbij gezien? In het echt? Ik niet. Ik vind het wel een tegenvaller. Ik had me verheugd op eeuwig leven, maar daar blijkt dus ook een grens aan gesteld.
0: Domme.
5: Ik begin er bijna emotioneel van te worden. Dacht je met een hogere pensioenleeftijd het ergste wel gehad te hebben? Blijkt daarboven ook het geld op te zijn. Ik ga dit weekend oneindig genieten van een goed boek. Ik ben wel toe aan een andere bril.
0: Dankjewel, Jeroen van Kan.
1: Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Taalstaat.
0: Recent zag ik een mooie aflevering van het tv-programma Overleven van Koen Verbraak. Hij had Edjub Gergesh te gast, een jonge cabaretier die in 2024 zowel de Wim Zonneveldprijs als de publieksprijs op het Amsterdamse Kleinkunstfestival won. Ondanks zijn jeugdige leeftijd, hij is pas 28 jaar, heeft Edjub een bewogen leven achter de rug. Op zijn 11e kreeg hij kanker, ondertussen leerde hij zichzelf zonder opleiding instrumenten te bespelen en hij ontdekte dat het vertellen van verhalen hem goed afging. Dit jaar won Edjub onder zijn pseudoniem Marokkaanse Nachtegaal de Annie M. G. Smit-prijs voor het liedje Handen van Goud uit zijn debuuttheatervoorstelling En verbied de vogels om te fluiten. Eind juni werd hij dan ook nog eens genomineerd voor de Nederlands Hoop, de belangrijkste Nederlandse aanmoedigingsprijs voor veelbelovend cabarettalent. En dat veelbelovende cabarettalent zit nu tegenover me. Hij is vandaag onze hoofdkussengast.
3: Hey, dankjewel voor de uitnodiging, Ronald.
0: Ja, welkom. Om met die hoofdkussen te beginnen. Je hebt drie hoofdkussens voor je liggen. Wie ga jij mee naar huis nemen om vanavond jouw vermoeide hoofd op te rusten te leggen? Is dat Wim de Bie, Maarten van Roosendaal of Renate Dorrestein?
3: Maarten van Roosendaal.
0: Maarten van Roosendaal, vertel eens.
3: Vanuit het sentiment een keuze maak, dan is het Maarten van Roosendaal. De Maarten van Roosendaal die ik ken was een sentimentele man.
0: Ben jij dat ook?
3: En dat ben ik ook een beetje. Ik ben ook bekend met Renate Dorrestein en Wim de Bie en ook hun invloed op hun vakgenoten en het publiek. En dat vind ik daar heb ik heel veel waardering en respect voor. Mm-hmm. Maar sinds ik aan kleinkunst begon, zo'n 2,5, 3 jaar geleden.
0: Ja.
3: Ik had daarvoor nog nooit gehoord van Maarten van Roosendaal. Maar zodra ik in de kleinkunst terecht kwam, was zijn naam mij een beetje aan het achtervolgen.
0: Ja.
3: En ook de allereerste keer dat ik een soort van kleinkunstles kreeg van een goede vriend, een vakvriend, David van Rosmalen.
0: Ja.
3: Die had me een soort kleinkunstkaraoke in de auto ooit gegeven. Dus al zijn favoriete kleinkunstliedjes laten horen. En nou, het grootste deel was van Maarten van Roosendaal, denk ik. En mijn regisseur, Pepijn Kladder, en mijn coach en mentor, die had me ook een soort huiswerk gegeven toen wij begonnen aan kleinkunst. Dit is, en veel van Maarten zijn werk, ja, moest ik leren. En het is ook gewoon heel mooi.
0: Het is heel mooi.
3: Ja,
0: heel goed.
3: Zijn lied Dochter, dat is denk ik mijn favoriete lied van Maarten. Het moet ik altijd, ja, als ik dat hoor, dan
0: schiet je vol.
3: Ja, altijd.
0: Zoals mensen volschieten van jouw liedjes. Maar daar komen we nog op terug.
3: Ja.
0: Laten we even beginnen met jouw naam. Want wij vonden op internet en bij de publieke omroep meerdere manieren op jouw naam wordt uitgesproken.
3: Ja.
0: Wat is nou de correcte manier om jouw naam uit te spreken?
3: Oké, mijn ouders die zeggen Ayub.
0: Ja, Ayub.
3: Ayub. En Ayub is de Arabische versie van Job in de Bijbel. Het is de Koranische vertelling van Job. Zo heeft mijn moeder mij genoemd. Dat was die man die heel erg geduldig met zijn ziekte omging. En ze hoopte dat ik ook een beetje goed met uitdaging om zou gaan. Omdat ze drie hele drukke kinderen had. En ze hoopte dat die vierde wat rustiger zou zijn.
0: Mm-hmm.
3: En mijn achternaam is Gargesh.
6: En dat is in de MSIG-taal wat wij thuis spreken. Betekent dat iets als afrastering of omheining. Mijn familie komt van het platteland in Marokko. Dus mijn naam zou je kunnen vertalen als Ayoub van het hek.
0: Deze grap zit ook in jouw voorstelling, die ik inmiddels heb gezien. En ik vond het een heerlijke show. Ik heb gelachen, ik heb meegezongen, een traantje gelaten. In hoeverre is jouw programma eigenlijk autobiografisch? Want je vertelt daar een verhaal dat wel veel gaat over een jongen die Joep van Dijk heet.
6: Behalve dus dat grapje. Ik vind het bijna moeilijk om toe te geven, het is autobiografischer dan ik zou willen.
0: Oh jeetje.
6: Want ik vind het altijd heel indrukwekkend als kunstenaars werelden kunnen schetsen waar ze nooit zijn geweest. Maar heel veel van de verhalen die ik vertel, daar kijk ik op terug, van dingen die ik heb meegemaakt, kijk ik op terug als hele wonderlijke gebeurtenissen. Mm-hmm. Waar ik weinig aan hoefde toe te voegen.
0: Dus je hebt het gewoon verteld?
6: Ik heb veel verteld.
0: Ja. Wat mij ook opviel, je begint je voorstelling met een uitweiding over de rol van taal in jouw leven. Dat is neem ik aan ook autobiografisch. Hoe je daar op de lagere school in Gouda met jongetjes zit die ook een taalachterstand hadden.
6: Ja, klopt. Op de basisschool zat ik op een islamitische basisschool. Mm-hmm. Het was een hele goede school omdat er extra veel aandacht kwam voor Nederlandse taal. Doordat we op de hoogte waren van statistieken van taalachterstanden bij kinderen met een migratieachtergrond.
0: Juist.
6: En ik vond dat dus ook wel heel erg leuk. Talen, ja. Taligheid. Ik ben drietalig soort van opgevoed, zou ik zeggen.
0: Welke talen zijn dat?
6: Nou, Marokkaans-Arabisch of Derija, dialect wat wij thuis spreken. We mm-hmm. praten een beetje een mengelmoes, ik met mijn ouders en Nederlands natuurlijk. En ik ben heel vroeg, keken wij al Engels films thuis. En ik speelde heel veel videogames, sinds ik me kan herinneren. Dus ik denk, daarom zou ik het ook een Engelstalige opvoeding noemen.
0: Je ouders spelen een mooie rol in je voorstelling. Je vader, een automonteur. Mm-hmm. En je dicht hem een papa-dialect toe.
6: Ja.
0: Wat is een papa-dialect?
6: Ja, dat is zo'n wonderlijke reis. Het is, als mijn vader begint te praten, ik denk dat heel veel Marokkaanse Nederlanders van mijn generatie dit herkennen. Het maakt niet zo heel veel uit waar het verhaal naartoe gaat. Het gaat een beetje om de reis. En mijn vader die heeft wonderlijke constructies die hij dan maakt. Omdat hij de Nederlandse taal toch benadert met zijn eigen bagage en referentiekaders. Mm-hmm. En daardoor ontstaan hele leuke dingen. Mijn vader zegt bijvoorbeeld, als hij boos is, als hij boos was op ons, in plaats van wegwezen of laat me met rust, zei hij, jalla, ga maar donderen. En dat is voor mij het werkwoord donderen in een heel mooi...
0: Mooi.
6: Ja, dingen donderen meestal van de trap af of zoiets in mijn hoofd. Maar als mensen donderen, dan... ik weet niet, dat ziet er voor mij heel erg mooi uit.
0: Een donderend moment in jouw leven, om even een hele slappe brug te maken, was het moment dat je 11 was en een presentje kreeg.
6: Goeie brug.
0: Ja.
6: Ik werd 11 en ik kreeg inderdaad kanker. Ja. Lymfeklierkanker. En dat was een gigantische opschudding voor de familie.
0: Uiteraard.
6: Voor mij ook. Het was best wel een vormende periode. Ik zat in groep 8. Dat was net de CITO-toets. En toen begon eigenlijk een heel avontuur in het kinderziekenhuis.
0: Ja.
6: Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Dat was eigenlijk een hele mooie periode, nu ik erop terugkijk.
0: Want je vertelt er ook heel mooi over.
6: Dank je.
0: En ik heb er ook een paar keer echt om moeten lachen. Terwijl je dan beseft, waar zit ik nou om te lachen? Ik zit te lachen om een 11-jarige jongen die kanker krijgt en dus een staf naast zich heeft. Waar dan,
6: hoe durf je daarom te lachen?
0: Ja, hoe durf ik daarom te lachen? Ja,
6: ja. Nee, ik denk dat humor, als we het over humor hebben, is het... heeft humor alles te maken met een kijk op het leven. Mm-hmm. Je hoeft niet altijd hardop te lachen. Maar het heeft wel te maken met het inzien en omarmen van een bepaalde ironie die het leven je soms voorschotelt. Ja. En dat is vaak hele luchtige. Dat er vaak hele luchtige en alledaagse dingen gebeuren in het ziekenhuis.
0: Ja, mooi. Er zit een prachtige een song in jouw voorstelling over je vader, Handen van Goud. Even een klein
7: stukje. De zon komt langzaam op. Ziekenhuis, parkeergarage. Zijn sigaret draagt zijn bagage. Liefde maakt.

0: Ja. Na afloop van dit gesprek gaan we dat nummer in zijn geheel draaien. Voor dit nummer won je de Arnhem Gesmiedprijs. Wat deed dat met je vader?
1: Mijn vader die zat in de zaal. Hij had van tevoren, hij werd een beetje meegesleurd door mijn moeder. Mm-hmm. Ik had tegen mijn moeder gezegd, kom alsjeblieft, dit is voor mij een hele belangrijke avond. Neem papa mee. En hij was niet zo goed op de hoogte wat er precies ging gebeuren. Hij wist ook niet dat hij eigenlijk een soort van eregast bleek te zijn. Mm-hmm. Het was in de Kleine Comedie, 500 mensen, het was een uitreiking. Het was een viering van het Nederlandstalige theaterlied. En

0: Ja, ik heb toen het podium gedeeld met alle andere genomineerden. Hele mooie avond. En, maar toen ik de prijs in ontvangst nam, betekende dat opeens ook iets voor mijn vader. Maar ook voor alle mensen in de zaal, die wilden opeens allemaal met mijn vader praten. En hij stond daar een beetje, ja, ook gewoon in zijn automonteur kloffie. Niet heel erg voorbereid op wat er allemaal ging gebeuren. Dus hij is ook best wel vroeg weggegaan. En hij zei tegen mij, hey Ejoep, ik vind het een beetje veel mensen. Laten we dit thuis gewoon verder met z'n tweeën bespreken. Ja. En dat vond ik eigenlijk ook wel helemaal goed.
1: Ja. Nu ben je genomineerd voor de Nederlandse Hoop. En wat doet dat met jou?
0: Dat is een compliment. Mm-hmm. En dat is voor mij alleen maar heel fijn. Ja,
1: blijf je cabaretier?
0: Sorry?
1: Blijf je cabaretier? Is dat iets wat je de rest van je leven wil blijven doen?
0: Nou, ik weet sowieso dat ik aan een tweede voorstelling ga werken. Want okay. Ik ben ook al aan het schrijven. En ik vind ook dat ik heb het gevoel dat ik nog wel iets te vertellen heb. Al muzikaal of anderzijds. Voor mij is muziek het belangrijkste communicatiemiddel naar het publiek toe. Ja. Maar ook om mezelf te begrijpen. Dus zolang ik het idee heb dat ik mezelf niet helemaal snap, ga ik muziek blijven maken. En zolang mensen blijven genieten van liedjes die ik schrijf, wil ik ze best blijven voortdragen.
1: Heel goed. Dat kan vanaf 9 september. Want dan ga je nog 32 keer jouw voorstellingen spelen. En verbied de vogels om te fluiten. Ejoep Gargash, dank je wel dat je hier wilde zijn. Op 12 oktober wordt de winnaar van de Nederlands Hoop 2026 bekend.
0: Dank je wel dat ik er mag zijn.

Hij staat in Rotterdam met een peukje en een kuch bij het kinderziekenhuis. Niemand is kwader dan hij. Langs de A12 vecht hij tegen tranen. Daar, doodongerust, rijdt hij langs

knopjes, alle kneepjes. Alles wat knippert op het dashboard. Hij zegt iets van, Joep, pak maar deze potlood. En dan doe maar hem in die gatje daar. En dan druk maar aan die knopje tussen die knoppen. En het raam ging open. Dat is die smart technologie uit 2003. Hoe vaak de automonteur ons uit Gouda naar Marokko helemaal meenam. Jaar op jaar met de auto stug. Met stokbrood en smeerkaas en koffie en geldkluis. Paspoorten en laders dichtbij. België, Frankrijk, Spanje, douane. En aan de Middellandse zeekust staan we nu veilig in de rij, dankzij mijn vader. En hier wachten we, 's nachts, op een gigantische parkeerplaats. Urenlang op Ferry Marok, onze laatste stop. En 50 Marokkaanse vaders staan hier met rokende auto's. En één automonteur steekt kalm een peukje op, want hij ziet elke derde auto hier instorten. Hij zegt, ja natuurlijk, ja dat is toch kan niet, als ga jij twee koelkasten dragen, eettafel, scooters, babywagen en 7 fietsen, 1 voor elke kindje van jouw zus. Woes, heb jij familie of heb jij circus? Maar is niet erg, is een kleine klus. Alles is, komt goed. De zon komt langzaam op. Zeelicht, meeuwen aan de kust. Mijn vader die aan auto's klust. Hij kan het

0: maar niet zijn kind.
1: Dit was Handen van Goud van de Marokkaanse nachtegaal, oftewel Joep Gargesh.
2: De taalschatten van de taalstaat.
1: De briefwisseling tussen Edu Perron en Elisabeth de Roos.
3: De taalschatten van de taalstaat.
1: Schrijver Edu Perron, die leefde van 1899 tot 1940, is beroemd geworden met zijn modernistische roman Het Land van Herkomst en van het literaire tijdschrift Forum. Maar hij was ook een uitmuntende brievenschrijver. Perron was een romantische absolutist, iemand die in de liefde het absolute verwacht. En zijn grote liefde was de schrijfster, essayiste en vertaalster Elisabeth, oftewel Beb, de Roos, die leefde van 1903 tot 1981. In Het strijdperk van de liefde heeft de biograaf van Perron, Kees Snoek, nu de vele honderden brieven tussen Eddy en zijn grote liefde Beb gebundeld en ingeleid. En Kees Snoek, die zit hier tegenover me. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: En welkom. Gefeliciteerd met het door jou bezorgde brievenboek. Je hebt gevraagd dat ik jou wil tutoyeren, dus dat gaat
4: ja,
1: doen.
4: Ja, zeker. Ja.
1: Hoe ben je op het idee gekomen om deze brieven te gaan bundelen?
4: Dat is een heel lang proces geweest.
1: Kijk, vertel.
4: In 1992 ging ik naar Nieuw-Zeeland om daar les te geven aan Alain Perron, de zoon van Beb en Eddy.
1: Ja.
4: Die gaf mij toen fotocopieën mee van al die brieven, de briefwisseling van zijn ouders. Omdat hij vond dat ik als biograaf daar van kennis moest nemen.
1: Ja, dat is wel een behoorlijke doos geweest.
4: Ja, nou, dat viel wel mee, maar... En dan komt de fase dat je dat allemaal gaat overtikken. Ja. En gaat de chronologie gaat achterhalen. En nou ja, Alain wist niet of hij wel wilde dat er iets meer met die brieven werd gedaan dan dat ze een bron werden voor de biografie. Maar dat is zo langzamerhand gegroeid. In 2009 heb ik nog een radiospel geschreven op basis van die brieven.
1: Een hoorspel?
4: Ja. Een hoorspel, ja. Dat hebben we opgevoerd bij het 15-jarig bestaan van het Edu Perron Genootschap. Daar was Alain bij. En nou ja, langzamerhand wen je aan het idee dat er iets meer mag gebeuren met die brieven. Ja.
1: En nu is het dan een vuistdik boek, zoals dat heet. Ik heb genoten van je inleiding.
4: Dank je wel.
1: Je hebt het stevig uitgepakt. Het is een smeuïg verhaal over hun liefde. Je begint met een analyse van het liefdesleven van zowel Eddy als van Beb. Hoe was dat om dat allemaal uit te pleiten? Voelde je niet een heel klein beetje een voyeur?
4: Wat Eddy betreft niet, want hij heeft dat allemaal in geur en kleuren beschreven in zijn brieven die gepubliceerd zijn en in Het Land van Herkomst, weliswaar onder andere namen. Maar Beb, die schermde haar privéleven nogal af. Dus het was een enorme inspanning eigenlijk van mij en onderzoek, een detectivewerk, om min of meer om achter haar jeugd te komen.
1: Ja, en de liefdes die ze gehad heeft.
4: Ja, zeker.
1: Wat mij opviel, ze hebben natuurlijk allebei een liefdesleven voordat ze elkaar leren kennen.
4: Ja.
1: Dat Eddy het vooral aanlegde met dienstmeisjes en jonge prostituees, terwijl Beb het meer onder intellectuelen zocht.
4: Dat is wel zo, ja, inderdaad. Ja. Henny Marsman was een van haar romances. Die later een goede vriend werd van Eddy Perron.
1: Ja.
4: Maar haar eerste minnaar was Johan de Meester junior, een acteur.
1: Ja.
4: Dat was echt zo'n type van een ladykiller. Die dan vlinderde weer naar andere vrouwen en zo. En Eddy kon zich niet voorstellen dat zij zo hevig verliefd was geweest op hem. En ze zei ook tegen hem, ja, liefde komt maar eens. Nou ja, in het begin van een relatie moet je erg letten op je woorden.
1: Ja.
4: Want dat bleef bij hem steken.
1: Dat is bij hem gaan voeden en hij werd jaloers. En op een gegeven moment wilde hij zelfs, geloof ik, een knokploefje gaan samenstellen om de meester eens even zijn lesje te leren.
4: Ja, zo erg was het niet. Hij wilde in ieder geval die man ontmoeten in Amsterdam. Om hem de waarheid te vertellen, misschien een klap in zijn gezicht te geven of zo. Maar hij heeft hem toen niet ontmoet.
1: Nee, nou, gelukkig maar. Ja. Hoe heeft Perron Elisabeth eigenlijk veroverd?
4: Door taal ook, zou ik zeggen. Hè? Hun briefwisseling komt op gang, omdat zij zoekt naar werk en hij gaat haar helpen. En hij wil graag haar beter leren kennen. En humor ook.
1: Ja.
4: plaagstootjes. En zo komt dat op gang. En zo heeft hij haar veroverd. Vandaar dus ook die titel, Het strijdperk van de liefde. En zij erkent later ook, ja, je hebt me werkelijk veroverd.
1: Dat zegt ze ook op een gegeven moment. Zou je een passage willen voorlezen uit een brief waarin Eddie vertelt dat hij aan een gedicht voor haar bezig is. Waarvan de beginregel zou luiden, eens zal je weten hoeveel ik van je hou.
4: Ja, houd van me zoveel je kunt. Heb vertrouwen in me, niet in mijn vermogens. Heus, als ik enige neiging had tot ijdelheid, dan heb ik deze dagen beseft hoe gering ze zijn. Maar in dit ene gevoel dat ik zelf alleen maar onderga, dat je alles voor mij bent. Als ik niet mag zeggen het leven, dan toch de smaak van het leven. Dat is toch wel alles, ook voor een filosofisch examinator, niet? Glimlach niet als je dit leest, ook niet als je het overleest. Ik heb je dit alles misschien al gezegd. Maar nu je morgen voor 2 volle dagen weggaat, wil ik het op papier nog eens zeggen. Ik hoop dat het je nog bezighoudt als je Delft voorbij bent. Roosendaal voorbij, Antwerpen. Ik weet nu al precies met welke gevoelens ik vrijdagnacht in Parijs zal komen. Wil je me 3 regels schrijven die avond en aan de portier geven beneden als je uit bent? Als er niets is, betekent dat dat je thuis bent. Tot ziens. Het is jammer dat we zo weinig theosofisch zijn aangelegd. Ik zou zeggen, mijn astrale armen zijn om je heen. Tot vrijdagnacht.
1: Nou Kees, wat las je dat ontzettend mooi voor.
4: Oh, dankjewel.
1: Wat kan je nou zeggen over de stijl van deze brieven in vergelijking met bijvoorbeeld Het Land van Herkomst? Zijn majestueuze roman.
4: Ja, nou, Duperon die... Zijn brieven zijn geschreven eigenlijk alsof hij ze gisteren heeft geschreven. Ze zijn heel levendig. Het is echt spreektaal, maar ook met literaire tournures en dergelijke. Het Land van Herkomst is wat meer analytisch. Mm-hmm. Er zit ook wel wat Gallicisme in.
1: Dat werd hem verweten ook, geloof ik, hè?
4: Ja, bijvoorbeeld, hij heeft het voortdurend over manifestaties. Nou ja, daarmee bedoelt hij demonstraties. Oh. Ja, manifestation, hè, komt uit Frans. Hij was toch erg Frans georiënteerd. Ja. En in die briefwisseling komen ook veel Franse frazen voor, een idioom en dergelijke. Ja. Het was een soort geheimtaal tussen hen beiden.
1: Ja, het Frans. Ja. Je hebt op het eind van het boek ook een woordenlijst waarin je prachtige begrippen beschrijft ook. Kom ik zo misschien nog even op terug. Ja. Eerst eventjes, hoe was de schrijfstijl van Beb?
4: Ja, Beb heeft een heel intellectuele schrijfstijl, zou ik zeggen. Mm-hmm. Heel genuanceerd. Ze gebruiken ook veel haakjes om nog iets extra uit te leggen en dergelijke. Ja, en zij is veel meer flegmatisch dan Eddie in haar schrijven.
1: Nou las ik in jouw inleiding dat je uit het werk van Eddie uit de brieven behoorlijk veel geschrapt hebt, maar de brieven van Beb wel gewoon hebt overgenomen.
4: Nee, want kijk, als ik alle brieven van Eddie integraal had opgenomen, dan zou dit boek 3 zo dik zijn geworden.
1: Machtig, hè?
4: Ja, en ik heb ook weggelaten wat eigenlijk niet ter zake doet voor hun relatie.
1: Ja.
4: Want hij heeft het heel vaak over literatuur en recensies en dergelijke. Dus ik heb me echt geconcentreerd op wat hun relatie in het licht zet, zal ik maar zeggen.
1: Nou las ik in je inleiding ook een ongelooflijk spannend verhaal.
4: Ja.
1: Dat hun zoon Alain een stapel met brieven vond in een envelop waarop stond verbranden of iets dergelijks.
4: Vernietigen. Ja.
1: En dat heeft hij ook gedaan.
4: Ongezien, vertelde hij mij.
1: Ja.
4: Ja, dat gaf mij natuurlijk wel een steek in mijn hart, maar ja, ach, ik wil het voyeurisme toch ook niet te ver doorvoeren.
1: Wat had er in die brieven hebben kunnen staan?
4: Misschien gaat dat dan meer over die verhouding die ze heeft gehad of andere verhoudingen. Dat zou kunnen. Ik weet het niet.
1: Nee. Tot slot, die woordenlijst op het eind. Dat is wel echt een gevoelensfresse. Want het is al een genot om die door te bladeren.
4: Oh,
1: prachtige uitdrukkingen. Een château en en Spanje, dus een luchtkasteel bouwen. Dus letterlijk in het Frans is dat kastelen in Spanje. Dus ik heb er echt met veel van genoten. Een cocotte. Het zijn allemaal woorden die nu niet meer gebruikt worden, maar toen gangbaar waren. Of was het alleen gangbaar tussen hun?
4: Ja, nou, mensen, er werd natuurlijk vroeger veel meer Frans gesproken.
1: Mm-hmm.
4: En Frans, zei een vriend van mij, is tegenwoordig een dode taal in Nederland. Maar goed, ja, nee, maar er zitten ook vergeetwoorden in hun Nederlands. Zoals kennis geven.
1: Ja.
4: Die moest dan naar de oom en tante van Beb gaan om kennis te geven. Dat betekent officieel mededelen dat ze gingen trouwen.
1: Nou.
4: Hij kende die mensen al, maar hij moest echt kennis geven. En dat vond hij maar een burgerlijk ritueel waar hij geen zin in had.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ook al mooie Maleise termen, Indische woorden. Kian vive, dus op je kian vive zijn. Dat nu ook niet meer, niemand meer herkent.
4: Ja.
1: Op je hoede zijn. Het is een genot om te lezen. En ik dank dat je er was. Kees Snoek, bezorger en inleider van Het Strijdperk van de Liefde. De briefwisseling tussen Edu Perron en Elisabeth de Roos.
4: Ja, dankjewel, Ronald.

0: die woordenlijst op het eind. Dat is wel echt gevoelensfressen. Want er zit, het is al een genot om die door te bladeren. Oh, prachtige uitdrukkingen. Een château en en Spanje. Dus een luchtkasteel bouwen. Dus letterlijk in het Frans is dat kastelen in Spanje. Dus ik heb er echt met veel van genoten. Een cocotte. Het zijn allemaal woorden die nu niet meer gebruikt worden, maar toen gangbaar waren. Of was het alleen gangbaar tussen hun?
1: Ja, nou, mensen, er werd natuurlijk vroeger veel meer Frans gesproken. Mm-hmm. En Frans, zei een vriend van mij, is tegenwoordig een dode taal in Nederland. Maar goed, maar er zitten ook vergeten woorden in hun Nederlands. Zoals kennis geven.
0: Ja.
1: Die moest dan naar de oom en tante van Beb gaan om kennis te geven. Dat betekent officieel mededelen dat ze gingen trouwen.
0: Nou.
1: Hij kende die mensen al, maar hij moest echt kennis geven. En dat vond hij maar een burgerlijk ritueel waar hij geen zin in had.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook al mooie Maleise termen, Indische woorden. Kian vive, dus op je kian vive zijn. Dat nu ook niet meer niemand meer herkent. Ja. Op je hoede zijn. Het is een genot om te lezen. En ik dank dat je er was. Kees Snoek, bezorger en inleider van Het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Edu Perron en Elisabeth de Roos.
1: Ja, dankjewel, Ronald.

0: Maar goed, nee, maar er zitten ook vergeet worden in hun Nederlands. Zoals kennis geven.
1: Ja.
0: Die moest dan naar de oom en tante van Beb gaan om kennis te geven. Dat betekent officieel mededelen dat ze gingen trouwen.
1: Nou.
0: Hij kende die mensen al, maar hij moest echt kennis geven. En dat vond hij maar een burgerlijk ritueel waar hij geen zin in had.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ook al mooie Maleise termen, Indische woorden. Kian vive, dus op je kian vive zijn. Dat nu ook niet meer, niemand meer herkent.
0: Ja.
1: Op je hoede zijn. Het is een genot om te lezen. En ik dank dat je er was. Kees Snoek, bezorger en inleider van Het Strijdperk van de Liefde. De briefwisseling tussen Edu Perron en Elisabeth de Roos.
0: Ja, dankjewel, Ronald.

0: Rob Jetten. Citaat, wat een lelijk vandalisme in Engelen. Samenleven is een van de kernwaarden van Nederland. Verschillende meningen mogen daarbinnen bestaan. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. En jij gaf een inkijkje in de gedachtegang die de premier bij deze formulering moet hebben gehad. Ik moet wel met een reactie komen, maar het moet wel een positieve toon zijn. Het kan wel. En Wilders moet me niet direct een migrantenknuffelaar kunnen noemen. Ik kan niet echt kritisch zijn op de AZC. Demonstranten, verzin iets veroordelend, niet te met een positieve afsluiting. Denk je dat zo is gegaan?
1: Ik denk wel dat hij daar met een aantal adviseurs heeft gezeten en geworsteld. En er kwam niet veel uit die worsteling.
0: Sascha Janssen is ook een inwoner van de Digitaalstaat. Die vroeg zich af, is Jetten AI? En jij reageerde met een voorbeeld erbij. Nee, die doet het beter.
1: Ja, ik had Equai, mijn eigen AI, gevraagd. En ja, die riep, toen ik vroeg, doe alsof je Rob Jetten bent. Intimidatie en haat hebben geen plek in Nederland. De gedumpte auto in Engelen is onacceptabel. Mijn steun gaat uit naar de inwoners die juist solidair willen zijn. Politie onderzoekt de zaak. Wij staan voor een samenleving waarin we met elkaar in gesprek blijven.
0: Ja.
1: En het grappige vind ik, kijk, AI is niet creatief. AI is heel veel cliché, dat is juist hoe het technisch werkt. En hier heb je clichés nodig. Hier moet je veroordelen, daadkracht tonen, medeleven tonen. Dat cliché heeft Jetten niet goed gevolgd. Dat vind ik raar.
0: Ja. Jij deelde ook een bericht van premier Jetten, dat bij jou een vraag opriep. Heeft iemand voorbeelden van mooi vandalisme? En vervolgens deelde jij een bericht van Georgina Verbaan. Ik zit even te denken wat dan mooi vandalisme is. En ik kom alleen maar op katten die je diep in de ogen aankijken, terwijl ze je vaas gedeciteerd van de kast schuiven. Dat bestaat dus wel.
1: Ik vond die beeldspraak heel mooi. Ik heb hem daarna ook die door AI gedraaid en daar een filmpje gemaakt met dit beeld en dan het vaasje van Rutte gepakt. En die kwam ook al boven, Banksy is bijvoorbeeld ook mooi vandalisme. Dus het bestaat wel.
0: Mensen ervaren een vluchtelingencrisis. Mensen voelen de klimaatveranderingen niet zo. Mensen zien de problemen van stikstof niet. Waar is de politiek van de vorige eeuw gebleven? Toen op feiten werd gestuurd. Toen problemen als ozonlaag en zure regen werden aangepakt. Ongeacht of mensen het wel voelden. De politiek laat zich tegenwoordig leiden door het gevoel van de mensen.
1: Ik denk ja, veel te veel. Dat gat in de ozonlaag heb ik nooit gevoeld of ervaren, gelukkig. Maar ik ben ervan overtuigd dat het er was en dat er maatregelen zijn genomen. En zo moet dat ook met andere dingen. Als je alles op gevoel doet, dat is geen beleid.
0: Boeren protesteerden maandag tegen het stikstofbeleid en staken daarbij hooibalen in de brand langs de N381 en de A7. Ook lagen er autobanden in het vuur. Jij deelde een bericht van Sander Turrenhout. In Friesland noemen ze het liefkozend boerenbrandjes. Alsof de droogte brandstichting niet extra gevaarlijk maakt. Boerenbrandjes.
1: Ja, je ziet hier echt een splitsing tussen wie er aan het protesteren is. Staat Extinction Rebellion op de A12, dan staat het waterkanon klaar. En hier, waar je een waterkanon nodig hebt, is het een boerenbrandje.
0: In de nasleep van de aanslag op de Pride in Berlijn viel regelmatig het begrip LHBTQI-gemeenschap. Iemand schreef op Blue Sky, LHBTQI-IQ is een heel breed containerbegrip. Vrij zinloos om alles wat eronder valt samen te nemen. Jij reageerde met, het is alles wat niet heteronormatief is. Dat is inderdaad geen homogene groep. Maar ze krijgen allemaal te maken met vergelijkbare discriminatie en onbegrip in een heteronormatieve samenleving.
1: Ja, ik vind dit taalkundig een interessante discussie, want ik snap heel goed dat Christine was degene op wie ik reageerde, zich niet verbonden voelt met alle andere mensen die in deze groep vallen. Maar aan de andere, het is heel erg gedefinieerd vanuit de dominante groep, van dit is de rest. En dat is aan de ene kant slecht, aan de andere kant klopt het wel dat die rest met vergelijkbare haat te maken heeft. En dat het daarom misschien soms handig is om het zo te definiëren.
0: Mooi. Ook over die aanslag in Berlijn liep premier Jetten zich uit op social media. Hij zei, de afschuwelijke daad van agressie gisteravond op de Pride in Berlijn is een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Ik heb zojuist bondskanselier Merz mijn condolences overgebracht. Diezelfde Christine, die jij net noemde, die schreef erover, Jetten is kampioen holle taal. En jij reageerde met, dat hoort bij macht. Maarten van Rossum kan het mooi uitleggen. Mensen die aan de macht zijn, kunnen nooit het achterste van hun tong laten zien. het zijn ook saaie mensen om te interviewen. Ze zeggen niks verrassends.
1: Nou, ik kom weer helemaal terug op wat ik net zei. Hier gebruik je het cliché wel goed.
0: Ah.
1: Hij veroordeelt, toont daadkracht, toont medeleven. Dus hij kan het wel. En dat is inderdaad hol, want het is een cliché, maar dat is wat hij in deze situatie moet doen, denk ik.
0: Ja. Nou, wat denk je dat komende week gaat brengen? Ga je nog veel boos maken?
1: Ik vrees, nadat we hebben gezien wat er in Spanje gebeurd is en hoe snel daar dan op wordt gereageerd, terwijl dat redelijk overdreven is, dat er weer heel veel dingen zijn om boos over te zijn. Ik probeer dat wel een beetje met mate te doen, zodat je er niet zelf ongelukkig van gaat worden.
0: Gebeurt dat wel eens?
1: Soms lees ik te veel nieuws en denk ik van, ik moet even afstand nemen.
0: Ja, nou, wij gaan geen afstand nemen van het nieuws, want we gaan eventjes luisteren naar het NOS-journaal. En dan zijn we terug met het tweede uur van De Taalstaat hier op NPO Radio 1.
2: Morgen op de perstribune van Max, Frank Dumosch.
3: Hallo.
2: Oud-presentator van onder meer Netwerk, Cappuccino en het Jeugdjournaal.
3: Vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar korte tijd geleden was de hele wereld vol goede moed. Maar nu is niet iedereen meer zo hoopvol.
2: En Gerard Nijboer, de eerste Nederlandse marathonloper van wereldklasse.
4: Dat is het summum van elke sportman en daar moet je eigenlijk staan.
2: Over zijn liefde voor de loopsport.
4: Als je kijkt naar de middelbare school, was ik altijd het laatste jongetje in de klas, ook op de lange afstand.
2: Maar Geet Rijntjes in gesprek met Frank Dumosch en Gerard Nijboer. Morgen om 12 uur op de perstribune van Max.
5: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: NPO Radio 1. 12 uur.
2: Ronald Giphart.
0: Hans en Monique Hagen maakten nieuwe teksten op bekende kinderliedjes. En straks horen we hoe dat klinkt. En van René Appel horen we de taal-natuuranalyse van Anna Gimbrère. Maar nu eerst het NOS-journaal met Michiel Koenen.
10: De Canal Parade in Amsterdam is zojuist begonnen. Om 12 uur vertrokken de boten voor een jaarlijkse tocht over de Amsterdamse grachten. Verslaggever Steef Bouwman die staat op de plek waar al die boten vertrekken. Steef, is iedereen een beetje op weg?
11: Nou, op weg zeker, maar nog lang niet iedereen vertrokken. Volgens mij gaat het allemaal wel volgens schema hoor. Alleen het zijn er gewoon een hele hoop, 80 boten in totaal. Je ziet wel dat men er zin in heeft. Misschien kan je het ook een beetje horen. Flink veel muziek, er wordt meegedanst, meegezongen. Misschien ook wel door Rob Jetten. Natuurlijk de eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij is erbij. Of hij ook meegaat op een boot, dat weten we nog niet. Nou, hoe dan ook gaat het weer een feestje worden. En zoals elk jaar weer een hoogtepunt van de Pride, deze Canal Parade. En om ook deze editie te laten slagen tijdens de World Pride notabene, maar een hoop mensen er al op tijd bij vandaag.
12: Hi, hallo.
11: Vroeg in de ochtend is men hier al bezig in een van de havens van Amsterdam de boten paraat te maken. Een stuk of 20 boten hier, onder andere deze. Ik klim er even op. Wat ben je nog aan het doen?
12: Ik ben alle drank op de boot aan het opladen.
11: Belangrijke taak.
12: Absoluut.
11: Aan de buitenkant van deze boot zijn allemaal planten te zien.
13: Ja, het thema is dus Unity Starts with Human Nature. Laten we eens wat meer naar de natuur kijken. Want hoe de natuur zich verbindt, die stellen geen vragen. Die hoeven zich niet uit te leggen. Dat gaat allemaal heel natuurlijk en organisch.
11: Wat hoopt u nou te zien deze dag?
13: Ik hoop een hoop glimlach op mensen gezicht te zien. Respect, openheid. Volgens mij zijn er 2 miljoen mensen in de stad, waarvan er een stuk of 20.000 aan de kade zitten alleen al. Het lijkt wel bigger than ever.
11: Hier langs de gracht zie ik al 3 mensen zitten.
14: Goedendag mevrouw.
11: U bent er vroeg bij.
14: Ja, we zijn elk jaar heel vroeg erbij om een vaste plekje te hebben.
11: Hoe vroeg was het dat hij hier stond?
14: 6:15 of zo.
11: 6:15?
15: Ja, ik was zo vroeg wakker.
11: En u dacht, ik ga er maar gewoon van staan.
15: Ja.
11: Is het jullie tent? Of is het...
14: We hebben een vaste buurman, elk jaar.
11: Oh, dat bent u. Met de tent hier en twee staattafels in het roze versierd.
16: Ja, ja, nee, we zijn hier altijd. We zien elkaar één keer per jaar, altijd hier. Ja.
11: Hey, hoe belangrijk is die Pride voor jullie?
16: Nee, dat is hartstikke belangrijk, ja. Ik bedoel... Ik hoef natuurlijk niet gelijk allemaal enge dingen te gaan noemen zoals wat er gebeurd is een paar dagen geleden. Maar...
11: U doelt op Berlijn?
16: Precies, ja. Ja.
11: Zit u daardoor nog met een ander gevoel hier?
16: Ik zelf persoonlijk niet, maar ik kan me voorstellen dat voor andere mensen die misschien meer negatieve ervaring hebben, dat die angst er dan sneller in zit.
14: Mijn middelste zoon, die heeft ook een vriend, maar durft er nergens vooruit te komen. En dan denk ik, deze tijd... kan je er gewoon vooruit doen, maar toch blijft het een bepaalde taboe. Terwijl zijn eigen moeder elk jaar hier is en ik heel ruimdenkend ben.
11: Je staat hier met, wat is het, roze roosjes roze, op je hoofd?
14: Ja. Ja,
11: roze zonnebril op.
14: Roze geluk.
11: Maar dat laat zien dat het nog steeds nodig is.
14: Het is ook nodig, want het wordt nog steeds als een taboe gezien.
11: Er staan al wat flessen koud hier,
16: wij zijn
11: zie ik.
16: Voorbereid. Wij zijn helemaal voorbereid op de gezelligheid. Ja,
11: jullie gaan hier niet meer weg vandaag?
16: Wij gaan hier vandaag niet meer weg, nee.
10: Nou, het weer is er ook voor. Een verslag was dat van Steve Bouwman vanuit Amsterdam, dus bij de Canal Parade. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Infantino. Dat is net bekendgemaakt. De voetbalbond die is blij dat de FIFA het WK-plan heeft ingetrokken, dat van Infantino. Maar wat de bond betreft is er een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. En dat is ook een beetje de strekking van de verklaring van de UEFA en de Aziatische Voetbalbond. Die bonden die hebben al bekendgemaakt dat ze ook tegen zijn. Infantino die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuitte dus op stevig verzet van dus de Europese, de Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. En ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Dat vertelt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
17: Zeker toen zijn eigen directeur operationele zaken, Kevin Lamour, een heel lange vertrouweling al van Infantino. Meer dan 10 jaar werkte hij in de FIFA-organisatie. Publiekelijk heeft verklaard van nou, dit plan is geen FIFA-plan, maar dit is het plan van één persoon geweest. Het bestuur wist daar niets van. Een voorzitter moet mensen bij elkaar brengen, zegt hij, en mensen inspireren. En wij zien het tegenovergestelde. En als ik hier mijn baan door verlies, dan is het maar zo. Maar ik slaap wel lekker vannacht, dat heeft hij gezegd.
10: Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun van de partners. Door de Russische aanvallen van vannacht kwamen ook mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Wie in Hamburg reageert op een vacature als docent, agent of IT'er bij de gemeente, wordt voortaan eerst gecheckt door de veiligheidsdienst. De Duitse deelstaat voerde als eerste de maatregel in en wilde mee mensen met extremistische ideeën buiten publieke diensten houden als politie en onderwijs. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer in de Italiaanse stad enige tijd stilgelegd. De gemeente Leiderdorp heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente die heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest die mogelijk wel worden verplaatst, maar daar was nog niets voor geregeld.
18: Het NOS-journaal.
10: De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Bev Craig won de verkiezingen en zij is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Greg is een kleine opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al de loco-burgemeester van Manchester onder Burnham. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
15: Gisteravond was ik tot rond middernacht nog buiten. En toen zag je steeds heel veel jongeren op straat. Er liepen ook zeker nog mensen richting de grens naar Marokko, dus terug, weg hier. Maar ook heel veel jongeren die bleven. En het werd ook best wel grimmig toen het donker werd. Heel veel van deze mensen hebben geen onderdak. De winkels hier zijn dicht of verkopen niet aan ze.
10: De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of door over de hekken heen te klimmen. En de meeste immigranten die zijn dus inmiddels vrijwillig teruggegaan.
15: Heel veel van de jongeren is wat mij betreft duidelijk dat ze geen idee hadden waar ze aan begonnen. Ik denk dat het heel groot deel sensatie is. Je moet je voorstellen, de meeste jongeren, of heel veel kinderen eigenlijk, die zich waarschijnlijk vervelen in de zomer. En als je dan zoiets hoort dat er zoiets groots gebeurt, dan wil je er ook bij zijn. En dat gevoel had ik ook wel bij heel veel mensen hoor.
10: Bij de stormlopen op de exclave Ceuta kwamen zeker 57 migranten om het leven. De meeste van hen verdronken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de renovatie van de Reflecting Pool in Washington D.C. President Trump die wilde voor de 250ste verjaardag van Amerika de bodem van de vijver blauw laten schilderen. Liet hij doen door een bevriende aannemer. Maar de verf die liet los en in het water kwamen algen die het bassin niet helblauw, maar groen kleurden. Volgens onder meer Trump was er sprake van vandalisme, maar daar is nu volgens het ministerie geen sprake van. Wel van overhaast en slecht renovatiewerk, staat in een verklaring. Een verdachte zal niet worden vervolgd. Krijgt u nog het weer? Veel zon, ik zei het al, enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een stevige bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. En morgen flink wat zon en droog en met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer.
0: En hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? Erik Evengroen.
18: Nou ja, vergeleken met de enorme drukte in het buitenland op de Europese wegen valt het bij ons gelukkig mee. Wel een paar bijzonderheden. Om te beginnen de grenscontroles. De A1 Hengelo richting Duitsland. 10 minuten oponthoud. Hetzelfde geldt voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. De A76 Geleen-Aken. Bij de grenscontroles daar zelfs een kwartier vertraging. En er staat 2 kilometer file. En dan verder nog twee bijzonderheden. De A12 om te beginnen. Utrecht richting Den Haag. Daar is bij Reewijk een auto in brand gevlogen. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging 20 minuten. En een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden richting Breda. Daar bij de Boedijkbrug 2 rijstroken dicht. Vertraging een half uur.
19: Ster. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Haar droombaan was het correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? Wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
21: VPRO Zomergasten. Morgen, 20:15 op NPO 2.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ja, dit was Mijn Hart Kan Dat Niet Aan van Frederik Spicht. Geschreven door Huub van der Lubbe als inzending voor het Nationaal Songfestival van 1998. En Spicht eindigde mee als derde. Dat is toch ongelooflijk en zonde, want het nummer cirkelt om een klassiek retorisch procedé. Namelijk de antithese tussen ratio en emotie. Luister even mee. Ik zou beter moeten weten, dat is ratio. Ik kan maar beter gaan, dat is ratio. Ik wil je wel vergeten, ratio, maar mijn hart kan dat niet aan. Emotie. Ik heb alles voor je over, ratio. Ik wil desnoods wel gaan. Dat kan ik wel beloven, ratio. Maar mijn hart kan dat niet aan. En zo gaat dat hele nummer door. Wat is de zin van boos zijn als je niet op social, als je niet op social media deelt? Vroeg onze inwoner van de Digitaalstaat zich deze week af op Blue Sky. Dat is als een boom die omvalt zonder dat iemand het kan horen. En die inwoner is Marien ten Houten, een van de oprichters van Ilse.nl en Nu.nl. En tegenwoordig is zij uitgever bij Media 52. Goedemorgen Marien. Je had deze week behoorlijk veel om je boos over te maken.
1: Ja, het ging lekker makkelijk.
0: Je deelde een bericht van premier

0: Ronald Giphart.
1: Ja, goedemiddag. Op onze redactie liep deze week een stagiair van de radioschool mee. Een 21-jarige Achterhoekse met Somalische roots. Haar naam is Asha en in het Somalisch wordt dat uitgesproken als...
2: Asho.
1: Asho. En u hoorde nu de stem van Asho, die haar radiodebuut maakt en dat als stagiair. Veel taalkundigen beschouwen het Somalisch als een van de rijkste orale poëzietradities ter wereld. Onder het genot van een kopje thee leerde Asha ons dat de taal van haar moeder veel uitdrukkingen kent die met het drinken van thee te maken hebben. Zo is er een spreekwoord.
2: Rekne washa, durmanke washa, ko.
1: Dus mannen zijn er voor de thee en vrouwen voor de verhalen. En ook deze.
2: Nina Shagena sen, shame hello.
1: Dus wie niet werkt, die krijgt geen thee.
2: Inderdaad.
1: Toch?
2: Ja, je moet er wel voor werken.
1: Je moet er wel voor werken. Deze vond ik ook heel mooi.
2: Dit kasha wada abtaan ma ahan sahibedade.
1: Dat betekent, de mensen met wie je thee drinkt zijn niet per se je vrienden. Oftewel, echte vrienden herken je pas in tijden van nood of wanneer je steun nodig hebt. Niet tijdens informele thee.

0: thee drinken. En het is een variant hierop. Die luidt...
1: Dit kan wat een chakair staan, maar aan sahibe daden.
0: Oftewel, de mensen met wie je kletst, zijn niet je vrienden. Laten we dit tweede uur van de taalstaat vooral niet gaan kletsen. Al mag thee drinken, natuurlijk wel.
1: Precies.

0: Het was het nummer Paradijs, geschreven door zanger-acteur Florence Eikemans en Sander de Bie. En we draaien natuurlijk omdat net de Kennel Pride is begonnen. Paradijs is een lied over een man die mishandeld wordt door homohaters, maar troost vindt omdat vele buurtbewoners voor hem de regenboogvlag uithangen.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Tom den Boom van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Esther Leijsing uit Doesburg, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Karen Stoffels, Montfoort uit Amsterdam, over haar vergeetwoord. Hans en Monique Hagen over hun poëzieprentenboek Zin in Zee. En René Appel bespreekt de thema van Anna Gimbrère.
2: Het woord van de week.
0: De felle zon laat de Nederlandse taal momenteel flink broeien. In deze zomerse smeltkroes vloeien bestaande woorden samen tot verrassende nieuwe combinaties en krijgen oude termen een zonnige upgrade. Tom den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, zoekt de hitte bewust op voor het woord van de week. Goedemiddag, Tom. Wat is jouw woord van de week?
3: Ja, dat is het woord pretluis.
0: Pretluis. Leg eens uit.
3: Ja. Ja, ik vond het een bijzonder woord, want het is eigenlijk een onbestaanbaar woord. Ik vond het afgelopen donderdag in een ingezonden brief in de Volkskrant, waarin een lezer reageerde op een artikel over kunstenaar Esther van der Valk. Die wil met haar kunst bereiken dat het woord schaamlip in Vandalen wordt vervangen door vulvalip.
0: Nou, dan heb jij niet geluisterd naar ons eerste uur, Ton, want hier hebben we het uitgebreid over gehad. En we hebben eens besloten dat vulvalip gewoon in Vandalen komt.
3: Ja, nou ja, daar kan ik zo dadelijk ook nog wel iets over zeggen, okay, als je dat wil.
0: Maar
3: goed, er zijn ook vroeger wel eens mensen geweest die vonden dat zo'n woord als schaamlip moest worden veranderd. Mm-hmm. Onder meer in de jaren 80 werd voorgesteld om het woord schaamlip te veranderen door pretlip.
0: Ja.
3: En nou, daar denkt die lezer uit die ingezonden brief dus op door, want zo'n woord als schaamlip staat natuurlijk niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een reeks woorden, in dit geval woorden als schaambeen, schaamdeel, schaamhaar, schaamsteek, maar dus ook schaamluis. En moet je dus niet al die woorden veranderen als je eens een woord verandert? Nou, pretdeel en pretstreek zijn dan nog wel denkbaar, schrijft die lezer, maar pretluis, ja, daar heeft hij zijn vraagtekens, bij. En dat snap ik wel.
0: En wij noemden dat vroeger toch gewoon platjes?
3: Of ruitertjes. Werden ze ook wel genoemd, maar dat is nog langer geleden. Maar inderdaad, zo werden ze ook genoemd. Maar het is dus een interessant woord, want het maakt duidelijk dat taalverandering, waarbij zo'n woord als schaamlip zou worden vervangen door pretlip of vulvalip, mogelijk consequenties heeft voor andere woorden in hetzelfde woordveld. In dit geval al die woorden die eigenlijk een vertaling zijn van het Latijn. In het geval van schaamlip is dat labia pudendi. Mm-hmm. Zo is dat in het Nederlands gekomen. Maar goed, vulvalip. Dat is als woord trouwens al meer dan een eeuw oud. Want ik heb dat natuurlijk uitgezocht. En dat werd bijvoorbeeld in het begin van de 20e eeuw al in de diergeneeskunde gebruikt. En ook gynaecologen gebruiken het woord. Dus ik ben het er helemaal mee eens. Het hoort in de Dikke Vandalen.
0: Nou,
3: voorlopig natuurlijk niet in plaats van, maar naast schaamlip.
0: Nou, dat hebben we dan toch maar bereikt. Geef eens even je definitie van pretluis.
3: Ja, dat is een hele eenvoudige definitie. Een pretluis is een schaamluis of, zoals jij al zei, een platje.
0: Tom den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, bedankt voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Onze vertrouwde eurobiljetten krijgen de komende jaren een compleet nieuw uiterlijk. U heeft het misschien meegekregen. De strakke bruggetjes en denkbeeldige gebouwen maken misschien wel plaats voor echte Europese personen, vogels en of rivieren. Een van de 10 finalisten die meedingen naar het definitieve ontwerp is de Nederlandse designer Joost Grotens. Zijn ontwerpen zijn helder en fel. Operazangeres Maria Callas, de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes en Nobelprijs voor vredewinnaar Bertha von Suter staan er onder andere op. Sommige mensen zien hen als iconen, maar Joost die kijkt er liever anders naar.
4: Ik wilde ze eigenlijk niet als helden afbeelden. Ik heb heel veel informatie weggehaald. Ook hij is ook wel herkenbaar als Da Vinci, maar je ziet toch wel dat het het is meer een mens nu dan een icoon.
0: Meer een mens dan een icoon. Gelukkig kunnen we iconen nog wel vinden op het podium in plaats van in de portemonnee. Aanstaande zaterdag komt er een groot icoon naar Nederland, Madonna. Zij treedt op tijdens het World Pride Music Festival in de AFAS Live. Tickets zijn helaas niet beschikbaar, maar misschien zien we haar over een aantal jaren wel op ons bankbiljet als mens of als icoon.
1: De Groot Dicté Zomerquiz.
2: 10 keuzevragen over spelling.
1: Minimaal 8 goed betekent deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal in het najaar.
0: En deze hele maand spelen we nog de Groot Dicté Zomerquiz. En daarmee maak je kans op deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal, dat op 21 november zal plaatsvinden. Elke deelnemer krijgt 10 meer keuzevragen voorgeschoteld over taalzaken die ook in het Groot Dicté tegenkomen. De vragen zijn gemaakt door de taaladviesdienst van Onze Taal. En beantwoord je er minstens 8 goed, dan staat er een stoel voor je klaar bij het Groot Dicté. Vandaag is onze kandidaat Esther Leysing, 62, excuus, lekkere begin. 62 jaar oud uit Doesburg. Je bent administratief medewerker bij een zorginstelling en daarnaast een enorme dicté-liefhebber, begrijp
5: ik. Ja, dat klopt. Eigenlijk als kind vond ik dictées op school altijd al leuk.
0: En echt waar?
5: Ja. Een beetje een afwijking, maar ja. Ik haal daar plezier uit.
0: En zou dan het hoogtepunt van dat plezier deelname aan het Groot Dicté de Nederlandse Taal zijn?
5: Nou, het lijkt me wel ontzettend leuk. Ja.
0: Nou, we gaan kijken of het lukt.
5: Ja.
0: Laten we gaan starten.
2: De Groot Dicté Zomerquiz.
0: Vraag 1. Schrijf je taboes met of zonder apostrof?
5: Zonder.
0: Zonder is goed geantwoord. Je hebt geen apostrof nodig voor de uitspraak. Vraag 2. Is zonnebril met of zonder tussen-en?
5: Zonder.
0: Zonder. Samenstellingen met zon krijgen geen tussen-en, omdat er in onze normale beleving maar één zon is. Vraag 3. Het woordje te veel. Het woordje te veel. Is woord dan met een D of met DT?
5: DT.
0: Met DT, het onderwerp is het en niet je. Vraag 4. Is kanootje met 1 O, met 2 O's of met een O met een apostrof?
5: Het is met 2 O's.
0: Met 2 O's is wederom goed. Het werkt bij verkleinvormen anders dan bij meervouden. Vraag 5. Is mythologie met een T of met een TH? Mythologie.
5: Met TH.
0: Met TH, dat heeft met de Griekse herkomst van het woord te maken. Dat was goed. Vraag 6. Schrijf je een reunie met of zonder trema?
5: Reunie. Met een
0: trema. Met een trema, dat is nodig om de klinkers uit elkaar te houden. Wederom goed. Vraag 7. Er hangt een gewijde sfeer. Niet in de studio, maar er hangt een gewijde sfeer. Is gewijde dan met 1D of met 2D's?
5: Oh, met 1D.
0: Met 1D. Gewijde is hier als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. En dan komt er alleen een E achter. Ja. Wederom goed. Vraag 8. De president werd uitgejouwd. De president werd uitgejouwd. Is uitgejouwd met OU of met AU?
5: Met OU.
0: Met OU. En dat heeft met de herkomst van het woord te maken. Wederom goed. Vraag 9. Stucador. Is dat met een C of met een K?
5: Met een C.
0: Met een K. Dit is een fout. Het woord is vernederlands. Jij gaat het nog een beetje spannend maken. Of eigenlijk niet, want we zijn al van vraag 10 toe. Ik drink graag Bordeaux. Is Bordeaux met een kleine letter of met een grote letter? Met een kleine letter. Het is hier een gewoon woord. Niet meer de naam van een stad en ook geen merknaam. Je had 9 antwoorden goed. En verdient dus met recht deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Gefeliciteerd.
5: Leuk, dankjewel.
0: Viel het mee of viel het tegen?
5: Viel mee.
0: Viel mee, ja. Maar toch nog even die instinken van Stucador, hè?
5: Ja.
0: Nou, stom.
5: Nee, dat zal ik nooit meer vergeten.
0: Ik had 4 fout, dus ik mag sowieso niet meedoen.
5: Nee,
0: maar ik mag het dan weer wel presenteren. Goed, volgende week spelen we weer een nieuwe Groot Dicté Zomerquiz. En deze hele zomer kun je op de site van Onze Taal ook een selectietest doen om deelname aan het Groot Dicté te verdienen. Ga daarvoor naar onzetaal.nl/grootdicté.
2: Doe mee aan de Groot Dicté Zomerquiz.
1: nporadio1.nl/detaalstaat. Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Het zijn woorden waar je weken, soms maanden, soms jaren niet aan hebt gedacht. Maar als je ze weer hoort, herken je ze meteen. Ze zijn uit het dagelijkse taal gevallen, maar dood zijn ze nog niet. Het vergeetwoord van deze week komt van de 70-jarige Karen Stoffels Montfoort uit Amsterdam. Goedemiddag, mevrouw Karen Stoffels Montfoort.
6: Goedemiddag, Ronald.
0: Wat is uw vergeetwoord?
6: Mijn vergeetwoord is Beaat.
0: Beaat? Hoe kwam het erbij om dat in te dienen? Beaat?
6: Omdat we dat woord regelmatig gebruiken en dat hangt samen met onze kleindochters. Die hebben pijpenkrullen en die hebben een gezichtsuitdrukking. Althans, soms hebben die een gezichtsuitdrukking die wij Beaat noemen.
0: En wat is dat dan, deze Beate uitdrukking?
6: Nou, het is, eerst dachten wij de beste omschrijving zou zijn devoot, maar dat kenden onze kinderen ook niet. Dus toen zijn we naar serene tevredenheid gegaan. Ja. Want dat is het, toch eigenlijk ook wel. Wat ook nog wel lastig was. Dus uiteindelijk zijn we uitgekomen op gelukzaligheid, om het hen uit te leggen.
0: Ja, een beetje gelukzalig kijken. We hebben het opgezocht. En Beaat komt uit het Latijn, Beatus. Gelukkig, gezegend, zalig betekent het. Dus met devoot zat u er niet heel, heel erg ver naast. U gebruikt het dus gewoon daadwerkelijk nog?
6: Ja, ja, we gebruiken het zeker nog. Vooral voor een bepaalde gezichtsuitdrukking. En wat ons betreft hangt dat samen met krullen. En een bepaalde uitdrukking op het gezicht bij vooral meisjes. Maar ik heb inmiddels begrepen dat het veel breder gebruikt wordt. Ook als kritiekloze bewondering, dat je dat ook wel ziet. Dat een premier die zegt dat haar minister bejaarde liefde voor China
0: dat
6: wordt verweten.
0: Dat was Rutte, toch? Of,
6: Nee, in Engeland.
0: In Engeland? Oh, kijk, ja. Heel goed. Ja. Nou, Karen Stoffels, Montfort uit Amsterdam, hartelijk dank voor uw vergeetwoord. U heeft een oorkonde verdiend. Wil je thuis ook een oorkonde verdienen als redder van een vergeetwoord? Mail dan het woord naar nporadio1.nl/vergeetwoord. En dan gaat Nelke Noordervliet, de beschermvrouw, bepalen of uw woord in aanmerking komt.

0: Dit was Later is al lang begonnen van het Klein Orkest. En Later is voor Harry Jekkes inderdaad begonnen. Afgelopen maand nam hij afscheid van het theater in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. Na afloop werd hij ereburger en verscheen er ook nog eens een biografie.
1: De Taalstaat. Ronald Giphart.
0: Nederland kent heel veel kinderliedjes, maar in de meeste gevallen geldt, als we die zingen, kennen we eigenlijk maar een paar regels. En daar besloot kinderboekenduo Monique en Hans Hagen iets aan te doen. De afgelopen 40 jaar schreven de Hagens tientallen kinderboeken en dichtbundels, waaronder Jij bent de liefste, waarvan er bijna 300.000 exemplaren werden verkocht. Hun werk werd veelvuldig bekroond en nu is er vers van de drukker uit Amersfoort hun nieuwste boek, Zin in Zee. Een bundel met nieuwe gedichten op melodieën van bekende kinderliedjes met prenten van Chae Yong King. Hans en Monique, welkom.
2: Dankjewel.
0: Houd even omhoog. Je bent echt letterlijk nu.
3: Hij is nog warm.
0: Hij is nog warm.
3: Of nat.
0: Ja. Wat was de aanleiding voor deze bundel?
3: Ja, wij hebben 3 kleindochters.
0: Ja.
3: En die zijn bijna, kan je letterlijk de aanleiding noemen.
0: Hoe oud zijn ze?
3: Ze zijn 4, 6 en 8 nu. Maar we zijn al jaren, vanaf dat hij de oudste jong was, baby was, zongen we al liedjes met ze. En dat ging een beetje vanzelf. En als je loopt te zingen, verzin je soms zelf nieuwe woorden op de bestaande melodie. En zo ging het eigenlijk. En ineens werd het een boek.
0: Ja.
3: Dat was meer Hans' idee.
0: En hebben jullie kleinkinderen dan ook meegeschreven met deze teksten?
2: Nou, niet echt meegeschreven, maar ze hebben wel allerlei onderwerpen aangedragen. En af en toe een woord of een zinnetje, waardoor je op het idee kwam. We hebben ze wel met ze gezongen om te kijken of het werkte.
0: Ja.
2: En ze kennen zowel de oude als de nieuwe binnen korte tijd. Dus dat ging.
0: Nou, laten we eens gaan luisteren naar jullie procedé.
1: Het

0: Nou, dit was net als alle andere nummers gezongen door Daphne Holtland. Samenwerking met Frans van Kasteren. In het boek zit een QR-code die je naar een speciale Spotify-pagina brengt. Dit was natuurlijk op de melodie van...
1: Altijd is kort, ja.
0: Altijd
1: of
0: is kort,
1: Olifantje in het bos.
0: Ja.
1: Er zijn nog veel meer liedjes die met deze melodie zijn.
0: En hoe kwam nou specifiek dit nummer tot stand?
2: Hoe het specifiek tot stand... Ik wilde heel graag op een gegeven moment zo'n boek gaan maken als dit is geworden.
0: Waarom?
2: Het leek me leuk, want die oude liedjes, Monique kent ze eigenlijk allemaal uit haar hoofd.
1: Oh, kleuterjuf.
2: Ja.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: En ik was degene die mee humde. Dus ik dacht, ja, ik wil ze wel leren kennen. En ja, het werd gewoon een soort spel om daar variaties op te bedenken.
1: Leuk. En dit is bijna het meest voor de hand liggende liedje. Iedereen kent het. Het is ook in Frankrijk is er een versie van, in Duitsland, in Engeland. Dan is het bijna hetzelfde, Baba Black Sheep of zo heet het. Dus dit is zo'n voor de hand liggend melodietje dat we daar eigenlijk mee begonnen toen we echt aan de bundel begonnen. We zouden een nieuwe bundel maken en het werden liedjes.
0: Ja, en toen waren jullie daarmee bezig. Wat was nou het criterium waarom jullie een kinderliedje opnamen of niet?
2: Of we er iets bij konden bedenken.
0: Ja. Maar
1: of het niet door bekende of bestaande of nog levende auteurs geschreven is.
0: Juist, er mocht geen auteursrecht op zitten.
1: Nee, het zijn allemaal oude, op twee na, eigenlijk op één na. Eentje van Herman Broekhuizen hebben we erbij.
0: Oh ja.
2: Ja, Herman Broekhuizen in de jaren 60, 70, 80 werkte hij bij de AVRO, maakte hij radioprogramma's. En hij heeft tientallen liedjes geschreven en gecomponeerd. En ja, er zijn geen boeken meer van hem verkrijgbaar, wat erg jammer is. Want het zijn teksten die heel veel mensen wel kennen.

0: En het was op de melodie van Alles in de Wind. Wat is een springbalsemien?
1: Wandel jij nooit in het bos?
0: Ik wandel nooit in het bos. Zeker wel, maar wat?
1: Jawel. Ja, springbalsemien, dat zijn van die mooie, hoge, roze bloemetjes waar je precies op kinderhoogte zaadjes aan vindt. Van zo'n soort,
2: zaaddozen.
1: Ja, zaaddoosjes. Ja. En als je daarin knijpt, dan spatten die zaadjes alle kanten op.
0: Oh,
1: en
0: dat
1: is heel spannend om te doen, ja.
0: En dat hebben jullie met je kleinkinderen gedaan.
2: Ja, want aan één struik zitten wel 100 van die zaadjes. Dus je kunt daar eindeloos door mee blijven spelen.
1: Ja, een soort klappertjes, ja. Ja.
0: Dat procedé wat jullie nu gedaan hebben, nieuwe tekst op bestaande melodieën, dat is volgens mij nog nooit eerder zo gedaan.
2: Nee, er zijn wel veel losse nummers, zeg maar, die iedereen wel eens bedacht heeft of voor een bruiloft heeft gemaakt.
1: Contrafacten heet het trouwens.
2: Ja.
1: Contrafacten, bestaande liedjes op of nieuwe liedjes op bestaande melodieën.
0: En het heet contrafacten.
1: Het contrafacten.
2: Ja, contrafact, ja.
0: Maak daar meteen eventjes een aantekening van.
1: Ja. Voor in het woordenboek. Het staat erin, hoor.
0: Heel goed.

0: dit was jullie gedicht Op een kwaaie morgen. Het origineel is natuurlijk Op een grote paddenstoel.
1: Op een grote paddenstoel, ja.
0: Zijn jullie nou niet bang voor de kritiek van de scherprechters? Want er zullen natuurlijk reacties komen dat mensen zeggen van ja, waarom heb het nodig dat er op die prachtige teksten nieuwe teksten komen? Het is geen kritiek hoor, het is een open vraag.
1: Nou, weet je, het zijn onderwerpen die heel dicht bij onze kleinkinderen in elk geval, maar ik denk bij heel veel kinderen, van die haan op die toren bijvoorbeeld, vlak bij ons staat een kerk met een gouden haantje bovenop.
0: Waar is dat?
1: In Kortenhoef.
0: Ja.
1: En ja, je kijkt naar dat ding, je ziet hem bewegen in de wind. En dat, ja, dat houdt kinderen bezig, is fascinerend. En ja, de onderwerpen liggen heel dicht bij kinderen. En dat zijn eigenlijk al onze teksten wel.
2: Het zijn ook kleine verhaaltjes. Dat zijn die oude liedjes natuurlijk ook. Maar ja, nou, de scherprechters zullen er vast iets van vinden. Maar wij vonden het zo leuk om te maken.
0: Ja, en de echte scherprechters zijn natuurlijk de luisteraars en de lezers.
2: En de ouders en de grootouders die het hopelijk gaan zingen. Ja.
1: Het is natuurlijk heel plezier. Dat is hartstikke leuk om met je kleinkinderen te zingen.
0: Ja.
1: Samen,
0: ja.
1: Hardop en gekke woorden erin te bedenken. En
0: dat hebben jullie met je kleinkinderen gedaan. Hebben jullie het onderling samen ook gedaan? Is het ook een vorm van huwelijkstherapie om...
2: Oh, zeker. Als wij wandelen of fietsen, zelfs op weg hier naartoe, dan komen er ineens alweer nieuwe liedjes. Denken, oh, dat zou ook leuk zijn over koeien. Weet ik. Als je het ziet, dan komen er heel vaak liedjes in ons hoofd.
1: Het is ook een soort spel, hè, wat je kunt doen. En ja, we houden ervan.
0: Want ik las in de voorbereiding op dit gesprek over jullie beroemde bundel Jij bent de liefste. Er zijn er 300.000 van verkocht. Dat op een bijzondere manier tot stand komt. Jij was bezig met een tekst, Hans. En wat gebeurde er toen?
1: Dat eerste gedicht is dan speciaal, hè? Ja. Nou ja, ik had een dag of twee over 3 regels gedaan. En toen kwam Monique thuis.
0: Je hebt een dag of twee over 3 regels gedaan?
1: Ja. En geloof 13 woorden of 12 woorden. Maar ik kwam echt niet... Ik wist dat ze goed waren, maar niet...
0: En wat waren de woorden?
1: Ik zoek een woord, een heel nieuw woord. Een woord dat niemand kent. En toen kwam Monique thuis, die was met Klokhuis een aantal dagen weg geweest. En ik las dat voor, want ik zat vol. Ik was er 2 dagen naar het vervolg aan het zoeken. Ook. En Monique zei zonder nadenken, ik zoek een woord dat zeggen wil dat jij de liefste bent.
0: Kijk.
1: En toen was het
2: gezegd
1: in 1 keer klaar. En alleen ik deed er 2 dagen over en zij 1 seconde.

0: Dit was het gericht Hey Poppelepé op de melodie van...
1: Oosewiezewoze. Dit is misschien voor de scherplechters.
2: Ja, ja. Vinden ze misschien wel.
0: Want Oosewiezewoze is best al een leuk nummer.
2: Ja, is hartstikke leuk. Eigenlijk al die nummers zijn leuk, hoor. Ik bedoel, het is geen kritiek op van ons op die oude liedjes, maar gewoon een extraatje, ja.
0: Ja, en hoe ontstond dan Hey Poppelepé?
2: Nou, we vonden Oosewiezewoze dus een leuk liedje. En dan denk je inderdaad, ja, waar moet dat dan over gaan, dat liedje? Als je daar echt concrete, duidelijke woorden op gaat plakken, werd het gek. En toen kwam Hans ineens met Hey Poppelepé. En dan denk ik weer...
1: Volgens mij was jij dat, hoor.
2: Was ik? Oh, ik weet niet meer. Nou ja, in ieder geval, we denken dan, maar kan je dat wel doen? Het is wel heel suf, Hey Poppelepé. Maar toen dachten we, het is ook wel heel blij. Ah, en dan mag het ook over blij, ja.
0: Ja.
2: Hoe komt zoiets?
1: Het eind was wel langdurig. Passie Blom Blom is het nu. Want het heeft veel variaties gehad. Daar hebben onze kleinkinderen wel invloed gehad. Want het was eerst Poppele Pies Pies Pom Pom. En toen zeiden zij... Oh, dat mag je.
0: Pies mag je niet zeggen.
1: Vonden zij echt. En toen hebben we nog andere variaties gehad. En uiteindelijk kwamen we hierop.
0: Hopen je nou diep in je hart... Want het gaat natuurlijk een keer gebeuren dat kinderen jullie versie zingen... en niet de versie die zoals het oorspronkelijk was.
2: Zeker.
0: Hoop je
2: zeker. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk dat je op straat loopt... en dat iemand ineens Zin in Zee zingt in plaats van altijd een kort jakje. Daar hoop ik echt op, ja.

0: Ja, toen ik dit nummer hoorde, dacht ik, maar dit is toch al de originele tekst? Maar dat is dus niet zo. Dit,
1: nee.
0: Want
1: nee.
0: Dit is geschreven, de nacht is lang, wat was het origineel ook alweer?
2: Berendbotje.
0: Berendbotje, uiteraard. Berendbotje. Ja. Hoe is dit? Dit lijkt me ook iets wat ik met jullie met je kinderen gedaan heb.
2: Zeker.
1: Ja, in een van onze eerdere bundels staat een liedje over logeren ook. Mm-hmm. Maar ja, voor kleinkinderen als die komen logeren, dat is reuze spannend. En soms ook een extra autorit dat je ze 's nachts weer naar huis moet brengen, omdat ze het eng vinden. Maar dat is zoiets groots om te doen. En we hebben wel een aantal van die, bijvoorbeeld een eentje over zwemles, mm-hmm. een liedje. Het zijn wel de onderwerpen die bij hem vandaan komen. Ja.
2: En jij denkt misschien die tekst bestond al, omdat wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erin zit. Ja. Ja. Alleen hebben wij dan weer natuurlijk een ander vervolg gegeven. Ja.
0: Nou is het boek van de week van de drukker gekomen. Ja. Die zijn speciaal naar Amersfoort gereden om dat drukproces te zien. Hartstikke mooi, Zin in Zee. En nu? Wat gaan jullie dan het land in?
1: We gaan maandag over een week zien we Tae Chung King, die de tekeningen heeft gemaakt. En die hebben we alleen maar via een mail 1 of 2 keer toen hij klaar was eigenlijk. Want het contact liep via de uitgever. Gaan we hem eindelijk ontmoeten.
0: Ah joh.
1: We kenden
2: hem al, maar van langer geleden. Ja.
1: Ik heb ongeveer 25 jaar geleden bij een receptie zat ik naast King van de uitgeverij. En toen zei ik tegen hem, zullen we samen een keer een boek maken? En toen zei hij, ja, lijkt me leuk, zoals King dat kan zeggen. En nou ja, nu is het er al.
0: Ik heb altijd het beeld van de kinderboekenschrijverswereld, dat een hele lieve wereld is.
2: Dat is ook wel een leuke, ja, vind ik wel.
1: Ja, je hoort sommige mensen wel dat er ook wel wat venijn is.
0: Hoor ik wel eens,
1: ja. Ik heb er geen last van, maar nee. De kring waar ik in zit is prettig.
0: Kijk, slotvraag. Het boek is nou af. Zijn jullie al met een vervolg bezig? Schrijf je altijd samen?
2: Nou, wij kunnen eigenlijk niet laten om gedichten of liedjes te maken. Ik weet niet of er nog weer een boek van komt. Maar liedjes en gedichten zullen we altijd blijven maken. Dus wie weet. Ja.
1: Ik heb hier op de hoek, toen we het terrein opfietsten, nog wat aantekeningen toevallig zitten maken.
0: Wat heb je opgeschreven? Nou wil ik het weten ook.
1: Ja, het zit in mijn telefoon.
0: In je tas.
2: Het
1: ging over een koe met chocomel.
0: Een koe met chocomel. Nou, ik kan niet wachten. Monique en Hans Hagen, gefeliciteerd met jullie mooie nieuwe versjesbundel Zin in Zee. Oude nummers met een nieuwe tekst en prenten van Tae Chung King. Op muziek gezet door Daphne Holtland.

0: Mijn hart op de achterbank.
1: Heel mijn hart op de achterbank, een vrolijke zomersingle van Tessa Jun. En dat is een pseudoniem van Tessa Willemsen uit Hoorn. Het nummer heet Achterbank en dat is een fijn symbool. Het woord verwijst namelijk niet alleen naar een concrete plek in de auto, maar staat voor onbezorgdheid, jeugd en samen zijn. Achterbank roept een wereld op van spontane ritten, vakanties, eerste liefdes en eindeloze zomeravonden.
2: DNA van een BN'er.

0: dieren zijn een heel leven bezig met overleven. Maar de mens wil meer. De mens is een zinzoeker. Neem nou dit exemplaar. Ze voelt zich al snel ergens thuis. Nu is dat in Utrecht, maar dat komt vooral door haar vriend en kind. Ja, als je zo stevig geworteld bent, dan ontstaat er ruimte voor grote vragen. Zoals, wat maakt iets zijn thuis?
1: Ja, we hebben een primeur hier in de Taalstad, want dit fragment is nog niet uitgezonden. Dit wordt vanavond uitgezonden op publieke omroep. Eerste aflevering van Zinzoekers. Wat viel je op, René?
2: Ja, ze heeft een heel prettige stem. Goede intonatie. Het is weliswaar een voorgelezen tekst, dat kun je ook wel horen. Maar aan de andere kant klinkt die heel spontaan. Ze stelt de grote vragen. Wie ben ik? Hoe vind ik geluk? Maar dat zegt ze niet met een hele plechtige stem. Laten we zeggen, niet een domineestem. Maar een gewoon geïnteresseerde stem. En de mens is bij haar grammaticaal vrouwelijk. Dat is ze, een ze. En de mens is een zinzoeker.
1: Is dat ook zo? Is dat ook zo?
2: Nee, grammaticaal. En volgens de Vandalen en het Groene Boekje is de mens een mannelijk zelfstandig naamwoord.
1: Ja, maar goed, het feit dat zij dat nu zegt, en er zullen meer mensen zijn die dat zo zeggen, ja. Misschien gaan we wel die kant op.
2: Ja, kan ook. Kan beide kanten op. Ja,
1: heel goed.
3: Waarom ben je eigenlijk zo gepassioneerd geraakt door de wetenschap? Ik denk dat dat wel een beetje een aangeboren interesse is, een soort fascinatie voor hoe werkt het universum. En dan lag ik naar buiten kijken en het komt wel. Het gaat vaak gepaard met kijken naar de sterren bij mij, omdat die een soort bewustzijn bij mezelf creëren.
4: Hij moest huilen toen hij vertelde dat hij daar iedere keer naartoe moest vliegen. Omdat hij dat ijs zo snel zag smelten. En dat was voor mij eigenlijk een soort besefmoment.
1: Ja, dit komt uit een podcast Deal With It van Eva de Mol, eind vorig jaar. En Spraakmakers, zomer 2022. Ik ken jou nou al een tijdje. Ik denk dat ik weet wat jou opvalt hier.
2: Ja, een soort. Hè? Dat is zo'n mode-uitdrukking die voor sommige mensen nauwelijks te ontwijken lijkt. Hè? Een soort bewustzijn. Zijn er dan verschillende typen bewustzijn? Nee, een bewustzijn is het simpelweg. En ik vond het wel mooi, een soort besefmoment. Daar zit het, want een besefmoment, dat kende ik nog niet als samenstelling. Een moment waarop je iets beseft. Ja, je kunt het een besefmoment noemen. Maar het is ook nog een soort besefmoment.
1: Ja, het is ook nog een beetje een soort van een besefmoment.
2: Of zo, ja.
3: Ik ben super vereerd dat jij in mijn podcast bent. En, ja,
4: ik vind het een eer dat ik je mag meedoen.
3: Ja, nee. Nou ja, nu moet je wel deliveren nog.
4: Hè? Ja, nee, daarom. Ja, the pressure is on. Ja, dus alles is een beetje go with the flow, hoor. Maar ik vond die studie heel tof. Theoretische studies, zoals natuurkunde, theoretische natuurkunde en sterrenkunde bijvoorbeeld, zijn wel nog echt another ballgame dan hele technische studies.
3: Wat is ook een ondernemer?
4: Dat tell me.
1: Ja, allemaal uit de podcast Deal With It van Eva de Mol. Ik weet ook wel waarom je deze fragmenten koos. I know the drill.
2: Ja, maar ik heb vooral deze fragmenten gekozen omdat het hier niet gaat om losse Engelse woorden, maar om Engelse uitdrukkingen van die vaste standaard zinnetjes bijna. Hè? Zoals the pressure is on. De druk neemt nu toe.
1: Ja.
2: Waarom dat niet zegt, waarom the pressure is on. Ja, dat is toch de mode, kennelijk. Het is een ander ballgame, het is een ander spelletje.
1: Wanneer komt nou het moment, even jou als taalkundige, dat een uitdrukking zo vaak gebruikt wordt, een anderstalige uitdrukking, Frans, zoals we in het vorige uur met Edi Perron hebben gezien, of Engels in dit geval, dat het vernederlandst op een gegeven moment een onderdeel van de Nederlandse taal wordt?
2: I don't know, Ronald. Okay. Bijna. Nou, je weet het niet, bij uitdrukkingen is dat moeilijk. Bij woorden is dat makkelijk als ze in het grammaticaal systeem worden opgenomen. Maar die losse uitdrukkingen kunnen als aparte zinnetjes gelden, zo. Dat is een ander ballgame, ja.
1: Ja.
5: Dat je het tot het einde geheim moet houden, dat niemand het weet. En uiteindelijk komt, gaat de vork uit de steel nemen.
6: De aap uit de mouw.
7: De aap uit de mouw in de steel.
5: Ja,
6: neem er nog één.
1: Dit kwam uit Opium op Oerol, 2 jaar geleden. Waar ze te gast was bij Herman van der Zand, haar geliefde. Of met Herman van der Zand, moet ik zeggen. Ja. Vandaar ook het grapje, neem ik aan.
2: Ja, ze is zeker zeer goed in het ad rem reageren op wat mensen zeggen. Ja. Dat doet ze heel goed. Want Herman van der Zand wil zoiets gaan zeggen als dan komt de aap uit de mouw, dan zullen we het wel merken. Maar hij kan niet opkomen en hij staat daar met een flink glas rode wijn in zijn handen. en dan zegt ze...

0: tegelijkertijd dus ad rem van, hè, ja, neem er nog maar eentje. Van, en ja, is een grapje ook. Dus heel goed is ze daarin.
1: Ja, maar even op wat we net over hadden. Want ad rem is natuurlijk ook een voorbeeld uit Latijn. Daar kan je ook gevat voor zeggen.
0: Ja, maar dat is dan compleet geïnternaliseerd in het Nederlands. Om het maar eens even heel deftig te zeggen. Opgenomen in het Nederlands, mag ik ook zeggen. Want geïnternaliseerd zal ook weer via het Frans gekomen zijn. Dus ja, talen zijn open systemen, Ronald. En die veranderen dus.
2: Weten mensen eigenlijk waar we elkaar, wat wij ooit, waar wij elkaar van kennen?
3: Ja, ik weet het niet. En ik twijfelde ook of dat juist wel zo
2: relevant was. Of mensen erop zitten te wachten.
3: Nee, maar vertel even.
2: Nou, eigenlijk met de marathon in New York.
3: Ja.
2: Ik heb dus met alles dat ik het dus wel één keer mee wil maken. Hij zegt eigenlijk dat de belangrijkste transities niet per se zijn gecreëerd door de grote denkers van die tijd. Ja. Maar door de ondernemers.
1: Ja, dit kwam wederom uit de podcast Deal With It. Eva de Mol. Nou, ik hoorde het weer, hoor.
0: Inderdaad. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk kon je het wel horen. Ja, dat is ook zo'n woord. We hebben het over een soort gehad. En eigenlijk ook. Sommige mensen gebruiken twee keer in één zin. En hier zelfs twee keer eigenlijk. Weten de mensen eigenlijk waar we elkaar van kennen. En dan zeggen de interviews die breekt er even tussendoor. En eigenlijk van de marathon in New York. Dus in feite is het twee keer. En het is volstrekt onnodig.
2: Ik wil toch iets doen waar ik het met mensen over kan hebben. Ik word eenzaam als ik het helemaal mijn eentje moet doen. En dat trek ik ook niet. En daar ben ik ook niet goed genoeg voor. Dus koos ik de weg van de journalistiek. Omdat ik dacht, dan kan ik me met wetenschappelijke onderwerpen bezighouden. Met meer facetten van de wetenschap. En dan word ik betaald om meer te leren. Hoe geweldig is dat eigenlijk?
1: Dit kwam uit de podcast The Chain Community van 2 jaar geleden. En waarom wilde je dit horen?
0: Omdat ze, vind ik, hier een heel rustige manier een goede redenering opbouwt. Waarom doet ze de dingen die ze doet? En daar geeft ze goed de achtergrond van. Ik heb nog wel twee hedendaagse vormen erin. Hoe geweldig is dat?
1: Ja.
0: Dat betekent simpelweg, dat is toch geweldig? Hoe geweldig is dat? Dat is een zeer retorische vraag.
1: En hoe komt zoiets nou de taal in? Is dat iemand die dat een keer zegt en andere mensen die dat horen en dat overnemen?
0: Dat is niet zo bekend. Kijk, bij sommige uitdrukkingen weten we, oh, dat komt van Coter en de Bie bijvoorbeeld. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar bij anderen weten we dat absoluut niet. Eén persoon heeft het dus gezegd. En anderen pikken dat op. Maar hoe geweldig is dat? Hoe leuk is dat? Hoe mooi is dat? Zijn eigenlijk geen vragen, maar zijn beweringen van dat is heel mooi, dat is heel geweldig.
2: Warm ontvangst, supermooie plek. Ik voel op dit moment een soort onrust, omdat ik eigenlijk benieuwd ben naar de verhalen van die zusters. Toch een warm gevoel, kan ik wel zeggen. Eigenlijk vooral bij de zusters die ik heb leren kennen. Ik vond het toch echt allemaal super lieve mensen. Dankjewel, dat is super fijn om hier te zijn. Heel bijzonder.
1: Dit was het programma Kloostergasten van 2 jaar geleden.
0: Superleuk programma, hè? Ja. Dat ook weer zo'n moderniteit. Zoals ik het nu maar noem. Supermooie plek, superlieve mensen, superfijn. Dus ook in het kader van het klooster. Een rustige, traditionele omgeving gebruikt ze dat soort nieuwe vormen.
4: Oké, dit is iets waar ik me niet bewust van was.
2: Nee. Exact.
5: Ik heb wel ergens gelezen inderdaad dat alle zeg maar, officiële diensten zoveel mogelijk data proberen staan. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon anderen die het
2: dus
5: ook
2: gewoon bedrijven. Ja.
5: Dan zien we later wel of we de kluis kunnen openen.
2: Exact.
1: En dit was wederom uit de podcast The Chain Community. Viel mij ook weer een woord op, zeg jij het maar?
0: Ja, het woord exact.
1: Ja.
0: En dat is dus een ander aspect van taalverandering. Exact betekent exacte wetenschappen. Hè? Zo kennen we dat precies. Maar hier betekent het precies of inderdaad.
1: Ja,
0: en dat is ook niet de taalverandering. Is dus ook bestaande woorden die in nieuwe contexten verschijnen.
6: Anna, het was ooit je bedoeling om de ruimte ingeschoten.
2: Ja, is niet gelukt.
1: Een stukje uit van Roosmalen en Groenteman, 2 jaar geleden. Wat?
0: Ja, het kan zeer ad rem zijn. Hè? Ja. Het was ooit je bedoeling de ruimte gaan. Ja, niet gelukt. In één keer erbovenop.
2: Ik heb mijn momenten sportief gezien. Maar ik heb niet een enorme prestatiedrift of zo.
1: En wat was het hier?
0: Of zo. Die onzekerheidsaanduiding.
1: Nou, heel goed. Fijn dat je een analyse hebt willen maken van de taal van Anna Gimbrere. Hoe leuk was dat?

0: zeg ik dan. Ja. Wij zijn volgende week weer terug. Ik dank al onze gasten. Ik dank Lisette, Bart, Jeroen, Antoinette en stagiaire Asha Mohamud. Ik wens iedereen een mooie taalweek.
1: Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof. Musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
3: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
1: En rechter in ruste Ibo Buruma over de podcast Goliath.
4: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
1: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
4: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Haar droombaan was het, correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? Wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
9: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: NPO Radio 1. 1 uur.
13: Jort Kelder.
14: Ja, naast nou, dokter Kelder. En we gaan natuurlijk over de huizenmarkt hebben. Ja, wie wil er nog in die stinkende stad wonen? Het is ongelooflijk een rotzootje vandaag ook weer. Maar ja, de prijzen stijgen dan toch. Iedereen wil op hetzelfde kluitje. Daar ga ik het over hebben. Dan, hoe kunnen wij kanker en Alzheimer eens een keer een andere hersenziekte repareren, genezen? Kan dat? We hebben hier een professor in de studio die daarmee bezig is. Maar ja, moeten we ergens aan dood, hè? Eerst even nieuwsstelling, jongens. Bezorgder Michel Koenen.
15: De KNVB zegt het vertrouwen op in FIFA-baas Infantino vanwege zijn plannen rond het WK voetbal. Die wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Contact met onderzoeksjournalist Guido van Gorp. Guido, stevige taal van de KNVB. Wat zeggen ze allemaal nog meer?
16: Ja, ongekend stevige taal. Het is een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap van de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze hebben geen vertrouwen meer in zijn leiderschap. En de situatie vraagt om een serieus gesprek, voegen ze er nog aan toe. Maar dat de KNVB zulke harde woorden durft uit te spreken tegen de baas van FIFA, tegen Gianni Infantino, dat hebben we in de afgelopen jaren niet gezien. Eigenlijk hebben ze altijd de koers gevaren de afgelopen jaren van stille diplomatie. Als er dan kritiek was, dan altijd in een achterkamertje of zeker niet on the record. En dat ze dit nu als statement naar buiten brengen is heel bijzonder. En zo hard heb ik hem zelfs in de afgelopen 10 jaar niet gezien. Het vertrouwen is gewoon weg. Ik bedoel, dat is nogal wat. Zeker voor de KNVB is dat echt een hele grote stap.
15: Ja, daarom. En die kritiek die lijkt bijna unaniem, hè? Want ook vanuit Europa, de UEFA, waar de KNVB natuurlijk onder valt, en uit Azië komen ook hele stevige woorden.
16: Ja, en dat is misschien nog wel het meest opmerkelijke. Want kijk, Europa is kritisch op Infantino. Dat is bekend. En dan heb je binnen Europa... Europa is ook helemaal niet eensgezind gebleken de afgelopen jaren. Hè? Want bijvoorbeeld vanuit het noorden was er altijd kritiek. Maar vanuit het zuiden, vanuit het oosten in Europa... Ja. Dat waren toch wel Infantino-adepten. Maar dat nu ook de Aziatische Federatie, de Federatie van Midden- en Noord-Amerika, zich keren tegen de plannen van Infantino en daarmee eigenlijk ook keren tegen hem, dat is heel bijzonder. Want dat zijn hele loyale federaties gebleken. Belangrijke pionnen ook in zijn imperium, om maar zo te noemen. Ja. En bijvoorbeeld de voorzitters van die federaties zijn ook gewoon vicepresidenten van FIFA. Dus mensen uit zijn eigen kring die hem corrigeren, die hem afvallen. Dat is heel bijzonder. En dat zagen we gisteren ook met twee vertrouwelingen van Infantino. Een adviseur die naar buiten treedt en zegt, ik pik dit niet langer. Iemand van de White House Task Force, ook een adviseur, die zegt, ik doe dit niet meer. Ja, weet je, dan beginnen wel heel veel bouwstenen op een gegeven moment te vallen.
15: Ja, je noemde het woord imperium al, hè, want je hebt ook zelf de podcast gemaakt, Gianni's Imperium. Je bent in zijn geest gedoken. Wat acht je het meest noodzakelijk? Wat gaat hij nu doen, denk je? Je zegt al, hij gaat tijd kopen.
16: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij probeert de gemoederen tot bedaren te brengen. Kijk, het is heel apart, hè. Een week geleden zat hij nog ontzettend sterk in het zadel. Een maand geleden dachten we nog allemaal, hij gaat fluitend, gaat hij herkozen worden.
15: Want
16: hij heeft zo ongeveer 100% van de steun. Misschien dat 1 of 2 of 3 landen hem kritisch aandurven te pakken. En that's it. Iedereen van de 211 bonden is voor Infantino. En nu heeft hij zijn hand volledig overspeeld. Ik bedoel, er was al kritiek met de Belligan case tijdens het WK. En met kaartverkoop, kaartjes die hartstikke duur zijn. En de halftime show en die pauzes, die drinkpauzes. Maar dat was nog enigszins klein bier vergeleken met wat er nu allemaal loskomt. En de taal die nu gebezigd wordt door Europa, maar Azië en Midden-Noord-Amerika ook. Ja, dat is echt van een ongekend niveau. En dat is nooit eerder vertoond in de afgelopen 10 jaar. En ja, als je de podcast ook luistert, dan hoor je ook hoe sterk de machtpositie was van Infantino. Hoe hij elk jaar zijn macht wist uit te breiden. Ja, en dat is nu bijna in 1 week is dat volledig teniet gedaan.
15: We gaan zien hoe lang die nog blijft zitten. Dank voor de toelichting, onderzoeksjournalist Guido van Gorp. Het is Zwarte Zaterdag op de wegen naar de Zuid-Europese vakantiebestemmingen. Mensen die pakken massaal de auto richting het zuiden. Ja, dat levert zoals gebruikelijk flinke files op. Contact erover met Erik Evengroen van de ANWB. Erik, waar staat het nu vast? Laten we beginnen in Frankrijk.
13: Ja, nog op de goedemiddag overigens. Ja, op de bekende plekken, op bekende wegen naar het zuiden. En dat is onder andere natuurlijk de route Soleil. Dat is de A7 van Lyon naar Orange. Daar hadden we op het hoogtepunt van de ochtendspits, kun je daar wel zeggen, bijna 3,5 uur vertraging. Alleen al een stukje Lyon-Orange. Ja, en dan op een stukje verder op de A9 richting de Spaanse grens of richting de Pyreneeën ook nog eens 2 uur vertraging. En dan heb je het alleen nog over Frankrijk, want er zijn in Europa nog meer knelpunten.
15: Ja, stel dat je doorrijdt naar bijvoorbeeld Spanje. Waar moet je dan aan denken?
13: Ja, vanaf de grens van Frankrijk naar Spanje, dan valt het reuze mee. Dan zien we juist nu terugkerend vakantieverkeer naar het noorden. Op de A7 heb je daar nu ongeveer 1 uur op onthoud. Maar het is vooral ook aansluiten op de wegen in Oostenrijk richting Kroatië. Bijvoorbeeld voor de Karawankentunnel hadden we op het hoogtepunt ook 1,5 uur vertraging.
15: En de bekende Gotthardtunnel?
13: Ja, 1 uur op onthoud in beide richtingen nu. Want er ook terugkerend vakantieverkeer kruist natuurlijk ook. Maar ja, bijvoorbeeld ook Duitsland. Hè, er wordt veel aan de weg gewerkt daar. Op veel plekken. Op de A5 bijvoorbeeld gebeurde zojuist ook nog een ongeluk richting Basel. Ja, de vertraging is daar bijna 3 uur. Dus het is nog steeds erg druk. En de verwachting is dat vanaf 2 uur, 2 à 3 uur, de totale wat zullen gaan afnemen.
15: Laten we het hopen voor de mensen op de weg daar. Dank voor nu. Wij spreken jou zo, Erik, nog even voor de files op de Nederlandse wegen. In Venezuela praat het regime de komende dagen met de oppositie. Dat is voor het eerst sinds de ontvoering van oud-leider Maduro. De onderhandelingen die zijn onderdeel van het plan voor Venezuela dat de VS na de ontvoering presenteerde. Mensen die in Hamburg solliciteren als docent, agent of IT'er bij de gemeente worden voortaan eerst gecheckt door de veiligheidsdienst. De Duitse deelstaat voert als eerste die maatregel in en wil zo mensen met extremistische ideeën buiten publieke diensten houden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt bij de renovatie van de Reflection Pool in Washington DC. President Trump liet de bodem blauw schilderen, maar de verf liet los en het water kleurde groen. Volgens Trump was het vandalisme, maar het ministerie stelt nu dat er sprake was van overhaast werk en slecht renovatiewerk.
2: Het NOS-journaal.
15: In Amsterdam is de Canal Parade bezig. 80 boten die varen in een lange stoet door de kanalen van Amsterdam om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. En verslaggever Roel Pauw, die is daarbij. Roel, hoe is de sfeer?
17: Ik zou zeggen zonnig en vrolijk. Ik sta op het dakterras van Museum Nemo en hier vandaan heb ik zicht op de Oosterdok, waar sommige schepen nog klaar liggen om aan hun Canal Parade te beginnen. Aan de andere kant heb ik zicht op het Scheepvaartmuseum, waar het een drukte van belang is. Allemaal schepen die richting stad bewegen, langzaam maar zeker. En ja, het is altijd wel een bijzonder gezicht hoe hier de hele wereld aan je voorbij trekt. Ik heb boten gezien van kijken, de Asian Pride, de Cape Town Pride, de Surinaamse boot, Caribische boot, een boot uit Oeteldonk, een boot van de politie, van de brandweer. Brandweer draagt het devies zichtbaar en moedig. Dat geldt natuurlijk voor de brandweer in zijn algemeen, maar speciaal denk ik voor de queer gemeenschap die ook te vinden is bij de brandweer, bij de politie. Vandaag de dag is het niet meer vanzelfsprekend dat je kunt uitkomen voor je geaardheid. Dat blijkt onder andere uit het onderzoek van RTL. 7 van de 10 queers ziet de acceptatie voor wie zij zijn afnemen. Dus zo'n logo, zichtbaar en moedig, heeft vandaag de dag een dubbele betekenis.
15: Ja, het COC spraken we vanochtend natuurlijk ook nog, hè, die benadrukte dat ook. Ja. Vorige week was er natuurlijk ook nog op de Pride in Berlijn. Wat ellende met die aanslag. Merk je daar nog iets van nu vandaag, met die extra veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld?
17: Nou, als de gemeente Amsterdam meer veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, dan hebben ze dat vooral gezocht in onzichtbare maatregelen. Want tot nu toe heb ik meer politie op de boot gezien, de Pride-boot van de politie, dan op straat. Dus dat valt allemaal nog wel mee. Je merkt wel aan mensen dat ze een beetje behoedzaam zijn. Ik sprak net een regenbooggezin, zoals ze zichzelf noemden. 2 moeders en 2 kinderen. En die zeiden van ja, deze keer zijn we toch maar op een wat rustiger plekje gaan staan met weinig mensen om ons heen, want je weet het maar nooit. Dus iets van angst en onzekerheid is er wel ingeslopen bij de queer gemeenschap.
15: En dat is goed om bij stil te staan vandaag. Dank voor nu, verslaggever Roel Pauw vanuit de Canal Parade in Amsterdam. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12 vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar. 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Daardoor staan er geregeld files. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, dat wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt de NASA. De ruimtevaartorganisatie die is vooral nieuwsgierig en gaat dan ook foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter op de maan. En met een sterrenkijker zou de botsing, als de weersomstandigheden toelaten, vanaf de aarde ook goed te zien zijn. Het weer dan nog, volop zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen ook weer flink wat zon en droog. En met 26 tot 32 graden wordt het dan nog iets warmer.
14: Ja, het is vandaag zwarte zaterdag in Europa. Dus we voegen ons bij de wielrennersbond, bij Erik Evengroen. Wat is er aan de hand op de weg?
13: Nou ja, in Nederland valt het alles mee. Want het zwarte zaterdagbegrip geldt toch met name voor de Europese wegen. Waar het, zoals net al in het nieuws verteld is, enorm druk is. Maar in Nederland slechts een paar bijzonderheden. Wat opvalt daar is de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar staat een auto met pech bij Urk. De vertraging is een kwartier. Grenscontroles, de A12 Utrecht richting Duitsland. Daar heb je gemiddeld 10 minuten op onthoud. En datzelfde geldt voor de A76 in het zuiden van Geleen naar Aken. Daar 3 kilometer file met ook zo'n kwartier à 20 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A22 Beverwijk richting Velzen. Bij IJmuiden is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hou rekening met een half uur vertraging.
14: Dankjewel, Erik. Straks, dokter Keldernico, de huizenprijzen in de stad, hier en daar haperen ze al een beetje, zeker in Amsterdam. Dus komt die trek naar de stad eindelijk eens een keer tot stilstand? Of gaan we het alleen maar door? Ik praat erover met professor dokter Hans Koster. Dan chirurg professor dokter Geert Casimir. Die ontrafelt met precisie en op celniveau de oorzaak van kanker en ook van Alzheimer in een nieuwe kliniek, een nieuw onderzoekscentrum. Gaan we het over hebben. Wel met de politicus die een burgeroorlog in Nederland wil voorkomen. Die wil eigenlijk een soort waterdistributie richting de boeren. Ja, u doucht te hard, u was de auto maar steeds, mag allemaal niet. En we hebben een jonge dokter die pleit voor niet minder, maar juist meer palmolieproducten in de supermarkt. Want zo slecht is die palmolie eigenlijk helemaal niet. Dat alles onveld naar de mededelingen van de middenstand.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
22: Dr. Kelder en Co.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
22: Jort Kelder.
14: Ja, luister eens, hoi. Fijn dat u aan de transistor zit gekluisterd. We zijn er met Dr. Kelder en Co. live vanuit Albert Pierson. Met heden diagnoses over. Ja, hoe gaat het met de huizenmarkt? Hoe gaat die zich verder ontwikkelen? Eindeloos veel gezeur natuurlijk om studentenkamers op dit moment. Daar praat ik over met professor Dr. Hans Korsthuis, hoogleraar stedelijke economie. Dan kanker moeten we het een keer over hebben. En hersenziekte. Misschien hebben die ook wel iets met elkaar van doen. Per saldo gaan we ongeveer er allemaal aan dood. Daar praat ik over met kankerchirurg professor Dr. Geert Casimir. En daarom juist wel producten met palmolie moeten kopen. Ik dacht echt palmolie heel slecht. Maar het blijkt toch niet zo te zijn. Jonge dokter is erop gepromoveerd. Hij heet Dr. Tijmen de Lorme. Nou Hans, vandaag gekkenhuis en natuurlijk met de Kennel Pride. Je hebt net op het journaal natuurlijk gehoord.
23: Zeker.
14: Typisch metropoolontwikkeling ziet u van alle grote steden. Dit kan eigenlijk alleen maar een stad waar het ook op de huizenmarkt goed gaat, hè?
23: Nou, het is natuurlijk heel goed gegaan op de Amsterdamse huizenmarkt voor heel veel jaren. Even als je kijkt naar huizenprijsontwikkeling. En je ziet dat het nu wat afvlakt. Maar afgelopen jaar is het nog steeds...
14: Maar niet echt voor de studenten die een kamertje zoeken, volgens mij.
23: Voor de studenten die een kamer zoeken is dat moeilijk. Inderdaad, de gemiddelde huurprijs voor mij rond de €1000 voor een studentenkamer.
14: Ja, dus even aan het publiek vragen. Jongens, vinden jullie €1000 gemiddeld, ik geloof 59 is het exact. Vindt u dat veel, zeg ja, of vindt u dat redelijk? Mag je mond houden? Wie zegt dat is veel?
24: Ja! Ja.
14: Waar baseer je die onzin eigenlijk op? Want wie zegt nou wat veel is? Het is natuurlijk in relatie tot je inkomen, maar is het echt zoveel?
23: Ik vind het wel meevallen als je naar de vierkante meterprijs... Ik weet dat ik me niet populair maak hier nu, maar...
14: Nee, we hebben beveiliging geregeld. Je kan straks gewoon naar huis.
23: Precies. Ja? Nee, maar ik betaalde vroeger, denk ik, toen ik jaren geleden betaalde iets van €300 voor Rotterdam.
14: Ja.
23: Nou, als je de gemiddelde huizenprijsstijging meeneemt over al die jaren, dan kom je denk ik wel ongeveer op €1000.
14: Dat is interessant, hè? Dat heet de woonquote, huurquote. Dus welk deel van je inkomen? Dat verschilt natuurlijk per categorie. De oude mensen, mijn categorie, Geert's categorie. Ja, we hebben natuurlijk het hypotheek allemaal kunnen omzetten. We hebben lage woonlasten. Maar toch overal blijkt het dat mensen eigenlijk minder aan wonen uitgeven de laatste jaren.
23: Ja.
14: Dat idee is, het wordt alleen maar duurder.
23: Klopt. Ja, dus we hebben zelf ook berekeningen gemaakt met CBS Microdata. En dan vinden we inderdaad dat maximaal 1/3 erop achteruit is gegaan.
14: Ja.
23: En dat zijn inderdaad dan toch wel vooral de jongeren.
14: Die starten,
23: De singles, de private huurder.
14: Ja, maar ja, goed, als je jong bent hoor je er ook veel aan uit te geven. Want dan moet je erin groeien, toch?
23: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk altijd de keuze om te verhuizen naar plekken verder weg.
14: Dat willen ze niet.
23: En dat wil men niet. Men wil natuurlijk in het bruisende centrum van Amsterdam, Utrecht of Den Haag of Rotterdam wonen.
14: Oké. Geert Casimir, professor. We gaan het straks hebben over het nieuwe instituut ADOR. Dat je vorig jaar hebt geopend. Waar zeg maar hersenonderzoek, kankeronderzoek bij elkaar komt. Maar eerst even iets anders. We worden echt doodgegooid, ook online, met allemaal. En ook artikeltjes in de krant over longevity heet dat. Dus eigenlijk heel oud worden. Dus je hebt allemaal stamceltherapieën, peptide. Er komen allemaal technische begrippen langs die ik niet ken. Maar ik denk altijd van, er is een hele markt ontstaan voor vooral rijke, oudere mensen die een beetje bang zijn. Die volgens mij geld afhandig wordt gemaakt. Of zitten er ook echt slimme dingen tussen?
25: Ze worden met name geld afhandig gemaakt, denk ik. Ik denk niet dat er iets bewezen is dat werkt.
14: Want anders zou het ziekenhuis het wel doen.
25: Exact. Alles dat werkt is saai. Niet te veel eten, geen alcohol drinken, niet in de zon gaan zitten en niet roken. Dat is het enige wat bewezen is. En met name niet oud worden.
14: Ja, maar ze komen natuurlijk bij de dokter als dat te laat is. Dat is het probleem.
25: Dat is één van de problemen. Maar je moet je voorstellen, als je de mens gewoon in de natuur laat rondlopen, 2000 voor Christus worden we 37... En dat was in de middeleeuwen ook zo. Dan ga je gezond drinkwater en vaccinaties, dan word je 70. En inmiddels worden we 85. En dus wij hebben als dokters maar 15 jaar toegevoegd.
14: Ja, maar toch als ik naar... Bij Dragon's Den hadden ze laatst zo'n pitch... Hè, met naar Pieter Schoen en andere investeerders. En dat was een meneer enorme verhalen aan het ophangen... over allerlei stamceltherapieën. Ik kan als leek... Er kwamen heel veel rare Engelse woorden uit. Maar ik kan het leek nooit beoordelen, is het waar? Want het klinkt namelijk op een bepaalde manier wel logisch.
25: Ja.
14: Kun je jonger worden? Zijn die technieken er al?
25: Ja, ik ben geen specialist. Het allerbelangrijkste is dat we met name de hersenen niet jonger kunnen maken. Alle hersencellen die je bij je hebt, daar word je mee geboren.
14: Ja.
25: Dus theoretisch zou het lichaam nog wel wat kunnen verbeteren. Zou jij en ik nog wel baat bij kunnen hebben. Maar de hersenen, daar gaat niet veel bij
14: dus
25: gebeuren.
14: Dus heb je het lichaam van een jonge god en nog een kop van oude vent. Daar heb je natuurlijk niks aan.
25: Nee maar dit een beetje gekscherend. Maar de hersenen verjongen, dat is ontzettend lastig.
14: Ja. Oké, nou, we gaan straks door over Adorn en over de kanker en noem maar op. Maar eerst, Haagse kwesties. Willen wij met Femke Wiersma, Tweede Kamerlid namens de Boer-Burgerbeweging. Stel de Kamervraag 2026-Z16510 aan Vincent Karmans. En dan weet jij, Femke, waar dat over ging. Goedemorgen, goedemiddag.
0: Ja, goedemorgen. Oh ja, middag inderdaad. Ik herhaal je gewoon. Ja, nee, dat gaat natuurlijk over de... Nou ja, het zal iedereen opgevallen zijn dat het extreem droog is. En de vragen die wij aan Karmans gesteld hebben... die gaan natuurlijk over de verdeling... van het water. En wat minister wat voor plannen hij daar de komende tijd op heeft. Omdat we dit natuurlijk ieder jaar terug zien komen. We hebben nu de afgelopen week zowel bij Twente als nu Delfland vanaf volgende week maatregelen zien nemen. Dus het leek ons een goed idee om even wat vragen daarover...
14: De sluizen die er naar dicht gezet worden. LTO-bestuurder Ten Kate, dus van de landbouworganisatie... die pleitte ervoor om hergebruik van water... echt burgers een beetje af te knijpen en het naar de boeren te brengen. Want de boeren zijn natuurlijk zielig.
0: Ik denk dat burgers en boeren allebei gebaat zijn... bij het in stand houden van de voedselvoorziening. Want op dit moment zijn de voedselprijzen vanwege andere redenen... natuurlijk ook enorm hoog.
14: Kunstmest vanwege de oorlog in het Midden-Oosten en zo... die duur zijn geworden.
0: Ja, vanwege de geopolitieke situatie... zijn de voedselprijzen natuurlijk enorm gestegen de afgelopen tijd. Maar als we daar ook nog allerlei mislukte oogsten bij krijgen... omdat er watertekorten zijn... en landbouw zit, als je kijkt naar de prioritering, zeg maar... welke sectoren als eerste afvallen als er watertekorten zijn... en die zijn er op dit moment... dan is landbouw wel een van de eerste sectoren die dan ook afvalt. Dus dat is best wel een spagaat waar de minister ook in zit... samen met de waterschappen en de provincie.
14: Maar wat betekent dat? Kijk, je bent van de boer-burgerbeweging... dan moet je kiezen tussen de boeren en de burgers... want die burgers die douchen, die wassen de auto, die sproeien de tuin... en jij zegt, nee, dat moet naar de boeren gaan. 70%, Femke, gaat al naar de boeren, is niet genoeg.
0: Je maakt nu een padstelling, want burgers gebruiken vooral drinkwater.
14: Zeker.
0: En waar het hier om gaat is vooral onttrekking van oppervlaktewater en grondwater... ik zie die padstelling dus op dat gebied niet, omdat boeren ander water gebruiken. Die gebruiken in heel kleine mate maar drinkwater. Ik denk wel, als we kijken naar de grootste waterverbruikende sectoren, dat is de industrie en de energiesector. Dat is ook heel belangrijk, want die hebben dat nodig voor koeling. We willen ook niet dat de energie uitvalt. Dus in die prioritering, ik denk dat alle sectoren aan de slag zouden moeten met in de toekomst zuiniger omgaan met water.
14: Tuurlijk,
0: omdat we meer geconfronteerd worden met droogte natuurlijk. Maar op dit moment is natuurlijk ook de vraag van in hoeverre kan de minister nog maatregelen nemen in de verdeling van het watervraagstuk.
14: Maar waarbij jij wel toch ervoor pleit, BBB, dat er wat meer naar de boeren gaat of niet? Of zeg je van, er moet iedereen... moet evenveel minder krijgen. Ja, je mag het zeggen, hè? Daarom bel ik je eigenlijk.
0: Dat is fijn. Nee, ik vind natuurlijk, kijk, op dit moment in Delfland zit een hele hoop tuinbouwsectoren... die zien straks geconfronteerd worden dat zij geen water mogen onttrekken. Nou ja, dat is echt drama, want de oogsten kunnen daardoor mislukken... faillissementen kunnen dreigen. Ik had het net al over die voedselprijzen.
14: Ja.
0: Maar volgens mij moeten we veel meer toe naar dat het watersysteem... in de toekomst hierop voorbereid is.
14: Zeker.
0: In het verleden, in de afgelopen... twee decennia hebben we bijvoorbeeld in heel Europa, want het is natuurlijk niet alleen een probleem wat in Nederland speelt. Mm-hmm. We zitten wel onderaan in de delta, dus de grote rivieren die water aanvoeren, ja, dat delen we met een hele hoop andere landen.
1: Ja.
0: Waar die rivieren eerst doorheen stromen, dus die afspraken moet je ook binnen Europa maken. En nou ja, dat is ook waar de minister voor aan de lat staat, hè, waarom we die vragen ook stellen.
1: Mm-hmm.
0: Tegelijkertijd zien we dat overal bespaard kan worden. Maar de afgelopen twee decennia zijn bijvoorbeeld ook heel veel sluizen zijn en stuwen zijn weggehaald.
1: Ja.
0: Omdat de nadruk vooral lag op wat is vanuit ecologisch perspectief van belang. Terwijl ik denk dat we nu heel goed moeten reflecteren of dat verstandig was. Omdat we zien dat in het totale watersysteem we veel meer toe moeten naar het vasthouden van zoet water. Omdat Nederland natuurlijk onderdeel...
1: Nee, ik hoor wat je zegt. Vroeger was je minister en kon je dat allemaal gewoon even doorvoeren. Nu zit je als Kamerlid een beetje te roepen in de woestijn. Hoe is dat?
0: Het is natuurlijk een hele andere verantwoordelijkheid. Als volksvertegenwoordiger kun je de minister gewoon aanspreken op wat hij wel en niet doet.
1: Maar dan moet hij het wel doen natuurlijk, ja.
0: Ja, precies. Ik weet hoe dat is. Ik weet ook hoe het werkt, dus dat is ook handig om die kennis mee te nemen in dit vak. En voorlopig, ik vind het ook een heel mooi onderwerp om mee bezig te houden.
1: Oké, waarom ben je eigenlijk niet met vakantie? Waarom bel je eigenlijk met mij überhaupt? Dank hoor, maar toch. Je hebt toch reces?
0: Ja, nee, zeker. Reces is is niet hetzelfde als vakantie natuurlijk. Hè?
1: Oh, nee.
0: Dat betekent dat de Tweede Kamer niet vergadert. Ook al proberen heel veel partijen natuurlijk...
1: Maar je bent gewoon thuis.
0: ...terug te roepen van reces. Ik ben heerlijk thuis. Ja, ik hoorde net iets over dat iedereen... graag in de randstedelijke steden wil blijven. Maar dat is voor mij niet het geval.
1: Wat is het? Holwerd is het, ja.
0: Holwerd,
1: Nou ja, kun je ook alweer niet naar Ameland, want hebben ze weer niet gebaggerd. Nou goed, ook weer zelf van die problemen. Femke Wiersma, voorwaarts. Dank.
3: Dr. Kelder & Co.
1: Ik ga doorpraten met professor Dr. Hans Korst, hoogleraar bij economics. Nou, gewoon vastgoed hoogleraar bij eigenlijk huizenbouw, noem maar op. Je hebt een kloek boek geschreven, Special Economics, net uitgekomen. Gaan we het zo over hebben. Eerst even dit. Je hebt een jaarlijks werkbezoek aan China. Je hebt daar een soort honorary professorship. Wat heb je daar gekregen? De Chinees eert jou.
4: Ja, het is een Beijing transportuniversiteit. Die hebben dat toegekend. Het stelt verder niet zoveel voor, hoor. Je krijgt er niks voor betaald.
1: Maar je vliegt wel apart voor naar Beijing, dus.
4: Meestal combineer ik het dan. Dus ik heb dan nu drie steden bezocht. Mm. En vorige keer drie steden. Dus dan...
1: Ja, wat kunnen we leren van de Chinezen? Want ik lees al het verhaal dat er eindeloos verhuizen leeg staan. Speculatie, hele steden gebouwd zijn waar niemand in woont. Is dat zo?
4: Zeker, ja, dus de prijzen zijn sterk gedaald afgelopen jaar. Die hebben echt wel grote problemen.
1: Mm.
4: Tegelijkertijd, in termen van ontwikkeling van transportnetwerken, zijn ze extreem goed. Dus ik heb heel veel de hoogsnelheidstrein mogen nemen.
1: Ja.
4: Ja, dat werkt als een trein.
1: Mm.
4: En dat verbinden ze ook hele grote steden op een duurzame manier. Dus dat is heel mooi. Maar ja, als je het hebt over ook de kwaliteit van de stedelijke omgeving, daar kunnen zij wel wat van ons leren, denk ik.
1: Meer dan, want ik bedoel, Shanghai bijvoorbeeld, van dat was natuurlijk een smerige stad. Beijing ook, is best wel schoon. Er zijn nu blauwe luchten, er zijn elektrische auto's.
4: Zeker.
1: Ze hebben hele geëlektrificeerde steden. Ze zijn toch veel verder daarmee, juist daarmee.
4: Wat dat betreft wel, maar bijvoorbeeld als je het hebt over maak je goede woningen, bouw je goede woningen die 50 jaar meegaan, dan is het antwoord nee.
1: Nee.
4: Dus ik had discussies over met collega's die dan zeiden, ja, ik woon in een relatief oud huis en dat was dan een huis van 15 jaar oud.
1: En dan breekt het eigenlijk weer af.
4: Dat moet dan eigenlijk wel, want er zijn allerlei problemen daarmee dat er dan goed functionerende VVE's zijn. En
1: maar
4: zo.
1: Wat is het? Is de cement niet goed in China? Zo? Wat is het probleem?
4: Het is allemaal dezelfde type gebouwen. Die worden uit de grond gestampt in
1: een Sovjet-stijl.
4: Ja, eigenlijk wel. En dat ziet er niet uit, wat mij betreft als westerling dan.
1: Oké, goed dat je het zegt. Onze eigen huizenmarkt. Hoe ligt die erbij? ING kwam met een rapport die zegt, nou, verkooprecord, dat komt... Dus huizen worden verkocht, maar dat komt eigenlijk door die box 3 beleggers. Wat dan bij links altijd heet huisjesmelkers, maar die dumpen die huizen.
4: Ja.
1: Is dat het enige effect?
4: Ja, het is wel het grootste effect. Hè. De uitpontgolf noem je dat dan. Dus dat het eigenlijk niet meer aantrekkelijk is om als kleine investeerder een woning aan te houden.
1: Mm-hmm.
4: En dat heeft inderdaad geleid tot een daling in de private huursector. En ja, een stijging in de koopsector.
1: Ja.
4: En dus ook wel veel woningen in het startersegment. Dat is dan positief voor degene die wel een woning kunnen betalen.
1: Er is wel wat aanbod wat dat betreft.
4: Maar het gaat ten koste van de mensen die dus net niet iets kunnen betalen. Ja. En die kunnen eigenlijk nu helemaal nergens meer terecht.
1: Ja. Ja, is het een van de allerdomste maatregelen geweest, Hugo de Jonge en opvolgers?
14: Die hele huizenmarkt is nu eigenlijk gewoon
23: Ik denk wat nog dommere maatregelen zouden zijn. Ja.
14: Nou, ik denk Groningen gas afsluiten lijkt me nog dommer. Maar laten we eerst even deze doen.
23: Ja, nou ja, je merkt dat beleidsmakers heel graag iets willen doen, hè, op de woningmarkt. En om de prijzen dan lager te maken.
14: Ja.
23: En ja, heel veel van die maatregelen zijn niet effectief. Omdat het gewoon een herverdeling is. Ja.
14: Ja. En ook, ik zou zeggen, het aantal huizen blijft stabiel. Dus ja. Er woont wel iemand in. Het is niet zo dat je leegstand hebt. Dus dan woont er iemand anders in.
23: Ja. Maar, ja. Nou ja, goed, als econoom zou ik dan zeggen, in principe wil je degene erin hebben die het meeste waarde daaraan hecht.
14: Ja.
23: En nou, als je allerlei regulering hebt, dan kan het ervoor zorgen dat mensen in die woningen wonen die eigenlijk daar helemaal niet hoeven te wonen.
14: Ja.
23: Dus zelfs als je zeg maar nul leegstand hebt, dan nog kan een betere herverdeling wel voor meer welvaart zorgen.
14: Ja. We moeten het eens even, Hans, over die grote steden hebben. Amsterdam is vandaag natuurlijk gekhuis door die kanaalparade. Allemaal heel gezellig. Maar dat is hier wel, ja, het is een soort evenementencentrum geworden. Niet alleen vandaag, maar eigenlijk het hele jaar door. Het is eigenlijk een feeststad. Je gaat een beetje aan de drugs, je gaat een beetje zuipen. Dat is ongeveer wat een hoofdstad nu is.
23: Ja.
14: Low budget, toeristen haal je allemaal binnen. Hoe lang gaat die groei nog door, denk je?
23: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar we zien natuurlijk...
14: Nee, daar ben je hoogleraar voor. Ja.
23: Nou ja, glazen bol doe ik niet aan natuurlijk. Maar we zien dat urbanisatie eigenlijk overal in de wereld neemt nog toe. Hè. Dus een paar jaar geleden zaten we 50% van de wereldbevolking leeft in steden. Nu zitten we maar bijna op 60. En dat lijkt eigenlijk nog nergens echt te stagneren. Dus er is eigenlijk geen enkele reden dat als wij gewoon in de buurt van Amsterdam blijven bouwen, dat mensen daar niet zouden willen wonen.
14: Toch snap ik het soms. Ik bedoel, ik woon zelf ook in de stad. Deels dan zeg ik, maar dan heb je een middeninkomen en daar moet je daar drie hoog achter de trap op. En denk ik, de woonkwaliteit is toch veel lager dan bijvoorbeeld, je hoeft niet meteen helemaal 200 kilometer verderop te gaan wonen, maar laten we zeggen 30 kilometer verderop. Waarom doen mensen dit? Ik snap de psychologie daar niet zo achter.
23: Ja, in het Engels noemen we dat dan amenities, of we zouden dat iets als ruimtelijke kwaliteit kunnen noemen. Je kan natuurlijk in een minder huis wonen, maar wel baat hebben van
14: een kroeg,
23: gezellige kroeg en een theater en dat soort dingen.
14: Ja, de of theater een zeggen ze altijd, gaat nooit iemand naar het theater, maar goed, ineens gaat iedereen
23: hypotheek,
14: dan naar het theater.
23: Ja, okay. Of museum. Ja. Ja.
14: Gaan ze ook nooit
23: dus heen. Dus je betaalt eigenlijk maak je een trade-off tussen zeg maar ruimtekwaliteit en woonkwaliteit.
14: Ja.
23: En natuurlijk de afstand tot werk, want het is
14: maar zo is het ook niet gewoon, Hans, is niet gewoon mode. Iedereen wil het, dus ik wil het ook. Is dat het niet? Iedereen rent achter elkaar aan, volgens mij.
23: Dat zou kunnen, maar dan zou je ook wel verwachten dat het in bepaalde landen niet meer in de mode is. En dat zien we eigenlijk niet.
14: Dit is een urbane ontwikkeling, zie je wereldwijd. Ik bedoel, we hebben natuurlijk die Randstad, die zie je eigenlijk als één stad met 8, 9 miljoen mensen.
23: Ja.
14: En dat is iets wat je overal in de wereld terug ziet komen.
23: Ja.
14: Ja, ik heb ook altijd het idee dat alle mooie mensen in de stad gewoon... Ik praat niet alleen namens mezelf.
23: Nou, daar kan ik niet zo over zeggen.
14: Is het zo?
23: Dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel zo dat vooral jonge mensen...
14: Nou ja, laat ik het omdraaien. Dat al lelijke mensen in de provincie wonen. Hans, zeg eens, is dat onderzocht?
23: Nou, daar ga ik me niet aan wagen. Maar
14: ik zie soms provincieplaatsen en ik denk, de stad is zo mooi. Maar wat doen die mensen hier?
23: Nou, ik denk dat het met leeftijd te maken heeft.
14: Ik ga nu echt de zin gegooid worden.
23: Ik denk dat het met leeftijd te maken heeft. Je maakt die observatie. Ja. Maar ik denk dat, omdat jonge mensen zijn over het algemeen mooier dan oude mensen. Daar zijn we denk ik allebei over eens.
14: Dat is het.
23: En wat je natuurlijk ziet is dat jonge mensen die maken hun carrière in de stad. Die hebben een baan in de stad, een eerste paar banen in de stad.
14: En als ze lelijk worden, gaan ze terug.
23: Ja.
14: Naar de provincie. Oké. Okay. Ja. Hey, dat dikke boek, Special Economics. Moeilijke titel. Kan je het uitleggen of zeg je dan ben je nog meer luisteraars kwijt?
23: Waarschijnlijk wel. Maar het gaat uiteindelijk wel over wat ik heel fascinerend vind. Waarom hebben we eigenlijk steden en waarom gaan we als mensen dan zo dicht bij elkaar wonen? Ik bedoel, het is veel goedkoper en ook je woont midden in de natuur en zo. En als je dat niet hoeft te doen. Maar we doen het wel. Mm-hmm. En daar gaat eigenlijk dat boek Space Economics over. Maar ook over dat je daarvoor ook betaalt. Eigenlijk is de huizenprijs is eigenlijk ook een soort toegangsprijs. Hè? Dus je betaalt eigenlijk voor bereikbaarheid tot banen, bereikbaarheid tot lokale voorzieningen.
14: Ja, dus de beter betaalde banen zitten om en rond die stad. Dat is natuurlijk zo.
23: Ja, ja. En dan kan je dus ook prijzen zien als iets van succes. Hè? Dus je ziet dat die prijzen van eigenlijk steden over de hele wereld zijn toegenomen. Mm-hmm. En dat is dan ook eigenlijk een indicator dat steden het gewoon heel goed doen over het algemeen.
14: Ja, oké. Okay, maar dat wist ik al. Waar heb je daar dat boek voor moeten schrijven?
23: Nou ja, we proberen dat natuurlijk toch een beetje vanuit een economisch perspectief ook te benaderen. En ook proberen te zeggen van, als je allerlei beleidsmaatregelen neemt, is dat nou effectief of niet? Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen? Ja. Dus eerst proberen we eigenlijk te begrijpen wat die basiskrachten zijn die zo'n stad vormen. Mm-hmm. En daarna proberen we ook iets over beleid te zeggen.
14: Er zijn ook wel plannen geweest, voor mij een collega van je, Sef Hemel, oud-hoogleraar denk ik. Die zeiden van, eigenlijk moet zo'n stad als Amsterdam, onze hoofdstad moet gewoon 2 miljoen inwoners hebben. Het heeft nu 1 miljoen bijna. Ik geloof dat we binnen een paar jaar door het miljoen heen gaan. Zou dat, ben jij daarvoor? Is dat goed? Om gewoon hele grote steden te hebben, waarbij 2 miljoen op wereldschaal nog helemaal niet zo groot.
23: Nee, klopt. Ja, ik denk het wel. Want je hebt zoiets als, dat heet dan agglomeratievoordelen. Hè? Ja. Dat zijn dus voordelen van bij elkaar zitten. En er is allerlei onderzoek gedaan die laat zien dat die voordelen, die worden op een duur, zeg maar, zit je op een punt dat nadelen dan groter worden dan de voordelen.
14: Ja, want als je denk in Londen, je bent verpleegkundige, je werkt in een ziekenhuis in Londen, bedoel, bij Geert zijn collega's, noem maar op. Ben je 1,5 uur onderweg voordat je op je werk bent? Ja. Is dat zo handig?
23: Ja, inderdaad. Lange woon-werkverkeer, ja. Maar ook luchtvervuiling, criminaliteit. Ja. Maar wat er is onderzoek gedaan, die laat zien dat eigenlijk dat omslagpunt tussen voor- en nadelen, dat het ver voorbij 5 miljoen ligt. Mm-hmm. Dus ja, 2 miljoen, prima. En je kan natuurlijk ook beleid maken dat ervoor zorgt dat die agglomeratie nadelen, zoals luchtvervuiling en files en dergelijke, dat die minder worden.
14: Ja.
23: En dan kan je dat omslagpunt nog verder
14: moderne steden zullen dat sowieso met elektrificatie en zo natuurlijk ook wel voor elkaar krijgen. Mag ik toch aannemen, ja, met luchtvervuiling? Oké. Andere kwestie. Die hele verkiezingscampagne ging het, zei men over wonen. D66 had natuurlijk punten, we gaan 10 steden bouwen. Daar is een minister aangesteld, een militair. Die zegt, nou, nu wordt het oorlog, nu gaan we het doen. Ik zeg niet dat ze niks doet, dat kan je niet zeggen na zo'n korte tijd. Daar is wonen natuurlijk een veel te traag proces, ja, voor. Maar hoe heb jij het gevoel dat het gaat?
23: Ja, ik mis al een beetje de militaire precisie in beleid wat dat betreft. Want er wordt weer gezegd van we gaan 100.000 woningen bouwen. Ja. En als we over de afgelopen jaren kijken, dan is dat nooit meer dan 70.000 netto. En eigenlijk is het ook nooit de afgelopen 30 jaar nooit meer dan 70.000 geweest.
14: Nee.
23: Dus ja,
14: maar is het niet een beetje raar constructief om te zeggen, dus het blijft 70.000? Want iedereen snapt wel, het zit vast op die regels, duurt eindeloze aanbestedingen, gedoe met procedures. Maar dat weer is juist verkort.
23: Nee, dus dat is prima. Dus dat juich ik toe. Dus maak het makkelijker om woningen te bouwen. Maar ja, ik snap die 100.000 niet helemaal. Waarom dat zo'n soort van heilig getal is geworden. En dan hebben we natuurlijk zoveel nieuwe steden van D66. Dat worden nu 30 nieuwe woningbouwlocaties. Ja. Waar dan versnelling zou moeten gaan plaatsvinden. Mm-hmm. Ja, allicht. Ik hoop het. Maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen, denk ik.
14: Ja, maar dat achter de schermen best wel doen. Want ze zullen toch deze verkiezingsbelofte een klein beetje waar moeten gaan maken, lijkt mij.
23: Ja.
14: Oké. Die Nederlandse woningmarkt is best wel gereguleerd. Hè. We hebben sociale huur, ongeveer 1/3 van alle woningen. Dat is heel zwaar gereguleerd. Ook inkomenseisen, noem maar op. Dan hebben we die middenhuur. Nou, die hebben dan effectief de nek omgedraaid. En hebben we die hele koopsector met hypotheek, rente, aftrek, met het hele pakketje. Werkt het nou al die regels? Want het wordt bijvoorbeeld wel eens vergeleken met België. België zijn veel minder regels, maar er is ook veel minder woningnood. Dat vind ik dan wel fascinerend.
23: Ja.
14: Kan dat?
23: Ja, dus inderdaad, Brussel is het bekende voorbeeld van een van de weinige Europese steden die betaalbaar zijn. Daar kan je prima terecht. Maar ook
14: het is
23: andere.
14: Ook een ongelooflijk lelijke stad.
23: Het is ook een lelijke stad, ja. Dus je ziet eigenlijk een soort van twee effecten. Aan de ene kant van, nou ja, als je dus meer bouwt en meer toelaat, dan gaan die prijzen omlaag en blijft het betaalbaar. Aan de andere kant, ja, als je geen ruimtelijke ordening hebt, betekent ook dat de ruimtelijke kwaliteit laag is.
14: Ja.
23: Dus dat
14: is wel een reden. Je kan dus wel, Brussel is nou zo'n voorbeeld, maar je kan echt wel zeggen, dus die Nederlandse ruimtelijke ordening die streng is, weet je wel, dit dakkapelletje mag niet, die mag wel. Wij hebben eigenlijk een hoog niveau van bouwen. Ja. Hoewel die hele grote stedenbouwkundige ambities, weet je, Berlage hier bijvoorbeeld in Amsterdam, ook andere plekken in Nederland. Ja, het lijkt toch dat een beetje opportunistisch. De politie overal bouwen ze straatjes bij. Ik weet niet of er zo'n groot plan achter zit, hoor.
23: Nou, in ieder geval wel wat je niet mag doen. Ja. Ik denk dat
14: je mag heel veel niet.
23: Je mag heel veel niet, ja. Je mag niet zomaar je eigen huis een beetje ontwerpen en zomaar wat doen. Afgezien van een paar buurten in Almere.
14: Ja, het wilde bouwen.
23: Ja, dat dan. Dat heeft dus voordelen dat mensen, dat steden mooi zijn, denk ik, in Nederland vergeleken met België. Maar dat kost dus ook wat, omdat je bouwt minder makkelijk.
14: Mm-hmm. Oké. Andere vraag. Ik schiet weer van de hak op de dak, dat wil je niet geloven. Er was een stuk in FTM, Follow the Money. Zoek altijd dingetjes wel uit. Die hebben die expatmarkt is uitgezocht. Dus je ziet eigenlijk wat duurdere appartementjes in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, in de grote steden. Die gaan heel vaak, denken we dan, naar expats. Dus buitenlandse werknemers die met korting kunnen kopen. Die hebben natuurlijk een belastingkorting. Zij zeggen eigenlijk, je kunt eigenlijk het effect van die expats op die woningmarkt, op het wat luxe appartement, eigenlijk helemaal niet zien. Het is helemaal niet zo'n groot effect als iedereen denkt.
23: Ja.
14: Hoe zie jij dat?
23: Ja, ik vind het iets genuanceerder, denk ik. Omdat namelijk die expats komen heel erg terecht in Den Haag en Amsterdam. En dan nog in een paar gemeenten, Utrecht misschien. En heel lokaal verhogen ze denk ik wel de prijzen.
14: Mm-hmm.
23: Alleen wel van een segment wat niet zo erg concurreert met het startersegment. Dus er zijn echt wel, experts zijn vaak hoge inkomens.
14: Ja.
23: En die zitten dus net in dat segment erboven van zo'n beetje 6-7 ton.
14: Mm-hmm.
23: En dat betekent dat de starters die zou kunnen zeggen het moeilijkste hebben nu op de woningmarkt, mm-hmm. die hebben daar niet zo vreselijk veel last van.
5: Ja.
23: Het is vooral die mensen die al een huis hebben en naar een tweede woning gaan, die hebben er een beetje last van.
5: Die komen steeds. Nou, ik moet zeggen, als je hoort dan van die dure appartementen die te koop worden gezet, van de 10 biedingen zijn er dan gewoon 7 of 8 expats. Maar dat is, laten we zeggen, anekdotisch bewijs. Ik kan het niet over de hele markt zien. Natuurlijk, wat zou je jonge mensen die misschien net afgestudeerd in de bloei als twintigers van hun leven, wat zou je ze adviseren? Kijk, vroeger werd natuurlijk gezegd, koop een huis komt altijd goed. Stop je helemaal in de schuld en het komt wel een keer naar je toe. Wat zou je advies zijn?
23: Nou, dat zou ik nog steeds wel zeggen. Omdat de plekken die het meest aantrekkelijk zijn, als Amsterdam of Utrecht of andere steden, daar zie je dat je relatief lastig kan bijbouwen.
5: Ja.
23: En als we,
5: die schaarste blijft.
23: Ja, dus de schaarste blijft gewoon. Kijk, misschien dalen volgend jaar de prijzen of over 3 jaar. Maar uiteindelijk op lange termijn is vastgoed blijkt een hele goede investering te zijn. Dus ik zou nog steeds, als je kan kopen, dan is het nog steeds een goed idee.
5: Heb je het zelf goed gedaan? Je woont in Utrecht, hè?
23: Ik heb een appartement gehad in Amsterdam. En die heb ik verkocht aan een expat een paar jaar geleden.
5: Dom? Achteraf dom of niet?
23: Sorry?
5: Dom van je geweest om te verkopen?
23: Ik kon het financieel hiervan niet aan om twee appartementen in de lucht in te houden. Nee, dus goed.
5: Nou goed, je bent niet zielig, professor Dr. Hans Koster. Voor nu, dank jongens. We gaan door. Vers wetenschappelijk talent.
6: De jonge dokter.
5: Daar staat hij, Tijmen de Lorm. Gepromoveerd op het Imperial College in Londen. 17 juli, life sciences en specifiek tropische ecologie. Je hebt een onderzoek gedaan, een studie gedaan naar palmolieplantages. Want het idee van die palmolieplantages, die grote dingen in Maleisië vaak, die zijn slecht. Wat heb je onderzocht? Wat zijn je bevindingen, Tijmen?
7: Ja, kijk. Het probleem is dat de voedselproductie met afstand de grootste bedreiging is voor biodiversiteit over de hele wereld heen. We gebruiken bijna de helft van de bewoonbare wereld voor voedselproductie. En de reden dat we daar zoveel land voor nodig hebben is dat we dat op een ontzettend inefficiënte manier doen. Omdat we bijna 80% daarvan gebruiken voor producten die maar ongeveer 20% van de calorieën opleveren.
5: Dat zit vooral in die vleesproductie.
7: Dat zijn de dierlijke producten.
5: Soja.
7: Dus als we die impact daarvan willen minderen, dan hopelijk luistert mevrouw Wiersma nog.
5: Ja.
7: Met afstand het belangrijkste dat we minder dierlijke producten consumeren.
5: Ja, ik denk omdat dat mevrouw Wiersma piep op de achtergrond. Sorry, die is weg. Dat moet je helemaal niet horen.
7: Maar goed, dus het belangrijkste is dat we die landbouw efficiënter inrichten, zodat we minder land nodig hebben en meer land over kunnen houden voor natuur.
5: Dus het ecomodernisme eigenlijk, hè? Dus minder hectare, meer intensief.
7: Precies,
5: en dat hele ideaal van die biologische landen, gezellig. Dat,
7: Waar we eigenlijk naar op zoek zijn is naar duurzame intensificatie. Dus manieren waarop we meer kunnen produceren zonder dat we alles eromheen helemaal vernietigen.
5: Ja.
7: En juist palmolie kan daarin een oplossing zijn, of een onderdeel zijn van de oplossing in plaats van het probleem.
5: Ja, want
7: het zo ontzettend.
5: We kunnen niet zonder palmolie zit ongeveer overal in, hè?
7: Ja, het zit in heel veel, omdat het eigenlijk gewoon een smaakloze, goedkope olie is. Dus alles waar je olie aan moet toevoegen, plantaardige olie, daar doen ze palmolie bij, omdat het goedkoop is en heel efficiënt. Dus waarom het zo goed een onderdeel zou kunnen zijn van de oplossing is dat er ongeveer vier keer efficiënter is dan de ena efficiëntste plantaardige olie, zonnebloemolie. Dus we zouden veel meer.
5: Want dat is het idee. Koop nou zonnebloemolie, lief, zonnebloemen, veel beter dan palmolie stout. Maar dat is dus echt niet waar.
7: Nee, eigenlijk als we zeker als je zou kiezen voor veel van de alternatieven, zeker als het alternatieven zijn die ook in de tropen worden gebouwd, zoals soja of kokosnoot, zou er eigenlijk veel meer ruimte voor nodig zijn. Dus dan zou dat nog veel slechter zijn voor de biodiversiteit.
5: Ik las ook in je proefschrift, je hebt natuurlijk onderzoek ook gedaan naar die palmolieplantaardige, die zijn groot. Dat zijn grote industriële bedrijven. Dat zijn eigenlijk groene industrieën waar weinig leven op de grond plaatsvindt. Maar jullie hebben camera's geplaatst. Je bent gaan kijken van wat is daar nou nog aan leven en hoe zou je dat ook kunnen verbeteren?
7: Ja. Ja, dus in mijn onderzoek heb ik eigenlijk gekeken van een gradiënt van de jungle tot aan kleinschalige biologische plantages tot aan die megagrote industriële plantages. Daar heb ik camera's opgehangen en geluidsrecorders voor de vogels en sommige primaten. En wat ik eigenlijk heb geprobeerd te bekijken is wat is de link tussen de biodiversiteit en de opbrengst van die plantages.
5: Mm-hmm.
7: Om te kijken wat de trade-off is, om te kijken of we daar een soort sweet spot
5: hebben. Ja, want de eigenaar van die plantage willen vooral gewoon productie.
7: Klaar. Ja, hoewel. Uiteindelijk wel,
5: toch? Ja.
7: Wat er eigenlijk uitkomt is dat een heel sterk signaal dat het beste is om in te zetten op intensificatie. Dus dat noemen we land sparing. Dus het intensificeren van de productie, zodat je minder land nodig hebt. En vervolgens meer land kan sparen voor natuur.
14: Maar bijvoorbeeld ook op de grond meer laten groeien. Ik begrijp dat er nog wel wat ratten en andere dieren rondlopen. Daar jaag je dan weer de makaken op af. Maar je zou er wel iets meer leven in kunnen krijgen dan alleen maar een groen industrieterrein.
7: Precies, ja. Dus ik heb vervolgens gekeken naar wat zijn specifieke productiemethoden die de biodiversiteit zouden kunnen helpen zonder dat de opbrengst er heel erg van achteruit gaat.
14: Ja.
7: Eén daarvan is inderdaad gewoon meer onkruid laten staan. En een andere was een paar ander soort fruitbomen bijvoorbeeld. Dus durians of jackfruit erbij groeien. En dan zie je eigenlijk dat er veel vogels, neushoornvogels bijvoorbeeld, terugkomen.
14: Ja.
7: En ook de zoogdieren.
14: En kunnen die ook tegen alle pesticiden en zo die dan gebruikt worden? Of valt dat wel mee tegenwoordig?
7: Er wordt veel herbiciden worden er gebruikt.
14: Ja.
7: Maar het lijkt, daar zou nog meer onderzoek naar moeten worden gedaan om precies te bekijken hoe dat die dieren impact. Maar ze zijn er nog wel in ieder geval. Dus je ziet op die plantage zie je inderdaad veel makaken. Die komen allemaal, er zijn heel veel ratten.
14: Ja, dat zijn die kleine aapjes. Ja.
7: Ja, de grootste pestorganismen daar zijn de ratten. Dus er komen op die ratten makaken af. Maar ook, ik heb er ook beren gezien op die camera's.
14: Dieren?
7: Civetkatten, luipaardkatten.
14: Ja.
7: Dus er zijn eigenlijk nog wel meer dieren dan je zou denken.
14: Luipaardkatten, god, wat klinkt dat spannend. Hey Tijmen, twee vragen nog. Eén, de industrie heeft dit proefschrift natuurlijk juichend ontvangen. Heb je al een commissariaat aangeboden gekregen bij een van die voedselbedrijven? Je bent commercieel onafhankelijk, toch, of niet?
7: Ik word niet door de palmolie-industrie betaald. Ja. Nee, helaas niet.
14: Oké, dan hebben wij die geweldige Wageningen Universiteit hier, die op landbouwgebied toch ongeveer de beste van de wereld is, dacht ik. Maar jij bent op de Imperial College gaan promoveren. Waarom?
7: Ja, mijn supervisor, ik heb mijn master daar ook gedaan. Mijn supervisor die had een onderzoeksproject in Borneo. Dus die had daar al de infrastructuur om onderzoek te doen.
14: Ja.
7: Wageningen was ook leuk geweest.
14: Goed dat je dat nog koloniaal Borneo noemt. Prima, prima.
7: Het eiland heet gewoon nog Borneo.
14: Oh, heet het nog Borneo? Ja. Kalimantan toch? Nee.
7: Kalimantan is het Indonesische deel. Ik zat in het Maleisische.
14: Oh, jij zat op Maleisië. Dat heet nog Borneo. Oké. Okay. Nou, dank. Ja, ik had weer iets incorrect willen zeggen. Dat zeggen we altijd officieel. Ora est. Dankjewel, Tijmen Olor.
6: Dr. Kelderenko.
14: Dank. Ik praat door met professor Dr. Geert Kazemer, oncologisch chirurg, directeur van het Cancer Center Amsterdam. Je bent ook baas, Geert, van alle chirurgen. Nou, baas, een soort chef van al die chirurgen van dat enorme ziekenhuis, waar niet iedereen weet dat, maar het is een gigantisch bedrijf met meer dan 20.000 mensen die daar werken.
25: Amsterdam UMC, ja.
14: Ja, ja. Nou ja, goed, daar ben jij dan. En je snijdt ook nog, hè? Hoe vaak sta je nog met je kromme rug aan de operatietafel?
25: Kromme rug. Iedere woensdag. En af en toe een enkele keer meer, dus één dag in de week.
14: Ja, en specialisme bij jou is dan lever?
25: Vooral lever.
14: Ja, vooral lever. Oké, okay. Nou heb je een instituut opgericht onlangs, vorig jaar met anderen uiteraard. Dat heet ADOR.
25: Ja.
14: Niet veel mensen kennen dat al, maar ik ben vorige week op bezoek geweest om eens te kijken hoe dat nou werkt. Ja, schitterend pand, state of the art. De koningin heeft het geopend. Maar wat doen jullie daar?
25: We proberen daar de onderzoekers die aan oncologische vraagstukken werken, kankervraagstukken werken, en mensen die aan neurodegeneratieve vraagstukken, dat zijn Alzheimer, MS, ALS, Parkinson, dat soort ziektes werken, bij elkaar te brengen in één instituut. En die mensen zijn allemaal verbonden aan de Amsterdam UMC.
14: Ja, en dat doe je met 2000 onderzoekers, dat is groot. Ja. Voor Nederlandse begrippen.
25: Ja, is een groot.
14: Nou, waren er al heel veel instituten. Je hebt het AVL, je hebt Daniel Den Hoed in Rotterdam, je hebt allemaal van die kanker. Instituten, waarom moest er iets extra's komen?
25: Nou, het is niet zo dat we nieuwe mensen, voor het grootste deel zijn het gewoon de mensen die we hadden. Dus we hebben de mensen die oncologisch onderzoek deden en de mensen die, laat maar even zeggen, Alzheimer MS onderzoek deden, bij elkaar gebracht.
14: Ja.
25: Dus we hebben enkele nieuwe mensen aangetrokken. En het is ook niet zo dat al die mensen aan de beide vraagstukken werken.
14: Ja.
25: We hebben alleen gedacht, het is handig om die mensen bij elkaar te brengen.
14: Mm-hmm.
25: Omdat we het idee hadden, Philip Scheltens en ik, toen we daarmee begonnen, dat er mogelijk wel komen denominators waren. Dat er dingen achter zowel Alzheimer, MS als kanker zouden zitten, waar die misschien het onderzoek waard waren.
14: Want kanker is natuurlijk eigenlijk celgroei die je niet wil heel snel. En bij die hersenziekte gaat precies de andere kant op.
25: Ja, dus dat is, je zegt het precies. Dus de gedachte is, daar waar je cellen verliest die je eigenlijk zou willen behouden, denk Alzheimer. En kanker, daar waar je cellen te veel hebt die je het liefst kwijt zou willen, zou het kunnen zijn dat daar principes achter zitten die bij de een te hard staan en bij de ander te zacht.
14: Maar is zo'n hypothese sterk genoeg om 2000 mensen aan te nemen en een gebouw van 100 miljoen neer te zetten?
25: Nee, ja, dat is een goede. Nou, een andere observatie die interessant is en toch echt wel extra waarde toevoegt wat mij betreft, is dat mensen met Alzheimer hebben minder kanker.
14: Ja?
25: En mensen met kanker hebben minder vaak Alzheimer. Dat wil niet zeggen dat ome Joop niet allebei kan hebben. Maar als je 1000 mensen hebt, dan is die kans kleiner en groter. Dus dat is heel dat is een interessante observatie. En tegelijkertijd is het zo dat heel veel van de biologische principes achter deze ziektes worden onderzocht met dure apparatuur. En die dure apparatuur, die wil je het liefst optimaal benutten. Ja. En daarvoor is het handig als die iedere dag 24/7 die apparatuur wordt gebruikt. Veel van de apparatuur verouderd na 4, 5, 6 jaar. Niet versleten, maar verouderd. En dan wil je nieuwe. Dus dat is ook een tweede reden om die mensen bij elkaar
6: te want het is een gigantische investering die er gedaan is.
25: Ja, heel veel geld. Alleen al het pand is meer dan 100 miljoen. Dus het is,
6: en er zegt zo'n 100 miljoen een onderzoeksbudget voor al die mensen die moeten salaris krijgen. Wat is het ambitieniveau? Want ik heb wat van die lijstjes bekeken van wat zeg maar de ranking wat wij met kankeronderzoek in de wereld doen. Ik weet niet wat die rankings waard zijn, maar die Nederlandse ziekenhuizen zitten niet in de top 100.
25: Nee, dat lastige is dat die rankings gaan vaak over patiëntenzorg. En dan kom je natuurlijk heel dicht bij de patiëntenzorg. Dus hè, hoe je wat je voor patiënten doet.
6: Krijg zo lekker eten in het ziekenhuis.
25: Ja, het gaat ook om. Wij kijken in Nederland natuurlijk heel kritisch. Als je kijkt naar hoe de zorg is in Nederland, dan zijn we eigenlijk altijd nummer 1, 2 of 3 in de wereld.
6: Ja?
25: Als je kijkt naar ons zorgsysteem, nog steeds. Ook vorig jaar nog in 2025. Een onafhankelijk instituut controleert dat en zegt dan Nederland stond toen op plaats 3. Zuid-Korea.
6: Mag wel eens wat harder gezegd worden.
25: Eigenlijk. Ja, Singapore 2 en wij 3. Ja. En dat is wat heel veel mensen zich helemaal niet realiseren. Nee. Tegelijkertijd is het zo, en dat komt ook omdat we nee durven zeggen.
6: Is

0: het omdat we een gemiddeld hoog cijfer halen of ook omdat we de absolute excellentie, de top, ook kunnen? Ik bedoel, voor het ingewikkeldste gezwel, moet ik naar jou of moet ik naar Amerika vliegen?
1: Dat is een goeie. We doen het met name goed in toegankelijkheid. Of je nou niks verdient of je zoveel verdient als jij. De zorg is hetzelfde.
0: Ik kan mijn premie niet eens ophoesten.
1: Mijn premie bijvoorbeeld in Nederland is extreem laag.
0: Ja, die zijn laag.
1: We hebben ook heel grote ziekenhuizen. We hebben maar heel weinig ziekenhuizen. We hebben 85 ziekenhuizen in Nederland op 18 miljoen mensen. Duitsland heeft nog 2000 ziekenhuizen op 85 miljoen mensen. Ja. Dus we hebben een enorme concentratie. En belangrijk is in Nederland dat of ik iets doe of laat als chirurg, mijn inkomen is daar niet van afhankelijk.
0: Nee.
1: Dus er is geen relatie tussen wat ik doe en wat ik verdien. Als je dat wel hebt, denk aan de US, die overigens op diezelfde lijst waar ik het net over had op plaats 41 stond. Dan zie je dat er een bias towards action is. Mensen gaan iets doen, want daar worden ze voor betaald.
0: Ja.
1: De kans dat je chemotherapie krijgt in de US is vele malen groter dan in Nederland. Terwijl de kans dat je over 5 jaar met een bepaalde kankerdiagnose nog leeft, precies gelijk.
0: Ja.
1: Je krijgt veel meer medicijnen toe.
0: Ze doen meer.
1: Ja, ze doen meer. En dat wordt door patiënten vaak, en dat is best ingewikkeld, als plezierig gezien, gek genoeg. Patiënten vinden het vaak uitleggen dat je iets niet gaat doen, kost mij meer tijd dan als ik uitleg dat ik wel iets ga doen.
0: En dat is bijna specifiek Nederlands. Hè? Dus wij behandelen niet tot het bittere eind, in de zin van, er wordt vaker een gesprek met patiënten en familie gevoerd van, misschien is niks doen beter.
1: Ja, want wij hebben het idee vaak, dan baat het niet, dan schaadt het niet, nog een kuurtje chemotherapie extra. Maar dat kan wel degelijk ook je levensduur bekorten, maar natuurlijk ook de kwaliteit van leven.
0: Ja.
1: En omdat je in Nederland dat gesprek eerder voert, we hebben natuurlijk sowieso een grote naam als het gaat om euthanasie, als het gaat om staken van behandeling die niet meer zinvol is. Dat is echt anders dan letterlijk onze zuidenboer in België. Is dat echt wel heel anders en moeilijk bespreekbaar. Ja. En ik doe wel eens consulten bij mensen uit de rest van Europa. Ik had laatst nog een Italiaanse grootvader van kennissen van mij. Ja, daar mag het woord kanker niet eens genoemd worden. Laat staan dat je niet...
0: Als taboe?
1: Laat staan dat je zegt, misschien gaan we niks doen.
0: Wow, hoog cijfer halen of ook omdat we de absolute excellentie, de top, ook kunnen? Ik bedoel, voor het ingewikkeldste gezwel, moet ik naar jou of moet ik naar Amerika vliegen?
1: Dat is een goeie. We doen het met name goed in toegankelijkheid. Of je nou niks verdient of je zoveel verdient als jij. Zorg is hetzelfde.
0: Ik kan mijn premie niet eens ophoesten.
1: Premie bijvoorbeeld in Nederland is extreem laag.
0: Ja, die zijn laag.
1: We hebben ook heel grote ziekenhuizen. We hebben maar heel weinig ziekenhuizen. We hebben 85 ziekenhuizen in Nederland op 18 miljoen mensen. Duitsland heeft nog 2000 ziekenhuizen op 85 miljoen mensen. Ja. Dus we hebben een enorme concentratie. En belangrijk is in Nederland dat of ik iets doe of laat als chirurg, mijn inkomen is daar niet van afhankelijk.
0: Nee.
1: Dus er is geen relatie tussen wat ik doe en wat ik verdien. Als je dat wel hebt, denk aan de US, die overigens op diezelfde lijst waar ik het net over had op plaats 41 stond. Dan zie je dat er een bias towards action is. Mensen gaan iets doen, want daar worden ze voor betaald.
0: Ja.
1: De kans dat je chemotherapie krijgt in de US is vele malen groter dan in Nederland. Terwijl de kans dat je over 5 jaar met een bepaalde kankerdiagnose nog leeft, precies gelijk.
0: Ja.
1: Je krijgt veel meer medicijnen toe.
0: Ze doen meer.
1: Ja, ze doen meer. En dat wordt door patiënten vaak, en dat is best ingewikkeld.

0: Burg. Mijn inkomen is daar niet van afhankelijk.
1: Nee.
0: Dus er is geen relatie tussen wat ik doe en wat ik verdien. Als je dat wel hebt, denk aan de US, ja, die overigens op diezelfde lijst waar ik het net over had op plaats 41 stond. Dan zie je dat er een bias towards action is. Mensen gaan iets doen, want daar worden ze voor betaald.
1: Ja.
0: De kans dat je chemotherapie krijgt in de US is vele malen groter dan in Nederland. Terwijl de kans dat je over 5 jaar met een bepaalde kankerdiagnose nog leeft, precies gelijk.
1: Ja.
0: Je krijgt veel meer medicijnen toe.
1: Ze doen meer.
0: Ja, ja, ze doen meer. En dat wordt door patiënten vaak, en dat is best ingewikkeld, als plezierig gezien, gek genoeg. Patiënten vinden het vaak uitleggen dat je iets niet gaat doen, ja, kost mij meer tijd dan als ik uitleg dat ik wel iets ga doen.
1: En dat is bijna specifiek Nederlands. Hè? Dus wij behandelen niet tot het bittere eind, in de zin van, er wordt vaker een gesprek met patiënten en familie gevoerd, ja, van, misschien is niks doen beter.
0: Ja, want wij hebben het idee vaak, dan baat het niet, dan schaadt het niet, nog een kuurtje chemotherapie extra. Maar dat kan wel degelijk ook je levensduur bekorten, maar natuurlijk ook de kwaliteit van leven.
1: Ja.
0: En omdat je in Nederland dat gesprek eerder voert, we hebben natuurlijk sowieso een grote naam als het gaat om euthanasie, als het gaat om staken van behandeling die niet meer zinvol is. Dat is echt anders dan letterlijk onze zuiderboer in België. Is dat echt al heel anders en moeilijk bespreekbaar. Ja. En ik doe wel eens consulten bij mensen uit de rest van Europa. Ik had laatst nog een Italiaanse grootvader van kennissen van mij. Ja, daar mag het woord kanker niet eens genoemd worden. Laat staan dat je niet...
1: Als taboe?
0: Ja, laat staan dat je zegt, misschien gaan we niks doen.
1: Wow, ja, ja. Hoe ver zijn we eigenlijk met kanker? Want er zijn heel eindeloos. Er zijn net zo'n high soort als kankersoorten, geloof ik. Dus dat,
0: het is gewoon een normaal verouderingsproces.
1: Ja.
0: Ik zei net al even, als je niks doet aan de mens, dan word je 37.
1: Ja.
0: En dan ga je dood aan infecties, aan tandziektes. Zoals,
1: dan heb je de tijd niet eens om kanker te krijgen.
0: Dan heb je de tijd niet eens om kanker te krijgen. Gelukkig is het echt een ouderdomsziekte. En dat heeft te maken met het feit, dat het is een DNA-ziekte. Het is een ziekte van je blauwdruk. In elke cel zit een blauwdruk. Blauwdruk voor enerzijds het maken van nieuwe cellen, maar ook de blauwdruk voor het maken van alle producten waaruit bestaan. En die blauwdruk gaat kapot als je oud wordt. En omdat dat is een normaal verouderingsproces. En we hebben heel veel mechanismen om die fouten te herstellen. Maar als je maar vaak genoeg en oud genoeg wordt, dan gaat op een gegeven moment dat een keer fout.
1: Maar we hebben veel kankersoorten, zeker operatief volgens mij, die verholpen kunnen worden.
0: Zeker.
1: Tegenwoordig neemt borstkanker. Niet in alle gevallen altijd, maar vaak kan dat. Chemo is eigenlijk lastiger. Chemo is eigenlijk een labmiddel. Hè?
0: Chemo, daar worden natuurlijk heel veel van mijn collega's boos op. Je moet eigenlijk kanker opsplitsen in twee hoofdsoorten. Je hebt vloeibare kankers van de bloedvormende cellen. Die worden eigenlijk altijd met of immuuntherapie of chemotherapie genezen.
1: Ja.
0: En daarnaast heb je solide tumoren. Denk aan borstkanker, dikke darmkanker, lever, een gezwel. Die kankers kun je eigenlijk 99% van de gevallen alleen maar genezen door het eruit te halen of kapot te stralen.
1: Ja.
0: Niet door het met chemotherapie te behandelen.
1: Ja.
0: Chemotherapie kan wel, of immuuntherapie of hormoontherapie kan wel een enorme levensverlenging geven, maar je kan die tumor eigenlijk zelden of nooit volledig weghalen.
1: Ja, jouw specialisme is lever, maar ook alvleesklier. Er zijn een paar van die kankersoorten, alvleesklier is er een van, waar eigenlijk, jullie doen eindeloos veel onderzoek, maar je komt, ik zal niet zeggen geen stap verder, maar qua percentage overleven. Inderdaad, is dat wat. 1% overleeft, geloof ik.
0: Ja, daar heb je even, zou ik bijna zeggen. Ja. Daar kun je de hele dag over praten hoe dat komt, maar je hebt een soort perfect storm van enerzijds een kanker die iets creëert waardoor immuuncellen, afweercellen, dus die gekke cellen wegvangen, eigenlijk daar niet meer kunnen doordringen. Dat is het enerzijds. Anderzijds kunnen ze heel makkelijk op reis, die cellen. Ze kunnen makkelijk uitzaaien, de neiging om uit te zaaien. En ze kunnen ook dan nog eens goed uitgroeien. Ja. En dat maakt ze heel moeilijk te bestrijden.
1: Ja, maar oké. Jullie zetten stapje voor stapje. Kun je bij dat Ador, bij dat center, krijg je de beste mensen van de wereld? Want voor on-Hollands budget heb je eigenlijk.
0: Ja,
1: je hebt echt serieus geld.
0: Dat is
1: en dat
0: een
1: heb
0: van
1: je
0: de...
1: ook bij particuliere sponsoren opgehaald. Heel veel miljonairs in Nederland hebben meebetaald aan dit project. Los van belastinggeld.
0: Ja, die zijn geïnspireerd geraakt door het idee.
1: Ja.
0: Kijk, net zo goed als er strijd is om de volgende Messi, bij wijze van spreken, is er natuurlijk ook strijd om de allerbeste onderzoekers. En dat is gewoon heel lastig. En Nederland heeft wat dat betreft een goede naam als het gaat om onderzoeksinfrastructuur. De vrijheid van het doen van onderzoek. Heeft niet een goede naam als het gaat om salaris.
1: Nee, want in Amerika verdienen ze gewoon 3-4 keer meer.
0: Ja,
1: maar
0: ook wel 10 keer meer.
1: Maar ze zitten nu wel los vanwege Trump.
0: Nou, dat is ons grote voordeel. We hebben wel een aantal mensen. We hebben nu bijvoorbeeld een groot talent, een heel jong groot talent naar ons toegehaald. Zij wilde gewoon niet meer in Amerika werken. Vanwege het onderzoeksklimaat op dit moment in Amerika.
1: Echt een van oorsprong Oostenrijkse professor, maar de jonge vrouw, een dertiger. Ja, die...
0: En die echt een groot talent is. Die heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een apparaat waarbij je in enkele cellen kan kijken naar de samenstelling van alle eiwitten in die cel. Ongelooflijk ingewikkeld apparaat. Ja. Daar heeft ze aan meegewerkt. En diegene, die hebben we vorig jaar een keer tegen haar gezegd.

0: kom eens meelopen bij ons. Die is een week geweest en zei, ik wil hier gewoon werken.
1: Ja, en dat komt door de sfeer, de omstandigheden daar. Maar goede mensen alleen met andere goede mensen werken. Dus de vraag is of je zo'n heel team kan neerzetten die elkaar beter maakt.
0: Maar je merkt dat Amsterdam, we hadden net al even over de woningmarkt. Het is voor haar nog best wel lastig om een goede plek te vinden. Maar goed, daar komt misschien vandaag nog wel even over. Maar Amsterdam is voor die mensen echt nog steeds een hele aantrekkelijke stad.
1: Ja, oké. Maar nu hebben we dus, kijk, we hebben dus in Nederland een aantal plekken waar we kankeronderzoek doen. En ook uiteraard de operaties. Bij jou in het ziekenhuis gebeurt dat natuurlijk ook nog wel. Maar gewoon het echte onderzoek. Is nou Adore het grootste kankeronderzoekcentrum ook, of niet?
0: Nee,
1: kun je dat niet zo zeggen?
0: Nee, maar we hebben daar natuurlijk de bijzonderheid, is die onco- en die neurokant gecombineerd.
1: Ja.
0: Dat is nergens in de wereld.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel goede oncologische instituten in Nederland die onderzoek doen. En daar zit natuurlijk ook overlap tussen. Maar tegelijkertijd.
1: Is dat goed?
0: Ja. Je wordt natuurlijk nooit een heel grote voetbalnatie als er maar één club is. Je hebt ook een beetje concurrentie nodig. En tegelijkertijd is het niet zo dat er niet wordt samengewerkt. Wordt op alle terreinen samengewerkt. Dus het is, Nederland heeft wat dat betreft, en dat is echt anders dan de US. Je hebt wel een enorm cultuur om met elkaar samen te werken.
1: Mm-hmm.
0: En hoe dat komt, naar uitgebreid natuurlijk onderzoek naar gedaan hoe dat komt. Maar Nederland is wat dat betreft wel echt een bijzonder land.
1: Ja, kijk, er komen heel vaak berichtjes in de populaire pers van er is weer een nieuwe methode voor deze of deze ziekte ontwikkeld. Jullie zijn er altijd huiverig voor, omdat je wil ook geen dingen beloven die je misschien niet kan waarmaken. Maar bijvoorbeeld als je nu gaat praten met mensen in de chipsector, kunnen ze zeggen, oké, die machine van ASML kost zoveel jaar om te ontwikkelen. De Chinezen hebben hem over 15 jaar ook, ik noem maar wat. Maar er zit een soort projectie. Maar het lijkt me bij jou zo dat jullie beginnen aan zo'n groot project, maar je weet niet of het ooit succesvol zijn. Je weet helemaal niet waar het eindpunt is.
0: Nee, dat is heel lastig. Maar kijk maar naar COVID. Die vaccinatie, de techniek om die vaccins te maken was 10, 15 jaar oud. Die had tot dan toe nog niet zo'n enorme tractie gekregen. Dan komt COVID en dan ben je toch maar verdomd blij dat die techniek er al was en we dus binnen een jaar een vaccin hadden.
1: Ja.
0: Dus je weet soms ook niet waar het effect gaat vallen. Denk aan CRISPR, dat is iets waar je natuurlijk heel veel gehoord hebt over het manipuleren van het DNA. Dat is een Nederlandse vinding, in Wageningen uitgevonden. Bacteriën gebruiken die techniek om zich tegen virussen te bewapenen. Nou, dat is heel lang op de plank blijven.
1: Dat is onverwacht uit een hele hoek.
0: En 10 jaar geleden, twee dames met een beurs van 80.000 euro, Spaanse dames, hebben bedacht dat je daar in mensen ook iets mee kan.
1: Ja,
0: alleen wat zie je nu? Overal bedrijven in de US, want mensen willen binnen 2-3 jaar daar effect van zien. Ja, al die bedrijven zijn failliet, want dit gaat nog 10-15 jaar duren voordat je daar daadwerkelijk effect van ziet.
1: Ja.
0: Dus medtech doet het nu ook op de beurs niet goed, omdat je gewoon niet morgen effect hebt. Je moet echt een lange adem hebben.
1: Maar vooral in Nederland hoor je ook, zo rond Leiden zitten veel van dat soort bedrijven. En jullie willen dat volgens mij ook wel gaan doen. Dat je zeg maar je IP, je eigendom echt langer vasthoudt. Maar dat gaat helemaal niet goed. Want zeggen het grote geld zit allemaal in Amerika. Daar durven ze het risico te lopen. Daar weten ze ook dat 90% kan mislukken. En hier is het eigenlijk helemaal een rendement.
0: Nee, maar we hebben wel je zult dus met je venture capital, zou je dus iets moeten doen. Ik vind ook een rol voor mij om daar de mensen te inspireren. Om te laten zien, als je nou geld hebt dat 10-15 pas over 10-15 jaar hoeft te renderen, dan moet je een groot mandje hebben. Je moet niet op één product focussen, want de kans dat ene product het wordt is heel klein.
1: Ja.
0: Dus of in basistechnieken die zo dadelijk heel veel applicaties kennen, denk aan de vaccinatie waar ik net al had, of een grote mand waar veel verschillende producten in zitten en een lange adem.
1: Ja, laatste vraag. Heb je ooit wel eens een onverklaarbare genezing eigenlijk? Of eigenlijk weet je van een patiënt al, ik zet de kist klaar, dit gaat niet goed?
0: Ik heb heel veel patiënten die tegen alle verwachtingen er nog zijn.
1: En dan kun je het toch niet verklaren, dan gebeurt het gewoon.
0: Ja, het zelfoplossend vermogen van het lichaam is soms ongelooflijk.
1: Ja, maar in het geval van alvleesklierkanker is het wel heel
0: zwaar. Ik heb ook daar patiënten gezien die wel degelijk tegen alle verwachtingen in een hele goede overleving hebben gekend.
1: Oké, ik zeg amen. Professor Dr. Geert Kaasmeer, nu dank. En jongens, dan nog even dit. Verderop gaat het liederlijke feestje natuurlijk van start. Nou, het is al een beetje bezig in de Canal Pride. Wij wenden ons, net als vorige week, tot een van de grote drie schrijvers. Weet u nog, van de vorige eeuw. En dat is deze keer Gerard Reef, publiekpromoter van de Herenliefde. Gesprek met Karel van der Graaf, mijmerend over zijn nagedachtenis.
2: Wat beitelen we op uw steen?
3: Nou, mijn naam en een kruis, dat is wel voldoende. Als ze maar kunnen vinden. Kijk, er gaan toch. Kijk, ik heb een landgoed en dat is zo mooi gelegen met een weg naar boven. Dat er altijd reventochten gehouden kunnen worden elk jaar. En dat er dan sentimentele homo's komen die kleine blauwe viooltjes op het graf doen, weet je wel.
1: Ja, Reef, ja, je mist toch dit soort stemmen. Vorige week hadden we Moeilijks. Misschien volgende keer wel Hermans. Jongens, voor nu gaat de algemene eruit. De Argos is aan de beurt. Ik attendeer u nog even op de Jordcast. Dinsdag, donderdag, vrijdag in de mobiele pretmachine. En zondag morgen dus op YouTube. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Dank.
4: Afrotros, de omroep voor ons.
5: Morgen om 6 uur, PSV AZ om de Johan Cruijffschaal.
6: PSV wist gisteren in blessuretijd te winnen en Feyenoord doet dat vandaag juist niet. Dus is PSV landskampioen. De bekerfinale is voorbij. Een fascinerende wedstrijd. Dit jaar wint AZ wel de beker.
5: PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. Morgen om 6 uur in een extra lange NOS Langs de Lijn.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: NPO Radio 1. 2 uur.
5: Chris Keijnen.
10: Goedemiddag. Vanmiddag in Argos, het begin van het verhaal van Olaf Hamers. Al 23 jaar achter de tralies voor een dubbele moord die hij altijd heeft ontkend. Tot zometeen na het nieuws van 2 uur met Sydney Dijkers.
11: De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK-voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als bijvoorbeeld de ticketverkoop worden ondergebracht. Het leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces nu om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In hoofdstad Kiev vielen 9 doden en raakten 28 anderen gewond. En het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar ook behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger daar op de weg worden. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor de vakantie. Het weer veel zon met enkele stapelwolken bij 21 tot 27 graden. Morgen ook flink wat zon en droog. Het wordt dan ook iets warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden.
10: Maar hoe zwart is de zaterdag in Nederland? Erik Evengroen weet waar het stilstaat.
12: Begonnen. Ja, zeker. Nou, dat valt reuze mee. Hè, want de Zwarte Zaterdag is vooral een begrip wat staat op de weg in Europa. In Nederland zijn de meeste mensen gelukkig al op vakantie. Maar wel een paar bijzonderheden. Onder andere bij de grenscontroles. Zoals op de A1 van Hengelo naar Duitsland. Bij de grens daar zo'n 10 minuten oponthoud. Datzelfde geldt voor de grenscontroles bij de A12 vanuit Arnhem. Ook een klein kwartier vertraging. Verder de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar staat een auto met pech bij het Ketelplein. De linkerrijstoker is dicht. Vertraging 10 minuten. En tenslotte de A16 bij de Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug heb je een kwartier oponthoud.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder. marketeer, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
16: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
17: NPO Radio 1.
18: Onderzoeksjournalistiek.
17: Human VPRO. Argos.
18: Chris Keijnen.
10: Goedemiddag en welkom nogmaals bij Argos. We starten dit nieuwe seizoen midden in wat vroeger de komkommertijd heette. En we zijn dus nog helemaal in zomerse sferen. En wat is de zomer zonder een spannende podcast? Vorig jaar maakten Argos-collega's Sanne Boer en Erik Arends een zevendelige serie over Olaf Hamers. Een man die inmiddels al 23 jaar een levenslange gevangenisstraf uitzit voor een dubbele moord die hij altijd heeft ontkend. Sanne Boer heeft jarenlang contact met hem en probeert de raadsels rond de moorden en Olafs veroordeling te ontrafelen. Luistert u op deze zomerse middag naar deel 1 van de podcast Olaf zit vast.
19: Maar waarom moet ik jou geloven?
20: Omdat ik het gewoon niet gedaan heb. Ik zou nooit iemand vermoorden. Zo'n idee is nog nooit bij me opgekomen. Ik snap ook niet hoe ze daarbij komen. Zoiets is nog nooit in mij opgekomen om iemand wat aan te doen. Je hebt het al zo vaak moeten uitleggen en zo vaak heb je het geprobeerd uit te leggen. Maar niemand wil het begrijpen. Dat ik daar geweest ben, dat heeft mijn leven beïnvloed. Wat daar gebeurd is, dat heeft heel veel mijn leven beïnvloed. Ik denk er wel vaak aan terug, maar je kunt er niks aan veranderen. Het enige wat ik kan doen is mijn kant van het verhaal vertellen. Ja.

0: Het is een onderbuikgevoel. Vaak weet je wel of iemand liegt. Of denk je dat te weten. Maar sinds ik Olaf heb ontmoet, ben ik daar niet meer zo zeker van. Al ruim 20 jaar zit hij vast in de gevangenis. En hij zal waarschijnlijk nooit meer vrijkomen. Omdat hij veroordeeld is voor 2 gruwelijke moorden en een poging tot doodslag. Olaf heeft altijd ontkend dat hij de dader is. Alleen bewijs voor zijn onschuld heeft hij niet.
1: Het enige wat ik al helemaal detentie en tijdens heel de rechtsgang aan doen ben geweest is proberen mijn onschuld te bewijzen. Maar hoe kan ik iets bewijzen wat ik niet gedaan heb? Ik kan alleen maar iets bewijzen wat ik wel doe. Maar iets wat ik niet gedaan heb, kan ik gewoon nooit bewijzen.
0: Olaf heeft wel een verhaal. Sterker nog, dat is het enige wat hij heeft. Een verhaal.
1: Het Openbaar Ministerie heeft altijd geprobeerd om bewijs tegen mij te vinden. Ik heb gezegd van luister, ik ben het niet geweest. Jullie mogen onderzoeken wat jullie willen. Er zal nooit wat bovenkomen, omdat ik dat niet gedaan heb.
0: Maar politie en justitie geloven niets van wat Olaf vertelt. Hij is in hun ogen overduidelijk de dader. Er zijn immers meerdere belastende getuigenissen. En er zijn allerlei aanwijzingen die tegen hem pleiten. Alleen er is geen wapen gevonden. En er zijn geen DNA-sporen die hem in verband met de moord brengen. De rechters baseren hun oordeel op allerlei feiten die bij elkaar opgeteld tot een sterke overtuiging leiden dat hij schuldig is. De afgelopen jaren heb ik Olafs dossier binnenstebuiten gekeerd en bestudeerd. Ik ben op zoek gegaan naar mensen die hem kenden. Heb gesproken met politiemensen en met wetenschappers die twijfelen aan zijn schuld.
2: Er zijn dus heel veel gedragingen van hem die heel slecht passen en volstrekt strijdig zijn met het scenario van Olaf als moordenaar.
0: En ik sprak met Olaf zelf. Meer dan 90 uur in totaal.
1: Blijkbaar kunnen ze bij de recherche niet begrijpen dat je op het verkeerde tijdstip of op een verkeerde plaats kunt zijn.
3: Want dat vind jij dat er met jou gebeurd is?
1: Dat is met mij gebeurd.
0: Hij was een 30-jarige vrachtwagenchauffeur toen hij werd gearresteerd. Nu is hij een 52-jarige levenslang gestrafte. Die dus nog altijd zegt, ik ben onschuldig. Kan het zijn dat hij de waarheid spreekt? Kan het zijn dat hij niet de moordenaar is? Het is een vraag die afgelopen tijd voortdurend door mijn hoofd spookte. Omdat het antwoord bestaat. En omdat er meerdere deskundigen zijn die heel andere conclusies trekken dan de officier van justitie en de rechters. Hoe kan dat? Om dat uit te vinden ben ik in deze zaak gedoken. Dit is Olaf zit vast. Een verhaal over een ongewone man en een dubbele moord. Maar ook een verhaal over waarheidsvinding en rechterlijke dilemma's. Want hoe bepaal je of iemand schuldig is als harde technische bewijzen ontbreken?
4: Als je in het procesverbaal leest van de zaak, dan denk je inderdaad van, oké, guilty as hell. Als je daarentegen naar een alternatief scenario gaat kijken en ook de dingen in overweging neemt die voor dat alternatieve scenario spreken, dan gaat er zoveel twijfel ontstaan.
0: Aflevering 1. De veroordeling. Ik zal je vertellen hoe het allemaal begon. Daarvoor moeten we terug naar de zomer van 2003. Het is dan al een paar dagen on-Nederlands warm en de temperatuur zou nog verder stijgen. Het is nog vroeg in de middag, als 2 politiemannen op weg zijn naar een ruzie tussen een man en een vrouw. Ze rijden met een auto door de straten van een volkswijk in Sittard. Het is weekend. De agenten zien bewoners op een bankje in hun betegelde voortuin zitten. Kinderen trappen samen een balletje op straat. Op datzelfde moment, iets verderop, stoppen een man en een vrouw bij tweedehands autohandelaar Jo, die zijn auto's aan huis verkoopt.
5: Wij kwamen aangereden, we hebben de auto geparkeerd aan de overkant van het huis. Dus aan de kant waar de auto's stonden, daar hebben we de auto geparkeerd.
0: De man en de vrouw zetten hun auto neer voor het terrein waar handelaar Jo zijn auto's in de verkoop heeft.
5: We stappen uit de auto en ik weet niet of de deur al dicht was of dat we hem dicht maakten. Toen ik uitstapte, toen hoorde ik al de eerste schot.
0: Haar man staat bij de linkerportierdeur, zij bij de rechter.
5: Ik herkende dat gewoon direct als een schot, dat geluid. En ja, en mijn man niet. Dus dat vond ik ook zo vreemd. ik bukte ook echt toen het eerste schot kwam. En mijn man lachte me uit en zei, wat doe jij gek? Ik zei, nou ja, je wordt geschoten. Ja, hij zei, nee, je wordt niet geschoten. Dat zijn mensen die hier in de buurt ergens aan het werken zijn. We zitten zittert, we zitten niet in Amerika. Nee, je wordt niet geschoten.
0: De vrouw hoort twee schoten, vlak na elkaar. Ze kijkt in de richting van waar het geluid vandaan komt. Het huis van autohandelaar Jo. Daar ziet ze een jongetje met een bal op de oprit. Maar het jongetje lijkt niets te hebben gehoord. En speelt gewoon door. Haar man stelt haar gerust. Er is volgens hem echt niets aan de hand. Ze draaien zich om en lopen samen het bedrijfsterrein op, waar ze naar een Opel willen kijken. Dan hoort de vrouw nog een schot.
5: Ik heb 3 schoten gehoord. Ja. Ik heb er 3 gehoord en ik wist ook direct waar het was. Want ik was ook direct zo van, ik moet nu naar Jo, ik moet nu naar binnen, kijken of ik kan helpen. Kijken of er iets is.
0: Ze overleggen of ze naar het huis van de autohandelaar zullen lopen. Maar dan zien ze opeens een man op hen afkomen.
5: Ja, hij kwam daar de oprit afgerend. En hij rende naar de auto die naast ons stond. Een paar meter bij ons vandaan. En wij zeiden nog van, oh, zo snel kopen we geen auto. En die stapte in de auto en mijn man en ik keken elkaar aan van, hè? Wat is dit voor iets raars?
0: De rennende man zegt niets. Ze zien dat hij in een grote, zilverkleurige BMW wegrijdt.
5: Ja, alsof hij behoorlijk haast had. Maar niet in paniek. Zoals ik het me kan herinneren, was hij niet in paniek. Maar gewoon een trainer voor de bus te halen, zeg maar.
0: De vrouw ziet hem in gedachten nog steeds voor zich.
5: Volgens mij had hij een spijkerbroek aan en een t-shirt. Blond, krullend haar. Wij stapten wel direct in de auto en zocht het er zo mee weg.
0: De man en de vrouw stappen daarna wat verward in hun eigen auto en rijden langs het huis van de autohandelaar weg. In het voorbijgaan kijken ze nog even naar binnen. Maar ze zien niets bijzonders. Ze rijden de straat uit en staan even verderop, stil voor het stoplicht.
5: En toen kwam er een politieauto van onder die tunnel vandaan. En die reed die straat in waar wij stonden.
0: Het is de politieauto met de 2 agenten die een oproep hadden gekregen om naar een echtelijke ruzie te rijden. Niet ver van autohandelaar Jo.
5: Toen zei mijn man van, jeetje, heb je dan toch gelijk? Zeg, ja, draai maar om, erachteraan. En toen zijn we erachteraan gereden, hij is direct omgedraaid. En toen reed die auto door. En toen vroeg mijn man van, ja, wat wil je nou? Ik zeg, ja, ik wil nu naar binnen. En toen heeft hij de auto op de oprit gezet en toen ben ik naar binnen gerend. En hij kwam achter me aan. Ja.
0: In het stenen kantoortje naast de woning van autohandelaar Jo treft de vrouw een afschuwelijk tafereel aan. Ze gilt.
5: Ja, er was bloed. Jo was door het hoofd geschoten en ja, daar zaten ook spetters op de muur. En ja, er lag overal bloed.
0: Haar man belt 112. Ze knielen bij de zwaargewonde autohandelaar. En bij een meisje dat zwaar gewond naast hem ligt.
5: Opa en kleindochter, ja, die waren bijna nog in leven. Dus vastpakken en geruststellen en proberen ze rustig te krijgen. Dus, ja.
0: Haar man gaat bij het meisje zitten, dat zo op het eerste gezicht hooguit 10 jaar moet zijn. De vrouw probeert Jo moed in te spreken. Na een tijdje wisselen ze om. Ze wrijft het kind over haar been en probeert haar met woorden gerust te stellen. Intussen is het een paar meter verderop een komen en gaan van buurtbewoners. Er lopen zelfs kinderen rond. En terwijl de vrouw in het kantoortje het bloedende meisje in haar armen heeft, ziet ze allerlei mensen naar binnen staren.
5: Er was een smal raampje. Een smal raampje waar je, als je in het kantoortje stond, kon je daardoor de oprit op kijken. En ik weet dat wij daar met hun, zeg maar, in onze armen lagen. En dat constant mensen aan dat raam zagen kijken. Dat wij ook zo deden van, ga weg, wat zitten jullie nou te kijken?
0: De 2 agenten die op weg zijn naar de echtelijke ruzie horen over hun portofoon over de schietpartij. Ze geven gas. En wanneer ze de straat inrijden, zien ze mensen op de oprit van autohandelaar Joost aan zwaaien en schreeuwen. De agenten draaien een autoraam open en merken dat iedereen totaal in paniek is. De buurtbewoners roepen allemaal door elkaar heen. maar weten één ding duidelijk te maken. De dader is al gevlucht. De agenten worden het stenen kantoortje ingetrokken dat aan het eind van de oprit staat, rechts naast het woonhuis. Daar zien ze het vreselijke schouwspel. De autohandelaar ligt voorovergebogen op zijn bureau. Hij probeert zijn hoofd nog op te tillen. De agenten zien dat hij gebraakt heeft en in een plas bloed ligt. Naast hem, op de vloer, ligt het ernstig bebloede meisje. Ze maakt stuiptrekkende bewegingen. De agenten blijven verstijfd in de deuropening staan.
5: Die stonden met open mond en die stonden te trillen. Volgens mij hebben wij toen iets gezegd van ja, kun je het overnemen? Maar die deden het niet overnemen. Die waren zo verstuurd, die zijn we naar buiten gegaan. Dus wij zijn daar gewoon dan blijven zitten. Daarna kwam die agent met een getrokken pistool aan en een kogelvrij vest. Ja, toen moesten we het overdragen, zeg maar.
0: In en om het woonhuis lopen overal toegesnelde buren. In korte broek, op slippers. En ook in de straat verzamelen zich mensen. Een van de toeschouwers is Henk.
6: Ik werkte hier 1,5 kilometer verderop. En ik was net klaar en ik ging naar huis toe. En toen kwam ik hier zo uit het veld gereden. En toen zag ik dat er iets ergens aan de hand was. Ja, dat was best wel een hele heftige ophef. Want er waren zeer geliefde mensen in de buurt. Ja, de man handelde in auto's. Dat deed hij al zo lang als ik me kan herinneren. En dat waren gewoon heel normale mensen. Geen rare capsules. Gewoon harde werkers eigenlijk allebei.
0: De eerste ambulancemedewerkers die niet lang daarna arriveren, denken dat ze voor Jo, de autohandelaar, waarschijnlijk weinig kunnen betekenen, omdat de kogel nog in zijn hoofd zit. Ze tillen hem op en leggen hem buiten op het paadje tussen het kantoortje en de woning in. Op die manier is er meer plek om het jonge meisje te helpen. Ze zien dat ze links en rechts verwondingen heeft aan haar hoofd. De ambulancebroeders gaan er daardoor van uit dat de kogel dwars door haar hoofd is gegaan. Inmiddels zijn er meerdere politiewagens aangekomen. Het is een chaos.
6: De buurman is meteen daarna, toen het schoten is, naar binnen gerend. En het, dat was ook einde verhaal.
0: De agenten proberen wat orde te scheppen en de boel met linten af te zetten. Verpleegkundigen van een volgende ambulance worden de woning ingestuurd. Ze zien daar een vrouw levenloos op haar rechterzij met haar hoofd naar beneden voor de tv liggen. Met naast haar de afstandsbediening. Het is Ine, de vrouw van de autohandelaar.
5: Mevrouw lag binnen en ze was al overleden. Dat was direct duidelijk.
6: Een hele hoop tumult en die parkeerplaats daar moest leeggemaakt worden voor de traumahelikopter. Dat was best wel indrukwekkend.
0: De impact van het drama is zo groot dat ook de burgemeester van Sittard polshoogte komt nemen.
7: Ik vind het schokkend, ja. Ik vind het echt schokkend. Het kan bijna niet waar zijn, hè?
0: Het huis van autohandelaar Jo en zijn vrouw Ine is samen met het kantoortje een plaats delict geworden.
6: Ja, dat is gewoon verschrikkelijk, klaar. Dat is, dat is gewoon niet te bevatten eigenlijk, hè. In eerste instantie geloof je het niet en dan zie je dus dat alles opgeruimd wordt en lijkenwagens komen. En, dan besef je toch wel dat het ook echt zo is.
0: Diezelfde avond is alles op het nieuws bij de regionale omroep L1.
8: Bij een schietpartij in Sittard is vanmiddag een vrouw gedood.
0: De aandacht gaat ook meteen uit naar een mogelijke verdachte.
9: Getuigen hebben aan de politie verklaard dat ze een man zagen wegrennen en vluchten in een auto vlak na de schietpartij. De politie is nu op zoek naar die man. Wat de aanleiding is voor de schietpartij is nog niet duidelijk.
0: Kijkers wordt de dagen daarna gevraagd uit te kijken naar de auto van de man die is weggerend. Het gaat om een zilvergrijze BMW. De politie vermoedt dat de man met zijn Roemeense vriendin naar het buitenland is gevlucht.
8: De auto werd zaterdagochtend door Jo Zwakhalen verkocht aan de vermoedelijke dader. Samen gingen ze naar het postkantoor om het kentekenbewijs over te schrijven. Daarna reden de twee weer terug naar de Klaverstraat. Vermoedelijk heeft de man de BMW eerst cash betaald en na het overschrijven van het kenteken het geld weer teruggeëist, met verschrikkelijke gevolgen.
0: De politie stuurt een internationaal opsporingsbevel uit en waarschuwt voor de vuurwapengevaarlijke verdachte. 3 dagen na de moorden. Autohandelaar Jo is inmiddels aan zijn verwondingen overleden. Aan het eind van de middag loopt de man die met zijn BMW er vandoor is gegaan het politiebureau in Sittard binnen. Een politieman achter de balie herkent hem van het opsporingsbevel. Het is vrachtwagenchauffeur Olaf H. De agent roept zijn collega erbij. En Olaf H. wordt meteen gearresteerd. Daarna wordt H. door twee andere agenten naar het cellencomplex op de tweede etage van het politiebureau gebracht. Hij wordt voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en onder toezicht geplaatst in een verhoorkamer. De agenten zien zijn handen trillen en zien dat hij bloeddoorlopen ogen heeft, die steeds roder worden terwijl hij praat. Olaf H. spreekt zonder dat ze hem wat vragen. Hij gedraagt zich ongemakkelijk en heeft het over een akkefietje. De politiemannen horen dat zijn stem begint te trillen en dat hij emotioneel wordt. Ze zien dat H. zijn vingertoppen eerst tegen zijn voorhoofd houdt en dan in de lucht zwaait, zo van, ik weet het niet meer. Diezelfde avond wordt Olaf H. overgebracht naar Kerkrade om verhoord te worden. H. vraagt onderweg aan de rechercheurs hoe het met de slachtoffers is. Een van de rechercheurs antwoordt dat hij eerst maar eens moet vertellen wat er gebeurd is. Om 8:00 die avond start de recherche met het eerste verhoor. 6:00 later, om 2:00 s'nachts, wordt Olaf H. naar de cel gebracht. In de maanden die volgen wordt hij vele keren verhoord. Hij praat vrij uit, geeft op alle vragen antwoord, maar ontkent telkens elke betrokkenheid. De politie vindt ook geen forensische bewijzen, zoals kruidsporen of DNA, die aantonen dat hij de dader is. Wat politie en justitie wel hebben, zijn de verklaringen van de man en de vrouw die bij Jo Zwakhalen een auto kwamen bekijken. De politie heeft ook de getuigenis van het 11-jarige buurjongetje dat op de oprit van de autohandelaar speelde en zegt dat hij een man met het signalement van Olaf H. heeft zien wegrennen. Wie daarnaast het onomstotelijke bewijs zou kunnen leveren is de 9-jarige kleindochter van Jo en Ine. Zij is de enige die de moordaanslag overleefde. Maar het ziet er in de aanloop naar de rechtszaak niet naar uit dat het meisje een allesverhelderende getuigenis zal afleggen.
10: L1 Nieuws.
11: De kleindochter herinnert zich niets meer van de moord op haar opa en oma. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd op de eerste procesdag.
12: De vraag die daarbij voorstaat is of zij op dit moment herinnering heeft aan die momenten. En dat blijkt op dit moment niet zo te zijn.
0: Audrey lag 13 dagen in coma in het ziekenhuis van Maastricht toen ze weer bijkwam.
11: Nu dus vaststaat dat het meisje niets meer van het voorval weet, is justitie de kroongetuige in de zaak kwijt.
0: Toch is er volgens officier van justitie Geuns met de verklaringen van de omstanders voldoende bewezen dat H. de dader is. Het is inmiddels april 2004, 3/4 na de moorden.
13: Het gaat in alle drie de gevallen om laffe misdaden gepleegd tegen slachtoffers die in hun eigen omgeving niets vermoeden hun dagelijkse bezigheden uitoefenen.
0: Het is druk in de rechtszaal. Iedereen is er. Buurbewoners, nabestaanden, rechercheurs en regionale journalisten. De rechtbank Maastricht doet uitspraak.
13: De verdachte heeft er blijk van gegeven geen respect op te brengen voor het leven van zijn medemens. De juiste toedracht en de gebeurtenissen is de rechtbank niet bekend. En naar de motieven van verdachten om op deze drie mensen te schieten, kan de rechtbank enkel gissen.
0: De rechtbank verwerpt de stelling van het Openbaar Ministerie dat er sprake is van roofmoord. Maar ook zonder het exacte motief voor de moorden te weten, oordeelt de rechtbank dat Olaf H. schuldig is.
13: Onder deze omstandigheden moet de rechtbank er rekening mee houden dat de verdachte op enig moment nogmaals een soortgelijk feit zal begaan. Gelet op deze omstandigheden en de uitzonderlijke ernst van de feiten komt de rechtbank tot het oordeel dat de verdachte geen andere straf dan een levenslange gevangenisstraf dient te worden opgelegd.
14: Gelukkig. Eindelijk.
0: Na de uitspraak van de rechtbank staat een zus van autohandelaar Jo de media te woord.
14: Wij hebben ook levenslang. Levenslang bij wij, de hele familie. Verdriet dat nooit meer overgaat. Nooit meer. Een kind dwars door het hoofd. Mijn broer, zijn vrouw en dan nog de tweede genadeslag. Wat moet hier nog eigenlijk gebeuren? Hij heeft gekregen wat je verdient.
0: Maar Olaf H. legt zich daar niet bij neer en gaat in hoger beroep. De inhoudelijke behandeling daarvan vindt ruim een half jaar later plaats. Op 9 december, om precies te zijn. Ik noem die dag expliciet, omdat één dag voor die zitting er iets opmerkelijks gebeurt. Kleindochter Audrey heeft haar geheugen weer terug. Het meisje herinnert zich dat zij naast haar opa Jo in het kantoortje zat toen een man een auto kwam kopen. En zij wijst Olaf H. aan als de schutter. Het is voor de raadsheren van het gerechtshof een cruciale getuigenverklaring. Dat blijkt wanneer in 2005 de voorzitter van het hof, die volgens Dagblad de Limburger zichtbaar geëmotioneerd is, de uitspraak voorleest.
10: Het hof heeft slecht nieuws voor u. Komt erop neer dat het hof de vier feiten wetgenovertuigend bewezen acht en u zal veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf.

0: Levenslang is een straf die in Nederland niet vaak wordt uitgesproken. Maar er is wel een stijging gaande. Vorig jaar werd er 5 keer levenslang opgelegd. Op dit moment zijn er 64 mensen die levenslang hebben. Het is de zwaarste straf die je kunt krijgen. Opgesloten achter de tralies tot je overlijdt. Het gaat in alle gevallen om mannen. De enige vrouw die levenslang kreeg is Lucia de Berk. Maar die bleek onterecht veroordeeld te zijn voor de dood van meerdere baby's. De langzittende gedetineerde zit nu al 33 jaar vast. En de jongste is 26. Er is maar één manier om ooit weer vrij te komen. En dat is door gratie. Het kwijtschelden of verminderen van de straf. De reïntegratiefase die daaraan vooraf gaat kan beginnen als de levenslang gestrafte 25 jaar heeft vastgezeten. Maar lang niet alle mannen mogen die reïntegratiefase in. Daarover beslist een commissie. En de gratie die daarop kan volgen, wordt zeer zelden verleend. Sinds 2017 is er nog maar 1 levenslang gestrafte vrijgekomen. Het is 2020, 17 jaar na de gruwelijke moorden op Jo en Ine Zwakhalen, wanneer ik op de redactie in Hilversum mijn mail open. Ene Gwenny Zeles schrijft dat ik dringend in de zaak van Olaf H. moet duiken. Ik heb op dat moment nog nooit van Olaf H. of de moorden in Sittard gehoord. Maar het mailtje maakt me meteen nieuwsgierig. Gwenny heeft niet zomaar wat losse gedachten op de mail gezet. Ze heeft duidelijk kennis van zaken.
1: Je moet je natuurlijk voorstellen, zo'n dossier wordt samengesteld door het Openbaar Ministerie, al op basis van heel veel documenten die door de politie en verbalisanten gemaakt zijn.
0: Zij weet veel van deze kwestie, omdat zij het politiedossier heeft mogen inzien.
1: Dus daar begint eigenlijk al een eerste selectie. Wat zetten we wel in dat dossier en wat niet? En heel vaak zijn onderzoekshandelingen die komen of niet in het dossier, en in het ergste geval zelfs worden ze nog niet eens geverbaliseerd. Dus zo'n dossier, dat is de samenvatting van dat hij het gedaan heeft.
0: Gwenny heeft jaren geleden als rechtenstudent onderzoek gedaan naar de zaak van Olaf H. Dat gebeurde in het kader van een studieproject met de naam Gereden Twijfel. Het is een onderzoeksgroep met meerdere studenten. Opgericht en geleid door de bekende hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. Doel is om veroordelingen waarover twijfel bestaat opnieuw tegen het licht te houden. Van Koppen heeft samen met zijn collega hoogleraar Hans Krombach het politieonderzoek naar de moord op Jo en Ine Zwakhalen opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. In tv-programma 1 Vandaag vertelt hij dat ze al in 2007 tot de conclusie kwamen dat de zaak Olaf H. opnieuw bekeken zou moeten worden door de Hoge Raad.
2: Het probleem in een zaak als deze is dat ze eigenlijk vanaf moment 1 gedacht hebben, deze Olaf H. heeft het gedaan. En dat er daarmee nooit meer serieus onderzoek geweest is naar alternatieve scenario's.
0: Dat is best een opmerkelijke conclusie. Want de zaak lijkt op het eerste gezicht juist een ABC'tje. Olaf H. is schuldig aan de dood van 2 mensen en het door het hoofd schieten van een 9-jarig meisje. Want hij was het die wegrende van de plaatsdelict. Dat hebben meerdere mensen gezien. Maar Van Koppen en zijn groep betogen dat politie en justitie nooit goed hebben onderzocht of iemand anders de dader kan zijn. En dat was volgens hen wel nodig. Want wat Olaf H. deed die dag roept nogal wat vragen op als je wat dieper in de zaak duikt.
2: Als je iemand gaat liquideren, want het is toch redelijk evidente liquidatie, dan is het over het algemeen heel onverstandig om vlak daarvoor je naam zo duidelijk kenbaar te maken als in dit geval gebeurd is.
0: Professor Van Koppen bedoelt dat Olaf H. met autohandelaar Jo eerst die ochtend naar het postkantoor is gereden om de BMW op zijn naam te zetten. Daarna is Olaf met Jo mee teruggereden en heeft hij in het kantoortje zijn naam en adres op de verkoopfactuur van de BMW laten zetten. Dit lijken nogal onlogische handelingen voor iemand die van plan is 3 mensen neer te schieten. Er had dus beter moeten worden uitgezocht of er geen sprake kon zijn van een andere dader, vindt Van Koppen. Maar het advies van de rechtspsychologen en hun studenten wordt niet opgevolgd. En daar zit Gwenny, de toenmalige rechterstudent, na al die jaren nog steeds mee in haar maag, merk ik.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk geboren in Limburg en woon er al mijn hele leven. Geboren vlakbij Roermond, later in Maastricht gaan studeren. Heb natuurlijk met regelmaat in de trein gezeten. En als je Sittard passeert, dan ja, je kunt er niet zo op kijken, omdat er natuurlijk gebouwen en bomen en dergelijke voor staan. Maar in principe rij je er bijna langs. Langs het plaatsdelict. Langs de autogarage van Zwakhalen. Maar nou ja, ja, stel nou, hij zit misschien wel onschuldig achter de tralies. Inmiddels zijn zijn ouders al overleden. Hoe erg moet dat zijn? In een land als Nederland, waarbij je dat eigenlijk niet verwacht.
0: Gwenny en haar medestudenten kregen onder supervisie van Van Koppen en universitair docent Robert Horselenberg de opdracht om het opsporingsonderzoek dat destijds is gedaan kritisch tegen het licht te houden. Haar aantekeningen over de zaak heeft ze na al die jaren nog bewaard. Het was dan ook een bijzonder wetenschappelijk project voor haar.
1: Het is natuurlijk ook je eerste zaak. En dat je ook simpelweg de tijd hebt om met een hele groep studenten daar al je tijd in te steken. Om daar helemaal de diepte in te gaan.
0: Professor Krombach schrijft de bevindingen van de groep op in een boek. Hij eindigt met de zinnen: wij denken dat in deze zaak in een te vroeg stadium alle aandacht op Olaf gericht is geweest. Laten we dat zo of doen we er nog wat aan? Gwenny is een van de mede-auteurs.
3: 30/16, dat is vlak voor de herziening geweest. En dan zie je dus gewoon dat zijn auto daar nog in de schuur staat.
0: Gwenny laat me een foto zien van de BMW waar het allemaal mee begon.
3: Onder een zeil heeft hij daar staan.
0: De BMW stond na de moorden jarenlang onder een zeil in de schuur van de ouders van Olaf H. De politie is er altijd van uitgegaan dat het om roofmoord ging. Olaf had deze gruwelijke daad gepleegd omdat hij een auto nodig had. Maar daar denken Gwenny en de andere wetenschappers dus anders over.
1: Kijk, als ik van plan ben om een auto te stelen, omdat ik er het geld niet voor heb en ik heb hem per se nu nodig, dan zal ik op zijn minst proberen om te vragen of ik een proefrit mag maken. Ja. Vaak gaat dan de eigenaar mee of je laat je paspoort achter. Maar er zou zomaar een klein kansje zijn dat iemand niet meegaat. Je hoeft niks achter te laten en je kan zo hop met die auto mee wegrijden. Dat zou de meest eenvoudige wijze zijn om zo'n auto te kunnen krijgen. Maar de manier waarop hij dat doet, dat al zijn vrienden en collega's weten dat hij op zoek is naar een auto, dat hij dat weekend wegrijdt naar Roemenië, dat hij naar een postkantoor gaat, zich identificeert, dat zijn naam wordt vastgelegd met tijd en alles erbij, en dan die moorden pleegt.
3: Dan
1: kan ik me gewoon niet voorstellen dat Olaf de dader is.
0: Maar de rechters hebben niet getwijfeld. Die vonden het overtuigend bewezen dat Olaf H. de moorden heeft gepleegd.
1: Ja, klopt. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die dat scenario ook ondersteunen. Al de meest simpele is dat Olaf op dat moment gewoon aanwezig was daar.
0: Het woonhuis van Jo en Ine, waar de tweedehandszaak zat.
1: Ja, daar was Olaf gewoon. En dat heeft hij ook vanaf het begin meteen toegegeven. Daar is een dossier rondom samengesteld. Dat dossier gaat naar de rechter. En natuurlijk, als jij een stamproces verbaal leest van de zaak, waarin alles opgesomd staat, dat het lijkt dat hij dat gedaan heeft, en je hebt dat doorgelezen, dan denk je inderdaad van, oké, guilty as hell. Dit moet hem zijn. Mm-hmm. Als je daarentegen naar een alternatief scenario gaat kijken, en ook allemaal de dingen in overweging neemt die voor dat alternatieve scenario spreken, dan wel niet spreken, hè, want je moet natuurlijk verifiëren en falsifiëren, dan gaat er zoveel twijfel ontstaan dat ik vind dat je dus niet zomaar voor anker mag gaan voor dat eerste scenario.
0: Ik ben gefascineerd door wat Gwenny me vertelt. Als ik weer thuis ben, lees ik alles wat ik kan vinden over deze Limburgse zaak.
4: Ik ben Maurice Stassen, ben advocaat in Tilburg, strafrecht.
0: En ik ga langs bij de advocaat die Olaf H. die eerste periode bijstond.
4: Het was politiebureau Sittard, als ik me niet vergis, waar ik naar binnen liep en contact met hem had.
0: Daar zat hij vast in te zetten.
4: Daar zat hij vast, daar had hij zich gemeld, zijn auto ingeleverd, de auto waar het de hele zaak over gaat. En vanaf dat moment ben ik hem gaan bijstaan. Vanaf moment 1 een stellige ontkenning. Overal aan meegewerkt, in alle verhoren, DNA afgegeven, de huissleutel ingeleverd van huiszoeking, et cetera, et cetera.
0: Ja.
4: En zo zijn we samen het pad opgegaan, zeg maar.
0: De zaak van H. zit diep bij advocaat Stassen.
4: Dat is een hele heftige zaak geweest destijds en eigenlijk nog steeds. Dat is wel een zaak die mij bijblijft en die nog steeds niet afgesloten op mijn kamer ligt. En een zaak met een voor mij onbevredigende afloop. Met een veroordeling die wat mij betreft niet helemaal in de haak is. Dan zo gauw ik weer iets zou kunnen doen of kan doen of Olaf belt mij, dan spring ik er weer in. Dan kijken we of we nog iets kunnen betekenen. Laat je niet los, deze zaak.
0: Waarom laat deze zaak weer niet los?
4: Omdat ik denk dat Olaf op basis van dit dossier niet veroordeeld had mogen worden.
0: Als u deze zaak zou moeten typeren, hoe zou u dat doen?
4: Dan vind ik dit wel een zaak waarin te veel is weggeredeneerd. En te weinig is gekeken naar wat er nou werkelijk in het dossier zit aan bewijzen of ontbreken van bewijzen.
5: Mm-hmm.
4: En dan kom ik wel in de categorie gerechtelijke dwalingen terecht.
5: Dat denkt u echt?
4: Ja, dat denk ik echt, ja.
0: Het zou een beetje vreemd zijn als Stassen zou zeggen: Olaf is schuldig. Hij was zijn advocaat. Toch heeft Stassen steun uit onafhankelijke hoek. Want thuis zie ik dat naast vooraanstaande rechtspsychologen nog meer wetenschappers zich hebben uitgelaten over de veroordeling van Olaf H. Zoals wetenschapsfilosoof Ton Derksen in Nieuwsuur.
6: Het is natuurlijk heel vreemd dat je je naam en adres op een presenteerblaadje geeft aan de politie vlak voordat je moord plant. Ook in de la van het bureau ligt nog een verkoopbon, ook weer met zijn naam en adres erop. Dat is zo bizar, dat doe je niet als moordenaar.
0: Derksen was de man die de veelbesproken veroordeling van verpleegkundige Lucia de Berk ter discussie stelde. Waardoor zij na ruim 6 jaar gevangenis uiteindelijk werd vrijgesproken.
5: Dit heeft alle snoeren aan deze kant.
7: Ja, ik spreek ik hard genoeg.
5: Ja, u mag iets dichter naar de microfoon.
0: Hij onderzocht ook de zaak van Olaf H. minutieus. En publiceerde er in 2013 een boek over. Ik zoek hem thuis op. Hij wil graag in de tuin zitten.
7: Waarom ik dit interessant vond was dat er was niet een duidelijk bewijs dat dit niet had gedaan. Er was niet iemand anders, er waren geen sporen van iemand anders. En dan denk je van, en dat was ook de gedachte van de politie, ja, dan moet hij het wel gedaan hebben. En dan denk je van, ja, maar stel je voor dat hij onschuldig is. Hij is 33 keer verhoord en heeft van het begin tot het eind heeft hij gezegd, nee, ik heb het niet gedaan. Hij zegt ook regelmatig van, ja, het gaat uitkomen, want mijn vader zei altijd, de waarheid komt altijd uit. Dat geeft je een indruk dat hij onschuldig zou kunnen zijn. En dan ga je denken van, dat zou ik zelf ook kunnen zijn, of iemand anders. Hoe kan ik in die situatie eigenlijk argumenteren? Want getuigen, die gelden niet. Dat is namelijk heel vervelend. Als je een vriend hebt die voor je gaat getuigen, dan zegt iedereen, ja, wat zegt dat nou? Als je je vrouw voor je getuigt, hè, die vriendin, wat zegt dat nou? Als er iemand tegen je getuigt, wordt dat meteen geloofd. Dus dat is een balans die altijd verkeerd ligt. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Belastend materiaal wordt geloofd, ontlastend materiaal wordt niet geloofd. Dus daar zit je dan.
0: Nog steeds is Derksen ervan overtuigd dat er in de zaak van Olaf H. iets helemaal verkeerd is gegaan. We zijn inmiddels binnen gaan zitten, omdat het is gaan regenen.
7: Alles wat hij kan zeggen, want meer kan hij niet zeggen, maar alles wat hij kan zeggen, pleit voor hem als een onschuldig man. En er is niks in dit verhaal dat zegt men, ja, maar misschien toch wel. Nee, behalve dan dat hij daar op die plaats van delict was. Hij was op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd. Dat gebeurt gelukkig bij maar weinig mensen. Maar als je op de verkeerde plaats bent op de verkeerde tijd, dan hang je.
0: Ook Derksen vermoedt dat er in de zaak van Olaf H., net als bij Lucia de Berk, sprake is van een gerechtelijke dwaling. Hij vindt dat de autoriteiten rigoureus moeten handelen.
7: Laat die man ogenblikkelijk vrij.
0: Ook al zijn er meerdere wetenschappers zeer kritisch over de veroordeling van Olaf H., tot op de dag van vandaag heeft de Hoge Raad de zaak nooit opnieuw onderzocht. De Raad is het eens met de rechercheurs, de officier van justitie en de rechters en raadsheren, die wettig en overtuigend bewezen achten dat Olaf wel de dader is. Dat kan dus, ook al zijn er geen keiharde bewijzen zoals DNA of kruidsporen die Olaf direct aan de moord linken. En dat vind ik juist zo interessant. Want in deze zaak zijn alle partijen even sterk overtuigd van hun gelijk. Het lijkt bijna een kwestie van geloven. Geloof je Olaf H. of geloof je hem niet? Met Sanne Boer?
8: Ja.
0: Hallo?
8: Ik ben druk van de gaten.
0: Dat klopt. Weet u wie ik ben? Ik zit op mijn zolderkamertje als ik Olaf H., of zoals hij zelf zegt, Olaf Hamers, voor het eerst spreek.
9: Oké.
0: Ik had mijn nummer aan zijn advocaat gegeven, met de vraag of Olaf mij misschien kon bellen vanuit de gevangenis.
9: Hoor je mij duidelijk?
0: En nu hangt hij ineens aan de telefoon. Onaangekondigd, onverwachts.
9: Kijk hoor.
0: Dus ik vraag eerst maar gewoon hoe het met hem gaat. Hoe hij zich voelt.
8: Nu ben ik prettig. Ja, je moet het maar doen met de regels dat je opgelegd wordt. En het beste er maar van blijven hopen.
0: Ik besef dat ik een man aan de lijn heb die veroordeeld is voor een dubbele moord. Ik voel dat ik eigenlijk helemaal niet wil dat zo iemand deel uitmaakt van mijn leven. Het beangstigt me een beetje. Maar naarmate het gesprek vordert, ebt dat ongemakkelijke gevoel langzaam weg.
8: Op een gegeven ogenblik had ik zoiets van, waarom heb je daar die auto gekocht? Of waarom ben je daar naartoe gegaan? Je stelt je 100.000 vragen op een gegeven ogenblik, maar daar kun je geen antwoord
9: opgeven, want ja, wat gebeurd is gebeurd en je kunt het niet terugdraaien.
0: Olaf Hamers wil graag meewerken aan een podcast over zijn zaak, zegt hij. We spreken af dat ik hem kom opzoeken tijdens het bezoekuur in de gevangenis.
10: Daar sta ik dan. Ik ben best wel zenuwachtig. Voor het eerst ga ik hem ook echt zien. Ik weet al heel veel van hem. Ik heb heel veel gelezen. Ik heb geen idee hoe dit bezoek gaat lopen. Maar ik ben ook een beetje zenuwachtig. Wat kan ik nou wel zeggen en wat kan ik nou niet zeggen? Maar ik zie de gevangenis al liggen. Ja, ik laat hem al af.
0: Aan de muur hangen borden met afbeeldingen van dingen die ik niet mee naar binnen mag nemen. Geen telefoons, geen camera's, geen sigaretten. Maar ik zie ook geen pistolen.
11: Hi.
0: De gevangenisleiding heeft het zeker voor het onzekere genomen.
12: Hallo, ik kom voor bezoekuur voor Olaf Hamers. Mijn naam is Sanne Boer.
11: Maar heeft u voor mij een
12: gouden
11: leven?
12: Ja.
0: De directeur van de gevangenis geeft me geen toestemming om Olaf ter plekke te interviewen. Ik ga daarom als bezoeker langs. Want ik wil weten wat voor man hij is. En met eigen ogen zien. Mijn opnameapparatuur mag ik niet mee naar binnen nemen. Ik berg de recorder op in een kluisje. Ik moet door veel deuren en kale gangen voordat ik in de smalle, ongezellige, betegelde wachtruimte kom. Na 5 minuten klinkt er door de intercom een stem die zegt dat de bezoeker voor Olaf Hamers naar binnen mag. De deur gaat vanzelf open. En ik loop door een brede gang met laag plafond. Dan rechts een deur door en dan sta ik in de bezoekerszaal. Kriskras door de ruimte staan tafeltjes. Aan de ene kant zit telkens een man. Aan de andere kant zitten zowel mannen als vrouwen. Soms hebben ze een kindje op schoot. Ik word naar een tafeltje verwezen. Maar door het felle licht van een raampje zie ik niet zo goed wie er bij het tafeltje staat. Als ik ga zitten, zie ik een forse man. Zijn huid is bijna doorzichtig. Hij geeft bijna licht. Zijn lijf is zwaar, opgeblazen. Het ademen lijkt moeilijk te gaan. Alles aan Olaf is grijs. Zijn korte stekeltjes op zijn hoofd, zijn synthetische glanzende voetbalshirt en zijn kleine ogen. Alleen 2 grote gouden oorbellen in zijn linkeroor blinken me tegemoet. Hij kijkt me met vriendelijke ogen recht aan. Ik merk dat ik voor het eerst in mijn leven niet weet met welke vraag ik moet beginnen. Ik vraag van alles door elkaar, in een hoog tempo. Over zijn moeder die is overleden, zijn vader die ook niet meer leeft, zijn zoon met wie hij geen contact meer heeft, en over de breuk met zijn vriendin. Want wie weet is dit mijn enige bezoek aan hem. Ik had verwacht dat Olaf Hamers me bang zou maken. Maar het is alsof hij bijna verdwijnt als ik met hem praat. Olaf geeft op al mijn vragen antwoord. Hij praat zacht en heeft een stevig Limburgs accent dat ik niet altijd versta. Hij is helder over zijn situatie. Die is hopeloos. Hij zegt het niet klagend, maar meer als een feit. Op dit moment mag hij de muren van de gevangenis schilderen. Dat geeft hem een beetje afleiding. Niemand durft ruzie met hem te maken. Omdat hij levenslang heeft, is iedereen bang voor hem. Maar ik doe geen vlieg kwaad, zegt hij. Het enige bezoek dat hij krijgt is van zijn huidige vriendin. En heel soms van een tante.
10: Ah, ja. Ik sta weer buiten. Heb ik nou met een moordenaar zitten te praten? Of met een hele lieve man? Ik heb geen idee. Olaf leek me een hele zachtaardige man. Heel eerlijk en nuchter en ja, iemand die echt gewoon alles tegen heeft zitten in het leven. Zo kwam hij op mij over. Maar misschien vergis ik me wel enorm.
0: Kennelijk dacht ik onbewust dat wanneer ik tegenover Olaf zou zitten, ik zou aanvoelen of ik met een moordenaar van doen zou hebben of niet. Of hij de waarheid zou spreken of zou liegen. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Ik moet denken aan wat een forensisch psycholoog tegen me zei. De aardigste gevangenen kunnen de meest vreselijke misdaden hebben gepleegd. Lees voor elk gesprek dat je met Olaf voert eerst het vonnis nog eens door. Dat doe ik vanaf dat moment. Als meerdere onafhankelijke deskundigen openlijk vraagtekens zetten bij een veroordeling tot levenslang, zou je als buitenstaander graag zien dat elke vorm van twijfel wordt weggenomen. Of dat nu betekent dat Olaf schuldig is of niet. Maar lukt dat nog, na meer dan 20 jaar? Hoe ziet Olafs advocaat Maurice Tassen dit?
13: Wat kan er nu nog gebeuren? Wat kan Olaf Hamers nog doen?
4: Het enige wat nog mogelijk is, is dat er nieuwe feiten op tafel komen. Dat een getuige zegt, ik heb het toch niet goed gedaan toen, of ik heb het toch anders gezien, of ik kom er toch op terug. Dat soort aspecten zouden kunnen helpen om te zeggen, we hebben een nieuw feit en op basis daarvan gaan we het weer aan een rechter voorleggen.
13: Mm-hmm. Ziet u dat nog gebeuren?
4: Ik hoop het. Maar het wordt steeds moeilijker, dat ben ik helemaal met u eens.
0: Het enige dat de advocaat van Olaf dus nog kan doen, is een feit aandragen dat nog niet eerder bekend was en de zaak in een heel ander daglicht zet. Een novum. Alleen dan kun je de rechters vragen om de zaak opnieuw te bekijken. Olafs tweede advocaat, John Peters, heeft het in 2013 al eens geprobeerd.
14: Ik ben er echt 100% van overtuigd in het geval van Olaf dat deze man gewoon onterecht is veroordeeld voor iets wat hij niet gedaan heeft.
0: Toch nam de Hoge Raad het herzieningsverzoek van Peters niet in behandeling.
14: Dan houdt het op, hè? Dan houdt het gewoon op. Althans voor mij. Ik denk dat ik wel 4 jaar aan deze zaak gewerkt heb om tot dit punt te komen. De zaak is nu naar mijn collega, gewaardeerde collega.
0: Alle dikke ordners met het dossier van Olafs zaak staan nu bij advocaat Geert-Jan Knoops in Amsterdam. Klaar om ooit te worden gebruikt voor een tweede herzieningsaanvraag.
14: Ik hoop dat hij nog iets weet te bedenken.
0: Bij Geert-Jan en Carrie Knoops komen elk jaar 50 tot 60 verzoeken binnen. Van gedetineerden, reclasseringsambtenaren of oud-politiemensen. Ik vraag Knoops hoe hij naar de zaak van Olaf Hamers kijkt.
15: Of we de eindstreep halen bij de Hoge Raad weet ik niet. Dat weten we nooit. Dat weten we ook niet in de zaak van meneer Hamers. Want je bokst hier natuurlijk tegen een eerste afwijzing op van de herziening.
13: Wat zou u nog kunnen doen?
15: Ik vind wel dat je iemand die zo stellig is in zijn onschuld en ook gesteund wordt erin door toch niet de minste deskundigen, dan verdient meneer Hamers nog een kans. Want in beginsel kan hij voor de rest van zijn leven tot aan zijn dood in de gevangenis moeten doorbrengen. Als niet iedere twijfel is weggenomen, is dat denk ik niet acceptabel. En zijn wij verplicht als samenleving en zeker de advocatuur om er alles aan te doen om dat in ieder geval uit te zoeken.
0: Maar op dit moment ziet Knoops geen nieuwe ontwikkelingen of feiten die tot een herziening van de zaak zouden kunnen leiden. Omdat ik Olaf niet in de gevangenis mag interviewen, spreken we af dat hij mij belt.
13: Met Sanne Boer?
16: Ja, met Olaf Hamers. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: In de jaren die volgen belt hij me op gezette tijden, vanuit een telefooncel op zijn afdeling. Maar het gaat niet altijd even soepel.
13: Oh, ik hoor jou opeens niet meer. Hoor je mij nog?
16: Ja.
13: Ja, hij viel weer weg, hè? Ja. Ik hoor jou niet. Dat is gek. Ik leg heel even neer. Hoor je me weer?
16: Ja, dat zijn we weer.
13: Oké, ja, heel goed. Oké, ben ik weer.
16: Ja.
13: En jij ook, ja. Hij viel weer weg.
16: Ja, ellende.
0: Vaak ligt het aan de verbinding dat we niet verder kunnen praten. Maar soms ligt het ook aan de sfeer in de gevangenis.
16: Volgens mij moeten we naar binnen.
13: Ja?
16: Ja, we worden ingesloten. Dat is alarm.
13: Dat is alarm?
16: Ja.
13: Oké.
16: Er is waarschijnlijk ergens weer een vechtpartij en dan moeten we weer allemaal achter de deur. Dus ik word ingesloten. Zodra de deur weer open gaat.
0: Gedetineerden, reclasseringsambtenaren of oud-politiemensen. Ik vraag Knoops hoe hij naar de zaak van Olaf Hamers kijkt.
15: Of we de eindstreep halen bij de Hoge Raad weet ik niet. Dat weten we nooit. Dat weten we ook niet in de zaak van meneer Hamers. Want je bokst hier natuurlijk tegen een eerste afwijzing op van de herziening.
13: Wat zou u nog kunnen doen?
15: Ik vind wel dat je iemand die zo stellig is in zijn onschuld en ook gesteund wordt erin door toch niet de minste deskundigen, dan verdient meneer Hamers nog een kans. Want in beginsel kan hij voor de rest van zijn leven tot aan zijn dood in de gevangenis moeten doorbrengen. Als niet iedere twijfel is weggenomen, is dat denk ik niet acceptabel. En zijn wij verplicht als samenleving en zeker de advocatuur om er alles aan te doen om dat in ieder geval uit te zoeken.
0: Maar op dit moment ziet Knoops geen nieuwe ontwikkelingen of feiten die tot een herziening van de zaak zouden kunnen leiden. Omdat ik Olaf niet in de gevangenis mag interviewen,

0: weggenomen, is dat denk ik niet acceptabel. En zijn wij verplicht als samenleving, en zeker de advocatuur, om er alles aan te doen om dat in ieder geval uit te zoeken.
1: Maar op dit moment ziet Knoops geen nieuwe ontwikkelingen of feiten die tot een herziening van de zaak zouden kunnen leiden. Omdat ik Olaf niet in de gevangenis mag interviewen, spreken we af dat hij mij belt.
2: Met Sanne Boer?
3: Ja, met Olaf Amels. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: In de jaren die volgen belt hij me op gezette tijden, vanuit een telefooncel op zijn afdeling. Maar het gaat niet altijd even soepel.
2: Oh, ik hoor jou opeens niet meer. Hoor je mij nog?
3: Ja.
2: Ja, hij viel weer weg, hè? Ja. Ik hoor jou niet. Dat is gek. Ik leg heel even neer. Hoor je me weer?
3: Ja, dat zijn we weer.
2: Oké, ja, heel goed. Oké, ben ik weer.
3: Ja.
2: En jij ook, ja. Hij viel weer weg.
3: Ja, ellende.
1: Vaak ligt het aan de verbinding dat we niet verder kunnen praten. Maar soms ligt het ook aan de sfeer in de gevangenis.
3: Volgens mij moeten we naar binnen.
2: Ja?
3: Ja, we worden ingesloten. Dat is alarm.
2: Dat is alarm?
3: Ja.
2: Oké.
3: Zo is waarschijnlijk ergens weer een vechtpartij en dan moeten we weer allemaal achter de deur. Dus ik word ingesloten. Zodra de deuren weer open gaan, ben ik wel even terug.
2: Oké. Dag.
3: Doei. Dag.
1: Ik moet wennen aan de gesprekken met hem. Olaf heeft een totaal ander tempo dan ik. Het gebeurt regelmatig dat ik al mijn volgende vraag stel als hij nog bezig is met zijn antwoord.
2: Want...
3: Ja.
2: Nee, maak een zin af, sorry.
1: En hij beantwoordt mijn vragen nooit met ja of nee. Ik weet niet of het komt omdat hij al meer dan 20 jaar in de gevangenis zit en daarom trager is geworden, of dat hij snel een leugen verzint.
3: Ja, normaal heb ik het niet gevonden, maar ik heb.
1: In al die uren dat hij vanuit de gevangenis met mij spreekt, probeert hij me nooit te overtuigen van zijn verhaal.
3: Het is heel simpel. Hier zitten 300 man. Als ik tegen 300 man hier zeg van hij heeft het gedaan, dan zeggen alle 300 hebben het niet gedaan. Ik heb altijd tegen iedereen gezegd van mij hoeven jullie niet te geloven. Kijk gewoon naar het dossier en trek je eigen conclusie.
1: Dat Olaf de moordenaar wel moet zijn, is het meest aannemelijke scenario. Tenminste, dat vinden de aanklagers en rechters in deze zaak. Zij achten het scenario bewezen. Maar bij meerdere deskundigen heerst grote twijfel. Het lijkt wel alsof je alles in deze kwestie op 2 manieren kunt bekijken. Elk feit dat in deze strafzaak is aangedragen, kun je zien als belastend voor Olaf, maar ook als ontlastend. En dat is ook de reden waarom ik in het leven van Olaf ben gedoken. Want Olaf heeft het gedaan, of hij heeft het niet gedaan. Zo simpel is het.
4: Nou ja, of het echt zo simpel is, dat kunt u zelf beoordelen als u verder luistert naar de andere afdelingen van deze Argos-podcast Olaf zit vast. Die te vinden is in de NPO Luister-app en in alle andere bekende podcast-apps. 7 afleveringen maar liefst maakten Sanne Boer en Erik Arends. Met na deze de veroordeling, deel 2, schuldig. En daarna achtereenvolgens de vlucht, omstreden verklaringen, een andere dader, plotselinge herinneringen en een laatste kans. En als u dat allemaal met plezier beluisterd hebt, kunt u op de website argos.vpro.nl nog allerlei extra's aan wetenswaardigheid rond deze zaak lezen. En trouwens, daar kunt u ook de laatste televisieuitzending van Argos terugzien. Over kleuters die geen plek op de basisschool kunnen vinden. Dit was Argos voor vandaag, maar gaat u zwemmen vanmiddag? Pas dan toch op, alstublieft, want ieder jaar verdrinken er meer dan 100 mensen in Nederland. En het aantal jongeren met een migratieachtergrond is daarbij 10 keer zo hoog als dat van jongeren zonder dat kenmerk. Over 2 weken dompelt verslaggever Pepijn Keppel zich hier in Ongelijkheid in het Water onder in de wereld van zwemlessen en verdrinkingen. Luistert u alvast mee naar een kort fragment uit zijn reportage.
5: Het is een bijzondere dag, want Maddie mag vandaag afzwemmen voor zijn A-diploma bij meester Mounir.
6: Rustig aan, rustig.
5: Hoe was dat?
6: Ja, leuk. Eerste keer dat ik met mijn kleren moet zwemmen. Mijn schoenen zijn zwaar.

0: Ik woon al ongeveer 3 jaar hier in Nederland. En ik ben blij dat ik hier ben. Zwemmen vind ik spannend. Ja, iedereen moet leren zwemmen. Als je niet kan zwemmen met een klein ongelukje, je gaat verdrinken. Het gebeurde een paar keer voor mezelf ook eigenlijk. Maar toen waren mijn vrienden bij me. Ze konden me redden.
1: Oh, je bent een keer bijna verdronken?
0: Ja. In mijn eigen land.
1: En nu is het tijd voor zijn laatste test. Duiken door het gat.
2: Negen meter sowieso. Ah, oh, 11 meter.
3: Is genoeg.
2: Gefeliciteerd. Je hebt hartstikke goed gedaan, jongen.
0: Dank je.
4: Dat dus. En nog veel meer over ongelijkheid in het water op 15 augustus. In Argos op dezelfde tijd, op dezezelfde zender. En zo meteen hier Koen Verbraak, die zich vanaf zijn publieke tribune afvraagt hoe het leven is voor transgender mensen. Hoe kijken zij terug bijvoorbeeld op het moment dat ze uit de kast kwamen? En op hun leven daarna. Wat ons betreft, houd het hoofd koel vandaag en graag tot volgende week.

0: Ingelichte Kring met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
3: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
2: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
0: Goed Ingelichte Kring. Zometeen vanaf 4 uur.
1: En beloofd, wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
9: Cute.
8: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Koen Verbraak.
11: Vanaf vandaag is de publieke tribune weer terug. In de week van de World Pride ga ik zo dadelijk in gesprek met 3 mensen... die hun leven radicaal omgooiden. Hoe is het om een transgender mens te zijn, zoals dat heet, in een tijd waarin er steeds minder tolerantie is voor de LHBTQ-gemeenschap? Hoe kijken ze terug op het moment dat ze uit de kast kwamen? En heeft hun transitie hun gebracht wat ze hoopten? Heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Sydney Dekkers.
12: Spanje heeft een drijvende afscheiding op zee gemaakt, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave Ceuta niet meer kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Bij de bestorming van die grensovergang zijn de afgelopen dagen 67 mensen omgekomen. 22 EU-landen hebben om een spoedvergadering gevraagd vanwege de situatie in Ceuta. Frankrijk zet extra agenten in bij de grens met Spanje en heeft het land ook hulp aangeboden. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij 1 kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is ook de wereldberoemde bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Hij beklom in 2019 in een recordtijd de 14 hoogste bergen van de wereld. Hij deed dat in 6 maanden in 6 dagen tijd. Er werd ook een documentaire van gemaakt voor Netflix. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. Na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, manipulatie en intimidatie. Hij kreeg ook een contactverbod toen met 7 speelsters van het team. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Hij kan nog wel in beroep gaan tegen het besluit. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Verslaggever Roel Pauw sprak met een van hen.
9: Dit is gewoon geweldig. Ja.
13: Wat is jouw favoriete boot?
9: We Are Family.
13: Maar die kwam net voorbij.
9: Die kwam net voorbij. Vriendin van ons staat er ook op. Gewoon good support, weet je.
13: Is het een Pride als alle anderen of is het dit jaar anders?
9: Het is anders. Ja. Nadat er wat er in Berlijn gebeurde, is het echt anders geworden. En Pride is niet alleen zeg maar dit. Het is niet alleen een botenparade. Pride is ook een protest. Dus die twee dingen lopen hand in hand. Dus we zijn er, we vieren dat er mogen zijn. Maar we vechten er ook voor dat er mogen zijn. Dus onze rechten, zelfde rechten in elk land eigenlijk. Je ziet het ook op Museumplein. Zoveel vlaggen, zoveel landen worden mensen namelijk beperkt. Dus ze zijn niet allemaal vrij.
13: Ben je hier ook bang voor een aanslag?
9: Nee, helemaal niet. Hey, want wij zijn Amsterdam. Wat dacht je daarvan? Ja.
13: Ja, er staan daar wel van die obstakels, hè, om
9: zeker,
13: te zorgen dat er geen
9: zeker,
13: auto's naar binnen
9: zeker
13: kunnen rijden.
9: Maar je zorgt ook voor de veiligheid voor iedereen. Dus het lijkt me voor de hand liggen dat we dat allemaal doen. Maar ben ik bang? Nee.
12: Ook premier Jette is bij de Canal Parade als eerste homoseksuele premier. Hij noemt de botenparade één groot feest.
14: Ja, het is geweldig. Het is sowieso is de Pride in Amsterdam altijd een feest. Maar nu met de World Pride erbij extra groot. En heel belangrijk. Want dit gaat niet alleen maar over vrijheid, blijheid. Maar ook over die hele belangrijke strijd voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland en wereldwijd.
12: En nog meer kabinetsleden zijn erbij. Ook minister van Defensie Jessel Gus is erbij. Zij vaart mee op de defensieboot. Het weer nog veel zon met enkele stapelwolken bij 21 tot 27 graden. Morgen ook flink wat zon en droog. Dan wordt het met 26 tot 32 graden iets warmer dan vandaag.
15: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
16: Ja, een paar bijzonderheden slechts. In totaal staat er maar 35 kilometer file. Wat wel opvalt is een ongeluk op de A10 Zuid bij Amsterdam. Dat gebeurde richting Utrecht bij Amsterdam Buitenveldert. Drie rijstroken zijn daar zelfs dicht. De vertraging is 20 minuten. A16 bij daar richting Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 10 minuten oponthoud. En wat nog opvalt tenslotte is de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles. Daar een kwartier vertraging.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: NPO Radio 1. Human.
15: Carine, jij was lang geluidstechnicus bij Herman Brood. Zijn dood 25 jaar geleden heeft een grote rol gespeeld in jouw transitie. Op wat voor manier?
21: Zijn dood overdonderde me totaal. Ik had het niet van Herman verwacht. Zoiets brengt je dat toch mentaal uit je evenwicht. Dat heeft op zeker moment voor mij ervoor gezorgd dat ik met een burn-out thuis kwam te zitten. En tijdens die burn-out
15: kwam er heel veel in beweging.
21: En uiteindelijk ook de conclusie van het feit dat ik als man door het leven ga, wat helemaal niet bij me past, heeft me zo verkrampt. Daar moet ik iets mee.
15: We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune.
0: De publieke tribune.
15: Zo'n 150.000 Nederlanders zijn zogenoemde transgender mensen. Ze werden bij de geboorte als jongen of meisje gezien, maar voelden zich daar niet bij thuis. Ze gingen daarom op latere leeftijd in transitie. In de publieke tribune praat ik met 3 mensen die deze weg zijn gegaan. Hoe kijken ze erop terug? Heeft die transitie hun gebracht wat ze hoopten? En hoe is het om als transgender mens om een transgender mens te zijn in een wereld die daar steeds minder begrip voor lijkt te hebben? Bij mij aan tafel Julia Haarman, vrachtwagenchauffeur. 10 jaar geleden ging ze in transitie. Carine de Graaf, je hoorde haar stem al even. Geluidstechnicus, begon een kleine 20 jaar geleden aan haar transitie. En Nick van Gaans, ook geluidstechnicus, vertelde op zijn 15e aan zijn ouders dat hij zich jonger voelde en geen meisje. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Nick, jij was met vrienden op de World Pride in Berlijn vorig weekend. Toen daar die dodelijke aanslag gebeurde, wat kreeg je daarvan mee?
3: Van de aanslag zelf niet zo gek veel, maar wij waren met een hele groep, ik denk op 200 meter ongeveer van de plek waar het gebeurde.
15: Dus heel dichtbij?
3: Ja, eigenlijk heel dichtbij. Maar dat hadden we toen helemaal niet door. Alleen, er kwam een bandje, alle muziek werd uitgezet. Er kwam een bandje dat we allemaal weg moesten. En we snapten niet waarom, want het was veel te vroeg daarvoor. Ja. En
15: voelde je paniek?
3: Nee, gek genoeg niet, want we hadden eigenlijk allemaal geen idee. En toen kwamen er wel borden met evacueren allemaal. En toen is iedereen gewoon maar gaan lopen. En pas onderweg kregen we allemaal pushmeldingen van dit is er gebeurd. En toen, ja, voor mij persoonlijk kwam het eigenlijk pas maandagmiddag of zo, kwam het een beetje binnen van, oh shit, het was echt wel heel bizar.
15: Ja. Carina, we hebben zacht gezegd wel eens tolerantere tijden meegemaakt, hè? Hoe beleef jij dat?
21: Ik vind het allemaal een beetje onwerkelijk. Ja? Ik heb me afhankelijk tegen de verwachting in, want je hoort natuurlijk heel veel horrorverhalen over hoe trans mensen behandeld worden. Heb ik me heel welkom gevoeld in deze wereld. En de laatste tijd wordt het toch minder. Ik merk dat ik meer op mijn hoede begin te raken en dat ik toch ook al een beetje sommige uitlatingen vermijd, omdat ik voel me daar toch wel enigszins bedreigd door. Ja.
15: Maar maak je dat ook echt mee, dat je op straat onheus bejegend wordt? Of?
21: Nee, tot op heden gelukkig niet. Nee. Maar wat ik zeg, ik merk wel dat ik meer op mijn hoede ben.
15: Ja. Wat doet die toenemende haat en afkeer van LHBTQ-mensen met jou, Julia?
18: Nou, je wordt voorzichtiger.
15: Ja?
18: Of je uitlatingen op internet,
15: ja?
18: Op de social media, je wordt toch voorzichtiger. Je gaat toch op een wat zachter manier reageren. Ook door die meneer daar aan de andere kant van de oceaan. Ja, die heeft ons als doelgroep toch als een beetje als dartpijl gebruikt.
15: Ga jij nog naar Amerika als je dat zou willen?
18: Ik kan Amerika, ik zou wel willen, maar ik kan daar niet heen.
15: Nee?
18: Ik moet namelijk op dat TSA-formulier moet ik mijn geboorteakte invullen. Ja. Ja, en mijn paspoort, alles is op vrouw. Ik ben zelf vrouw. Dus
15: dat is afgesloten voor jou?
18: Ja, dat ken ik niet komen.
15: Raar, hè?
18: Net als 70 andere landen. Dat staat of de doodstraf of zware gevangenisstraf op.
15: Dus ongeveer bijna de helft van de wereld is niet toegankelijk.
18: Klopt. En daar hou je dus gewoon rekening mee als je op vakantie gaat.
15: Wij gaan vandaag praten over transgender zijn en transgender mensen. Het taalgebruik bij dit onderwerp steekt nauw. Je moet, heb ik geprobeerd me goed in te verdiepen, je moet bijvoorbeeld niet zeggen vroeger was jij man of vrouw en nu ben je. Waarom weegt dat zo zwaar?
18: Nou, als je het woord ombouwen gebruikt, dan vinden we het niet leuk.
15: Nee.
18: We zijn in transitie. Daar hebben we een heel traject voor gehad. Psychologische begeleiding voor gehad. En dat is echt een beetje onbehouden.
15: Ja, maar onbehouden gebruikt ik ook niet. Hè?
18: Nee, maar goed, dat is het wat in het algemeen vaak gezegd wordt dan. Ja.
15: Ik heb dat zelf aan deze tafel ook eens gezegd. Van, jij bent geboren als meisje. En dat werd me toen ook kwalijk genomen.
18: Ja.
15: Dus dat moet je zo niet zeggen.
18: Nee.
15: Nick, wanneer dacht jij voor het eerst, iedereen ziet mij als een meisje, maar zo voel ik me helemaal niet?
3: Misschien 10, 11, 12, zoiets. Ja?
15: Wat ging er toen door je hoofd?
3: Het was een soort ongemak. Dat ik kon eigenlijk pas op mijn 15e, toen las ik in een tijdschrift een interview met een andere transman. En toen dacht ik, oh, wacht eens even. Dit is het dus en er is dus een woord voor en het bestaat en ik ben niet gek en niet de enige. En daarvoor kon ik niet letterlijk zeggen, ik voel me jong, omdat ik niet wist dat dat kon. Ik wist niet dat ik dat kon zeggen, want ik was nou eenmaal opgevoed en ik was een meisje, tussen aanhalingstekens. Zo was dat nou eenmaal, maar ik voelde me daar gewoon, eigenlijk zolang ik me kan herinneren, heel onprettig bij. Alleen snapte ik niet precies hoezo dan, zeg maar.
15: En toen las je dat interview en toen viel er een kwartje.
3: Ja, alles op plek.
15: Wat raakte jou dan in dat gesprek?
3: Eigenlijk gewoon hoe hij vertelde, hoe hij zich voelde. Ik dacht bij alles, ja, dat is precies hoe ik me voel.
15: Noem eens één ding.
3: Dat is wel echt lang geleden, hoor.
15: Wat je toen zelf ook voelde.
3: Ja, ik denk gewoon het op het moment dat dat weet ik zo niet.
15: Nou ja,
18: ik denk dat wat ik jou zo hoor, ik denk alles komt toen op zijn plek. Ik denk dat je dat bedoelt.
3: Ja.
18: En dat is een gevoel.
3: Ja, precies. Dit is lastig onder woorden te brengen. Wat het dan precies was. Maar het was gewoon in één keer, oké.
15: Okay. Dit gaat ook dus over mij.
3: Ja, duidelijk.
15: Julia, vanaf welke leeftijd worstelde jij met dit soort gevoelens?
18: Nou, eigenlijk al vanaf jongs af aan. Maar ik kom er thuis nooit uit. Want mijn vader was nog wel een heel dominant figuur. En ik bleek een neef te hebben die op mannen viel. Daar mocht ik absoluut niet bij in de buurt komen. Want hij zegt dat gebeurt niet. Dus ik wist op dat moment ook van, ik voelde me anders, maar ik wist niet precies wat. Met de jongens, ja, ik was niet stoer. Ik was altijd de pispaal, zeg maar. En bij de vrouwen, ja, je wordt als jongen gezien.
15: Ja.
18: Dus dat paste ook niet.
15: En je dacht niet, ik ben homo?
18: Nee, dat heb ik nooit gedacht. Want ik viel niet op mannen, of ook niet op jongens.
15: Nee. Maar was je ongelukkig?
18: Nou, ik heb me nooit heel happy gevoeld. Ik ben altijd met een strijd bezig geweest. Van wie ben ik en wat ben ik? Ja, dat wist ik op dat moment niet.
15: Nee.
18: En toen de tijd was natuurlijk de media en het internet natuurlijk niet zoveel als nu.
15: Wanneer begon dat zich uit te kristalliseren tot, ik ben niet in het goede lichaam?
18: Ik zag in 2015 dus ook een chauffeur. Die ging gewoon één keer in de 5-6 weken met andere mensen gewoon koffie drinken in Amsterdam. Maar als dame. En toen dacht ik mezelf, hé, dat is helemaal niks erotisch. Je kunt dat ook gewoon op een hele leuke, normale manier doen. En toen daar ben ik dus over nagedacht van, hé, maar dat klopt eigenlijk. En dat wil ik ook eigenlijk wel. Ik wil ook gewoon mezelf weg, gewoon op een leuke manier ontspannen weg kunnen gaan.
15: Ja.
18: Maar wel als mezelf.
15: En jezelf was niet zoals mensen je zagen?
18: Nee, niet in die broek en in dat pak. Nee, dat was ik niet.
15: Je kreeg ook een relatie met een vrouw, met Esther.
18: Mm-hmm.
15: Je bent met haar getrouwd. Ze is vandaag ook mee. Jullie kregen kinderen. Hoe beleefde je dat dan allemaal?
18: Wij zijn dus 2 keer met elkaar getrouwd.
15: Ja, nog de eerste keer, hè? Daar ben ik benieuwd naar. Hoe was dat dan voor jou?
18: Als ik dan nou de foto's terugkijk, dan kijk ik niet uit mijn ogen, maar achter mijn ogen.
15: Wat bedoel je daarmee?
18: Ik heb niet een blik, een blije blik. Dat zag ik daar kan ik nou heel duidelijk in zien. Als ik naar de tweede keer kijk, heb ik een veel opener blik, een veel gelukkiger blik.
15: Toen je als vrouw met haar trouwde?
18: Juist.
15: Ja. Ja, maar ook vader worden en zo, dat heb je allemaal meegemaakt.
18: Ja, hebben we allemaal meegemaakt.
15: Ja. Was dat ook verwarrend dat je dacht, hoort dit wel bij mij?
18: Ja, nou, ik weet dat de eerste geboren was en ik moest met de eerste naar het ziekenhuis, omdat ze niet heel mooie roze werd, maar een beetje paars bleef. En ik wou bij Esther blijven. En dat klopt eigenlijk niet, want je moet voor dat kindje zorgen.
15: Je wou bij je vrouw blijven?
18: Ik wou bij mijn vrouw blijven. Maar toen zei de voetvrouw, zeg, je gaat nu met dat kind mee met de ambulance naar het ziekenhuis.
15: Je voelde niet een band met het kind?
18: Nee.
15: Maar
18: ondanks dat het mijn eigen kind was.
15: Ja. En hoe duid je dat nu?
18: We hebben heel weinig contact met de kinderen.
15: Hmm.
18: En dat vind ik eigenlijk wel lastig.
15: Ja. Oh, daar komen we misschien nog wel over te spreken verderop. Carine, hoe oud was jij toen je bedacht, ik hoor niet in dit lichaam?
21: Om dat heel, heel exact op die manier te redeneren. Maar gewoon het idee van, iedereen noemt mij jongetje, maar it doesn't ring a bell, om het zo maar te zeggen. De term past niet bij mij. Dat is eigenlijk ook al van heel, heel jong af. Echt, zolang ik me kan herinneren. Letterlijk.
15: Is er een beginpunt aan te wijzen van jouw transitie?
21: Het begin van de feitelijke transitie, dat is eigenlijk de periode van je eerste vraag. Dat,
15: ja, Herman Brood.
21: Herman Brood. Dat was vrij kort na het overlijden van mijn vader ook. Dat was sowieso een hele emotionele periode.
15: Mm-hmm.
21: Toen belandde ik in een burn-out. En op een gegeven moment, terwijl ik in die burn-out zat, wat uiteindelijk ook een depressie werd, toen ik opeens kon begrijpen waarom iemand als Herman zijn eigen leven beëindigde. Dat was voor mij eigenlijk een wake-up call. Van, hey, wacht even, ik moet eventjes stilstaan bij mezelf en gaan zoeken waar dit vandaan komt. Want ik ben niet in die burn-out en die depressie geraakt omdat ik een keer iets verkeerds gegeten heb. Of zo.
15: Had dat hiermee te maken?
21: Dat had uiteindelijk hier zeker mee te maken, ja.
15: Ja. Uiteindelijk duurde het toen nog 10 jaar, hè, voordat je echt stappen ging zetten.
21: Klopt. Ik heb aanvankelijk heel erg gezocht naar een andere manier om in harmonie te kunnen leven met mezelf. Want ik ben vrij lang, tegen de 2 meter. Dus ik had echt het idee van, ik zie mezelf al gaan in een bloemetjesjurkje met het enorme lichaam. En het hele dorp staat eromheen te wijzen.
15: Je vond jezelf letterlijk te lang voor een transitie.
21: Ja, ik had echt het idee van, hoe kan ik mezelf presenteren als een vrouw als mijn postuur in eerste instantie al helemaal niet vrouwelijk is.
15: Nee. En wanneer begon het toch op zijn plek te vallen? Of waardoor?
21: Het was eigenlijk heel de tijd heel, heel dubbel. Aan de ene kant heb ik me voortdurend afgevraagd tijdens de hele transitie van ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Want ik heb een gezond lichaam waar helemaal niks mis mee is. Alles functioneert, ik kan er alles mee doen wat mogelijk is. En aan de andere kant voel ik me daar helemaal niet gelukkig bij. Dus het was als ik vooruitkeek dat ik dacht van ja, waar wil ik eigenlijk naartoe? Maar als ik terugkeek, dan was het wel heel duidelijk, nee, ik wil zeker niet terug naar waar ik was.
15: Dus je dacht, ik moet wel doorzetten?
21: Ik heb het eigenlijk heel gelaten ondergaan. Op een bepaald niveau heel gelaten. En eigenlijk voortdurend omheen gekeken van, is dit wel de manier?
15: Ja. Waar zat je twijfel dan in?
21: Mijn twijfel zat er vooral in. Gewoon de twijfel over mijn uiterlijk. Met inderdaad een lengte van bijna 2 meter, ja. Lichaamslengte.
15: Want je hebt wel eens gezegd, ik was bang dat ik een karikatuur van mezelf zou worden.
21: Klopt, ja.
15: Ja?
21: Ja, dat was op een gegeven moment ook een afspraak die ik met mezelf maakte. Van hoe ik ook verder ga. Ik zal absoluut proberen te voorkomen dat ik een karikatuur word van mezelf. Dus als 50-jarige geen hele korte rokjes meer aan en dat soort dingen. Nee.
15: Nick, merkte anderen iets aan jou dat je niet thuis was in je lijf?
3: Niet zo letterlijk, denk ik. Ik weet wel dat toen ik mijn ouders dat interview liet lezen, toen viel voor hun ook alles op zijn plek. Van dus daarom is ons kind zo ongelukkig. Maar dit was in een tijd, dit was in...
15: Want je hebt gezegd, lees dit eens en dan snap je iets over
3: mij. Ja, dan hoefde ik het ook niet zelf uit te spreken. Dat was een stuk makkelijker.
15: Ja, want dat was op een dag dat je dacht, nu moet ik het gaan zeggen.
3: Ja, ik had dat interview nu toen, denk ik al 3 maanden thuis. En ik las het dagelijks. En ik zat er maar tegenaan te hekelen om daar iets mee te doen. Maar ik wist wel, dit moet ik doen, want anders hou ik het niet lang vol. Wat ik wil zeggen, in die tijd, ik denk dat dit 2005 of zo was. Toen had ik nog nooit van het woord transgender gehoord. En heel veel mensen om me heen ook niet. Internet was nog niet zo groot. Dus ja, pas toen ik met die term kwam, zeg maar. Toen was het zo, oké, als dit bestaat, dan snappen we wat er met jou aan de hand is.
15: En vervolgens, als ik het goed heb begrepen, stond je de volgende dag op de wachtlijst van het VUMC.
3: Ja.
15: Is dat ook niet erg snel?
3: Nou, ja, nee, want sowieso is de wachtlijst nu echt jaren. Toen 6 maanden, vond ik lang.
15: Nee, ik bedoel, het is best een besluit wat je hele leven zal veranderen. Kun je als puber...
3: Ja, maar op de wachtlijst kan je ook weer gewoon vanaf.
15: Oh ja, dus je kan zeggen, ik doe het en dan kan ik altijd nog weer
3: lezen. Zeker. Ja. En daarnaast heb je... als je eenmaal door de wachtlijst heen bent, zeg maar, zo lang traject met psychologen en psychiaters, waarna ik, omdat ik nog zo jong was, zeg maar, met puberteitsremmers kon beginnen, wat ook omkeerbaar is. Dat is, ja. En je kan wel wachten met op de wachtlijst staan, maar daar wordt het sowieso niet
15: mee. En je ouders vonden dat ook goed dat je daar...
3: Mijn vader heeft het ziekenhuis gebeld om me te zetten, ja.
15: Dat is wel heel bijzonder, hè?
3: Ja.
15: Dat is een andere weg dan Julia en Carina zijn gegaan.
3: Ja.
15: Ja. En wat waren je verwachtingen toen je op die wachtlijst belandde? Mijn nieuwe leven gaat beginnen?
3: Ja.
15: Ja?
3: Ja. Ik wist gewoon, ik kan zo niet verder. En ik had nu 1 voorbeeld van, zo kan het dus wel. Dan moet ik al die stappen gaan zetten, want anders ga ik nooit gelukkig worden. Ja.
15: Carine, jij had een relatie en 2 kinderen.
21: Klopt, ja.
15: Hoe reageerde zij?
21: Mijn ex, dus de moeder van mijn kinderen, die had er wel moeite mee. Die aanvaarde het wel, maar die wilde daar toch een bepaalde balans in vinden waar ik niks in toe kon zeggen. Mijn kinderen die zaten nog in de tienerleeftijd en die hebben er eigenlijk met een soort verbazing naar gekeken.
15: Want weet je nog wat je tegen ze zei?
21: Ik heb op een gegeven moment een soort sprookje voor ze geschreven. Ik weet niet meer precies of wat de inhoud was, maar ik heb dat eigenlijk geschreven en daar eigenlijk bij gezegd van, nou, dit is hoe ik me voel. En daarom word ik Carine. En achteraf, je kijkt toch een beetje medelijden op terug van, ja, ze krijgen opeens iets voorgeschoteld.
15: Wat heel groot is.
21: Wat heel groot is. Maar ja, je kunt het op een gegeven moment niet kleiner maken dan het is.
15: Was je ook bang dat je ze misschien kwijt zou raken?
21: Ja.
15: Al je vrouw's kinderen, ja.
21: Dat heb ik bewust afgewogen. Van, nou, dat kunnen dus de consequenties zijn. Dat je mensen in je omgeving, dat die zich van je afkeren. Dat is ook een reden geweest waarom ik bleef twijfelen.
15: En als je vrouw had gezegd van, nou, dan ga ik bij je weg.
21: Dan was dat zo. En uiteindelijk is de relatie ook uit elkaar.
15: Het moest gewoon.
21: Het moest gewoon, ja.
15: Ja. Julia, jij bent vrachtwagenchauffeur. Ja, dan beweeg je toch wel in een echte mannenwereld. Moest je niet heel veel moed verzamelen om te vertellen dat jij transgender bent?
18: Ik heb dat een beetje anders gedaan. Ik ben heel rustig begonnen met nagellak. Ja, en in het begin weet je eigenlijk helemaal niet hoe je daarmee om moet gaan. Nee. En dan met lichte kleurtjes. Tot na 4 maanden een collega's vroeg. En toen was ook nog met Tijn, geloof ik, toen de tijd. Oh, ja. Doe je dat daarvoor? Ik deed dat voor mezelf. En ik wist eigenlijk helemaal niet hoe ik daarop moest reageren. Maar je gaat toch door en de kleurtjes worden steeds feller. En uiteindelijk moet je een keer ook op het werk uit de kast komen.
15: En hoe heb je dat gedaan?
18: Ik was toen net in de coronatijd, waren op vakantie. En ik ging altijd naar mijn werk. En toen dacht ik bij mezelf van, nou wat tijd dat ik doorpak. En heb ik ook in de berichtgeving na het werk heb ik ook mijn oude naam tussen haakjes gezet en mijn nieuwe naam erin gezet.
15: Heb je een mailtje gestuurd aan de
18: mensen? Nee, dat nog niet eens. Gewoon, we hebben een computersysteem waar we met elkaar communiceren. Ja. En dat heb ik. En ja, de mensen zie je een klein beetje veranderen. Je begint een beetje oogschaduw, make-up en dat soort dingen te doen. Ja, en dat gaat steeds verder.
15: Hoe reageren mensen?
18: Nou ja, heel wisselend. Mijn directe leidinggever bleef met mijn oude naam doen.
15: Oh ja.
18: Totdat ik bij mijn CEO kwam en die begreep mij.
15: Maar niet als verspreking, maar gewoon echt van ik doe er niet aan mee.
18: Nee, gewoon echt heel bewust mij ook man en jongen blijven noemen. Gewoon echt tot aan irritatie aan toe.
15: Oh ja.
18: Totdat de CEO zegt vanaf morgen ben jij gewoon Julia. En toen ging het ook goed. Ja. En toch gingen ze door.
15: Hoe is dat nu?
18: Nu een stuk beter. Ik loop inmiddels ook in een broekrok. Het is alleen, ja, ik zeg altijd zo, ik heb een soort zichtbaarheidsplafond. Ik mag in een broekrok lopen. Ik wil heel graag in een rok lopen. En die heb ik ook gehad 1,5 jaar. Totdat de collega's het te veel vonden worden.
15: Oh ja.
18: Want ze zegt, ja, als jij bovenop mijn truc loopt, kunnen wij onder jouw rok kijken. Nou, dat was gewoon de grootste bullshit. Want er zit ineens een binnenbroek in. Maar ja, dat is het idee wat ze dan hebben als man.
15: Ze wisten er niet mee om te gaan.
18: Dat is het. Mm-hmm. En ja, nou heb ik dus een soort compromis dat ik in een broekrok loop. Wel helemaal netjes in de bedrijfskleuren.
15: Maar merk je ook dat je anders wordt benaderd dan andere collega's?
18: Ja.
15: Ja, nog steeds wel?
18: Nog steeds.
15: Ja.
18: En dat is gewoon ook op het cultuur van het bedrijf. Het is redelijk conservatief. Kijk, en daar heb ik wel mee te dealen. En daarom zeg ik altijd, het zichtbaarheidsplafond, ik kan mij nu uiten zoals ik nu ben, maar kom ik over een soort bepaalde streep. Ik had 1 sticker van de Brabantse LHBT-vlag op me teruggepakt. Die was er 3 maanden compleet weg. En je zegt, want dat doen we niet.
15: Oh ja, die werd er afgehaald.
18: Ja, die was er dus alweer afgehaald. Maar de binnenkant is inmiddels roze met paars. Hoor.
15: Ja. Je cabine?
18: Mijn cabine.
15: Oh ja?
18: Ja.
15: Want dat
18: is gewoon mijn eigen ik. Dat is mijn eigen woning, zeg ik altijd. Daar ben ik trots op. Dat ben ik zuinig op.
15: Carine, ik zie dat jij heel aandachtig zit te luisteren. Je herkent hier veel elementen in dit verhaal.
21: Ja, toch wel. De geluidswereld, zeker het live geluid, is een heel uitgesproken mannenwereld. Ik geloof dat ongeveer 5% van de mensen die achter een mengtafel staat tijdens concerten, dat een vrouw is. En ik heb zelf de ervaring dat bands op een gegeven moment ga ik mee werken en zijn ze heel verrast van allemaal vrouwen achter de knoppen. En op het moment dat ze, het zijn niet ieder merkbare bands tussen, die reageren dan op het moment dat ze werken van het geluid is voor elkaar, is dat echt een vakmens achter de knoppen.
15: Oh ja.
21: Dat ze dan opeens een andere gender zien. Dat ze toch een beetje redeneren van een vrouw kan geen goed geluid maken.
15: Ja, ja. Maar dat heeft meer met vrouwbeelden te maken dan met ideeën over.
21: Ja, klopt. Ja, ik merk ook vaak dat de transhaat heel erg dicht tegen misogynie aanschuurt.
15: Ja?
21: Ja.
15: In welk opzicht?
21: Wat we eigenlijk al een beetje aangeven, dat het niet vanzelfsprekend is dat een vrouw op een vrachtauto rijdt. Dat een vrouw een technisch beroep heeft.
15: Want hebben transvrouwen het moeilijker dan mannen? Transmannen?
21: Weet ik eigenlijk niet. Ik ken niet zo heel veel.
15: Jij zit ook in de geluidswereld.
21: In het vak. Nee, dan kijk.
3: Ja, maar ik hoor dus bij die 95% van de technici die mannen
15: zijn. Die gewoon man zijn.
3: Ja.
15: Ja. Ja, dus daar, niemand die dat daarop aanslaat.
3: Nee.
15: Nee. Wat besprak jij het bijvoorbeeld met Herman Brood en zijn crew? Of was dat toen nog niet aan de orde?
21: Toen was het nog niet aan de orde, nee.
15: Nee. Dus die heeft dat nooit meegemaakt?
21: Nee, Herman heeft nooit meegekregen. Ik heb op een gegeven moment wel aan mensen die Herman heel goed gekend hebben gevraagd van ja, hoe zou Herman op mij reageren? En de reactie was eigenlijk, nou, Herman zou het reuze interessant gevonden hebben. En die zou, als jij, toen je nog voor hem werkte, in die transitie gegaan was, zou die absoluut trots op je geweest zijn. Want hij zou het fantastisch gevonden hebben.
15: Dat is ook wel leuk, hè?
21: Ja, dat is heel leuk, ja.
15: Julia, ik zei daar straks ook al, jij hebt een vrouw en kinderen. Hoe heb je het verteld aan Esther?
18: Nou ja, in 2015, de kinderen waren, op die woensdag zijn ze dan ochtends op school en ik ben woensdags vrij. Ik heb letterlijk en figuurlijk gewoon de panties aangetrokken. Ja, je hebt op dat moment tijd voor elkaar. En toen zei ze, heb je iets van een panty fetish? Ik zeg, nee, dat niet, maar ik weet ook precies, doe ik het eigenlijk niet. Maar ik wil het wel heel graag samen met jou gaan ontdekken. En toen hebben we met elkaar maar eens wat over gehad en ook maar eens 3 maanden laten rusten, want ik was doodsbang dat ze me zeggen van, joh, daar is gat van de deur. Totdat we eigenlijk bij een lingeriezaak in Amsterdam liepen. Ja, dan moet je ook wel eigenlijk een nachthemdje hebben. Ik zeg, ja, eigenlijk wel, met de schaamrook op de kaart.
15: Maar je dacht, zei toen nog van, mijn man heeft gewoon inderdaad een fetish en ja, dat komt wel goed.
18: Dat komt wel goed. En uiteindelijk bleek dat helemaal niet zo te zijn. En samen met haar, we steunen mij daarin. En iedere keer heel langzaam een stapje verder. Ja. Want in het begin mocht ik geen oorbellen en geen haarwerk. Ik heb in Amsterdam gewoon in een jurk zonder met mijn kale hoofd gelopen.
15: Ja.
18: En, maar ja, daar kijken mensen totdat ik in 2020 mijn eerste haarwerk kreeg. Dus zij zei, eigenlijk is het veel beter.
15: En je zei, je vond het spannend, hè, om het te zeggen.
18: Ja, want je hebt toch een goede relatie met elkaar. Ja. En je wilt elkaar en je wilt er niet kwijt.
15: En als zij had gezegd, ja, sorry, maar dat is voor mij een stap te ver.
18: Nou, ik denk dat ik echt aan de keuze heb moeten maken. Ja, ik ben ook mezelf. En dan moet je door.
15: Ja. Want het ingewikkelde voor haar is natuurlijk dat ze verliefd werd op de man die jij voor haar was. Maar, en niet op de vrouw die jij
18: was. Ja, maar ik was ook we zijn jeugdliefdes vanaf onze 16e al.
15: Zo.
18: En ik was altijd anders dan de jongens altijd al. En op dat stukje is ze juist verliefd geworden. Op
15: dus dat, dat, ja, ja. Maar goed, ze kreeg nu een vrouw.
18: Ja, en ze omarmen er wel echt wel in. Ja. Ze is echt mijn steun en toeverlaat.
15: Je gaat helemaal dus, straal als je het vertelt.
18: Ja, echt.
15: Ja.
18: Ik ben hartstikke blij met, mijn moppie, hoor.
15: Ja. Ja, en je kinderen?
18: Ja, dat is, ze hebben me in het begin altijd geholpen. Ja, totdat ze verkering kregen. En dan gaat de ouders van de vriend, die gaan zich er dan mee bemoeien. Die komen dan een keer bij je thuis. En die zeggen van, ja, je kunt niet zo leven. Ja, en dan krijg je toch een discordantie. En ja, op dat moment ben je ook gewoon net zoals hun, ben je puber.
15: Wat was de reden, denk je, dat ze zich toch een beetje van je af begonnen te keren?
18: Ja, vooral de omgeving.
15: Ja?
18: En de omgeving is het meest moeilijke.
15: Mm-hmm.
18: En dan gaan mensen met hun bemoeien. En ze zijn dan 15, 16. Ja. En die zijn dan ze zijn heel erg invloedbaar.
15: Ja. Want wat natuurlijk wel zo is, dat zij toch hun vader kwijtraken.
18: Ja, ze raken hun vader kwijt, maar ze kregen er een moeder voor terug.
15: Maar dat zie je als kind denk ik niet zo.
18: Nee, en ook door de invloed van buitenaf. Kijk, je krijgt door op dat je in S staat eigenlijk 3 pubers thuis. 2 kinderen en ikzelf.
15: Bijna letterlijk door je hormonen ook.
18: Maar ook doordat je de verandering inzet. Dus ja, je krijgt conflicten.
15: Ja.
18: En dat is voor de kinderen moeilijk, maar ook voor Esther.
15: Ja. Want was je ook gewoon niet aardig tegen ze?
18: Nee, maar ik had het voorbeeld als man zijn. Ik had een hele dominante vader. Ja. En eigenlijk was ik dat ook.
15: Ja. Dus het had ook gekund dat ze zich sowieso van je afgekeerd.
18: Juist, want eigenlijk gaat dit al 4 generaties zo.
15: Oh ja.
18: Want wij, Esther en ik, zijn ook op onze 18e gaan samenwonen. En mijn moeder was 16 toen ik kwam. Dus dat is een hele bepaalde lijn.
15: Het is wel akelig. Het was ook een cirkel om misschien het toch een keer te doorbreken.
18: Ja, ik had gehoopt dat dat gelukt was. Maar dat is mij ons ook niet gelukt.
15: En je denkt dat is niet per se een gevolg van...
18: Ik denk dat het wel meegespeeld heb.
15: Ja? Schaamden ze zich voor je?
18: Ja, want ik mocht in vrouwenkleren niet naar school. Dus ik was op dat moment al heel vaak unie.
15: Kun je het begrijpen vanuit hun ogen?
18: Jawel. Nu helemaal wel.
15: Ja? En als ze dit nou horen, wat zou je dan tegen ze zeggen?
18: Ja, kom gelijk weer thuis. We kunnen het verleden kunnen we niet veranderen, maar we kunnen wel samen een toekomst opbouwen.
15: Ja.
18: En, maar goed, we zijn nou iets anders. En ik, door de hormonen, ik ben een stuk empathischer geworden. En allemaal, ja, ik heb zo mijn leven omgegooid. En dat is eigenlijk wel, ja, dit ben ik.
15: Je bent liever geworden.
18: Juist, ja. Echt.
15: Ja. We gaan er zo meteen over verder praten. Maar eerst het nieuws van 1 minuut over 3:30. Gelezen door Sydney Dijkers.
1: NPO Radio 1.
2: De afgelopen dagen zijn bij de bestorming van de grensovergang tussen Marokko en Ceuta 67 migranten om het leven gekomen. Ze probeerden al zwemmend de Spaanse exclave te bereiken. Spanje heeft inmiddels een drijvende afscheiding in zee gelegd om te voorkomen dat mensen Ceuta kunnen bereiken. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten in mei wekenlang in quarantaine door miscommunicatie, concluderen onderzoekers. Een patiënt met het hantavirus werd door tijdsdruk eerst op een gewone verpleegafdeling opgevangen, maar de medewerkers werden niet goed op de hoogte gebracht van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze daarvoor moesten nemen. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven, die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen daar. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en liet daarom de woningen ontruimen. Het blijkt uiteindelijk niet zo te zijn, wel lagen er in de auto harddrugs en vuurwapens. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de KNVB niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan.
15: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
16: Ja, een drietal bijzonderheden op dit moment op de weg. Om te beginnen de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, de ring van Amsterdam, staat 3 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met een file op die A-ring. De A10 West richting de Koentunnel. Daar staat 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A27 Breda richting Utrecht. Voor Lexmond is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
4: De publieke tribune.
15: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune met transgender mensen. Hoe kijken zij terug op hun transitie naar man of vrouw? En heeft het hun gebracht wat ze hoopten? Bij mij aan tafel Julia Haarman, vrachtwagenchauffeur. 10 jaar geleden ging ze in transitie. Carine de Graaf, geluidstechnicus, begon een kleine 20 jaar geleden aan haar transitie. En Nick van Gaans, geluidstechnicus, vertelde op zijn 15e aan zijn ouders dat hij zich jonger voelde en geen meisje. Vinden jullie zelf dat je aan jullie kunt zien dat jullie een transgender persoon zijn, Nick?
3: Ik denk het niet. Laat ik zo zeggen, ik heb het heel lang, ik denk dat ik zeker 10 jaar... het eigenlijk niemand in mijn omgeving heb verteld. Volgens mij heeft niemand daar een soort van een verwachting van gehad of zo.
15: Sterker nog, ik denk dat mensen stom verbaasd zijn als je het vertelt. Er zit gewoon een man aan tafel.
3: Ja, over het algemeen wel.
15: Ja. Hoe is het bij jou, Julia?
5: Ligt er aan een beetje. Kijk, zoals ik nu bijloop, dan klopt het wel.
15: Is een vrouw.
5: Maar als ik zonder make-up en zonder mijn haarwerk loop, dan is het toch wel iets anders.
15: Ja? Ja, en voelt het dan ook anders?
5: Ja, ik vind dat niet leuk.
15: Nee?
5: Echt niet.
15: Ja. Nee?
5: Dus je probeert toch ook plausibel echt 100% als vrouw door het leven te gaan.
15: Dan ben je niet de vrouw die je wil zijn.
5: Nee.
15: Nee. En Carine, als jij over straat loopt en iemand kijkt je, nou, denk je dan, ik heb chance, of denk je iets anders?
21: Wat een vraag. Ik weet het niet. Ik let eigenlijk niet heel erg op of mensen op straat naar mij kijken.
15: Nee?
21: Nee.
15: Want dat doen ze natuurlijk wel af en toe.
21: Zoals
15: ze naar iedereen kijken, ja.
21: Ja, ik heb, dat is alweer een aantal jaar geleden, liep ik op een gegeven moment samen met iemand die ik niet heel goed kende door de stad. Die zou ik eventjes begeleiden bij een aankoop die ze moest doen, die best wel ingewikkeld was voor haar. En op een gegeven moment sprak ze me aan en ze reageerde zo van, ik snap niet dat jij dit volhoudt, want er staan zoveel mensen aan jou te staren en te reageren op je als je langs loopt. Maar op een of andere manier hou ik er
15: niet
21: op voor.
15: Ja. Ja. Is Julia bij jou, voor jouw gevoel, nog iets wat er nog niet klopt aan je vrouw zijn? Wat je nog anders zou willen?
5: Nou, graag mijn stem.
15: Ja?
5: Want ik heb natuurlijk een redelijk lage stem nog. Mm. Al valt het gelukkig nog mee. Mm. Maar ik zou mijn stem nog wel wat hoger willen hebben.
15: Kun je dat met oefeningen doen? Of
5: ja,
15: zo?
5: Dat kan. Maar dat is een heel lang traject.
15: Ja.
5: En je kunt het opereren, maar dan moet ik 6 weken mijn mond dicht houden.
15: Oh ja.
5: En dat is nog wel een ding.
15: Dat is het echte ding.
5: Ja. Als mensen niet kijken, dan zeggen ze dan heel snel meneer tegen mij, omdat ze die stem als man horen.
15: Ja.
5: Kijk,
15: ja,
5: dat is wel eens lastig.
15: Ja. Ik interviewde een paar jaar geleden in Overleven toenmalig Kamerlid, D66-Kamerlid Lisa van Ginneke. En die zei ook dat ze als vrouw, transvrouw, aan haar motoriek moest werken. Want ze zei, een man loopt anders, gaat anders zitten, pakt een koffiekopje anders. Herken je dat, Carine?
21: Ja, dat herken ik.
15: Ja?
21: Ja.
15: Want dat is anders, dat doen mannen anders dan vrouwen.
21: Ja, ik denk dat het ook mede komt doordat vrouwen en mannen toch een iets andere, gewichtsverdeling hebben in hun lichaam. Vrouwen hebben over het algemeen zwaardere heupen, mannen zwaardere schouders.
15: Maar heb je dat echt, oefen je daarin om dat vrouwelijk te doen?
21: Niet heel bewust, maar ik merk wel dat ik gaandeweg toch anders ben gaan bewegen, ja.
15: Ja, wat is nu anders?
21: Dat ik toch een soort ander evenwicht in mijn houding proberen te brengen en op een andere manier lopen. En kleine
15: dingetjes. Neem je kleinere stappen of
21: Nou, moet ik het zeggen? Ja, heel mechanisch eigenlijk, dat ik andere scharnierpunten in mijn lichaam heb gedefinieerd. Dus inderdaad, van in plaats van te schommelen met de schouders terwijl ik loop, meer te gaan schommelen met de heupen. En blijkbaar doe ik het goed, want ik heb op een gegeven moment van een vrouw te horen gekregen dat ik me veel vrouwelijker beweeg dan haar.
15: Terwijl dat misschien qua fysiognomie niet voor de hand ligt. Hè? Je lijf is niet daarop gebouwd misschien.
21: Nee, dat...
15: Per definitie.
21: Nee, dat klopt, ja.
15: Ja. Ben jij inmiddels de vrouw die je wilde zijn?
21: Nou, ik kan heel goed met mezelf leven, laat ik het zo zeggen.
15: Ja? Ja. Je hebt recent nog een ingreep aan je ademsappel ondergaan.
21: Nou, dat was ook alweer lang geleden. Dat was eigenlijk om het hele traject af te...
15: En waarom was dat? Omdat je die te veel zag of zo?
21: Ja, die zag ik te veel. Ik zag ook af en toe bij, zeker bij drag queens en zo, sommigen zagen er echt heel overtuigend uit. Het was een ontzettend mooie vrouw. En dan zie je een ademsappel die opeens heel nadrukkelijk aanwezig is.
15: Ja, ja.
21: Dat ik dacht van, oké, als die weg is, dan wordt het een stuk makkelijker voor me.
15: Want dat had Nick natuurlijk op jullie voor, dat hij natuurlijk nog jong was en dat zijn lichaam nog niet uitgegroeid was, hè?
3: Ja, dat, maar ook dat testosteron is sterker dan oestrogeen.
15: Ja?
3: Ja.
15: Dus als je dat toegediend krijgt, dan gaat er iets gebeuren.
3: Ja, en het is daarom, zeg maar, denk ik, zou ik durven zeggen, zeker inderdaad als je wat jonger begint, maar als trans man is er... Oestrogeen heeft, zeg maar, weinig kapot gemaakt wat testosteron niet kan herstellen, zeg maar.
15: Ja, ja.
3: En dat is andersom wel zo.
15: Jij bent een paar keer geopereerd.
3: Ja.
15: Wat voor operaties waren dat?
3: Ik heb een borstverwijdering ondergaan. Toen was ik 19, net 19. En een paar maanden later zijn mijn baarmoeder een eierstok weggehaald. Eigenlijk heb ik die alleen maar gedaan omdat toen nog een wet was. Die zei dat ik mijn paspoort, als ik mijn paspoort aan wilde passen, dan moest ik onvruchtbaar zijn.
15: Oh ja?
3: Ja, dat was toen nog, 2009.
15: En die borstverwijderingsoperatie was het belangrijkste?
3: Absoluut, ja? Voor mij. Absoluut.
15: Waarom?
3: Omdat, weet je, ik heb sinds, ik denk mijn 11e, dat bij mij de puberteit begon, heb ik mezelf een soort van aangeleerd om krom te lopen, om eigenlijk met mijn lichaam te verbergen. En er mocht niemand aan mij zien dat ik een vrouwelijk lichaam had, zeg maar. Daar schaamde ik me ontzettend voor. Dus ik wilde gewoon in een t-shirt over straat in de zomer, zonder dat ik bang was dat vanwege de wind dat je iets zou kunnen zien. Dus voor mij was dat...
15: Dat moest gewoon.
3: Dat moest. Dat, ja, daar was geen twijfel over.
15: Ja. En dacht je toen ook van, nu gaat mijn leven beginnen? Toen dat allemaal geweest was?
3: Ja. Ja, eigenlijk was hij eigenlijk al wel een beetje begonnen door puberteitsremmers te nemen en testosteron. Dat was een jaar eerder. Maar dit was... Zo had ik het inderdaad wel in mijn hoofd, dat als die operatie helemaal klaar is, dan kan ik eindelijk gewoon mijn ding doen.
15: Was dat ook zo?
3: Ja, ongeveer wel, denk ik. Ik ben vlak na die operaties ben ik verhuisd naar Utrecht om stage gelopen bij een bedrijf. En,
15: heb je daar verteld dat je...
3: Nee.
15: Nee?
3: Nee. Ik wilde gewoon hersteld zijn van die operaties, zodat ik daar mijn ding kon doen zonder dat ik steeds naar het ziekenhuis moest en zo. En dat het soort klaar was op dat moment. En ik heb binnen dat bedrijf heb ik het 10 jaar later via televisie verteld.
15: Om het maar meteen even goed te doen.
3: Ja, ik denk als ik dat dan toch doe, dan moet het groot zijn. Ja. En dan kan ik het in één keer doen zonder dat ik allemaal mensen los moet gaan vertellen en ik niet meer weet wie het wel en niet.
15: Maar
3: weet.
15: Dat was wel een bewijs dat het heel erg goed gelukt was allemaal. Huh? Dat niemand ooit enige twijfel had gehad.
3: Nee, ja.
15: Julia, voor jou was vaginaplastiek heel belangrijk. Wat gebeurt er dan?
18: Dan halen ze je oude geslacht weg. Het mannelijke geslacht wordt dan weggehaald.
15: Mm-hmm.
18: En van je mannelijke geslacht wordt dan een vagina gemaakt.
15: En is dat dan ongeveer hetzelfde voor je gevoel? Ben je dan echt een vrouw?
18: Nou, het ziet er wel uit als een vrouw.
15: Ja.
18: Ja.
15: Het is echt misschien heel impertinent. Maar is het dan fysiek ook hetzelfde gevoel als je seks hebt?
18: Ja, want ik kan natuurlijk niet helemaal
15: nee? precies... Nou ja, maar je weet ook hoe het vroeger was.
18: Maar ze maken dus je vagina-ingang, maken ze een gat in je bekkenbodemspier. Mm. Dus je hebt ook, als je gepenetreerd wordt, want ik moet dilateren, dan ga je door je een bekkenbodemspier heen.
15: Mm.
18: En dus je hebt ook je gevoel echt wel daar beneden.
15: Dus er is echt, het is eigenlijk zoals het zou moeten zijn.
18: Juist, ik heb daar echt heel veel gevoel in.
15: Ja. Carina, waar ging het jou vooral om bij je transitie?
21: Het ging mij vooral om in evenwicht te leven met mezelf. Dat ik niet meer als ik in de spiegel keek, iemand zag die ik niet was. En ook in het dagelijkse leven, dat ik niet het gevoel had dat ik andere mensen voorloog door dat ik iemand anders vertoonde dan wie ik in feite was.
15: Zie je nu in die spiegel wel wie je bent?
21: Ja.
15: Klopt dat beter?
21: Ja, dat klopt beter, ja.
15: Ja? Helemaal? Of?
21: Ja, helemaal, ja. Ik realiseerde me pas na de operatie en dergelijke dat ik in de badkamer Roberts plankje bij de spiegel altijd heel strategisch een tube tandpasta of een potje shampoo had staan, zodat ik bepaalde delen van mijn lichaam niet zag als ik in de spiegel keek. Ja.
15: En nu kan je dat wel?
21: Nu kan ik dat wel, ja.
15: Ja. En dan heb je al die ingrepen ondergaan en stap je dan echt als vrouw het ziekenhuis uit? Want dan begint het misschien pas, hè?
21: Nee, je moet in het begin natuurlijk wel heel erg wennen aan dingen die allemaal veranderd zijn.
15: Noem eens wat.
21: Ja, noem eens wat. Jeet, het is wel heel lang geleden eigenlijk. Ja. Het is dus zo vanzelfsprekend allemaal. Ja. Dat,
15: en je moet ook nog bedenken, wat voor soort vrouw wil ik zijn? Wil je een hele vrouwelijke vrouw zijn? Wil je een stoere vrouw zijn? Of wist je gewoon van, dat komt wel goed?
21: Ik wist gewoon, het komt wel goed. En als ik om me heen kijk, dan zie ik ook vrouwen. Ik heb een vriendin, die kan er ontzettend damesachtig uitzien. Alsof ze bijna van koninklijke huizen zou zijn. Met een hofdame die 's morgens aangekleed heeft. Maar ze kan er even goed uitzien. Alsof ze in een vrachtwagenwerkplaats staat te lassen.
15: En waar val jij in dat spectrum?
21: Waar val ik in dat spectrum? Ik denk ook wel een beetje alle kanten op. Zijn dagen, dan interesseert het me eigenlijk niet dat ik in een versleten t-shirt en een vuile spijkerbroek mijn werk aan het doen ben. Maar er zijn even goede dagen dat ik
15: morgens
21: weer voor de kast sta van hoe zou ik mezelf nou eens zo mooi mogelijk maken.
15: Ja. Nick, had jij vroeger echt een beeld van wat een man zou moeten zijn?
3: Niet per se van wat een man zou moeten zijn, maar wel dat wat ik wilde.
15: Wat wil je?
3: Mezelf. Ik zag mezelf als iemand met, of ik tekende mezelf zelfs als iemand met een baard, heel stoer, een soort skater type. En een hele knappe vriendin ernaast. Dat leek me ook heel belangrijk toen. Nu val ik vooral op mannen en ben ik super zachtaardig. En helemaal niet zo stoer en macho zoals ik mezelf had.
15: Dus dat beeld klopt niet. Die baard is er wel.
3: Ja, die baard is wel gelukt. Ben ik er blij mee. Maar verder klopt er helemaal niks van. Ik had een soort heel macho beeld in mijn hoofd. Maar,
15: ja. En je, ik had het al over, dat je naar Utrecht verhuisde, dat je niks vertelde aan mensen. Was dat ook echt een besluit dat je dacht, ja, anders heb ik er last van?
3: Ik was heel bang dat mensen me anders zouden gaan behandelen dan de andere mannen.
15: Ja?
3: Ja. En zeker in die tijd, ik heb het over 2010, was nog steeds niet super bekend allemaal. En ik wilde gewoon niet die ene rare zijn. En dan was ik op de middelbare school had dat al wel. Gewoon iemand die er net een beetje buiten viel. En nu kon ik gewoon gewoon midden in de groep zijn zonder op te vallen. En dat wilde ik heel graag.
15: En dat lukte ook?
3: Ja.
15: En hoe ging dat dan als je moest plassen in de wc? Ging je naar de mannen-wc, de vrouwen-wc?
3: Ik denk dat als ik naar de vrouwen-wc was gegaan, dat mensen me heel raar hadden zitten aankijken. En dat wilde ik ook juist niet, zeg maar. Maar ik ging wel als enige het hokje in. Dus ik heb vaak de momenten mensen tegelijk naar de wc gingen vermeden, zeg maar.
15: Ja, omdat dat toch niet goed voelde?
3: Nou, omdat ik bang was dat het op zou vallen.
15: Ja. Julia, met wat voor gevoel praat jij over je verleden en de tijd toen je nog een ander was?
6: Mijn verleden heeft mij wel gemaakt zoals ik nu ben.
15: Je had het wel nodig om hier te komen.
6: Juist. En het is een verleden geweest met een rode draad van hoop en ellende. Opstaan, neervallen en we doorgaan.
15: Ja.
6: En dat is nu eigenlijk een beetje op rust.
15: En als je foto's ziet van toen, hoe is dat?
6: Nou, je ziet ten eerste het verschil in je kaaklijnen en dat soort dingen. Maar de foto's van toen, dat jochie, ja, dat was toen. Ja, het doet wel wat met je.
15: Ja?
6: Zo ben ik wel opgegroeid. En ik weet dat dat mij gemaakt heeft tot wat ik nu ben.
15: Waar is dat jochie nu?
6: Niet meer. Jochie is het vrouwtje geworden.
15: Ja. Hij is verdwenen.
6: Nou, op de foto's is hij er nog.
15: Ja.
6: En ik zal voor sommige mensen, zoals mijn ouders, zou ik heus nog wel bestaan. Want die kennen Julia niet.
15: Die kennen Julia niet?
6: Want nee, die kennen misschien. Ik heb mijn moeder foto's gestuurd, maar ik heb er nog geen antwoord op gehad.
15: Zij weten niet wie jij nu bent?
6: Nee, ze weten dat ik mijn transitie gedaan heb. Ja. Mijn vader heeft me letterlijk figuurlijk doodgewenst.
15: Oh, echt?
6: Ja.
18: Dus ja, die kennen dus dit persoon.
15: Dat zei hij tegen je? Of dat...
18: Ja, dat heeft hij echt letterlijk zo tegen mij gezegd.
15: Van als jij een vrouw wordt dan?
18: Juist.
15: Ja? En wat zei je toen?
18: Nou ja, dat was het contact heel goed. Hij zei er zo over, denk ik, heb de haak er maar neergelegd.
15: Ja.
18: Want je weet op dat moment helemaal niet hoe je moet reageren. Nee.
15: Is dat niet heel raar dat ze zoiets belangrijks van jou nu niet mee...
18: Ja, daar leer je mee leven. Dat is gewoon het verleden, je gaat door.
15: Maar je hebt best een hoge prijs betaald, als ik je zo
18: hoor. Ja, klopt.
15: Je kinderen, je ouders. Dat is niet mis.
18: Ah, je moet zien, ik was dat jochie, was altijd die Einzelganger.
15: Ja.
18: Je past er nergens bij. Ik ben in mijn jeugdjaren 6-7 keer verhuisd. Dus een binding met mensen had ik nooit.
15: En nu?
18: En nu heb ik een hele lieve vrouw. En ik heb een groep mensen om me heen, een groep vriendinnen. Waar we door vuur in gaan. We hoeven elkaar maar te bellen en dan zijn we klaar. Zo kan het dus ook.
15: Dus je leven is verrijkt, ondanks het verlies.
18: Juist. En door mijn transitieervaring kan ik ook weer andere mensen helpen. Want ze hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. En dat doe ik dus wel.
15: Carine, hoe is het voor jou om foto's van vroeger te zien?
21: Ja, dat is heel dubbel, heel raar eigenlijk. Toen ik nog als man, als jongen door het leven ging, als ik een foto van mezelf zag, dan had ik zoiets van liever niet. En op een gegeven moment was ik aan het opruimen omdat ik ging verhuizen. En ik vond in een doos een hele stapel foto's terug toen ik met de vriendengroep in Renesse was. En ik was daar doorheen aan het bladeren en ik zag mezelf op een gegeven moment op een foto. En toen dacht ik bij mezelf, goh, wat was ik eigenlijk een knappe jongen.
15: Ja. Ja. Is dat een gekke gewaarwording?
21: Dat is eigenlijk wel een hele wonderlijke gewaarwording. En ik merkte tegelijkertijd dat ik op dat moment ook een hele duidelijke afstand voelde tot mezelf als jongen, als man.
15: Wat kijk je dan naar jezelf of naar een ander?
21: Dan kijk ik naar een ander.
15: Ja? Ja,
21: dan zie ik echt een broer van mijn broer, maar niet ik.
15: Gek is dat, hè?
21: Ja.
15: Dat is wel jouw voorgeschiedenis.
21: Ja, klopt, ja.
15: En wat Julia net zei, je had die jongen misschien wel, of had je nodig om te worden wie je nu bent?
21: Ik heb wel eens gezegd van ik heb een geweldige toekomst achter me, maar ik heb in de loop der jaren heel veel bijzondere dingen meegemaakt die ik waarschijnlijk niet meegemaakt zou hebben als ik spreek op mijn 20ste al in transitie was gegaan.
15: Ja, want als je gewoon geboren was als vrouw, was je leven wel wat makkelijker geweest.
21: Ik weet niet of het makkelijker was geweest, het was anders geweest. Het is dingen die je niet kunt maken, die je niet kunt doen, die kun je niet vergelijken met dingen die je al gedaan hebt.
15: Heeft die transitie jullie gebracht waar je op hoopte?
3: Ja.
15: Ja?
3: Ja.
15: Wat dan?
3: Toen ik dat interview las op mijn 15e, toen dacht ik, nou, heel misschien kan ik toch een gelukkig leven leiden. Kan ik toch gelukkig worden als ik dit hele traject inga. Want ik wist zeker dat het niet zou gebeuren als ik dat niet zou doen. En ik ben super gelukkig nu.
15: Hoe is het met jou, Julia?
18: Ja, ik ben 100% mezelf geworden. En als je 100% jezelf kunt zijn, dan ben je ook gelukkig. Dan ga je stralen.
15: Ben je gelukkiger dan vroeger?
18: Ja, zeker weten. Want als ik vroeger keek je in die spiegel en dan moest je scheren. Maar je keek in de spiegel om te scheren. En nu als ik maar topmaker ben, dan lach ik als ik klaar ben.
15: Had je dat zonder die transitie niet kunnen bereiken?
18: Nee, nooit niet.
15: Dat geluk?
18: Nee. Nee.
15: Nee?
18: Ik ben zo blij dat ik gewoon mezelf nu ben. Dat ik die uitstraling heb. En dat ik gewoon door kan gaan met wie ik ben. En dat is zo'n punt voor mij geweest. Altijd mezelf moeten wegcijferen van wie ik niet was.
15: En jij, Carine? Ben jij gelukkiger?
21: Geluk vind ik een heel groot woord. Maar ik merk dat ik veel meer rust voel. En wat me ook heel erg opviel, en dat was eigenlijk voor mij de bevestiging kort na de transitie, dat ik het goede gedaan had, er viel een enorme schaamte weg. Ik heb mezelf als man altijd, dat was constant op de achtergrond aanwezig, was altijd een gevoel van schaamte.
15: Waar zat hem dat in?
21: Schaamte voor mezelf. Dat ik door het leven moest als iemand die ik niet kon zijn eigenlijk. En op het moment dat niet meer hoefde. Maar ik heb in de loop der jaren heel veel bijzondere dingen meegemaakt die ik waarschijnlijk niet meegemaakt zou hebben als ik spreek op mijn 20ste al in transitie was gegaan.
15: Ja, want als je gewoon geboren was als vrouw, was je leven wel wat makkelijker geweest.
21: Ik weet niet of het makkelijker was geweest, het was anders geweest. Het is dingen die je niet kunt maken, die je niet kunt doen, die kun je niet vergelijken met dingen die je al gedaan hebt.
15: Heeft die transitie jullie gebracht waar je op hoopte?
3: Ja.
15: Ja?
3: Ja.
15: Wat dan?
3: Kijk, toen ik dat interview las op mijn 15e, toen dacht ik, nou, heel misschien kan ik toch een gelukkig leven leiden. Kan ik toch gelukkig worden als ik dit hele traject inga. Want ik wist zeker dat het niet zou gebeuren als ik dat niet zou doen. En ik ben super gelukkig nu.
15: Hoe is het met jou, Julia?
18: Ja, ik ben 100% mezelf geworden. En als je 100% jezelf kunt zijn, dan ben je ook gelukkig. Dan ga je stralen.
15: Ben je gelukkiger dan vroeger?
18: Ja, zeker weten. Want als ik vroeger keek je in die spiegel, en dan moest je scheren. Maar je keek in de spiegel om te scheren. En nu als ik maar

0: een gelukkig leven leiden? Kan ik toch gelukkig worden als ik dit hele traject inga? Want ik wist zeker dat het niet zou gebeuren als ik dat niet zou doen. En ik ben super gelukkig nu.
1: Hoe is het met jou, Julia?
2: Ja, ik ben 100% mezelf geworden. En als je 100% jezelf kunt zijn, dan ben je ook gelukkig. Dan ga je stralen.
1: Ben je gelukkiger dan vroeger?
2: Ja, zeker weten. Want als ik vroeger keek je in die spiegel en dan moest je scheren. Maar je keek in de spiegel om te scheren. En nu als ik maar topmaker ben, dan lach ik als ik klaar ben.
1: Had je dat zonder die transitie niet kunnen bereiken?
2: Nee, nooit niet.
1: Dat geluk?
2: Nee. Nee.
1: Nee?
2: Ik ben zo blij dat ik gewoon mezelf nu ben. Dat ik die uitstraling heb. En dat ik gewoon door kan gaan met wie ik ben. En dat is zo'n punt voor mij geweest. Altijd mezelf moeten wegcijferen van wie ik niet was.
1: En jij, Carine? Ben jij gelukkiger?
3: Geluk vind ik een heel groot woord. Maar ik merk dat ik veel meer rust voel. En wat me ook heel erg opviel, en dat was eigenlijk voor mij de bevestiging kort na de transitie, dat ik het goede gedaan had, er viel een enorme schaamte weg. Ik heb mezelf als man altijd, dat was constant op de achtergrond aanwezig, was altijd een gevoel van schaamte.
1: Waar zat hem dat in?
3: Schaamte voor mezelf. Dat ik door het leven moest als iemand die ik niet kon zijn eigenlijk. En op het moment dat dat niet meer hoefde, was die schaamte gewoon weg. Sindsdien is het gewoon van, nou, hier ben ik en jullie doen het allemaal mee. Zoiets.
1: Maar echt geluk, heb je dat nog niet helemaal kunnen bereiken?
3: Ja, toch wel. Ja, maar geluk, dat klinkt als zo'n heilige graal, zo'n euforie die...
1: Nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die denken, als ik maar eenmaal straks vrouw ben, dan is alles goed.
2: Zo werkt het ook niet.
3: Nee, zo werkt het ook niet. Je moet nog steeds aan het eind van de maand moet je zorgen dat je rekeningen betaald zijn. En op tijd je vrienden en familie bellen van, oh ja, die is jarig. Al die dingen gaan gewoon door. Dus,
1: maar het is ook een hele zware weg die je gegaan bent.
3: Het was een hele intensieve route. Maar eigenlijk ook wel heel waardevol.
1: Ja?
3: Ja.
1: In welk opzicht?
3: Het brengt je heel dicht bij jezelf. Alle onzekerheden die je voor kunt stellen, maar ook iedere keer de blije verrassing als je weer een stapje verder bent. Ik was in transitie, toen was net heel erg het zorgstelsel aan het veranderen. Met iedere keer weer nieuwe bezuinigingen, toen heb ik wel eens wakker gelegen. Ja, ik wil mijn transitie wel afmaken, maar wat nou als het niet meer vergoed wordt? Mm-hmm. Moet ik dan achter het station mijn lichaam gaan verkopen of zoiets? Dus dat is eigenlijk een hele dynamische tijd in je binnenste heel veel stof doet opwaaien. En ja, je leert wel dingen van jezelf kennen die eigenlijk een cadeau zijn aan jezelf.
1: Kun je ook wel eens heimwee hebben naar iets van vroeger?
3: Soms mis ik een beetje de magie.
1: De magie?
3: De magie, ja. Het idee dat wat er ook gebeurt als ik s'avonds thuis ben, dan trek ik de deur dicht, doe ik de gordijnen dicht en dan doe ik een jurkje aan en dan ben ik mijn eigen Barbiepop.
1: dat had je toen, bedoel je?
3: Ja, die periode heb ik wel gehad.
1: En dat is nu niet meer zo?
3: Nee, nou is dat element is weg.
1: Mis je dat ook een beetje? Ook dat spannende misschien? Of?
3: Ja, ook wel een beetje dat spannende. Het geheim wat je hebt, wat je voor iedereen verborgen moet houden, maar ook mag houden. Dat is op een gegeven moment...
1: Dat geheim wordt ook je identiteit?
3: Ja, het geheim is op een gegeven moment publiek. En, ja,
1: nu weten we het allemaal.
3: Ja, nu weten we het allemaal. Ja.
1: Heb je er ook een prijs voor betaald?
3: Heb ik er een prijs voor betaald? Nee, als ik een kostenbaten over afweging maak, dan nee.
1: Nee?
3: Nee.
1: Jij, Nick?
3: Enorm mee.
0: Nee. Nee. Als ik dit zo naast elkaar zet, voor mij is alles gewoon best wel heel goed gegaan. En een soort van makkelijk misschien zelfs.
1: Ja?
0: Ja.
1: Niet zoals ik het van de dames hoor.
0: Nee, maar ik was jong en er lag gewoon een soort uitgestippeld pad vanuit het VU. Van dit is de volgorde hoe we dingen kunnen doen. En ik wilde alles. Dus ja, oké, let's go. Ja.
1: Is je transitie nu af ook?
0: Ik denk dat hij nooit af is.
1: Nee?
0: Maar wie is er wel af? Ik bedoel, ik kan niet vergelijken met iemand... Met een cispersoon of hoe die dit zou beantwoorden, zeg maar. Je verandert als mens en je denkt misschien zo, wat ik net zei over hoe ik mezelf, toen ik nog, weet ik veel, 10 was, voor me zag later. Ja, dat klopt niet helemaal. En dat is nu.

0: helemaal prima. En misschien ben ik over 10 jaar wel weer zoveel veranderd dat ook weer anders is. Maar ja, ik denk dat elke persoon verandert. Zeg maar.
1: Hoe is het nu bij jou, Julia? Is het af, denk je?
2: Nee, het gaat gewoon door.
1: Ja?
2: Stukje bij stukje, stukje verder.
1: Ben je over 10 jaar nog weer meer vrouw dan nu?
2: Nee, ik denk het wel. Door de hormonen zal je sowieso veranderen. En daar mijn hormonen blijft mijn leven lang.
1: Die moet je altijd blijven gebruiken?
2: Ja, het is een soort spray die kan ik gewoon op mijn huid doen. En alleen de hormonen heeft mij al heel veel veranderd. Want mijn hele gezichtlijnen. En ik heb natuurlijk nou borsten gekregen. Dat zijn allemaal andere dingen. En dat gaat iedere keer stukje bij stukje. En je ziet het niet. Maar als je dan foto's van 1,5 jaar terug ziet. Zie je het verschil echt wel.
1: Ja. En hoe is dat bij jou, Carine? Is het af? Ben jij nu wie je...
3: Als het gaat over veranderingen, dan ben ik nou vooral aan het wennen dat ik oud aan het worden ben. Ik ben intussen al eindje in de 60.
1: Daar is niks aan te doen.
3: Nee. Daar is niks aan te doen. Nee, maar dan kom ik af en toe wel voor. 's Morgens wakker voel ik bepaalde pijntjes. En als dat dan niet overgaat, ga ik naar de huisarts toe. En die kijkt me dan aan en die zegt dan, ja, dat hoort bij de leeftijd.
1: Maar je bent toch geworden wie je wilde zijn.
3: Ik ben tevreden met mezelf zoals het nu is. Ja.
1: Klinkt ook een beetje als een slag om de arm, toch wel?
3: Niet zozeer als een slag om de arm. Maar hoe moet je het zeggen?
1: Of is het leven nou eenmaal geen rozentuin?
3: Het ding wat voor mij ik is, dat is niet veranderd. Als ik praat over ik, dan ben ik nog steeds ik. En een vriend van mij heeft op een gegeven moment ook gezegd, toen hij me een paar jaar niet gezien had, toen we weer eens met elkaar afgesproken hadden en die mij dus voor het eerst een vrouw ontmoette, een paar uur met elkaar praten. En op een gegeven moment kijkt hij me zo'n beetje glimlachend aan en hij zegt, als ik zo met jou zit te praten, voel ik nog steeds dezelfde persoon.
1: De kern is niet veranderd.
3: De kern is niet veranderd, ja. Nee.
1: En toch was het dat allemaal waard.
3: Toch was dat allemaal waard, want hij zei ook, maar je bent wel een stuk rustiger geworden.
1: Ja. Het was mooi om vanmiddag met jullie te praten. Carine de Graaf, Julia Haarman en Nick van Gaans. Ik dank jullie alle drie hartelijk. En ik hoop dat jullie nog veel goeds tegemoet gaan. Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dan hebben we het over Afghanistan. 5 jaar geleden heroverden de Taliban de macht. En hoe denken Nederlandse Afghanen inmiddels over de situatie in ons land? En tot slot iets waar we ons erg op verheugen. Want vanaf 5 september zal de publieke tribune wekelijks uitgezonden gaan worden vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam. Tegenover het Centraal Station, vlakbij AI. U bent van harte welkom om vanaf dan onze uitzendingen daar bij te wonen. Na 4 uur op deze zender, goed ingelichte kring met Patrick Lodiers. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week.

0: NPO Radio 1. Podcast.
1: Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
2: Merel.
3: Christian Vlokstra.
2: Yvette van Boven.
1: Op de Boezeda.
4: Stefan Stassen.
1: Wat lezen.
2: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
1: Luisteren.
5: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
1: Of kijken zij.
6: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
1: Wat raden ze aan deze zomer?
4: Heb ik mijn bril pas.
7: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
0: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Haar droombaan was het correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? Wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
9: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk.

0: Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: NPO Radio 1. 4 uur.

0: Eén bijzonder goedemiddag met een klein beetje vertraging. Hoe bescherm je de waarde van de Pride en hoe bescherm je de waarde van het voetbal? Kortom, cultuur in vele vormen en nog veel meer straks in goed ingelichte kring. Maar nu eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
1: Spaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. Afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze de wagen controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Uiteindelijk werden 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purtia uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purtia beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Er is verkeersinformatie. Goedemiddag, Erik Evengroen.
2: Ja, 2 opvallende files nog op dit moment. Er staan een paar korte met hooguit zo'n 5 minuten op onthoud. Maar zoals gezegd, 2 opvallende. Om te beginnen de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 3 kilometer met ruim een half uur op onthoud. En de A27, Breda Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Lexmond. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: NPO Radio 1. Poont.
8: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
0: Een bijzondere goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij hier de scherpe randjes op van het nieuws.
2: Het is onder andere natuurlijk de route Soleil. Dat is de A7 van Lyon naar Orange. Daar hadden we op het hoogste punt bijna 3,5 uur vertraging. Alleen al een stukje Lyon-Orange. Ja, en dan een stukje verder op de A9 richting de Spaanse grens of richting de Pyreneeën. Ook nog eens 2 uur vertraging. En dan heb je het alleen nog over Frankrijk.
0: U denkt waarschijnlijk nu alweer de ANWB. Zeker, maar straks wil ik gewoon alles weten over de stand van Zwarte Zaterdag. En vooral ook de oorsprong ervan. Maar eerst de goed ingelichte kring die deze zaterdag bestaat uit schrijver en columnist Lale Gül. Jij nog Zwarte Zaterdag-taferelen meegemaakt onderweg hier naartoe?
9: Absoluut niet. Nee, het is heel rustig. Ik heb het idee dat half Nederland hier niet eens is.
0: En Amerika-kenner Diederik Brink. Ben jij ooit in zo'n zomerfile beland op weg naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk?
10: Gelukkig niet. Nee? Maar dit is je ergste nachtmerrie. Dat je ergens met je auto vaststaat, geen kant op kunt, bloedheet. Och, daar moet je toch niet aan denken?
0: Nee, je moet er niet aan denken. Maar Lale en Diederik, goed dat jullie zijn. Beide altijd een scherpe mening. Maar ja, ik kan geen vuurwerk meer verwachten.
9: Hoezo?
0: Nou, het is 1 augustus. Het vuurwerkverbod is actief geworden. Ja, vandaag.
11: Wat goed.
0: Ja,
12: het werd tijd.
0: Werd het tijd? Nou, vertel wat, Lale.
12: Nou, voor die dieren is het altijd heel zielig. Oogziekenhuizen zitten altijd vol met kinderen die een hand verliezen, een oog verliezen. Ja, waar is dat voor nodig? Allemaal voor één dag plezier, zogenaamd. Maar ja, andere landen besteden het toch uit aan de overheid soms. Ik weet niet meer welk land dat was, maar...
0: Er zijn er heel veel, dan worden er gewoon grote vuurwerkspectakels.
12: Ja, precies. Ja. Dus
0: ja, gecontroleerd. En Diederik, jij zei ook ongelukkig.
10: Ja, ik ben er heel blij mee. Het verbaasde me dat het zo lang nog heeft geduurd in Nederland om tot deze beslissing te komen. Als er meerdere jaren zijn waarin politieagenten eigenlijk gewoon niet met de jaarwisseling willen werken. Dat zijn de mensen die de zwaarste klappen krijgen, die een zware baan hebben, die op de moeilijkste situaties op het gevaar afrennen. Als dat de mensen zijn die zeggen, joh, dit gaat niet, laat dat weekend alsjeblieft aan me voorbij gaan, dan weet je dat je iets moet doen. Dus toen ik zag dat vooral die vanuit de korpsleiding ook een sterke lobby ontstond van, jongens, we moeten nu echt doorpakken, toen dacht ik, ja, nu kun je bijna niet meer stoppen.
0: En het is zover, maar laat het hier wel knetteren. Het is een feestelijke dag, want World Pride vindt vandaag plaats in onze hoofdstad. De grachten liggen vol met boten, duizenden mensen vieren feest en ook Madonna schijnt van de partij te zijn. Maar het is ook een dag van protest. De dodelijke aanslag tijdens de Pride in Berlijn liet opnieuw zien dat queer acceptatie nog niet altijd vanzelfsprekend is. En dit zei Rob Jetten net voordat hij op de boot stapte.
13: Ja, wij hebben sowieso denk ik te maken met de verharding en verhuftering van de samenleving en veel online invloed ook. Maar er zijn ook gemeenschappen die om religieuze overtuigingen of om andere redenen ook echt wel meer en meer die haat richting die LHBTI-gemeenschap laten zien. En daar moeten we ons tegen uitspreken en moeten we ook kaart aanpakken als het gebeurt.
0: Dit was onze premier, maar Lale, jij schreef ook een column vandaag in de Telegraaf.
12: Hij benoemt het niet, hè? Dat vind ik al, dat je het altijd zo in abstracte en vage termen blijft. Ik altijd wel.
0: Hoe bedoel je, wat benoemt hij niet? Hij heeft het toch over...
12: Dat het vanuit islamitische hoek komt.
0: Ah, maar hij zegt religieuze hoek.
12: Ja, religieus. Ja, maar het is toch vooral islamitisch?
0: Nou ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen van de streng gereformeerden zijn...
12: Maar die plegen geen aanslagen. Ja. Dit was Abdul, de 21-jarige, hoe heet hij? Abdul, die zegt, dit doe ik voor mijn geloof. En dat geldt voor alle aanslagplegers. En gereformeerden en joden plegen geen aanslagen.
0: Maar vind je dan dat onze premier zich nog scherper moet uitspreken?
12: Ja, dat kunnen we wel meer duiden op die manier. En ook dat het bijvoorbeeld in... Ik zag WNL Goedenavond Nederland. Daar zag ik die staatssecretaris van Onderwijs zitten. Want uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in al die boeken staat van homohuwelijk, dat leidt tot ontwrichting. Die islamitische lesboeken en de doodstraf moet erop zitten en dat soort teksten. En zij zegt, ja, we hebben nul scholen gesloten, want dat is nog niet, ja, omstreden teksten is nog niet genoeg grond om dat te sluiten. En dan denk je, ja, homohaat begint niet met een aanslag plegen of een wapen kopen. Het begint al met dat soort dingen, dat je kinderen hersenspoelt en dat je die ideeën normaliseert. En als iemand dan gelovig genoeg is, dan maakt hij die... Het is nog maar een kleine stap, hè, naar radicalisering. En dan denken van, ik wil martelaar worden.
0: Ja, nu zeg je natuurlijk van, ja, het is vooral uit islam dat er dan aanslagen worden gepleegd. Maar als je het hierover hebt, weet je, als je kijkt naar de streng gelovige gemeenschap in bijvoorbeeld Amerika, dan worden natuurlijk ook boeken verbannen op scholen en bibliotheken. Dus daar zijn ze natuurlijk ook bezig met een soort van hersenspoeling.
12: Ja, maar nogmaals, die plegen geen aanslag. Ik heb ooit gehoord van iemand die daar verstand van heeft, dat de inlichtingendiensten zijn elke gay pride, ook in Amsterdam, bezig met echt honderden aanslagen verijdelen. Het is goed dat heel veel mensen dit niet weten. Ik weet deze informatie wel, dus daarom ga ik niet naar de pride, want ik durf niet. En dat gaat altijd kantje boord goed, hè? En in Berlijn is het niet goed gegaan. Als mensen die informatie wel wisten, hoeveel... Afgelopen woensdag zijn er 3 terroristen verdachten opgepakt in Eindhoven. Jonge jongens die allemaal geradicaliseerd, allemaal zeggen ze ik wil een aanslag plegen. Dat zijn er honderden in Europa en tientallen in Nederland elk jaar. En dat gaat altijd maar net goed, hè? En die hebben ook nog eens allemaal recht op privacy en zo. Je mag niet te vaak hun telefoon controleren, et cetera. We moeten heel blij zijn dat de AIVD ze wel altijd op tijd oppakt. Maar dat gaat maar net goed. En uit andere religieuze gemeenschappen zie ik niet dat ze aanslagen plegen. Dat is inderdaad meer dat ze boeken...
0: Maar hoe moeten we het dan aanpakken volgens jou?
12: Het begint al met dat de zaadjes worden geplant op al die islamitische scholen. Ik ga het gewoon zeggen, weekendscholen, basisscholen. Dat wordt door de belastingbetaler gefinancierd. Daar betalen wij allemaal aan mee. Vind ik gewoon gestoord eigenlijk dat we dat moeten financieren. Onze eigen homohaat. Nou, daar begint het mee. Maar ook dat bijvoorbeeld die verdachte uit Eindhoven van woensdag, die was eerder al veroordeeld voor op verdenking van terrorisme. Die zei ook letterlijk, ik wilde een aanslag plegen in België. Alleen, hij had recht op privacy. Dus de rechter had gezegd, de reclassering mag zijn laptop en telefoon niet te vaak controleren, maximaal één keer in de maand. En dan denk ik, waarom heeft een terreurverdachte recht op privacy? Dus ze worden aan alle kanten te goed beschermd ook. En waarom, ja, die Telegram chats en zo, waar je gewoon zo makkelijk aan een wapen kan komen en zo. Dus er is gewoon genoeg te doen.
0: Diederik, vind je ook dat we meer moeten benoemen waar het probleem ligt? Dat ja. Jette nog niet scherp genoeg was?
10: Nou, kijk, wat Jette betreft, ik denk dat hij de goede kant op gaat. Want ik denk dat wat hij net zei, ook een paar jaar geleden al niet makkelijk, ook vanuit landelijke politie werd uitgesproken. Dus ik denk wel dat het de goede kant uit gaat. Je moet het veel scherper benoemen, inderdaad, vanuit islamitisch hoek. Maar tegelijkertijd, waar ik me vooral, en dat vind ik wel mooi dat Lala dat noemt, heel erg zorgen over maken, is die intolerantie die we eigenlijk in die scholen hebben. Dat je die lesmaterialen hebt, krijg je eigenlijk door de overheid gesubsidieerde intolerantie. Onze eigen samenleving die we niet opbouwen over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, mensen die op personen van hetzelfde geslacht vallen of niet. Alles wat onze samenleving zo mooi en zo krachtig maakt, hoort het fundament van iedere school te zijn. En als je daarnaast nog een religieuze invulling eraan geeft over hoe je je leven beleidt, hoe je spiritualiteit beleidt, moet je alle ruimte voor krijgen. Dat is die vrijheid van onderwijs. Dat is denk ik ook een groot goed in Nederland. Dat is zeg maar eigenlijk de bakermat van onze tolerantie. Maar als je dat misbruikt en als we dat dan ook nog eens subsidiëren, dan vrees ik voor al die jonge kinderen die er op een gegeven moment dan ook niks meer aan kunnen doen. Dat als ze van jonge leeftijd aan, of vanuit huis, of vanuit school, of vanuit de weekendschool, hele schadelijke dingen in hun hoofd geprint
0: krijgen. Ja, nu zei Jette ook, en daar begon hij ook mee, van er gaat ook heel veel goed. En ook uit het Eén Vandaag opiniepanel kwam dat 90% van de hetero mensen het prima vindt als vrienden, familie uit de kast komen of queer zijn. Dus het is eigenlijk, veel gaat er goed, maar het is een klein clubje.
10: We hoeven niet goed te vinden. Hetero's hoeven niks goed te vinden. Wat homo's doen is goed. We hebben niks te vinden over wat andere mensen. Mensen houden van elkaar en is het mooi. Wat het erge eraan is dat ook een heleboel mensen uit zeg maar de LHBTIQ+ gemeenschap het steeds moeilijker vinden om in steden als Amsterdam met de hand in hand of zoenend over straat te gaan. Ja. Dat ze merken dat ze bespuugd worden, dat ze in taxis worden geweigerd, dat ze in elkaar worden geslagen. Dus in de stad waar ooit het huwelijk werd geopend voor mensen van hetzelfde geslacht, waarin we eigenlijk de bakermat van de Nederlandse vrijheid elke keer willen vieren en dat vandaag ook doen, kun je eigenlijk buiten deze Pride om niet altijd veilig over straat.
0: Ja, maar vandaag wordt het in ieder geval gevierd. En Jette zei ook nog iets over een beroemde bezoeker, inderdaad.
13: Heeft u Madonna ontmoet?
11: Nog niet.
13: Waar gaat u die ontmoeten?
11: Ja, dat is ook voor mij een verrassing zometeen.
13: Ja.
11: Dank, fijne dag.
0: Lale, is het ook mooi dat zo'n icoon er dan is en dat het gewoon nog wel groots gevierd wordt in Amsterdam?
12: Ja, absoluut. Kijk, het wordt allemaal minder vanzelfsprekend. Ook de kerstmarkten elk jaar weer met ijzerdraad, betonblokken en een leger aan agenten. En nu ook met de Pride, want weer overal beveiliging en zo. En dat gaat, ja, ik vrees dat het een kwestie van tijd is inderdaad. Dat als je al die maatregelen niet neemt, dat er ook hier een aanslag wordt gepleegd. Dus daarom moeten we het blijven vieren juist. Maar je merkt wel dat die terroristen en die geradicaliseerden, die krijgen wel hun zin. Want we gaan stukje bij beetje wel anders leven. Of in ieder geval moeten we alles helemaal kapot beveiligen om het nog te vieren.
0: En dat is ook de reden waarom jij er niet naartoe gaat. Jij durft niet.
12: Ja, en ik zie die overweging bij meer mensen die kinderen hebben of die inderdaad gewoon denken van ja, ik ga maar niet. Want kijk, ik moet zeggen, ze nemen heel veel maatregelen. Dus de kans dat het fout gaat met zoveel investeringen in beveiliging is wel klein. Alleen, het is ook een soort protest misschien of zo dat ik dan niet ga. Omdat ik denk, ja, op die manier wil ik het niet vieren. Als er betonblokken omheen moeten staan en een leger aan agenten.
0: Diederik, jij bent Amerika-kenner.
10: Ja.
0: Wel mooi dat zo'n pop-icoon als Madonna uit Amerika hier de Pride komt vieren, toch?
10: Dat is toch fantastisch. De Queen of Pop, kun je nagaan. Hey, hoe lang deze vrouw al meegaat aan de top van de internationale muziek. Hoe gaaf is dat?
0: En ook zo vaak en zo hard opkomt voor deze queer community.
10: Nou, en dat niet alleen, maar dat zij zichzelf elke keer opnieuw weet uit te vinden en dan nu nog op haar hoge leeftijd hier in Amsterdam komt optreden. Want dat hoorde je wel een beetje aan Rob Jet. Ik denk dat hij hierin heel slecht kon liegen. Hij weet dat ze er is en waarschijnlijk gaat hij er ontmoeten ook.
0: De afgelopen dagen staken zo'n 50.000 illegale migranten vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave Ceuta. En de meeste zijn ook inmiddels teruggestuurd of teruggegaan. Er zijn ook bijna 60 doden te betreuren. En ja, de vraag die heel Europa zich stelt, hoe heeft dit zover kunnen komen? NOS-correspondent Miral de Bruyne is ter plaatse in Ceuta en vertelt wat de oorzaak lijkt te zijn.
14: Wat er eigenlijk is gebeurd is dat zo'n 3 weken geleden is er een Algerijn geweest die een zaak heeft aangespannen. Hij werd tegengehouden op de zee. Maar volgens de wet, zei hij, mag dat helemaal niet. En moet er een echte barrière zijn om echt fysiek tegengehouden te worden als je naar Spanje wil komen. Nou, de Hoge Rechtshof hier heeft erover geoordeeld en die zei, je hebt gelijk. En op een of andere manier is de afgelopen dagen dus dat als een soort van lopend vuurtje rondgegaan op social media. En zijn heel veel mensen tegelijk dus naar dat grenshek hier gegaan. En zijn dus eigenlijk die pier over gaan zwemmen.
0: Ja, Diederik, heeft dus Spaanse grensbewaking gigantisch gefaald?
10: Ik denk dat de Spanjaarden dit onderschat hebben. Wat mij ook opviel zijn de beelden waarin de Marokkaanse grenswachten er ook bij stonden te kijken. En deze mensen hebben de overkant hebben laten gaan. Wat ik vooral nu zie is, ik kijk vooral ook naar de rol die Marokko hierin speelt. En dat zij, dat er zoveel, ik heb gehoord dat er op 50.000 à 60.000 mensen is gegaan. Die in één keer daar samen, dat is een halve stad hè. En die zijn daar allemaal samengekomen. Die zijn massaal de grens daarover gegaan. Dat moet georganiseerd zijn. Dus dan wil je misschien als overheid ook, ja, je hebt ervan geweten, je wilt daarmee een statement maken. Dan is eigenlijk nu de vraag wat niet Spanje doet. Want dit is denk ik een gemeenschappelijk Europees probleem. Wat Europa als statement doet. Laat je door landen als Marokko in dit soort gevallen echt onder de voet lopen? Of zeg je nu als Europa, we gaan hier een vuist bij maken? En dan komt eigenlijk de fundamentele vraag hierin. Want en dan kijken mensen naar Brussel. Dan is de vraag, wat willen wij met Brussel? Is Brussel het samenraapsels van een heleboel soevereine landen die in de besluitvorming traag werkt omdat alle 27 neuzen dezelfde richting uit willen gaan? En dat je daarom niet moet verwachten dat Europa krachtig kan optreden om Marokko te laten zien, dit doen we niet nog een keer. We gaan betere afspraken maken. Of verwachten wij dat Europa wel krachtig optreedt, maar het betekent dat we misschien Europa ook wel wat meer invloed moeten geven.
0: We hoorden net in het journaal dat ze toch een spoedvergadering willen als Europa. Dus ik neem aan dat ze wel iets willen doen.
10: Ze vergaderen zich natuurlijk helemaal suf in Europa. En er zijn wel meerdere gevallen geweest, ook met landen als Wit-Rus, Belarus en dergelijke, waar ze de Europeanen hebben uitgedaagd. En wij vooral in vergaderingen, statements, proclamaties en een mini-sanctietje zijn blijven hangen. Wat je eigenlijk wil doen is op dit moment is gewoon laten zien, dit tolereren we niet.
0: Ja.
10: En wil je ook als wereldblok optreden? En het ligt ook niet helemaal aan Brussel. Het gaat er ook om, willen wij dat Brussel zo op kan treden? En dat is een keuze die we zelf moeten maken, ook als Nederland.
0: Lala, er zijn heel veel Marokkanen weer teruggewandeld, zeg maar. Of dat nou, vrijwillig was of niet. Maar toch zijn er in Europa natuurlijk vooral zorgen van, stel voor dat ze in Spanje aan het vasteland terechtkomen, dan kunnen ze gewoon zich over Europa verspreiden. Heb jij die zorgen ook?
12: Kijk, vanuit die migranten snap ik het helemaal. Want als je niks hebt, kun je niet nog minder hebben. Dus als ik in hun schoenen stond, zou ik ook naar een welvarender land willen gaan en een betere toekomst voor mezelf willen hebben. Alleen, ik heb die Spaanse premier, die dus ook nu verwikkeld zit in een corruptieschandaal, die straalt wel, die heeft denk ik een aanzuigende werking ook. Want die straalt ook heel erg uit van dat hij ontvankelijk is misschien. En hij heeft toch ook gezegd dat hij 500.000 illegalen wil legaliseren.
0: Dat heeft hij ook gedaan.
12: Ja, precies. En hij is natuurlijk heel links. En als je dan zo bekend staat, ja, dan denk ik wel dat dit soort pogingen vaker ondernomen gaan. Zou ik ook doen als ik in Marokko woonde en niks had. Ja. Dus ik denk dat die houding misschien ook anders moet. En ja, anders komen ze wel allemaal in Ter Apel terecht straks. En hebben we nog groter probleem hier.
0: Niet alleen heel Europa reageerde, ook aan de andere kant van de oceaan werd er gereageerd.
15: You know, I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected. Except worse. Much bigger. Much easier to get into.
0: Ja, Donald Trump. Diederik, is het een mooie stok om mee te slaan voor Amerika? Want ja, Amerika, of ik moet zeggen Trump. Trump en Spanje zijn niet echt de grootste vrienden. Hè?
10: Dat niet alleen. Inderdaad, hij heeft een hele moeilijke verstandhouding met Pedro Sanchez en met Spanjaarden op dit moment. Zeker vanwege de NAVO en het feit dat Spanje weigert om echt de defensieuitgaven omhoog te doen. En heeft het luchtruim gesloten voor jachtvliegtuigen en ander defensiematerieel dat vanwege de Iran-oorlog door hun luchtruim moest vliegen. Tegelijkertijd is dit voor hem ook een kans om het weer over een onderwerp te hebben in de Verenigde Staten waar hij het graag over wil hebben. Het ging de afgelopen dagen vaak over de oorlog in Iran. Die is erg impopulair. Komt ook niet lekker uit de verf. En dus wilde hij het bruggetje slaan naar iets waarin hij wist dat hij bij de vorige verkiezingen vooral heel erg goed scoorde. Nou, hij weet ook, er komen in november komen de verkiezingen aan. Mogen de Amerikanen weer naar de stembus? Deze beelden kunnen hem helpen. En natuurlijk een lichte overdrijving, maar goed, daar is de man goed in. Maar hij gebruikt dit om eigenlijk weer de discussie naar een onderwerp te trekken waarin hij dominant is. Dus eigenlijk was zijn oproep, als je op de Democraten stemt, wat best wel eens kan gaan gebeuren. Mensen zijn boos op hem. Mensen zijn teleurgesteld in hem. Dus het kan zijn dat ze zijn politieke opponenten gaan belonen. En hij wil eigenlijk een angstbeeld neerzetten. Als je dat doet, dan krijg je ook dat onze grenzen zo worden overstroomd.
16: Dus hij brengt het onderwerp weer naar zichzelf. Straks gaan wij het nog hebben over die Iran-oorlog en de economische gevolgen daarvan in het volgende half uur. Maar eerst gaan wij... Wij gaan wielrennen, want de Tour de France voor vrouwen is gestart. Fantastisch. Wij gaan even naar Frankrijk. Gabriel Melging.
17: Ja, nog 70 kilometer in de eerste etappe. En eigenlijk zijn we net niet in Frankrijk op het moment. We zijn in Zwitserland, in Lausanne, bij het meer van Genève. Een prachtige plek voor zo'n Tour de France start. En we hebben momenteel een kopgroepje van 4 rensters. Met daarbij 1 Nederlandse, Maud Rijnbeek uit Noord-Holland. Renster van het Volker Wessel Cycling Team, 23 jaar oud. En zij hebben dus een voorsprong van zo'n 6 minuten op het peloton. En vandaag is het echt maar zeer de vraag wie er nou daadwerkelijk voor de ritzegen gaan strijden. Want de etappe eindigt op een klein klimmetje. Een klimmetje van 2,6 kilometer aan 4,5% hellingsgraad. En dat is dus helemaal niet heel stijl. En dan kijken we bijvoorbeeld naar rensters als Lorena Wiebes en Marianne Vos vanuit Nederlands oogpunt, die dat misschien wel kunnen overleven. Maar misschien is het toch te zwaar voor hen. En dan krijg je juist weer dat bijvoorbeeld Demi Vollering misschien weer goed tot haar recht zou komen. Een klassementrenster van FDG United Suez. En als je dan nog verder gaat uitzoomen over deze hele ronde als geheel, het zijn eigenlijk elke dag opnieuw dit soort etappes. Etappes waar heel veel verschillende type rensters kunnen winnen. En Demi Vollering zei het al, eigenlijk zou het wel eens kunnen dat we elke dag een nieuwe gele truidraagster krijgen. Dat is super interessant. Er is ook geen uitgesproken topfavoriete voor de eindzegen. Pauline Ferrand-Prévot, de winnares van vorig jaar, heeft een streepje voor op de rest, maar heeft dit jaar nog niet de beste klimprestaties laten zien. En dan kijken we dus ook naar Vollering, naar Van der Breggen, naar dat jonge Spaanse talent Paula Blasi, die de Amstel Gold Race won bijvoorbeeld. Er zijn dus heel veel hele leuke verhalen te vertellen deze Tour de France. Vandaag de eerste etappe met dus die strijd om de eerste rit zegen en de eerste gele trui met een kopgroepje van 4 dat 6 minuten voorsprong heeft op het peloton met nog 68 kilometer te rijden.
16: Vrouwen die via tweedehands sites zoals Vinted of Marktplaats hun kleding verkopen belanden regelmatig op seksfora. De foto's waarop naast de kleding ook lichaamsdelen te zien zijn worden regelmatig gedeeld in Telegram groepen met de titels als Hete Hertjes en Vinted Hot Girls. Rosanne de Jong, welkom.
18: Dankjewel.
16: Ja, jij bent journalist bij De Telegraaf en jij dook in die Telegram-groepen voor dit onderzoek. Wat trof je eigenlijk aan?
18: Klopt inderdaad. Ik zit al best wel veel verhalen. Zit ik af en toe in Telegram-groepen mee te kijken en op Reddit-fora te scrollen. En op een gegeven moment stuit ik inderdaad op Vinted Hot Girls. En dat is een groep met 200.000 leden. Waar foto's van meiden die simpelweg heel onschuldig op Vinted hun nieuwe broek of een jurkje of wat dan ook verkopen. Ja, en die worden eigenlijk gewoon, die foto's worden gekaapt van Vinted, worden in die groep gegooid. En die vrouwen worden gewoon bestookt met hele vulgaire teksten. En ja, die weten er zelf niks van. En die mannen die zitten er enorm op te geilen en die geven er heel smerig commentaar op. En ja, dat gaat echt heel ver.
16: En wat voor foto's hebben we het dan over? En wat voor teksten staan daarbij?
18: Nou, de foto's zijn, dus bijvoorbeeld als iemand een jurkje verkoopt. En ja, soms op Vinted zie je dan dat een jurkje gewoon aan een kledingrek hangt. En dat is allemaal niet zo erg. Maar bij andere foto's, daar hebben ze vaak ook dat jurkje even hebben aangetrokken. En een foto in de spiegel hebben gemaakt om duidelijk zichtbaar te laten worden. Van zo zit het. En als je het koopt, ongeveer dit is de mouwlengte, dat soort dingen. En ja, daar is dus dan een stuk van het lichaam te zien. Soms ook een stukje van het gezicht. En die foto's, als je dan een flink stuk van het lichaam ziet, vinden mannen schijnbaar dan, veel Nederlandse mannen in dit geval ook, vinden daar toch wel wat van. En die gaan dan, de teksten gaan echt heel ver. Ik weet niet of het allemaal heel netjes is om het te herhalen.
16: Nou, je mag er eentje zeggen dan.
18: Nou, van lekker mokkel, wat wil ik allemaal niet met die kont doen. Gewoon hele seksuele opmerkingen. En dan ze reageren ook een beetje op elkaar erop. Van ja, lekker, ik wil dit doen. En ja, deze borsten zal ik in die hoek duwen. En het gaat echt heel ver.
16: Lala, wat dacht jij toen je dit verhaal las?
12: Ja, ik zou er gewoon maling aan hebben. Dus ja, ik zat erover na te denken. Stel, mijn foto. Ja, ik plaats zelf ook dat soort foto's op mijn Instagram. En dan vind ik ook, ja, als je zelf op een openbaar platform iets plaatst, dan kunnen mensen daarmee aan de haal gaan. Hè. Dat is altijd. Anders moet je dat niet doen of je moet een privéprofiel hebben. Dus ik heb ook niet het recht om daar dan over te zeuren, zeg maar. Maar je moet denk ik het gewoon van je af laten. Gelijk doen, waarom zou je dat aantrekken of zo? Omdat ja. mensen over je zeggen. Dus daar sta ik vrij. Ja, ik weet niet. Ik zou
16: nou, je wil gewoon een leuk jurkje verkopen. Dan heb je toch geen zin om op sekssites te belanden?
12: Nee, maar je staat er natuurlijk niet naakt op. Dus ik vind het al knap dat mensen dat al sexy genoeg vinden, zeg maar, om op die sites. Maar ja, dan zit je er niet op te wachten, inderdaad. Maar dan moet je dat ja niet op een openbaar. Kijk, alles wat je op internet gooit, dat gaat voor je leven er niet meer van af. Dus misschien moeten mensen zich daar ook bewust van zijn. Dus
16: Rosanne, zijn ja. de mensen die op Vinted of op Marktplaats adverteren, zijn die gewoon niet heel erg bewust van het feit wat er allemaal met die foto's gebeuren kan?
18: Ja, dat denk ik. Er zitten ook echt wel veel jonge meiden tussen.
16: Minderjarig ook?
18: Ja, zeker. Echt dat ze gewoon echt Hello Kitty t-shirts, zeg maar, verkochten. En dat is ook, ja, dan is het echt wel natuurlijk een minderjarige situatie en nog strafbaarder. En ik ben het wel eens met wat Lale zegt, van ja, alles wat je er op internet gooit, vindt het is ook niet helemaal onschuldig. Je kleding doorverkopen is ook niet, zeg maar, louter onschuldig. Het belangrijkste is denk ik vooral dat mensen niet doorhebben dat het ook daar belandt. En wat ook wel weer is dat we hebben eerder gezien dat bijvoorbeeld de AI-chatbot Grok, dat die meisjes kon uitkleden. En dat in pornografische setting, dat daar AI-porno van werd gemaakt. En dat kan natuurlijk ook met dit soort foto's gebeuren. En mensen zijn zich voor mijn gevoel wel iets bewuster langzamerhand aan het worden wat ze op Instagram zetten. Maar Vinted is daarbij dan nog niet echt, wordt nog niet echt meegewogen. Terwijl ja. daar ja, zet je ook je lichaam vol in beeld.
16: Maar dit mag uiteraard niet. Het gebeurt toch. Maar is er wat tegen te doen, Rosanne?
18: Ja, dat is heel moeilijk. Het mag inderdaad niet. Het is portretrecht, auteursrecht. En dat, ja, je mag foto's niet zomaar pakken en dus op ja, hele grote schaal verspreiden op een openbare platform. Daar moet je officieel toestemming hebben van degene op de foto. Nou, dat gebeurt uiteraard niet. Het is heel moeilijk om er wat tegen te doen. Want eigenlijk, ja, je kan Reddit en Telegram contacten, maar dat reageert toch nooit.
12: Maar dit ga je toch gewoon steeds vaker zien in de toekomst met de ontwikkeling van AI en zo. Volgens mij had Welmoed Seidsma, daar was al porno over gemaakt bijvoorbeeld met AI en zo. Dus dat ga je ook niet meer tegenhouden. Daar valt ook niet tegen op te vechten, zeg maar.
18: Nee. En ik denk ook dat je bijna op een gegeven moment maar helemaal moet stoppen met social media in zijn geheel als je dit wil voorkomen. En dat is natuurlijk ook best wel rigoureus, want het brengt ook weer genoeg mooie dingen. Dus dat is wel echt een probleem.
16: Maar je zegt dus, oké, de mensen die dat doen moeten ook beter opletten, beter nadenken wat er allemaal kan gebeuren met je social media spoor wat je achterlaat. Maar ligt er ook nog een taak bij bijvoorbeeld Vinted of een taak bij Marktplaats?
18: Nou, dat, ja, misschien wel in het, zeg maar, informeren van breng inderdaad niet je gezicht in beeld of je lichaam heel duidelijk. En ja, misschien iets meer aansturen op, ja, die broek kan je ook gewoon een goede foto van maken als die over het traphekje ligt, ik zeg maar wat. Dat zouden ze wel kunnen doen, maar verder, zij hebben weinig zicht op natuurlijk wat er met de foto's op hun platform gebeurt als dat wordt doorgeplaatst op andere kanalen. Dus misschien ja, het enige informeren. Maar ja, uiteindelijk is het ook weer mensen hun eigen verantwoordelijkheid.
16: En Diederik, vind jij ook dat het een eigen verantwoordelijkheid is?
10: We hebben het nu over de vrouwen en de meisjes over wie dit gebeurt. We hebben het over de platforms waar dit over staat. Maar laten we eerlijk zijn, het gaat over misschien wel 200.000 hele sneuwe mannen. Die schijnbaar een kick van krijgen door illegaal verkregen plaatjes van minderjarigen. Ik denk dat dat een veel groter probleem is. Wat hebben we dan? Een hoop sneuwe kerels in Nederland. En dat is een veel groter maatschappelijk probleem. En volgens mij moeten we het hebben over wat we eraan willen doen. Dat mensen, jongens en kleine jongens en groter wordende jongens, gaan opvoeden om normale mensen te zijn die respect hebben voor de manier waarop je met vrouwen omgaat of met de beelden van vrouwen. En dat niet elke keer in AI zitten om dat door te gaan ontwikkelen of ze uit te kleden. We moeten het erover hebben hoe jongens hiermee om moeten gaan.
16: Rosanne, heb jij veel reacties gekregen op jouw stuk?
18: Zeker, zeker. Ik heb ook een paar meiden gesproken waarvan ik dacht, ik weet niet of jij weet dat je in deze groep beland bent. Ja, en die reageerde dan toch wel heel erg geschokt. En ja, daarvan heb ik ook daarna nog reacties gehad. Van, oh, ik heb mezelf nu ook even teruggezocht. En inderdaad, ik sta er ook tussen. Ja, en ook mensen die geen idee hadden, dat vindt het. En ja, het verkopen van je kleding daar wat toch wel heel erg onschuldig klinkt. En ook is dat dat dus ook deze kant heeft. En inderdaad toch ook wel weer het stukje de sneuwe mannen inderdaad. De vraag waarom is gewoon Pornhub niet voldoende? Ga daarheen als je hier zoveel behoefte aan hebt. Want daar zit ook gewoon legale dingen tussen. Ja. Dit is inderdaad gewoon allemaal illegaal.
16: Rosanne de Jong, dankjewel van de Telegraaf. En Lale, jij ook enorm bedankt voor deze week aanwezig te zijn in de Goed Ingelichte Kring.
7: Ja. NPO Radio 1.
16: En dan krijgen wij het nieuws gelezen door Sydney Dijkers.
19: In Frankrijk mogen zo'n 200.000 inwoners van de regio rond Bordeaux weer naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Die zijn inmiddels volgens de brandweer weer onder controle. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Premier Jette heeft tijdens de Canal Parade in Amsterdam meegevaren op een kleine boot van de organisatie. Er werd vergezeld door de Pride-directeur Lucien Spee. Het is de eerste keer dat een Nederlandse premier meevaart op een Pride-boot. En de Tour de France Femme is vandaag begonnen, de eerste etappe in Zwitserland, met gelijk een heuvelachtige rit op het programma. Gabriel Melchingja, hoe staat het er nu voor?
17: Nog steeds 4 koplopers voorin, met daarin de Nederlandse Maud Rijnbeek. Zij wordt vergezeld door Idoia Erazo, Nicola Noskova en Ossian Mahé. Niet de allergrootste namen dus, en op papier ook niet een groepje dat waarschijnlijk vooruit zal blijven in deze wedstrijd. Het peloton geeft ze veel ruimte. Nog altijd 6 minuten in een zonovergoten Lausanne. Het is heerlijk weer in Zwitserland. 27 graden, blauwe lucht. En het peloton rijdt gegroepeerd richting die kopgroep toe. Het gat was 6 minuten, is nu nog 5,5 met nog 62 kilometer te gaan.
19: Dank, Gabriel Melging. Voor nu behoor je zo meteen weer.
16: Jij ook bedankt. Gaan we nu naar het weer met Marco Verhoef. En mag ik met vraag beginnen?
20: Tuurlijk.
16: Krijgen we een plaknacht of niet?
20: Nee, komende nacht nog niet.
16: Oh, gelukkig. Nee, dat vind ik altijd het belangrijkste.
20: Ja, nee hoor.
16: Dit kan ik goed aan, maar s'nachts hou ik van de koude nacht.
20: Nou, lekker de ramen opengooien vannacht en alles nog even iets laten afkoelen. Het koelt af naar 10 graden in Groningen. Nou, daar woon jij niet, denk ik. Schat ik zo in.
16: Zeker niet.
20: Nee, maar goed, in het zuidwesten is 15 graden. Dat is het warmst. Ja. En dat betekent dat het ook nog flink kan afkoelen in de meeste huizen. Waar de temperatuur over het algemeen tot dik boven de 20 graden is. Dus dat ziet er nog goed uit. We hebben natuurlijk nog een namiddag en avond te gaan. Die zal vrij zonnig verlopen met in het binnenland ook wat stapelwolken. En het is nu zo'n 21 tot 26 graden. Komende nacht is het vrij helder. Morgen overdag flink wat zon. Ja, en dan gaan de temperaturen toch alweer wat verder omhoog. Het wordt 25 tot 30 graden. Het warmst in het zuidoosten van het land en in het zuiden. De oostelijke wind is meest matig. Dan wordt het maandag tropisch. Temperatuur in het binnenland boven de 30 graden. Alleen op de Wadden net daaronder. In het zuiden wel 35 graden. Daarna volgt dus wel zo'n hele warme nacht. En zeker in stedelijk gebied moet je er rekening mee houden dat de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 23 graden zakt. Dus dat is inderdaad echt heel warm.
16: Ik ben gewaarschuwd.
20: Ja, dinsdag is het ook een stukje vochtiger. Dan is er kans op een regen- of onweersbui. En dan vanaf woensdag zie je de temperaturen weer dalen. Blijft het droog met geregeld zon. Woensdag 27. En daarna richting de gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar. Een graad of 23 op vrijdag.
16: Marco, dankjewel. Gaan we naar het verkeer. Robert Vriezen.
21: Hi Patrick, goedemiddag. Nou, in Nederland is niet zo heel veel meer te melden. De file op de A10 is oplossende. Vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergraafsmeer staat die voor de Koentunnel. 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Die file is aanvankelijk veroorzaakt door een ongeluk op de A8, maar ook dat is van de weg. Aansluitend op die A10 nog wel vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 3 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
16: Kijk in.
22: Goed.
16: Robert, je bent er toch nog?
21: Ja, ik ben er zeker.
16: Oh, gelukkig. Ja, we haalden
21: heel... Alleen de tune viel weg.
16: Ja, maar dat AMB-tunetje gaan we heel even weghalen. Want ik wilde het gewoon even met jou hebben. Je hebt het natuurlijk goed uitgelegd, de stand van de Nederlandse wegen. Maar ja, het is Zwarte Zaterdag. Mm-hmm. Daar wil ik het even met jou over hebben. Maar laten we eerst even beginnen. Is het echt een hele, hele drukke Zwarte Zaterdag in Europa?
21: Ja, het is een drukke Zwarte Zaterdag. En met name in Frankrijk, maar ook op de Europese wegen in Duitsland, in Oostenrijk en Zwitserland. Ja, echt wel veel vertraging. U merkt dat er veel vakantieverkeer onderweg is vandaag.
16: Oké, en de term Zwarte Zaterdag. Volgens mij is die in 1975 voor het eerst gemunt, zeg maar. Ja. Hoe kwam dat? Wat gebeurde er in 1975?
21: Nou, dat was ook echt een zwarte dag. Toen stonden we nog met onze Renaultjes 5 en stonden we in de file zonder airco. En de Fransen die hebben eigenlijk, dat is dat ook cultureel bepaald, die gaan en masse op vakantie als ze vakantie krijgen. En dat is de eerste zaterdag van augustus. Ja, dan gaan ze met z'n allen op pad en dan ja, toch naar het zuiden van het land. En dat is toen ook gebeurd. En toen is het verkeer echt muur en muur vast komen te staan. Je moet dan wel bedenken dat er toen de tijd nog geen tolwegen waren in Frankrijk. En dat je echt door dorpen moest om je reis te vervolgen. Dus dat was heel anders dan het wegennet er nu uitziet. Maar toen is het verkeer muur vast komen te staan. Ja, en dat was ook nog eens tijdens een hittegolf. Ja, en daar zijn echt doden bij gevallen. Er zijn meer dan 100 mensen geloof ik gestorven alleen al op die dag.
16: En omdat het zo'n donkere, zwarte zaterdag was, zeg maar. Toen hebben ze toch in Frankrijk ook direct maatregelen genomen?
21: Ja, Buisson Verté is toen opgericht, de Franse verkeersdienst. Dus dat is een heel positief gevolg daarvan. Ja, en ook gelijk, toen hadden we ook nog geen internet. Ook niet meer voor te stellen. Maar met plakaten langs de weg van vertrek zondag of de week daarop. Na je vakantie. Maar rij in ieder geval niet op die zaterdag. Omdat iedereen dan toch dat en masse doet. En dat heeft de jaren daarop wel tot verlichting geleid.
16: Ja, en in deze dagen, in deze tijden, hoe extreem. Ja, druk kan het zijn. En is dat ook nog altijd gevaarlijk?
21: Nou, als je weet dat er vandaag in Frankrijk, meer dan 1000 kilometer file stonden op het hoogtepunt. Ja, dan is het wel heel erg druk. En dat is echt alleen op de doorgaande routes. Want mensen willen toch van zo snel mogelijk van A naar B. Dus dan zie je echt dat bijvoorbeeld op de A7, Lyon-Marseille, dat was het aanschuiven over 3 uur. En dan hebben we het over file lengtes van 75 kilometer.
16: Ja, maar er vallen hopelijk geen doden meer?
21: Nee, in die zin niet. Ja, de airco die biedt natuurlijk grote uitkomst. En het is natuurlijk deze periode, ja, we merken het in Nederland zelf ook, maar ook in Frankrijk, het gevolg daarvan ook nog weer die bosbranden. Maar dat het behoorlijk heet kan zijn. Maar ja, airco, dat verlicht toch echt wel.
16: Maar hoe bereiden jullie je als ANWB voor op een dag zoals deze?
21: Ja, we zien het aankomen natuurlijk. En we weten dat uit voorgaande jaren. Nou, we hadden wel één iemand extra om echt de statistieken in de gaten te houden. Van hoe verloopt nou deze dag? Bijvoorbeeld bij de Gotthardtunnel, maar ook op de Route du Soleil. En in Duitsland. En om dat echt bij te houden met vertragingstijden. Lopen die op? Nemen ze af? En om dat zo echt in kaart te brengen. Ja, zo zijn wij wel voorbereid.
16: En zo zijn jullie voorbereid. Maar jullie raden mensen ook aan om goed voorbereid de weg op te gaan op een zwarte zaterdag zoals deze. Ja. Maar is het vooral eigenlijk het advies, ga vooral niet op de Europese wegen rijden op deze zaterdag?
21: Nou, dat wat je zegt, inderdaad, pak deze zaterdag niet. Ga morgen rijden, bijvoorbeeld de zondag of misschien nog een dagje later, de maandag. Dan kun je zo door, dan zit je echt met veel minder verkeer op de weg. Ja, en dan kun je gewoon in principe doorrijden. Mis je misschien wel een vakantiedag in je huisje wat je geboekt hebt. Maar de frustratie van deze dag weegt daar denk ik niet tegenop.
16: Robert Vriesen, dankjewel voor de uitleg over Zwarte Zaterdag en gewoon fijne ANWB-dienst. De Wereldvoetbalbond FIFA ziet af van het omstreden plan om een belang in commerciële rechten van het WK te verkopen aan externe investeerders. Het besluit volgt op een golf van kritiek op de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Diederik, was het onoverkomelijk, de boycott door de FIFA? Of even door even naar de FIFA?
10: Nou, wat eigenlijk hier. Er is een perfecte storm samengekomen. Hè. Infantino had natuurlijk een deels heel erg geslaagd WK achter de rug. Veel mensen gekeken. Zelfs niet echt voetballand Amerika raakte enthousiast. Al kwam dat misschien ook wel een beetje door de oranje fans die door Kansas City aan het heen en weer naar links en rechts aan het gaan waren. Maar er waren ook wat omstreden zaken. Dus hij lag al onder vuur. Als het bijvoorbeeld ging over die rode kaart waar hij in zich had gemengd. En dan ga je een voorstel lanceren zonder met je belangrijkste partners, want je kunt wel zeggen UEFA is niet alleen de rijkste, maar ook een van de belangrijkste leden die je hebt als FIFA, ga je vervolgens daar niet je plannen mee afstemmen. Dan plemp je dat gewoon naar buiten. Het doet mij daarom heel erg denken aan 2021, de European Super League. Nou, daar hoor je nu niks meer van. En dat is eigenlijk precies hetzelfde geweest. Toen waren er een aantal rijke club-eigenaren. Ja. Manchester United, Juventus, Real Madrid. Die zeiden, weet je wat? Waarom moeten onze clubs spelen tegen, weet ik veel, Oost-Schubbe-Kutteveen die ergens in Noord-Schotland zit?
16: Super-Europese.
10: Precies. We gaan een eigen competitie beginnen. Met alleen maar de topclubs die dat samen gaan doen. Nou, dat is op zondag gelanceerd. En op woensdag waren de meeste clubs er eigenlijk al uitgestapt. Om drie redenen eigenlijk. En dat zie je nu hier weer. 1, de belangrijkste belanghebbenden waren helemaal niet geraadpleegd of aan boord. Hè, de fans, de belangrijkste bonden, maar ook mensen als David Beckham. Zelfs de premier van het Verenigd Koninkrijk heeft zich hier druk over gemaakt. Dus niemand wilde dit ook verdedigen. Dat is het tweede punt. Er is niemand die zei, nou, die Infantino heeft misschien wel een beetje bot gebracht, maar eigenlijk is dit wel een goed idee. Er waren nergens steunzenders in de media te vinden. En de derde reden was, met sociale media gaat alles snel. Als er één keer een negatief narratief in, zeg maar, in omloop komt, dan kun je het bijna niet meer houden. En het is dus begonnen met een onzalig plan. En het gaat nu over de toekomst van Infantino.
16: Iemand die wel voor was, was Chris Woerts. Je kent hem wel. Die verkoopt ook veel sportrechten. En die zei van ja, maar kijk naar de Eredivisie CV. Ja. Dat is eigenlijk ook een plan om meer geld te genereren, zodat er ook meer geld naar de clubs kan gaan.
10: Nou kijk, als je heel erg nauw kijkt naar, wil je meer geld om opkomende bonden in Afrika, in Azië, misschien met name gericht op China en India, om die financieel te kunnen ondersteunen, om voetbal nog groter onder alle jongeren van de wereld en alle mensen van de wereld te kunnen brengen? Fantastisch idee. Is dit een manier waarop je je belangrijkste leden niet informeert en dan een ultimatum stelt dat als je niet binnen 53 dagen tekent bij het kruisje dat je dan geen geld krijgt? Dat is niet de manier om dit te begrijpen.
16: We hebben ook een econoom aan tafel. Robert Faber, welkom. En hoe kijk jij naar dit plan van Infantino? Ik bedoel, het wordt niet uitgevoerd, maar was het economisch gezien interessant?
1: Nou, dat is een goede vraag die we niet kunnen beantwoorden, omdat we heel weinig details hebben gekregen bij de achtergronden van dit plan. Hè. We zien een waardering rondgaan van 20 miljard. Maar de vraag die economen zich dan stellen is, waar is die waardering dan op gebaseerd? Laat eens een businessplan zien, laat eens kosten zien. We zouden wel heel graag willen weten, gegeven ook de politieke engel die hierin zat, of die 20 miljard nou een realistisch bedrag is. Ja. Of dat niet stiekem een te laag bedrag is, waartegen bevriende investeerders zich kunnen inkopen.
16: Dus we zullen het helaas niet weten.
1: Ik had het wel graag geweten, maar we zullen het nu helaas niet meer weten.
16: Nee, we gaan het niet weten. Wat we misschien wel zien is, ja, de KNVB en de UEFA hebben nu ook het vertrouwen opgezegd in Infantino. Zij zijn dagen nu geteld.
10: Nou, sowieso zou hij in maart 2027 opnieuw verkiesbaar zijn. Dus dan zou hij een nieuwe termijn van 4 jaar moeten aangaan. Dat was natuurlijk al een spannend moment. Hij heeft zichzelf natuurlijk wel behoorlijk in de nesten gewerkt. Het is altijd lastig, hè? If you aim at the king, you better not miss. Dus als je iemand wilt onttronen, dan moet je echt sterk de wind in de rug hebben. En dan moet je een goede uitdager hebben. Goede uitdagers willen alleen hun eigen naam naar voren schuiven als ze ook echt een kans maken om te winnen. Na dat debacle met die rode kaart en dat gebel met Trump en dergelijke, kon je zeggen, dat kon hij misschien wel overleven. Want wie wil hem nou uitdagen? Nu wordt er ook al gesproken over de UEFA en andere grote partijen zeggen, we gaan een eigen kandidaat neerzetten. Als de UEFA dan ook in staat is om bijvoorbeeld niet een Europeaan te kiezen, zodat het niet lijkt alsof de FIFA geleid moet worden door mensen uit hun eigen achterban, dan kun je een hele sterke coalitie bouwen. En dan kan het zijn dat Gianni Infantino er de volgende keer niet meer bij is.
16: Dan gaan wij nu van het voetbal naar het wielrennen. Want de Tour de France voor vrouwen is bezig en niet in Frankrijk, wel in Zwitserland. Is het nog altijd spannend, Gabriel?
3: Ja, het peloton komt snel dichterbij die kopgroep van 4. Met daarbij dus 1 Nederlandse, Maud Rijnbeek. Het gat is nu nog 3 minuten 42. En de rensters moeten nog 56 kilometer. Het is ook een chaotische dag, hoor. Het is toch wel een beetje opvallend. Er lijkt niet de hele tijd heel erg veel te gebeuren. Maar in het peloton heerst veel spanning. De Tour de France natuurlijk de belangrijkste rittenkoers van het jaar. 9 etappes. En dan is die eerste etappe toch altijd even chaotisch. We hebben al 3 valpartijen gezien. En bij 1 van die 3 werd ook de Nederlandse Puk Pietersen even opgehouden. Zij was daarin betrokken, maar Pietersen kon al snel haar weg weer vervolgen en zit dus nu ook weer in het peloton. In dat peloton is het de ploeg van Demi Vollering die momenteel de kop pakt. Vollering deelt even een elleboogje uit aan wat rensters van Little Trek, om maar eventjes de chaos te illustreren waar ik het net over had. En achterin zien we nu een remactie. Dat gaat allemaal net goed. Maar Vollering dus helemaal voorin, zit niet in dat gedrang. Andere favorieten zoals Lecour, die vorig jaar een paar dagen in het geel reed, die kiezen er juist voor om nu nog even van achter te blijven. Met nog 56 kilometer is er nog heel veel te doen vandaag. Het peloton dus op 3,5 minuut van de 4 koplopers.
16: De oorlog in Iran lijkt voorlopig nog niet voorbij. Terwijl de vraag groeit hoe Amerika een diplomatieke uitweg gaat vinden, dreigt president Donald Trump opnieuw met zware aanvallen op Iran.
4: They're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly.
5: Do you believe that you can reach a deal with Iran, given that you talked about how disloyal they are?
15: I'm losing faith in them because they do lie.
16: Diederik Brink, je bent Amerika-kenner. Ja, Trump denkt dat Iran het niet meer lang kan volhouden. Ze zijn verzwakt, maar is dat ook zo?
10: Als je het zo zegt, zou ik eerlijk kunnen zeggen of hij het over zichzelf heeft. Trump heeft in dit traject veel van zijn eigen trucendoos uit de vastgoedwereld van New York erbij gebracht. Hij heeft de Iraanse leiders gevleid, mooie dingen voorgehouden, onder druk gezet, bedreigd. Dat hoorde je net ook allemaal. Hij heeft van alles geprobeerd, maar krijgt eigenlijk geen grip op de situatie. En dat maakt het voor hem dat hij steeds gespannener wordt. Dus kan Iran dit wel volhouden? Nou, je moet eigenlijk zeggen dat het regime, nadat de Amerikanen nu inmiddels voor een tweede serie zware bombardementen bezig zijn, nog steeds in het zadel zit. Dus eerder is de vraag, kunnen de Verenigde Staten dit volhouden? In eerste plaats, de straat van Hormuz is gesloten, waardoor de Amerikanen vaak worden aangekeken. Twee, de voorraden voor alle onderscheppingsraketten die je nodig hebt om een ballistische raket uit de lucht te schieten, die raken aardig op. En de hele wereld vraagt zich af en kijkt naar die wereldmacht en denkt, waarom lukt het jullie niet om dit conflict naar je hand te zetten?
16: Ja, ik zei het al, we hebben ook een econoom aan tafel, Robert Faber, momenteel werkzaam bij de VU. Ja, je ziet dat het militair niet echt lukt, maar hoe staat Amerika daar economisch voor? Nadat het natuurlijk ook hard geraakt is doordat die olieprijzen zo hard omhoog gingen.
1: Ja, zeker. Kijk, je ziet dat die druk die daar ontstaat, economisch gezien, vooral tot uitdrukking komt bij gemor bij consumenten. De benzineprijs is daar een groot ding. Die is al heel lang hoog, zo hoog dat ook republikeinen beginnen te morren. Dus uit de partij van Trump zelf. Dus dat is aanhoudende druk. Dus Trump zal vanwege dat punt heel snel uit het conflict willen komen via een diplomatieke route dan wel anders.
16: Ja, dus hij wil er eigenlijk uitkomen. Maar zie jij een diplomatieke route om eruit te komen?
10: Nou, eigenlijk heeft inmiddels Trump nog weinig echte opties. Hij kan toegeven, en dat betekent dat vanaf nu Iran dominant is in dat gebied en ook over de straat van Hormuz, maar dat je eigenlijk je positie alleen maar hebt verzwakt. Je kunt aanmodderen, en dan ga je nog af en toe wat beschittingen doen. Je gaat onderhandelen, dan weer wel, dan weer niet. Maar dan hou je eigenlijk de situatie zoals die nu is. Of je gaat escaleren, waarin eigenlijk ook geen fijne scenario's zijn. Betekent dat je landmachtgroepen moet inzetten, dat je stukken moet bezetten. Wat ga je op een gegeven moment nog bombarderen en met welk doel? Het nadeel voor Trump is dat hij bij de aanvang van deze oorlog zowel niet bij het congres als bij de Amerikaanse bevolking duidelijk uiteen heeft gezet, dit is waarom ik het doe. Het stuitte alle kanten op. Het ging om het ballistische rakettenprogramma van Iran. Het ging om het weghalen van het uranium. Het ging over het regimeverandering. Oh, wacht eens even, dat regime hebben we inmiddels veranderd. En vervolgens, en als je daartussen blijft spelen, en nu gaat het inmiddels over het weer open krijgen van de straat van Hormuz, dan heb je niet een hele groot, dan heb je eigenlijk niet je strategische doelen, zowel bij voor politieke toestemming, als bij de bevolking die ook mee moet krijgen in dit dure conflict. Eigenlijk de strategische doelen niet geformuleerd. Dus de vraag is, als je nu bombardeert, wat hoop je daar eigenlijk mee te bereiken?
16: Ja, NBC News meldt dat Trump ook is ontploft tijdens een meeting over Iran en zijn adviseurs helemaal de huid heeft volgescholden. Is hij in paniek?
10: Er komen steeds meer berichten naar buiten dat de spanning toeneemt. Trump staat onder druk. En dat heeft ermee te maken dat aan de ene kant hij eigenlijk geen enkele verbetering ziet van de situatie die nu al weken aanhoudt. Namelijk geen duidelijkheid over wie de straat van Hormuz beheert. Of in feite dat hij weer open is zoals die dat was. Hij heeft zichzelf ook in een hoek geduwd door het onderhandelingsakkoord dat Obama in 2015 heeft gesloten zelf te verscheuren. Dus wat hij onderhandelt moet sowieso beter zijn. En er komen verkiezingen in november. Ja. En dan willen Amerikanen die naar de stembus rijden straks niet in die borden van de Shell en de BP in één keer hele hoge olieprijzen zien.
16: Robert, ja, Iran weet dit natuurlijk ook allemaal. Wat gaat er gebeuren als deze situatie nog veel langer gaat duren en die straat van Hormuz maar geblokkeerd blijft?
1: Nou ja, ik denk dat Iran in die zin in een comfortabelere positie zit, want die kan wachten. Omdat die weet, net zoals Diederik net zegt, dat die opties van Amerika beperkt zijn. Kijk, lange termijn, dit is voor een economie schadelijk. Die prijzen van olie liggen hoog op dit moment. Nou is die hoge prijs aan zich nog niet eens het grootste probleem. Hè. Die volatiliteit op die markten de afgelopen 6 maanden, dat is heel vervelend. Voor consumenten, voor bedrijven, ook in de VS. Want de VS heeft ook te maken met die wereldprijs van olie. Ondanks dat ze veel zelf produceren. Dus de Iraniërs kunnen zich in die zin zitten ze een comfortabele positie en die kunnen gaan wachten. En dat is denk ik slecht nieuws voor Trump.
16: Ja, en welke sectoren worden nu het hardst geraakt om die verder stijgende olieprijzen?
1: Ja, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen sectoren die wat directer geraakt worden. Denk aan luchtvaart, denk aan petrochemie, verpakkingsindustrie waar veel olie gebruikt wordt. Maar er zijn zoveel waardeketens waar uiteindelijk die olie een rol speelt, ook bij prijsvorming verderop in die keten en uiteindelijk bij die consumenten. Dus dit is geopolitiek is op dit moment een topic in de bestuurskamer. En het gaat niet allemaal meer over efficiëntie en over winst, maar het gaat ook over weerbaarder worden going forward om dit te voorkomen. Hè.
16: Maar jij zegt het is een topic in de bestuurskamer. Ja, in welke bestuurskamer?
1: Nou, ik denk dat ik kan me goed voorstellen dat er veel grote bedrijven zijn die praten over hoe kunnen wij ons gaan voorbereiden op dit soort geopolitieke schokken.
16: Ja. En nu heb ik ook gelezen dat eigenlijk 25% van alle olie gaat door die straat van Hormuz. Dus je kan ook zeggen, ja, maar 70 of 75 of zelfs 80% gaat niet door die straat van Hormuz. Hoe komt het dat we toch zo afhankelijk zijn van die straat?
1: Nou ja, wat je in ieder geval ziet is dat er wat angst ontstaat rondom schaarste. 25% van die wereldoliehandel is veel. En je moet je ook voorstellen dat bepaalde systemen, bepaalde operaties op een bepaalde manier draaien. Je gaat daar niet van dag 1 op dag 2 heb je dat omgedraaid. Mm-hmm. Natuurlijk zullen er bewegingen ontstaan om andere routes te vinden, bijvoorbeeld via pijpleidingen. Er zal meer ingezet worden op duurzaamheid, maar dat zijn allemaal wat meer lange termijn trajecten. Hè. Dus op dit moment heb je gewoon 25% door die straat. En daar kun je niet zomaar vanaf, dat kost tijd. En die zorgen dat vertaalt zich in volatiliteit op markt. En dat is gewoon per definitie slecht nieuws voor economen.
16: Maar betekent dat eigenlijk ook van oké, als er 20-25% van de olie niet meer door die straat kan, dat wij ook eigenlijk zuiniger om moeten gaan met die andere 75% die er nog wel is?
1: Nou, de vraag is of dat direct het geval is. Kijk, er zijn behoorlijk veel regio's in de wereld waar voorraden zijn. Want China heeft veel voorraden en andere plekken ook. Dus die voorraden die worden nu aangesproken. Daarmee zijn we, als er nog een geopolitieke schok zich voordoet volgend jaar, zijn we natuurlijk wat minder goed voorbereid op zo'n schok. Dus van een fysiek probleem zou ik zeggen is nog niet direct sprake. Maar deze situatie die opent wel weer de ogen naar de afhankelijkheid van de olie. Dus je zou kunnen zeggen niet alleen de prijs van olie is hier interessant, maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
16: En die prijs van afhankelijkheid, dat is een hele mooie. Want hoe lang houdt...
1: Dus dit is geopolitiek is op dit moment een topic in de bestuurskamer. En het gaat niet allemaal meer over efficiëntie en over winst, maar het gaat ook over weerbaarder worden going forward om dit te voorkomen. Hè.
16: Maar jij zegt het is een topic in de bestuurskamer. Ja, in welke bestuurskamer?
1: Nou, ik denk dat ik kan me goed voorstellen dat er veel grote bedrijven zijn die praten over hoe kunnen wij ons gaan voorbereiden op dit soort geopolitieke schokken.
16: Ja. En nu heb ik ook gelezen dat eigenlijk 25% van alle olie gaat door die straat van Hormuz. Dus je kan ook zeggen, ja, maar 70 of 75 of zelfs 80% gaat niet door die straat van Hormuz. Hoe komt het dat we toch zo afhankelijk zijn van die straat?
1: Nou ja, wat je in ieder geval ziet is dat er wat angst ontstaat rondom schaarste. 25% van die wereldoliehandel is veel. En je moet je ook voorstellen dat bepaalde systemen, bepaalde operaties op een bepaalde manier draaien. Je gaat daar niet van dag 1 op dag 2 heb je dat omgedraaid. Mm-hmm. Natuurlijk zullen er bewegingen ontstaan om andere routes te vinden, bijvoorbeeld via pijpleidingen. Er zal meer ingezet worden op duurzaamheid, maar dat zijn allemaal wat meer lange termijn trajecten. Hè. Dus op dit moment heb je gewoon 25% door die straat. En daar kun je niet zo

0: van die straat?
1: Nou ja, wat je in ieder geval ziet is dat er wat angst ontstaat rondom schaarste. 25% van die wereldoliehandel is veel. En je moet je ook voorstellen dat bepaalde systemen, bepaalde operaties op een bepaalde manier draaien. Je gaat daar niet van dag 1 op dag 2 heb je dat omgedraaid. Mm-hmm. Natuurlijk zullen er bewegingen ontstaan om andere routes te vinden, bijvoorbeeld via pijpleidingen. En er zal meer ingezet worden op duurzaamheid, maar dat zijn allemaal wat meer lange termijn trajecten. Hè. Dus op dit moment heb je gewoon 25% door die straat. En daar kun je niet zomaar vanaf, dat kost tijd. En die zorgen dat vertaalt zich in volatiliteit op markt. En dat is gewoon per definitie slecht nieuws voor economen.
0: Maar betekent dat eigenlijk ook van oké, als er 20-25% van de olie niet meer door die straat kan, dat wij ook eigenlijk zuiniger om moeten gaan met die andere 75% die er nog wel is?
1: Nou, de vraag is of dat direct het geval is. Kijk, er zijn behoorlijk veel regio's in de wereld waar voorraden zijn. Want China heeft veel voorraden, en andere plekken ook. Dus die voorraden die worden nu aangesproken. Daarmee zijn we, als er nog een geopolitieke schok zich voordoet volgend jaar, zijn we natuurlijk wat minder goed voorbereid op zo'n schok. Dus van een fysiek probleem zou ik zeggen is nog niet direct sprake. Maar deze situatie die opent wel weer de ogen naar de afhankelijkheid van de olie. Dus je zou kunnen zeggen, niet alleen de prijs van olie is hier interessant, maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
0: En die prijs van afhankelijkheid, dat is een hele mooie. Want hoe lang houden we dit nog vol? Want ik heb niet het idee dat dit conflict overmorgen opgelost is. Hoe lang gaan we hier nog last van houden?
1: Overvraag je me klein beetje, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat we ons uiteindelijk ook wel weer naar deze nieuwe situatie kunnen schikken. Het zou voor iedereen goed zijn als we uiteindelijk richting een oplossing komen. Dus het is niet morgen een probleem, maar dit moet toch wel binnen een half jaar, een jaar opgelost worden.
0: En jij bent econoom. Hoe groot is het effect op de hele totale wereldeconomie?
1: Die is aanzienlijk. Hè. Als je bedenkt dat 80% van onze energie wereldwijd nog afhankelijk is van fossiel, dan kun je je voorstellen dat prijsverhogingen die structureel zijn, ja, die gaan door die economie stromen. Dat leidt uiteindelijk door al die sectoren wat ik net zei tot prijsstijgingen, tot inflatie. We hebben natuurlijk heel veel over duurzaamheid, elektrificatie, alternatieve bronnen, kernenergie. En op elektriciteitsproductie is dat inderdaad een behoorlijke ontwikkeling, met name in Europa. Maar voor de hele wereldeconomie is die fossiele brandstof nog zo'n grote factor. Dus dat heeft veel impact.
0: Ja. Dat heeft veel impact. Je zegt, we moeten sneller dus eigenlijk naar de elektrificatie. We moeten sneller dus verduurzamen. Maar dat heb je niet van vandaag op morgen geregeld, toch?
1: Nee, dat klopt. En daarbij komt nog dat eigenlijk het thema duurzaamheid een klein beetje uit het debat verdwenen de afgelopen 12 tot 18 maanden. Wat dit conflict wel doet, wat mij betreft, is dat het de ogen opent dat duurzaamheid niet alleen een klimaatthema is, maar ook een weerbaarheids- en een veiligheidsthema is. En daardoor zie je dat thema wel weer terugkomen in die debatten. Dat is dan in die zin, blessing in the sky zou ik het zeker niet willen noemen, gegeven alle vreselijke gevolgen van oorlog voor iedereen, voor mensen, voor bedrijven, consumenten, et cetera. Maar het brengt duurzaamheid wel weer op de agenda. Maar het kost tijd. Je bent niet van dag 1 op dag 2 verduurzaamd.
0: Nee, ja, en bovendien moeten wij, als we naar Nederland kijken, ook enorm veel investeren in ons elektriciteitsnet.
1: Zeker. Dus zelfs als je gaat verduurzamen, moet je ook daarmee, je moet een route kunnen vinden. Je hebt te maken met netcongestie, precies wat je zelf zegt. Op dit moment zie je ook met een enorme groei van datacenters, dat niet helemaal lekker loopt. Hè, wat wordt toegewezen, et cetera. Dus er zijn nog heel wat hobbels te nemen om die duurzaamheid echt in die economie te krijgen. En ook het aandeel voor de wereldeconomie te vergroten.
0: Ja, dan van de wereldeconomie weer terug eventjes naar Amerika. Want ja, de Amerikaanse bevolking vindt dit niet leuk. Hoge prijzen aan de pomp. Trump vindt dat dus ook niet leuk. Daardoor kwam hij, ja, om toch nog een beetje populair te blijven, kwam hij van de week met een ontwapening van Hamas. Hij had een Gaza-deal, heeft hij voor elkaar gekregen. Hoe moeten we dat resultaat zien, als het al waar is?
2: Nou, Trump heeft zelf de Board of Peace, de Vredesraad, opgericht. Eigenlijk een club van landen die moesten inkopen in een alternatief voor de Verenigde Naties. Die club heeft nu het initiatief genomen om te kijken hoe kunnen we Gaza duurzaam verbeteren in een veilige en economisch vooruitstrevende regio. Dat is zo makkelijk dan natuurlijk nog niet. Maar daarmee heeft Trump natuurlijk wel zichzelf in dat conflict gewurmd en gezegd, ik ga nu, en hij heeft een akkoord voorgesteld. Daarvan heeft Israël gezegd, dit vinden we best wel heel lastig, want het vraagt van ons een grote terugtrekking.

0: en van Hamas vraagt het ontwapening. Nu heeft Hamas, een vreselijke terroristische organisatie, gezegd: wij willen die ontwapening wel doen. Nou denk ik altijd, eerst zien, dan geloven. Maar tegelijkertijd leggen ze hiermee nu de druk, daarom kan het wel een hele slimme zet zijn, leggen ze de druk op Israël. Want de blikken gaan nu niet meer naar Hamas, die niet wil ontwapenen. Nee, de blikken gaan naar Netanyahu. Die zit aan de vooravond van eigen verkiezingen. De eerste verkiezingen na 7 oktober. Dus dat is voor Israël, maar zeker voor Netanyahu, een heel belangrijk eikmoment van hoe willen we met onze toekomst verder? Hoe willen we met onze positie in de wereld verder? Hoe willen we afrekenen met wat er in het verleden is gebeurd. Dus die Israëli's staan voor een kantelmoment.
1: Maar Netanyahu was op bezoek bij Trump.
0: Ja.
1: Is denk je Netanyahu geschrokken van deze deal van Trump?
0: Hij is onder druk. Hij is enorm onder druk gezet hierdoor. Ja. En dat merk je natuurlijk wel. Hè, dat daar speelt Iran een grote rol bij. Daar heeft Trump eigenlijk de lead van Netanyahu gevolgd. Tegelijkertijd zien we dat op veel andere terreinen. Er komen steeds meer krasjes, deukjes in de warme relatie die zij hebben. En nog steeds, Netanyahu en Trump kunnen het erg goed vinden, hebben veel van dezelfde strategische doelen of dingen die ze willen bereiken. Ze begrijpen elkaar ook heel erg goed. Tegelijkertijd zien we ook wel dat Trump nu de prijs begint te voelen van wat het is om telkens met Netanyahu mee te bewegen. In de Verenigde Staten neemt de draagvlak voor Israël en met name voor Netanyahu enorm af. Dat was torenhoog, maar in beide partijen is dat aan het dalen. Daar komt dus ook nog eens bij dat Trump zelf vooral geïnteresseerd is in een akkoord, in een deal. Als die er ligt, als hij zegt: ik heb de voorwaarden voor een deal uitgelegd aan jullie. Vervolgens is het Hamas die zegt: daar gaan we aan meedoen. Ik zou bijna willen zeggen: wacht even tot na de Israëlische verkiezingen om te zien of ze daadwerkelijk willen ontwapenen. Want ik geloof het niet, maar dat moet je dan zien. Maar de druk is nu op Israël om aan goede vriend Amerika uit te leggen waarom ze of niet meedoen aan de deal die Trump heeft afgedwongen en daardoor hun eigen vriendschap onder druk zetten, of meebewegen met een deal waardoor Netanyahu zich ook ondergeschikt maakt aan hoe de veiligheidssituatie in zijn eigen regio wordt gedicteerd. Niet door hemzelf, maar door een ander.
1: Boeiende tijden weer in het Midden-Oosten. Maar laten we hopen dat de deals snel waar zijn en rondkomen. En zeker ook dat we die deal met Iran snel hebben. Dat daar vrede is. Zodat wij ook misschien weer wat rustiger adem kunnen halen. En ook, ja, ook economisch beter voorstaan, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Uiteindelijk is rust voor financiële markten en voor investeerders is ontzettend belangrijk.
1: Dankjewel, VU-econoom Robert Faber. En Robert Faber en Amerika-deskundige Diederik Brink. En dit was de Goed Ingelichte Kring. En ik beloof, volgende uitzending wordt echt goed.
3: NPO Radio 1.
4: Biologieleraar Timo Muus werkte duizenden uren aan.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: NPO Radio 1, 5 uur.
8: Martijn de Greven en Wieger Hemmer.
9: Ja, goedemiddag. Wij zijn in Sneek, want daar is gisteravond de Sneek Week van start gegaan. Hier aan tafel allemaal mensen die daar iets mee hebben, die daar iets bij voelen, bij Sneek en de Sneek Week. Een van de speciale gasten die zo dadelijk ook nog komt is Jorrit Bergsma. En dan denkt u, maar die is toch van het bevroren water, wat heeft hij met zeilen? Nou, daar heeft hij wel iets mee. Wat precies hoort u zo dadelijk wel in WNL in de kantine tussen 5 en 7. Nu het nieuws, gelezen door Sydney Dijkers.
10: Op de Pride in Amsterdam is nog altijd de botenparade bezig. Omdat dit jaar ook World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Verslaggever Roel Pauw is er ook. Ja, Roel, merk je daar ook wat van? Is het daar druk?
11: Nou, het is gezellig druk. Dat zegt de organisatie ook. En een waanzinnig goede sfeer, daar spreken ze van. Zowel op het water als op de grachten wordt nog volop gefeest. Het weer werkt natuurlijk ook ongelooflijk mee. Het is heerlijk zonnig in Amsterdam. Hoeveel mensen er precies zijn, niemand die het weet. AT5 had het er eerder over dat er 1 miljoen mensen naar Amsterdam zouden komen. Zou maar zo kunnen. Op de plekken waar ik ben geweest was het goed te doen. Werd je niet het water ingeduwd door een oprukkende menigte enthousiaste bezoekers. Dus ja, in die zin viel het nog wel mee. Premier Rob Jetten was er ook. Die heeft een klein stukje meegevaren vanaf het Scheepvaartmuseum tot een klein stukje de stad in. Als belangrijke vertegenwoordiger van de gay community. Hij is niet alleen de premier van dit land, maar ook een zichtbaar en hoorbaar vertegenwoordiger van de queer gemeenschap. En dat werd hier, dat heb ik van verschillende mensen gehoord, zeer gewaardeerd dat hij er was.
10: Het is nog eventjes daar aan de gang, de Pride in Amsterdam. Dankjewel, verslaggever Roel Pauw vanaf daar. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden daar, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 inwoners. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Dat is een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. In de zuidoostelijke regio Var woeden nog altijd grote branden. In Frankrijk zijn tot nu toe 328 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. De afgelopen dagen zijn bij de bestorming van de grensovergang tussen Marokko en Ceuta 67 migranten om het leven gekomen. Ze probeerden al zwemmend die Spaanse ex-slaven te bereiken. Spanje heeft inmiddels een drijvende afscheiding in zee gelegd om te voorkomen dat mensen Ceuta nog kunnen bereiken. De quarantaine van 12 medewerkers in het Radboud UMC in Nijmegen in mei had voorkomen kunnen worden, zeggen onderzoekers. Een patiënt met het Hantavirus werd opgenomen op een normale afdeling, maar het personeel was door miscommunicatie niet goed op de hoogte van de speciale veiligheidsmaatregelen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook permanent geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. Aanmeldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, manipulatie en intimidatie. De KNVB zegt het vertrouwen op in FIFA-baas Infantino vanwege zijn plannen rond het WK-voetbal. Infantino wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële activiteiten rond het WK moest beheren en aandelen daarvoor kon uitgeven, wat FIFA als non-profit organisatie niet kan. Op dat plan kwam gelijk veel kritiek van meerdere voetbalbonden. De KNVB zegt dat het plan heeft geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino. De KNVB kwam niet eerder met zo'n hard statement, zegt onderzoeksjournalist Guido van Gorp.
12: Dat de KNVB zulke harde woorden durft uit te spreken tegen de baas van FIFA, tegen Gianni Infantino, dat hebben we in de afgelopen jaren niet gezien. Eigenlijk hebben ze altijd de koers gevaren de afgelopen jaren van stille diplomatie. Als er dan kritiek was, dan altijd in een achterkamertje. Zeker niet on the record. En dat ze dit nu als statement naar buiten brengen is heel bijzonder. En zo hard heb ik hem zelfs in de afgelopen 10 jaar niet gezien. Het vertrouwen is gewoon weg. Zeker voor de KNVB is dat echt een hele grote stap.
10: Ook de Europese UEFA roept op tot een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar alleen harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze die wagen controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Het weer nog, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is nog 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder en dan koelt het vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen dan opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden.
9: Ja, soms kunnen dingen zo mooi zijn. We zitten in Friesland en we hebben nu contact met Robert Friesen. Dag Robert.
13: Hey Wiege, hallo.
9: Hier in Sneek is het op de waterweg druk. Ja. Grote vraag is, hoe is het op het asfalt?
13: Ja, ik kreeg meteen een flashback dat ik daar ooit eens met een thermometer op het ijs heb gestaan.
9: Ja, 2012.
13: Ja. 2012, inderdaad. Ja. Maar dat komt mede door jou dat ik die flashback heb, inderdaad.
9: Mooi, nou,
13: op de Nederlandse wegen gaat het eigenlijk prima. Eén gevalletje te melden van file op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag door een auto met pech op knooppunt Ketelplein. 5 kilometer, 10 minuten vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht.
14: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: NPO Radio 1. WNL.
16: Goedemiddag, hartelijk welkom hier in de kantine van WNL. Live vanuit het Grand Café Markt 23. We zijn namelijk neergestreken in Sneek. En dat allemaal tijdens de 89e editie van de Sneekweek.
9: Hoe mooi is dat? Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een fap vol verhalen en heel fijne gasten.
17: Live vanuit Grand Café restaurant Markt 23 in Sneek is dit...
7: In de kantine.
17: Wieger Hemmer en Martijn de Greven.
16: Dat was natuurlijk de week van Gianni Infantino. Die week leek nog niet voorbij, als ik het goed beluister net in het nieuws. Maar ook natuurlijk van het Skutjesielen en natuurlijk de PC in Vraneker.
9: We hebben het over de stam van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel horeca-ondernemer Eldad Lasker. Directeur van het Fries Scheepvaartsmuseum Hester Postma, die is er ook.
16: En dan ook nog de politiek verslaggever van de Leeuwarden Courant, Ton van der Laan. En ook nog aan tafel D66 Tweede Kamerlid Marieke Vellinga. Met hem bespreken we de gevolgen van de lage waterstanden in ons land.
9: Wouter Huisman is er ook. Hij is van het organisatiecomité van de Sneekweek. En cabaretier Marcel Verrek is ook een soort organisator. Iedere week weer van de gezelligheid hier aan tafel. Wat zeg je, Marcel?
18: Organiseer de wereld.
9: Ja. Jij trakteert ons zo dadelijk weer op een mooie column.
16: En u kunt natuurlijk thuis, of waar u dan ook bent, ook meedoen met die gesprekken hier. Dat doet u via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL vandaag.

0: Dat zijn nog eens de vragen.
1: Ik zie ze wel een beetje meevliegen hier aan tafel. Ja. Maar meezingen, Marieke Vellinga, roept van herkenning op, maar meezingen was er niet bij.
2: Nou, dit nummer is voor mij even helemaal nieuw.
0: Nou, hoe leuk is dat?
2: Ja, veel heel wat gekunst.
0: Marcel, jij bent de grootste muziekkenner, denk ik, hier aan tafel.
3: Dit is eigenlijk van Katrina and the Waves.
0: Oh,
3: chill. Que te quiero.
0: Wil je die ook horen?
3: Nou,
0: hebben we wel.
3: Ja,
0: ja, komt ie.
3: Nou ja, plagiaat duidelijk. Mooie bewerking. Maar het beste lied over Snake is natuurlijk van Dr. Anders P. Dat zal iedereen, behalve dan alle prachtige Friese liederen die er zijn. Maar het cafeetje in Snake, waar we nu ook zitten. Mm-hmm. Ja, dat is een eeuwig lied natuurlijk van Dr. Anders
0: P. Nee, het cafeetje Markt 23, daar zitten we nu. Dus van Eldad, het is jouw café. En we lazen de historie van dit café. En dat is een lange lijst. Onder andere de koning van Engeland heeft hier geresideerd. Hoe zit het precies?
4: Ja, er zit volgens mij wel een contactpuntje in. En dat heb ik ook wel eens een keer uitgezocht. 8 jaar terug. Maar als horecababaar ben ik dat natuurlijk best wel een stukje kwijt. Maar volgens mij was het... hij zou koning worden, of hij was een neef. Maar er heeft iemand hier rondlopen spoken.
5: Kortom, een koninklijk gebouw waar op dit moment zit.
4: Ja, het is gewoon super hier. Ja.
1: Even naar de andere kant van de tafel. Ton van der Laan. Ik zat net op de wc hier beneden even. Er stonden allemaal jongeren om me heen. Dus ik wilde even weten hoe hun uitgaansavond eruit zag. Ze vonden het een tering in het rijden, zeiden ze vanuit Dordrecht. Even de vraag is, hoeveel kost een retourtje eigenlijk Snake Den Haag?
6: Met de trein dan bedoel je?
1: Ja, met de trein. Ja, zeker.
6: Ja, een retourtje, dat was wel €70, denk ik.
1: Ja, ja. Ja. Ik vroeg dus ook meteen, hoe pak je dat dan op voor de avondprogrammering? Ze hadden geen slaapplaats, maar die dachten ze vanavond nog ergens te veroveren.
6: Snake is heel gastvrij, dus dat komt helemaal goed. Ja.
3: Nou, dat wordt gemengd huwelijk, dat hoor ik al.
1: Wouter Huisman, lid van het zeer eerbiedwaardige wedstrijdleidingcomité. U zit hier aan tafel. De boten zullen ongeveer te verwachting rond 6:00 de laatste binnenkomen.
7: Klopt.
1: Is het nu chaos op het water omdat u hier zit?
7: Zeker niet. We zijn met een heleboel vrijwilligers die hard aan de slag zijn om mooie wedstrijden op het Snekermeer.
1: En dat we even een beeld hebben, hoeveel van de uwen en de collega's zijn op dit moment actief?
7: We hebben bijna 200 vrijwilligers actief om die zeilwedstrijden mogelijk te maken.
1: Kijk aan. Ja. Je kan even gemist worden.
7: Zeker.
0: Was het een probleem dat het nauwelijks waait?
7: Een probleem, hè. Zeilen, dat doe je met wind. Dus daar gaan we met z'n allen mee om. En dat maakt het spelletje ook zo leuk. Maar dat betekende vanmorgen wel dat we niet gelijk van start konden op de originele starttijd. Maar dat we een uitstel hebben gehad.
1: Ja.
7: En dat we na de lunch zijn begonnen toen de wind wat harder begon te waaien.
0: Gebeurt natuurlijk wel vaker en daar wordt u niet zenuwachtig van, hè?
7: Zeker niet.
0: Nee. Spelletje, zei u zojuist. Moeten we het zo zien? Is het een spelletje of wel wat serieuzer dan dat?
7: Het is een spelletje met wedstrijdkarakter. En dat zal ook divers zijn. We hebben mensen die in de vakantie voor de leuk komen zeilen. Maar er zijn ook zeker genoeg fanatiekelingen die echt komen strijden voor het welbegeerde bord.
0: Ja, want vorige week was het scootje zielen. Wat is er deze week allemaal gaande in Snake? Wat kunnen ze winnen? Waar gaat het om?
7: Bij de wedstrijden gaat het om het Sneekweekbord. Dat is elk jaar een mooi beschilderd bord waar Hersten denk ik ook nog wel het een en ander over kan vertellen.
0: Oh.
7: En het blijft altijd een geheim tot de donderdag wat daarop staat. En wie er dan ook met die prijs uiteraard
1: voor. Maar je willen we meer verweten. Hersten Posma, de directeur van het Scheepvaartmuseum.
8: Ja, wij sparen ze allemaal in het museum natuurlijk. We hebben vanaf de eerste editie hebben wij zo'n bord in collectie. En jouw worden er jaarlijks uitgereikt. Bij elke klasse die zeilt, die kan zo'n bord winnen. En er staat elke keer een hele mooie historische afbeelding van Snake op.
1: En wie doet dat? Bepaalt dat?
8: Ik denk dat jullie dat bij het bestuur bepalen, of niet?
7: Zeker. We hebben 33 klassen dit jaar die meedoen. In al die aparte klassen komt uiteindelijk een hoofdprijswinnaar naar voren. En dat is degene die het hardst gezeild heeft, uiteraard.
3: Juist. En ik heb wel gehoord dat Gianni Infantino zich er ook...
0: Nou, toen we dat net hoorden, hè, dat de KNVB een vuist maakt en het vertrouwen opzegt in Gianni Infantino, toen ging er hier ook een gebalde vuist de lucht in van eigenlijk al die mensen. Want wat hebben we precies tegen Gianni Infantino? Hester Postman, je mag het gewoon zeggen, hoor.
8: Nou, ik vind het in eerste instantie een vorm van heel slecht leiderschap. Dat het gewoon kan dat iemand als voorzitter van het bestuur bepaalt zonder dat de rest van de FIFA daarin meegenomen is. En dat het weer om geld gaat. Dat is natuurlijk kwalijk.
0: Daar gaat het hier tijdens de Snake Week niet om?
8: Er wordt ongetwijfeld veel geld verdiend, maar het gaat hier heel erg om verbinding en plezier en elkaar opzoeken. En dat is sinds gisteravond meteen ook helemaal gelukt.
1: Maar laten we het even aan de horeca tycoon jezelf vragen, Eldad. Kan je een jaartje teren op een weekje Snake Week?
4: Nou, dat zeggen ze wel, maar dat is jammer genoeg niet waar. Nee.
1: Okay. Marieke Vellinga, een hele bijzondere politieke loopbaan in die zin. Want u was gemeenteraadslid hier.
9: Ja, klopt.
1: Toen werd u wethouder
9: op Vlieland.
1: Op Vlieland en toen geparachuteerd naar de Kamer.
9: Ja, klopt. Ik stond op plek 27 van de kandidatenlijst van D66. Daarmee dus in de ene de transfer gemaakt van Vlieland naar Den Haag.
1: U klinkt er nog steeds verbaasd over.
9: Ik moest er zeker even van bijkomen. Maar het is ook gewoon, het is een prachtige overstap.
1: Ja. En even, we hoeven niet helemaal politieke analyse te maken, maar wat voor gemeente is dit? Bedoel, is het hier een polariserend heftig debat in Sneek? Of is er een soort gezamenlijkheid? Hoe moet ik dit duiden?
9: Nou, dat laatste. Sneek, Zuidwest-Friesland eigenlijk, is de grootste gemeente van Nederland in oppervlakte.
1: Oh.
9: Die is echt van de gezamenlijkheid. Ja. Dus we zoeken hier altijd samen naar de verbinding, naar de oplossingen. En dat heb ik altijd heel leuk gevonden.
1: Nou, toch even, want we hebben een ander maritiem spektakel. Nou ja, deels de Pride in Amsterdam. Daar was u premier, onze premier, maar uw partijleider even. Als u echt zou moeten kiezen, mee met Jetten naar de Pride of de Snake Week?
9: Nee, dan kies ik voor de Snake Week.
1: Oh, kijk, dan hebben we de goeie aan tafel.
0: Want wat doet de Snake Week met u precies?
9: Nou, de Snake Week is gewoon, ja, is het toppunt. Het is misschien wel de kroon in de Friese sportzomer. Zowel qua zeilen als qua fantastisch evenement hier in de stad. Die een groot deel van het jaar een relatief rustige stad is. Maar vandaag, deze week, het centrum van de wereld is. Ik heb heel lang ook in Sneek gewoond. We wonen nu alweer een paar jaar vlak buiten Sneek. Maar het was gewoon altijd een fantastische week. Begint met een vlootschouw. Er is kermis, er is vuurwerk. Kan niet beter.
0: Die vlootschouw was dus gisteravond. Hester Postma, daar was u ook. Marieke Vellinga. Wat hebt u daar allemaal gezien?
8: Nou, wat je ziet is dat al die klassen, waar Wouter het net ook over had, dat die mogen zich presenteren. En het voelt echt als de aftrap, hè? Dus ik liep gistermiddag nog even een rondje door Sneek. En dan voel je die kriebel al van, nee, ja, het gaat eindelijk gebeuren. Dus alles werd mooi klaargemaakt. En het is een spektakel. Dus alle Sneekers en ook over mensen van buiten staan om de kolk, waar de waterpoort is. En klaar om feest te vieren.
1: En dat spreekt toch een beetje uit eigen ervaring. Het is van lang geleden dit, maar dat kwam wel op Radio 1. Het heeft natuurlijk ook een magnetische aantrekking op pubers die in een piek van een hormonale fase zitten.
3: Bro, uit
8: Dordrecht. Wat zeg je dat netjes?
1: Ja.
3: Bro, uit Dordrecht.
1: Ja. Toch?
8: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Veel Sneekers natuurlijk. Het is ergens ook een feestje van Sneekers zelf. Maar je hoort allemaal verschillende dialecten als je door Sneek loopt.
0: Ben jij een zeiler trouwens?
1: Nee. Nee. Maar ik ben hier dus wel geweest de Sneekweek. Ik heb net aan Eldert gevraagd. We zitten ongeveer in dezelfde leeftijdscategorie. Toen had je hier een omgebouwde boerderij. En het heette de Daltwal. Nou, dat was het epicentrum waar je moest zijn.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb heel weinig zeilboten gezien, maar de Daltwal gezel. Ja,
0: wat mooi. Hester Postma, directeur van het Scheepsvaartmuseum, maar zelf geen zeiler.
8: Dat is een gewetensvraag. Ja, eigenlijk niet.
0: Nee.
8: Ik ben wel een landrot. En ik ben nou vijf
0: maar dat
8: jaar...
0: kan toch?
8: Ja,
0: dan
8: zeker.
0: Toch vooruit
8: zeker.
0: Komen.
8: Ja. Ik ben nou 5 jaar directeur van het museum. En toen ik hier net in Sneek kwam, ging er eigenlijk een wereld voor me open. Ja, ik ken de Sneekweek natuurlijk. Maar die liefde voor de watersport, dat voel je heel erg. En als landrotter sta je eerst met verbazing te kijken. In het begin zeiden mensen ook altijd van, ligt die voor jou er al in? Ik denk, waar hebben ze het over? Maar dat was ook natuurlijk al het begin van het seizoen. Maar dat is echt, dan zie je die pretoogjes. En ja, dat hoort gewoon heel erg bij Sneek. En ja, je zit er zelf al heel snel in, dan moet ik zeggen.
0: Als je zegt Sneek, dan zeg je zeker ook de waterpoort. Onze verslaggever Lennart-Jan Geerts, die nam een kijkje.
10: En Sneek ontwikkelde zich tot een heel rijk centrum.
11: Ingrid Wagenaar, stadsgids, zojuist een mooi verhaal verteld in de waterpoort hier van Sneek. Ik denk dat dat verhaal wel een paar keer per dag verteld wordt.
10: Ja, zeker. En dit is echt lopende bandwerk, hè? Dus de ene groep naar de andere. Normaal gesproken nemen we ietsje meer tijd. Maar dit is nou wel echt leuk bij de start van de Sneekweek.
11: Ja, wat vertelt u de mensen allemaal? Wat is het belangrijkste wat u ze wilt meegeven?
10: Nou, vooral dat het een icoon is en dat we ook gewoon heel trots op zijn dat we hem nog hebben. Hij heeft verschillende momenten in de geschiedenis gehad dat hij bijna verdwenen was. Ja, en nu hebben we hem. En wie kent de Sneekweek niet met de waterpoort? Dus ja.
11: Ja, Sneek is eigenlijk niks zonder die waterpoort.
10: Nou, eigenlijk niet. Kijk, het is ook leuk te vertellen dat hij in de ontstaansgeschiedenis, dat er een muur gebouwd is, dat 5 van die poorten waren. En ze zijn allemaal gesneuveld, want niet meer nodig. En deze heeft het overleefd. Door toevalligheden en door connecties in Den Haag. Door mensen die dachten van, nou, die kan zo niet. En dat hij dan toch gebleven is. En eeuwenlang. Ja, een machtig mooi verhaal.
0: Ja, dat is een machtig mooi verhaal. Maar dat had een machtig tragisch verhaal kunnen zijn. Zomaar eens. Als dus die waterpoort ook zou sneuvelen. En dat is dichtbij geweest in het verleden.
8: Zeker, zeker. Kijk, op een gegeven moment moest die stad opengelegd worden. Hè. Dan hebben we over de halverwege de 19e eeuw. Heel veel verkeer kwam de stad in. Eerst ging heel veel over water, maar later ook steeds meer over land natuurlijk. Dus die ontwikkeling zag je eigenlijk in heel Nederland, dat stadspoorten afgebroken werden. En het was een Tweede Kamerlid, als ik me niet vergis, die zei, laten we een van die poorten gewoon houden. Het kan een icoon zijn van de stad. En dat is wel gebleken.
0: Ja, nou, Tweede Kamerlid bent u dus nu ook, Marieke Vellinga. Neemt u een stukje Friesland, laat ik het zo zeggen, mee Den Haag? Ziet u dat ook als uw taak misschien zelfs?
9: Ja, vind ik heel erg de bedoeling. Ja.
0: Want wat zien ze daar misschien onvoldoende?
9: Nou, in Friesland zeggen we heel vaak, het is my sissen at the dwaan. Je kan niet alleen maar praten, je moet ook dingen doen.
0: Ja.
9: En dat is natuurlijk altijd goed om dingen goed te overdenken en het even goed door te spreken met elkaar. Maar op een gegeven moment moet je in actie komen. Dat heb ik zelf de afgelopen jaren wel eens gemist vanuit Den Haag. Dus dat hoop ik ook heel erg mee te nemen.
0: Denk ik bijvoorbeeld ook aan infrastructuur en een goede spoorweg, een spoorverbinding?
9: Absoluut. Ja, kijk, we hebben nu de discussie over de Lelylijn wel weer gehad. We hebben hem over bruggen, we hebben hem over wegen in het noorden die niet worden onderhouden.
5: Komen we uitgebreid over te spreken ook over de stand van die bruggen en wat de consequenties daarvan zijn?
9: Ja, precies. En kijk, in de Lelylijn, dat lijkt nu recent, maar onder verschillende namen hebben we het daar al 30, 40, 50 jaar over. Sterker nog, het was zelfs eerst het idee dat er een spoor over de afsluitdijk moest komen.
0: Ja.
9: Is toen al wegbezuinigd en eigenlijk sindsdien is het nog niet weer opgelost.
0: Is het zo, Ton van der Laan, want jij volgt de Friese politiek en zeker ook de Haagse politiek en zeker daar waar het betrekking heeft op Friesland, dat ze wat makkelijker wegbezuinigen als het gaat over de noordelijke provincies?
6: Ja, dat is vaak een gevoel in het noorden.
0: Ja, gevoel maar of meer dan dat?
6: Het meer dan dat. Dat kun je gewoon bewijzen met cijfers. Als je kijkt naar hoeveel procent van infrastructurele gelden vanuit Den Haag over het land worden verspreid, dan gaat echt maar een paar procent naar het noorden. Terwijl het eigenlijk veel meer zou moeten zijn als je kijkt hoeveel mensen er wonen. Of hoeveel oppervlakte daar ligt.
1: Maar is het dan, het is een beetje een cliché, maar is het dan toch ook een beetje het Calimero-complex jullie in de weg?
6: Ja, dat zit mij niet in de weg, maar dat zit sommige Noorderlingen wel in de weg. Ja, die denken, het is ver van Den Haag. Den Haag, Friesland is verder weg dan andersom. Dan krijg je dat soort clichés. Maar als het puntje bepaaltje komt en moet gestemd worden, dan is het wel gewoon zo. Dan wordt er een beslissing genomen om geld uit Friesland weg te halen uit Groningen ter behoeve van iets in de Randstad.
0: We hebben ook een Tweede Kamerlid die nu voor pro actief is. Die zich ook heel erg heeft ingezet, juist voor infrastructuur.
6: Zoek zijn naam.
0: Ja, Hapta Moederhoop. Helpt dat inderdaad, dat mensen zich zo duidelijk profileren als Fries? En dus zeker, op die manier proberen ook extra gelden te krijgen?
6: Ja. Alleen zit er ook weer een valkuil in. En dat zie je ook wel als het gaat over de Wadden. Bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. De mensen die over de Wadden gaan, ze maar allemaal Friezen. Dan wordt het bijna een soort Fries probleem. Je hebt misschien liever dat Limburgers en Brabanders over de Wadden gaan praten.
0: Ja.
6: Want het is altijd, ik ben ook als op Texel geweest. En ik ben ook als op Schiermonnikoog geweest. Ja. Terwijl Marieke weet, die heeft daar jarenlang gewoond en gewerkt. Wat de echte problematiek is.
0: Want wat is de echte problematiek bijvoorbeeld op de Wadden en meer specifiek Vlieland?
9: Nou, wat je op de eilanden ziet, is dat dat natuurlijk hele kleine gemeentes zijn die alles voor hun inwoners moeten regelen, wat ook aan de wal moet gebeuren, maar niet kunnen terugvallen op buurgemeentes. Ah. Dus je hebt op Vlieland 1250 inwoners, maar je moet wel een zwembad onderhouden. En je hebt ook een infrastructuur te onderhouden en WMO-vervoer en noem maar op. Dat is soms hartstikke ingewikkeld. En je hebt natuurlijk ook gewoon een enorme toeristenstroom die je ook hebt te managen. Dus op een zomerdag als deze, dan is het inwoneraantal 10 keer groter.
0: Ja. Toeristenstroom, moet ik ook denken aan Franeker. Daar was deze week geloof ik de PC. Wie is daar geweest? Even vingers. Nou, kijk weer opnieuw, Marieke. De PC, voor de mensen die het kennen, hebben we het over kaatsen.
9: Ja.
0: Wat gebeurt er allemaal in Franeker, in het Valhalla van het kaatsen?
9: Dat was fantastisch. Ja? Moet je je voorstellen, dit is eigenlijk het Wimbledon van Nederland. Het is het Hillige Land, wordt het ook genoemd. Ja. Het kaatsveld ligt ook gewoon midden in Franeker. Als je er door het jaar heen langs rijdt, dan zie je twee torens en een grasveld. Dan denk je, is dit het? En dan kom je daar, er staan nu podia, De stands staan overal omheen. Er zit zoveel traditie omheen.
0: PC staat voor permanente commissie.
9: Staat voor de permanente commissie. De permanente commissie, dat, he, de heren van de commissie, die lopen ook de hele dag in jaket met een hoge hoed.
0: Mooi, hè?
9: Begint heel vroeg 's ochtends. Het hele toernooi wordt in één dag afgespeeld. Nou, ik kwam daar 's ochtends. Ik kende de regels van het kaatsen eigenlijk niet. Ik woon al 8 jaar aan een kaatsveld.
0: Oh, echt waar?
9: Maar ik snapte het nog niet. Eind van de dag was ik echt helemaal
0: gegrepen.
9: Gegrepen.
3: Ik heb de livestream zitten kijken.
0: Oh ja?
1: Maar
0: ja,
1: als voor mensen die er niks van af weten, wat is moeilijker om uit te leggen? Cricket of kaatsen?
0: Ja, goede vraag.
1: Tom van der Laan, hulplijn.
6: En dan toch het kaatsen.
1: Toch wel, ja.
6: Ja, ja, meerdere wedstrijden worden door elkaar gespeeld. Okay. Je hebt soms geen idee waar de bal is. Er wordt opeens gejuicht dat je denkt, waarom wordt er nu gejuicht? moeilijker dan cricket.
3: Ja, het lijkt zo, je hebt dat filmpje van Jiskevet, waar ze zijn
0: ja, de bowl.
3: Engelse sport.
0: Ja, geweldig, hè? Ja.
3: Daar doet het af en toe wel aan denken.
0: Ja. Ja. Nou, wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten. Marcel, maar want je had het net over kaatsen.
3: Ja.
0: Is dat ook onderdeel van de aantrekkingskracht die jij voelt voor Friesland? Want ja, die voel jij.
3: Ja, zeker.
0: Die traditie.
3: Ik ben ook een zeiler, dus ik ben al mijn hele leven kom ik hier al in de Zuidwesthoek hier. Ik heb net, ik was dat eerder van huis gegaan, eventjes mijn vrienden gedag gezegd in Heeg. En het is zo'n uniek land, Friesland. En dat en ook de sporten, de traditie, ook het meanskip, de manier waarop de mensen met elkaar omgaan. Ik vind het Friesland is één groot voorbeeld voor de rest van Nederland.
1: Oh. Wil het even hebben met Eldad Lasker, want u bent eigenlijk onze gast hier. We zitten in een van uw 8 etablissementen. En het verhaal van jullie, mag ik toch wel zeggen, horeca-imperie, begint eigenlijk met je moeder die ooit naar een kibbutz ging.
4: Ja, klopt. Die verveelde zich.
1: Maar neem ons maar even mee in het verhaal.
4: Nou ja, dat was toen het backpacken. Dus die is daar naar Israël toe gegaan. En zij is rond Kiryat Shmona, zaak in het noorden. Hè, ja. Die Vallei. Met die leuke buurlanden. Hè, waar het al zo gezellig is. Waar het altijd zo gezellig is. Daar heeft ze mijn vader ontmoet. Die moest natuurlijk mee terug naar Nederland. En,
1: nou ja, natuurlijk. Dat is wel een bijzonder gevolg. Ik bedoel, ik ben ook wel eens in het buitenland verliefd geweest. Maar om dat meteen over je schouder mee te nemen naar je geboorteland.
4: Ja, daar kwam volgens mij wel een priester aan te pas.
1: Oh, dat kijk aan.
4: Volgens mij al Paken en Beppe. Die moesten wel even goedkeuring hebben. En zoals mijn vader hier in Nederland terechtgekomen.
1: En we maken even een sprong. Want wij kijken eigenlijk uit waar het imperium begon. Want die Swarma-tent, want hij is hiermee begonnen.
4: Klopt.
1: Waar jij op je hele jonge leeftijd al hulpvaardig in de bediening was. Daar kijken we bijna op uit nu, hè?
4: Ja, in principe hier om de hoek. Dat was zijn tweede. Dus volgens mij was hij 1,5 jaar bezig. En is hij daar in Israëlisch restaurant begonnen.
1: Ja, en eigenlijk, als ik het een beetje zo lees, sinds jij er echt mee bent gaan bemoeien, is het een beetje versneld en vergroot allemaal, hè?
4: Nou, dat is niet helemaal waar, hoor. Want zo goed zijn we nou ook weer niet. Ik heb ook nog een broer. Dus ik denk dat we elkaar heel erg mooi hebben aangevuld. En echt vaak vanaf het moment dat we dingen samen gingen doen, dat er wel een mooie stijgende lijn is ontstaan.
1: En in feite hebben jullie nu een soort wereldkaart. Want jullie hadden dus ook een Mexicaanse restaurant.
4: Ja.
1: Dan heb je op een of andere dag gezegd, we gaan dat ombouwen naar tapas restaurants.
4: Ja.
1: Wat is daar trouwens de aanleiding voor?
4: Even kijken, nou ja, we hadden toen volgens mij op een gegeven moment 5 Mexicaanse restaurants. En mijn vader die mag graag doorbouwen. Dus dat is altijd vol gas. En dat ging op een gegeven moment niet zo goed. Hè? Dus ik en mijn broer waren toen ook nog best wel jong. En eigenlijk snapte er gewoon nog niet zoveel van. Dus dat ging niet zo goed. En toen is mijn broer in Drachten een tapasrestaurant begonnen. En omdat we eigenlijk alles al verbouwd hadden, want we zaten ook in bijzonder beheer, konden we eigenlijk voor een heel gunstig prijsje nieuwe concepten ombouwen.
1: Bijzonder beheer, dat zijn vaak bedrijven die in de schuld zitten en dan onder een speciale afdeling bij de bank komen.
4: Ja, was wel een hele leuke vrouw trouwens. Maar binnen 10 maanden waren we eruit. En toen zaten we in één keer elke dag vol. Hè. En normaal gesproken was dat vaak in het weekend. Ja, toen ging het wel heel erg goed.
0: Doorbouwer, dat willen wel meer mensen. Maar in de horeca moet je het ook kunnen. Ik bedoel, personeel, hoe zit het daarmee? Dat lezen we overal, dat het personeel heel lastig te krijgen is. Hoe krijg jij dat voor elkaar?
4: Het geldt voor elke branche.
0: Ja?
4: Dus volgens mij heeft iedereen altijd problemen met personeel. Hey, en het is natuurlijk nu altijd wel een hot topic, maar het is altijd al zo geweest. En,
0: maar jongeren uit Sneken, kloppen die bij jou aan?
4: Ja, zeker. Zeker, zeker. En kijk, we hebben natuurlijk ook de kracht, is natuurlijk omdat we met meerdere vestigingen in de provincie zitten. Dat pendelen is natuurlijk ook gewoon een hele mooie uitkomst.
0: Ja, en Sneek leent zich ook wel voor horeca. Het is een mooie stad om te zijn, een mooie stad om te zien.
4: Ja.
0: Dat heeft Sneek altijd gehad ook, Hester Posma, dat fraaie gezicht.
8: Ja, zeker. Sneek is een hele rijke stad geweest. Eigenlijk al de stad heeft zich vanaf de 9e eeuw ongeveer kunnen ontwikkelen. En met name de 17e tot de 19e eeuw was een hele welvarende periode voor Sneek. En dat had alles te maken met de hele gunstige ligging eigenlijk ten opzichte van andere plekken hier in de buurt. Workum, Hinlopen, Bolsward. Dus er was heel veel handel, heel veel ambachten, heel veel nijverheid. Ja, dat doet natuurlijk iets met de stad. En dat zien we eigenlijk nog steeds de gevolg van.
0: Ja, gisteravond, daar waren jullie in ieder geval ook bij. Hè? Die iconische aftrap van de Sneekweek, de Vlootschouw. Waren jullie niet alleen bij, ook onze verslaggever, Lennart Jan Geert.
11: Joey Heereman, groot feest. Jij mag het hier vanavond presenteren. Maar wat krijgen we om te zien?
12: Ja, het gaat eigenlijk, dit is natuurlijk de hele opening, maar het gaat natuurlijk om de Vlootschouw. Dat zijn eigenlijk een soort afgevaardigden van de 600 boten die meedoen in verschillende klassen. En natuurlijk de boot van het jaar wordt bekendgemaakt, de pandschipper. Iemand die zich heel verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese watersport.
11: En dan is de Sneekweek officieel geopend.
12: Dan is hij echt officieel geopend.
11: Loco-commissaris Eke Volkert, een mooie dag dit voor de provincie Friesland.
13: Ja, dit is heel bijzonder. Dit is een fantastische dag. Het is een enorm feest. Ja, hoe Friese wil je het hebben? Hè? Dus de waterpoort en dan alle bootjes die hier voorbij komen. Ja, prachtig.
0: Ja, prachtig. En hoe Fries wil je het hebben? Ja, we hoorden net iets over de boot van het jaar verkiezing. Wouter Huisman, welke boot is het geworden gisteren?
7: Dat is de Catamaran Beatrix van Sailwise.
0: En dat is terecht, hè? Dat hij gewonnen heeft, toch?
7: Dat is zeker. Ja. Het is een prachtig schip waar mensen met een beperking op mee kunnen. Dat schip heeft meer ruimte, zodat je er ook met een bijvoorbeeld rolstoel mee aan boord kan.
0: Ja, daar gaan we zo dadelijk nog even over doorpraten. Want de Sneek moet voor iedereen bereikbaar zijn. Ook de Sneekweek moet voor iedereen bereikbaar zijn. En is ook voor iedereen bereikbaar. Hoe mooi is dat? Marcel is aan het genieten. Dat zie ik hier in Sneek. Omdat daar misschien ook wel mooie herinneringen liggen opgeslagen. Even fraaie herinneringen als die van Martijn.
3: Ik ken die discotheek. Die ken ik ook wel. En ik heb ook wel gespeeld in theater hier ook en zo.
0: Ja, maar waar heb jij niet gespeeld?
3: Ja, nee. Nee, maar dit is gewoon, ik wil altijd warm als ik hier in het gebied kom.
0: Nou, mooie laatste woorden van het eerste half uur in de kantine. Zo dadelijk gaan we lekker door. Nu het nieuws, gelezen door Sydney Dijkers.
14: NPO Radio 1.

0: De binnenlandministers van de EU-landen hebben dinsdag overleg met elkaar over de situatie in Ceuta, waar tienduizenden migranten de grens via zee probeerden over te steken. Spanje heeft inmiddels een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De grote natuurbrand in de regio Gironde is na ruim een week onder controle, melden de Franse autoriteiten. En daardoor kunnen vrijwel alle geëvacueerde inwoners daar weer terug naar huis. Door de brand is 42.000 hectare aan natuur in de as gelegd. In Venezuela praat het regime de komende dagen met de oppositie. Dat is voor het eerst sinds de ontvoering van oud-leider Maduro in januari. Die onderhandelingen zijn onderdeel van het plan voor Venezuela dat de VS na die ontvoering presenteerde. De oppositie hoopt met de gesprekken uiteindelijk te kunnen bereiken dat er weer verkiezingen in het land komen. En wie in Hamburg reageert op een vacature als docent, agent of IT'er bij de gemeente, wordt voortaan eerst gecheckt door de veiligheidsdienst. De Duitse deelstaat voerde als eerste die maatregel in en wilde mee mensen met extremistische ideeën buiten publieke diensten houden.
1: Marco Verhoef, ik zag je dat in Friesland de zon schijnt. Is dat elders in het land ook het geval?
2: Nou, op veel plaatsen wel. Maar in het binnenland komen ook stapelwolken voor. Dus helemaal wolkeloos is Nederland niet. Maar in het algemeen is het wel zonnig. En ook warm, zomers warm op veel plaatsen. In het noorden niet, 22 graden. Zomers warm vanaf 25 is dat het geval. Nou, is in de zuidelijke helft van het land op de meeste plaatsen wel aan de orde. Tot 27 helemaal in het zuiden. Nou, temperatuur gaat vanavond en vannacht uiteraard wel flink dalen nog. Want het koelt toch behoorlijk af. In het noordoosten van het land zo'n 10 graden de minimumtemperatuur, in het zuidwesten 15. Maar morgen loopt het kwik dan weer snel op, want de zon schijnt vrijwel ongehinderd in de ochtend. Er komen wat sluierwolken in de loop van de dag. En in de middag is het dan 25 tot al lokaal weer 30 graden. Oostenwind is matig van kracht. Maandag wordt het dan tropisch op de meeste plaatsen. Dat betekent temperaturen boven de 30 graden. Het wordt wat broeieriger op de dinsdag met kans op een onweersbui. En daarna is het wel weer meest droog met de zon erbij. En temperaturen woensdag 27 graden, daarna langzaam iets dalend.
1: En broeierig is het al zo lang in Frankrijk, daar waar ze op dit moment de Tour de France voor vrouwen, de Tour de Femme, rijden. Gabriel Melging doet verslag van etappe 1. Dag Gabriel.
3: Goeiedag. Ze rijden nu net niet in Frankrijk. Ze rijden langs het meer van Genève met finish in Lausanne in Zwitserland. Maar ook daar is het hartstikke lekker weer. 27 graden, een zonnetje. En het heeft hier ook wel een tijdje redelijk droog gestaan, zo lijkt het hoor. Want ondanks dat groen nog steeds de bovenhand heeft in het gras, zie je toch wel wat redelijk dorgeel gras ook langs de berm staan. Nog zo'n 27 kilometer moeten de rensters rijden voordat ze finishen in deze eerste etappe van deze Ronde van Frankrijk. Op de Côte Saint-François een klimmetje van 2,6 kilometer aan 4,5%. En voorlopig is het nog even afwachten totdat dat moment komt. We kregen net al wel even een voorproefje op wat eerdere korte hellingen. Maar er zijn geen echte favorieten voor de ritzegen in de problemen gekomen. Als we dan kijken wie er straks waarschijnlijk meedoen voor de ritzegen, dan kijken we toch al wat naar de goede klimmerstypes. Zoals een Demi Vollering allicht. Maar Marianne Vos kun je nooit uitvlakken op zo'n lastige aankomst. En misschien ook wel Lorena Wiebes. Over ongeveer een half uur, iets langer dan een half uur, krijgen we antwoord.
4: Live vanuit Gang Café restaurant Markt 23 is dit
5: In de Kantine.
6: We moeten er nu even uit om te luisteren naar de waterhoogte. Die worden meegedeeld door onze collega's van het ANP.
7: We beginnen met Constance. 272 min 2. Rijnvelden, 234, min 12.
1: Ja, dit is een duik in de geschiedenis. 1978, toen werd dat nog...
8: Hypnotiseren, ja, mooi hè?
1: Het duurde minuten lang was dat op de radio.
8: Maar eigenlijk zou het zo goed zijn als we dat nu ook zouden horen, Marieke Vellinga. Want die waterstanden, die wekken vrees hè?
9: Ja,
8: ook bij u als Tweede Kamerlid voor D66 en woonachtig in Friesland.
9: Ja, die zijn super zorgelijk op dit moment in dit... stukje van Friesland valt het nog een beetje mee. Ik ben toevallig net eergisteren met het wetenschip, het Fries Waterschap, op pad gegaan. Om daar ook even een kijkje mee te nemen. Maar in het midden en zuiden van Nederland is het echt dramatisch.
8: Ja,
10: Wat gebeurt er dan? Wat zijn dan de consequenties?
9: Nou, wat we op dit moment zien is dat de waterstanden in diverse kanalen en rivieren zo super laag is dat de binnenvaart er niet door kan. Ook de recreatievaart dan natuurlijk niet. Dat sluizen niet meer open kunnen, maar dat er ook verzilting komt. Dus het komt steeds, zeker in de kustgebieden, komt meer zout water het land binnen en dat gaan we nog heel lang merken.
8: Ja. Zullen we eens even luisteren nu naar Deon Slachter. Hij

0: van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.
1: Ja, kijk, normaal gesproken komt er bij Lobit ongeveer 2000 kuub aan water binnen. En nu hebben we nog maar ongeveer 1/3 van die hoeveelheid water die daar binnenkomt. Dus dat betekent dat we veel minder water te verdelen hebben. En dat zie je dus terug op de IJssel. Dus op de IJssel zien we die waterstanden net als op de andere Rijntakken flink zakken. En dat betekent dat een aantal havens daar, onder andere bij Deventer, dus nu dicht moet. Wat we ook zien is dat de vaargeul op de IJssel steeds smaller wordt. En dat kan betekenen dat we mogelijk over enkele dagen bijvoorbeeld ook eenrichtingsverkeer op de IJssel moeten instellen als veiligheidsmaatregel. Want de vaargeul eigenlijk te smal wordt om daar met twee schepen elkaar te passeren.
2: Ja, dat betekent dus nog meer overlast voor de binnenvaart. Want die kunnen niet meer heen en weer, die moeten omvaren.
1: Ja, die moeten dan omvaren. Die gaan dan om via het IJsselmeer, Markermeer en hier via de Amsterdam-Rijnkanaal. Ja. Dan ben je wel ongeveer 6 uur langer aan het varen.
0: Ja, omvaren betekent giga extra kosten. Bijvoorbeeld het Twentekanaal is ook afgesloten. Voor ondernemers dat betekent dat daar in die regio tonnen extra per week. Dan hebben we het over de economische malaise. Maar de malaise strekt zich veel verder uit.
3: Ja, de gevolgen zijn heel groot. Die zie je inderdaad nu heel direct in binnenvaart die niet kan varen, om moet varen, langzaam moet varen. Maar watertekorten zien we ook natuurlijk in landbouw, alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Dus hier gaan we echt nog maanden, zo niet jaren merken dat we dit jaar het zo droog hebben gehad.
0: En het is zo raar en misschien ook wel moeilijk om daarover te praten, daarover te beginnen, te midden van het water. Waar iedereen geniet van het water. Er is water te over. Dat lijkt me lastig om dit dan te bedden te brengen, of niet?
3: Nou, dit is precies een beetje het probleem. Kijk, ja? Wij zijn in Nederland natuurlijk een waterland. Ja. Al eeuwenlang, daar zijn we echt super goed in. Maar eeuwenlang is ons beleid erop gericht geweest om water zo snel mogelijk af te voeren.
0: Water te bevechten eigenlijk.
3: Te bevechten zo gauw mogelijk het land door, want we hadden er altijd genoeg van. Ja. En nu zien we de afgelopen jaren, 2018, 2022, dit jaar weer, super droog. Het werd ook in april al aangekondigd eigenlijk. Ik heb toen al mondelinge vraag gesteld ook aan de minister van wat gaan we hier nou mee doen?
0: Is dat minister Karremans?
3: Dat is minister Karremans, ja. En toen werd er eigenlijk nog door de minister vrij blasé overgedaan van nou ja, ik heb een escalatieladder, we hebben een overlegstructuur en misschien gaat het nog wel regenen.
0: Escalatieladder en overlegstructuur vind ik wel lekker Hollands, vind ik hoor.
3: Ja, dat was dus mijn reactie ook.
4: Misschien kunnen ze nog een commissie in het leven roepen ook. Een taskforce.
3: Precies, nou ja, dat bedoel ik dus met het is my season at the dawn.
4: Maar even plat zeggen, wat kun je eraan doen eigenlijk überhaupt? Want tot nu toe had je altijd het verhaal dat het IJsselmeer was dan de waterton voor Friesland, dus het kan af en toe tegenzitten, maar we hebben de waterton nog. Maar wat kan je eigenlijk doen?
3: Nou ja, wat je kan doen. Kijk, de situatie is nu zoals die is. Dus nu moeten we hem per dag managen en gewoon zo goed mogelijk mee omgaan. Maar je kan er natuurlijk wel op anticiperen. Ik hoorde nu vanuit Port of Twente ook dat zij in sommige gevallen maar 24 uur van tevoren te horen hadden gekregen. Het Twentekanaal gaat dicht of de haven gaat dicht. Dan kun je dus als sector ook helemaal niks meer in je voorbereiding. Terwijl in april de waterschappen al waarschuwden, dit zou wel eens een heel droog jaar kunnen worden. Ja, dan had je natuurlijk toen ook al met de sector in gesprek kunnen gaan van, hé, als dat nou gebeurt, hoe gaan we daar dan mee om?
0: Maar laten we ervan uitgaan, want regeren is vooruitzien, dat de komende jaren het nieuwe normaal is. Wat moet er dan gebeuren? Wat gaan we dan anders doen?
3: We moeten zeker anders omgaan met water. Dus wat ik net al zei, we zijn er altijd op gericht geweest water zo snel mogelijk af te voeren. We moeten nu gaan leren om water meer vast te houden.
0: Ja, maar dat is destijds 10 jaar geleden geloof ik onder minister Schultz van Hagen. Die had het over de meanderende rivier. Dus geeft die rivier een groter stroomgebied, dan houd je het water ook wat vast. Dat is allemaal wel geïmplementeerd. Dus het gevaar is wel gezien, toch?
3: Er is zeker al mee begonnen. En ruimte voor de rivier is super succesvol. Er moeten ook nog wel opvolging aangegeven worden. Maar ook in andere delen van Nederland zullen we meer water moeten gaan vasthouden.
4: Ik wil de sfeer niet bederven, maar het is niet alleen ondenkbaar dat het zo blijft als nu is, maar nog erger wordt.
3: Ja.
4: Maar dus je kan natuurlijk mensen eerder informeren. At your service, dat begrijp ik allemaal wel. Maar wat betekent dit dan als je dus een negatief scenario hebt? Dus dat het nog erger wordt. Meer hitte, meer droogte, et cetera. Staat dan de sneekweek over 10 jaar onder druk?
3: Nou, ik hoop van harte dat dat niet gaat gebeuren.
4: Nee, dat hopen we met u. Maar ik wil even weten wat de mogelijkheden zijn om het te voorkomen.
3: Ja, ik durf eigenlijk nog niet te voorspellen wat er allemaal precies in gevaar gaat komen. Want in Nederland zeggen we die veiligheid moet eerst. Want grappig genoeg, nou, het is eigenlijk helemaal niet grappig, maar gek genoeg zorgt watertekort voor meer kans op wateroverlast, omdat de dijken heel droog worden en gaan scheuren.

0: Dus onze eerste prioriteit is nu ook te zorgen dat die dijken allemaal heel veilig blijven. Dus van de winter, als het weer super nat is, dat de boel niet gaat onderlopen. Tweede prioriteit is drinkwater. Dat mag eigenlijk ook niet in gevaar komen. We rekenen allemaal op dat schone water uit de kraan. Maar dan moet je echt gaan kijken naar andere manieren om met water om te gaan. We zijn nu zo ontzettend gewend aan overvloed. Dus we gebruiken dat zoet water, soms super schoon zoet water, voor van alles. En dan moeten we misschien anders doen. Kijk, we spoelen op dit moment ook onze wc's nog door met het equivalent van Spa Blauw.
1: Goed is ons water. Ja.
0: Zo goed is ons water.
1: Ja. Maar daar wordt ook al lang over gepraat, zei u net al. Het is heel vaak, we praten er wel over, maar we pakken niet door. En het moment van doorpakken is nu echt aangebroken. Geldt ook voor onze bruggen, toch, Ton van der Laan? Want hoe is het daarmee gesteld? Eerst even kijken naar Friesland. Want Friesland, oh, mooi, al die bruggetjes. Maar die bruggetjes, die zijn één voor één, langzamerhand ook.
2: Ze draaien niet
1: een
2: meer.
1: Een probleemdossier. Ja,
2: zeker. Toch? Zeker. En dat begon hier eigenlijk in Sneek een paar jaar geleden met een aqueduct. Wat eigenlijk loskwam. Je denkt een aqueduct, dat zit wel lekker veilig in de grond. Maar dat aqueduct kwam eigenlijk los. Waardoor die snelweg afgesloten was. Daar heeft Sneek en omstreken heel veel last van gehad. Het transport, maar ook toerisme. Daardoor moesten al die auto's en vrachtwagens over die brug daarnaast. Nou, die brug daarnaast is niet goed onderhouden. Waardoor die brug ineens werd gezegd, vanaf vanmiddag mogen we er niet meer overheen. Nou, en die brug ligt nu een soort noodbrug volgens mij. En die wordt dus niet gedraaid.
1: Ook daar dus heel laat, vanaf vanmiddag er niet meer overheen.
2: Ja, bijna wel, ja.
3: En dus hier moeten de boten dus omvaren, omdat het niet anders kan?
2: Ja, de vrachtwagens,
3: moeten omrijden.
2: Ja. En inmiddels zit het aqueduct weer open, maar...
3: En het vooruitzicht dat het eigenlijk alleen maar slechter wordt?
2: Ja, want dit is dan brug 1 en die wordt dan 3 jaar lang niet gedraaid. Nou, sinds het voorjaar hebben we een brug 2 bij Jouweren, op de snelweg, A6. Dus die wordt ook niet meer gedraaid. Het is nu gewoon wachten op de volgende brug.
3: Ik zie hier staan 4830 bruggen en viaducten. De provincie Friesland zelf beheert 190 bruggen en viaducten en zo'n 30 sluizen. We hadden het eerder in dit programma over dat hier soms het gevoel is dat de Randstad zichzelf voortrekt ten nadele van... De buitengebieden, zeg ik dan maar even zo. Ja. Maar dit wordt de proof of the pudding dus, bij die komende begroting.
2: Ja, zeker. En het grappige is, dit is natuurlijk al jaren, speelt het in Friesland. Al jaren wordt er geroepen om geld, joh, help ons. Nou, nu zie je dat in de Randstad bepaalde bruggen dat vrachtwagens er niet overheen mogen. Ja, nu is het opeens vol in de aandacht. En nu is de angst hier in het noorden van, nu is het aandacht in de Randstad. Dan moeten we eerst daar die bruggen gaan helpen. Waardoor de bruggen in Friesland weer onderaan de lijst staan.
3: Ik wil het Calimere gevoel niet nog verder aandikken. Maar
2: het klopt wel.
3: Eerlijk is eerlijk, ik woon zelf in Amsterdam. En toen daar dus de mooie historische bruggen onder druk stonden, dan was dat wel een gesprek van de dag. Ja. Daar moest heel snel wat aan gebeuren.
1: Ja. Rotterdam, idem dito.
2: Natuurlijk, maar je kunt natuurlijk een rekensom maken. Van, ja, dan gaan natuurlijk meer vrachtwagens over een brug bij Rotterdam dan vrachtwagens over een brug bij Jouweren. Maar uiteindelijk is wel elke vrachtwagen is een transportbedrijf, is het leveren van goederen. En in Den Haag zit er heel goed in om natuurlijk rekensommetjes te maken. En natuurlijk is een brug bij Rotterdam belangrijker. Ja. Dan een brug bij Jouweren of
1: Maar niet alleen in Den Haag zijn ze goed in rekensommetjes. Hier in Friesland natuurlijk ook. Wat gaat het kosten?
2: Miljoenen, miljoenen, miljoenen. Ik had het met mijn buurman net over. Die merkt dat ook gewoon. Als er een aqueduct dicht is of er is een brug, draait niet. Ja, dan gaan toeristen denken, nou, dan ga ik ergens anders mijn bootje neerleggen. Er zijn hele havens in kleine dorpen liggen gewoon leeg. Omdat er geen bootjes kunnen komen.
3: En Marieke Vellinga, hier is natuurlijk wel iets spannends voor u aan de hand. Want u bent die afgevaardigd uit deze provincie. En u bent lid van de grootste partij van Nederland. En nu komt het moment daar dat Friesland inderdaad die herstelgelden moet krijgen om die bruggen en die rivieren en die wateren weer in orde te maken. Ja. Met andere woorden, dichter bij de macht zit niemand aan deze tafel. U wel.
0: Nee, dat klopt. En hier maken we ook met elkaar een punt van. En we hadden het er net al over van andere Friese Kamerleden die zich hier ook voor inzetten. We hebben op dit moment een hele mooie ploeg Friese Kamerleden. We noemen onszelf ook het Friesvak. Waarbij we ook wel echt met elkaar over dit soort dingen hebben. Van hoe kunnen we nou, wij allemaal dit verhaal in onze fracties duidelijk maken. Ook in andere hoeken van Nederland geldt het. Hè? Want het geldt ook voor sommige Overijssel en Limburg.
3: Ik heb er nu al zonder ooit bij geweest een heel gezellig gevoel bij deze Friese club. Maar over 7 weken komt er een begroting op tafel. En daar staat in wel of niet dat hier geïnvesteerd gaat worden.
0: Nou, dat is het mooie van mijn collega die infra in portefeuille heeft. Die heeft ook al voor het reces begon minister Karremans opdracht gegeven om echt op zoek te gaan naar meer geld. Want dit is inderdaad wel de strijd die plaatsvindt. Er is gewoon 80 miljard tekort op infrastructuur. Zo. We hebben daar...
2: Alleen onderhoud nog, hè?
0: Alleen onderhoud.
2: Alleen wegen en bruggen. Ja.
0: Er komen gewoon 80 miljard tekort.
1: Komt dat ook omdat je ieder jaar ziet dat het nog wel goed gaat? Ja, en daardoor de urgentie...
2: Ja, dit kabinet heeft te weinig geld aan infrastructuur vrijgespeeld. Het vorige kabinet ook. Het vorige kabinet daarvoor ook. Omdat ze allemaal denken, kan nog wel een jaartje. En in Friesland merk je nu dat kan nog maar een jaartje. Kan dus niet meer. Als er gewoon scheuren in die bruggen komen en in die aqueducten.
3: Ja. En u had niet alleen de Friese politiek, u had ook de Haagse politiek in de gaten. En vooral ook de wisselwerking tussen die
2: twee. Zeker, ja.
3: Ik durf wel te zeggen dat mevrouw Vellinga een enigszins positief signaal je afgeeft. Deelt u dat positiviteit van mevrouw Vellinga?
2: Ik deel altijd alle positiviteit, maar uiteindelijk worden de knikkers in Den Haag verdeeld.
3: Nee, maar wat zijn de signalen? U zult er ongetwijfeld wat navraag doen.
2: Nou, de signalen zijn dat er niet heel veel geld beschikbaar is wat naar infrastructuur gaat.
3: Dus verwachtingsmanagement is omlaag?
2: Ja, die kan ik wel op het vriespunt gooien hier, hoor. Ja. Het
3: vriespunt?
2: Ja. Ja, ik dacht, maak een woordgrapje over.
3: Ja, ja, hij kwam binnen. Genoteerd.
2: Ja. Nee, ik denk wel dat de Friese bestuurders. Ik kan nu de reacties van de Friese bestuurders op Prinsen daar wel uittekenen. Ja.
1: Dan is het daar hier, en daar hebben we het over die bruggen en infrastructuur. Daar moet giga veel geld naartoe. Echt niet alleen in Friesland, dat is overal aan de hand.
2: Ja,
1: hè? Nederland is een land van bruggen. Daar zijn we goed in om ze te maken, om ze te onderhouden. Zijn we misschien wel goed in, maar we doen het te weinig. Ander ding, het is hartstikke warm. En al heel erg lang. Hoe is het als het gaat over recreëren op het water? Met bijvoorbeeld blauwalg gesteld. Vraag ik toch weer eerst aan Marieke Vellinga. En dan ook de andere mensen. Want Wouter Huisman, daar kijk jij natuurlijk ook naar. Als lid van het wedstrijdzijde van die commissie. Marieke?
0: Ja, ik zat er toevallig van de week ook even op te zoeken. En daar gelden nu al voor zo ontzettend veel zwemwaters. Hier in Friesland, maar ook op andere plekken waarschuwingen.
1: Ja.
0: Voor blauwe alg, voor bacteriën. Er wordt gewoon afgeraden om te zwemmen. Ik vind dat super zorgelijk, want dat is een van die gevolgen van heel laag water. Er is minder water, dus vervuiling wordt ook minder verdund. En er ontstaat inderdaad veel sneller hogere watertemperatuur.
3: Wouter Huisman, merkt u wat we dus nu toch bespreken aan problematiek? Nou ja, wat natuurlijk toch een beetje, ja, best wel angstaanjagend is in bepaalde opzicht. Merkt u deze dingen al tijdens uw werkzaamheden bij het wetsensecretariaat?
4: Nou, zeker dat gesprek over de brug is een onderdeel. Want ja, die mensen komen met een volgschip naar onze Sneekweek. En dat zijn ook heel veel zeilschepen die dus niet onder die bruggen door kunnen en moeten omvaren. Ja. Dat merk je, zeker.
1: En waar het die blauwalg betreft, hebben ze daar op schepen ook last van of dan net niet?
4: Nou, op dit moment gelukkig nog niet op het grote water. Daar is voldoende doorstroming.
1: Ja, want daar gaat het om, hè?
4: Ja.
1: Daar is voldoende doorstroming. Maar goed, voor alle mensen die even een duik willen nemen. Oppassen dus.
4: Altijd opletten. En ik geloof dat er een hele mooie website voor is om dat te controleren.
1: Zeker. Van waar dat zelfs zwemwater, zeker. Ja. Veiligheid is sowieso natuurlijk een groot issue. Als het gaat om het organiseren van zo'n evenement. Waar zoveel mensen ook op afkomen. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig om het te organiseren?
4: Nou, eigenlijk zijn we het hele jaar bezig met het organiseren van de Sneekweek. En daarmee ook met de veiligheid. Hoe ga je daarmee om? Wat voor plannen maak je daarvoor? En hoe zet je daarop in met zoveel schepen op het water? Op een groot oppervlak. Maar ook dat doen we met onze vrijwilligers. Met in ieder geval 5 boten standaard elke dag. Die echt alleen maar daarmee bezig zijn. Vrijwilligers staan met elkaar in contact. Die hebben allemaal hun eigen gebied op dat Sneekermeer. En de Going Grips te poelen. Want ook daar varen we. En die houden zicht op die wedstrijdschepen.
1: Ja, want dit is de grootste gemeente van het land. Ja, ik noem het nog maar even, Marieke Vellinga. Daar zit
0: heel goed, heel goed.
1: Maar ook zo'n groot oppervlakte dus, waar die Sneekweek plaats heeft, dat het zo groots en uitgestrekt is, lijkt me voor de veiligheidsdiensten ook wel moeilijk, toch? Of niet?
4: Nou, in ieder geval voor ons als organisatie is dat grote gebied maakt juist die wedstrijd zo interessant.
1: Ja.
4: Dat maakt ook de Sneekweek de Sneekweek. En tuurlijk moet je daar goed op anticiperen. Maar door daar het plan op te hebben, voldoende boten te hebben met geoefende vrijwilligers, kunnen we dat goed in de hand houden.
1: Ja, want die vrijwilligers die noemde u net al, maar die zijn zo ontzettend belangrijk. Waar worden allemaal handjes gevraagd? Waarvoor worden allemaal handjes gevraagd?
4: Dat is echt zeer divers, maar dat is het wedstrijdcomité. Er moeten boeien ingelegd worden, de baan. He, om wedstrijd te zeilen moet je wel in de wind varen, want anders vaar je alleen rondjes achter elkaar aan. Dus dat betekent dat de baan er goed in moet liggen. Als je uiteindelijk de baan uitgezeild hebt, hebben we een hoop mensen nodig die bij de finish zitten, die iedereen ook noteren. Met die 600 schepen heb je soms een heleboel tegelijk. Dus dat betekent dat ze daar met meerdere mensen ook mee bezig zijn.
1: Wel mooi om te weten dat het een baan is om te zorgen voor banen.
4: Goed, hè?
1: Ja. Ja.
3: En mag je even, het is van de afdeling domme vragen. Maar toch even, als je bijvoorbeeld naar schaatsen kijkt of naar hardlopen, dan als er dan een valse start wordt gemaakt, ja, dan is het vrij logisch. Hè, terug naar je plaatsen en dan weer slaan. Maar hoe zit dat nou als jullie, of misschien te vroeg met het pistool schieten, of dat iemand te vroeg. Dat is een enorme operatie om iedereen weer op zijn plek te krijgen.
4: We hoeven de zeilers gelukkig niet terug op hun plek te krijgen. Dat doen ze helemaal zelf. Maar dat geven we duidelijk aan met geluidssignalen. In ons geval met toeters. En met vlagzeilen, waardoor iedereen weet waar die aan toe is.
3: En wat gebeurt er dan als ik een valse start maak? Gaat er vroeg aan? Dan...
4: We hebben eigenlijk twee opties. In de basis is er zijn een aantal zeilers te vroeg. En dat is goed waargenomen door de wedstrijdcommissie. Dan hebben we een individuele valse start. Wat betekent dat alleen degenen die vals gestart zijn ook terug moeten. Maar ja, als ze met z'n allen tegelijk eroverheen gaan en dat is niet meer zichtbaar. Je moet dat op de zeilnummers kunnen zien. In dat geval hebben we een algemene valse start. Gaat iedereen terug en begint de procedure opnieuw.
3: Ja, dan ben je wel even bezig, toch?
4: 10 minuten als
3: het goed gaat. Zo snel.
4: En daarna gaan we gewoon weer verder met de rest van het startschema.
1: Naast u zit iemand met een permanente glimlach. En dat is logisch, Hester Posma. U bent directeur van het Scheepsvaartmuseum. Die glimlach, logisch, want ja, in Sneek glimlacht op dit moment iedereen. Maar ik noem even 3 cijfers achter elkaar. 175, dan weet u genoeg. 175.
5: Oh, ja, KWS.
1: Ja.
5: Nou, dat maakt mij blij, maar mijn collega hiernaast natuurlijk ook.
1: De Koninklijke Watersportvereniging Sneek bestaat 175 jaar. Wat doet de Koninklijke Watersportvereniging Sneek precies?
5: Nou, bijvoorbeeld de Sneekweek organiseren en de zeilwedstrijden daaromheen. Maar wat het mooie aan de KWS is, en dat is ook leuk om voor mij vanuit het museum iets over te vertellen, is dat ze eigenlijk in al die 175 jaar ook heel trots op hun eigen verhaal hebben gepast. Dus de zeilprijzen goed bewaard. Het archief goed bewaard, heel veel fotomateriaal. Het is altijd heel goed gedocumenteerd geweest.
1: En dus nu te zien in een mooie tentoonstelling bij u.
5: Ja, nou ja, de collectie van de KWS is sowieso, bewaren wij. Ja. Dus die fotocollectie bijvoorbeeld. Maar voor ons was het aanleiding om een kleine presentatie te maken inderdaad. Een soort tijdlijn waarin je 175 jaar zeilen Sneek voorbij ziet komen.
1: Ja, en als het dan zo lekker weer is, hebt u dan nog wel bezoekers?
5: Dat is een hele goede vraag. Het is niet echt museumweer op het moment.
3: Nee, nou, maar nee. Dat is wel interessant. Want ik las dat de ontstaansgeschiedenis was dat ooit iemand bedacht had, als mensen hier naartoe komen om te zeilen en het is slecht weer, dan moeten we ze een ander tijdverdrijf geven. Ja, nou, en dus een museum.
5: Nou, dat klopt. En die iemand, dat was de burgemeester van Sneek, Lucas van Poppinga op dat moment. 1938 hebben we het over. En even voor het beeld, in 1934, dus 4 jaar daarvoor, werd voor het eerst de Sneekweek ook georganiseerd.
3: Als de start maken gaat er vroeg aan, dan...
4: We hebben eigenlijk twee opties. In de basis is er zijn een aantal zeilers te vroeg. En dat is goed waargenomen door de wedstrijdcommissie. Dan hebben we een individuele valse start. Wat betekent dat alleen degenen die vals gestart zijn ook terug moeten. Maar ja, als ze met z'n allen tegelijk eroverheen gaan en dat is niet meer zichtbaar. Je moet dat op de zeilnummers kunnen zien. In dat geval hebben we een algemene valse start. Gaat iedereen terug en begint de procedure opnieuw.
3: Ja, dan ben je wel even bezig, toch?
4: 10 minuten als
3: het goed gaat.
4: En daarna gaan we gewoon weer verder met de rest van het startschema.
1: Naast u zit iemand met een permanente glimlach. En dat is logisch, Hester Posma. U bent directeur van het Scheepsvaartmuseum. Die glimlach, logisch, want ja, in Sneek glimlacht op dit moment iedereen. Maar ik noem even 3 cijfers achter elkaar. 175, dan weet u genoeg. 175.
5: Oh, ja, KWS. Dat maakt mij blij, maar mijn collega hiernaast natuurlijk ook.
1: De Koninklijke Watersportvereniging Sneek bestaat 175 jaar. Wat doet de Koninklijke Watersportvereniging Sneek precies?
5: Nou, bijvoorbeeld de Sneekweek organiseren en de zeilwedstrijden daaromheen. Maar wat het mooie aan de KWS is, en dat is ook leuk om voor mij vanuit het museum iets over te vertellen, is dat ze eigenlijk in al die 175 jaar ook heel trots op hun eigen verhaal hebben gepast. Dus de zeilprijzen goed bewaard, het archief goed bewaard, heel veel fotomateriaal. Het is altijd heel goed gedocumenteerd geweest.
1: En dus nu te zien in een mooie tentoonstelling bij u.
5: Ja, nou ja, de collectie van de KWS is sowieso, bewaren wij. Ja. Dus die fotocollectie bijvoorbeeld. Maar voor ons was het aanleiding om een kleine presentatie te maken inderdaad. Een soort tijdlijn waarin je 175 jaar zeilen in Sneek voorbij ziet komen.
1: Ja, en als het dan zo lekker weer is, hebt u dan nog wel bezoekers?
5: Dat is een hele goede vraag. Het is niet echt museumweer op het moment.
3: Nee, nou, maar dat is wel interessant, want ik las dat de ontstaansgeschiedenis was dat ooit iemand bedacht had, als mensen hier naartoe komen om te zeilen en het is slecht weer, dan moeten we ze een ander tijdverdrijf geven. Ja, nou, en dus een museum.
5: Nou, dat klopt. En die iemand, dat was de burgemeester van Sneek, Lucas van Poppinga op dat moment. 1938 hebben we het over. En even voor het beeld, in 1934, dus 4 jaar daarvoor, werd voor het eerst de Sneekweek ook georganiseerd. Dus dat was een

0: Snake glimlacht op dit moment iedereen. Maar ik noem even drie cijfers achter elkaar. 175, dan weet u genoeg. 175.
1: Oh, ja, KWS.
0: Ja.
1: Nou, dat maakt mij blij, maar mijn collega hiernaast natuurlijk ook.
0: De Koninklijke Watersportvereniging Sneek bestaat 175 jaar. Wat doet de Koninklijke Watersportvereniging Sneek precies?
1: Nou, bijvoorbeeld de Sneekweek organiseren en de zeilwedstrijden daaromheen. Maar wat het mooie aan de KWS is, en dat is ook leuk om voor mij vanuit het museum iets over te vertellen, is dat ze eigenlijk in al die 175 jaar ook heel trots op hun eigen verhaal hebben gepast. Dus de zeilprijzen goed bewaard. Het archief goed bewaard, heel veel fotomateriaal. Het is altijd heel goed gedocumenteerd geweest.
0: En dus nu te zien in een mooie tentoonstelling bij u.
1: Ja, nou ja, de collectie van de KWS is sowieso, bewaren wij. Ja. Dus die fotocollectie bijvoorbeeld. Maar voor ons was het aanleiding om een kleine presentatie te maken inderdaad. Een soort tijdlijn waarin je 175 jaar zeilen en Sneek voorbij ziet komen.
0: Ja, en als het dan zo lekker weer is, hebt u dan nog wel bezoekers?
1: Dat is een hele goede vraag. Het is niet echt museumweer op het moment. Nee,
2: nou, maar dat is wel interessant, want ik las dat de ontstaansgeschiedenis was dat ooit iemand bedacht had, als mensen hier naartoe komen om te zeilen en het is slecht weer, dan moeten we ze een ander tijdverdrijf geven. Ja, nou, en dus een museum.
1: Nou, dat klopt. En die iemand, dat was de burgemeester van Sneek, Lucas van Poppinga op dat moment. 1938 hebben we het over. En even voor het beeld, in 1934, dus 4 jaar daarvoor, werd voor het eerst de Sneekweek ook georganiseerd. Dus dat was een tijd dat de watersport heel erg in opkomst was. In heel Nederland, maar met name ook in Friesland. En ik denk dat hij van Poppinga een vooruitziende blik had. Hij had wel door van, ja, een museum is een goede slecht weervoorziening.
2: Ja, maar u heeft het gelijk aan uw zijde, want het gaat goed met het museum. Maar ik kan me voorstellen, als je dan eerst dus heel geïrriteerd bent dat de wedstrijd die doorgaat vanwege slecht weer, is het niet het eerste wat ik zou opzoeken, is een museum. Niks ten nadele van uw museum.
1: De zeilers misschien niet. Maar je moet je voorstellen, gisteren bijvoorbeeld was een hele drukke dag in het museum. Daar hadden we echt een paar honderd mensen. Dat zijn heel veel gezinnen, families met kinderen. Die bezoeken de regio. Dus die gaan zeilen, die gaan sneken in en die komen toch ook wel echt bij ons.
2: Wat is uw pronkstuk? Dat is kiezen tussen uw kinderen, maar je moet er één kiezen.
1: Even een leuk haakje naar het scootjesielen in dat geval. Gisteren is Grauw de winnaar van het scootjesielen geworden. En de winnaar van het scootjesielen mag altijd bepalen wat ze met de prijs doen die ze een jaar mogen houden. Grauw heeft natuurlijk al vaker gewonnen. 2 jaar geleden heeft Douwe Visser, de schipper van het scootje, bepaald dat de prijs een jaar in het Visscheepvaartmuseum zou komen. Dus ik denk, al zal ik hem even een appje sturen. Gaan we dat weer doen dit jaar? Want dat is voor ons natuurlijk hartstikke mooi.
2: Nog wat teruggehoord?
1: Nog niet.
3: Het was de laatste keer voor hem.
1: Dus, ja. Maar een heel mooi pronkstuk. Ja. We hadden het natuurlijk net over. We hebben het over water. Maar als je het over bevroren water hebt, over ijs. Een van de. Bijna een soort heilige graal eigenlijk. Een van onze topstukken is de prijs van de Elfstedentocht. Dus als die is al lang niet uitgereikt. De laatste Elfstedentocht was natuurlijk in 1997. Maar die prijs die staat bij ons op zeil. Die poetsen we ook om de zoveel tijd. Dan wordt hij weer even mooi bij gepoetst. Hij is van zilver. En nou, het zou toch mooi zijn als die een keertje uitgereikt wordt. Want dan moet hij uit de vitrine en dan gaat hij naar.
0: Ja, wat mooi dat u dat zegt. Als je het over bevroren water hebt. En als je het over ijs hebt. Dan heb je het al heel snel over Jorrit Bergsma. Hebt u gezien wie daar zit?
1: Ja, dat was het burgerje inderdaad.
4: De Olympisch kampioen.
0: Van de kantine gaan we uitgebreid praten met de Olympisch kampioen, meervoudig Olympisch kampioen Jorrit Bergsma. Ja, dat hij kan schaatsen weten we allemaal, maar dat hij kan zeilen, wie wist dat? Ja, maar kijk, nou, dat gaat hij zo dadelijk.
3: Alle Friezen kunnen zeilen.
0: Ja, dat is misschien ook wel zo.
2: Hij is geboren op het water zelfs.
0: Ja, u had het net ook over de burgemeester van Sneek. En die heeft ook hier gezeten, hè? Eldad, jij runt nu dit café, dit restaurant. Maar hier heeft ook de burgemeester gewoond in Sneek, hè?
5: Ja, die is al wel overleden volgens mij.
0: Ja. Het is nou niet meer de burgemeesterswoning. Maar het draagt een rijke geschiedenis, dit pand waar we nu zitten. Ook, en dat is wel mooi, de geallieerden hebben hier gezeten. Canadezen hebben hier gebivakkeerd. Hoe zat dat precies? Wat weet jij daarvan?
5: Hotel Windsor. Hè, dus ze bleven hier overnachten. En daar is ook nog wel een hele leuke foto is daarvan. Dat er een soldaat zeg maar op de vensterbank zit. Die vensterbank zit hier ook nog steeds. En volgens mij, het was 2 of 3 jaar geleden. Toen was iemand op zoek naar de eigenaar van dit restaurant. En toen kwam dezelfde meneer die op die foto zat. Die kwam een chocoladereepje overhandigen.
1: Oh, wat mooi.
5: Dus dat was wel, dat was wel heel bijzonder.
0: Oh jee.
5: Ja.
0: Hester Postma, dit soort verhalen, doen jullie daar ook iets mee in het museum? Bijvoorbeeld geallieerde aanwezigheid hier bijvoorbeeld in Sneek?
1: Nou ja, wij zeggen altijd, we zijn het Maritiem Museum van Friesland en we zijn ook het Stadsmuseum van Sneek. En dit soort historische verhalen komen heel erg naar voren. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met

0: voorbereiden van de podcast over een verzetsfamilie die bij ons in een van onze museumpanden gewoond heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die ook grote offers gebracht heeft. En we zijn die hele historie aan het uitzoeken, ook met nabestaanden van die familie nog. En ja, ik denk dat dat heel goed bij ons museum past om dat soort verhalen door te blijven vertellen als podcast.
1: We gaan richting het nieuws al van 6 uur, maar toch nog heel even. Het is dus ooit begonnen met een sneekweek. Eigenlijk een soort lokale zeilwedstrijd. En nu, zoals mevrouw Velling gaat al zei, is het het middelpunt van Nederland op dit moment. Waar zit, daar moet ergens toch een geheim in zitten. Wat maakt nou dat hij iets lokaals zo'n uitstraling heeft gekregen?
0: Nou, dat zeilen, dat is er eigenlijk al veel langer. Hè? In de 18e eeuw werd er in Friesland al heel veel gezeild. Maar op een gegeven moment zag je dat er zeilverenigingen georganiseerd werden. En je moet de tijd denk ik een beetje mee hebben. Dus juist de mensen op de goede plek. Dus zo'n burgemeester die aanvoelt van hey, dat watersporttoerisme, dat zou wel eens wat kunnen worden voor Sneek. Een museum past daar goed bij. Een zeilvereniging die heel actief is. De krachten bundelen, horeca dan ook wel weer. Dus goede uitspanningen waar toeristen kunnen verblijven. Ik denk dat ze het momentum gevoeld hebben toen in die tijd.
2: En ze komen uit heel Nederland. Hè. Ik kom dan uit Den Haag en wij gingen dus hier met een zeilkamp. En dat had je vroeger heel veel. Overal zeilkampjes, bootjes.
3: En toch, ja, en toch heeft zeilen ook nog wel iets elitairs. Hè. Het is toch niet zo dat Jan en alle man zeilt? Of wordt dat langzamerhand volkser, Hester?
0: Het wordt wel volkser. Het heeft het misschien nog wel een beetje, dat stempel hoor. Ja. Zo is het ooit wel begonnen. Het waren natuurlijk alleen de rijke.
3: Kijk naar Marcel, een elitair man.
2: Nee, maar eigenlijk niet, want het was heel goedkoop en het ging dan via de kerk en het was heel toegankelijk. Je kon gewoon voor 120 gulden kon je gewoon een week zeilen. En dan was je in de boerderij. Wat ik dan net ook hoorde is dat door al de regels zijn strenger geworden. Dus nu kunnen die kampeerboerderijen veel moeilijker kampen faciliteren. Bovendien zijn mensen korter van memorie en willen ze niet meer een week zeilen, maar een dagje of zo. Ja. Dus dat zijn wel de problemen waar ze nu in de verhuur mee te komen.
3: Gelukkig ben jij lang van memorie.
2: Ik
3: wij genieten allemaal van jouw fraaie herinneringen. Ook gaan we dat doen in uur 2, dan lees je ook nog je column voor. Sommige mensen hier gaan de tafel verlaten, maar het goede nieuws is, komen ook weer mensen terug. Een van die mensen is een supermens, Jorrit Bergsma. Tot zo dadelijk bij uur 2 van WNL in de kantine.
4: Morgen om 6 uur, PSV AZ om de Johan Cruijffschaal.
5: PSV wist gisteren in blessuretijd te winnen en Feyenoord doet dat vandaag juist niet. Dus is PSV landskampioen. De bekerfinale is voorbij. Een fascinerende wedstrijd. Dit jaar wint AZ wel de beker.
4: PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. Morgen om 6 uur in een extra lange NOS Langs de Lijn.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Haar droombaan was het, correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? Wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
8: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: NPO Radio 1. 6 uur.
11: Martijn de Greven en Wieger Hemmer.
3: Ja, ooit begonnen als lokaal festijn en uitgegroeid tot landelijk pronkstuk. Ik heb het over de Sneekweek. Wij zijn in Sneek in de kantine. En daar schuift ook aan Jorrit Bergsma. Dat hij kan schaatsen weten we allemaal. En hoe, 2 keer Olympisch goud. Maar zeilen kan die ook. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. Nu het nieuws van 6 uur, gelezen door Sydney Dijkers.
12: Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden daar, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 inwoners. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft wel 42.000 hectare aan natuur verwoest. Dat is een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. In de zuidoostelijke regio Var woeden nog altijd nog wel grote branden. In Frankrijk zijn tot nu toe 328 mensen ook gearresteerd op verdenking van brandstichting. De KNVB zegt het vertrouwen op in FIFA-baas Infantino vanwege zijn plannen rond het WK voetbal. Infantino wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële activiteiten rond het WK moest beheren en aandelen daarvoor kon uitgeven, wat FIFA als non-profit organisatie niet kan. Wereldwijd keren zich nu meerdere voetbalbonden tegen Infantino, zegt onderzoeksjournalist Guido van Gorp.
13: Dat nu ook de Aziatische Federatie, de Federatie van Midden- en Noord-Amerika, zich keren tegen de plannen van Infantino en daarmee eigenlijk ook keren tegen hem, dat is heel bijzonder, want dat zijn hele loyale federaties gebleken. Belangrijke pionnen ook in zijn imperium, om maar zo te noemen. En bijvoorbeeld de voorzitters van die federaties zijn ook gewoon vicepresidenten van FIFA. Dus mensen uit zijn eigen kring die hem corrigeren, die hem afvallen. Dat is heel bijzonder.
12: Met alle kritiek lijkt de positie van Infantino als voorzitter van de FIFA niet langer een zekerheid.
13: Een week geleden zat hij nog ontzettend sterk in het zadel. Een maand geleden dachten we nog allemaal, hij gaat fluitend gaat hij herkozen worden. Want hij heeft zo ongeveer 100% van de steun. Misschien dat 1 of 2 of 3 landen hem kritisch aandurven te pakken. En that's it. En nu heeft hij zijn hand volledig overspeeld. En de taal die nu gebezigd wordt door Europa, maar Azië en midden Noord-Amerika ook. Ja, dat is echt van een ongekend niveau. En dat is nooit eerder vertoond in de afgelopen 10 jaar.
12: In Lelystad heeft de politie een einde gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen bezoekers op afgekomen. De ME werd er ook bij geroepen, maar de politie hoeft uiteindelijk geen geweld te gebruiken. Er is wel 1 persoon opgepakt voor het rijden onder invloed. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Het heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd door de sneeuw. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven, die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Het onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, alleen harddrugs en vuurwapens. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgenomen die besmet was met het Hantavirus, was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd eerst besloten om de zieke op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. De Canal Parade in Amsterdam loopt op zijn eind. Er deden zo'n 80 boten aan de stoet mee door de Amsterdamse grachten. Hoeveel bezoekers er op de parade zijn afgekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft wel over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers ook verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Verslaggever Roel Pauw die sprak met een aantal van hen.
14: 3 jonge mensen zitten op een stenen muurtje naar de voorbijtrekkende boten te kijken. Goed uitzicht hier?
15: Ja, heerlijk.
16: We hebben de politie al gezien, de brandweer.
17: Ja, een drag queen had haar eigen boot. Dus echt van alles en nog wat. Iedereen komt hier samen. Echt wat heel mooi is.
16: Vrienden van ons staan op boot 49, de Youth Pride boot. Dus als zij komen gaan we heel hard zwaaien.
14: Dat is een boot waar je wel op had willen zitten?
16: Ik denk het wel, ja. Het Queer Museum had ik ook wel leuk gevonden, want ik zit een beetje in de cultuursector.
18: Wij zijn zelf een regenboogfamilie. Ja? We vinden het ook leuk om de kinderen daar mee naartoe te nemen.
19: Ja. Vinden ze het ook leuk?
20: Ja! Yeah! I'm queer, I'm bisexual. In China, my parents, our classmates, my friends, they will judge me. I feel like a bit unsafe there. But in the Netherlands, I feel like it's more free.
21: We vechten er ook voor dat er mogen zijn. Zelfde rechten in elk land. Je ziet het ook op Museumplein. Zoveel vlaggen, zoveel landen worden mensen namelijk beperkt. Dus zijn niet allemaal vrij.
14: Is dit een andere editie dan anders? Vanwege de...
22: Berlijn, ja. Nou, wij hebben wel een wat rustigere plek opgezocht om die, mede om die reden. Ja.
23: Ik vind het ook best wel spannend. En ik denk dat we toch een beetje in een glijdende schaal naar beneden bevinden qua tolerantie. En daar maak ik me zorgen over.
22: Het is ook verontrustend en dat zie je natuurlijk niet alleen bij dit soort evenementen, maar ook bij andere dingen. Ja, daarom is het des te belangrijker dat we dit dan toch vieren.
24: We hebben dan nu schmink op.
14: Maar... regenboogvlaggetjes op je wangen.
24: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook make-up doekjes mee. Dat als we teruggaan met het OV, dat we dan dat niet op hebben.
14: Ja?
24: Omdat dan toch vaak je wordt nagefloten of ja, er dingen tegen je wordt gezegd wat dan niet leuk zijn.
17: Er zijn nog steeds wel mensen die achter ons staan. Premier Jette zit er zelf in en Maxima niet zozeer. Maar die neemt het wel gewoon op voor ons en dat is wel heel mooi.
24: Ik geef dan wel eens les op een middelbare school en daar merk ik het wel heel erg. En ik probeer toch wel aan hun mee te geven dat iedereen er gewoon mag zijn. Ongeacht hoe ze eruit zien, op wie ze vallen. En dat vinden ze dan soms wel moeilijk, maar ik hoop dat toch een beetje mijn steentje bij te kunnen dragen.
12: Verslaggever Roel Pauw was dat bij de Canal Parade in Amsterdam. En dan gaan we nog naar Gabriel Melching voor de ontknoping van de eerste etappe van de Tour de France Femme die vandaag werd verreden. Gabriel, hoe ver nog tot de finish?
0: Nog 1,3 kilometer. We zitten in volle finale op een oplopend stuk naar Lausanne. Daar is een valpartij. Precies op dit moment Monica Trinca Colonel van Livalula Jayco. En volgens mij is dat Kasia Nibiadoma, de klassementsrenster van Canyon SRAM. Het lijkt zo te zijn dat zij daar onderuit gaat. Maar dat moet ik eventjes niet met volle zekerheid melden. Kim Lecour zit helemaal voorin. De kampioene van Mauritius. Ook Elisa Longoborghini en Lorena Wiebes voorovergebogen over de stuur. Zit daar nog altijd ook bij. Dat doet ze ontzettend knap. Het was overigens Vlodarczyk die daar net viel. Niet Nibiadoma. Andere Poolse renster. Nibiadoma in tweede positie in het wiel van Franse kampioenen. En daar zitten dus ook Lorena Wiebes, Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prévot, Demi Vollering. Allemaal op de afspraak. Maar het is nog altijd Franse kampioene Célia Géry. De jonge renster, 20 jaar oud, uit Annonay. Ploeggenoten van Vollering die op kop rijdt. Het valt nu even stil. Dat is een goed teken voor Lorena Wiebes en Marianne Vos. Dan kunnen ze zich even herpakken. Demi Vollering komt nu naar voren. De Europese kampioene. Alle favorieten zitten er op. Vlodarczyk dus na. Die is gevallen. Maar ja, kan Vollering het hier dan in de sprint gaan afmaken tegen Wiebes? Dat is de vraag. Het is een beetje een rare aankomst. Een klein klimmetje dus van 2,5 kilometer aan 4%. En ze moeten nu nog 800 meter. En ja, zo'n klimmetje, dat is niet zozeer op het lijf geschreven van Vollering. Maar daar gaat ze dan toch. Demi Vollering met nog 800 meter. Ze moeten er een lange sprint van maken, dat weet ze. Anders dan is ze sowieso geklopt. Lorena Wiebes zit in vijfde positie. Die gaat nog altijd goed mee. Maar in tweede wiel is het Kimberly Lecour. Die vorig jaar zo ontzettend... goed reed, een etappe won en ook lang de gele trui droeg. Ook Elisa Longoborghini zit mee in derde positie. Wiebes schuift nu één plek op naar de vierde plek. Zit in het wiel van Longoborghini. Dat is een perfect wiel voor haar nu. En de Vollering houdt haar benen stil. Die weet dat het nu niet meer van haar moet komen. Er komen nu een paar rensters van EF Education Oatly voorbij Vollering. Die even inhield op weg dus nu naar de finish. Het is nog 300 meter tot de streep. Nog 300 meter. Zometeen wordt de sprint gelanceerd. Nibiadoma zit er. Ferrand-Prévot, Vollering. Maar daar gaat Wiebes. Wiebes zet als eerste de eindsprint in. Maar ze moet al snel gaan zitten. Vollering probeert mee te schuiven. Maar dat is te moeilijk. Wiebes gaat nog eens staan. Nog eens op de pedalen. Nog eens zitten. Kan Lecour er nog overheen? Nee, het is Lorena Wiebes die hier de eerste etappe wint in Lausanne. En daarmee ook de eerste gele trui pakt. Vollering verliest geen tijd. Ook Ferrand-Prévot mee in dat eerste groepje. Dat is goed nieuws voor de klassementsrensters. De twee toppers die we toch wel naar verwachting voorin gaan zien deze week. Maar de eerste ritoverwinning en de eerste gele trui zijn voor Lorena Wiebes.
12: Dankjewel, Gabriel Melching. Eerste etappe van de Tour de France Femme. Het weer dan nog. Veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond dan wordt het overal helder. En dan koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt dan van noord naar zuid 25 tot 30 graden.
3: Ja, een heerlijke dag om niet in de auto te zitten. Toch zitten best veel mensen alsnog in de auto, Robert Vriesen. En dus ook in het land file, waar precies?
1: Ja, die meeste mensen zaten in de auto in de file in het buitenland. Maar ik heb nu één file gevonden, want er is een ongeluk gebeurd. Op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot is zelfs een voertuig in de sloot beland. 3 kilometer file daar met een kwartier vertraging, doordat de rechte rijstrook dicht is.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: Haar droombaan was het correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? Wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
1: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: NPO Radio 1. WNL.
4: Goedenavond en welkom terug in de kantine van WNL. Ditmaal live vanuit Markt 23, oftewel het epicentrum, het stadshart van de gemeente Sneek, waar de Sneekweek in volle gang is. Het zeilen is klaar voor vandaag, tenminste om en nabij op ongeveer dit moment. Maar hier in de stad gaat het feest niet alleen gewoon door, maar maakt zich klaar weer voor een hete avond.
5: Zo is dat. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen. Heel fijne gasten.
6: Live vanuit Grand Café restaurant Markt 23 in Sneek is dit
3: in de kantine.
6: Wieger Hemmer en Martijn de Greven.
5: Ja. En al die gasten hebben natuurlijk iets met Sneek, hebben natuurlijk iets met de Sneekweek, hebben natuurlijk iets met zeilen. En net aangeschoven de man die ja ook iets heeft met zeilen, maar zeker met schaatsen. Meervoudig Olympisch kampioen Jorik Bergsma.
7: Schitterend Jorik Bergsma. Op de slotdag van de Spelen. Hier is hij bezig aan zijn laatste meters. En hij kan zich laten uitvieren. Want die voorsprong is riant. Wat is dit mooi. Hij is al aan het vieren, Martin.
5: 100 meter nog.
7: Jorrit Bergsma wordt Olympisch kampioen op de massastart. Geweldig. Een gedroomde finale. En hij wint afgetekend. Dit is meer dan een jongensdroom.
5: Ja, hij is al aan het vieren, zei ze destijds. Maar je bent toch nog steeds aan het vieren, Jorrit?
8: Ja, zeker.
4: Hoeveel keer teruggekeken?
8: Regelmatig. En ja, ik word er regelmatig aan herinnerd. Mensen hebben er echt van genoten, dus dat is heel leuk.
5: We gaan beginnen met uur 2 van WNL in de kantine. Meer dan een jongensdroom, hoorden we zojuist. Had jij dit durven dromen toen je aan de start stond van de massastart?
8: Nee. En je, de maasstaat, je weet, op dat onderdeel kan het alle kanten uit. Dus zie je lange baan schaatsen is ja, wat dat betreft wat simpeler. Dat is gewoon een tijdrit en wie de beste tijdrit heeft gereden, die wint hem. Maar bij de maasstaat komt het tactische spel. En ja, ook voor de concurrentie, je rijdt het gat dicht of niet. En, ja.
4: Tactisch gezien waren vele al dan niet zelfbenoemde deskundigen over eens dat je veel te vroeg ging.
8: Ja. Is ook zo. En het was eigenlijk helemaal, was helemaal niet de bedoeling dat ik zo vroeg zou gaan. Ik zou eigenlijk mijn momentje kiezen in het eind van de wedstrijd. Maar in tegenstelling tot de halve finale was de, ja, begon de finale heel rustig en heel bekeken. En niemand die wou de eerste aanval doen. Toen dacht ik van, nou, laat mij maar een halve aanval doen. Misschien lokt dat wat uit en dan kan ik daar misschien op anticiperen. Maar ja...
4: Er gebeurde niks.
8: Ik, ik had de Deen Victor Tour op had ik achter me. En we reden weg. En we hadden 5 meter. En er waren zulke grote schermen in de hal. En ik zag mezelf erop met een paar meter voorsprong. Ik dacht, oké, nu moet ik even doortrekken. En ja, weg waren.
4: En hoeveel ronden voor het einde keek je weer naar dat scherm? Denk je, het gaat gebeuren. Het wordt mijn goud.
8: Nou, eigenlijk met 10 ronden te gaan dacht ik al van, dit mag ik eigenlijk niet meer weggeven. Maar op zo'n moment is het ja, zaak om het hoofd koel te houden en bij je doelen en geen domme dingen doen, niet vallen.
4: Maar wat doe je dan? Want je bent 4 jaar ben je ermee bezig. Dan zeg je ja, het hoofd koel houden. Maar wat doe je? Ga je dan aan hele andere dingen denken? Hoe hou je die concentratie en niet denken ik ben er al?
8: Nee, ja, bij je taken houden. Dus,
5: Je taken? Wat bedoel je daarmee?
8: Ja, inschatten van na een paar rondjes hadden we al een halve baan voorsprong op het peloton. En ja, normaal gesproken, dan kan ik daar wel mee spelen en dan moet ik die voorsprong kunnen houden. Maar ik had ook de Deen had ik met me mee. En eigenlijk wil je ook dat hij wat werk gaat doen, zodat hij ook arbeid levert en ook moe wordt.
5: Deed hij wel?
8: Ja, deed hij ook. Ja. Dus daar hadden we ook de speling voor. Dus ja,
4: Dus, achteraf trouwens, maar ook dat is best bijzonder. Want je wist wel dat je sterker was dan hij. Mm-hmm. Maar achteraf, waarom ging hij ook zoveel kopwerk verrichten? Waarschijnlijk was zijn enige kans geweest als hij jou dat had laten blijven doen.
8: Ja, maar dit was ook een unieke kans voor hem. Dus,
9: op zilver ook.
8: Ja, ook een überhaupt een medaille. Dus ja. Hij heeft ook aantal keren in de World Cups net naast een medaille.
4: En in het wielrennen zie je dan vaak dat er even gesproken wordt. Kan je tijdens het schaatsen ook contact met hem leggen? Of van neem nu over? Of?
8: Ja, het zijn meer handbewegingen. Dus,
4: ja, dat je even zo'n gebaar maakt.
8: Ja, nee, precies, even een vingertje en dan ga je naar buiten. En ja, hij draaide gelijk mee. Dus dat was een perfect scenario.
10: Jij was in het wielrennen gingen ze vroeger ook bedragen zeggen tegen elkaar.
9: Oh, ja.
10: Maar dat, zover is het nog niet in schaatsen.
8: Nee, zoveel geld gaat er niet om in het schaatsen.
9: Jij was op dat moment met hem een duo, met die Deen. Wat is zijn naam ook alweer? Je noemde hem net.
8: Victor Toerup.
9: Precies.
4: Je nieuwe beste vriend.
9: Ja, Maar je vormde ook een duo met die andere, met onze landgenoot Stijn van der Bunt, die het ook heel goed heeft gedaan. Want wat deed hij precies voor jou op dat moment?
8: Hij ging storen, noemen ze dat. En in de wielrennen kennen ze dat ook. Bart Swings, de Belg, de uitredend Olympisch kampioen, die had een ploeggenoot in het pelotonnetje. Een van de weinigen eigenlijk. Medard heet die. En die probeerde weer gang te maken in dat peloton. En Stijn van der Bunt, die ging ervoor schaatsen en weer de snelheid eruit laten zakken. En ja, die probeerde te storen om maar die snelheid en de samenwerking uit het peloton weg te nemen. Ja. En dat deed hij op heel goed.
4: Het is natuurlijk ook een soort commune, al die schaatsen. Je komt elkaar de hele dag overal tegen, of je het leuk vindt of niet. Heb je wel eens met die anderen echt helemaal zitten nagesproken? Dan, waarom dachten ze, nou, we laten die Bergsma nog even gaan? Welke onderschatting maakten ze op jou? Hebben ze dat na afloop wel eens kunnen vertellen?
9: Nou, onder andere Jordan Stoltz, ja,
4: de grote favoriet. Ja,
8: precies, eigenlijk. Dat was eigenlijk de grote man. Dus iedereen dacht van Jordan Stoltz, als je nog een gouden medaille wilt, dan zal je moeten controleren en moet jij terugrijden. Maar Jordan Stoltz die dacht juist van, ja, ik heb al 2 gouden medailles. Het is nu aan jullie. Dus dat was niet de samenwerking. En ja, op zo'n maastart kan het echt heel snel gaan. Dan kan het inderdaad binnen een paar rondes kan het al klaar zijn.
9: Ja, naast jou zit de sportjournaliste Jaap Stalenburg. Die weet zich dat natuurlijk ook nog piekfijn te herinneren.
11: Ja, het was echt fantastisch.
9: 21 februari 2026.
11: Echt fantastisch.
9: Jaap,
11: ja, het was een moment. Kijk, hij vertelt net dat verhaal over Jordan Stoltz. Maar dan vertelt hij niet bij dat Jordan Stoltz gewoon onderdeel was van de ploeg waar ook Jorrit in rijdt. En dat waarschijnlijk hij ook wel wist wat jij zou gaan doen en dat jij wist hoe hij zou gaan rijden, of niet?
8: Nee, ja, hij heeft dezelfde beensponsor als mij. Dus hij wordt gesponsord door Saanlanderkaas.
9: Ja.
8: Maar wij trainen niet samen. Er is geen, er is
11: hij was wel onderdeel toch van de ploeg van Jolet Anema?
8: Nee, ik heb afgelopen jaren eigenlijk niet meer met hem getraind. Dus,
11: okay.
8: Hij zat volledig onder zijn eigen coach Bob Corby.
9: Ja.
8: En daar is helemaal geen samen spel geweest. Misschien heeft hij het mij wel gegund, ik weet het niet. Maar er is geen
11: Wie gunt het jou nou niet? Blijf het anders.
9: Dat zeg je niet zonder reden. Want Jorrit Bergsma staat hier te boek in het circuit als een uiterst sympathieke fan.
11: Nou ja, het is een bepaalde generatie schaatsers nu die vooral met elkaar bezig zijn. Ik ga geen namen noemen, maar dat is meer dan voorheen. Het zijn concurrenten van elkaar en ze praten over elkaar en ze zijn met elkaar bezig. En ze moeten vooral flitsend op Instagram staan. En dat overigens niet alleen onze Amerikaanse vriendin, want ze doen het allemaal. Het is een beetje af en toe wat narcistisch wereldje geworden.
9: Ze zijn ook allemaal met hun haar bezig.
11: Allemaal met haar.
9: Helemaal niet.
11: En mannen met hun borsthaar. Het is echt verschrikkelijk.
9: Van wie kwam dat idee van dat matje, Jorrit?
11: Ja. Jorrit is zo ongelooflijk authentiek. En dat maakt hem in Friesland ook tot een soort local hero.
4: Nou, als jij hier nu aankomt lopen, hè?
9: Precies.
4: We zitten hier in het stadshart van Sneek. Als jij hier komt aanlopen, hoe vaak word je aangehouden? Of een selfie, of een foto, of handtekening?
8: Ja, nee, dat is echt heel erg regelmatig inderdaad. Dus dat matje is wel heel erg herkennend. Dus mensen weten gelijk van, hé, dat matje, ja, Olympische Spelen. Ja.
9: Maar wie kwam op dat idee? Was je dat zelf? Ik ga eens iets bijzonders doen? Of een vriend? Of een
8: nee,
9: vriend?
8: Ik heb het eigenlijk bij mezelf. Ik dacht dat matje, ik wou ooit nog weer eens een matje, dus dat leek me wel grappig eigenlijk.
9: Ja.
8: En we zaten destijds in Calgary met de World Cup. En daar ben ik naar de barbershop geweest van de zoon van Evert van Bentham. Oh. Oud Elfstedenwinnaar. En die heeft mijn eerste... die zei, ja, dat is de cowboy cut. Dus lang van achteren, kort van de zijkant. Dus dat was
10: de eerste keer. Ik vroeg je trouwens net voor de uitzending. Want je hebt natuurlijk ook in de voetballen iemand die ook zo'n koninklijk matje heeft. Dat is meneer Rutjes. En die heeft een zoon die in datzelfde kapsel geknipt is. En nou

0: Het is verbazend dat jouw zoon net zo geknipt is als jij.
1: Ja, klopt.
0: En hebben jullie elkaar al een keer ontmoet? Het vader-zonendag met elkaar?
1: Nee. Dat is er nog nooit van gekomen.
0: Dat moet dan heel gauw gebeuren.
2: Ja, Jaap, jij gaat hierover schrijven, toch?
3: Ik vind het is fenomenaal.
2: Fotootje erbij.
3: Dus wat hem zo bijzonder maakt, is de herkenbaarheid. Iedereen kan met hem op de foto. Tegenwoordig zijn sporters filmsterren. Journalisten die kunnen gewoon interviews maken met Jorrit. Het hoeft niet weer de perschef. Het is gewoon zo'n ongelooflijk authentieke Fries. Maar ik ben wel heel benieuwd. En ik denk dat het nog wel gaat gebeuren. Ik denk dat jij nog gewoon op de Olympische IJs van Tiel staat.
2: Oh, daar gaan we.
0: 2030.
2: Moeten we
0: even uitleggen?
3: 2030.
0: De Olympische Spelen zijn niet in Nederland. Maar alleen de schaatsactiviteiten gaan hier in Nederland plaatsvinden. Hier heel dichtbij.
2: Mm-hmm.
0: Hoe oud ben je ook weer nu?
1: 30.
0: Ja. Je ziet er goed afgetraind uit, klopt dat?
1: Ja, we zijn lekker bezig met de training.
3: Je doet nog hoogtestages zelfs, toch?
1: Ja, bijna. We gaan bijna op hoogtestages.
0: Ja, en je focust natuurlijk vooral op marathonschaatsen nu? En die 10, toch?
1: Ja, het is altijd een combinatie van beide. Dus ik focus me al elk jaar op lange baan en marathon. En het World Cup circuit gaat wel weer over de hele wereld. Dus na zo'n Olympisch seizoen waar we heel veel uit de koffer hebben geleefd. Ja, neig ik het toch eigenlijk wat meer.
0: Maar je bent dus 40. We hebben een Duitse schaatser gehad, Claudia Pechstein, die heeft het nog langer volgehouden.
4: Frans Krienbühl, 54.
3: Frans Krienbühl, ja.
0: Heel goed, Marcel. Maar, en dan zit je
3: in een wollen schaatsport.
0: Dan zit je deze zomer naar Lionel Messi te kijken, die op gevorderde leeftijd wat laat zien. 4 jaar na nu, wat is het? Nee, minder. Dus 3 jaar na nu. Olympische Spelen in Tiof. Ben je erbij?
1: Ja, ik moet wel realistisch zijn. Ik ben nu op een leeftijd wat ik afgelopen jaar heb laten zien. Dat was al uniek en boven verwachting. En die jeugd die maakt grotere stappen dan mij. Dus ik houd er rekening mee dat ik in de komende 2-3 jaar wel voorbij wordt gereden.
0: Maar ja. Ik heb geen nee gehoord.
2: Nee, ik heb ook geen... Dit is dus een ja.
1: Ja.
2: Hij is er dus gewoon bij. Jorrit Bergsma.
0: Ja.
2: Nou, dit nieuws hebben we er toch maar mooi uitgetrokken. Ja, hadden we niet verwacht vandaag dat we nog nieuws zouden maken. Maar zo is het wel, Jaap Stalenburg. Maar dat kan ook omdat hij die speciale techniek heeft. Jij weet daar alles van. Omschrijf dat eens. Wat maakt het dat hij dat inderdaad kan op zijn 40ste? En dus ook op zijn 44ste.
3: Ja, maar kijk, Jorrit is gewoon een ouderwetse marathonschaatser. Die kunnen heel veel. Die zitten voor op hun duurvermogen. Maar die hebben ook. En wat ook een beetje speelt, die zijn zuinig op hun lichaam. Doen geen gekke dingen. Die doen eigenlijk weinig mee aan allerlei wetenschappelijke experimenten. Wat tegenwoordig heel erg modern is. Die doen gewoon wat ze moeten doen. En je ziet veel meer marathonschaatsers die het tot op hoge leeftijd volhouden. En Jorrit heeft gewoon het voordeel. Die laat ze niet gek maken. Die hoeft niet op Instagram te staan. Wat ik net al zei. Die is nuchter. Die kan focussen op zijn sport. En ik denk dat als Jorrit nu zegt dat Heerenveen 2030 een doel is. Dan weet ik ook zeker dat hij het haalt. En dan kan hij nu een beetje vals bescheiden zijn. Dat hoort er een beetje bij. Maar ik denk, ik durf eigenlijk wel een fles Berenburg op te zetten. Wow. Dat er is.
2: Nou, mooi. Die staat in ieder geval. Je was deze week ook actief op de fiets. Niet alleen deze week, maar de Ronde van Surhuisveen. Hier toch ook een icoon. Die mooie wielerwedstrijd waar ook de giganten uit de Tour de France aan meedoen. Daar reed jij dus ook. Alleen voor je plezier of ook om te trainen?
1: Ja, een mooie combinatie was het eigenlijk. Surhuisveen profronde is ook een ontzettend leuk evenement wat ze elk jaar organiseren. Dus dat is hartstikke leuk om daar onderdeel van te zijn.
2: Die hoogtestage, waar ga je die volbrengen?
1: Livigno.
2: In Italië?
1: Ja.
2: Terug naar Italië.
1: Dus Livigno was een van de Olympische plaatsen van de afgelopen Olympische Spelen.
3: Waar ik nou een beetje benieuwd naar ben. Sorry dat ik jullie...
2: Nee, ja.
3: Jij zat in een peloton met onder andere de winnaar van de bolletjes, Carapaz uit Ecuador. Wist hij wie je was?
1: Nou, ik heb niet met hem gesproken. Dus
3: en Mats Pedersen, de winnaar van de groene trui, wist hij dat?
1: Nee. Ik heb wel even een hand gegeven aan Bauke Mollema. Die reed zijn laatste...
3: Dat is ook een goede schaatser, hè?
1: De laatste seizoen.
3: Dus, heb jij nog geschaatst met Bauke Mollema?
1: Dat weet ik niet, denk het niet. Ik heb wel gewielrend trouwens.
2: Ja. Dus, over waarom dat zo is, dat wielrenners goed kunnen schaatsen, schaatsers goed kunnen wielrennen, dan gaan we zo dadelijk denk ik ook nog wel even spreken. Je had het over grote hoogtes en die gaan we ook beklimmen. Want we gaan luisteren naar de column van Marcel Verrek.
5: De week van Marcel Verrek.
4: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar dat gaf mij de gelegenheid mijn grote plannen met de provincie Friesland eens even goed uit te werken. Want dat kan natuurlijk zo niet doorgaan, dat snappen jullie ook wel. Ik had gisteren nog mijn vriend Johnny van de FIFA op de beeldtelefoon. En ook hij schudde zijn kale hoofd. Hij had het er zelf met zijn vriend Donald en diens familie over gehad. En de conclusie was duidelijk, dat kan toch allemaal een stuk beter met Friesland. En zeker met de Friese sporten, daarover zo meer. Johnny heeft nu zijn eigen plannetje moeten intrekken. Misschien wordt hij binnenkort zelf helemaal ingetrokken. Maar het zaadje is gezaaid. Dus laten we beginnen met de Sneekweek waar we hier in zitten. Dat lijkt heel wat. Kermisje hier, botergedoe daar. Optredende volkszangers, WNL in the house. Nou, leuk, leuk, best leuk. Maar als je die Sneekweek nou echt wil optillen van een regionaal via een nationaal naar een international event, dan moet je ook de consequenties nemen. Dan moet er geïnvesteerd worden. Dan heb je private equity nodig. Zo is het nou eenmaal. Het is, en ik zeg het voor één keer in het Fries, eten of eaten worden. Eten of gegeten worden. De Sneekweek, we kennen hem bij ons in het Barinerende Westen als de Steekweek of de Snitswits, is om te beginnen maar één keer per jaar. Dat is toch ongelofelijk? Maar één keer per jaar. Dat is nou het ouderwetse hoogtepunt denken. De mens werkt het hele jaar hard om dan op één moment in het jaar helemaal los te gaan. Zo was het vroeger. De moderne consument wil elke dag feest. Die heeft geen geduld om een jaar te wachten. Je ziet het aan de vuurwerkliefhebbers. Dat ene moment in het jaar met oud en nieuw wordt nu verboden, maar daar hebben ze al lang op geanticipeerd. Er klinken nu elke dag krankzinnige knallen. Voordeel is dat je dan ook de doden en de blinden een beetje over het jaar spreidt. Dus om te beginnen, geen Sneekweek, maar een Sneekjaar. Dat je als consument weet, ga ik naar Sneek, dan is het bingo. Dan loop ik niet de kans in mijn eentje aan een mooi grachtje, weemoedig naar wat scootjes bij de waterpoorten moeten staren. Die romantiek zijn we toch wel voorbij. Sneek moet synoniem staan voor knallen. En dan doorgroeien naar Disney Sneek. Met de langste achtbaan ter wereld, die zich als een slang, Sneek, door de hele stad kronkelt. Het Sneekermeer wordt een pretpark waarin je in bootjes van de ene naar de andere attractie kan varen. Dan hoef je ook niet meer zoals in de Efteling je helemaal suf te lopen. Allemaal winst, dankzij private equity. Alleen Johnny en Donald mogen te voet, maar die kunnen dan ook volgens hun aanhangers over het water lopen. En dan de rest van Friesland, de Elfstedentocht. Wat kan je daar allemaal niet aan verdienen? Met private equity is dat een fluitje van een cent om die hele route met ijsmachines uit te rusten. Dan kan je gewoon elke maand zoiets organiseren. Dan wordt Usmem pas een echte cash cow. De Olympische Spelen in Heerenveen is pas het begin van de week de PC in Franeker. Ik wou Franser zeggen, maar goed, laat ik dat maar niet doen. De kaatshemel, die spelen nog om een halve worst en een koetjesreep. Menno van Zwieten, Rick Minnesma en koning Tjisse Steenstra. Nu bekend van Gaasmeer tot Seksbieren. Dat zijn straks worldwide household names met millions aan value. Een beetje investeren met private equity en heel Amerika, Afrika en Azië slaat aan het kaatsen. En wat dacht je van het vierjeppen? Wat een potentie heeft dat? Als je ziet hoeveel mensen er wereldwijd proberen het water over te komen. Kijk naar de grote belangstelling nu voor de Ceuta Open. Oh, Friesland, wat laten jullie hun kansen liggen? Scootjesielen. In de Hudson, op de Nijl, op de Yangtze Kiang, op de Zwarte Zee bij de Krim. Het maakt volkeren blij, het doet oorlogen stoppen. Maar je moet wel eerst investeren met private equity. Friesland heeft zoveel te bieden. De rivieren staan historisch laag. Zuid-Europa is een smeulende puinhoop. Water hebben we nodig. En wat heet Friesland? Heel veel water. Transplanteren Tjeukenmeer, dat is toch ondiep. Kan je nauwelijks zeilen naar Rijn en IJssel. En wat over is naar Bordeaux en Avila. Technisch kunnen we dat. Dan zullen de Friezen helemaal binnenlopen. Niet met water, maar met harde pegels. En ik weet, ze zijn koppig. Ze hebben hier meanskip. Ze wantrouwen de commercie. Zeker bij hun sporten. Ze hebben hun tradities, hun taal, hun eigen wijsheid en hun eigenaardigheden. Maar ze zijn niet dom, de Friezen. Dus uiteindelijk zullen ook zij begrijpen dat er maar één weg vooruit is. En dat Johnny en Donald de nieuwe krette pieren zijn en geen kwaaie pieren. Want zij worden gedragen door private equity. Oftewel, eigen vermogen in net beursgenoteerde bedrijven. Ik zou zeggen, Friesland moppen. Wow.
2: Friesland Boppen en Marcel Boppen, dat houden we voor straks. Ja, wat houden we voor straks? Dat plezier dat we met z'n allen beleven hier in de Sneekweek. En aan de Sneekweek, nu het nieuws gelezen door Marnix Ampersen.
5: NPO Radio 1.
6: De botenparade bij de Pride Amsterdam loopt op zijn eind. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig. Hoeveel bezoekers er waren is niet bekend. De organisatie spreekt alleen van een gezellige drukte. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. Vanwege die aanslag waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. De ME was opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen bezoekers die uit zichzelf vertrokken. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden.
7: Live vanuit Gun Café restaurant Mark 23 is dit.
8: In de kantine.
9: En al dat water in de grachten.

0: We vieren Snake Week keer op keer. Later, later.
1: Ja. Zo komen we vanzelf in de stemming.
2: Thierry Kamminga.
1: Thierry Kamminga
2: maakte deze, ja, toch variant van Ramse Shaffi. Ja, en Shaf natuurlijk, die ook.
1: Ja.
2: Maar onmiskenbaar natuurlijk de melodie van Ramse Shaffi. Wij zitten nog steeds hier met het lid van de sectie wedstrijdzeilen, oftewel Wouter Huismans. De bedoeling was dat 6 uur de laatste boot zou binnen zijn. Waar hangen we een beetje uit?
3: Maar de laatste klassen zijn nog bezig om vanaf de Going Grips te poelen terug naar het Snekemeer te varen. En om uiteindelijk te gaan finishen bij de iconische starttoren.
2: En wat is de vertraging? Gewoon weinig wind?
3: Weinig wind, wat uitstel, alles schuift wat op. Maar we gaan gewoon door met die wedstrijden. Die moeten gezeild worden. En dat werken ze rustig af.
2: Maar ik neem aan dat jullie ook heel erg op zo'n buienradar en de windsnelheden zitten te checken. Hoe ziet überhaupt de hele week eruit qua weer?
3: Dat begint al minimaal een week voor die Snakeweek. Ja. Zeker de wedstrijdleider die dat nauwgelet in de gaten houdt. Uiteraard met al die weerapps, maar ook met onze plaatselijke weerman van Omroep Friesland. Die ons dagelijks van informatie voorziet.
2: Maar wordt het een goede week? Forse wind, snelle wedstrijden?
3: Het wordt vooral heel mooi weer.
2: Okay. Maar
3: die wind, dat wordt de vraag.
1: Is de Snakeweek ooit vanwege het weer wel eens afgelast?
3: Dat is mij niet bekend, maar er is wel eens geweest dat we een dag niet gezeild hebben. Hè? Dus nu gaat het om een paar uur. Maar er is zeker wel eens geweest dat het een dag niet gezeild is. Maar goed, ook dan gaan we de dag erop door. Maken we de dag wat langer en proberen we die wedstrijd in te halen.
1: Want een dag niet gezeild is een dag niet geleefd.
3: Er moet gezeild worden uiteraard.
1: Ja, Hester Postma, dat is denk ik ook de aantrekkingskracht van het zeilen sowieso. Hè? Het omgaan met de elementen. Hoe zie ik dat terug, die omgang met de elementen in het scheepvaartmuseum?
4: Ja, misschien dat wel een beetje te weinig hoor. Het landschap zie je niet terug. Je ziet met name heel veel collectie. En dat is, als het om de pleziervaart gaat, historisch. Dus van een heleboel klassen die ook vandaag op het water actief zijn, daar hebben we modellen van die we laten zien. En dat is een beetje de herinnering, de nostalgie die toch bij heel veel van onze bezoekers dan naar voren komt. En dat is ook wel een beetje een generatiedingetje. Dat viel me deze week ook weer op. Een oma die met de kleindochter was en die begon te vertellen bij al die modellen van, oh, dit bootje heeft opa gehad en die heeft opa gehad. En het meisje die zat echt te kijken van, dat zal wel. Dus niet zelf duidelijk geen zeiler. Het is de beleving, het is de nostalgie, dat zie je een beetje.
1: Ja, de beleving. Marcel, je had het net in je column over dat er heel veel potentie zit in die Friese sporten. Kaatsen bijvoorbeeld, ja, daar kunnen ze in de hele wereld wel naar kijken. Gianni Infantino aan het roeren, het komt helemaal goed.
5: Ja.
1: Vlierlieppen bijvoorbeeld, Marieke Vellinga, je bent Tweede Kamerlid voor D66. Vind jij dat ze in Friesland dit breed moeten uitpakken? Of nee, hou het lekker, misschien zelfs een beetje kneuterig, in ieder geval Fries?
6: Nou, ik denk dat we Gianni Infantino zeker achterwege kunnen laten.
1: Ja, die kunnen we daar.
6: Maar ik zat van de week op de tribune bij de PC. Jorrit zat daar ook. En toen dacht ik wel van ja, dit zouden eigenlijk veel meer mensen mee moeten maken.
1: Dat bedoel ik, want het is
6: fantastisch,
1: zo mooi.
6: Ja,
1: PC in Vraneker, het kaatsen gaat het dan over. Hè?
6: Ja, ja, ja. Ja.
2: Toch even die rare vreselijke versmelting natuurlijk met politiek en sport. Met Gianni Infantino, wat we meegemaakt met de WK even. Mevrouw Venega, ik bedoel niet dat het in de Tweede Kamer nu op de rol staat. Tenminste, zover ik weet. Maar het is toch wel opmerkelijk. We hebben natuurlijk de gekste dingen gezien. Een president van een land dat ingrijpt bij het uitdelen van een rode kaart. Wat er daarna natuurlijk gebeurt met dat waanzinnige commerciële plan van Infantino. Er gebeurde eigenlijk iets geks. Eigenlijk bleef het relatief de eerste tijd heel stil. Ja, we kijken even hoe het plan precies in elkaar zit. We zijn wel bezorgd. En ineens zagen we in 24 uur hele harde uitspraken. We gaan de boel boycotten. Tot hier en niet verder. We zeggen massaal het vertrouwen op. U als politica, wat voor een proces hebben we naar zitten kijken met elkaar?
6: Nou, ik zal niet gaan doen alsof ik een voetbalkenner ben. Maar waar ik heel blij mee ben, is dat blijkbaar alom de realisatie is ingedaald dat voetbal en sport van iedereen moet zijn. En dat je dat niet moet mengen met politiek.
2: Ja. En Jaap Zalenburg, het fascinerende was, dat las je tenminste nog tot 2 weken terug. Van ja, het is zo slim wat die Infantino doet, want de meerderheid van alle leden van de FIFA is niet Europa. Dat is een belangrijk deel, misschien wel het rijkste gedeelte en het best presterende gedeelte, maar het is niet meer. En als je maar genoeg miljoenen ook naar al die andere landen doet, en denk dan maar vooral aan onderontwikkelde landen, dan koop je als het ware die stemmen. En wat schetst de verbazing dat we nu ook landen zien die best geneigd zijn die miljoenen naar binnen te halen. Ook die zeggen, de grens is bereikt.
5: Ja, kijk, Infantino heeft een hele... Die maakt al jaren de taxatiefout dat voor hem weinig fout kan gaan. Blatter deed dat, zijn voorganger deed dat net zo goed. Want als het dan spannend wordt, kopen ze stemmen in Afrika of in Azië. En je ziet nu het mechanisme dat ook die landen zeggen... jongens, tot hier en niet verder. En ik denk dat dat met name ook te maken heeft met het feit... dat meneer Trump zich ermee bemoeid heeft. En meneer Trump is natuurlijk ook in die delen van de wereld niet heel populair. En dat er ook op een gegeven moment regeringen zich ermee gaan bemoeien. En tegen sportbonden gaan zeggen, dit doen we dus gewoon maar niet.
2: Jorrit Bergsma, is er wel eens een... Jaap Stalenburg die schetste het net mooi in de wereld van zichtbaarheid op Instagram. En dat jij dus een soort toch van status aparte hebt. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, dicht bij jezelf.
5: Nou, dat was een populariteit. Hè?
2: Zeker. Is er wel eens een commerciële activiteit voor jou geweest die zei, dit gaat me te ver, dit doe ik gewoon niet. Ook, en dat gaat ten koste van mijn eigen portemonnee.
7: Als sporter zijn, dan moet je altijd je sport bovenaan zetten. Dus natuurlijk heb je wel eens aanbieding om dingen te doen. Maar,
2: voorbeeld?
7: Ja, ik heb...
8: Ja, de Playboy, maar die wil ik gewoon niet.
5: Playgirl is het dan.
7: Nee, ja, ik heb geen voorbeeld paraat. En voor mij dan gebeurt dat niet zoveel. Ik denk dat inderdaad een Joy en Utah meer aanbiedingen krijgen.
5: Hoe jij zat met Utah in een ploeg, geloof ik. Utah Leerdam. Utah tegelijkertijd, Utah Leerdam, of liep dat langs elkaar heen? Hoe kijk je dan daar tegenaan? Iemand die de hele dag met zichzelf bezig is.
7: Ja, ik vind het ook wel fascinerend eigenlijk om te volgen eigenlijk. Dus ja.
1: Niet alleen met zichzelf bezig, zeker ook met de sport bezig. Ja, Kalle is natuurlijk ook zo'n waanzinnig kampioen.
5: Het is een hele groot kampioen.
7: Nee, maar voor mij zie ik... Ik heb een gezin en de tijd die ik thuis ben, die spendeer ik het liefst ook gewoon thuis.
2: Even het grappige is, je bent eigenlijk geboren op het water, las ik.
7: Klopt.
2: Op een woonboot die dus op het water lag. Mm-hmm. Dus je kon letterlijk vanuit je woonboot zo het water op. Al dan niet bevroren.
7: Nee, klopt. Ik ben geboren in de strenge winter van 86.
2: Evert van Bentum.
7: Dus een paar weken later zou Evert van Bentum zijn tweede winnen.
2: Tweede. Ja.
7: Klopt. Ja, inderdaad. Met strenge winters konden wij in de woonkamer onze schaatsen aandoen. En zo het ijs opstappen.
1: En hij won zijn tweede Elfstedentocht. Later kwam er nog één in 1997. En daarna niet meer. Als jij hebt nogal wat Olympische medailles vergaard. Je bent ook wereldkampioen geworden. Stel, je zou die Elfstedentocht kunnen rijden. En nou ja, daar gaan we dan vanuit. Je wint hem dan ook, hè? En je legt dat eens met elkaar in die weegschaal. Wat weegt dan zwaarder?
2: Laten we het nog strakker zetten. Wat liever? Over 3 jaar goud op de Olympische Spelen in Heerenveen? Ja. Of het winnen van de Elfstedentocht?
7: Ja, dat is voor mij geen moeilijkheid.
2: Nee, namelijk?
7: Nee, zo'n Elfstedentocht. Dat is voor mij als schaatser, als marathonschaatser, als Fries zijnde is dat... de ultieme droom, ja.
1: Dat geloof ik wel. Jij was dus ook afgelopen woensdag in Vraneker bij het kaatsen. Hoe is het om daar aanwezig te zijn? Word je dan ook, ik wil bijna zeggen, de hele tijd gestoord... omdat die mensen met jou op de foto willen? Of kun je daar lekker rustig met je coolbox zitten?
7: Ja, het zit een beetje tussenin. Dus ik word regelmatig even op een fotootje. En je wordt veel herkend inderdaad. En het Friese volk is ook echt een schaatsliefhebber volk. En vooral ook de keert het publiek zijn ook vaak echte schaatsers. Dus ja, je leeft heel erg dat vooral mensen die even aanschieten en zeggen van... Oh, ik heb zo genoten en zo prachtig. En,
2: als jij nou... Ik zou het loslaten, want dat hebben we gehoord... dat je dus gaat meedoen aan de Olympische Spelen daar in Friesland. Maar het gaat mij om dat je... Ik zat het te lezen al een beetje. En er waren eigenlijk twee smaken. Sommige mensen zeiden fantastisch in de tempel van het schaatsen. We hebben de Olympische Spelen. En anderen zeiden ja... Dit is eigenlijk een heel slecht teken voor de schaatssport... dat we eigenlijk zo ver aan de buitenkant... buiten het Olympische centrum worden geplaatst. En zagen het eigenlijk als een teken van grote zorg. Waar hang jij uit?
7: Ik snap wel van... als de Olympische Spelen in Frankrijk zijn... dan wil je ook in Frankrijk zijn. En ben je enigszins in de buurt. Ik snap die mening wel. Maar ja, aan de andere kant is het een unieke kans voor Friesland... voor Nederland, voor Tialf... Ik heb er ook... Ja, ik heb wel zin in, maar...
5: Fles Berenburg, die staat, hoor.
7: Nee, ik snap... Ja, ik vind het ook wel heel mooi. En echt een unieke kans. Zie je een winterspelen in Nederland, dat gaat hem niet gebeuren. En ja, dat we op zo'n manier...
2: Ik durf best te zeggen... wat jij gedaan hebt daar op die 10 kilometer... dat is voor een deel ook zo belangrijk voor de toekomst van de schaatsport. Ik bedoel, plat gezegd, wie gaat er nou nog gewoon plat... naar eindeloos van die rondjes 10 kilometer zitten kijken... waar je gewoon, als je niet schaats, helemaal... ingevoerd. Het woord saai kan wel eens langskomen. Totdat jij de 10 kilometer op deze wijze ging rijden.
7: Ja, misschien. Weet je, de 10 kilometer is nog nooit zo'n hoog niveau geweest. Er waren 5-6 man die gewoon voor de medailles konden gaan. Helemaal op de 5 kilometer. Dus ja, het niveau is ontzettend hoog. Dus de wedstrijden die zijn spannender dan ooit.
1: Was die bronzen plak op de 10 kilometer misschien nog wel verrassender voor jou dan het goud op de massastart?
7: Nee. Zie je, zo'n 10 kilometer. Ik ben de afgelopen jaren op de grote de wereldkampioenschappen. Ben een keer vierde geweest, een keer vijfde. Maar ik wist op een goede dag, dan moet ik me er gewoon tussen kunnen rijden. Dus ik had altijd het geloof gehouden dat het moet gewoon kunnen lukken. En zo'n maastart is altijd... Het was al 2 keer gelukt in de World Cups dit jaar. En dat is eigenlijk al uniek voor mij dat ik zoveel succes had gehad. Ik won ook het algemeen klassement, de World Cup van de maastart. Dus ik dacht van... Ja, die maastart op de Olympische Spelen... Dat zal wel weer een ontzettende klote wedstrijd worden. Maar het tegendeel was waar. Dus het is heel vaak op grote toernooien. Dan zijn die,
2: en jij wist dus, het moet allemaal goed bij elkaar komen. Ik moet net op die een goede dag hebben... De rest van het peloton moet op een bepaalde manier doen. Het hebben van een goede dag. Op welk moment van de dag weet je dat? Is dat bij het opstaan? Dat je opstaat, je ogen op, dat je denkt, dit voelt goed. Of is dat later?
7: Nee, ja, ik wist dat het lekker ging en dat ik goed in mijn vel zat. Maar hoe je benen voelen begin van de dag, dat zegt niet altijd alles. Dus het is gewoon zaak om gewoon rustig te blijven en gewoon je dingen te doen. En ja, proberen... Ja, het beste uit jezelf te halen.
2: Maar op het moment dat je aan de start staat, weet je wel dat je een goede dag hebt dus?
7: Nou, ik was wel heel blij met mijn loting. Ik moest tegen de regerend wereldkampioen Giotto, de Italiaan.
2: Op de 10?
7: Ja, op de 10. Ja. Ook wereldrecordhouder dit jaar. Dus ik wist van, oké, ik moet ten koste van alles moet ik bij hem in de buurt blijven. Dus ik heb niet eens tot de finish gedacht. Ik dacht van, ik moet ten koste van alles gewoon bij hem in de buurt blijven. Zodat ik nog een beetje gebruik kan maken van zijn kruisingen. En ja, tegen het eind zakte de snelheid. En ik had nog wat over. Dus
1: Hij zakte door het ijs. We hebben het hier tijdens de Snake Week natuurlijk over zeilen. Daar heb jij zeker ook iets mee. Daar gaan we zo dadelijk met jou over praten. Marieke Vellinga, je vertelde net zo mooi. Ja, sport moet voor iedereen zijn. En niet worden bevuild, bedoelde je ook, hè, door de politiek. Vinden ze hier ook dat sport voor iedereen moet zijn? Ook voor mensen met een beperking. 11 jaar geleden kwam Piet van der Meer door een dwarslesie in een rolstoel terecht. Zeilen is altijd zijn grote passie geweest, dus er zat voor hem niks anders op. Leren zeilen in een aangepaste boot. Vanmorgen zocht onze verslaggever Lennart-Jan Geerts hem op aan de start van de eerste wedstrijd.
9: Nou Piet, nou is denk ik de grootste uitdaging om in de boot te komen.
10: Nou, we hebben hier een kraan, hè, en mijn vrouw die takelt me er meestal op en die draait me boven de boot en laat me zakken. En dan als ik een keer in de boot zit, dan red ik me wel weer.
9: Ja, en dan redt u zich wel weer. Het is best een complex met allemaal touwtjes en zo, maar u heeft de boot een beetje aangepast?
10: Nee, nou ja, mijn boot is zo ver aangepast. Hè. De meeste jongens die in deze boot zeilen, die zeilen met hun voeten. Die hebben pedalen, wat ze dan kunnen ze me sturen. En ik stuur met mijn helmstokje en dan dat gaat net zo goed. Dus nee, het werkt helemaal perfect.
9: Ja, en wat vindt u er zo mooi aan? Want u bent dus in een rolstoel terechtgekomen en u wou dit wel meteen blijven doen.
10: Ja, ik heb 10 jaar geleden heb ik een dwarslesie opgelopen, of 11 jaar geleden. En ik denk van, wat er ook gebeurt, ik wil weer zeilen. Dus toen heb ik contact opgenomen met de stichting Aangepast Zeilen. En die jongen zei van, je kunt hier komen zeilen.

0: Dus het is in oktober gebeurd en in april zat ik weer in de boot en voer ik alweer. Dus dat was helemaal geweldig.
1: Ja, prachtig. Ja. En dan is de Sneekweek het hoogtepunt van het jaar?
0: In principe wel, ja. We hebben 4 weken terug hebben we de WK gezeild. Dat was ook een hele belevenis. Maar de Sneekweek, zoals je hier om je heen ziet, het is gewoon één grote belevenis. Het is gewoon schitterend.
2: Een grote belevenis en schitterend is het. Hij noemt het een hoogtepunt, de Sneekweek. Wouter Huisman, u bent van het organisatiecomité van deze Sneekweek. Is het voor u een hoogtepunt dat hij, Piet, dit kan doen?
3: Dat is prachtig. Hè? Zeilen is voor iedereen, dat is gezegd. En het mooie is, zeker voor mensen met een beperking, lichamelijk of verstandelijk, dat ze dat aan de wal kunnen laten. Hè? Dat schip wordt aangepast, zodat zij daarmee op pad kunnen.
2: Maar dat is nogal wat.
3: Maar die beperking blijft op de kant. Dus ze gaan meedoen, ze gaan zeilen. En bij dat meedoen zeilen ze ook tegen andere deelnemers die misschien wel geen beperking hebben of een hele andere beperking. Of ja, geen, hè? We hebben er allemaal wel één. Dus, maar je zeilt dus echt met z'n allen voor diezelfde prijs. En dat is gewoon ontzettend mooi.
2: Ja, dat merk je ook. Het plezier spat er vanaf bij deze man. Hoe is het trouwens in het Scheepvaartmuseum? Is dat voor iedereen toegankelijk? Ook mensen met een rolstoel? Hester Potts?
4: Ja, zeker, zeker. Er is één zoldertje wat lastig is, maar daar staan ook niet onze topstukken. Maar voor de rest zijn er routes en kan iedereen met een rolstoel het museum in. Wat wel een wens voor ons is, om het museum ook voor mensen met een visuele beperking bijvoorbeeld wat toegankelijk te maken. Ja. Dus veel van de objecten staan nu in vitrine. Het mooiste zou zijn dat je ze kan voelen. Hè? Dus dat je een mooi scheepsmodel hebt bijvoorbeeld. Dat je ook echt even aan de...
5: Ja. In het Scheepvaartmuseum. Ik zat was recent met mijn kinderen ook in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Mm-hmm. En ik liep zo'n iemand die er wat vanaf is. Die vertelde wat over. En die vertelde ook dus wat ze dus aan de collectie hebben moeten veranderen. In ieder geval wat ze uitstallen. Omdat er ook op sommige terreinen anders wordt gekeken over de geschiedenis van de scheepvaart.
4: Ja.
5: Heeft u soortgelijke dingen ook daarmee te maken? Dat u zegt, ja, als we dit nu zo uitleggen, dat past niet meer in dit tijdsgevricht.
4: Doe je nu op het verhaal van de slavernij en zo?
5: Bijvoorbeeld, ja. Ja. Of VOC, ja. Of andere...
4: Ja, ja, nou ja, er zijn veel Friese schippers natuurlijk in de handel betrokken geweest in de 17e, 18e eeuw. Meer bij de WEC dan bij de VOC. Hele concrete voorbeelden hebben we in die zin nog niet.
5: Er niet is dat wel... u extra bordjes over anderen moet plakken?
4: Nee, maar ik vind wel dat het er benoemd moet worden sowieso. Hè? Dus zou het verhaal zich aandienen of zouden wij een object aangeboden krijgen waar duidelijk zo'n verhaal bij te vertellen is, dan moeten we het juist doen.
2: Maar u zei het over die vitrines en die zitten dan mensen met een visuele beperking in de weg. Die zouden eigenlijk die objecten denk ik dan moeten kunnen voelen. Maar ja, die vitrines zijn er niet voor niks. Voor de veiligheid natuurlijk.
4: Nee, dat doe je dus niet met al je objecten. Maar er zijn natuurlijk best een aantal objecten te vinden of na te maken eventueel. Dat je het verhaal kan vertellen. Kijk, nu doe je het met audiotours en is het verhaal er ook. Maar het is nog wel een wens van ons om ook op die manier onze collectie toegankelijk te maken. Lijkt me heel mooi.
2: Marieke Vellinga, wist jij dat Jorrit Bergsma ook iets met zeilen had?
6: Nee, dat leer ik ook vandaag. Ik weet van de week dat hij ook iets met kaatsen heeft. Maar was ook benieuwd of er familie van je ook op het veld stond misschien.
7: Nee, klopt.
6: Maar ik ben heel benieuwd wat Jorrit met zijde heeft.
2: Ja, weet je hoe we dit gaan introduceren? We gaan het introduceren middels een fragment. En het is ook een Olympisch fragment. Niet van jou, Jorrit. Maar van iemand anders. Een van de grootste zeilers. Nee, de grootste zeiler van ons land. Let even op.
8: De voorsprong voor Marit Bouwmeester is te groot. 21 punten, dat valt niet meer te achterhalen. 7e gouden medaille voor Nederland en haar 2e gouden plak in haar carrière. Ze keerde terug omdat ze voelde dat er nog wat in zat. Nou, mogen duidelijk zijn, dat was een geweldige inschatting. Wat een fantastisch succes van Marit Bouwmeester hier. Ja, de emotie, dat valt te begrijpen. Zoveel in geïnvesteerd. Voor de 2e keer Olympisch kampioene in haar carrière. En dat op 36-jarige leeftijd. Het is exceptioneel, deze sportvrouw. Wat een puittoernooi heeft zij hier gevaren.
2: Tweevoudig Olympisch medaillewinnaar Marit Bouwmeester heeft een link met tweevoudig Olympisch medaillewinnaar. Gouden medaillewinnaar, laat ik dat eraan toevoegen. Jorrit Bergsma. En die link, die zit hier in Sneek. Leg uit.
7: Ja, vroeger bestond mijn jeugd uit schaatsen in de winter en zeilen in de zomer. En ja, ik zeilde bij de zeilvereniging in Grauw en daar zeilde Marit ook. We zijn eigenlijk op hetzelfde moment begonnen. Ik ben wel 2 jaar ouder dan Marit. Maar ja, dus zij was er vroeg bij. En ja, ook haar broer, haar zus, die waren ook aan het zeilen.
5: Het is toch wel bijzonder dat je een schaatser en een zeiler uit één dorp, gemeente, stad... Mm-hmm. Op het allerhoogste niveau wereldwijd komen.
6: Weet je wie hier allemaal nog meer wonen in de provincie?
5: Ja, dit is een beetje... Ja. Is het Volendam? Als

0: Maar
1: ik wil niet opscheppen, maar we grossieren hier in topsporters.
2: Zullen we Sven en Epke dan ook nog even noemen? En nog wel velen. Maar hoe was dat? Merkte jij toen al aan boord, dit is een bijzondere vrouw?
3: Ja, de hele familie Bouwmeester waren goede zeilers en echt fanatieke zeilers. En in 97 zeilde ik mijn eerste Snake Week. En volgens mij Marit ook. En haar broer ook. Haar broer, die is een jaar ouder dan mij. Roelof, ook haar coach geweest. Dat was toen een beetje de kopman van de zeilvereniging. En die werd al vroeg Nederlands kampioen. En, vanaf 97 tot 2004 heb ik de Snake Week gevaren. En volgens mij Marit ook al, vooral de eerste jaren.
2: En, meedoen is leuk, winnen is nog iets leuker. Heb je ook wel eens gewonnen hier in Snake?
3: Nee, ik heb nooit. Ik heb wel mijn prijzen meegepakt. Ik weet niet of ik ooit een wedstrijd heb gewonnen, maar.
4: Ik denk dat hij het wel herinnerd had als hij wat gewonnen had.
3: Bij de jeugd is het vooral. Is het ook wel wat wispelturig en dan heb je verschillende niveaus natuurlijk.
2: Ja.
3: Dus ik was 11 jaar toen ik begon.
2: Maar wat mooi zeg. Ik denk dat heel veel mensen dit niet weten. Jaap Stalenburg, jij bent sportjournalist. Wist jij van deze liaison? Nee?
5: Ik wist dit niet, maar ik vind het een heel mooi verhaal.
2: Ja, toch? Ja. Heb jij überhaupt nog contact met Marit? Nu jullie beide natuurlijk tot de hoogste piek hebben bereikt. Nog dit wel eens gememoreerd met elkaar?
3: Nee, ik kom haar eigenlijk niet zo vaak tegen eigenlijk. Dus helemaal toen ze actief was, zat ze heel veel in andere landen voor het zeilen.
2: Ja.
3: Dus ik heb nog wel een paar keer met haar ouders, haar broer gepraat. Maar Marit ben ik de laatste jaren niet meer tegengekomen.
4: We hebben gezamenlijk geconstateerd dat je niet in de winter, maar de herfst van je loopbaan zit. Je bent 40. Wat zijn eigenlijk, als we voorbij de Olympische Spelen Tialf kijken, wat zijn de plannen? Wil jij hier blijven wonen? Wil je hier gaan ondernemen? Wat zijn je toekomstplannen eigenlijk?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Wil ik weten wat je wil worden als je later groot bent.
3: Ja, klopt inderdaad. Nee, natuurlijk denk je er wel eens over na. Maar
4: is het Volendam als het gaat om...
1: Ik wil niet opscheppen, maar we grossieren hier in topsporters.
2: Zullen we Sven en Epke dan ook nog even noemen? En nog wel velen. Maar hoe was dat? Merkte jij toen al aan boord, dit is een bijzondere vrouw?
3: Ja, de hele familie Bouwmeester waren goede zeilers en echt fanatieke zeilers. En in 97 zeilde ik mijn eerste Snake Week. En volgens mij Marit ook. En haar broer ook. Haar broer, die is een jaar ouder dan mij. Roelof, ook haar coach geweest. Dat was toen een beetje de kopman van de zeilvereniging. En die werd al vroeg Nederlands kampioen. En, vanaf 97 tot 2004 heb ik de Snake Week gevaren. En volgens mij Marit ook al, vooral de eerste jaren. En,
2: meedoen is leuk, winnen is nog iets leuker. Heb je ook wel eens gewonnen hier in Snake?
3: Nee, ik heb nooit. Ik heb wel mijn prijzen meegepakt. Ik weet niet of ik ooit een wedstrijd heb gewonnen, maar.
4: Ik denk dat hij het wel herinnerd had als hij wat gewonnen had.
3: Bij de jeugd is het vooral. Is het ook wel wat wispelturig en heb je verschillende niveaus natuurlijk.
2: Ja.
3: Dus ik was 11 jaar toen ik begon.
2: Maar wat mooi.

0: vanaf 97 tot 2004 heb ik de Sneeuwweek gevaren. En volgens mij Marit ook al, vooral de eerste jaren.
1: En, maar meedoen is leuk, winnen is nog iets leuker. Heb je ook wel eens gewonnen hier in Sneek?
0: Nee, ik heb nooit... Ik heb wel mijn prijzen meegepakt. Ik weet niet of ik ooit een wedstrijd heb gewonnen, maar...
2: Ik denk dat hij het wel herinnerd had als hij wat gewonnen had.
0: Nou ja, bij de jeugd is het vooral is het ook wel wat wispelturig. En dan heb je verschillende niveaus natuurlijk. Ja. Dus ik was 11 jaar toen ik begon.
1: Maar wat mooi zeg. Ik denk dat heel veel mensen dit niet weten. Jaap Stalenburg, jij bent sportjournalist. Wist jij van deze liaison? Nee?
3: Ik wist dit niet, maar ik vind het een heel mooi verhaal.
1: Ja, toch? Ja. Heb jij überhaupt nog contact met Marit? Nu jullie beide natuurlijk tot de hoogste piek hebben bereikt. Nog dit wel eens gememoreerd met elkaar?
0: Nee, ik kom haar eigenlijk... niet zo vaak tegen eigenlijk. Dus helemaal toen ze actief was, zat ze heel veel in andere landen voor het zeilen. Ja. Dus ik heb nog wel een paar keer met haar ouders, haar broer gepraat. Maar Marit ben ik de laatste jaren niet meer tegengekomen.
2: We hebben gezamenlijk geconstateerd dat je niet in de winter, maar de herfst van je loopbaan zit. Je bent 40. Wat zijn eigenlijk, als we voorbij de Olympische Spelen Tialf kijken, wat zijn de plannen? Wil jij hier blijven wonen? Wil je hier gaan ondernemen? Wat zijn je toekomstplannen eigenlijk?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Wil ik weten wat je wil worden als je later groot bent.
0: Ja, klopt inderdaad. Nee, natuurlijk denk je er wel eens over na, maar dat ligt nu nog open. Ik ben nu nog vooral schaatser. En dat doe ik met volle focus. En ik wil nog niet te veel bezig zijn met wat hierna komt. Dat gaan we zien.
1: Weet je wat ik mooi zou vinden? We gaan het gewoon doen. Nog één keer dat fragment van 21 februari 2026. Komt-ie.
4: Schitterend, Jorrit Bergsma. Op de slotdag van de Spelen. Hier is hij bezig aan zijn laatste meters. En hij kan zich laten uitvieren. Want die voorsprong is riant. Wat is dit mooi. Hij is al aan het vieren, Martin.
5: 100 meter nog.
4: Jorrit Bergsma wordt Olympisch kampioen op de massastart. Geweldig. Een gedroomde finale. En hij wint afgetekend. Dit is meer dan een jongensdroom.
2: Ja, 100 meter voor de finish begon je met vieren. En iedereen die dat beeld heeft gezien, ja, is het iconisch. Want dat ene been gaat omhoog en die armen gaan in de lucht. Was dat, in de voetballerij wordt dat een celebration genoemd. Wist je, als ik die laatste bocht doorga en ik heb nog 100 meter, dan ga ik het doen?
0: Ja, nee. Ja? Nee, de laatste rondes waren ook... ik moet vooral op mijn benen blijven. Dus,
2: maar toen was je eigenlijk aan het feestvieren al.
0: Ja, ja, eigenlijk weet je wel dat je misschien kan feestvieren al, maar ja, je moet gefocust blijven. Geen domme foutjes maken.
2: En bedenk je dan, die laatste bocht, als ik hem heb, dan gaat dat been de lucht in en de armen ook?
0: Nee, ja, dat is eigenlijk... ik schaats ook veel marathons en ik heb... is het alles of niks. En als het alles is, dan heb ik vaak ook... kom ik alleen aan. En dan heb je wel eens zo'n grote voorsprong dat je gewoon de tijd kan nemen. Dus... in de marathon ben ik wel eens vaker zo op het finish gekomen.
1: Ja, het stond je hartstikke goed. Ik moet ook denken aan jouw zoon, want dat ging de hele wereld over. Die maakte bij dat podium die foto van jou met dat kliktoestel, dat ouderwetse kliktoestel. Die foto, hoe ziet die eruit?
0: Wel wat donker.
1: Oh ja?
0: Maar je kan aan de silhouetjes herkennen dat wij op het podium
1: staan. Oh, wat goed. Oh, geweldig. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst naar deze prachtige pand. Te midden van de Sneeuwweek die doordendert tot Wouter. Wanneer precies? Donderdag of vrijdag?
6: Tot en met donderdag gaan we heerlijk zeilen op het Sneekermeer.
1: Allemaal welkom, hè, hier in Sneek.
6: Absoluut.
2: Ja. Zometeen hier het programma Sarah en de Macht met achter de microfoon Sarah Bakker. Voor nu heel graag, of heel veel dank voor het luisteren. Graag tot volgende week. Tot zover. Tot volgende week.
1: Yo!
7: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
8: NPO Radio 1.
9: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
10: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet het goed doen.
9: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
8: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Haar droombaan was het correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? Wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
2: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: NPO Radio 1.
14: 7:00, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop afkwamen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Haar droombaan was het correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? Wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
2: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
16: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
17: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: NPO Radio 1. Bound.
19: Sarah Bakker.
20: Sarah en de macht.
21: Macht is niet langer alleen te vinden op de blauwe stoelen van de Tweede Kamer. Macht gaat verder dan dat. Macht is vloeibaar geworden. Het stroomt geruisloos door onze telefoons, nestelt zich in algoritmes en voedt zich met angst, emotie en polarisatie. Is online beïnvloeding nog wel een eerlijk democratisch debat, of is het verworden tot een cynisch verdienmodel waarin ontregeling en frictie de hoogste dividend uitkeren? En welke prijs betalen we als maatschappij wanneer de werkelijke regisseurs van ons wereldbeeld onzichtbaar blijven achter hun schermen? Vandaag pel ik de lagen van de digitale autoriteit af. En dat doe ik door in gesprek te gaan met Jelle Postma, oprichter en directeur van Justice for Prosperity en oud-IVD'er. Met zijn organisatie duikt hij wereldwijd in de duistere netwerken om te zien waar de macht ligt.
20: Sarah en de macht.
21: Jelle, welkom.
22: Dankjewel.
21: We gaan tutoyeren.
22: Zeker.
21: Fijn. Ik zou het fijn vinden als jij voefailleert.
22: Ja, helaas.
21: Ja, oké, okay, palen. Jij bent oprichter van Justice for Prosperity. Even voor de mensen die het niet kennen. Wat is dat?
22: Wij zijn een non-profit, een stichting. We zitten in Amsterdam. We werken inderdaad voorheen wereldwijd. Daar zullen we zo misschien nog even op ingaan. Wat wij doen als organisatie, bestuderen de maatschappelijke manipulatie. Wij frustreren vervolgens, als dat kan, het verdienmodel achter die manipulatie. En we helpen het doelwit meer weerbaar te worden. Dat is eigenlijk de strategie en de missie van onze organisatie.
21: En even concreet, wat is dan een gemiddelde werkdag? Hoe ziet dat eruit? Wat doen jullie daar?
22: Dat is iedere dag anders. Ik ben het gezicht naar buiten, dat hebben we zo afgesproken. Ja. Ook om de dreigingen die er zijn op één punt te laten neerkomen. Dat helpt de rest veilig te blijven. Dus ik ben veel inderdaad in gesprek met journalisten. En ik geef workshops bij van advocatuur tot bij hoofdredacties. Ja. Om te bekijken hoe kunnen we omgaan met desinformatiecampagnes en dergelijke. Maar ik heb natuurlijk ook nog een geweldig team, want uiteindelijk, ik ben een leuk gezicht, maar zij doen het echte werk. En dat zijn jongens en meisjes die echt weten wat ze doen. Dus ja. Die zitten de hele dag in de krochten van alles wat verborgen moet blijven, zowel online als ook in het veld.
21: Ja, je hebt vandaag een heel interessant onderzoek naar buiten gebracht. Wat houdt dat onderzoek precies in?
22: Dat is een onderzoek naar een nieuw initiatief wat we zagen geboren worden tijdens de Remigration Summit, de remigratiebijeenkomst bij Porto in de buurt in Portugal, nog niet lang geleden, eind mei. En daarin werd gelanceerd in bijzijn van de crème de la crème van extreem rechts vanuit Europa, maar natuurlijk ook, we zagen er ook Bovino bijvoorbeeld, hè, de oude ICE-leider die we kennen van zijn lange leren jas waarmee hij de troepen leidt. Zagen we daar het initiatief gelanceerd worden de Save Europe Act. En daarin het idee erachter is om zoveel mogelijk te mobiliseren om de Europese instituties, de commissie en het parlement, te dwingen om een bepaald voorstel te gaan bespreken. Dat werd zo gepresenteerd. En zo ging dat van wal. Alleen er klopten een aantal dingen niet. Ja. En wij roken onraad en wij zijn gaan spitten.
21: Daar hebben we het zo eventjes verder over. Want ik ben toevallig vandaag op deze remigratiedemonstratie geweest. Eigenlijk komt op die remigratietop alles samen, hè, in jouw werk. Want jouw werk bestaat uit eigenlijk 4 actoren, 4 pijlers bestuderen. Kun je eventjes in Jip en Janneke taal uitleggen, wat zijn die 4 pijlers van digitale macht en beïnvloeding?
22: Ja, nou, het beperkt zich, misverstand komen vaak, lopen we vaak tegenaan, het beperkt zich niet tot de digitale wereld. Mm-hmm. Beperkte het zich daar maar toe. Helaas zien we ook veel offline bijeenkomsten, acties en ook heftige escalaties. Denk aan het Malieveld bijvoorbeeld eind vorig jaar. Het ecosysteem waar wij eigenlijk altijd in uitkomen, en dat zeg ik er even bij, wij zijn geen wetenschappelijk instituut. Dat benadruk ik even. Er is ontzettend veel op af te dingen. Maar dit is het ecosysteem wat wij hanteren. Omdat iedere keer als wij aan een draadje beginnen te trekken, dan komen we altijd daar uit. Ja. En dat komt omdat als wij beginnen bij escalatie. Denk dan bijvoorbeeld aan het Malieveld, maar er zijn er vele meer. En we gaan de reconstructie doen. Dan komen we dus eigenlijk altijd uit in dat ecosysteem met 4 groepen. De eerste groep bestaat uit de extremisten en de influencers. Die voor de eruptie zorgen waar we allemaal mee worden geconfronteerd. Of dat nou is op straat in Loosdrecht of op Malieveld. Of dat het nou is online richting de Andrew Tate van deze wereld. Of Eva Vlaardingenbroek of anderen die online de ellende zichtbaar maken. Mm-hmm. Dat is de eerste groep. Daar worden we het meest mee geconfronteerd op straat en online. Dat is ook vaak waar de meeste journalisten de vragen over stellen. Hè, wie zijn dat dan bij Loosdrecht en zo? En dan worden we weer gevraagd om daarover te spreken. Terwijl het eigenlijk het zwaartepunt van het ecosysteem ligt daar zeker niet. Maar goed, dat staat wel de volgende dag op de voorpagina's van de Telegraaf of van een andere krant. Hè, de brandende auto naar de Malieveld rellen. Maar dat zijn voor ons eigenlijk de minst interessante groep. Degene die daarin zitten. Voor ons is de tweede groep iets interessanter. Dat is de politieke laag, zowel statelijk als niet-statelijk. Populistisch politieke laag. Dus denk dan inderdaad aan Kremlin en het Witte Huis op dit moment. Maar zeker ook een Orbán toen nog. Nu is hij niet meer statelijk, maar nog steeds in dezelfde groep natuurlijk. Een Le Pen, Meloni, Farage, Zemmour, Hans Kerkmaas in Duitsland. En het lijstje is lang. Uiteraard hebben we in Nederland ook een aantal. Komen we zo nog over te spreken, denk ik zomaar.
21: Denk ik ook.
22: En daar zie je dat er crisis wordt geschreeuwd. Daar worden de knoppen echt goed ingedrukt. Hè. Als je mensen wil manipuleren, dan moet je nagaan hoe zitten mensen in elkaar. En wat maakt nou de knop waar mensen op aangaan? Wat creëert emotie? Want die emotie heb je nodig om te destabiliseren. En de energie die daaruit komt, kun je kapitaliseren. Of dat nou electorale winst is, of geld of macht, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Die schreeuwen de crisis rondom die knoppen. Hè. We zijn allemaal mensen, we hebben dromen, we hebben angsten, we hebben toekomstzekerheid nodig. Morgen een dak boven ons hoofd of eten op tafel. We moeten zijn wie we willen zijn. Hè, onze eigen cultuur. Ons kroost moet veilig zijn. Nou, en als je dan kijkt naar welke knoppen daar fantastisch voor dienen, dan is dat natuurlijk stikstof. Want morgen geen eten meer op tafel. De huizencrisis. En dan gecombineerd het liefst natuurlijk met asieltsunami. Want ze pakken al die voorrangskandidaten onze huizen af. Ons kroost is niet meer veilig, want alle dochters worden verkracht. Natuurlijk zien we nu met de asieltsunami hebben we inderdaad ook nog eens een keer de combinatie van al die factoren. Alleen als je de hele tijd moord en brand schreeuwt, maar het wordt niet zichtbaar, dan op een gegeven moment ben je, zoals dat dan heet, cry wolf, en dan luistert niemand naar je. En daarvoor heb je die eerste groep. Nou, dan houdt vaak het gesprek met een journalistiek op, omdat je hebt maar zoveel woorden natuurlijk in een artikel, en je maakt het anders veel te complex voor de luisteraars, voor die 5 minuten die je normaal hebt. Dus nu hebben we mazzel met een uur. Ja. Dus ik mag ook gelukkig wat langer nemen om dit uit te leggen. Want die tweede groep van die politieke laag is voor ons ook nog echt niet de

0: interessante. Want die, als je kijkt bijvoorbeeld naar het Amerikaanse ecosysteem, dan zie je natuurlijk, denkt iedereen Trump, van potverdomme, wat een ontzettende eikel is dat. Maar we vergeten dan te kijken naar alle voorbereidingen die daaraan vooraf zijn gegaan door bijvoorbeeld de Heritage Foundation. Hè. Die kennen we nu inmiddels allemaal als de auteurs van Project 2025.
1: Even kort, wat is Project 2025?
0: Dat was eigenlijk een soort instructieboek, 920 pagina's plus of min een aantal. En dat is een boek waarop alle beleidsterreinen instructies zijn geschreven over hoe moeten in ieder geval de eerste 100 dagen eruit zien en het liefst nog wat meer. En je ziet dus ook dat daarin staan de decreten die Trump ook vanaf dag 1 is gaan tekenen. Mensen denken dat dit een plan van Trump is vaak. Het tegendeel is waar. Alle inkomende conservatieve presidenten waren getraind door de Heritage Foundation voorafgaand aan de uiteindelijke implementatie ervan. Dus ook Nikki Haley en ook Ron DeSantis en alle anderen. Dan komen we eigenlijk meteen op die derde groep, die is voor ons veel interessanter. Die noemen we wel eens de Puppet Masters. Dat zijn, als we kijken naar de gehackte databestanden die wij wel eens krijgen toegestuurd. Wij hacken zelf niet, zeg ik er altijd expliciet bij. Wij kleuren binnen de lijntjes. Mm-hmm. Maar we krijgen ze wel eens toegestuurd. En zo zien we ook van dit soort organisaties, zien we daar de 5 of 10 of 15 jaar strategie vooruit. Dat zijn de mensen die ook de experts weten in te huren, die echt weten hoe het moet. Die echt een Tesla kunnen verkopen als een droom. En vanuit de overheid zaten wij altijd, dat heb ik ook jarenlang gedaan, te denken hoe kunnen we nou ervoor zorgen met goede narratieven dat we bijvoorbeeld de jongens en meisjes die naar Syrië en Irak gaan, dat uit hun hoofd praten. Nou, dan ga je dus proberen om een bepaalde emotionele roeping dat te counteren met feiten en met cijfers en dat uitleggen dat het heel onverstandig is. Nou, zij snappen dat veel beter. Ze snappen hoe je narratieven kunt bouwen die verkopen. Het liefst met angst. Bijvoorbeeld, onze meisjes zijn niet veilig, want er zijn allemaal transpersonen die in de sport gaan meedoen. En daarmee maak je dus de meisjes onveilig. Dus de verkooptaal is fantastisch. Dat is voor ons de belangrijkste groep eigenlijk. En dat zijn ook de matchmakers. De matchmakers naar de laatste groep. En daar is het grote geld. We kenden allemaal de verdwaalde Berlusconi en oligarch uit Rusland. Maar we snappen nu allemaal hoe het zit met agri, met pesticiden, met uiteraard big tech, waar we het nog vast over gaan hebben. En dat ecosysteem is puur opportunistisch en transactioneel van aard. Uiteraard is de een net iets meer intrinsiek gemotiveerd dan de ander. Maar in de kern is het duidelijk, ze hebben elkaar nodig en ze helpen elkaar ook graag, maar wel allemaal voor hun eigen belang.
1: Ja. Als ik heel even advocaat van de duivel mag spelen, als Eva Vlaardingenbroek deze uitleg zou horen, een van onze Nederlandse influencers die zich zorgen maakt over immigratie en zichzelf een zogenaamde remigratieactivist noemt, dan zou zij zeggen, we zijn gewoon een goed georganiseerde, geoliede machine. Word wakker, zou ik zeggen, op links. Ga hetzelfde doen. Wij zijn gewoon succesvol en jullie zijn gewoon losers.
0: Ja, dat zal ze zeker zeggen.
1: Ik kan me best goed verplaatsen in Eva Vlaardingen.
0: Nou, dat doe je heel goed.
1: Zeker na vandaag.
0: Ja, ja. Zeker. Nou, pas maar op. Want ze maakt graag filmpjes over, ook over mij.
1: Ik word ook geïnfluenced.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, maar daar heeft ze deels natuurlijk ook een punt.
1: Ja.
0: Het is, als je, wij als organisatie zeggen altijd, wij zijn neutraal. Dat wordt door velen niet geloofd, want die zien ons als linkse mannetjes en vrouwtjes. Dat is niet zo. Het is alleen zo dat de dreiging die vanuit de rechterflanken komt, daar kun je het met mij oneens zijn, maar sla de jaarverslag, verslagen van de NCTV en de dreigingsanalyses en dergelijke van de AIVD erop na. De bereidheid om over te gaan tot geweld en ook de mate van geweld ligt daar hoger. En ik snap dat er voorbeelden te noemen zijn uit het verleden, ook recent nog in Berlijn, die dan zeggen, ja, maar er zijn allerlei andere dreigingen. Die zijn er ook, zeer zeker. We moeten zeker het jihadistisch terrorisme niet vergeten. Dat raakt soms een beetje ondergesneeuwd door alle dreigingen vanuit Rusland en de cyberdreiging vanuit China. En Amerika is niet meer de bestie die we dachten dat het was. Maar goed, we moeten de gelaagdheid op dit moment van de dreiging is heftig. Vanuit de rechterflank is die wat ons betreft op dit moment vanuit het ecosysteem iets om ons zorgen over te maken, omdat we daar nog niet goed genoeg snappen hoe dat werkt. Daar zijn we nog af en toe ook een beetje naïef in.
1: En dan terugkomen.
0: Sorry?
1: Wie is we?
0: We

0: We als maatschappij.
1: Ja,
0: okay. We als maatschappij. Dus ik leg graag uit. Dus ik ben ook blij om hier met jou te mogen zijn. Zodat we met elkaar beter gaan begrijpen hoe dit spel werkt. Want uiteindelijk, wij willen het niet alleen maar stoppen. Wij willen er gewoon voor zorgen dat alles op een democratische manier gebeurt.
1: Ja.
0: In het parlement, in debat. Want we moeten felle debatten met elkaar kunnen hebben. En we mogen het oneens zijn. We moeten het met elkaar oneens zijn. Om samen op zoek te gaan naar het compromis. Want die nuance die moeten we wel vinden met elkaar. En nu naar het punt waarom ik het ontzettend met haar eens ben.
1: Met Even Vlaardingenbroek.
0: Met Even Vlaardingenbroek.
1: Ja. Zet heel even wat harder die radio. Ja. Nu komt-ie. Ja?
0: Nou, dit is ook denk ik de eerste en de laatste keer dat ik dit zeg. Maar nee, ik ben het eens met Eva. Ik spreek veel met groepen en allianties vanuit de academische wereld tot aan de LHBTI-gemeenschap en vrouwen die zich verenigen. En die vragen zich af, wat moeten we in godsnaam doen? Die worden zoek gespeeld. Want inderdaad, het ecosysteem wat ik nu noemde, inclusief ook Eva, dat zijn hele slimme jongens en meisjes, totaal gefocust en zoals je het in het Engels zegt, the never take their eye off the ball. Het is pure devotie en ook ze vechten niet met één hand achter op de rug. En als je op je moral high horse zit, omdat je neerkijkt op spannende dingen, zoals, wat bizars, het inzetten van een trollenleger of iets dergelijks, of het inzetten van een desinformatiecampagne. Ja, ik snap dat je dat moeilijk voelt, omdat we allemaal ons maar op kompas hebben. Ik roep er ook niet toe op of iets dergelijks. Maar als je je daardoor laat afremmen, ja, dan sta je dus 1-0 achter.
1: Ja. Is links en centrumrechts gewoon nog niet goed genoeg aangepast aan het digitale tijdperk?
0: Absoluut. Ja, absoluut. De power, ik weet niet toevallig of jullie het onderzoekje hebben gelezen wat wij 2 weken geleden hebben gepubliceerd over een stel in Groningen wat niets anders doet dan Gen AI haat naar ons toesturen.
1: Ja.
0: Dat is gewoon 7 dagen per week. En dat is niet alleen maar vanuit Groningen, maar dat is als onderdeel van een internationaal netwerk. Ja, daar zit gewoon geld. Daar kun je ontzettend veel geld mee verdienen. En we zijn vanuit de meer liberale, want links en rechts vind ik zo'n moeilijk begrip.
1: Ja, progressief-liberaal. Ja.
0: Progressief-liberaal, we weten allemaal wat we bedoelen.
1: Ja.
0: Zijn we vooral nog bezig met Substack. En wil je mijn blog lezen en zo. Ja, het is super gaaf. En we zitten in de bubbels waarin we allemaal zitten. Elkaar stevig te bevestigen dat we gelijk hebben. En de ene bubbel bevestigt zichzelf. En de bubbel waar Eva in zit, die bevestigt zich ook zichzelf. Ja. Dus we hebben allemaal gelijk. En ondertussen groeit de in- en outgroup thinking. En de nuance die we nodig hebben in onze maatschappij, die verdwijnt meer en meer.
1: Ja. Eva Vlaardingenbroek, ze is nu al een paar keer voorbij gekomen. Ze heeft de Save Europe Act opgericht. Even kort, wat is de Save Europe Act?
0: Het is een zogenaamd, althans wat het pretendeert te zijn, zal ik, en dat benadruk ik, want dat is het namelijk niet, al vanaf ontwerp niet. Het doet zich voor als een Europese petitie, zo je wil. Dat heet het European Citizens Initiative, de ECI. En dat is een initiatief wat ooit door George Papandreou, de toenmalig premier van Griekenland, is bedacht en geïmplementeerd in het Europese democratische geheel. En dat zegt, als je een miljoen handtekeningen uit 7 verschillende lidstaten of meer kunt verzamelen, om een bepaald voorstel in te dienen, ja, dan kun je eigenlijk het bestel afdwingen om daar serieus naar te gaan kijken. En dat ook in behandeling te nemen. Nou, dat is een prachtig mooi democratisch initiatief. Dan moet je, de volgorde is dan wel belangrijk dat je die ook honoreert. Namelijk, je moet eerst naar de Europese Commissie gaan. Dan moet je je daar registreren met je initiatief. Dan hadden ze bijvoorbeeld de Save Europe Act kunnen registreren. En dan hadden ze vanaf dat moment zich netjes aan de regels houdend. Hoe registreer je? Welke gegevens registreer je? Mag je ook gegevens tellen die bijvoorbeeld door Amerikanen worden ingevoerd? Of moet het alleen Europese handtekeningen zijn? Nou, al dat soort zaken, die moeten volgens de regels verlopen. Het initiatief mag ook niet tegen de principes van de Europese Unie ingaan. Bijvoorbeeld gelijke rechten, antidiscriminatie elementen van dat soort futiliteiten.
1: Dat soort kleinigheden.
0: Ja. Daar moet het mee in lijn zijn. Ja. Nou, wat er dus is gebeurd. Er is niet geregistreerd in het begin. We hebben toen al, toen we dat zagen, hebben we de commissie informeel gepolst van wat gebeurt er eigenlijk als je een initiatief lanceert, alle handtekeningen gaat verzamelen. Toen ik dat vroeg, toen na een paar dagen stonden ze al op 100.000 handtekeningen. Ik dacht, nou, als ze dit even extrapoleren, dan duurt het niet lang voordat ze die miljoen hebben. Dus ik heb even contact gelegd van wat gebeurt er dan als ze straks met een kruiwagen vol, en dat is dus ook letterlijk gebeurd, met een kruiwagen vol handtekeningen naar Brussel komen en zeggen, hier heb je ECI, behandelen maar. Nou, de reactie was natuurlijk, ze hebben het niet geregistreerd. En ze handelen niet volgens de afspraken. Dus ze spelen een beetje vals hiermee. Dus we kunnen het überhaupt nooit in behandeling nemen totdat ze het registreren, volgens de regels gaan spelen. En toen heb ik ze gezegd, maar snap je dan wel wat hier nu mogelijk gaande is? Een initiatief waar je uiteindelijk de miljoen handtekeningen, die komen er echt wel. Dat geloof ik direct. Of het nou allemaal, het is moeilijk te controleren. Hè? Dus of het allemaal echte handtekeningen zijn. We weten ook dat er ontzettend veel vanuit buiten de EU zijn toegevoegd. Dus nou ja, goed, dat gezegd hebbende, die handtekeningen die komen er. Het wordt er vervolgens niet in behandeling genomen. En dan snap je natuurlijk wat zo'n slim meisje als Eva doet, samen met Martin Selner, de mede-initiator. Het volk wordt niet gehoord.
1: Ja. En het fascinerende eraan is dat zij zeggen op te willen komen voor de etnisch-culturele continuïteit van Europa. En dat wij als etnische Europese volkeren het recht hebben, net als in Nigeria en net als in Japan, om voor de inheemse bevolking op te komen. En daarom is het niet alleen nodig dat er migranten niet meer in Europa komen, maar met name dat miljoenen migranten vertrekken. En dat is er fascinerend aan, want op die manier, zo hebben ze die petitie of die Save Europe Act ingediend, gebaseerd op etno-culturele continuïteit. Zouden natuurlijk ook argumenten erbij kunnen halen, bijvoorbeeld over de verzorgingsstaat. Hè, wij kunnen niet meer zoveel migratie aan, want woningbouw, want zorg, want onderwijs. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben bewust etnisch-culturele continuïteit gedaan. En dan gaat er vervolgens de Europese Commissie zeggen, ja, dit is gebaseerd op etniciteit. En dan kan Eva Vlaardingenbroek zeggen, zie je, we worden de hele tijd weggezet als racisten. Dat is niet zo. We maken ons gewoon zorgen. En dat is slim. Ja. Daar kun je alles van zeggen, maar dat is slim.
0: Ja, absoluut. Nou, ja. Dat is nog even goed dat je dat toevoegt. Want ik was nog blijven haken op, ze hadden het überhaupt niet ingediend en ze speelden niet volgens de regels. Ja. Daarom kon het überhaupt nooit in ontvangst worden genomen. Vervolgens inderdaad is het ook nog, en dat vond ik niet zo handig van de commissie eerlijk gezegd, dat ze de vlucht naar voren namen en zeiden, ja, maar op inhoudelijke grond gaan we afwijzen. Want dat is precies hoe je ze je beide ballen vervolgens hebben.
1: Exact.
0: Dus ik vond het een staaltje. Nou ja, goed, we kunnen nog veel leren met elkaar.
1: Ja, en dat laat ook zien wat die bureaucraten in de Europese Commissie dan gewoon ook wederom niet gewoon begrijpen.
0: Computers is nou.
1: Ja, exact. deze demonstratie, de Save Europe Act, er is een European Shield Tour is er gestart. Dus Eva Vlaardingenbroek is de Nederlandse initiator van dat initiatief. We hebben Dries van Langehoven, dat is een Belgische zogenaamde remigratieactivist. En we hebben Martin Selner, dat is iemand uit Oostenrijk. Dus Oostenrijk, België en Nederland komen mooi samen in dit initiatief. En ze gaan door heel Europa om te demonstreren. En ik sprak daar vandaag ook Dries van Langehoven.
2: Mensen zoals Eva Vlaardingenbroek, Martin Zander en ikzelf worden al jaren onder andere door jullie gedemoniseerd als extreem rechts. Ja, dan is het niet helemaal onlogisch dat als wij partners zoeken om een serverinfrastructuur of payment providers op te gaan zetten, dat we daarvoor met...
3: De Russen gaan.
2: Nee, de Russen, dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat we daarvoor met rechtse bedrijven zullen... Trouwens, zelfs de mensen van het onderzoeksbureau die ons proberen daarmee liggen te hebben, zelfs zij zeggen niet dat we naar de Russen zijn gegaan. Dus u maakt hun leugen...
3: Connecties met het Kremlin, excuus.
2: U maakt hun leugen nog absurder. Nee, ook dat hebben ze niet gezegd.
3: Jawel, Brian Brown.
2: Nee, dat...
3: Dat staat erin.
2: Is Brian... is die onderdeel van het Kremlin? Dat is interessant. Dat is niet...
3: Connecties met het Kremlin volgens het onderzoeksbureau.
2: De Volkskrant gaan zeggen, ze gaan dat graag willen schrijven mocht het zo zijn. Maar u en ik weten beide dat dat niet zo is natuurlijk. Hè? Maar dus als ik mijn verhaal mag afmaken. Als mensen zoals Eva Vlaardingenbroek, Martin Zander en ikzelf continu door jullie worden afgeschilderd als extreem rechts en gevaarlijk. Ja, uiteraard kunnen wij dan niet terecht gaan bij gewone bedrijven die servers aanbieden of bij gewone payment providers. Uiteraard moeten wij dan terecht bij die weinige bedrijven in Amerika die CEO's hebben die zelf ook rechts zijn. Die bijvoorbeeld samenwerken met Trump.
1: Kijk, ze kunnen nergens anders heen. Want dit zijn de enige bedrijven die met hun samenwerken.
0: Ja, nou, ik heb dus vooruitlopend op deze dit programma met jou heb ik even zitten nadenken welke analogie we daar nou eens tegenaan kunnen zetten. En toen zat ik te denken van, stel dat je alle kroegen afgaat en je slaat in iedere kroeg de boel kort en klein. En niemand accepteert je meer omdat je het ruzie maakt en je eindigt in een of andere motorclub honk of in een zeerovershol. Ja, dan moet je niet gaan klagen dat je alleen daar nog maar je biertje kan drinken, toch?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een beetje waarvan ik dacht van ja, misschien als je aan de regels houdt en iets minder, ik ga niet zeggen fascistisch bent, maar...
1: Maar wel zeggen, ja.
0: Maar iets minder extremistisch bent en iets toleranter bent naar mensen die net anders zijn dan jij, dan mag je prima gewoon bij mij in de kroeg een biertje drinken.
1: Ja, wie er niet een biertje mogen drinken met Dries van Langehoven, dat zijn de Roma en de Sinti, want dat ging als volgt.
2: Maar je zegt Roma en Sinti, door het zelf zo te gaan noemen, erken je toch ook zelf, laat ons daar eerlijk over zijn, daarmee erken je toch ook zelf dat geen Nederland...
3: Die wonen al 600 jaar ongeveer in Europa. Het gaat mij om die etnisch-culturele continuïteit. Wie horen daar dan bij en wie niet?
2: Als een koe al verschillende generaties geboren wordt in een paardenstal, is het daarom toch geen paard. Roma en Sinti, als u het zelf zo noemt, dat zijn dan toch geen Nederlanders. Waarmee ik niet zeg dat die mensen allemaal automatisch het land moeten worden uitgezet, helemaal niet.
0: Ik moet heel even slikken, dat is dat ik even terug moet slikken. Ik hoor een paar dingen. Hij vergelijkt koeien en paarden. Dat zijn volgens mij andere diersoorten. We hebben het hier over één ras, het menselijk ras. En inderdaad, daar heb je verschillen in. Maar wij kunnen volgens mij gewoon koppels vormen tussen over die grenzen heen. Dat doen paarden en koeien niet, voor zover ik weet. Hij maakt heel duidelijk onderscheid tussen etnos. He, dus een gedeelde afkomst, voorouders en bloedlijnen. En demos. En dat gaat echt over je recht om ergens te wonen. En je politieke recht door dat je een paspoort hebt en je mag ergens wonen. En dat is precies de oorsprong van het extremistisch gedachtegoed. Dat verklaart hier heel erg mooi, helaas.
1: Ja. Ik zat ook te denken toen ik deze mensen vandaag zo sprak. Bij Forum voor Democratie heb ik de term useful idiots wel eens voorbij zien komen. Van ja, weet je wel, alle normale mensen, de normies worden ze ook wel genoemd. Die laten zich gewoon gebruiken door de mainstream media. En daarom zien ze ons allemaal als slecht of als populistisch of met neigingen naar extreem rechts. Maar laat je niet gek maken, jullie zijn useful idiots. Maar ik dacht als we hem omdraaien... Zijn dit niet eigenlijk ook gewoon een beetje useful idiots van mensen als bijvoorbeeld een Elon Musk?
0: Dit is wel heel grappig dat je dat zegt. Ik heb dat net niet genoemd. Ik noemde ze de food soldiers volgens mij. Maar wij noemen ze deze eerste groep vaak inderdaad useful idiots. Dat klopt. Je ziet in dit hele initiatief zie je fantastisch mooi dat ecosysteem ook terugkomen. Je ziet de extremisten en influencers. Nou, we horen er net één. Maarten Selmer is een ander inderdaad. Eva Vlaardingenbroek. We zagen daar overigens ook nog rondlopen natuurlijk. Leden van Defend Netherlands. We zagen ook het identitair verzet symbool voorbij komen. En dan inderdaad de tweede groep naast de useful idiots of de food soldiers, zo je wil. De politieke laag, die zagen we vandaag ook. We zagen het Forum voor Democratie. Natuurlijk, Lidewij de Vos heeft dit persoonlijk ook mede gelanceerd.
1: Ja, Milan Schenk was vandaag aanwezig. Ja.
0: Dankjewel. Orbán heeft zich erachter geschaard en anderen. Vanuit de ideologische laag, die ideologische ultraconservatieve denktanks en dergelijke, waar we het over hadden als de Heritage Foundation, precies hetzelfde. Daar zie je Citizen Go, de groep waar Brian Brown mee is geaffilieerd. Ook de link trouwens naar het Kremlin. En er werd gezegd, hij spreekt één keer in het parlement. Nou, de lijst is lang, kan ik je vertellen, van het gebroedelijk optrekken met het Kremlin. Ik nodig de mensen die dat niet geloven nog eens uit om op gesprek te komen. En dan inderdaad de laatste groep. Het geld, de industrie, de techniek. Hè. Brian Brown stelt ook zijn technische infrastructuur, lees het rapport, beschikbaar om dit te helpen. Elon Musk die met zijn miljoenen volgers dit ook een enorme boost geeft. Iedereen heeft er belang bij, allemaal voor zichzelf. En dat hele ecosysteem, dat floreert.
1: Ja, en die derde laag. Want we hebben dan de activisten vandaag gezien. We hebben de politieke laag vandaag gezien. Maar we zien ook een gedeelde visie van naar het leven kijken. Het is ultraconservatief. Het is een bepaalde man-vrouw verhouding. Er zijn veel mensen die ook weer katholiek aan het worden zijn. Eva Vlaardingboek is zelf ook katholiek geworden. Er is ook een enorme hang naar het katholicisme en naar het christelijk conservatisme. Komt dat uit die Heritage Foundation en dat soort denktanks?
0: En dat soort denktanks, inderdaad. De Heritage Foundation is een van de vele. Wij monitoren ongeveer tussen de 80 en de 110 van dit soort organisaties wereldwijd. Heritage is een grote. Maar er kent veel samenhang, zie je, richting TFP, zoals dat heet. Tradition, Family and Property. Traditie, familie en privé-eigendom, hebben ze dat slecht vertaald in het Nederlands. Met de Gouden Leeuw. Denk dan bijvoorbeeld aan Civitas Christiana, natuurlijk onder leiding van Hugo Boss, die recent nog een pak op de broek heeft gekregen in de rechtszaal van Rutgers.
1: Ja, want die hebben Rutgers namelijk de hele tijd gezegd dat de lentekriebels al aan de driejarige transgender indoctrinatie en dat soort dingen voorbij komen.
0: Precies. Ja. Rutgers is overigens een gewild target over de hele wereld. Vanuit ultraconservatief Amerika tot aan telkens weten ze Rutgers te vinden. Ze doen het wat dat betreft erg goed. In Amerika heb je de geboortegrond Zuid-Amerika en Midden-Amerika van El Junque. Dat zou voor de mensen die het interessant vinden, zoek het op. Je kan er verdomd weinig over vinden, behalve dat het een ultra-conservatief genootschap is, ooit als militante organisatie begonnen om de duivel te verjagen via... Het is echt geweldig. Maar het is allemaal gedocumenteerd en er is bewijs van. Dus zoek het op voor de mensen die Dan Brown bijvoorbeeld interessant vinden. En veel offshoots dus richting Europa. Eén daarvan wil ik graag noemen, want dat is ook de link richting Kremlin. Althans, één van de links is de groep Citizen Go. Kennen we eigenlijk in alle landen van Europa wel, geaffilieerd aan Astruir uit Spanje. En in de board van Citizen Go zat bijvoorbeeld Brian Brown, die we in dit onderzoek ook, de adept van de Amerikaanse steunpilaar vanuit de MAGA-kring. Ja. Voor dit initiatief van Eva en Martin Selner. En daar zag je ook inderdaad mensen vanuit het Kremlin in de board zitten, samen met Brian Brown, ook in zijn eigen organisatie, de International Organization for the Families. En het gedachtegoed is overal hetzelfde. Het gaat over pro-family, natuurlijke familie. En natuurlijke familie betekent uiteraard een man, een vrouw en veel kinderen. Het gaat uiteraard over vrouwenrechten, seksualiteit, voorlichting, CSI. Maar zeker ook uiteraard abortus. En eigenlijk verder maakt het niet zoveel meer uit. Je ziet bijvoorbeeld de petities die er door dit soort organisaties worden gelanceerd. Gaat altijd over vrouwenrechten, LBTI en wat vluchtelingen. Tegen, overigens, grenzen dicht, zeg ik even voor. Want je denkt van ultraconservatief christelijk, dan denk je, nou, grenzen, barmhartigheid, samenhorigheid. Nee, grenzen moeten dicht, want dat past beter. En inderdaad, dan maakt het verder niet meer zoveel uit. Je ziet petities over Zwarte Piet, tot aan stikstof en de boeren. Het mooie is overal eigenlijk tegenaan, daar waar energie vrijkomt en dus ook winst te halen valt.
1: Ik ben heel benieuwd zo dadelijk naar de geldstromen van deze big tech. Maar allereerst krijg ik net door van de regisseur dat ik jullie allemaal, lieve luisteraars, even moet eraan herinneren dat tot 8 uur dit programma te luisteren is hier op Radio 1, samen met Jelle Postma. Op het moment dat er bijvoorbeeld Elon Musk en dit soort gedachtegoed wordt gepromoot, hoe valt daar dan geld mee te verdienen? Waarom is dit zo lucratief om hier geld mee te verdienen met dit gedachtegoed?
0: Dan wil ik graag een voorbeeld noemen wat we allemaal kunnen nalezen. Want ik deel graag de voorbeelden die iedereen voor zichzelf weer kan reconstrueren. Omdat anders dan wordt het zo'n conspiracy verhaal. Het is een bewezen strategie. Dan pak ik even een makkelijke, acceptabele vijand, de Russen erbij. Vanuit de Wagnergroep, Afrika Corps, om in Afrika de boel op te stoken. bijvoorbeeld het uitvergroten van angst over homoseksualiteit. De gay dictatorship van Europa wordt er dan bij getrokken. Als je samenwerkt met Europa, dan worden al je kinderen homo. En kinderen krijgen ze niet, want homo's krijgen geen kinderen. Dat is slecht voor je demografie. Daar gaat je arbeidskapitaal. En dat is dus op nationaal niveau een ramp. Vervolgens wordt het ook nog verkocht als on-Afrikaans. En dan uiteindelijk wordt er een desinformatie. Dat vuurtje wordt dan even aangestoken en dat gaat broeien. En dan wordt er op een gegeven moment de vlam in de pan. Bijvoorbeeld een desinformatiecampagne gestart over dat er een jongetje verkracht is door een transpersoon. Dat is in Ivoorkust bijvoorbeeld gebeurd. Daar hebben we op verzoek van de Verenigde Naties hebben we daar een onderzoek naar gedaan. En dan zie je dat het wat uiteindelijk eindigt met het achtervolgen van transpersonen op straat. Met jerrycans, met benzine. Dat ontstaat online. Dat is een desinformatiecampagne. Dat er inderdaad een 7-jarig jongetje is zijn verkracht. Niets van waar, zeg ik er even expliciet nog een keer bij. Niets van waar in dit geval. Een 7-jarig jongetje verkracht door een transpersoon. Dat is helemaal geëscaleerd. Als je dan teruggaat in de tijd, van waar komt het nou vandaan? Desinformatiecampagne gestart online door een influencer die bekend staat om zijn banden met het Kremlin. Uiteindelijk zie je dan de onrust toenemen op straat en in de maatschappij. Wantrouwen neemt toe. Nu gaat het dan over LBTI, maar dat kan ook zomaar over een landdispute gaan. Waar loopt de erfgrens? Wie heeft de waterput? Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je kan prachtig de vuurtjes opstoken. En dan is het heel makkelijk om vervolgens als Wagner of als Afrika-koord tegenwoordig naar de overheid te gaan en te zeggen: wij kunnen je wel helpen om de rust te herstellen. Maar dan willen we wel graag wat mijnbouw, kobalt of goud voor terug. Ja. De desinformatie rondom bijvoorbeeld de goudmijnen in Centraal-Afrikaanse Republiek op dit moment. De desinformatie daar spijkt. De onrust spijkt, want je hebt die chaos nodig om zonder problemen in staat te worden gesteld om te graaien. En dat is een heel angstig naar voorbeeld in de krochten van Afrika. Maar hetzelfde gebeurt op dit moment in Washington. Hetzelfde met een sterretje uiteraard. Zie je rond they're eating the dogs, they're eating the cats. We kennen hem nog. Ja. En uiteindelijk zie je de ICE-agenten door de straten marcheren. Gewapend en wel met dodelijke slachtoffers ten gevolg. Met gezichtsbedekkende kleding. Zonder identificerende signalen op hun uniform. En zonder bodycams. Chaos is een fantastisch instrument om vervolgens de macht te grijpen. Dat is het playbook van de autocratie natuurlijk te voeten uit. Ja. Dat zie je op zoveel plekken in de wereld. En dat is een heel stevig voorbeeld, pak ik even expres. Maar dat maakt wel heel goed duidelijk hoe er belang wordt gehecht aan die chaos. Nou, terug naar de tech. Denk even nu na bijvoorbeeld over één ding waar Elon Musk echt een hekel aan heeft. Dat is de DSA, de Digital Services Act. De wetgeving die ons Europees veilig moet houden tegen desinformatie, haat, kinderporno.
1: Want dat wordt censuur genoemd door Elon Musk.
0: Dat precies. Wij zijn dus nu ook door de House Judiciary Committee als censuur-NGO gelabeld. Ja. We zijn dus officieel met Bits of Freedom en een aantal anderen officieel zo benoemd. Omdat wij tegen dit soort praktijken vechten. Dus wij zijn nu bestempeld als een organisatie die tegen de absolute vrijheid van meningsuiting vecht. Ik denk dat Eva daar misschien wel mee eens zou kunnen zijn. Dat weet ik niet. Misschien moeten we dat in de volgende X-post nog eens op ingaan. X heeft een ontzettend hekel aan die desinformatie. Ja. Rem eigenlijk. Die gaan juist ontzettend goed. X gaat je ontzettend goed op haat. Haat verkoopt, dat houdt mensen vast. Dat geeft energie aan degene die aan het scrollen is. Dus als je dan vervolgens organisaties hebt, of wetgeving, of mensen van de Europese Commissie die zich bezighouden, of bijvoorbeeld van de Autoriteit Consumentenmarkt hier in Nederland, die zich bezighouden met dat geheel, dan laat je dus druk uit te oefenen. Maar dat moet je zelf niet doen, want niemand luistert naar Musk hier bij de Europese Commissie. Maar die luisteren wel naar het Witte Huis. Dus vervolgens zie je posts en de acties vanuit het Witte Huis druk uit te oefenen op mensen, organisaties zoals die van ons, maar ook de Europese Commissie, mensen van de ACM, die worden zelf onder druk gezet. Kappen met dat hele DSA-verhaal, want we pakken jullie. We gaan jullie 200% tarieven om de oren slaan. De steun in Oekraïne kun je vergeten. En dat is dus allemaal vanwege X.
1: En ik heb heel even een gedachte-experimentje waar ik nu over zit na te denken. Bear with me. Misschien heb ik wel geen gelijk. Maar in 1948 was de Amerikaanse president en heel het Westen was heel erg bezorgd over het feit dat de communisten in Europa weer hoogtijdagen zouden gaan vieren. Want na de Tweede Wereldoorlog deden de communisten het best wel goed. En in Italië zou een communistische partij waarschijnlijk gaan winnen. Dat wilden de Amerikanen natuurlijk niet hebben, want dan viel er weinig geld meer te verdienen in Europa. Dus kregen de Italiaanse christendemocraten miljoenen van de Amerikaanse president direct met de CIA ertussen. Met jongens, ga nou winnen en we gaan even infiltreren in de Italiaanse veiligheidsdiensten. Want dan zorgen we ervoor dat de Italiaanse christendemocraten winnen in plaats van de communisten. Toen was dat niet zichtbaar. Dat er op heel hoog niveau over de hele wereld door grote wereldmachten op een bepaalde manier en op een hele heftige en hele rigoureuze manier invloed probeert te worden uitgeoefend op onze democratieën. Maar nu is dat ook mede door Big Tech wel weer veel zichtbaarder. Het is misschien veel meer aanwezig, maar het is ook veel zichtbaarder. Is dat ergens ook hoopvol? Of slaat dit gedachte-experiment helemaal nergens op?
0: Ik vind het, zoals je het vertelt, onwijs hoopvol.
1: Thanks.
0: Misschien moet ik hier een punt zetten.
1: Ja. Zoals ik het vertel, is het heel hoopvol.
0: Ik vind het fantastisch. Ik ga er graag in mee. Ik deel alleen je laatste zin niet helemaal. Dat het zoveel meer zichtbaar is. Want de link die ik nu net leg tussen de post van True Social van Trump van nog geen anderhalve week geleden. Kijk het terug als je de buik rust ervoor hebt. Over we gaan Europa slammen met tarieven. Want de Googles van deze wereld die krijgen zulke hoge boetes. Ik weet nog niet of mensen de puntjes met elkaar wel goed in verband brengen. En daarom ook ben ik blij nogmaals dit gesprek met jou te hebben. Want dit draagt er hoop ik aan bij. Want we moeten iets meer kritisch denkvermogen ontwikkelen met elkaar volgens mij.
1: Ja, wij als maatschappij. Maar wat doet onze overheid hieraan?
0: Ja, de vraag is wat kan de overheid doen? Wij hebben hier natuurlijk met de Europese Commissie bijvoorbeeld ook over gesproken. Ook een aantal zaken tegen X, een aantal incidenten gerapporteerd bij de Europese Commissie. De Europese Commissie wordt zelf ook getarget door het Witte Huis. Ja, wat kun je doen? De belangen gaan verder dan natuurlijk alleen maar disinformatie en X. We hebben ook nog te maken met een oorlog in Oekraïne. De dreiging vanuit Rusland is niet afgenomen. We hebben natuurlijk iets met China, waarbij ik me nog altijd afvraag. Misschien moeten we ook daar meer kritisch denkvermogen met elkaar gaan krijgen. Misschien iets minder. Dat is een enorm groot rood gevaar gaan zien. En iets meer pragmatiek ook erin inbrengen. We zijn als Europa echt geen klein jongetje of meisje. We mogen best serieus ook durven schaken op het wereldtoneel. Volgens mij moeten we dat meer gaan doen. De belangen zijn zoveel breder dan alleen maar dit stukje, dat we niet makkelijk zeggen als Europa tot hier en niet verder.
1: Ja. Is eigenlijk dit hele verhaal niet de reden waarom heel erg rechts, radicaal rechts, extreem rechts, ultraconservatief en die groepsvorming die daarbij komt kijken, juist de uitkomst is voor heel veel mensen?
0: Zeker.
1: Ja.
0: En nog heel even daar meteen de parallel pakken met de vraag die je net stelde. Wat is de rol van de overheid? De rol van de overheid is niet alleen maar het soepje bij elkaar houden, maar ook ervoor zorgen dat het niet erger wordt. En waar ik afgelopen seizoen van Pauw en de Wit en een aantal andere programma's nog wel eens.
1: Bij de linkse NPO, let wel.
0: Bij de linkse fake news media, bijvoorbeeld de VVD, heb aangesproken op jongens, de temperatuur gaat echt te hoog op dit moment. En dat komt vooral omdat we met elkaar verslaafd zijn geraakt aan het ophitsen. Want dat doet het gewoon goed. We moeten juist die saaie politiek gaan omarmen om met elkaar felle debatten te hebben nogmaals, maar wel op zoek naar het compromis. En daar moet een hele sterke, groot charismatisch leider op staan die dat durft. Want op korte termijn verlies je daarmee gewoon ontzettend veel zetels.
1: Ja, die sterke charismatische leider die bevindt zich niet echt ergens op de democratisch gestemde partijen, heb ik het idee.
0: Ik weet het niet. Ik vond de reactie van Bontebal tijdens het afgrijzelijke debat over quote-unquote blank Europa, zijn primaire reactie, hoe goor wil je het hebben? Vond ik wel heel sterk. Hij vond het zelf een van zijn mindere acties. Ik vond het juist een ontzettend sterke actie. Want we hebben meer van dat soort oprechte normen en gevoelens. En, want we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. We willen allemaal in een we willen veiligheid met elkaar. We willen allemaal financieel enigszins stabiel zijn. En we willen kunnen zijn wie we zijn.
1: Ja.
0: En dat is wat extreem links wil, extreem rechts wil. Dat wil gematigd. Iedereen wil dat. En dat is ook precies wat ons moet gaan verbinden. En daarom hebben we dat soort leiders nodig die dat durven op te pakken. Maar wel gericht op nuance en compromis. Ik zie nog geen... Maar goed, misschien is er een vacature die kan worden ingevuld.
1: Waarom doe jij dit werk eigenlijk?
0: Ik kan nu zeggen, gevoel van rechtvaardigheid. Ik vind het werk ook gewoon ongelooflijk gaaf. Ik hou van boeven vangen en van spitten. En met mijn team staan we af en toe zijn we aan het huilen hoor. Want het werk is ook ontzettend heftig en pittig. En ook soms frustrerend. En we willen harder en meer. En dan is het geld op. Want we zijn natuurlijk wel afhankelijk van donaties. Dus het is natuurlijk een impliciete boodschap om ons ook te steunen.
1: Nee, we zitten bij de NPO.
0: Oh, ja.
1: We kunnen dan wel links en fake news en mainstream zijn. Maar tot dan en tot daar. Ja.
0: Toch wel ook het absolute gevoel van rechtvaardigheid. Wat ik word misselijk van misbruik. Van het instrumentaliseren van bepaalde groepen. Die zelf eigenlijk niet relevant zijn voor het geheel. Maar wel voor de bus worden gegooid en kapot worden gemaakt. En dan denk ik inderdaad, ik behoor zelf niet tot de LBTI-gemeenschap. Maar ik zie hoe ze over de hele wereld kapot worden gemaakt. Voor geld en macht. Ik zie hoe vrouwen kapot worden gemaakt. Hoe nu vluchtelingen, die niemand gaat zijn huis uit. Omdat die misschien een, zoals je dat dan noemt, vreselijk woord, geluk zoeken of iets dergelijks. Whatever, niemand vlucht uit een oorlog omdat hij het... Dat hij graag zijn huis wil verlaten. Iedereen wil thuis zijn. Als ik dan zie hoe bijvoorbeeld vrouwen worden geïnstrumentaliseerd voor hele banale winstmodellen, ja, dan ga ik aan.
1: Waarom eigenlijk?
0: Waarom ik aanga? Of waarom? Ja. Omdat als je wil matten, kom dan maar. Maar wel graag in een ring. Met zichtbare handen en volgens gewoon een fair fight. Maar de LBTI-gemeenschap die wordt verpilverd. Je ziet een lobby, mede onder andere door een Nederlander in Oeganda... Voor het invoeren van de doodstraf op homoseksualiteit. Ja, als dat gebeurt, en dat wordt ook gevierd als rechtvaardigheid... dan denk ik van jongens, in godsnaam...
1: Ja.
0: Ja, letterlijk in dit geval ook.
1: Ja, inderdaad, ja. Maar waarom moeten jullie huilen dan met z'n allen? Als jullie met z'n allen bij Justice for Prosperity op het kantoor zitten?
0: Serieus? Ja, omdat we werken keihard. De mensen bij ons in het team, we zitten dus op kantoor, maar we hebben ook mensen in het veld. Het is keihard werken. We zien hele heftige dingen voorbij komen. En dat doet iets met je. Het is ook gewoon keihard werken. Het is heel leuk hoor, maar het is gewoon keihard werken. Niemand heeft dit werk gekozen omdat ze rijk willen worden. Want bij ons verdien je echt bijna niks. Heel veel karmapunten, dat
1: nice.
0: Wel.
1: Okay.
0: ja. Dus voor wie nog zin heeft om te komen, ja. Vooral doen.
1: Ja.
0: Maar het is een heel intens verhaal. En dat hoort ook, dat is ook helemaal oké. En daar hebben we het over met elkaar. En soms ga ik ook te kort de bocht. En dan kunnen we ook met elkaar goede gesprekken over hebben. Nou, zo houden we elkaar vast.
1: Ja. En waarom ben jij het gezicht van Justice for Prosperity? Heeft dat ook iets te maken met jouw tijd bij de AIVD?
0: Ik heb niet alleen bij de AIVD gewerkt. Ik heb ook bij de NCTV gewerkt. Toen tijdens de periode van MH17 en later de uitreizigers en de terugkeerders en dergelijke. En meest recent bij de Verenigde Naties in New York. En ik denk juist hoe moet je dat zeggen? Van hoog tot laag, van links tot rechts, zo je wil. Ervaring heeft mij in staat gesteld om te doen wat we nu doen. Ik ben zelf ook founder. Ik heb het zelf, ben zelf begonnen. Ik doe dat nooit meer overigens, want het grijs wat ik heb, dat is, het is heel pittig om een NGO te starten. Want er zijn geen investeerders die zeggen van hier heb je een paar miljoen, ga maar lekker beginnen. Dus de eerste 3 jaar heb ik het geld wat je bij de Verenigde Naties behoorlijk stevig verdient, geïnvesteerd om de huur en het personeel mee te betalen. Gelukkig hebben we nu wat meer vrienden die ons steunen, maar toen was dat heel pittig.
1: Waarom heb je ervoor gekozen als je bij de AIVD hebt gewerkt, bij de NCTV hebt gewerkt, je hebt zoveel informatie, je bent hebt zo'n groot netwerk, je hebt bij de Verenigde Naties gewerkt, je had heel rijk kunnen zijn, je had heel erg echt ontzettend naar iemand kunnen worden, dat had ik ook gewoon gedaan als ik jou was, waarom heb je dat niet gedaan? Waarom ben je niet gewoon een naar iemand geworden, die gewoon heel veel geld heeft verdiend en denkt van dit is top, ik heb macht en ik zit met allemaal machtige mensen en ik heb allemaal informatie en jullie lekker niet.
0: Nou, ik zal je dan een geheim verklappen. Ik vond mezelf toen ik bij de VN werkte echt een naar mens geworden.
1: Oh ja, vertel.
0: Toen ik daar... Ik zat in het senior management team. Dus dan kom je meteen binnen op een stevig niveau. Dat vond ik hartstikke cool. Maar ik kwam er om de wereld een beetje mooier te maken. En gaandeweg merkte ik dat geld verdienen. Want je verdient daar echt best wel stevig, kan ik je zeggen. Belastingvrij ook nog. Dat is misschien ook een van de dingen die misschien niet soberder zou mogen. Als ik denk dat mijn oude vrienden daar niet blij worden als ik dit zeg. Maar ik denk dat het wel handig is. En ik kwam daar en als ik dan ergens landde, want ik heb natuurlijk allemaal landen geholpen met extremisme, radicalisering, mensenhandel, zware georganiseerde criminaliteit. En als ik dan landde, dan werd ik vaak met een politiebegeleiding gereden met chauffeur naar de president. Of
1: dat
0: de
1: doet wat met een mens.
0: In het begin vond ik dat echt super spannend. En dacht ik van wauw, wat gaaf. Maar na verloop van tijd, als ze dan een keer niet stonden, dacht ik van... Hey, zouden jullie niet eens even aan het werk gaan?
1: Ja,
0: want, weet je wel wie ik ben? Nou, dat laat ze misschien niet.
1: Zeg maar u tegen jij, oké?
0: Zeg maar u.
1: Ja.
0: Ik dacht, op een gegeven moment keek ik mezelf aan. Ik dacht, ik ben een naar mens aan het worden. Ik kon helemaal niet meer om mezelf lachen. Nou, ik chargeer even hoor. Maar ik ben heel eerlijk gezegd niet zo rijk als toen. Maar van binnen denk ik dubbel zo rijk.
1: Ja, wel opmerkelijk. Welk punt heeft er dan toe geleid dat je op een gegeven moment dacht, ik vind mezelf helemaal niet meer leuk? Zoiets gaat. Hoe kan dat? Hoe kan je überhaupt tot die gedachte komen als je alleen maar bent omringd door zulk soort mensen?
0: Nou, mijn kinderen bleven in Amsterdam. Ik ging natuurlijk vaak met een stapel cadeaus onder mijn arm terug om mijn schuldgevoel af te kopen. En dat it wears off. Die magie van een stapel cadeaus, dat verdwijnt. Op een gegeven moment willen ze gewoon een vader. En dat is ook de beste beslissing die ik heb gemaakt. Het was gewoon prima zo, echt.
1: Ja. Merk je bij hun, want het zijn dan jonge mensen, merk je bij hun dat zij op een bepaalde manier over dingen zijn gaan nadenken door sociale media?
0: Ik ben mens geworden.
1: Oh ja, vertel.
0: Toen ik daar, ik zat in het senior management team, dus dan kom je meteen binnen op een stevig niveau. Dat vond ik hartstikke cool, maar ik kwam er om de wereld een beetje mooier te maken. En gaandeweg merkte ik dat geld verdienen, want je verdient daar echt best wel stevig, kan ik je zeggen. Belastingvrij ook nog. Dat is misschien ook een van de dingen die misschien niet soberder zou mogen als ik... Ik denk dat mijn oude vrienden daar niet blij worden als ik dit zeg, maar ik denk dat het wel handig is. En ik kwam daar en als ik dan ergens landde, want ik heb natuurlijk allemaal landen geholpen met extremisme, radicalisering, mensenhandel, zware georganiseerde criminaliteit. En als ik dan landde, dan werd ik vaak met een politiebegeleiding gereden met chauffeur naar de president. Of
1: dat doet wat met een mens.
0: In het begin vond ik dat echt super spannend. En dacht ik van wauw, wat gaaf. Maar na verloop van tijd, als ze dan een keer niet stonden, dacht ik van... Hey, zouden jullie niet eens even aan het werk gaan?
1: Ja,
0: want, weet je wel wie ik ben? Nou, dat laat ze misschien niet.
1: Zeg maar u tegen jij, oké?
0: Zeg maar u.
1: Ja.
0: Ik dacht, op een gegeven moment keek ik mezelf aan. Ik dacht, ik ben een naar mens aan het worden. Ik kon helemaal niet meer om mezelf lachen. Nou, ik chargeer even hoor. Maar ik ben heel eerlijk gezegd niet zo rijk als toen. Maar van binnen denk ik dubbel zo rijk.
1: Ja, wel opmerkelijk. Welk punt heeft er dan toe geleid dat je op een gegeven moment dacht, ik vind mezelf helemaal niet meer leuk? Zoiets gaat. Hoe kan dat? Hoe kan je überhaupt tot die gedachte komen als je alleen maar bent omringd door zulk soort mensen?
0: Nou, mijn kinderen bleven in Amsterdam. Ik ging natuurlijk vaak met een stapel cadeaus onder mijn arm terug om mijn schuldgevoel af te kopen. En dat it wears off. Die magie van een stapel cadeaus, dat verdwijnt. Op een gegeven moment willen ze gewoon een vader. En dat is ook de beste beslissing die ik heb gemaakt. Het was gewoon prima zo, echt.
1: Ja. Merk je bij hun, want het zijn dan jonge mensen, merk je bij hun dat zij op een bepaalde manier over dingen zijn gaan nadenken door sociale media?
0: Ik merk bij, ik heb een

0: werd ik vaak met een politiebegeleiding gereden met chauffeur naar de president. Of
1: dat
0: de
1: doet wat met een mens.
0: In het begin vond ik dat echt super spannend. En dacht ik van wauw, wat gaaf. Maar na een verloop van tijd, als ze dan een keer niet stonden, dacht ik van... Hey, zouden jullie niet even aan het werk gaan?
1: Ja,
0: want, weet je wel wie ik ben? Nou, dat laatste misschien niet.
1: Zeg maar u tegen jij, oké?
0: Zeg maar u.
1: Ja.
0: Ik dacht, op een gegeven moment keek ik mezelf aan. Ik dacht, wat ben je een naar mens aan het worden? Ik kon helemaal niet meer om mezelf lachen. Nou, ik chargeer even hoor. Maar ik ben heel eerlijk gezegd niet zo rijk als toen. Maar van binnen denk ik dubbel zo rijk.
1: Ja, wel opmerkelijk. Welk punt heeft er dan toe geleid dat je op een gegeven moment dacht... ik vind mezelf helemaal niet meer leuk? Zoiets gaat... Hoe kan dat? Hoe kan je überhaupt tot die gedachte komen... als je alleen maar bent omringd door zulk soort mensen?
0: Nou, mijn kinderen bleven in Amsterdam. Ik ging natuurlijk vaak met een stapel cadeaus onder mijn arm terug... om mijn schuldgevoel af te kopen. En dat it wears off. Die magie van de stapel cadeaus, dat verdwijnt. Op een gegeven moment willen ze gewoon hun vader. En dat is ook de beste beslissing die ik heb gemaakt. Het was gewoon prima zo, echt.
1: Ja. Merk je bij hun, want het zijn dan jonge mensen... merk je bij hun dat zij op een bepaalde manier... over dingen zijn gaan nadenken door sociale media?
0: Ik merk bij... ik heb een zoon en die... ik moet heel eerlijk zeggen, die is vaak verstandiger dan dat ik ben. Hij is slechts 15, maar in wijsheid gaat hij mij soms voorbij... Hij roept mij ook soms tot de orde van, nou, pap, zo,
1: oh ja?
0: Van tut, weet je.
1: Dus, wat dan?
0: Nou ja, soms schiet ik ook wel eens uit de bocht. Hè. Iedereen zegt wel eens, potverdomme, dat is toch een, zet maar op de stippenlijn en dan moet de microfoon uit en dan mogen we los. En dan zegt hij, nou, je moet ook af en toe buiten je eigen bubbel of je moet ook je verplaatsen in een ander. En dat doen wij ook. Ik zit ook bewust in allerlei verschillende soorten tijdlijnen... zodat ik wel meekrijg wat er buiten mijn eigen bubbel gebeurt. Want ze zeggen eerlijk, iedereen zit in een bubbel. Kom daar alsjeblieft ook een keer uit. Mijn dochter heb ik wel beïnvloed zien worden... door het gebruik van mobiele telefoon. Die hebben we ook vervolgens afgenomen. En het is van de een op de andere dag weer de oude geworden.
1: Bizar, hè?
0: Ja, het is echt bizar. We moeten van die hitserigheid en van die verslaving... proberen af te komen met elkaar.
1: Ja. Dat zie ik ook bij mijn zusje van... Ik heb een zusje van 17. En die is wel heel slim en heel goed. Maar ik zie dat ook bij haar. Die gaat soms, die spreekt soms gewoon in bepaalde termen... dat ik denk, waar heb jij het in godsnaam over? Ja. Hoe komt dit bij jou? Ja. En dat is heel erg moeilijk. En hoe doe je dat? Hoe communiceer je op een feitelijke manier met mensen... dat je zegt, je wordt voor de gek gehouden?
0: Ja, dit soort gesprekken heb ik vaak met ouders. Maar ik heb het even zo vaak met bijvoorbeeld mensen bij een gemeente. Denk nog even terug, misschien mag ik dat voorbeeld... nog even snel erbij halen aan de Vondelkerkbrand.
1: Tuurlijk.
0: Ik weet misschien, weten de meeste... Weet het nog wel, nacht van oud en nieuw, laatste, vliegt Vondelkerk in de brand. Waar veel vuurwerk is. En binnen no time wordt er gezegd van het is natuurlijk een kerk en geen moskee. Er wordt geïnsinueerd dat het een aanslag is vanuit de islamitische hoek. Vooral ook aangestuurd door de linkse woke elite. Nou, dat is dan wordt hashtag omvolking wordt trending. Nou, uiteindelijk gaat het een totaal eigen leven leiden. Waarom? Omdat de communicatie van de driehoek, de crisiscommunicatie en zo, die zit nog in het oude. In de oude groeven van de plaat. Hè, gedurende de loop van het onderzoek kunnen we niet vooruitlopen op conclusies. En we snappen nog niet dat we daarmee gewoon een vacuüm laten voor bagger. Trouwens ook geforward door Eva Vlaardingenbroek en Tommy Robinson natuurlijk. Ik kon niet nalaten.
1: Die heeft eigenlijk een andere naam, hè, Tommy Robinson.
0: Zeker, niet uit te spreken. Ik snap dat hij Tommy Robinson is gaan heten.
1: Een hele moeilijke hooligan uit Engeland.
0: Precies.
1: Ja, ja.
0: Maar hetzelfde geldt als... je wordt er gewoon in meegezogen. En op een gegeven moment is dat waar. Hetzelfde geldt als de magie van Andrew Tate... die nu ook weer bezig is met het te kopen van zijn eigen heropleving. Je wordt erin meegezogen. De mensfeer, de jongens, die gaan erin mee. Steeds meer vrouwen trouwens, ook richting natuurlijk de health hoek. Daar moeten we gewoon echt scherper op gaan worden met elkaar. Het kritisch denkvermogen moet omhoog. Dus dan moeten we elkaar ook op het durven aan te spreken.
1: Ja. Het is een beetje een pathetische vraag, maar ik voel toch de behoefte om hem te stellen. Gaat dit op een bepaalde manier goed komen? Gaat de wereld zich snel genoeg aanpassen aan deze ontwikkelingen?
0: Ah, dat is echt een lullige vraag om als laatste te stellen. Want ik wil niet iedereen knijterend depressief.
1: Fijne zaterdagavond.
0: Fijne zaterdagavond. Trek

0: Niet één, maar twee flessen wijn open. Ja.
1: Ik denk dat we ons dat we elkaar moeten vasthouden. Ik denk dat we elkaar moeten gunnen. Dat we elkaar de deur open moeten houden bij de Albert Heijn en een mandje moeten aangeven. Dat soort kleine dingen. Hou je ook je burgemeester vast. Want het lokaal bestuur moet het doen zolang Den Haag er een zootje van maakt, zeg ik even met respect voor de weldemocratische partijen. Ik denk dat we nog een stevige crisis tegemoet moeten door moeten gaan voordat we inderdaad weer kunnen gaan bouwen.
0: Gezellig, Jelle, dankjewel. Jelle Postma, oprichter van Justice for Prosperity. Dit was Sarah en de Macht. En zometeen Mensen met een Missie van Nawa Sira van Sluis. Fijne avond en tot de volgende keer.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bouma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
3: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
2: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
3: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
2: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
3: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
2: Deze week in Docs, Bouma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
6: NPO Radio 1.
7: 8:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op een fabrieksterrein waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker!
16: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: NPO Radio 1.
14: Omroep Zwart.
15: Mensen met een missie. Noa Sira van Sluis.
0: Welkom bij Mensen met een Missie. Een programma over mensen die niet alleen dromen hebben, maar ook de kracht hebben om er iets mee te veranderen. Mensen die hun stem gebruiken, hun verhaal delen en hun eigen weg bouwen. Soms tegen de stroom in. Dit uur ga ik in gesprek met topbasketballer Wurtie de Jong, internationaal leiderschapsexpert, cultureel verbinder en spreker Safiye Salehi Mobarake en schrijver, componist en theatermaker Amir Fahidi. We praten over ambitie, identiteit, offers, representatie, succes, twijfel en drive. Maar vooral over één vraag. Wat drijft iemand om meer te willen dan alleen succesvol zijn?
15: Mensen met een missie.
0: Mijn eerste gast van vanavond schreef sportgeschiedenis. Met een legendarisch schot in de laatste seconde bezorgde hij Nederland in 2024 de allereerste Olympische gouden medaille in de 3-3 basketbal.
1: Kijk niet aan Wurtie de Jong. Wurtie de Jong probeert de Jong! Nederland pakt goud! Wurtie de Jong! Hoe dan? Hoe dan? Wurtie de Jong! Alles komt samen! Alles komt samen! Olympisch basketbalgoud voor Nederland!
0: Voor Nederland, inderdaad. Maar achter dat iconische moment schuilt een verhaal van jarenlange discipline, doorzettingsvermogen en een donkere tijd die niet makkelijk was. Welkom, Wurtie de Jong.
17: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent.
17: Leuk.
0: Ik was live deze wedstrijd aan het kijken en ik was ongeveer net zo enthousiast als de sportpresentator die je net hoorde. Het is nu al eventjes geleden, maar wat doet het met je als je dit weer hoort?
17: Ja, het wekt toch wel weer emotie op. Het is wel natuurlijk een heel speciaal moment. Niet alleen voor mijzelf, maar ook gewoon voor alle kleine basketballers en mensen die durven te dromen.
0: Wat heeft die medaille betekend?
17: Het was een erkenning. Het heeft deuren geopend. Het heeft laten zien wat mogelijk is. Voor mij natuurlijk, ik kom uit de Bijlmer, heeft ook heel erg laten zien en inspireren dat. Dat het niet betekent waar je vandaan komt, dat je ook daar eindigt.
0: En als we dan kijken naar hoe het jouw eigen leven heeft veranderd?
17: Zoals ik zeg, ook heel veel deuren voor mij geopend. Heel veel kansen gecreëerd, samenwerkingen. Maar ook de mogelijkheid om dingen voor anderen te doen.
0: Ja, je voornaam Wurtie is geïnspireerd op de NBA-legende James Wurtie, waar je vader fan van was. Voelt het voor jou alsof je echt bestemd bent om basketballer te worden al van kind af aan?
17: Misschien niet per se vanaf kind af aan. Ik denk dat het, naarmate ik mijn successen boekte, dat het een beetje soort van in de sterren geschreven stond. En dat dit mijn calling was. Ik denk dat, dat na het succes ik een beetje het gevoel heb gehad dat ik in mijn purpose ben gaan leven. En dat ik dat kon zien of voelen. Dus ik denk dat het ergens was het zaadje geplant met mijn vader. Maar dat het nu lekker aan het bloeien is.
0: Want jouw vader was ook al een basketballer, hè?
17: Ja, klopt.
0: Dus het zit wel in de familie, je hebt het meegekregen.
17: Ja, het is wel in de bloodline.
0: Ja. En nu heb je een gouden medaille, eigenlijk bijna de hoogste prestatie die je kan hebben. Waar haal je nu de motivatie vandaan?
17: Voor basketbal?
0: Ja.
17: Plezier. Plezier staat nummer één. Dus ook sinds ik overgestapt ben naar 3x3 is dat gewoon de motivatie geweest. Om te zorgen dat ik gewoon verschrikkelijk veel plezier heb in wat ik doe. Ik heb gezien wat het heeft gedaan met me toen ik het niet had. Dus dat staat op nummer 1.
0: Ja, want je hebt de overstap gemaakt 5-5 tegen 3-3. Ja. Ongeveer 10 jaar geleden.
17: Nee, dus 4 jaar geleden.
0: 4 jaar geleden, sorry. Wat was voor jou de keuze om die overstap te maken?
17: Ik zat in een diep gat. Ik was depressief en ik haalde geen plezier of energie meer uit de sport die ik sinds ik klein ben heb beoefend. En dat maakte mijn leven heel zwaar. En tegelijkertijd ging ik dus 3x3 basketballen met vrienden. Trainde ik elke vrijdagochtend voordat ik met mijn 5x5 team nog aan het trainen was met hun. En ik merkte dat ik een bepaalde liefde weer terugkreeg. Alsof ik weer verliefd werd zoals ik 11 was. En dat gaf me goede energie. En dat trok me ook tegelijkertijd uit mijn depressie een beetje.
0: En waar lag het aan dat je je depressief voelde? Want je had op zich al een goede carrière. Volgens mij van buitenaf zouden mensen denken een perfect plaatje van leven.
17: Zeker.
0: Waar kwam dat depressieve gevoel vandaan?
17: Het is een combinatie van dingen. Thuis ging het niet zo lekker. Privéleven was niet zo zoals het hoorde. Voor mijn gevoel ook. Met basketbal had ik er gewoon niet meer zin in. Hoe ik mijn carrière zag, was dat ik gewoon nog lekker aan het basketballen wilde zijn. Niet te veel nadenken, maar er werd veel druk op me gezet, op me gelegd. Ik moest me gaan bemoeien met dingen die, zaken waren die naast basketbal speelden. Dus niet per se op het veld, maar wel met basketbal te maken. Dat haalde het gewoon allemaal weg. En toen kreeg ik het gevoel dat ik meer kwaad deed in mijn omgeving dan dat ik goed deed. En dat heeft me toen aardig naar beneden getrokken.
18: Toen maakte je de overstap naar 3-3. Wat is het verschil behalve een kleiner veld en minder spelers met 5-5? Wat bracht die liefde dan eigenlijk weer terug voor jou?
17: De creativiteit en de vrijheid om je identiteit te laten zien. De eigenaarschap wat je hebt over het team. De chemistry die je kan opbouwen met die jongens. Het was gewoon echt. In essentie was het gewoon weer lekker straatbasketbal. Mm. Vrij. En ik denk dat ik dat gewoon nodig had.
18: Hoe gaat het nu met je?
17: Goed.
18: Ja?
17: Ja, gaat goed.
18: Kort maar krachtig goed.
17: Ja,
18: heb je die periode achter je kunnen laten? Ja. Die donkere periode?
17: Zeker. Ik denk dat ik. Ik denk dat ik zoveel sterker daardoor ben geworden. En dat ik het leven ook op een totaal andere manier kan zien.
18: Zoals?
17: Ik kan dingen verwerken. Ik kan dingen achter me laten liggen. Ik blijf niet hangen in momenten.
18: Mm-hmm.
17: Vooral omdat ik heb gezien wat het met me heeft gedaan als ik ga malen. Dus ik denk dat hele belangrijk. En ik kan over dingen praten.
18: Ja, want ik las dat je eigenlijk tijdens die periode veel bent gaan schrijven. Dat eigenlijk papier en een pen een beetje jouw therapie is geworden. Wat was op dat moment dat schrijven wel kon geven wat bijvoorbeeld mensen om je heen niet konden?
17: Ik denk dat ik bang was voor judgment van een persoon. En ik merkte dat pas later, nadat ik veel terug ging lezen wat ik opschreef. Dat mijn woorden tegen mij gingen spreken. En dat ik daaruit dus de realisatie had van, ik ben niet goed bezig. Het is gevaarlijk. Het pad wat ik nu aan het bewandelen ben. En toen heb ik dus ook de keuze kunnen maken, of in ieder geval de kracht kunnen vinden, om wel met iemand te gaan praten en in therapie te gaan. En daar de tools weer te vinden om op beide benen gewoon te blijven staan.
18: Wat goed. Je hebt het al eerder over dat je motivatie vooral plezier hebben weer is. Ik denk dat je dat heel erg hebt hervonden ook. Je hebt een fragment meegenomen van de Oranje Leeuw. Je speelde daar 10 jaar geleden. Laten we even luisteren.
19: Ik heb altijd zin om te basketballen. En dat is al sinds ik speel. Elk veldje waar ik op loop wil ik direct spelen. Ik was altijd klaar om te spelen. Ik droeg onder mijn kleding altijd gear om te spelen. Ik had altijd een korte broek aan. Maakt niet uit wat voor schoen ik aan had. Ik ging gewoon spelen. Ik kreeg misschien in de avond wel pak slaag van mijn moeder dat ik mijn nieuwe schoenen kapot had gemaakt. Maar toen ik jong was 3 keer op een dag was pick-up spelen was echt voor mij. Ik speelde elke dag van de week.
18: Ja, je zit hier ook met een korte broek. Is het omdat je zo weer gaat spelen? Of?
17: Nee, vandaag de dag mag ik niet zomaar op straat basketballen, maar
18: Waarom wilde je dit fragment horen?
17: Nou, het is grappig, want jij vroeg natuurlijk om een fragment.
18: Ja.
17: En ik luister eigenlijk nooit naar mezelf. Of ik probeer het zo min mogelijk te doen. En ik ging zoeken naar iets. En ik kwam toen langs deze. En ik heb sinds die dag dat we dit op hebben genomen, heb ik dat nooit teruggeluisterd. Dus ik moest ook wel weer luisteren naar waarom. Of wat heb ik allemaal gezegd?
18: Ja.
17: En ik vond het best wel toepasselijk aan waar ik nu sta. En waarom ik deze keuze op dit moment heb gemaakt om weer 3x3 te gaan spelen.
18: Ja.
17: Dus ja, het klonk als het juiste fragment.
18: En het is natuurlijk plezier. Je krijgt er veel liefde voor terug. Maar je hebt ook gezegd, als je extraordinary wil zijn, moet je offers brengen. Welke offers heb jij moeten brengen?
17: Tijd met familie en vrienden. Ik bedoel, als ik kijk naar hoe mijn leven is veranderd nadat ik naar 3-3 ben gegaan. Kijk, daarvoor was het ook wel veel basketbal en weg zijn, maar niet zoals nu. Maar ik denk dat ik toentertijd wel leuke dingen heb gedaan en heights heb bereikt.
18: Ja.
17: Maar wat ik nu heb bereikt is wel weer van ander kaliber en had ook wel weer een andere opoffering nodig. En dat is minder tijd met mijn familie, minder tijd met mijn kinderen. Minder tijd met tijdens kerst dingen missen, verjaardag misschien missen. Maar ook dit jaar met mijn moeder. Mijn moeder was natuurlijk ziek en in april is zij overleden. Woensdag dan, als voorbeeld, woensdag zie ik haar. En heb ik gesprekken met haar en dan lachen we en hebben we het over van alles. En vraag ik haar, moet ik gaan? Want ik moet naar China. Ja. Om een wedstrijd te spelen, En zij legt mij daaruit van, ja, weet je, ik wil jou ook nog zien basketballen. Ik hou ervan om je te zien doen wat je leuk vindt, wat je energie geeft. En ik ga daar naartoe donderdag en vrijdagavond krijg ik het belletje dat ze overleden is.
18: Wow.
17: En maandag vlieg ik terug nadat ik heb gespeeld om haar voor het eerst te zien. En dat is ook omdat zij had gewild dat ik speelde. Dus ben ik ook gewoon gaan spelen. Maar dat zijn de opofferingen die ik dan in this case heb gemaakt.
18: Kan je dan een bepaald soort spijtgevoel voelen in zo'n situatie? Of kan je dat juist heel goed achter je laten en dat je denkt het had zo moeten zijn?
17: Ik denk dat ik het... Ik heb het ook met mijn moeder erover gehad toen de tijd. Ze zei ook van, weet je, je kan ook hier blijven. Maar het kan ook zijn dat je even weg bent en dat het dan gebeurt.
18: Ja.
17: Dus ik heb het er met haar over gehad. En mijn moeder is, vele malen heeft ze kanker gehad.
18: Mm.
17: In mijn leven.
18: Ja.
17: In haar leven. En ze heeft het heel vaak weten te overwinnen. Toen ze het de eerste keer kreeg, heeft ze me heel duidelijk uitgelegd van, luister, ik ben nog niet klaar om te gaan. Ik ben nog niet klaar met jou.
18: Ja.
17: Ik moet hier nog voor je zijn. En heeft ze het verslagen. En is ze er doorheen gekomen. Nou, dat heeft ze een paar keer gedaan. En nu was het gewoon te veel. En het took a toll on her. En het laatste gesprek wat ik met haar heb gevoerd, en dat is misschien het moeilijkste gesprek wat ik ooit met haar heb gevoerd. Ze geeft nooit op. En ook deze keer heeft ze niet opgegeven. Maar ze heeft wel aan me verteld dat haar taak voldaan is.
18: Ja, wat deed dat met je, die zin?
17: Dat was zwaar. Dat was heel zwaar. En zij heeft gewoon heel duidelijk gemaakt van, luister, ik heb je alles gegeven wat je nodig had. Ik heb gezien wat voor man je bent geworden. Ik heb gezien wat je hebt bereikt. En ik kan volwaardig zeggen dat je op je eigen benen kan staan. En ik ben trots. En dat zijn eigenlijk woorden waar ik heel lang naar heb gezocht.
18: Mm-hmm.
17: Ik heb het in mijn eigen boek weer terug kunnen lezen. Nadat James Worthy, de schrijver, het in een e-mail van haar heeft gekregen. Maar ik had het nooit echt van haar gehoord. Dus het voelde alsof dit is hoe het moest gaan.
18: Wat mooi dat ze dat toch tegen jou zo heeft kunnen zeggen.
17: Ja.
18: Lijkt me voor het rouwen en het misschien het kunnen verwerken heel belangrijk ook.
17: Zeker.
18: Als je dan ook misschien met je moeder in je achterhoofd denkt, nou, je zit in de top van basketbal, maar er zit denk ik ook wel een grotere missie achter dan alleen een hele goede speler zijn. Hoe zou je die missie omschrijven?
17: Kijk, ik ben na mijn succes gewoon erachter gekomen wat succes eigenlijk echt betekent. En ik denk dat de echte maatstaf van succes is ervoor zorgen dat je niet de laatste bent die slaagt. En ik denk dat ik daar gewoon zo goed mogelijk bij of mee bezig wil zijn. Kansen creëren voor anderen. Deuren open houden voor anderen, zodat ze ook binnen kunnen komen. En plekken creëren die er gewoon voor zorgen dat zij ook het gevoel hebben dat ze kunnen worden wie ze willen worden. Ik denk dat we in een tijd leven dat heel veel van dat mogelijk is. En dat we dat soms onderschatten. We hebben zoveel tools in de palm of our hands met zo'n telefoon of met internet. Dat als je echt iets wil worden en je wilt er tijd in steken, is de mogelijkheid echt daar. Maar wij moeten soms ook kansen creëren, die ruimtes creëren voor die jongens en die meiden die dat willen worden of die daarin willen stappen.
18: Ja.
17: En ik hoop dat ik dat mogelijk kan maken.
18: Nou, je bent al sowieso een held voor heel veel jongeren in Nederland, maar zeker ook in Zuidoosten kijken ze heel erg tegen je op. Ik wil eigenlijk nog veel langer doorpraten, maar ik moet hem al helaas afronden. Maar voordat ik je helemaal ga afkondigen, je hebt ook een nummer meegenomen die je graag wilde horen. Inigo met King's Affirmation. Waarom dit nummer?
17: Omdat ik dit nummer letterlijk elke wedstrijd in het jaar van mijn Olympische Spelen af heb gespeeld. Altijd voordat ik mijn stappen maakte op het veld, speelde dit liedje af in mijn headphones. En het bracht me gewoon zoveel energie. Het was een soort, ja, het was een affirmation. Het was gewoon een, ik zei wat ik wilde bereiken. En dat doet zij.
18: Dankjewel, basketballer Wordy de Jong. En we blijven van je genieten. En heel veel succes.
17: Jij bedankt.

0: Leuk dat je luistert naar Mensen met een Missie. Een programma over mensen die niet alleen dromen hebben, maar ook de kracht hebben om er iets mee te veranderen. Mijn volgende gast is internationaal leiderschapsexpert, spreker en mentor Safiya Salehi Mobarake en zet zich wereldwijd in voor vrouwelijk leiderschap. Ze begeleidt vrouwen die leiding geven in complexe omgevingen, van bestuurskamers tot Iraakse veiligheidssector, waar ze vrouwelijke leiders ondersteunt om vanuit hun identiteit, waarde en kracht verschil te maken. Welkom Safiya.
1: Dankjewel.
0: Wat fijn dat je er bent. Prachtig zie je eruit.
1: Ja, net als jij.
0: We hoorden net al een intro. Je doet veel verschillende dingen. Ja. Eén daarvan is je begeleidt onder andere vrouwelijke leiders binnen de Iraakse veiligheidssector. Een omgeving die sterk gedomineerd is door mannen.
1: Zeker.
0: Hoe ziet jouw werk eruit?
1: Ik kan wel wat context schetsen. Het werk wat ik daar doe is onderdeel van een EU-missie. En ik doe dat samen met Erasmus Center for Women and Organizations. Zij hebben mij gevraagd om mede het curriculum te ontwerpen en te ontwikkelen. Vanwege ook mijn kennis van vrouwen van kleurleiderschap. Expliciet, maar ook kennis van de culturele context al daar. En hoe dat eruit ziet is eigenlijk de vrouwen waarmee ik werk zijn allemaal vrouwelijke leiders die werkzaam zijn binnen de Iraakse security sector. Dus dat betekent eigenlijk dat ze allemaal op hun eigen manier meewerken aan de wederopbouw van een veilig en stabiel Irak. Het is natuurlijk een post-war fragile state in die zin. En om een beeld te schetsen, deze vrouwen werken allemaal voor een ministerie, dus het grootste ministerie van Irak. En daar zijn 800.000 mensen werkzaam. En van die 800.000 mensen is circa 1,5 tot 2% vrouw.
0: Wauw, dat is echt heel weinig.
1: Ja, dus ik zeg altijd om te duiden aan mensen met wie ik werk, zeg ik altijd ik werk met the first, the few and the only. Dat is niet mijn eigen term, dat is een term van Deepa Purushottaman die ik ook heb ontmoet toen ik mijn opleiding deed aan Harvard Business School in 2024. Zij heeft die term in het leven geroepen en ik gebruik die term ook omdat hij zo goed omvat eigenlijk met wie ik werk. Dus dat zijn in dit deel van de wereld, dus of in Nederland of in Frankrijk of in Amerika, zijn het vrouwen die ofwel de enige vrouw van kleur in de boardroom zijn. Of misschien de eerste vrouw in haar familie die een bepaald carrièrepad bewandelt. Of een van de weinige vrouwen van kleur of mensen van kleur in een organisatie. Maar in Irak is het dus echt heel extreem wat betreft de context waarbinnen deze vrouwen opereren. Ik zeg altijd, ik werk met vrouwen who navigate spaces that weren't designed for them. Mm-hmm. Nou, voor deze vrouwen in Irak is dat dus echt heel expliciet het geval. Omdat er zelfs soms gewoon sprake is van omgevingen en gebouwen waar zij werken waar geen damestoilet aanwezig is. Dus het is echt...
0: Ze zijn echt pioniers bijna.
1: Echt, echt pioniers, ja.
0: En wat was het dan juist aan deze sector of specifiek met deze vrouwen werken dat je dacht, dat wil ik heel graag doen?
1: Dit kwam op mijn pad. Ik werd gevraagd hiervoor. En het heeft... Kijk, wanneer ik begin met werken met vrouwen, dan zeg ik eigenlijk ook altijd, en dat is ook een beetje het motto vanuit ECWO, Erasmus Center for Women and Organizations, zeg ik altijd van, we're not here to fix the women and we're not here to blame the men. Dus het gaat niet om het fixen van de vrouwen. Maar ik ben dus gaandeweg, heb ik zoveel ook geleerd van de vrouwen daar. Want ik zeg ook altijd als ik begin van, wat mij betreft is zo'n leiderschapsprogramma is echt op basis van wederkerigheid. En ik geef altijd aan van ik ga ervan uit dat ik net zoveel van jullie ga leren als dat jullie hopelijk van mij gaan leren. En deze vrouwen demonstreren in mijn optiek een bepaalde vorm van leiderschap die echt onvoldoende belicht is in dit deel van de wereld. En waar ontzettend veel behoefte aan is.
0: Wat heb je van hen geleerd?
1: Deze vrouwen navigeren binnen een extreem masculine, hiërarchische en ook een militaire context. Waarin protocol heilig is en het volgen van orders is heel erg belangrijk. En toch kiezen zij keer op keer om vanuit... ik kan het bijna niet anders dan radicale menselijkheid noemen. Ze opereren vanuit radicale menselijkheid. En dus in plaats van dat zij zich aanpassen aan het bestaande systeem, kiezen zij er bewust keer op keer voor om vanuit menselijkheid, integriteit en geweten te handelen. En
0: kan je een voorbeeld noemen van misschien een vrouw die je hebt gesproken of gezien?
1: Ja, ik heb notitieboeken vol met anekdotes, maar eentje die onlangs, ik ben 3 weken geleden nog ben ik teruggekomen, ook van een van mijn reizen al daar. En toen deelde een van de vrouwen, Shema, zij deelde een voorbeeld. Zij werd op een avond gebeld dat zij ze moest komen naar een locatie ver buiten Bagdad om een gevangenentransport te faciliteren. En toen ze daar aankwam, waren er uitsluitend mannelijke cipiers aanwezig. En de inmate, de gevangene om wie het ging, die getransporteerd moest worden naar Bagdad. Er werd gewaarschuwd, kijk haar niet in de ogen, blijf uit haar buurt, ze is gevaarlijk.
0: Okay.
1: De inmate in kwestie die zat daar vanwege radicalisering risico. De mannelijke collega's waren allemaal in één hoek gaan staan en ze zeiden van blijf uit haar buurt, zorg er alleen voor dat ze gewoon op de locatie komt en that's it. En Shema, de vrouw met wie ik werk, heeft op dat moment besloten, ze keek naar haar en ze vertelde dat zij naar deze vrouw is toegestapt en ze heeft haar hand op haar schouder gelegd en ze zei, mijn dochter, Binti, wat heb je nodig? Hoe gaat het met je? En zij koos op dat moment ervoor om haar te zien als mens. En zij heeft haar tijdens die rit naar Bagdad, naar de gevangenis, heeft ze haar gekalmeerd. Want de jonge dame in kwestie was ontzettend overstuur. Ze wist niet wat haar te wachten stond. Ze wist niet, zou ze veroordeeld worden tot mogelijk zelfs doodstraf. Ze wist niet wat haar te wachten stond. Ze wist niet naar welke locatie ze overgebracht werd. En Shema vertelde dat ze tijdens die rit eigenlijk haar voortdurend aan het kalmeren was. Ze heeft haar hand vastgehouden. Vertel, waar ben je opgegroeid? Wat is je lievelingseten? Waar hou je van? En zo kwam ze er ook achter tijdens dat gesprek dat de volgende dag de verjaardag was van deze jonge dame. En ze heeft ervoor gezorgd dat ze dus goed en wel aankwam bij de locatie. En de volgende dag kreeg ze een belletje en ze zei, deze jonge dame wil alleen maar jou zien. Ze wil niemand anders om zich heen. En vanaf dat moment, Shema is die volgende dag naar haar toe gegaan en ze heeft verjaardagstaart meegenomen voor haar.
0: Wat lief.
1: Ze heeft nieuwe kleren voor haar meegenomen. En ze zei, vanaf dat moment ben ik eigenlijk een jaar lang, wanneer mijn werk het toeliet en ook mijn gezin, probeerde ik elke avond naar haar toe te gaan. En soms zaten we te kaarten, soms praten we over het leven, soms gingen we handwerken. Tot een bepaald moment dat zelfs mannelijke collega's van Shema gingen haar man, dus haar echtgenoot, berichten sturen van hou je vrouw in de gaten, ze gaat vreemd, want ze is elke avond de hort op. Terwijl ze zei, mijn man is supportive, hij weet dat ik dit aan het doen ben. Lang verhaal kort, deze jonge dame, toen zij opgepakt werd, was zij tandheelstudent. En na dat jaar dat Shema haar heeft bijgestaan, is ze gerehabiliteerd, heeft ze haar tandheelkundestudie afgemaakt en nu is ze haar eigen tandartsenpraktijk.
0: Wat mooi.
1: En dit laat voor mij zien wat er dus gebeurt als je er bewust voor kiest om eerst de mens te zien en dan het dossier, bij wijze van spreken. En echt vanuit oprechte radicale, dus echt vanuit de roots, vanuit de wortel menselijkheid kiezen. Ondanks dat het protocol misschien anders van je verwacht. Ondanks dat het systeem iets anders van je verwacht. En dat is iets wat deze vrouwen, de vrouwen met wie ik werk, het is een hele pluriforme groep. Dus, want in Irak je hebt Sunni, moslims, je hebt Shia, je hebt veel tribale rijkdom. En één ding wat me duidelijk werd eigenlijk de eerste week al in 2024, toen ik in die groep aan het werk was met deze vrouwen, was eigenlijk wat heel duidelijk naar voren kwam, was het feit dat zij, wat hen verbindt, deze vrouwen, is hun liefde voor hun vaderland. En hun oprechte wens om te werken aan een stabiel en veilig Irak. Ook al maken ze het zelf niet mee. Dus, dus dit is echt leiderschap voorbij jouw eigen, je eigen ego eigenlijk. Het is egovrij leiderschap. Ze doen dit voor de volgende generaties. En dat is echt, dat is heel bijzonder om te zien.
0: Echt heel prachtig en beeldend voorbeeld ook. Mm. Als je dan dat toepast bij jezelf, wat zou je zeggen is jouw grotere missie? Is dat meer menselijkheid brengen in leiderschap?
1: Ja, absoluut. Kijk, in alle eerlijkheid, Noa Sira, toen ik dit begon, het begon heel klein. Het begon dicht bij mezelf. Ik heb een paar jaar geleden een levensbedreigend ongeluk meegemaakt. Zal ik verder niet uitgebreid over uitweiden, maar na afloop daarvan, mijn brein functioneerde niet meer. Ik had een stoeptegel door mijn vooruit gekregen toen ik onder een viaduct reed. En kort daarna bleek dus, mijn brein functioneerde niet meer. En ik wist niet of ik ooit nog normaal zou kunnen functioneren.
0: Wat heftig.
1: En ja, toen heb ik me voorgenomen van, als ik hier bovenop kom, als mijn geheugen weer gaat werken, als ik weer kan lezen en alles weer kan, dan wil ik een andere invulling geven aan mijn werkzame leven. En toen heb ik eigenlijk, eigenlijk gewoon heel erg vanuit mijn eigen behoefte naar voren gekomen van, ik zou heel graag de mentor willen worden die ik zelf had willen hebben. Toen ik als jonge vrouw met meerlaagse identiteit probeerde te navigeren binnen bepaalde normen, bepaalde systemen, of überhaupt probeerde binnen te komen. Dus het begon heel dicht bij mezelf. En inmiddels met het werk wat ik doe met deze vrouwen, zie ik dus dat de vorm van leiderschapsintelligentie die zij tentoonspreiden en die zij demonstreren, en eigenlijk gewoon de mensen met wie ik werk, ik noem het zelf frontier leaders, dus leiders die tussen verschillende werelden navigeren, zij ontwikkelen een bepaalde gave om vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken. En daar is enerzijds ontzettend veel behoefte aan binnen deze wereld, met alle complexiteit waarin we navigeren. En tegelijkertijd is er onvoldoende ruimte voor, omdat dat perspectief wordt onvoldoende op waarde geschat.
0: Ja.
1: Dus als ik het breder mag trekken, dan zou ik zeggen dat mijn missie eigenlijk meer is om bestaande systemen uit te nodigen om een groter leervermogen te hebben en om instituties een groter leervermogen bij te brengen, waarbij ze dus meer hun eigen normen bevragen en meer ruimte bieden voor andere perspectieven die tot nu toe ontbreken en onvoldoende op waarde worden geschat.
0: Ja, je hebt een fragment meegenomen. Een gedicht van Bani Adam van Saado Shiriza, als ik het goed zeg.
1: Saadi Shirazi, ja.
0: Dat is een betere uitspraak. 13e-eeuwse Perzische dichter. Het is in Farsi.
1: Ja.
0: Jij spreekt zelf ook Farsi. Denk ik, sommige luisteraars niet. Zou je een intro kunnen geven van wat we straks horen en waarom je dit fragment graag wilde horen?
1: Ik zal meer een vrije interpretatie geven. En het gaat er eigenlijk om, waarin hij zegt van, wij maken als mensheid, als mensen maken we allemaal deel uit van hetzelfde lichaam. En als één deel van het lichaam pijn leidt, dan leidt de ander ook pijn. En als je het nalaat of verzuimt om die pijn te erkennen of om je te bekommeren, dan ben je het niet waard om mens genoemd te worden.
0: Mm.
1: Dus het gaat heel erg om hoe verhouden we ons tot de ander en tot de pijn die er in de wereld is, en dat we niet weg mogen kijken eigenlijk.
0: Heel toepasselijk.
1: Ja.
0: Laten we luisteren.
2: Bani Adam azay yek digarand. Che dar afarinesh ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی.
0: Ja, ik kon het natuurlijk niet verstaan, maar ik werd er wel heel erg door geraakt.
1: Mm.
0: Je gaf net al een beetje een context, maar hoe neem je dit gedicht mee in de volgende jaren, waar je hopelijk je missie nog meer kan uitbreiden?
1: Ja, ik heb nu het bijzondere voorrecht gehad om de afgelopen 2 jaar te werken met vrouwen die heel actief en voorbij, wat ik zeg, het eigen ego, meewerken aan een toekomst van een land wat heel veel te verduren heeft gehad. En Irak is in die zin niet uniek, in de zin dat het zijn de vrouwen die Ja, sorry, ik ben moeder van 4 zoons, dus ik ben absoluut niet anti-man. Maar het zijn mannen die op knoppen drukken om bommen te laten vallen. En het zijn de vrouwen die in stilte het sociale weefsel weer bij elkaar weven. Het zijn de vrouwen die de maatschappij bij elkaar houden. En in dit geval zijn het ook de vrouwen die binnen bestaande systemen verandering brengen door vanuit menselijkheid te opereren en vanuit geweten, omdat ze zeggen: ik heb een verantwoording af te leggen aan mijn schepper. En ik doe dit voor de generaties die na mij komen. Dus voor mij is dat hele stuk van voorouderschap is ook gewoon een ontzettend belangrijk element in alles wat ik doe. Of het nou het werk is in Irak of als voorzitter van de Raad van Advies in het Kunstmuseum, bij wijze van spreken, waar ik elke vergadering een lege stoel naast me heb, naast mijn voorzittersstoel, om ons te herinneren aan de voorouders die voor ons zijn geweest, maar ook om ons te herinneren aan ons eigen voorouderschap en de beslissingen die we nemen en welk perspectief ontbreekt er, en ook de generaties die na ons komen. Maar ja, als je het hebt over de komende jaren, ik vrees dat er zijn zoveel brandhaarden in de wereld en er zijn zoveel omgevingen waar de vorm van leiderschap die ik observeer bij deze vrouw in Irak bestaat ook op andere plekken. En er is zoveel meer behoefte ook aan dit type leiderschap. Dus in die zin denk ik dat daar, nou ja, wat Saadi, waar hij aan refereert, is: als de een pijn leidt, dan lijden we allemaal. Mm-hmm. Dus we kunnen ons niet permitteren om weg te kijken.
0: Ja. Ik wil er eigenlijk nog zo lang over verder praten, maar helaas moeten we hem afronden. Ik wil je heel erg bedanken, internationaal leiderschap-expert, spreker en mentor Safiyeh Salehi Mubarak. En dankjewel voor je kennis. En laten we allemaal het gedicht en de missie daar in gedachten houden.
3: Mensen met een missie.
0: Ook tijdens de Kennel Pride in Amsterdam voeren allerlei mensen met een missie mee. Eén daarvan is Ruud Douma, beter bekend als drag-icoon en decennia lang een van de boegbeelden van de Nederlandse LHBTQI+ emancipatie, Dolly Bellefleur. Verslaggever Ruben van Haften zocht Dolly op haar bontversierde boot.
4: Midden in een beetje normaal grijzige haven zie ik nu allemaal mooie verschijningen. Maar eentje valt denk ik wel het meest op. Dat is Dolly. Hallo Dolly.
5: Ja, goedemiddag. Morgen is het nog.
4: Morgen. Dit is niet de eerste keer dat je meevaart.
5: Nee, ik vaar eigenlijk al sinds 1996 mee. Dus ja, al heel veel edities meegemaakt.
4: En wat is er dan veranderd in die 30 jaar?
5: Ja, het was natuurlijk toen het begon, was het zo kleinschalig. Was het ook een beetje plaatselijk. Het waren met name Amsterdamse horecagelegenheden die meevoeren. En mijn eerste bootje was ook heel klein. Dat was met een knipoog naar de groene draak van koning Beatrix. Hadden wij de roze draak. Dat was een heel klein bootje. En weet je, dat durf je bijna niet te zeggen, maar de versiering toen, dat was gewoon wat ballonnetjes. En daar bleef het bij eigenlijk.
4: Ja, maar nu heb je niet wat ballonnetjes. Ik zie een enorm roze hart.
5: Ja, dat is ik. Ik heb samenwerking gezocht met Stichting Eberhartjes. Zij maken hartvormige koekjes en die zijn vernoemd naar Eberhard van der Laan. En als je die koekjes koopt, dan de winst daarvan die wordt gebruikt om projecten in Amsterdam die iets te maken met verbinding, om die mogelijk te maken. Dus vandaar dat zij zo mooi dat hart daar hebben.
4: Wat is jouw missie?
5: Ik zeg al 37 jaar, laat liefde regeren. Of je nou homo, hetero, lesbisch, non-binair bent of bi of i. We are family.
4: Hoe probeer jij die boodschap dan vandaag door te geven? Wat ga je vandaag doen, Dolly?
5: Ik ga de hele route medley zingen met een aantal liedjes, waarin ik onder andere stilsta bij 80 jaar COC. Dus ik ga een aantal pioniers uit die tijd benoemen en bezingen. Benno Premsela, Erin Olaf, Bert van Beren. En ik sta stil bij het feit dat 25 jaar geleden is dat het eerste huwelijk werd gesloten tussen twee mannen en ook twee vrouwen, de Job Cohen. Dus heb ik een soort regel in het liedje. You can be a superman and still wear a wedding gown. When you marry Batman, let nobody bring you down. Love is great, don't be afraid, be yourself, don't hesitate. Nou ja, zo dus.
4: Wat leuk. Maar die liefde waar je het over hebt, ik merk hier ook, jij loopt hier net langs en er is zoveel liefde richting jouw kant op. Hoe is dat?
5: dat is ook wel apart als je 30, nee, al 37 jaar iets doet. Is natuurlijk ook een bepaalde generatie met mij opgegroeid. Er komen ook gelukkig weer nieuwe jongeren bij. Maar dus je hebt met elkaar ook heel veel geschiedenis meegemaakt. En we hebben ook bijvoorbeeld die hele emancipatiegeschiedenis meegemaakt.
4: Wat zei jij net tegen Dolly?
3: Wat mooi ben jij.
4: Ja? Die gaat helemaal nooit. En wat vind je dan zo mooi aan Dolly?
3: Kleuren,
4: ja. Dat Dolly zijn, wat betekent dat voor jou als Ruud zijnde?
5: Een tijdje geleden kwam ik erachter. Ik ben als kind was ik een heel vrolijk, spontaan, open jongetje. Maar ik werd gepest, dus ik ging steeds meer in de schulp eigenlijk. En door Dolly te gaan doen, heb ik dat jongetje eigenlijk weer teruggevonden.
4: Ach.
5: Zo is het voor mij wel privé dan.
4: Ja, en dat komt dan tot uiting op deze boot?
5: Ja.
4: Ik zie ook dat het je emotioneert wel.
5: Nou, ik vind het... Het zijn natuurlijk ook best wel ingewikkeld... Nou, op z'n zachtst uitgedrukt ingewikkelde tijden. Hè? Er is een toenemende polarisatie, incidenten. Zoals bijvoorbeeld in Berlijn, maar ook in Nederland, in Amersfoort. Onlangs nog met een Pride.
4: Ja.
5: Dus we moeten echt... opletten, maar ook vooral zichtbaar blijven. Je niet laten intimideren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is natuurlijk wel... Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die misschien zich geïntimideerd voelen. En die misschien niet uitbundig de straat op durven. Maar, ja.
4: Maar jij wordt er alleen maar strijdbaarder van.
5: Ja, eigenlijk wel, denk ik. Ja.
4: Wat is jouw wens voor vandaag? Wat hoop jij?
5: Ja, dat ik weer dat warme bad voel wat je eigenlijk elk jaar voelt. Al die mensen aan de kade die zich mooi uitgedost hebben. Die met hele families zijn, met de buren, vriendenclubjes... Ja, dat eigenlijk.
4: Heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik wens je gewoon heel veel vaatplezier sowieso. En je ziet er ook prachtig uit. Maar dat je op die hakken kan lopen, vind ik echt heel knap op deze stenen.
5: Ja, dat leer je ook. Hè. Dat is een soort,
4: ja, dat is ook weer waar.
5: Ja. Ik zou niet eens meer zonder kunnen, denk ik.
4: Genoeg gepraat. Ik denk dat het gewoon tijd is om lekker te gaan feesten, Dolly. En lekker te gaan varen. Let's go!
5: Goedemiddag, Amsterdam. Dit gaan we 300 keer doen vandaag. Ik zou zeggen, start hem de allereerste keer erin. Start hem erin is geen Nederlands, maar ja. We are family. I've got all my sisters with me. We are family. Homo, hetero, lesbies of bi.
0: Ja, we are family. Wat was dat? Lesbi, homo of bi? Ruben van Afte hoorde je die meevoer met Dolly Bellefleur vandaag tijdens de Kennel Pride. Dankjewel, Ruben.
6: Mensen met een missie.
0: Leuk dat je luistert naar Mensen met een Missie. Een programma over mensen die niet alleen dromen hebben, maar ook de kracht hebben om er iets mee te veranderen. Amir Fahidi is schrijver, componist en theatermaker. Hij werkte mee aan meer dan 30 theaterproducties en maakte onder meer voorstellingen met het Rotterdamse performancecollectief Club Gewalt. En maakte de succesvolle solovoorstelling We Sleep Among Demons.
7: Ken je dat gevoel?
8: Ja, dat
7: ken ik. Go, ik ken het ook.
8: Will you accompany us on this journey?
7: Crossing the valleys ahead.
0: In zijn debuutroman Uit mij zal je groeien, wat een sterk autobiografisch geïnspireerd boek is, vertelt hij indringend het verhaal over migratie, familie en identiteit. Het boek begint met een afscheid van een vader die Iran verlaat en laat zien hoe één gebeurtenis een levenslange zoektocht naar zelfacceptatie kan starten. Welkom, Amir.
9: Bedankt.
0: Allereerst gefeliciteerd met je boek, je debuutroman Uit mij zal je groeien.
9: Mm-hmm.
0: Veel lovende reacties. Ik ben hem ook echt met tranen en een lach aan het lezen. Het is prachtig geschreven. We worden net al in de intro, het boek begint eigenlijk met een ingrijpende gebeurtenis. Midden in de nacht legt een vader een wereldbol op zijn schoot van zijn zoon, wijst Iran en vervolgens Nederland aan en vertelt dat hij alleen zal vertrekken.
9: Mm-hmm.
0: Dat moment vormt een beetje het begin van de reis. Niet alleen naar een nieuw land, maar ook eigenlijk de zoektocht naar zelfacceptatie en identiteit.
9: Ja.
0: In hoeverre ben jij de zoon uit het boek?
9: Ik ben dat kind inderdaad die in die schoot heeft gezeten, ja.
0: En wanneer voelde je van, ik moet mijn verhaal, behalve bijvoorbeeld theater of muziek, in een boek gieten?
9: Ik was in 2022, denk ik. Winter 2022. Toen begon ik met soort de eerste schetsen op papier te zetten voor een boek. Wat je zei inderdaad in het intro, ik werkte al heel lang in collectieve vorm. Dus ik wist heel goed dit is mijn ruimte in een groep. Of dit is niet mijn ruimte in een groep.
0: Ja.
9: En ik had heel veel behoefte om iets voor mezelf te doen. Iets wat volledig op mijn eigen voorwaarden, met mijn eigen tempo. Waar ik niet afhankelijk was van andere mensen te maken. Dus toen ben ik begonnen met eigenlijk het idee. Ja, te spelen met het idee van, stel ik zou ooit een boek schrijven, wat zou dat dan zijn? Want ja, je denkt dan ook zo van, ik ga een boek schrijven, haha. Natuurlijk gaat dat nooit gebeuren, maar ja, het is wel gebeurd.
0: Ja, en je hebt gekozen om in de je-vorm te schrijven. Ja. Waarom?
9: Ja, dat was eigenlijk iets wat ik heel graag wilde. Met alle respect voor boeken die met een soort similair verhaal, die wel in de ik-vorm zijn geschreven. Ik wilde heel graag dat eigenlijk de lezer zichzelf af en toe ook een beetje kon verliezen in het verhaal. Dus dat het niet zozeer meer alleen maar mijn verhaal was. Maar ja, dat ook iemand met zonder migratieachtergrond af en toe kan denken, stel dit overkomt mij.
0: Ja.
9: Hoe zou ik dan reageren? Of dat je eigenlijk jezelf in dat verhaal kan plaatsen.
0: En je bent ook heel erg bezig geweest met dus die identiteit en die zelfacceptatie. Ben je anders naar jezelf gaan kijken nu je dat boek hebt geschreven? Of misschien wel tijdens?
9: Ja, ik kijk eigenlijk constant anders naar mezelf. In wat voor situatie dan ook kijk ik anders naar mezelf. Dat verhaal heeft wel gezorgd voor dat verhaal naast een zeer intensieve therapieperiode. Voor iets meer zachtheid, denk ik, naar hoe ik naar mezelf kijk. Ik werd vannacht heel random en zeer dramatisch wakker met de zin. Moet ik het goed zeggen? Er is weinig tot geen mededogen in de ogen van in het spiegelbeeld van de overlever. En dat slaat eigenlijk gewoon precies op hoe ik en misschien ook wel meer mensen met een migratieachtergrond naar zichzelf kijken.
0: Omdat je dus bezig bent met overleven, dat je geen ruimte hebt voor andere dingen.
9: Ja, zelfliefde. Je bent alleen maar bezig met jezelf eigenlijk knokken voor een plek. En ja, ik denk dan toch. Of in ieder geval zo is het voor mij geweest. Hoe meer je bezig bent met overleven, hoe minder je kan leven.
0: Ben je wel een beetje uit die overlevingsstand?
9: Ik weet het niet.
0: Of is de golf dat ook misschien?
9: Ja, dat denk ik wel. Het ene moment denk ik, ik heb het een en ander gedaan. En het is ook maar net waar je je eigen waarde aan meet, denk ik. Toch nog steeds vanuit het perspectief van de ander die mij ziet? Of kan ik heel soms denken, ik ben best de moeite waard of zo? Nou, dat lukt me heel soms.
0: Je zei net, ik ben de zoon in dat boek. Dus je hebt eigenlijk best wel kwetsbare of dingen opgeschreven die heel dicht bij je liggen, herinneringen. Waren er bepaalde hoofdstukken of scènes waar je misschien wel extra emotioneel van werd of moeilijk was om op te schrijven?
9: Ik vond het einde van het boek, zonder al te veel weg te geven, vond ik eigenlijk het moeilijkst. Het is me best goed gelukt eigenlijk om vrij scherp naar mezelf te kijken in mijn opgroeien. Wat ik net al zei. En eigenlijk bouwt het verhaal ook met een stem op die steeds strenger en strenger wordt voor het onderwerp van het verhaal. En dat is eigenlijk iets wat me best goed afgaat. Heel streng zijn voor mezelf. Maar wanneer dat eigenlijk moest omslaan naar een soort verzachting, daar heb ik best wel lang mee gestruggeld eigenlijk. Van hoe moet ik dan nou vormgeven? Wat voor woorden moet ik daarvoor gebruiken? Hoe moet ik eigenlijk zacht zijn voor mezelf? En er is één gebeurtenis geweest in mijn therapie die eigenlijk die hele stem die ik in mijn hoofd heb, die hele strenge stem, omver heeft geworpen. Ik ben in 2023 vader geworden van een zoontje. En mijn psycholoog had op een gegeven moment door, hij is eigenlijk, of het zoontje is de manier om bij zijn gevoel te komen. Want ik was altijd zo van, je hebt ook dingen meegemaakt, prima, ik ben er ook harder van geworden en ik heb ook dingen geleerd of zo. Maar zodra het over mijn zoontje ging, werd ik emotioneel. En op een gegeven moment zei ze zo van, jij zegt dus, jouw zoontje wil heel graag met jou zijn. Of hij kijkt op een bepaalde manier naar jou, met heel veel liefde. Ik zei, ja, dat klopt. En toen zei ze, maar dan zal er dus vast wel iets goed aan jou zijn.
0: Oh,
9: en
0: mooi.
9: Die zin heeft me kapot gemaakt. op een hele helende manier. Omdat het me niet meer lukte om dat te ontmantelen. Als het gaat over vrienden of zo. Van, ja, vrienden houden van je, maar ja, ze hebben ook iets aan me of whatever.
0: Dus wederkerigheid of zo.
9: Maar van dat kind, daar heb ik niks over te zeggen. Dat kind is puur. Hij bepaalt, hij kiest.
0: Ja.
9: En hij kiest voor mij. Heeft misschien ook geen keus, maar desalniettemin. Ik weet niet, dat was eigenlijk de trigger die eigenlijk die hele muur die ik om mezelf heen had gebouwd, deed afbrokkelen.
0: Was dat ook iets van... Je hebt natuurlijk een tijd met je vader meegemaakt. En ook dat heeft je heel erg gevormd. Dat je dacht van, nu ik zelf een zoon heb.
9: Mm-hmm.
0: En nu ook een dochtertje erbij.
9: Klopt.
0: Dat je een bepaalde verantwoordelijkheid voelt om het misschien te doen hoe jij denkt dat het beter kan.
9: Ja, totaal. Toen we erachter kwamen dat ik een zoontje kreeg. Toen stortte ik natuurlijk totaal in. Omdat ik dacht, oh my god, nu gebeurt het. Ik krijg natuurlijk van het leven een zoon. Ja. Dan ga ik ook alles verpesten. En ja, ik zat toen al in therapie en vanaf daarna wordt het alleen maar nog urgenter om de boel op te schonen.
0: Ja, als je kijkt naar de missie, want je schrijft in de jufvorm, dus eigenlijk hoop je ook dat mensen het misschien niet alleen ver weg van zich zien, maar ook op zichzelf betrekken, of misschien meer begrijpen.
9: Ja.
0: Maar wat zit erachter dat je misschien wel door schrijven, theater, muziek, wel die verhalen wil blijven vertellen?
9: Ja, er is heel veel werk. En ook dat zeg ik met alle respect. Er is heel veel werk wat heel veel uitlegt over hoe mensen zich voelen. En dat is heel belangrijk. En ik denk dat mijn missie is om mensen de dingen te laten voelen. In plaats van het ze uit te leggen. Dus via een andere manier eigenlijk het hart te raken. In plaats van mensen te vertellen van dit soort systemen, weet ik veel wat, zijn in plaats. En dat is echt mijn missie. Om wie dan ook mijn werk op wat voor manier dan ook tot zich neemt. De emotie aan te spreken. Omdat ik denk dat we supergoed zijn in niet onze eigen emoties onder ogen te komen. Voelen.
0: Iemand die jou misschien heel veel emotie bezorgt is James Baldwin.
9: Ja.
0: Je hebt een fragment van hem meegenomen. We gaan het zo luisteren. Waarom wilde je graag iets van hem laten horen?
9: Ja, deze zin, dit fragment inderdaad zegt precies wat ik geloof. Dus aan het einde van de tekst, we gaan het zo horen, zegt hij ook: "The person that you're looking at could also be you." En het leed wat er in de wereld is, of het nou dichtbij of ver weg is, dat is ook ons leed. Als het ene mensenleven niet de moeite waard kan zijn, dat betekent ook dat een ander mensenleven, ook al denk je dat je misschien in de luwte zit, ook op een dag niet de moeite waard kan zijn. En ik denk dat daar de crux zit.
0: Laten we luisteren.
6: Love has never been a popular movement. And no one's ever wanted really to be free. The world is held together, really it is held together. By the love and the passion of very few people. Otherwise, of course, you can despair. Walk down the street of any city, any afternoon.
0: Ja. Maar wat zit erachter dat je misschien wel door schrijven, theater, muziek, wel die verhalen wil blijven vertellen?
9: Ja, er is heel veel werk. En ook dat zeg ik met alle respect. Er is heel veel werk wat heel veel uitlegt over hoe mensen zich voelen. En dat is heel belangrijk. En ik denk dat mijn missie is om mensen de dingen te laten voelen. In plaats van het ze uit te leggen. Dus via een andere manier eigenlijk het hart te raken. In plaats van mensen te vertellen van dit soort systemen, weet ik veel wat, zijn in plaats. En dat is echt mijn missie. Om wie dan ook mijn werk op wat voor manier dan ook tot zich neemt, de emotie aan te spreken. Omdat ik denk dat we supergoed zijn in niet onze eigen emoties onder ogen te komen. Voelen.
0: Iemand die jou misschien heel veel emotie bezorgt is James Baldwin.
9: Ja.
0: Je hebt een fragment van hem meegenomen. We gaan het zo luisteren. Waarom wilde je graag iets van hem laten horen?
9: Ja, deze zin, dit fragment inderdaad zegt precies wat ik geloof. Dus aan het einde van de tekst, we gaan het zo horen, zegt hij ook: "The person that you're looking at could also be you." En Het leed wat er in de wereld is, of het nou dichtbij of ver weg is, dat is ook ons leed. Als het ene mensenleven niet de moeite waard kan zijn, dat betekent ook dat een ander mensenleven, ook al denk je dat je misschien in de luwte zit, ook op een dag niet de moeite waard kan zijn. En ik denk dat daar de crux zit.
0: Laten we luisteren.
6: Love has never been a popular movement. And no one's ever wanted really to be free. The world is held together, really it is held together, by the love and the passion of very few people. Otherwise, of course you can despair. Walk down the street of any city, any afternoon, and look around you.

0: En ja, dat is echt mijn missie. Om wie dan ook mijn werk op wat voor manier dan ook tot zich neemt. De emotie aan te spreken. Omdat ik denk dat we super goed zijn in ja, niet onze eigen emoties onder ogen te komen. Voelen.
1: Iemand die jou misschien heel veel emotie bezorgt is James Baldwin.
0: Ja.
1: Je hebt een fragment van hem meegenomen. We gaan het zo luisteren. Waarom wilde je graag iets van hem laten horen?
0: Ja, deze zin. Dit fragment inderdaad zegt precies wat ik geloof. Dus aan het einde van de tekst, nou ja, we gaan het zo horen, zegt hij ook: the person that you're looking at could also be you. En het leed wat er in de wereld is, of het nou dichtbij of ver weg is, dat is ook ons leed. Als het ene mensenleven niet de moeite waard kan zijn, dat betekent ook dat een ander mensenleven, ook al denk je dat je misschien in de luwte zit, ook op een dag niet de moeite waard kan zijn. En ik denk dat daar de crux zit.
1: Laten we luisteren.
2: Love has never been a popular movement, and no one's ever wanted really to be free. The world is held together, really it is held together, by the love and the passion of very few people. Otherwise, of course, you can despair. Walk down the street of any city, any afternoon, and look around you. What you got to remember is what you're looking at is also you. Everyone you're looking at is also you. You could be that person. You could be that monster. You could be that cop. And you have to decide in yourself not to be.
1: Not to be.
0: Mm-hmm.
1: Amir, voor mij ben je zeker een inspiratie. En zeker die persoon die in ieder geval een verschil kan maken. Op meerdere manieren. Ik wil je bedanken, schrijver, componist en theatermaker Amir Fahidi. Lees vooral zijn boek, Uit mij zal je groeien. Hij is overal verkrijgbaar. En ook nog een bericht aan Afrotros. Ik heb gehoord dat je heel graag mee wilt doen aan Maestro.
0: Klopt, ja.
1: Dus ik zou dit nog even pushen. misschien om zo nog extra te motiveren. Je bent ook componist.
0: Klopt.
1: En je hebt gekozen om een nummer van jezelf te laten horen. We Are Burning. Mm-hmm. Waarom heb je gekozen voor dit nummer?
0: Dit nummer heb ik geschreven tijdens de Zen Zindagi Azadi protesten. Het is een nummer.
1: Woman Life Freedom.
0: Ja, Woman Life Freedom. Klopt, goed dat je dat aanvult. En dit nummer is eigenlijk mijn manier geweest om met mijn schuldgevoel dat ik hier in veiligheid ben te dealen. Met mijn wanhoop, met mijn woede en misschien hoop. En daarom heb ik eigenlijk gekozen voor dit nummer.

0: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: NPO Radio 1.
7: 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft. Maar door de hitte en het gebrek aan regen staat de rivier laag en kan er minder worden opgewekt. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur in vlammen opgegaan. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als bij de editie van vorig jaar. Het weer. Het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: NPO Radio 1. Max.
14: Brood nodig. Van der Wielen.
15: Koffie schenken op de hockeyclub of de voetbalvereniging of helpen in een buurtcomité of voedsel uitdelen aan minder bedeelden, helpen met vluchtelingen opvangen. Er zijn allerlei dingen die je kunt doen en er zijn ook allerlei dingen die worden gedaan. Nederland is een land van vrijwilligers. Wie zijn de mensen die zich opwerpen om iets vrijwillig voor een ander te doen? Hoe vrijwillig is dat eigenlijk allemaal? Of blijft er dan toch nog iets van eigenbelangen achter als je het allemaal droog kookt? En wat zegt het eigenlijk over een land als er zoveel vrijwilligers zijn? Dat gaan we eens even benaderen in deze uitzending van Brood Nodig. Met Sylvia Bromet. Zij is een bekend podcastmaker en heeft een podcast gemaakt over het voedsel uitdelen in de stad Amsterdam. Zelf ook vrijwilliger. Merel van Looy van Helen's Free Food Market, waar voeding, en dat is ook echt goed voer als ik het begrepen heb, aan mensen met een kleine portemonnee wordt uitgedeeld. Marloe Raamakers vanuit de wetenschap, want zij die geeft lessen. Zij bestudeert de filantropie bij filantropische studies. En Egbert Lassen, hij zit in Sint-Jansklooster aan de kop van Overijssel. En daar is hij een van de vele vrijwilligers die zich bezighoudt met het bloemencorso. Wanneer is dat bloemencorso eigenlijk?
16: Bloemencorso is binnenkort, dat is vrijdag 21 augustus.
15: Oh, dus dit zijn de spannende momenten?
16: Ja, de laatste loodjes die komen nu.
15: Wat betekenen de laatste loodjes? Het plakken, het knippen?
16: De afwerking van de wagen, zeg maar. De laatste lagen die op de wagen gaan voordat de dahlia's erop gaan. Die dahlia's die gaan er in de laatste 2 dagen voor het corso op. En daarvoor breng je de laatste laag aan en maak je de wagen klaar om hem in de dahlia's te zetten.
15: Heb je stress nu? Oh?
16: Nee, ik heb er geen stress van.
15: Oh, gelukkig. Sylvia Bromet, hartelijk welkom. Een bekend podcastmaker. Je zegt aan het begin van de nieuwe podcast dat je zelf ook behoefte had om vrijwilligerswerk te doen.
17: Ja, klopt.
15: Waar kwam die behoefte ineens zo vandaan?
17: Nou, het heeft misschien ook een beetje met mijn leeftijd te maken. Maar ja, ik had gewoon zo'n idee van er is zoveel ellende in de wereld. En als ik de televisie aanzet, dan word ik gewoon somber en depressief. En ik dacht, wat kan ik nou doen? En toen ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Want dat leek me wel een goede iets doen voor de wereld. Dat
15: dus het ging ook om een soort persoonlijk perspectief geven. Om iets positiefs tegenover al die ellende te stellen.
17: Ja.
15: Een heel persoonlijk motief. Maar dan heb je besloten dat je vrijwilliger wil worden. Ja, dan is er natuurlijk zoveel te kiezen.
17: Klopt. Ja.
15: Hoe ga je dan te werk?
17: Nou, eerst ging ik een beetje in het dorp. Ik woon in een klein dorpje om me heen kijken. En op de begraafplaats zochten ze vrijwilligers om de graven een beetje netjes te maken. In de insectentuin, in het dorpswinkeltje, overal waren vrijwilligers. Maar toen kwam ik via iemand uit mijn vorige podcast, Martijn. Die ging over een tuindersvereniging.
15: Dat ging over volkstuintjes, toch? Ja. De vorige keer. En hij was een heel markant figuur.
17: Ja, en hij zei van, oh leuk dat je dat gaat doen. Misschien moet je eens naar Helen's Free Food Market. En toen heeft hij me meegenomen. En toen dacht ik eigenlijk meteen, ja, dit is een hele goede plek. Ook voor een documentaire serie. Omdat er wordt eten uitgedeeld. Er wordt eten gered. Het is een sociale plek. Ik dacht van ja, dat. En het is natuurlijk ook heel goed voor het milieu. Dat eten dat gered wordt, wordt uitgedeeld. Dus het voelde heel zinvol. Ik dacht, nou, dat is echt een goede plek. En ik zag ook meteen, en daar ben ik altijd wel naar op zoek voor mijn documentaires, dat het weer een hele markante groep mensen was.
15: Het zijn markante figuren, er zijn allerlei ontwikkelingen, er is conflict. Een van die markante figuren die hebben we hier, Merel van Looy, van Helen's Free Food Market.
14: Een markant figuur.
15: Nou, ja, dat mag ik toch wel zeggen.
14: Ja, zeker.
15: Wat haal jij daaruit, uit het vrijwilligerswerk?
14: Voor mij is het heel erg met mensen bezig zijn. Ik zit thuis, ik ben afgekeurd. Ik kwam thuis te zitten vlak voor corona. Dus ik ging van een winkel, ik had een eigen winkel, naar helemaal geen mensen meer ontmoeten. Wat best wel een groot contrast is.
15: Je wereld werd ineens een stuk kleiner.
14: Echt een stuk kleiner, want het hield echt op bij de voordeur. En toen kwam ik op een verjaardag met afstand en buiten en toestanden. Kwam ik Helen tegen, die ik dus niet kende, maar die tegen iemand anders weer zei, had het over vrijwilligers en het zinnetje van vrijwillig is niet vrijblijvend en het is best wel moeilijk om mensen vast te houden. En toen dacht ik, oh, vrijwilligerswerk, dan heb ik tenminste weer een keer een reden om de deur uit te gaan. En zo ben ik daar eigenlijk terechtgekomen. Dus puur de deur uitkomen, andere mensen ontmoeten en ja, dan ook nog eens iets nuttigs doen, dat is dan wel fijn.
15: Iets van je oude leven en dus ook je oude identiteit terug. Wat heeft het je opgeleverd dat je nooit had verwacht?
14: Een nieuwe familie.
15: Echt, zo diep gaat het?
14: Ja, zo diep gaat het, absoluut. Ja, ja.
15: En zijn dat dan de andere vrijwilligers of ook de klanten aan wie jullie...
14: Eigenlijk beide. Het is een hele hechte groep geworden, de vrijwilligersgroep. Maar omdat je elke week toch meest dezelfde mensen langs krijgt, krijg je daar ook een band mee. En ik heb een hele tijd ook de inschrijftafel gedaan. Dus dan komen de mensen, die melden zich bij mij en dan stuur ik ze door naar de markt. Dan heb je ook gewoon soms even een gesprekje. Soms loopt het even op, dus dan moeten ze even wachten. Nou, dan heb je tijd voor een gesprekje. En dat is ook het moment waarop je dus echt contact kan leggen. En ook op een gegeven moment kan gaan proberen om te kijken of mensen andere hulp nodig hebben. Bij het buurteam of van de gemeente. Of dat ze misschien een aanvraag voor een subsidie kunnen doen. Een toeslag, zorgtoeslag of zo. Omdat heel veel mensen dus niet durven bij de gemeente aan te kloppen.
15: Die drempel is te hoog, maar gewoon brood dat je kunt krijgen.
14: Ja.
15: Dat is natuurlijk heel laagdrempelig.
14: Ja.
15: En dat kan een toegang zijn om iemand misschien op andere manieren
14: te helpen.
15: En
14: dan heb je misschien wel een half jaar met iemand gepraat of wat dan ook. Voordat het doordringt. En soms helemaal niet. Sommige mensen willen gewoon absoluut niet bij de gemeente bekend staan als...
15: Mensen zijn echt bang voor de overheid.
14: Ja.
15: Maar Lou Raamakers, jij doet al heel lang studie naar filantropie. Is dat iets dat je ziet als ontwikkeling? Weg bij de overheid en steeds meer mensen die dingen zelf doen. Is dat een tendens?
18: Ik denk dat maatschappelijk initiatief in brede zin altijd al best wel groot is in Nederland. Ik denk dat het misschien iets anders dan waar Merel het over heeft. Maar je ziet wel bijvoorbeeld de overheid minder wil of kan doen op het gebied van gezondheidszorg. En dat er daardoor in die gaten eigenlijk wel andere initiatieven ontstaan. Je hebt dorpen waar bijvoorbeeld men in zorgcoöperaties eigenlijk ervoor probeert te zorgen dat er voor ouderen gezorgd wordt. Op het moment dat er bijvoorbeeld geen huisarts meer is. Of dat de wekelijkse apotheek daar verdwijnt. En dan proberen ze op een andere manier gezamenlijk ervoor te zorgen van... hoe kunnen we ervoor zorgen dat die zorg bijvoorbeeld wel blijft. Dus op dat soort plekken zie je wel dat maatschappelijk initiatief inspringt... waar een overheid zich misschien terugtrekt. En ik kan me voorstellen dat dat op een vergelijkbare manier zou kunnen werken... voor mensen die weinig vertrouwen hebben in de overheid...
15: Dat zou kunnen. Het was ook een tijd beleid, hè? Dat heette de participatiesamenleving.
18: Ja.
15: Ik weet nog steeds niet wat ze precies bedoelde, maar volgens mij bedoelde ze: de overheid kan niet meer alles doen. Mensen moeten dat meer onderling gaan oplossen.
14: Ja, participatie. Je hebt ook de participatiewet. Dat is gelinkt aan de bijstandsuitkering. Ik heb een bijstandsuitkering. En dan wordt er dus van je verwacht dat je je op de een of andere manier inzet om of weer terug in een baan te geraken of dus vrijwilligerswerk te doen.
15: Dan
14: dus
15: moet je laten
14: je zegt,
15: zien, ja.
14: Van, het is niet altijd vrijwillig, dat klopt op zich wel. Ik heb daar geen last van, want ik ben het voordat ze dat aan mij vroegen al gaan doen. Maar ja, je wordt wel geacht om iets te doen, ook als je een bijstandsuitkering hebt. En dat heet de participatiewet.
17: Maar die angst van die mensen, die heeft vooral te maken met het toeslagenschandaal.
14: Ja, onder
15: want
14: andere.
15: Jij zei toeslagen en dan krijg je zelfs ik al toch ook wel een soort siddering. Toeslag,
14: klopt.
15: Ja.
14: Maar het is ook een andere angst. Ik bedoel, ik ben afhankelijk van de bijstanduitkering en de toeslagen die ik daarbij krijg voor huur en zorg. Het kalft af. He, ze hebben, weet ik veel, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, of weet ik wanneer die wet inging, hebben ze bedacht van dit is het minimum waar iemand nog net rond van kan komen. En sindsdien, er zijn verhogingen, maar die zijn nooit voldoende voor de inflatie.
15: Met de enorme energieprijzen.
14: Dus het gaat eigenlijk steeds meer achteruit wat je daarmee kunt doen met het geld.
15: Dus eigenlijk schets jij best op de achtergrond van dit alles een somber beeld.
14: Klopt, ja.
15: Van hoe het
14: en
15: gaat.
14: Daarnaast ben ik bang dat als meneer Wilders mij te vaak op tv ziet en mij te activistisch vindt en hij vervolgens wel een keer aan de macht komt, dat hij zegt, ah, die van Looy, minderen. Want jij bent tegen mij, dus ik draai jouw bijstandje wel omlaag. Je krijgt nog maar 70%, want je bent vervelend. Dat is een angst.
15: Ja, dus je voelt je wel op heel veel manieren kwetsbaar. Dat is eigenlijk wat je zegt.
14: Zeker. Een kartonnen doos kan je die ruïnatie inbrengen. Ik had een kartonnen doos, daar stond mijn adres op. Die stond naast de vuilnisbak. Ik krijg een boete van €100. Er staat elke week een hele huisraad aan zooi naast de vuilnisbak. Maar er staan geen adressen op. Maar op die stomme cardona doos stond een adres.
15: En zo'n boete is voor jou meteen, dat hakt
14: €100
15: flink in.
14: Dat is meer dan een tiende van mijn maandinkomen.
15: Zullen we een stukje luisteren naar de trailer van jouw podcast, Sylvia? Dan hebben we meteen de sfeer waarin het allemaal gebeurt.
19: Wilt u een worteltje?
20: De hele wereld staat in brand. Ik kan er echt helemaal niks aan doen. Maar hier kan je iets doen.
21: Iets doen? Wie wil dat nou niet? Hier bij Helen's Free Food Market delen ze gered voedsel uit. En ik ga helpen.
22: We weten dat het de ene week is het kut met peren en de andere week is het alleen maar peren.
21: Maar vrijwilligerswerk is totaal anders dan ik verwachtte. De klanten krijgen gratis boodschappen. En dan verwacht je toch dankbaarheid?
23: Relax. Dus hij heeft voor de meegekregen, maar hij heeft gehaald. Dat hij niks mee mag nemen.
21: Ik betreed de wereld van schaarste. Het aanbod en de kwaliteit van het voedsel lopen terug. En dat is niet alleen een probleem voor de klanten.
24: Het kan niet zo zijn dat we straks met 40 vrijwilligers al dat eten al plunderen en dat er weinig voor de klanten overblijft.
21: Initiatiefneemster Helen probeert alles in goede banen te leiden. Maar haar vrijwilligers komen in opstand.
22: Want als wij er niet zijn, is die markt er ook niet. Dus wie is er dan belangrijker?
21: En als dan ook nog de subsidiekraan dichtgaat, breekt echt de pleuris uit.
25: Elke keer weer een afwijzing en de stress van kun je die mensen wel blijven helpen?
26: Ik heb wel zin in actie! Actie!
21: Luister naar Brood Nodig.
27: Hey, heb je wat lekkers, jongen?
21: Over een bijzondere groep vrijwilligers die de wereld probeert te redden.
27: Hoppa, eet smakelijk.
21: Maar wie helpt de helpers?
28: Oké, dan ga ik eens even helpen. Ja. Hallo! Hallootjes! Hallootjes! Zo, wortelen.
29: Twee persoontjes.
15: Sylvia, een van de leuke dingen in de podcast vond ik dat de vrijwilligers toch wel soms de neiging hebben om zelf ook iets mee naar huis te nemen. En dat die neiging af en toe ook ingetoomd moet worden.
17: Ja.
15: Hoe gaat dat?
17: Ja, Ik denk ook dat er best veel vrijwilligers zijn die eigenlijk ook klanten zijn, die het ook echt nodig hebben. En soms is die buit, zoals we dat dan noemen, heel erg mooi en heel groot. En
0: wat tref je allemaal aan? Wanneer loopt het water jou de mond van het voedsel dat daar langskomt?
17: Nou, ja, als je heel veel mooie verse groenten ziet. Soms denk, kan je je gewoon niet voorstellen dat dat weggegooid zou worden.
14: Kreeftensoep.
17: Ja, er zijn ook van die bloemetjes die je op je sla kan doen, bijvoorbeeld. Of,
0: waar komt het allemaal vandaan en hoe is het daar terechtgekomen?
17: Het komt van verschillende leveranciers. Dus er is één grote leverancier, dat is een online supermarkt. En die is echt voor de mensen die heel weinig tijd en heel veel geld hebben. En die willen alleen maar heel vers eten. Dus als er één plekje op zit of het is iets te oud naar hun zin, dan wordt het dus weggegeven aan voedselinitiatieven, ook aan andere voedselinitiatieven. Er zijn ook wat winkeltjes in de buurt die doneren. En die geven ook altijd wel wat. Ook als er niks over is, dan zeggen ze, nou, neem maar wat limoenen mee en wat munt. Merel, vergeet ik nog
14: brood een krijgen we natuurlijk altijd. Dus er zijn verschillende plekken waar het eten vandaan komt. En er is ook een organisatie in Amsterdam ontstaan, de Voedselcirkel. Die dus grote partijen uit het land ontvangt. En dan heb je het over grote kratten en cubes en zo. Ja. En die delen dus aan verschillende voedselinitiatieven in de stad uit. En daar krijgen wij ook een deel van.
0: Want er wordt heel veel voedsel weggegooid in Nederland.
14: Ja, op allerlei niveaus is er ontzettend veel eten wat weggegooid wordt.
0: Kromme komkommers die worden per definitie weggegooid. De rechte bananen worden dan ook weer weggegooid.
14: Ja, de kleine aardappels die niet in de schilmachine kunnen.
0: De grote ook.
14: Het is echt, dan krijg je echt zo'n kuub aardappels of anderhalve kuub, weet ik wat er in zo'n krat zit. Het is gigantisch. En dan kijk je erin en denk je, wat in hemelsnaam is hier mis mee? Want het zijn dezelfde maat aardappels die ik in de supermarkt koop, volgens mij. Maar blijkbaar dan toch 2 millimeter te klein of zo.
17: Maar dat is dus elke keer heel erg verrassing wat er binnenkomt. En die vrijwilligers in de ochtendploeg, die staan te sorteren. En die denken dan al, oh, ik wil van die kokosyoghurt. En ik wil die bloemkool. En dan, en dan komt de middagploeg en die zien ook wat er is. En die gaan ook hun tassen vullen. En ja, dan komt er een moment dat er minder eten was in het jaar dat ik daar rondliep. En veel vrijwilligers. En dat de vrijwilligers aangesproken moesten worden op, ja, dat ze te veel meenamen.
0: Laat ook wat over voor de cliënten. Ja. We hebben een fragment en dan gaat het over topkwaliteit venkel.
1: Jullie komen groenten onder andere ophalen, hè?
3: Ja.
1: We zijn nu bezig met de venkels. Daar slaan we de takken vanaf met een scherp mes. En die kunnen dan gebruikt worden als jullie dat zouden willen hebben.
17: Ja, fantastisch. Maar wat een mooie venkels zijn dit.
1: Ja, ze zijn mooi, hè? Ze zijn eigenlijk van de kinderen. Maar die kinderen zijn niet geweest voor de vakantie om dit te komen oogsten. En je kan het ook niet laten staan. Het gaat dan doorschieten en de smaak gaat eraf. Dus we zijn blij dat jullie er iets mee kunnen gaan doen.
17: Maar waarom zijn de kinderen niet geweest?
1: Er waren wat personele problemen op school. Ze zijn altijd heel erg enthousiast. En de knolvenkel wordt voor de vakantie normaal geoogst. En het is natuurlijk het leukste als de kinderen hun eigen knolvenkel meenemen. Maar ja, ze zijn nu op vakantie. Dus En het zijn dit jaar echt hele grote knolvenkels. Ja. Erg lekker voor in de soep.
17: Zal ik die vast aanpakken?
1: Ik geef ze aan jou. En,
17: we gaan het uitdelen.
1: Kijk.
17: Ja, op dinsdag is er altijd Helen's Free Food Market. En dat is een groep vrijwilligers en die deelt eten uit aan arme stadsgenoten.
1: Kijk. Ja. Nou, het is een heel goed streven om mensen die het misschien wat minder hebben in Amsterdam van gezonde groenten te voorzien.
0: Hoe bereiken jullie eigenlijk die mensen met een kleine portemonnee?
17: Dit is niet uit de podcast trouwens.
0: Nee, dus
17: achteraf.
0: Want het gaat gewoon door. Jouw betrokkenheid gaat ook nog steeds door.
17: Ja, dus dit is niet uit de podcast. Hoe bereiken we welke mensen?
0: De cliënten.
17: Ja, dat kan Merel beter vertellen.
14: wij zitten ook in een buurt-app. En we hebben ons gefocust op de vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Alle verschillende buurten in Amsterdam-Noord hebben een voedselinitiatief op allemaal een andere dag. Zodat de leveranciers dus ook elke dag hun spullen kwijt kunnen. En zodat we elkaar niet in de weg zitten. Als wij wat over hebben, gaat het naar het woensdaginitiatief door. Dus we zitten heel erg tussen de mensen.
0: Jullie kennen mensen, jullie weten wat er speelt.
14: We kennen de mensen. We krijgen ook wel mensen doorgestuurd van het buurteam. Heel raar eigenlijk. De gemeente stuurt ze naar ons in plaats van naar bijvoorbeeld de voedselbank of wat ook. Maar dat kan dan niet of daar is geen plek of wat dan ook. Mensen horen het van elkaar. En we hebben ook geflyerd in de buurt. Omdat je natuurlijk in een relatief klein gebiedje werkt. Kun je mensen op die manier goed bereiken.
0: Sylvia,
14: we hebben een website. We hebben ook wel eens iemand uit Nijmegen gehad die zich bij ons wilde aanmelden. Ja, dat werkt niet.
0: Nee, dan zijn de reiskosten wellicht groter dan de opbrengst.
14: Niet wellicht, hoor.
0: Ja. Sylvia, wat voor problemen kom je allemaal tegen onder vrijwilligers? Want mensen hebben op een werkvloer natuurlijk last van stress, van conflict, van autoriteitsproblemen, van chaos en misverstanden.
14: Ja.
0: Dat zal bij vrijwilligers werken.
14: Dat is hier ook allemaal.
0: Ja, alles.
3: Ja, alles. Ja, dus ik zie eigenlijk wel dezelfde problemen. Ook dat mensen dan in opstand komen als ze worden begrensd, bijvoorbeeld. Of,
0: wanneer worden ze begrensd?
3: Nou ja, bijvoorbeeld met het meenemen van eten. Weet je wel, dat ze...
0: Ja, dat ze minder, niet dat brood mogen meenemen.
3: En, maar ja, ik zie wel, er is wel een ander soort bedrijfscultuur, zou ik het maar noemen. En dat is dat het zijn allemaal vrijwilligers, dus... Ze zitten met z'n allen of we in een appgroep. En dan zijn er ook altijd weer mensen die zeggen... ik voel me niet zo lekker of ik heb buikpijn of het gaat niet deze week. En dan ben ik gewend vanuit het werkende leven... dat iedereen begint te mopperen en wat moeten we nu. Maar dan is het, ach lieverd, blijf lekker thuis. Wil je een tasje? Ik kom het wel even brengen. Daar moest ik heel erg aan wennen. Ik dacht, dat is echt totaal anders.
0: Het is natuurlijk ook vrijwilligerswerk, dus het is niet echt een stok achter de deur dat je ontslagen kunt worden.
3: Nee,
0: of zo.
3: Maar dat werk moet natuurlijk wel allemaal gedaan worden.
0: Dus
3: en het is echt een hele geoliede machine. Dus het is helemaal niet vrijblijvend, nee.
0: Zijn er conflicten?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Mensen die elkaar niet liggen of dat soort dingen?
3: Ja, dat zie je ook heel duidelijk. En ook mensen die ook... Nou, het zijn wel Amsterdammers, dus ze hebben het hart op de tong. Dus er wordt ook wel gewoon, dat wordt ook wel tegen elkaar gezegd. Van, doe niet zo moeilijk, of wat zit je nou te zeiken. Of, het is echt wel, er is een hele open sfeer. Maar als je ertussen loopt, dan voel je ook hier en daar wel de spanningen.
0: Dat is natuurlijk heel mooi voor jouw podcast, want dat gaat uiteindelijk over mensen altijd.
3: Ja, over de dynamiek tussen mensen en in kleine gemeenschappen. Dat vind ik heel interessant.
0: We hebben wat audio van een reactie op jouw podcast, want die is natuurlijk al te horen geweest hier en daar. En ja, mensen hebben dat ook wel meegekregen en dat maakt weer van alles los.
4: Ik ben al klant hier van dag 1 en ik heb al vrijwilligerswerk hier gedaan, maar ik vind de podcast echt super top. Eerlijk, maar ook het laat de complexiteit ook zien. Wel fijn.
5: Ja, en welke complexiteit bedoel je?
4: Tussen maatschappelijke vragen en foodinitiatieven binnen het organisatie. Tussen klanten en niet-klanten. Ja, alle kanten van.
5: Ja. Dus
4: leuk.
0: Egbert Lassen van het Bloemencorso aan de kop van Overijssel. Hebben jullie eigenlijk conflicten bij het opbouwen van zo'n evenement?
16: Kijk, Corso is ook competitie. We hebben 12 Corso groepen en die bouwen wel om zeg maar een eerste prijs te maken. Of ze bouwen om niet laatste te worden, die heb je er ook bij natuurlijk. En competitie, dat levert natuurlijk ook wel wat jaloezie op. Of rancune, of dat soort dingen.
0: Loopt het uit de hand of valt het wel mee?
16: Nou, ik denk dat... Kijk, ik vergelijk het... Je kan het een beetje vergelijken met voetbal, zeg maar. Je bent Feyenoord supporter of je bent Ajax supporter. En dan, dan misgun je Ajax. Als je Feyenoord bent, dan misgun je Ajax de winst en andersom. En dat is,
14: maar
16: dat
14: als Holland speelt, dan staan we weer allemaal naast elkaar.
16: Ja, dan staan we allemaal naast elkaar, ja. Ja. Nee, maar kijk, het is niet zo dat er Corso-hooligans zijn, zeg maar, die elkaar de tent uitvechten. Nee, daar hebben we nog niet mee.
0: Gezonde competitie?
16: Je zou het een gezonde competitie kunnen noemen,
3: Sabotage?
16: Nee. Het is wel zo, vroeger, het Corso bestaat al heel lang. En vroeger dan werden de schuren geblindeerd waar de wagens in gebouwd werden. Mocht je niet kijken bij elkaar, maar dat is verleden tijd.
14: Oh. En je bent het altijd eens over het ontwerp?
16: Het ontwerp, dat is wel een redelijk specifiek proces. Want elke groep heeft één ontwerper. Maar soms is het een groep ontwerpers, twee of drie. Maar meestal één. En dat is wel degene die het allemaal bepaalt. En de groepen die hebben wel geleerd om zich neer te leggen bij een artistiek, creatief iemand die het allemaal uitdenkt. En die wordt als het ware op het schild gehezen. En die volgen we met z'n allen. En dan maken we een goed eindproduct. Dan krijg je ook het beste eindproduct.
14: Heel technisch op zich.
16: Ja, het is heel technisch. Het is heel creatief. En er zit inderdaad heel veel. De laatste jaren zit in Corso Land. Is er heel veel techniek gekomen met bewegende onderdelen. En het moet allemaal wel perfect functioneren. Dus ook perfect uitgedacht worden.
0: En krijg je wel eens van die kift dat dan het andere team zegt, ja, is wel mooi, maar effectbejag.
16: Ja, dat is wel wat
0: er is. Snap je ook wat ik bedoel?
16: Dat bedoel ik eigenlijk een beetje met de rancune en de jaloezie. Kijk, als je één of twee keer gewonnen hebt, dan wordt het je eigenlijk niet meer gegund. En dan komen dat soort dingen boven tafel.
0: Wat bij alle vrijwilligers en organisaties speelt, is geldgebrek. Ook hier hebben we Helen, die vertelt iets over de geldzorgen.
24: Het is nog steeds wel onzeker, maar vooral omdat we natuurlijk geen lange termijn financiering hebben. Dus het is nu juli en we moeten echt alweer bezig zijn met volgend jaar. Maar ook de begroting van dit jaar is eigenlijk ook nog niet helemaal rond. En dat heeft er ook mee te maken dat ik ga natuurlijk met zwangerschapsverlof. Ik deed heel veel uren vrijwillig, maar heel veel dingen kan ik niet vrijwillig laten vervangen, zeg maar. Dus daar heb ik toch betaalde mensen voor nodig. Dus dat maakt dat het nu toch weer een beetje een hoofdpijndossier is op dit moment. Maar goed, er is wel. Kijk, het is fijn dat we in ieder geval. We hebben natuurlijk wat geld gekregen van de gemeente voor dit jaar. En ook voor het versterken van de organisatie. En die combinatie zorgt er wel voor dat er in ieder geval wat perspectief is. En dat we niet helemaal alleen maar in de overlevingsmodus zitten. En dat we gewoon, ja, nu proberen een wat meer een lange termijn plan te maken. Maar het is gewoon krap.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Dat speelt dat het allemaal tijdelijk is. Of dat er altijd een horizon is. Of dat je niet weet hoe lang het door kan gaan.
14: Het is heel erg kort dag altijd. En het is ook zelfs de mensen bij de gemeente die goed wils zijn, kunnen niet zoveel. Omdat ze gewoon ook gebonden zijn aan budgetten. Maar ook echt soms niet begrijpen hoe het werkt. Ik sprak laatst iemand die echt heel erg pro ons is. En die zegt, ja, maar je hebt toch laatst die 50.000 gehad? Ja, maar we zijn nu alweer bezig met volgend jaar. En dan hebben we 150.000 nodig, want dat is eigenlijk onze begroting. En daar zijn we nog lang niet. En dan moeten we nu al over gaan babbelen. En dat begrijpen ze niet, dat we altijd weer voor volgend jaar maar ook dus nog voor dit jaar, want het is nog niet eens helemaal rond. En
0: geeft dat stress?
14: Dat geeft ontzettend veel stress, want je bent elke keer vreselijk veel tijd kwijt met die aanvragen en dan krijg je een afwijzing en dan moet je weer kijken van waar kan ik het dan vandaan halen en dan kom je weer bij kleinere fondsen terecht waardoor je 5 aanvragen moet doen in plaats van 1. En ze willen allemaal net een ander verhaal hebben. Dus voordat je het rond krijgt. En nou ja, we hebben dan ook gesprekken met de gemeente, want we hebben echt wel goede contacten. En ook al een paar keer gezegd, moet je luisteren, elke keer die aanvraag doen kost zoveel tijd die we eigenlijk liever besteden aan het bestendig maken van onze organisatie, dat het zo zonde is. Dus als je nou zegt van, oké, je krijgt voor 2 jaar of voor 4 jaar gegarandeerd een bepaald bedrag, dan kunnen we zelf zorgen dat we na die 4 jaar dat geld niet meer nodig hebben, of in ieder geval een veel kleiner bedrag.
0: Maar Lou Raamakers, jij knikt. Ja, jij herkent dit.
2: Ik herken dit heel, heel erg. Als ik met goede doelen spreek, als ik
18: tijdens mijn werk, dan komt dit ook vaak te sprake. En dan geldt het niet alleen voor contacten met gemeentes of de Rijksoverheid, maar ook met grotere fondsen. Ja, wat je zegt, iedereen heeft een net iets andere aanvraag, formulier wat je moet invullen, moet net andere gegevens rapporteren. Dat is een heel groot frustratiepunt.
0: Het is tijdrovend en het moet elke keer opnieuw.
18: Ja, ja.
14: Ja, en die mensen die tegenover je zitten, worden wel betaald voor die uren. Die zijn allemaal betaald.
3: Mensen van de gemeente bedoel je?
14: Mensen van de gemeente, mensen van fondsen ook. Die zitten allemaal rustigjes en die gaan straks om 5 uur naar huis. Naar hun lekkere warme huis en hun fijne maaltijd. En jij komt weer thuis met je watermeloen waar de helft van afgesneden moet worden. Want die helft was niet meer goed.
3: Nou, en met een kromme komkommer.
14: En met je kromme komkommer. Nou, kromme komkommers heb ik echt geen moeite mee.
0: Met de kleine aardappel en alles. We gaan het straks hebben over vanuit de wetenschap wat je eigenlijk kunt zeggen over filantropie. En we gaan het hebben over waarom Nederland een land is met zoveel vrijwilligers. En ja, wat zoeken mensen eigenlijk in vrijwilligerswerk? Maar eerst een toepasselijk nummer van Joe Cocker.

0: morgen op de perstribune van Max. Frank Dumosch.
1: Hallo.
0: Oud-presentator van onder meer Netwerk, Cappuccino en het Jeugdjournaal.
1: Vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar korte tijd geleden was de hele wereld vol goede moed. Maar nu is niet iedereen meer zo hoopvol.
0: En Gerard Nijboer, de eerste Nederlandse marathonloper van wereldklasse.
2: Dat is het summum van elke sportman en daar moet je eigenlijk staan.
0: Over zijn liefde voor de loopsport.
2: Als je kijkt naar de middelbare school, was ik altijd het laatste jongetje in de klas, ook op de lange afstand.
0: Maar Geet Rijntjes in gesprek met Frank Dumosch en Gerard Nijboer. Morgen om 12 uur op de perstribune van Max.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: I'm certain it happens all the time.
1: Joe Cocker met een Beatle liedje, With a Little Help from My Friends.
2: Brood nodig. Pieter van der Wielen.
1: U luistert naar NPO Radio 1, Brood nodig, over vrijwilligerswerk, in gesprek met Sylvia Bromet, podcastmaker. Merel van Looy, vrijwilliger bij Helen's Free Food Market in Amsterdam. Marlou Ramakers, zij is wetenschapper van filantropische studies. En Egbert Lassen, hij is een van de organisatoren van het Bloemencorso in Sint-Jans-Klooster. Aan de kop van Overijssel is dat. Ja, het gaat ook heel erg over mensen en wat ze allemaal meemaken. Kleine drama's, blije gebeurtenissen.
3: Ja.
1: Ja, heel veel markante mensen met toch wel grote verhalen.
3: Ja, zeker.
1: Dat is eigenlijk jouw echte interesse. Altijd.
3: Ja. Nou ja, er zijn verschillende interesses. Het is het persoonlijke verhaal. Maar ook hoe mensen met elkaar samenleven of samenwerken. En ook, dat zijn allemaal mensen met, zoals ze zelf zeggen, rugzakjes. En sommige mensen zijn ook niet in staat om betaald werk te doen. Het is ook op dinsdag. Hè. Iemand zegt ook, een vrijwilligster zegt ook, normale mensen werken op dinsdag. Dus het zijn allemaal mensen die iets hebben waardoor ze op dinsdag dit kunnen doen. Inderdaad, dramatische verhalen, maar ook heel veel vrolijkheid.
1: Wat ik leuk vind, dat iemand ergens zei van dat hij buiten de samenleving was komen te staan. En toen dacht van, ik ben eigenlijk helemaal niet buiten de samenleving komen te staan. Ja. Dus als je niet aan het betaalde werk deelneemt, dat het gevoel is. Of van, nu ben ik uit de samenleving geplaatst. Maar ja. dat is dan niet zo. Dat is een soort ontdekking.
3: Ja, je kan dus, en dat is het mooie van vrijwilligerswerk. Dat vond ik zelf ook zo leuk. Dat je denkt van, je kan je overal bij aansluiten. Want je krijgt niet betaald, dus je kan je aanmelden. Dus wat zal ik eens gaan doen? En dan kom je dus in een groep terecht. Waardoor je weer onderdeel bent van iets.
1: Waardoor je weer iemand bent. Merel, bij jou is het dat zit ook in de podcast, een heel ingrijpende, heel snelle gebeurtenis geweest.
4: Ja.
1: Door een bloeding kreeg je een dwarslesie.
4: Ja.
1: En dan in één keer is je leven totaal anders, van de een op de andere dag.
4: Ja, ik ging de auto in naar het ziekenhuis en 4 maanden later kwam ik pas weer thuis.
1: En hoe kwam je thuis?
4: Ik kwam thuis op de 42e met een rollator. En dat was een ontzettende overwinning. Want ik had dus 4 maanden zowat in revalidatie gezeten, intern. En ik heb tot op de laatste dag in de revalidatiecentrum de rolstoel gebruikt. Omdat ik ook door mijn enkel was gegaan. Want ik wilde de laatste 2 weken eigenlijk proberen om zonder. Maar ik was natuurlijk weer door mijn enkel gegaan. Dus ik heb echt tot op de laatste dag met de rolstoel in het revalidatiecentrum gewerkt. En toen ik naar huis ging, toen kon ik dus met de rollator naar huis. En dat was dus geweldig, want dat was een vrijheid die ik al een hele tijd niet meer had gehad.
1: Die je hebt moeten heroveren.
4: Ja.
1: Hoe heb je perspectief gevonden voor jezelf?
4: Niet. Gewoon alleen naar de volgende dag kijken. En je bent alleen maar bezig met trainen, oefeningen. En moe zijn. En ook nog een beetje zorgen dat de administratie van het werk doorging. Want dat was
1: niet. Want je had een winkel.
4: Ik had een winkel en dat kan je misschien ook wel weer uitbesteden. Maar je kon ook niet eventjes iets regelen. Want je bent al in het ziekenhuis. Het was acuut. Dus je kunt je niet voorbereiden of zoiets. Ik heb de administratie wel zelf blijven doen. Gewoon in bed.
1: Om maar door te gaan. Hoe is het nu met vrijwilligerswerk? Hoe belangrijk is het voor je?
4: Vrijwilligerswerk? Het is mijn leven.
1: Het is je leven?
4: Dit is mijn leven, ja. Dit is wat ik doe en waar de reden om uit bed te komen.
1: Zo belangrijk is het.
4: Ik ben eerst vrijwilliger geworden. Nou, op een gegeven moment vroeg Helen van, God, zou je vrijwilligersplanning van mij over willen nemen? En ben ik vrijwilligersplanning gaan doen. Naast de dag zelf, de dinsdag. En toen werden we een stichting. En nu ben ik in het bestuur van de stichting. En dan heb je natuurlijk ook over de achter, ja, achter de schermen dingen, het hebben gesprekken met de gemeente, gesprekken met allerlei onderzoekers van allerlei universiteiten die allemaal heel veel leuke dingen bij ons komen onderzoeken.
1: Ik kijk even naar Marlou Raamakers, want we hebben er
4: ja, zij is bij ons nog niet geweest.
5: Nee, wij zijn nog niet bij jullie geweest.
1: Misschien een idee.
4: Precies.
5: Ja, zeker.
1: Wat fascineert jou zo aan vrijwilligerswerk?
5: Ik denk dat wat ik er zo interessant aan vind is inderdaad van, goh, hè, als je het puur heel rationeel economisch bekijkt van hey, je gaat werk doen, maar je krijgt daar niks, geen geld voor terug. Dus waarom doen mensen dat dan?
1: Tart alle economische wetten.
4: Ik krijg natuurlijk wel gewoon mijn uitkering.
5: Nee, natuurlijk. Tuurlijk, maar zeg maar, dat is waar mijn fascinatie daarvoor begon. En dan kom je erachter van ook, hè, in wetenschappelijke literatuur zeggen mensen ook heel veel dingen die passen bij wat jij nu zegt. Merel, van mensen zijn op zoek naar contacten. Mensen willen betekenis geven aan hun leven. En dat vrijwilligerswerk helpt hen. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren op het moment dat ze geen betaald werk kunnen of willen doen. Dat ze dan zeggen van, goh, maar vrijwilligerswerk geeft mij wel, bijvoorbeeld, geef mij wel betekenis of help mij een steentje bij te dragen.
4: En het is naast, ik bedoel, ik ben natuurlijk gewoon, ik doe dingen. Ja. En andere mensen zouden misschien wel daarvoor betaald worden in andere omstandigheden. Maar ik heb ook de vrijheid om te kiezen wat ik doe. Ik kan kiezen van, ga ik in het bestuur of niet? En welke functie in het bestuur wil ik dan het liefst? En als ik bij een werkgever zitten, kan ik niet kiezen wat voor een soort werken dingen ze naar me toe schuiven.
1: Een stuk minder in ieder geval. Hoeveel vrijwilligers zijn er en wanneer tel je mee in die statistieken?
5: Ja, maar dat is een hele goede vraag. Er zijn, zeg maar, we hebben een reguliere definitie en daarin gaan we het vaak over vrijwilligers zijn voor een organisatie. Dus dan denken we aan mensen die vrijwilligers zijn voor een stichting of een voetbalvereniging. Eigenlijk voorbeelden die je net in je intro noemde. En dat is zo'n 45-50% van de Nederlandse bevolking, van de volwassen Nederlandse bevolking. Ja, het is over 6 miljoen. Ja, we hadden het al over de wiskunde daarachter, maar ik denk dat wel ongeveer zou moeten kloppen. Maar als we dan kijken naar, goh, als we naar een bredere definitie kijken, dan hebben we het ook over mensen die elkaar helpen binnen, hè, een eigen netwerk, dus bijvoorbeeld niet iets organiseren zoals Helen's Free Food Market, maar bijvoorbeeld zelf mensen in een eigen netwerk helpen met eten, omdat ze weten dat ze dat nodig hebben, als we die ook meetellen.
4: Mantelzorgers.
5: Ja,
1: mantelzorgers tellen net niet mee. Hè?
5: Laten we daar eventjes. Okay. Daar kunnen we over vrijwilligen. Kunnen we het over hebben of dat echt vrijwillig is? Dat, zeg maar, als we dat allemaal meetellen, dan kwamen we volgens mij afgelopen jaar op zo'n een schatting van 77%. Dus dan zitten we echt wel een stuk hoger.
3: Veel,
5: van echt dat veel mensen iets doen voor een ander. En dat kan dus heel veel vormen aannemen.
1: Wat zegt dat over een land als zoveel mensen vrijwilligerswerk doen?
4: Is dat in andere landen ook zo'n soort getal?
5: Precies hoe wij het hebben, hè, hoe wij dat berekenen, doen we niet exact in andere landen. Dus vind ik het een beetje moeilijk om te zeggen. Maar het is wel over het algemeen scoort Nederland vrij hoog op vrijwilligerswerk voor organisaties. Het helpt ook wel dat Nederland over het algemeen een goede cultuur heeft of een goede overheidsstructuur heeft om al die organisaties te faciliteren. Want
1: dus de overheid is niet helemaal afwezig?
5: Nee. Ik bedoel, ik heb de frustraties over de overheid en hè, over subsidies en dat steeds opnieuw moet. Dat bestaat zeker. Maar over het algemeen is de Nederlandse overheid is wel bereid om samen te werken met maatschappelijk initiatief in Nederland. En moedigt dat ook vooral aan dat mensen dat op zich nemen. En dat is niet in ieder land zo.
4: Ik denk de juridische structuur ook van hè, stichtingen en verenigingen en zo.
5: Ja.
1: Het is een georganiseerd land.
4: Ja.
1: Hoe ben jij eigenlijk terechtgekomen bij het Bloemencorso, Egbert?
6: Nou, dat is niet zo heel spannend. Kijk, Sint-Jans-Roos is een heel klein dorp. Er wonen 2500 mensen.
1: En dus iedereen doet mee.
6: Je ontkomt daar niet aan. Dus zo gooi je.
3: Oh, dus zo vrijwillig is het niet.
6: Nee, het is eigenlijk helemaal niet vrijwillig. Als je niet meedoet, dan word je niet mee. Dan
1: lig je er gewoon uit in de gemeenschap.
6: Ja, klopt.
1: Hoeveel tijd gaat er nou in zitten, als je eerlijk bent?
6: Nou ja, kijk. Voor mij is het hobby. Voor mij zit er heel veel tijd in. Ik denk dat ik wel in dit soort weken dan kom ik wel 20, 30 uur per week.
1: Dat is echt stevig.
6: Ja. Maar goed, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En het is ook heel vrijwillig. Je ziet ook in evenementenlanden. We zijn eigenlijk een evenement. En nadat we cultureel erfgoed zijn, zijn we een evenement. En in evenementenland heb je juist heel vaak betaalde krachten. Hè. Sommige evenementen. Die hebben een directeur aan boord, zeg maar, die 100.000 euro per jaar verdient, bij wijze van spreken. Ja, dat is bij ons niet het geval. Maar wij begeven ons daar wel tussen en we doen alles wel op vrijwillige basis.
3: Maar hoe kan dat dan? Zoveel uur? Heb je geen betaald werk?
6: Ja, ik ben zelfstandig ondernemer. Ik heb een redelijk flexibele agenda. En ik kan, alle vrije tijd die ik heb, die steek ik erin. Maar dat is ook omdat ik het hartstikke leuk vind.
4: Werken, corso, slapen.
6: Ja.
1: Eten, slapen, corso. We hebben geluid van, want Oproep Max heeft natuurlijk ook een grote voorliefde voor corso's door het hele land. En we gaan even luisteren.
7: Dit is dan de eerste wagen van Kluitenberg. Ja.
8: Groep Kluitenberg, Bushmeat. Een ontwerp van Marcel Sandbergen.
7: Apenkoppen.
8: Apenkoppen. Zo ben ik de markt in Afrika nu nog is waar men nog steeds wilde dieren kan kopen. Een apenpootje of een stukje slang. Kijk, hier zit een stukje techniek in.
7: Schitterend.
8: Om de beer tevoorschijn.
7: Zo goed ook die ogen weer gedaan.
8: Ja, ook die bewegingen. Het gaat op mensenkracht. De jury vond dit een tweede prijs waard.
7: Ze zien er ook best eng uit, die beren.
8: Ze zien er eng uit. Het is inderdaad maar de vraag van wie jaagt er op wie.
7: Ja. Fiesta en
8: Fiesta. Maar ik zou het op een lopen zetten als ik jager was.
7: Nou, ik ook.
8: De volgende creatie is de groep Deurgaan.
7: Deurgaan. Brandweerlieden.
8: Brandweerlieden. Hoogtevrees met name.
7: Mm-hmm.
8: En nu is het hier de vraag van wie heeft er hoogtevrees. Of de katten, de poezen die bovenin de lantaarnpalen zitten of de brandweermannen.
1: Wat is nou het grootste moment van voldoening? Is dat het moment dat die wagen rijdt of als het voorbij is?
6: Ja, de gemiddelde corso-bouwer vraagt dan is dat het moment dat hij 's ochtends de tent uitgaat, dat hij klaar is, zeg maar. Dan rijdt hij de tent uit en dan gaat hij richting het dorp, richting de kern van het dorp, waar het corso is. En dan is dat het moment 's ochtends vroeg dat hij uit de tent komt in zijn volle glorie. En dan
1: Iedereen zien waar eraan gewerkt is en hoe mooi het is geworden.
6: Ja.
1: Maar het is een heel tijdelijk moment natuurlijk.
6: Ja, dat is het bijzondere, ook een van de bijzondere kenmerken van het corso. Kijk, je werkt er met z'n allen bijna een jaar rond aan. Hè. De eerste ontwerpen beginnen meteen nadat het de laatste corso is geweest. Hè. We hebben een soort jaarwisseling. We hebben een periode voor het corso, een periode na het corso. Nou, meteen na het corso gaan we nadenken over volgend jaar. Daar zijn we dan al die tijd mee bezig. En het wordt wel steeds actiever en steeds breder op de dag dat je ermee bezig bent. Alleen, dan is vervolgens het corso is één dag. En dan hebben we nog een dag tentoonstelling, de zaterdag na de vrijdag. En op de maandag wordt die ook al helemaal weer afgebroken. Dus dan wordt die ook in één dag, gaat alles weer plat. Dus dat is eigenlijk wel een soort van contradictie in het corso, dat je zeg maar daar heel lang mee bezig bent, maar het allemaal voor één dag doet en het ook nog in één dag afbreekt.
1: Maar het is wel wat de gemeenschap bij elkaar houdt. Het zorgt voor een hechtere samenleving.
6: Ja, het is absoluut. Het zorgt voor enorme sociale cohesie, enorme samenhang. En kijk, ik hoorde je net even de discussie over de betrokkenheid van de overheid. Maar wat wij wel zien is dat met name de politiek vindt het wel heel interessant om die reden. Dus wethouders, gedeputeerden, ministers, die vinden het echt wel het corso als cultureel erfgoed vinden ze wel heel interessant.
1: Dat zo'n heel dorp eraan werkt. Ja. Je hebt natuurlijk in andere gemeentes is het carnaval of een voorstelling. Dat heb je ook nog steeds op sommige plekken. Ik kijk toch even naar Marloe Raamakers. Dat is natuurlijk ook wel stof voor onderzoek. Hoe bevordert vrijwilligerswerk de sociale samenhang?
5: Ja, en er zijn ook mensen die zeggen vrijwilligerswerk is de sociale samenhang.
1: Dat
5: mensen
1: dat is het. Dat zoek
5: samen
1: iets verder.
5: Dat samen iets willen oppakken en een evenement willen creëren. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over steun die mensen in een sociale netwerk aan elkaar geven, dan zien we ook wel dat bijvoorbeeld mensen die vrijwilligerswerk voor een organisatie hebben gedaan, dat die daarna ook vaker hulp geven aan mensen in een netwerk. En we vermoeden dat dat is omdat zij dus mensen leren kennen tijdens hun vrijwilligerswerk. En ook op een manier dat zij iets van hen horen als het niet goed gaat. Want het is natuurlijk wel, want het geldt voor allebei, de vormen die we hier aan tafel hebben. Je ziet mensen regelmatig. Je praat niet alleen met hen over wat je aan het doen bent, maar natuurlijk ook over hoe gaat het in het leven. Zeker. En dat als er dan iets aan de hand is of er speelt iets in iemands leven, dan is het ook makkelijker om even, ja, even bij te springen en te zeggen, goh, maar ik kom jou ergens mee ondersteunen. Of om die vraag überhaupt aan iemand voor te leggen. Van, hé, het gaat eigenlijk niet zo lekker met mij. Zou je een keer mij kunnen helpen, ook buiten dit hele verhaal? En ik kan me voorstellen dat, ja.
9: Herken je dat, Egbert?
6: Nee, ik herken het zeker. Kijk, ik denk dat het Corso heeft een enorme, en dat geldt natuurlijk ook voor jullie initiatief, het heeft een enorme maatschappelijke bijdrage. Het draagt enorm bij aan de maatschappij. En het is niet alleen dat mensen in contact komen met elkaar, maar ook dat het mensen een doel geeft in het leven. Ja, ook als je oudere mensen hebt, die hebben bij ons allemaal wel een functie. Hè? De oma's die maken soep, zeg maar. En de opa's staan op het dahliaveld het land te onderhouden, te schoffelen of de bloemen te plukken. En ja, dat zorgt ervoor dat mensen wel echt een doel in het leven krijgen. Echt letterlijk achter de geraniums weg kunnen en naar de dahlia's kunnen gaan.
1: En de jongeren, doen die net zo enthousiast mee?
6: Ja, dat is het ook. Kijk, jongeren kijk, ook een van de belangrijke aspecten van het Corso is dat het mensen ontwikkelt. En dat
4: groeit ermee op, denk ik.
6: Iedereen in het dorp kan lassen. Ik noem maar wat. Dat is misschien iets geks, maar ja, iedereen kan lassen. Maar je leert ook samenwerken en je leert ook leiding geven. Maar wat je bijvoorbeeld ziet is dat, zeg maar even, de vrachtwagenchauffeur die geeft leiding aan de advocaat. Ja, dat is een soort van logisch proces in het systeem.
1: Je krijgt een andere hiërarchie. Als mensen vrijwilliger willen worden, waar moeten ze dan aan denken? Is het een verplichting die je te makkelijk zou kunnen aangaan? Dat je, god, daarvoor kijk je op? Of moet je gewoon beginnen? Of moet je toch eerst goed bij jezelf te raden gaan?
5: Ik denk dat het een beetje afhangt van waar je bij aansluit. Kijk, zeg maar, ik vind het heel fijn om te horen dat bij jullie, als het iemand niet lukt om te komen, dat iedereen heel, zeg maar, heel lief reageert en zegt van, oh, wat vervelend, volgende keer.
4: We denken wel bij. Potverdorie, dan hebben we.
5: Maar ik spreek dus ook wel eens mensen die zeggen van, ja, we krijgen het niet rond, zeg maar, hè, en we willen een jeugdvoorstelling organiseren. Dat krijgen we niet rond omdat de mensen op de dag zelf, mensen waar we op gerekend hebben, afbellen. Ja. Of afappen in dit geval. Dus ik denk dat als je een beetje nieuw bent, zou ik misschien niet meteen bij zoiets aansluiten, maar je kunt ook gewoon heel klein beginnen.
4: Ja, wij als organisatie we zijn nu 7 jaar bezig. En we hebben ook geleerd welke flexibiliteit we in het rooster moeten aanbrengen om dit op te vangen. En dat betekent dat als echt iedereen er is, dat we misschien een handje te veel hebben. Maar het is ook afhankelijk van hoeveel eten er binnenkomt. Dus het alles is flexibel. De hoeveelheid vrijwilligers is flexibel. Maar de hoeveelheid eten die binnenkomt, soms is het 900 kilo en soms is het 500 kilo. En soms is het 2000 kilo. En dan staan we allemaal, oh my god, wat moeten we?
1: Maar het roept nooit ergernis op, die vrijblijvendheid, als mensen zeggen, nou, ik voel me niet zo lekker vandaag.
4: Nee, omdat het ingebouwd is in het hoort er gewoon bij. En niet iedereen komt. Je hebt mensen die komen echt om te werken en je hebt mensen die komen om te ahoeren. En die steken hun handen meer uit als er meer werk te doen is en minder uit als er minder werk te doen is.
1: Maar ahoeren heeft ook een functie misschien.
4: En ahoeren heeft zeker een functie. En ik heb mezelf als roostermaker ook heel lang ingezet als ik zet mezelf expres niet op het rooster, zodat ik in kan springen op het moment dat er een gat valt.
1: Wat heeft jou het meest verbaasd in dit proces? Of moet je gewoon beginnen? Of moet je toch eerst goed bij jezelf te raden gaan?
5: Ik denk dat het een beetje afhangt van waar je bij aansluit. Kijk, zeg maar, ik vind het heel fijn om te horen dat bij jullie, als het iemand niet lukt om te komen, dat iedereen heel, zeg maar, heel lief reageert en zegt van, oh, wat vervelend, volgende keer.
4: We denken wel bij. Potverdorie, dan hebben we.
5: Maar ik spreek dus ook wel eens mensen die zeggen van, ja, we krijgen het niet rond, zeg maar, hè. En we willen een jeugdvoorstelling organiseren. Dat krijgen we niet rond omdat de mensen op de dag zelf, mensen waar we op gerekend hebben, afbellen. Ja. Of afappen in dit geval. Dus ik denk dat als je een beetje nieuw bent, zou ik misschien niet meteen bij zoiets aansluiten, maar je kunt ook gewoon heel klein beginnen.
4: Ja, wij als organisatie, en we hebben natuurlijk, we zijn nu 7 jaar bezig. En we hebben ook geleerd welke flexibiliteit we in het rooster moeten aanbrengen om dit op te vangen. En dat betekent dat als echt iedereen er is, dat we misschien een handje te veel hebben. Maar het is ook afhankelijk van hoeveel eten er binnenkomt. Dus het alles is flexibel. De hoeveelheid vrijwilligers is flexibel. Maar de hoeveelheid eten die binnenkomt, soms is het 900 kilo en soms is het 500 kilo. En soms is het 2000 kilo en dan staan we allemaal, oh my god, wat moeten we?
1: Maar het roept nooit ergernis op, die vrijblijvendheid, als mensen zeggen, nou, ik voel me niet zo lekker vandaag.
4: Nee, omdat het ingebouwd is in... Het hoort er gewoon bij. En niet iedereen komt... Je hebt mensen die komen echt om te werken en je hebt mensen die komen om te ahoeren. En die steken hun handen meer uit als er meer werk te doen is en minder uit als er minder werk te doen is.
1: Maar ahoeren heeft ook een functie misschien.
4: En ahoeren heeft zeker een functie. En ik heb mezelf als roostermaker ook heel lang ingezet als ik zet mezelf expres niet op het rooster, zodat ik in kan springen op het moment dat er een gat valt.
1: Wat heeft jou het meest verbaasd in dit proces?
3: Ja, het

0: zou ik misschien niet bij meteen bij zoiets aansluiten, maar je kunt ook gewoon heel klein beginnen.
1: Ja, wij als organisatie hebben natuurlijk, we zijn nu 7 jaar bezig. En we hebben ook geleerd welke flexibiliteit we in het rooster moeten aanbrengen om dit op te vangen. En dat betekent dat als echt iedereen er is, dat we misschien een handje te veel hebben. Maar het is ook afhankelijk van hoeveel eten er binnenkomt. Dus het alles is flexibel. De hoeveelheid vrijwilligers is flexibel. Maar de hoeveelheid eten die binnenkomt, soms is het 900 kilo en soms is het 500 kilo. En soms is het 2000 kilo. En dan staan we allemaal, oh my god, wat moeten we?
2: Maar het roept nooit ergernis op, die vrijblijvendheid, als mensen zeggen, nou, ik voel me niet zo lekker vandaag.
1: Nee, omdat het ingebouwd is in
2: het hoort er gewoon bij.
1: Het hoort er gewoon bij. En niet iedereen komt. Je hebt mensen die komen echt om te werken en je hebt mensen die komen om te ahoeren. En die steken hun handen meer uit als er meer werk te doen is en minder uit als er minder werk te doen is.
2: Maar ahoeren heeft ook een functie misschien.
1: En ahoeren heeft zeker een functie. En ik heb mezelf als roostermaker ook heel lang ingezet als ik zet mezelf expres niet op het rooster, zodat ik in kan springen op het moment dat er een gat valt.
2: Wat heeft jou het meest verbaasd in dit proces?
3: Ja, het meest verbaasd. Even heel hard nadenken. Nou, dat ik het verbaasde me eigenlijk wel dat het. Ik vond het eigenlijk moeilijker dan ik gedacht had. Ik dacht, je meldt je ergens aan en je gaat iets vrijwillig doen en dan is iedereen blij en dan. Maar het is zo complex en je hebt met allemaal mensen te maken en met klanten die meer willen en met vrijwilligers die dingen willen meenemen of die niet meer komen opdagen. En zelf zat ik dus ook als een soort van, ik dacht iets goeds voor de wereld te gaan doen en nu zijn de mensen ondankbaar. Dat vond ik heel, ja.
2: Dat je toch conflicten ontmoet uiteindelijk. Terwijl je denkt, je krijgt alleen maar applaus.
3: Ja.
2: En dat de mensen toch ontevreden kunnen zijn.
3: En nog iets wat me heel erg heeft verbaasd is dat de gemeente, die kwam op een gegeven moment, kwam de wethouder langs, want er was een groot rapport waaruit bleek dat de maatschappelijke opbrengst zo ontzettend groot is. Dus niet alleen dat het een sociale plek is, maar ook dat mensen geholpen worden naar andere instanties, wat Merel ook al zei. En dat kwam in de krant en het was allemaal fantastisch. En in diezelfde week werd de subsidie afgewezen. Dat zit ook in de podcast. En ik ben het verhaal gaan halen met Helen bij de wethouder, die daar eigenlijk niks van af wist. Dus dan heb je binnen zo'n gemeente, zegt de een, wat fantastisch wat jullie doen. We hebben jullie echt nodig. Want de mensen vertrouwen ons niet meer, dus we hebben jullie nodig. En een andere afdeling zegt, nee, we wijzen die subsidie af. Dat heeft me ook heel erg verbaasd.
2: Was niet aan iets voldaan of een procedure niet?
3: Nou, dat was
1: Word je was gewoon 3 keer overgevraagd ook.
3: Dus er waren heel veel aanvragen gedaan. Dat heeft me ook wel verbaasd. Dat ik denk, ja, dat die afdelingen niet goed met elkaar communiceren.
1: Nee, dat is echt heel vreselijk. Ja. Maar realiseer je, er werken 20.000 mensen bij de gemeente Amsterdam.
3: Ja, dat is veel.
2: Het is ook een hele grote stad, hè, natuurlijk. En Egbert Lassen, wat wordt het thema van jullie carve? Is dat strikt geheim?
4: Nee, het Corso heeft geen thema. Je hebt inderdaad, sommige Corso's werken met het thema, maar voor ons niet. Alle ontwerpers hebben volledig artistieke vrijheid. Je mag maken wat je wilt.
2: En de car waar jij aan werkt?
4: Ik zit ook bij een groep, inderdaad. Wij hebben dit jaar, het is best een maatschappelijk thema. Want het gaat over verontreiniging van natuurgebieden, zeg maar.
2: Met maatschappelijke boodschap ook nog. Ja. Dank je hartelijk. Sylvia Bromet, podcastmaker. Merel van Looy, vrijwilliger. Marlou Ramakers, wetenschapper. En Egbert Lassen van het Bloemencorso Sint-Jans Klooster.
5: Een programma van Max.
6: NPO Radio 1.
7: Biologieleraar Timo Muus werkte duizenden uren aan het handboek motten.
8: Hij zit op je microfoon hier.
9: Oh nee.
8: Ja.
7: Schrijver en kunstenaar Achiel Kools is benieuwd hoe een vogel de wereld ziet.
10: Het verlangen naar in dat verenpakje te kruipen.
7: We gaan op pad met het Friese burgerinitiatief Red de Argusvlinder.
11: Daar gaat hij, op de stenen.
7: Oh, de Noordzee warmt flink op. Wat zijn de gevolgen voor het zeeleven? En welke vogels gaan mogelijk de nieuwe Europese bankbiljetten sieren? Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
6: NPO Radio 1.

0: luistert, weet meer.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Vooraf worden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met de natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: NPO Radio 1.
9: NOS Radio 1.
4: Langs de lijn.
10: Dien van het Laar.
11: Goedenavond. Lorena Wiebes begon als topfavoriet voor de eerste ritten van de Tour de France. En op dag 1 maakte ze het meteen waar.
12: Vollering bijt op de tanden. En Lecour doet het ook. Want er is maar één Lorena Wiebes. En die wint. Zelfs als het niet echt vlak is. Zij pakt het geel.
11: Het mannenpeloton reed vandaag Classica San Sebastian. En Remco Evenepoel kon daar geschiedenis schrijven door voor de vierde keer te winnen. Daarvoor moest de Belg in de sprint afrekenen met medevluchter Richard Carapaz.
0: Evenepoel kan nu al eens achterom lonken. Kan nog eens blijven gaan. Nog eens kijken en winnen. Vier keer San Sebastian. 1, 2, 3, 4. Alleen heerser in San Sebastian Remco Evenepoel.
11: We bellen straks met een andere renner met warme herinneringen aan Classica San Sebastian. En die de koers vandaag voor de allerlaatste keer reed, Bauke Mollema. En waarom zou je deze documentaire moeten bekijken?
9: We got this connection. It's never going to be broken. Right to our graves. They'll be talking about this 100 years from now.
11: Mysterieus. Horen we van onze commentator Frank Wielaert. Maar we beginnen natuurlijk met de FIFA. Ook vandaag weer veel nieuws rondom FIFA-baas Gianni Infantino.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Ontwikkelingen bij de FIFA.
14: Voetbalbond schrapt het plan om aandelen te verkopen van het WK voetbal.
13: FIFA-voorzitter Infantino bevestigt dat in een verklaring die de FIFA deelde op X.
15: In werkelijkheid kwam het vuur hem na aan de schenen en heeft hij de steun uit de hele voetbalwereld zo'n beetje verloren.
16: De KNVB heeft zijn vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd.
17: Ja, ongekend stevige taal.
16: Ook de UEFA zegt het vertrouwen in Infantino kwijt te zijn.
17: Dat hebben we in de afgelopen jaren niet gezien.
11: We bellen erover met sportrechtadvocaat Dolf Segaar. Goedenavond, meneer Segaar.
18: Goedenavond.
11: Kunt u nog bijhouden wat er allemaal gebeurt rondom Infantino?
18: Ja, het gaat vrij snel, alle ontwikkelingen. Maar ja, het is nog bij te houden, gelukkig. En ik verwacht ook wel dat het nu even... Nu alle standpunten gedeeld zijn over het plan en het terugtrekken van het plan, dat het nu alweer eventjes wat rustig zal worden. Er weer allerlei activiteiten achter de schermen hebben plaatsgevonden. Maar de komende dagen verwacht ik niet heel veel nieuws.
11: Ja, want voor de duidelijkheid, hij wilde de commerciële kant van het WK in een nieuw bedrijf verkopen. Daar zou ongeveer 20 miljard euro mee gemoeid zijn. De kritiek was, het zou de ziel van het mondiale voetbal verkopen. De KNVB heeft gereageerd, heeft het vandaag stevig gedaan door te zeggen dat er sprake is van een fundamentele vertrouwensbreuk. Wat houdt dat precies in?
18: Ja, dat standpunt van de KNVB dat zegt eigenlijk dat zij er niet meer in gelooft dat Infantino op een integere wijze leiding kan geven aan FIFA. Doordat hij met dat plan om de rechten te verkopen aan een andere entiteit waar ook externe investeerders in zouden deelnemen. Nu hij het heeft teruggetrokken op een eerlijke en overtuigende wijze leiding kan geven aan FIFA.
11: Ja, daarin is de KNVB eigenlijk een van de eerste bonden ter wereld die zo stevig naar buiten treedt met zo'n statement. Waar hoopt de KNVB nu op, denkt u?
18: Ja, ik denk dat de KNVB verwacht en hoopt in ieder geval dat er support komt van andere bonden. Nou, dat lijkt ook wel zo te zijn als je dus met name UEFA hoort, maar ook Noord-Midden-Amerika heeft zich uitgesproken. Mm-hmm. Dat andere bonden die vertrouwensbreuk delen. En ja, dat uiteindelijk zal leiden tot het afzetten van Infantino.
11: Ja, Guido van Goop, onze collega en onderzoeksjournalist bij NOS Sport en natuurlijk maker van de podcast Gianni's Imperium, die noemt het standpunt van de KNVB bijzonder.
19: Eigenlijk hebben ze altijd de koers gevaren de afgelopen jaren van stille diplomatie. Als er dan kritiek was, dan altijd in een achterkamertje of zeker niet on the record. En dat ze dit nu als statement naar buiten brengen is heel bijzonder. En zo hard heb ik hem zelfs in de afgelopen 10 jaar niet gezien. Het vertrouwen is gewoon weg. Ik bedoel, dat is nogal wat. Zeker voor de KNVB is dat echt een hele grote stap. Dat nu ook de Aziatische Federatie, de Federatie van Midden- en Noord-Amerika, zich keren tegen de plannen van Infantino en daarmee eigenlijk ook keren tegen hem. Dat is heel bijzonder, want dat zijn hele loyale federaties gebleken. Belangrijke pionnen ook in zijn imperium, om maar zo te noemen. Ja. En bijvoorbeeld de voorzitters van die federaties zijn ook gewoon vicepresidenten van FIFA. Dus mensen uit zijn eigen kring die hem corrigeren, die hem afvallen. Dat is heel bijzonder. En dat zagen we gisteren ook met twee vertrouwelingen van Infantino. Een adviseur die naar buiten treedt en zegt, ik pik dit niet langer. Ja, weet je, dan beginnen wel heel veel bouwstenen op een gegeven moment te vallen.
20: Stevig statement dus van de KNVB. De UEFA die sluit zich daarbij aan, heeft het vertrouwen in Infantino ook opgezegd. Zojuist door Guido van Groop ook gezegd dat de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika, de CONCACAF, het vertrouwen heeft opgezegd. En dat leiderschap, waarbij voetbal op de eerste plaats staat, niet langer van dienst is. Is de UEFA nu eigenlijk de grote jongen in de klas waar naar wordt gekeken, internationaal gezien?
18: Dat vind ik wel, want zij kwamen als eerste bond met dit standpunt. UEFA laat overigens nog wel alle opties open. Ze zeggen wel, het vertrouwen is er niet meer, maar we laten wel alle opties open. Ik hoor ook die andere bonden niet werkelijk zeggen, het moet leiden tot het aftreden van Infantino. Ze vinden wel dat zijn leiderschapsstijl nog zeer te wensen overlaat, zeg ik bescheiden, want dat is wel sterker dan dat. Maar ik komt toch nog niet heel duidelijk, wordt naar buiten gebracht, dat er ook aangestuurd gaat worden op het aftreden van Infantino. Dat is dus, die bonden zullen uiteindelijk dan ook een stap verder moeten zetten dan alleen maar dit uitspreken. Want met het uitspreken is hij nog niet ontslagen.
20: Nee, wat is die volgende stap dan?
18: Nou, wat 44 bonden, dat moet 1/5 van het aantal bonden een buitengewone vergadering bijeenroepen. Mm-hmm. Dan komt dus het congres, moet dan bij elkaar komen. Tussen 2 en 3 maanden nadat dat verzoek gedaan is. Dus ja, wat de KNVB hier zou moeten doen is 44 bonden, of 43 bonden zijn het, dus nog 42 andere bonden verzamelen om dat verzoek te doen. Nou, dan moet er moet de council een extra vergadering benoemen, en daarin moet op de agenda dan worden gezet het ontslag van Infantino. En voor dat ontslag heb je een gewone meerderheid nodig. Dus dat zijn dan 106 bonden die zich dan moeten uitspreken voor dat ontslag. En dat is nog best wel een opgave. Omdat, kijk, die organisaties, hè, die confederaties, die CONCACAF en de UEFA, mm-hmm, en de Aziatische Bond, die hebben wel uitgesproken dat zij dit vinden. Maar uiteindelijk moeten al hun leden, individuele bonden, moeten zich uiteindelijk daar ook aan committeren. Ja, dus dat betekent ook in UEFA dat alle 55 Europese bonden ieder separaat moeten zeggen, wij vinden ook dat dit te ver is gegaan.
20: Ja, maar de UEFA met al zijn leden daarin heeft zich vrij unaniem getoond tegen dit plan van Infantino. Is het dan ook zo gemakkelijk om te denken dat ze bij een motie van wantrouwen dan meteen hetzelfde gaan stemmen?
18: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Het is een openbare stemming, hè, dus het is niet geheim. Dus je moet je hand opsteken, bij wijze van spreken, om te zeggen. Dus dat je, of op een stemkastje moet je aangeven dat jij voor of tegen bent. Dus je wordt exposed. Ja, in FIFA is dat toch ook in het verleden wel gebleken, dat bonden dat nog best wel eng vinden. Dus ik durf niet mijn hand in het vuur te steken dat na deze verklaring, die unaniem gesteund wordt door 55 bonden, UEFA gesproken, dat ook al die 55 bonden straks voor het ontslag van Infantino zullen stemmen.
20: Ja, er wordt heel veel natuurlijk gesproken over Gianni Infantino. Nou, onze collega Guido van Groop, die dus de podcast Gianni's Imperium maakte, die heeft geprobeerd om een beetje na te bootsen hoe Infantino nu zelf in de wedstrijd zit.
21: Of Gianni Infantino opstapt, ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Hij is een vechtjas, dus hij laat dit niet zomaar gebeuren. Ik denk dat hij tijd koopt. Ik denk dat hij zich gaat verzetten, maar wat ook zo is, zijn loyaalste mensen, de mensen om hem heen, hebben ook vertrouwen in hem opgezegd. Spreken zich nu ook uit. En dat is niet eerder vertoond. Dus het kan ook die hele andere kant op gaan. En dat hij misschien wel eens eerder opstaat dan we denken. Het zou die kant op kunnen gaan. Het is niet uitgesloten dat hij nog een Houdini-act laat zien. Maar het is wel heel erg moeilijk geworden.
20: En met het gegeven dat zijn vertrouwelingen ook het vertrouwen in Infantino opzeggen, denkt u dat er nog een weg voor hem terug is, meneer Zega?
18: Ja, dat denk ik wel. Althans, hij zal zeker, wat ik ben het met Guido eens, dat hij zeker zal vechten voor het voortbestaan van zijn volgende termijn nog.
20: In maart volgend jaar is dat?
18: In maart is de volgende vergadering en daar zou hij dus herkozen moeten worden. Ja, en overigens, op die vergadering, als er geen tegenkandidaten zijn, dan gaat het bij acclimatie. Dus dan moet gewoon een handopsteking is voldoende. Ja, en dan is ook maar even de vraag wat er dan gebeurt. Maar goed, stel nou eventjes dat in de komende tijd, als er een algemene bijzondere vergadering zou komen, dan heeft hij nog wel even een paar maanden de tijd om toch weer zieltjes te winnen.
20: Ja. Is dat wat hij gaat doen de komende maanden?
18: Dat verwacht ik wel. Dat verwacht ik wel. Kijk, als ik het standpunt van UEFA lees, die zegt er is een 5 miljard reserve. En wij vinden dat dat geld gebruikt moet gaan worden om dat FIFA Forward programma, waar Infantino het ook steeds over heeft, om dat verder te helpen. Stel nou eens even dat Infantino.

0: Tino daarin mee gaat bewegen. En tegen die bonden zegt, nou oké, ik heb dit niet goed gedaan. Ik had het anders leiding moeten geven. Maar ik ben het met jullie eens. We gaan dat geld beschikbaar stellen aan bonden om FIFA Forward programma verder te ontwikkelen. Ja, ik sluit niet uit dat men dan denkt, ja weet je, dit gaat toch op een route die wij graag zouden willen zien. Dus laten we Infantino die gelegenheid geven om zich toch te herstellen. Dat zou een scenario kunnen zijn waar Infantino op gaat inzetten.
1: Dank u wel. Sportrechtenadvocaat Dolf Segaar.

0: Jill Stone, Super Duper Love. Voor de tweede keer deze zomer kunnen we zeggen, c'est parti pour les tours.
1: Goeiedag, goeiedag.
2: Van harte welkom bij de Tour de France van...
3: Mon Dieu, qu'ils sont doux.
4: Mooi om uiteraard aan de start te staan van de Tour.
5: Het kan eigenlijk veel kanten opgaan.
6: Ik denk dat elke dag kansen zijn.
2: De vijfde editie van de Tour in Zwitserland ook nog eens.
6: Nationale feestdag hier, dus extra mooi om zo de Tour te starten natuurlijk.
2: 9 dagen lang wielervermaak in de baak.
1: Vandaag is het echt maar zeer de vraag wie er nou daadwerkelijk voor de ritzegen gaan strijden.
7: Oeh, nou, valpartij.
2: Grote valpartij, nog een val.
7: Oeh, nog een valpartij.
2: Eraso, 3 keer mis. Dus geen bevoorrading voor de Spaanse.
1: En we hebben momenteel een kopgroepje van 4 rensters. Met daarbij 1 Nederlandse, Maud Rijnbeek.

0: Daar gaan we. De Côte Saint-François is aanstaande.
1: Een klimmetje van 2,6 kilometer aan 4,5%.
0: En de gele trui ligt daar voor het oprapen. Valpartij, dan moet Vollering even uit de pedalen, maar die kan dan door. Een rommelige finale, Vollering is terug. Wiebes heeft het overleefd en dan is ze dus topfavoriete.
2: Ja, als Lorena daar nog zit, dan kan je sprinten wat je wil, maar...
0: Vos schudt van nee. 300 meter te gaan en daar is de bekende aanzet.
1: Daar gaat Wiebes.
0: De bekende aanzet van Wiebes.
1: Wiebes gaat nog eens staan.
0: Ook na zo'n lastige klim heeft ze die nog.
1: Nog eens zitten.
0: Vollering bijt op de tanden. Er is maar één Lorena Wiebes.
1: Kan Lecour er nog overheen? Nee, het is Lorena Wiebes die hier de eerste etappe wint.
0: Ze hebben haar geprobeerd te slopen, maar het is niet gelukt.
3: Etappe nummer 1 voor Lorena Wiebes. En daar blikken we op terug met commentator Gabriel Melging. Goedenavond, Gabriel.
4: Goedenavond.
3: Er is natuurlijk een peloton aan mensen die zich in Zwitserland bekommeren om alle rensters daar. Maar hier in Hilversum doen wij dat voor jou. Hoe gaat het met jou? Hoe heb je een paar dagen vrij gehad tussen Tour 1 en 2? Hoe zit het in het hoofd? Hoe voelt het lijf? Ben je nog helemaal ready voor de Tour de France 2?
4: Nou, zal ik dan ook als een echte renner of renster antwoord geven?
3: Ja, graag.
4: Ja, je hebt even een paar off-days gehad. Je kon even een beetje herstellen. Een beetje tijd met de familie doorbrengen. Van alles en nog wat. En al snel pak je dan toch de fiets. Of in mijn geval de microfoon er weer bij. En dan ga je weer op pad. En dan voel je toch in één keer ook weer helemaal goed. En dan ben je blij dat je er weer even tegenaan kan.
3: Ja, dat zit wel goed. Dat hoor ik al wel weer. Laten we die etappe maar eens bespreken. Vollering kondigde dat al aan. Wiebes, die zit erbij. Die wint hem uiteindelijk. Hoe heb jij naar die slotfase gekeken?
4: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Het was constant kijken, waar zit Lorena Wiebes? Zit ze er nog? En zo ja, hoe zit ze er nog bij? Zit ze nog enigszins comfortabel? En er waren wel een paar momenten dat ik dacht, volgens mij heeft ze het hier toch wel wat zwaarder. Maar op het laatste stukje van, ja, het was dus een klimmetje naar de finish toe. Op het laatste steile stukje van die beklimming waren er eigenlijk geen aanvallen meer. Waardoor Lorena Wiebes in positie 4 of 5 kon blijven zitten. En dan weet je dat het een... Ja, bijna al een gedane zaak is voordat je überhaupt aan sprinten toekomt. En zo keek ik ook naar die sprint toe. Op het moment dat Lorena Wiebes aanzette, zie je nog dat Kim Lecour enigszins in de buurt komt. Maar het gat tussen die twee is te groot om er echt een enorme strijd van te maken. Het is wat je het hele jaar al ziet in die zin.
3: Is Wiebes dan vooral heel sterk of heeft de rest van de kopgroep het vandaag dan een beetje nagelaten?
4: Nou, in die zin, op dat laatste steile stukje had ik wel nog verwacht dat er nog een aanval zou komen. Maar verder laat het ook wel heel erg zien hoe sterk Wiebes is. Want op voorhand ging het over Lecour, maar het ging ook bijvoorbeeld over Marianne Vos. En voor een Vos was dit al echt wel te zwaar. En ook Paula Blasi, de winnares van de Amstel Gold Race, die dat echt heel imponerend deed. En ook in de Vuelta echt super sterk was. Die verliest gewoon 8 seconden vandaag. Weet je, er zijn genoeg echt goede klimmers, ook Anna van der Breggen, die net niet mee kunnen met dat eerste groepje. En Wiebes kan dat wel. Dus het laat heel erg zien ook hoe goed zij bergop rijdt momenteel deze Tour. En dat is heel gunstig.
3: Het zag er redelijk eenvoudig uit. Maar na afloop zelf zei ze wel dat ze diep moest gaan voor deze zegen.
2: Het kwam uit mijn kleine teen, maar het was genoeg.
5: In die kleine teen waar je dit vandaan haalde, zat dat ook nog een beetje wraakgevoelens voor die gemiste Giro, dat je daar werd gedisqualificeerd?
2: Zeker. Ja, dat heeft alleen maar extra vuur gegeven en... Dat en de mensen die denken dat ik dit niet aan kan, zulke soort finishen, geven ook altijd extra motivatie.
3: Dat waren 20 rake seconden van Lorena Wiebes. Help ons eerst eens even met die Giro, want wat was daar ook alweer het geval?
4: Ja, Lorena Wiebes won daar de eerste etappe, zoals verwacht. Een massasprint en die won ze. Maar vlak daarna werd ze gedisqualificeerd en uit de Giro gehaald, omdat haar fiets 20 gram geloof ik te licht was. Het equivalent van een kaasplakje. En dat was een hele aparte meting waar heel veel over te doen is geweest. Of dat wel goed gedaan was vanuit de organisatie en dergelijke. Maar goed, de beslissing stond. Ze was uit de Giro gehaald. En daardoor kon ze ook de rest van die Giro dus niet meer rijden. En daar moest ze echt even van bijkomen. Toen is ze teruggegaan naar Nederland met het vliegtuig. Vervolgens toch weer naar Italië gereisd met een camper. En uiteindelijk begon ze weer met koersen in Denemarken een paar weken later. Uiteraard won ze toen ook weer. En ook nu vlak voor de Tour won ze weer een paar ritten in de Ronde van Polen. Maar die Giro, dat was wel een belangrijke wedstrijd natuurlijk voor haar. En daar kwam het dus allemaal niet helemaal haar toe.
3: Nee, tegelijkertijd zegt ze ook... ik heb ook wel extra motivatie geput uit het feit dat bepaalde mensen niet in mij geloofden. Waar spreekt ze dan over?
4: Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af, want zij wint zo vaak. Er zijn eigenlijk weinig mensen die ik ken die niet geloven in de krachten van Lorena Wiebes. Maar goed, ze zal wel om zich heen een paar geluiden hebben opgevangen

0: waarvan zij dacht, hier moet ik eventjes wat mensen de mond snoeren. Wat in die zin misschien ook wel logisch is. Kijk, als het een massasprint is, dan zegt iedereen op voorhand al wie bezwint. Maar met zo'n klein klimmetje, dan zeggen mensen toch al snel, misschien wordt het te zwaar. Het is bijvoorbeeld ook vaak in de Amstel Gold Race over haar gegaan. En dan was dat toch net iets te zwaar. Misschien dat ze dan daarop doelde. Maar het is natuurlijk in zekere zin wel tekenend voor een echte winnaar. Dat op het moment dat er aan een winnaar getwijfeld wordt, en dat is bij Wiebes niet anders, dat ze dan extra graag wil laten zien dat ze het wel kan.
1: Ja, Demi Vollering, daar gaan natuurlijk ook altijd veel ogen naartoe om te kijken wat zij presteert. Die zat achter een valpartij in de slotfase. Hoe zat dat precies?
0: Vollering reed echt een geweldige slotklim in die zin. Want die valpartij, zij zat een beetje achter in het eerste groepje. En er was een middenberm. En twee rensters die haken met hun schouders en hun stuur in elkaar, waardoor die twee allebei onderuit gaan. En Vollering zat daar precies achter, moest zelfs met haar linkervoet uitklikken, voet aan de grond zetten, zichzelf op zo'n manier tussen die middenberm en die gevallen rensters doorwurmen. Nou, je kan je voorstellen, op dat moment zijn alle rensters die niet opgehouden worden, zijn op dat moment al meters ver weg. En Vollering moet op dat moment weer opnieuw in haar pedaal klikken, opnieuw op gang komen, terug naar die groep rijden. Dat lukt allemaal. Vervolgens demareert ze ook nog eens een keer, met nog 800 meter te gaan, wordt teruggepakt. En in de sprint wordt ze dan toch ook nog derde. Dus Vollering is echt zeker goed in vorm. Ondanks die valpartij een goede derde plaats.
1: En dus ook best tevreden.
2: Ja, zeker. Het had natuurlijk nog mooier geweest als het anders afgelopen was. Ik had meer gewild. Zeker met de weet dat ik achter die valpartij vast zat. Maar hoe ik dan terugkom en dit nog in de benen had, daar ben ik echt heel blij mee. Ja,
3: je had vandaag gewoon het geel willen pakken.
2: Ja, dat had ik zeker willen doen natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk heb ik een paar secondjes in het klassement al. En ik denk dat deze tour heel de tour zo gaat zijn. En ik heb gewoon meegedaan voor het podium en dat voelt ook gewoon lekker.
1: Ze heeft ook 4 bonificatieseconden gepakt. Hoe zwaar kunnen die gaan meetellen?
0: Ja, best wel zwaar. Kijk, het is in deze Tour de France heel erg de vraag wie nou eigenlijk echt de topfavoriete is. Je gaat natuurlijk al snel denken aan Pauline Ferrand-Prévot, die vorig jaar verwoestend uithaalde op de Madeleine en op die manier de Tour de France naar zich toe trok. Maar dit jaar is Ferrand-Prévot nog helemaal niet zo imponerend geweest bergop. Het is maar de vraag hoe goed zij dus is. En je hebt eigenlijk bijna elke dag een soort heuvelklassieker zoals je hem vandaag zag. En als je daar constant net wat secondes kan pakken op je concurrenten, ja, dan ga je gewoon met net wat voorsprong naar die beslissende fase toe. En dit jaar staat nog wel de Mont Ventoux op het programma. Verwachting is wel dat daar grote tijdsverschillen gaan vallen. Maar ja, voor hetzelfde geld zijn al die klassementsrenners gewoon aan elkaar gewaagd en blijft het daar best lang bij elkaar. Ja, dan kan je maar beter die secondes wel gewoon hebben.
1: Iets om ook in de gaten te houden. Wat verder opviel, valpartijen. Is dat nou zo logisch als dat het lijkt bij zo'n eerste etappe, waarin misschien iedereen een klein beetje erin moet komen?
0: In de Tour de France zeker. In elke willekeurige andere wedstrijd dan ook gebeurt dit niet op deze manier. Maar in de Tour de France rijdt iedereen net iets harder dan normaal. Is iedereen net iets zenuwachtiger dan normaal. Vindt iedereen het nog belangrijker om voor in het peloton te rijden. Want het is nou eenmaal toch de Tour de France. Er staat gewoon meer druk op. En dat merk je aan alle renners en rensters. Het is een klassiek beeld. We zien het ook heel vaak bij de Tour de France voor mannen. Al helemaal als het veld niet al heel snel uit elkaar gereten wordt, zeg maar. En vandaag was dat ook duidelijk niet het geval. Het bleef heel lang bij elkaar. Je zag echt 4 of 5 valpartijen inderdaad. Het is wel wat aan de vele kant, maar tot op zekere hoogte is het ook enigszins logisch.
1: Wat we ook vaak terug horen tijdens de Tour, dat is natuurlijk onze vaste rubriek.
4: Gianni Longo, die wint de rit.
5: Leontien van Marcel.
6: De renner van de dag.
7: Onnoemelijk sterk.
8: Pauline Ferrand-Prévot.
1: Gabriel, kom er maar in. Wie heb je meegenomen?
0: Maud Rijnbeek, ooit van gehoord?
1: Nooit.
0: Nooit. Kijk eens aan, dan heb ik een primeur voor je. Maud Rijnbeek staat vandaag in de kopgroep van deze eerste etappe van de Tour de France. En daarin reed ze niet spectaculair goed. Ze heeft niet de bergtrui veroverd of iets dergelijks. Ze start morgen niet in een bepaalde trui. Maar zij heeft vanuit Nederlands oogpunt toch wel de etappe gekleurd. Ze reed met 3 andere rensters vooruit. En op een bepaald moment hadden ze toch gewoon 6 à 7 minuten op het peloton. En dan ga je er misschien heel kort nog een beetje in geloven. Maar uiteindelijk kwam het peloton natuurlijk terug, zoals je het ook wel een beetje verwacht. Maar Maud Rijnbeek die heeft in zekere zin dus de etappe gekleurd.
1: Ja, staat genoteerd voor mij voor morgen. Morgen, dan hebben we ook weer een kans voor Lorena Wiebes.
2: Ja, en het zal natuurlijk super mooi zijn om in die gele trui te winnen. Maar eerst als de eerste zorg dat het sprint wordt. En dat kan nog wel eens chaotischer worden dan vandaag.
1: Verwacht je dat ook? Deel jouw mening, Gabriel?
0: Ja, al moet ik toch zeggen dat als er een rit, een sprint wordt deze Tour de France, echt een massasprint, zo'n traditionele met alle sprinters die er dan zijn, dan is morgen daarvoor wel, denk ik, de beste etappe. Start in Aigle, finish in Genève, met in het begin redelijk wat hoogtemeters. Ze gaan ook nog even naar 1000 meter hoogte ongeveer, met 2 klimmetjes, eentje van de 3e categorie en eentje van de 4e categorie. Daarna blijft het her en der nog een beetje glooiend, maar voornamelijk naar beneden, richting Genève. En dan finishen ze dus weer aan het meer. En ja, dat is in principe wel een dag voor bijvoorbeeld Lorena Wiebes en Charlotte Kool. Als Charlotte Kool iets wil deze Tour, dan is het morgen. En Lorena Wiebes, ja, voor haar is dit in principe een rit die, ik zou zeggen, op haar lijf geschreven is. Maar goed, zelf houdt ze duidelijk een slag om de arm.
1: Helemaal bijgepraat. Dank je, Gabriel. De Clásica San Sebastián die was vandaag dus een prooi voor Remco Evenepoel. De Belg die trok zijn tourvorm door naar de Spaanse wielerklassieker door in de sprint Richard Carapaz te verslaan. En daardoor won hij de koers voor de 4e keer. Wie ook een rijke historie kent in Clásica San Sebastián, dat is Bauke Mollema. 1 keer 3e, 2 keer 2e en in 2016 wist hij te winnen.
5: Wat is die in vorm, Bauke Mollema? Wat heeft hij in goede benen? Zijn Tour, die verknalde hij met een domme valpartij. Toen zakte hij van 2 naar 10. En een dag of 8 na dat incident komt hij juichend over de streep. Met een strak gezicht. Hij weet dat hij gewonnen heeft. Hij weet dat hij de beste is en dat hij in topvorm is. Mollema wint de Clásica San Sebastián.
1: En vandaag reed hij hem voor de allerlaatste keer. Want hij is bezig aan zijn laatste jaar als prof. Bauke, goedenavond.
7: Goedenavond.
1: We zagen de letters D en F achter je naam staan. Did not finish. Wat is het verhaal?
7: Het verhaal is vooral dat ik de eerste 150 kilometer voor de ploeg mijn werk heb gedaan en de mannen af heb gezet aan de Jijske Bel. Eigenlijk vooral ook omdat ik al wist dat ik net aan een rustperiode kom. Dus ja, Zelf niet de benen zou gaan hebben om in de finale rol te kunnen spelen. En Ciccone, mijn ploeggenoot, had vorig jaar gewonnen. En was er nu ook weer dichtbij.
1: Dus in die zin taak volbracht.
7: Dus dat was mijn rol vandaag. Ja, wat dat betreft wel. En wel nog van proberen te genieten vandaag. Want het is altijd een van mijn favoriete koersen geweest.
1: Is dat gelukt?
7: Dat is wel redelijk gelukt, ja. Ja, het is toch, ik heb natuurlijk mooie herinneringen. Baskeland is sowieso een prachtig landschap. Mm. Heel mooi parcours. De Baskische fans zijn ook echt, ja, misschien wel de beste wielerfans ter wereld. Het is echt gewoon heel fijn om daar te koersen. Ook de ronde van Baskeland, als we daar in de Tour of de Vuelta komen. De mensen hebben heel veel respect eigenlijk voor de renners. Ze kennen ook alle renners. Zelf renners die misschien minder bekend zijn of achteraan rijden, worden nog echt aangemoedigd en bij naam genoemd. Dus ik heb hier altijd heel graag gekoerst.
1: We lieten natuurlijk het fragment uit 2016 horen, toen jij hem won. Hoe hoog staat die zegen nou op jouw lijstje?
7: Nou, die staat wel vrij hoog inderdaad. Ja, zeker omdat het een van mijn favoriete koersen was. Natuurlijk de toeretappen staan misschien wat hoger of een Lombardije. Maar ik ben heel blij dat ik deze op mijn naam heb staan. Ja.
1: Wat staat je nog het meest bij van die dag?
7: Wat in het filmpje ook al genoemd werd. Dat ik toen uit de Tour kwam. Die op het einde even een beetje misging. En ik weet nog dat ik eigenlijk daar die hele Tour al last van mijn knie had ook. Na die valpartij op de Mont Ventoux. En die week ook nog. En toen langs een goede osteopaat ben geweest. Om dat te fixen in Nederland. En toen voelde ik me ineens de dag voor San Sebastian echt zo goed al. En daar kon ik gelukkig van profiteren toen in de wedstrijd.
1: Maar had je toen kunnen denken van nou nu ga ik hem pakken?
7: Ik wist wel dat ik daar heel dichtbij ging zijn toen, ja. Ook die jaren daarvoor was ik daar al goed. Ik denk wel dat het parcours lag, San Sebastián nog steeds wel, dat echt heel goed bij mijn kwaliteiten wel paste. Slopend, heel veel hoogtemeters, maar ook niet aankomst bergop op een klim van 10, 15 kilometer. Echt, en zeker op het einde zo'n stijl klimmetje van 5 minuten ongeveer, wat echt best wel explosief nog is, terwijl je daarvoor al een slopende koers hebt gehaald. Daar hield ik echt wel altijd van. Dat soort parcoursen.
1: Je hebt vandaag natuurlijk veel werk verricht voor je ploeggenoot Ciccone. Op het moment dat er dan op zit, schieten er dan ook nog bepaalde flitsen door je hoofd met de gedachte, dit is de allerlaatste hier?
7: Ik reed toen de Jijske Bel op en toen wist ik al dat mijn koers eigenlijk min of meer klaar was. Dus dan ga je echt wel wat meer om je heen kijken en probeer je er wat van genieten. En wat meer interactie met de fans misschien ook. En ook daarna een stukje terug naar waar de finish was. Dus nee, dat is zeker zo. En je hebt ook echt dan tijd om je heen te kijken. Ik weet nog van je hebt dan het parcours na de Jijskebel. Is een stukje vlak een paar kilometer. En normaal zit je er altijd zo in je focus. En ik zag nu pas voor het eerst. Nou ja, ik ben er al 15 keer zo'n beetje langs gereden. Dat daar een vliegveld links zat. En vandaag had ik de tijd eigenlijk pas voor het eerst om dat dus echt goed te zien.
1: Heb je dat ook nog met iemand kunnen delen? Of heb je het gewoon allemaal lekker voor jezelf in je opgenomen?
7: Ik zat eerst in een groepje. Alleen ja, die andere mannen. Ja, die kenden het parcours of het gebied misschien wat minder goed. Want die gingen door richting die hele steile klim, die Airlights. En ze zijn denk ik ook uit koers gehaald, want we lagen al best ver achter. Maar ja, ik kende het parcours zo goed dat ik wist dat ik die klim niet meer op wilde rijden. Nee. Dus ik had een soort shortcut genomen rechtstreeks naar de bus.
1: Ik geef je groot gelijk. Heb je dan vanavond nog iets gedaan om het mooi af te sluiten, San Sebastian? Mooie regio, lekker eten, lekker drinken.
7: Ja, het is een hele mooie stad en je kunt heel goed tapas eten in de stad. Alleen is het probleem, ja, ooit heb ik dat wel een paar jaar gedaan. Alleen het probleem is dat we de vroege vlucht morgen weer om 7 uur naar huis hebben. Dus ik zit nu in een heel ongezellig vliegveld, hotel en heb mijn wekker net heel vroeg gezet.
1: Ach ja, ook het leven van een profielrenner.
7: Inderdaad.
1: Wat staat er nog allemaal voor je op de rol de komende maanden?
7: Over een 3 weken ongeveer rijd ik weer de Ronde van Duitsland. Of de week later in Plouay in Frankrijk. En dan de Ronde van Luxemburg nog in september. En de Italiaanse klassiekers, daar hoop ik afscheid te nemen. Ook zeker in Lombardije. Dat is de bedoeling dat mijn laatste wedstrijd gaat worden.
1: Ga ervan genieten. Zowel op die hotelkamer als in de komende maanden. Bauke Mollema, dankjewel.

0: Harry Styles, American Girls. Ajax verraste de voetbalwereld met de komst van de Duitse international Julian Brandt. De aankoop van de 30-jarige Duitser die laat zien dat het wil meegaan doen om de titel. Onder leiding van technisch directeur Jordi Cruijff. Ajax-watcher Lentin Godijk van Voetbal International. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ben je onder de indruk van al dat transfergeweld in Amsterdam?
1: Ja, onder de indruk. Verrassend is het in zekere zin wel. Dat de speler met zo'n staat van dienst, met 82 wedstrijden in de Champions League achter zijn naam, naar de Eredivisie komt in eigenlijk de piek van zijn carrière en dit seizoen zijn wedstrijdjes gaat spelen in Velsen Zuid en Kralingen. Dat zijn we natuurlijk niet gewend, dus dat is wel bijzonder. En het is inderdaad ook niet de eerste grote speler die deze zomer naar Amsterdam komt. Dus onder de indruk een beetje wel, ja.
0: Ja, je schetst het meteen heel romantisch met die prachtige stadions natuurlijk. Maar wat heeft hem dan nu overtuigd om verder nog naar Ajax te komen, behalve Velsen Zuid?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat hij een beetje in het punt van zijn carrière was beland, 30 jaar, dat je gaat nadenken, wat wil je nog in die laatste jaren die je nog hebt? En bij hem stond hoog op het verlanglijstje een keer kampioen worden. En dat is wel iets waar Jordi Cruijff hem onder andere mee naar Ajax heeft gelokt. Van wij gaan een project beginnen waarmee we onder titel gaan strijden met aanvallend voetbal, wat precies eigenlijk in zijn straatje past, waarin hij een rol kan vervullen, waarin hij zich lekker voelt en comfortabel. Dus eigenlijk nog genieten van leuk aanvallend voetbal in de laatste jaren van zijn loopbaan. En eigenlijk het meest concrete alternatief wat hij had was Leeds United.
0: Ja.
1: In het rechterrijtje van de Premier League vechten tegen degradatie. En blijkbaar was Ajax dan toch wat aanlokkelijker. En er komt natuurlijk bij dat Ajax financieel wat kan bieden en alles. Maar dat is denk ik een beetje het verhaal.
0: Toen ik het zag, toen dacht ik, waar moet hij eigenlijk gaan spelen? Want je hebt natuurlijk Davy Klaassen op die positie. De nummer 10 denk ik dan aan. Oscar Gloch, Ouazzaan, die nu goed doet in de voorbereiding.
1: Ja, die zullen even passen de plaats moeten maken, vrees ik. Dat is natuurlijk het gevolg van dit soort spelers die je binnenhaalt. En ook een beetje de manier waarop Jordi Cruijff dat ziet. Die wil gewoon kwaliteit halen. En dat er een speler staat die net een hat-trick heeft gemaakt in een belangrijke thuiswedstrijd. Ja, dat is dan even grof gezegd zijn probleem. Hij wil Julian Brandt hebben. Die gaat spelen op de teampositie, verwacht ik. En die anderen die zullen dan tot op trainingsveld moeten verdienen om de speelminuten daaromheen te krijgen.
0: Hij wordt al een paar keer genoemd en hij laat zich inderdaad vrij prominent gelden deze transferperiode. Technisch directeur Jordi Cruijff. In hoeverre denk je dat die achternaam meewerkt in het halen van spelers naar Amsterdam?
1: Ja, toch wel. Toch wel, denk ik. Sowieso heeft hij al een groot netwerk wat natuurlijk helpt. Maar je merkt toch wel, ook binnen Ajax, maar zeker buiten Ajax, dat de deuren opengaan voor Jordi Cruijff. Hij is daar ook handig in. Hij heeft de juiste contacten. Hij kan amabel zijn, maar hij kan ook direct zijn en doorpakken. En dat doet hij toch wel knap. En hij begon natuurlijk met de boodschap van ik wil weer kampioen worden met Ajax. En dan moet er hoop gebeuren in de selectie. Maar dan denk je toch als journalist ook een beetje van ja, willen en kunnen. Dat is toch wel een groot verschil. Maar in zijn geval is dat verschil toch wat kleiner en dat is wel knap.
0: Andere boodschap die ik voorheen heb gehoord bij Ajax is dat er bezuinigd moet worden. Dat er op het geld gelet moet worden. Maar nu, deze spelers die ook een behoorlijk salaris met zich mee zullen nemen, worden toch behoorlijk met geld gesmeten voor mijn gevoel. Waar haalt Ajax dat vandaan?
1: Ja, het is wel een bepaalde koerswijziging, dat klopt. Het is wel goed om te benoemen dat ze deze zomer in principe meer transferinkomsten hebben gehad dan uitgaven. Ja, er zijn al best wel wat spelers verkocht. En met name Charles Steur was natuurlijk voor een stevig bedrag.
0: Dik 25 miljoen. Ja.
1: Ja, precies. Dus dat is wel een nuance. En er zijn ook heel wat spelers vertrokken, waardoor ook in het salarishuis best wel wat ruimte is gekomen. Waardoor er minder spelers zijn teruggekomen voor hogere salarissen. Dus netto is dat verschil niet eens zo groot. Maar het is inderdaad wel een trendbreuk. En ja, je moet dan natuurlijk niet de situatie krijgen dat ze of geblesseerd raken, of dat het toch niet helemaal past. Want dan zit je wel vast in stevige contracten. Dus daar zit ook wel een risico aan vast, dat klopt.
0: Want op het moment dat dit niet goed gaat, dat de spelers geblesseerd raken, dat Ajax bijvoorbeeld geen kampioen wordt of geen Champions League voetbal haalt, is het dan ook paniek in Amsterdam?
1: Nou, dat denk ik niet. Het is allemaal financieel nog wel te verantwoorden, maar stevige teleurstelling denk ik wel. Want je geeft natuurlijk ook wel een signaal af met de spelers die nu binnenkomen. Dan ga je niet meer vertellen, we gaan voor de top 3 dit seizoen. Er komen nu spelers in de piek van een carrière met flinke ervaring die komen om kampioen te worden. Daar doet Ajax trouwens ook zelf helemaal niet kinderachtig over. Maar als dat dan niet lukt, ja, dan is dat, dan zal dat even slikken zijn. Maar goed, de tweede plek geeft ook voor om de Champions League. En Ja, de lat moet gewoon omhoog. Dat is eigenlijk met name de boodschap van deze zomer.
0: Ja, en ze hoeven ook niet doorverkocht te worden, want Julian Brandt is 30, Daley Blind, nieuw deze zomer. Ja, nieuw, we kennen hem. 36, Caio Henrique, 29. Het is niet de bedoeling dat Ajax die nog met dikke winsten gaat doorverkopen, hè? Dat nemen ze op de koop toe.

0: Ja, dat is inderdaad ook anders. Ook misschien een verandering ten opzichte van de laatste jaren. Maar de gedachte daarin is ook een klein beetje dat ze de rest van de jonge spelers dan mee gaan nemen. En dat zij het niveau op training en in wedstrijden dusdanig omhoog halen dat die jonge spelers toch nog wel twee stapjes harder moeten zetten om in het elftal te komen. Zich dan sneller gaan ontwikkelen en dat die alsnog dan het kapitaal gaan opleveren. En dan kun je denken aan, noem eens wat, Jordi Mocchio bijvoorbeeld, hè, jonge middenvelder. Dat die op die manier de waarde gaan creëren. Maar voor Daley Blind gaan ze het transferrecord niet meer breken. Nee.
1: Nee, voor Mika Gods wel, denk jij?
0: Dat zou, ja, het transferrecord wordt lastig, denk ik. Want dat ligt vrij hoog. Volgens mij 50, of Anthony was natuurlijk 100 miljoen.
1: Ja.
0: Dat gaan ze niet redden. Maar ja, het speelt veel rond Mika Gods, dat klopt.
1: Hoeveel dichtbij is die na een overstap naar Paris Saint-Germain?
0: Ja, toch wel dichtbij. Er moet echt nog wel behoorlijk wat geregeld worden. Maar tussen Mika Gods en Paris Saint-Germain komt het wel goed. En ik verwacht uiteindelijk eigenlijk tussen Ajax en Paris Saint-Germain ook wel. Omdat geld niet zo'n heel groot probleem is voor die club. Sowieso niet na twee keer de Champions League winnen. Maar ook omdat er in de voorhoede daar best wel wat gebeurt. Ze gaan waarschijnlijk Barcola, Franse aanvaller, verkopen voor 150 miljoen. Dat soort bedragen worden genoemd. Ja, dus nou ja, dan is er wel een oorlogskas. Dus ik verwacht eigenlijk dat ze daar wel met de Ajax uit gaan komen.
1: Ja, interessant om te blijven volgen. Lentin, dankjewel van Voetbal International over de transfers van Ajax en Jordi Cruijff natuurlijk. Met vier vingers in de lucht kwam Remco Evenepoel vanmiddag over de streep in Classica San Sebastian, nadat hij medevluchter Richard Carapaz had geklopt in de sprint. Zijn vierde zege betekent dat hij nu recordwinnaar is van de Spaanse wielerklassieker. Tegen Sportza zei Evenepoel dat hij trots is.
2: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal, door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was ik de beste van de vier. Ik was echt een super goede dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Dus ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik wel kon winnen vandaag. Maar natuurlijk zat het even niet mee. Dus het was wel wat tricky. Maar ja, ploeg heeft alles super goed opgelost. Gewacht op mij. Dan Maxime die van voor supersterk was en rustig is gebleven. Dus ja, uiteindelijk was het een situatie dat we niet hadden besproken die we moesten ondergaan. Maar we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste.
3: En het moet toch ook heerlijk zijn als jij al zo in de koers voelt van eigenlijk, laat ze maar komen, ik maak dit toch wel af.
2: Ja, sowieso. Het gevoel was supergoed. Ik had ook aan Maxime gezegd dat ik echt een superdag had. En dat we gewoon ons plan A moesten behouden. Dat was eigenlijk op die steile klim aanvallen. Maar goed, nu was het eigenlijk een aanval om terug te komen. En dan daarna was het ja, even samen communiceren. En dan zei ik hem om zo rap mogelijk tot aan het steilste stukje van de laatste klim te gaan. En daar ben ik dan aangegaan. Dus het was meteen een goede aanval. En ik had ook een sterke compagnon bij met Carapaz, die bleef ook rijden tot aan de meet. Dus ja, het was een hele mooie overwinning. Niet de makkelijkste, maar misschien wel een van de mooiste.
3: En hoe was die sprint dan eigenlijk? Kan je die eens beschrijven?
2: Ja, ik had heel veel vertrouwen. Ik denk dat Carapaz op 400-500 van de meet nog overpakt. En dan wist ik eigenlijk bijna dat het binnen was, omdat ik wist dat mijn sprint na een lastige wedstrijd is nog altijd goed. En ja, er was nu ook gebleken dat ik meteen erover ging en een gaatje had. Dus super tevreden en weer een mooie overwinning dat erbij komt.
3: Prachtige maand natuurlijk. Je wordt tweede in de Tour. Je wint hier, pakt een record. Nu mag de riemer heel eventjes af. Voor hoe lang is dat en wat ga je doen?
2: Ja, morgen wil ik nog een beetje losrijden. Aangezien het vandaag toch een stevige koersdag was. En dan zal het van maandag tot en met zaterdag ongeveer wat rusten zijn. En dan in het weekend weer opbouwen. En dan binnen een week of twee is het al op hoogtestage vertrekken richting Canada en de WK's. Dus heel even niet aan de koers denken. En dan weer volle bak opladen om top te zijn op het WK.

0: Douwe Bob. Can't slow down. Gaan we ook niet doen. Want PSV en AZ die gaan het seizoen morgen beginnen. En strijden meteen om een prijs. Want de regerend landskampioen en de bekerwinnaar die staan tegenover elkaar in de strijd om de Johan Cruijffschaal. En commentator Frank Wielaert die is daarbij. Die gaat de wedstrijd volgen. Frank, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Natuurlijk de papieren allemaal netjes op orde. De voorbereiding weer helemaal gedaan. Wat denk je ervan?
1: Wat denk ik ervan? We gaan het gewoon zien. Normaal gesproken zou je zeggen, PSV was de afgelopen jaren sowieso de beste. Dus die zullen morgen in principe ook de beste zijn. Maar ja, het is de laatste stap in de voorbereiding naar de competitie. Dus dan kan er van alles gebeuren, zeggen we altijd maar. Hè.
0: Wat is jouw blik eigenlijk op AZ? Want die hebben natuurlijk Sven Meijnans naar PSV zien gaan. En voor de rest, ja, wat is daar eigenlijk wezenlijk veranderd?
1: Nou, niet zo gek veel. Maar ze hebben wel wat problemen. Want Parrott, die wil weg. Dus die krijgt niet zo heel veel speeltijd. Die zal denk ik morgen ook niet beginnen. Sowieso niet. Dat zal Meerdink zijn in de spits. En Klaasie is er niet bij. Nou, dat was afgelopen jaar wel een probleem. Als die er niet bij was, dan werden ze over het algemeen niet beter. Nou ja, dus dat is AZ. Verder is er niet zo gek veel veranderd. Ja, Schouten staat tegenwoordig centraal in de verdediging naast Goes. Dat soort dingen.
0: Ah, kijk. En PSV dan? Want dat mist ook nog wel behoorlijk wat spelers door het WK.
1: Ja, precies. Dus daardoor kun je ook niet heel erg zeggen van nou, wat kun je morgen verwachten? Ik verwacht gewoon een redelijk open oefenwedstrijd, want dat is het uiteindelijk toch ook. Het wordt pas echt een prijs als je hem wint. En verder is het een soort luxe laatste oefenwedstrijd.
0: En voor de winnaar is het een echte prijs, voor de verliezer een echte oefenwedstrijd.
1: Natuurlijk. Voor de winnaar is het een echte prijs en voor de verliezer was het een prima wedstrijd om gespeeld te hebben. Ja.
0: Gaan we morgen natuurlijk allemaal uitgebreid hier volgen. Voor nu moeten wij nog even over het anders hebben, Frank. Want het is zomer. Dat is natuurlijk de tijd van het jaar dat de mensen tijd hebben om eens met een goed boek aan het strand te gaan liggen. Of eindelijk eens een mooie documentaire te bekijken. En daarom vragen wij de komende tijd aan onze collega's of ze nog een aanrader hebben. Frank, je bent de eerste. En je wil het hebben over de documentaire Magic Johnson en Larry Bird. A Courtship of Rivals.
2: It all began here in Salt Lake City, Utah. On the night of March 26, 1979. It was the NCAA championship. Indiana State versus Michigan State. A game that still ranks as the highest rated college final ever on television. A game that's now remembered as a prologue to a rivalry that transformed a sport and intertwined two legacies.
0: Twee gigantische legendarische basketballers, Magic Johnson en Larry Bird. Frank, wat is dit voor film en waarom ben je er zo fan van?
1: Ja, als mensen aan mij vragen van nou, heb je nog iets om aan te raden, om te lezen, om te kijken, om te luisteren, dan komt deze altijd als eerste. Magic and Bird, A Courtship of Rivals. Je kunt het heel simpel gewoon op YouTube kijken. Tegenwoordig is een HBO documentaire en het gaat eigenlijk over twee hele beroemde, bekende, belangrijke basketballers in Amerika in de jaren 80. En het gaat over wie ze zijn, dat ze puur gaan voor winnen. Het geeft een heel mooi tijdsbeeld over de jaren 80, 70 en 80. Het gaat over de sport, maar het gaat er ook over marketing en over commercie. Want dat telt natuurlijk ook heel erg in Amerika. Dus eigenlijk heeft het hele brede palet van wat een documentaire in zou kunnen houden. Alles zit er eigenlijk in. Zelfs als je niet van sport houdt, zeg ik altijd maar. Zelfs als je niet van basketbal houdt, zou je er nog naar moeten kijken. Want dan is het nog steeds echt een hele mooie documentaire, vind ik in ieder geval.
0: Ja, leken ze een beetje op elkaar, Johnson en Bird?
1: Nee, totaal niet. Om te beginnen is het heel simpel. De een is wit, Larry Bird. Mm-hmm. Komt uit het zuiden, uit Indiana. Hij noemde zichzelf de Hick from French Lick. Nou, dan ben je ongeveer de boerenpummel uit French Lick. En de ander was een donkere jongen. Flamboyant, open gezicht, altijd lachen, met iedereen door een deur kunnen. Iedereen vond het fijn om hem in de buurt te hebben. Twee totale tegenpolen. Ze hadden eigenlijk maar één overeenkomst. En dat is dat ze allebei snoeihard gingen voor winnen in basketbal.
0: Maar in die tijd, in de jaren 70 en in de jaren 80, denk ik dat het ook wel behoorlijke tegenstellingen van elkaar dan waren, toch? In de Amerikaanse maatschappij.
1: Ja, totaal. In die tijd was er nog heel erg sprake, en dat is er misschien nog steeds wel, heel erg sprake van racisme. De een ging vanuit het college basketbal. Ze speelden een college basketbalwedstrijd tegen elkaar. De grote finale om de nationale titel. Dat was de eerste keer dat ze tegen elkaar speelden. En het team van Magic Johnson won. En dat heeft hun hele carrière een rol gespeeld in de NBA. Nou, Larry Bird speelde bij de Celtics. Dat was uitgesproken wit team. Dus allemaal witte mannen. En Magic Johnson speelde bij de Lakers. En dat was dan weer een uitgesproken zwart team. Twee totaal verschillende speelstijlen. Ja, en het was natuurlijk onvermijdelijk dat die twee elkaar gingen tegenkomen in grote finales. En dat is ook gebeurd. En dat waren fantastische clashes om allerlei redenen.
0: Ja, tegenstelling zwart tegen wit. En dat werd het
1: Wie ze zijn, dat ze puur gaan voor winnen. Het geeft een heel mooi tijdsbeeld over de jaren 80, 70 en 80. Het gaat over de sport, maar het gaat er ook over marketing en over commercie. Want dat telt natuurlijk ook heel erg in Amerika. Dus eigenlijk heeft het hele brede palet van wat een documentaire in zou kunnen houden. Alles zit er eigenlijk in. Zelfs als je niet van sport houdt, zeg ik altijd maar. Zelfs als je niet van basketbal houdt, zou je er nog naar moeten kijken. Want dan is het nog steeds echt een hele mooie documentaire, vind ik in ieder geval.
0: Ja, leken ze een beetje op elkaar, Johnson en Bird?
1: Nee, totaal niet. Om te beginnen is het heel simpel. De een is wit, Larry Bird. Mm-hmm. Komt uit het zuiden, uit Indiana. Hij noemde zichzelf de Hick from French Lick. Nou, dan ben je ongeveer de boerenpummel uit French Lick. En de ander was een donkere jongen. Flamboyant, open gezicht, altijd lachen, met iedereen door een deur kunnen. Iedereen vond het fijn om hem in de buurt te hebben. Twee totale tegenpolen. Ze hadden eigenlijk maar één overeenkomst. En dat is dat ze allebei snoeihard gingen voor winnen in basketbal.
0: Maar in die tijd, in de jaren 70.

0: Larry Bird, komt uit het zuiden, uit Indiana. Hij noemde zichzelf de Hick from French Lick. Nou, dan ben je ongeveer de boerenpummel uit French Lick. En de ander was een donkere jongen, flamboyant, open gezicht, altijd lachen, met iedereen door een deur kunnen. Iedereen vond het fijn om hem in de buurt te hebben. Twee totale tegenpolen. Ze hadden eigenlijk maar één overeenkomst. En dat is dat ze allebei snoeihard gingen voor winnen in basketbal.
1: Maar in die tijd, in de jaren 70 en in de jaren 80, denk ik dat het ook wel behoorlijke tegenstellingen van elkaar dan waren, toch? In de Amerikaanse maatschappij.
0: Ja, totaal. In die tijd was er nog heel erg sprake, en dat is er misschien nog steeds wel, heel erg sprake van racisme. De een ging vanuit het college basketbal. Ze speelden een college basketbalwedstrijd tegen elkaar. De grote finale om de nationale titel. Dat was de eerste keer dat ze tegen elkaar speelden. En het team van Magic Johnson won. En dat heeft hun hele carrière een rol gespeeld in de NBA. Nou, Larry Bird speelde bij de Celtics. Dat was uitgesproken wit team. Dus allemaal witte mannen. En Magic Johnson speelde bij de Lakers. Dat was dan weer een uitgesproken zwart team. Twee totaal verschillende speelstijlen. Ja, en het was natuurlijk onvermijdelijk dat die twee elkaar gingen tegenkomen in grote finales. En dat is ook gebeurd. En dat waren fantastische clashes om allerlei redenen.
1: Ja, tegenstelling zwart tegen wit. En dat werd uiteindelijk ook uitgespeeld in die tijd door de commercie.
2: Converse made a pair of Bird shoes for last year's MVP.
3: Yep.
2: But they made a pair of Magic shoes for this year's MVP.
3: Okay, Magic, show me what you got.
4: Well, this is really a business thing.
5: The Bird shoe, the Magic shoe.
4: And maybe that's where the business thing started to get bigger and began to trump who they both really were.
6: It polarized the whole idea of lunch bucket versus Hollywood, white versus black.
1: Dit is natuurlijk ook wel een tegenstelling en een rivaliteit, waardoor ik denk, ja, dit zou ik willen zien als kijker, als fan van het basketbal. Heeft dit ook een enorme vlucht genomen in de populariteit van de NBA?
0: Ja, deze twee hebben de NBA eigenlijk weer volledig tot leven geroepen. Toen zij hun college basketbalfinale speelden, lag de NBA totaal op zijn gat. Want ja, het ging alleen maar over ruzies, drank, het ging helemaal niet meer over winnen. Het ging alleen maar over mooi spelen en zwart en wit. Maar het was vooral een zwarte league. Ja, ze wilden gewoon heel graag het groot maken. Nou, daar heeft de commercie een mooie vlucht meegenomen. De controverse tussen zwart en wit hebben ze genomen en dat werkte uitstekend.
1: Eén ding wat me dan nog wel bijblijft en waarvan ik echt denk van dat wil ik weten, zijn het uiteindelijk altijd rivalen gebleven of kunnen ze met elkaar door één deur?
0: Nou, door die commercial waar je net hoorde, die commercial van Converse, de schoenenmerk, zijn ze bij elkaar gekomen. Ze zijn bij Larry Bird thuis geweest op het basketbalcourt wat bij hem thuis was. En daar is Magic in contact gekomen met zijn ouders, de ouders van Bird. En dat ging heel goed. En sindsdien zijn het hele dikke vrienden. Nog steeds. Ze leven allebei nog. En dat is dat is dus het hele verhaal van hun carrières tot en met, ik zou bijna zeggen, nu kun je meekrijgen. Echt een prachtig verhaal.
1: Cirkeltje rond. Magic Johnson en Larry Bird, A Courtship of Rivals, te zien op HBO. Frank, dank je wel. Wij gaan door met Het Oog. Vanavond gepresenteerd door Koen Verbraak. Fijne avond.
7: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
8: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
7: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
9: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
7: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
9: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
10: Kunst. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Ster. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis.

0: installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1.
3: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Er waren geen grote incidenten. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij voer ook mee op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Zegt de naam Jillis Bruggeman u iets? Nee? Hij was de laatste Nederlander die werd opgehangen omdat hij van mannen hield. Dat gebeurde in 1803 in Schiedam. En dan denk je toch, zou hij zijn ogen geloofd hebben als hij vandaag in Amsterdam was geweest? Maar laten we ons vooral niet rijk rekenen. Er zijn nog altijd 70 landen met LHBTQ-vijandige wetgeving. En in 10 van die landen kun je vandaag als queer, zelfs nog zonder pardon, de doodstraf krijgen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Vanaf dit weekend moet het makkelijker worden om aan foto's of filmpjes te zien of ze met AI zijn vervaardigd. Tenminste, als het aan de Europese Commissie ligt. Wat gaat er veranderen? In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog. Miljoenen mensen wachten daardoor op hulp. Dirk Segaar van het Rode Kruis is net terug uit Soedan en vertelt straks over zijn bevindingen. Morgen is de documentaire Ja, ik wil op televisie te zien over die bijzondere dag in 2001 waarop het homohuwelijk officieel van kracht werd. Klokslag middernacht gaven 4 homostellen elkaar op die 1 april het ja-woord in de Amsterdamse Stopera. Een wereldprimeur. Gert Kasteel en Dolf Pasker werden daarmee het eerste mannelijke koppel ter wereld dat met elkaar trouwde. Ze zijn hier straks in de studio. En in onze serie over muziek uit 1976, het geboortejaar van het oog, vanavond deze nummer 1 hit van de Amerikaanse rockband Chicago. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 1 augustus.
3: Geniet van het leven en wees nooit bang om veroordeeld te worden. Amen.
2: Feest tijdens Canal Parade in Amsterdam, waar alles draaide om
4: freedom and a celebration of a liefde, love, everything, alles.
2: Vanwege de aanslag in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen, zoals betonblokken langs de weg.
5: Ik vind er verdrietig van dat het nodig is.
2: Het leek wel alsof mensen extra hard wilden feesten vanwege die eerdere aanslag.
6: Nadat er wat er in Berlijn gebeurde, is het echt anders geworden. En Pride is niet alleen zeg maar dit. Het is niet alleen een botenparade, Pride is ook een protest.
2: En dat is nodig, want de acceptatie van LHBTI'ers gaat achteruit. Dat merkt ook deze man.
7: Ik durf niet meer hand in hand te lopen. Terwijl ik toch al meer dan 65 jaar, 70 jaar uit de kast ben.
2: Ook deze vrouw is voorzichtig geworden.
8: We hebben dan nu schmink op.
9: Maar regenboogvlaggetjes op je wangen.
8: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook make-up doekjes mee. Dat als we teruggaan met het OV, dat we dan dat niet op hebben.
2: De soap rond FIFA-baas Infantino ging verder. Zijn omstreden WK-plan blijkt een eenmansactie.
10: Alle voetbalbestuurders, alle voorzitters die het hele WK naast hem hebben gezeten bij al die wedstrijden, niemand wist ervan. Zijn eigen vertrouwelingen, 2 zijn gisteren opgestapt, wisten van niets.
2: Na alle commotie heeft Infantino zijn plan ingetrokken.
11: We start with breaking news and an embarrassing U-turn from Gianni Infantino.
12: FIFA president Gianni Infantino has scrapped his controversial plan to sell off stakes in the World Cup to private investment.
2: Maar daarmee is de kous niet af. De KNVB is het vertrouwen in de FIFA-baas kwijt.
13: Dat de KNVB zulke harde woorden durft uit te spreken, dat hebben we in de afgelopen jaren niet gezien. Het vertrouwen is gewoon weg.
2: Drukte op de Europese wegen. Het is Zwarte Zaterdag.
14: Het heeft vooral te maken met het feit dat veel mensen in Frankrijk het eerste weekend van augustus vrij krijgen. En daar wil iedereen ook direct op reis.
2: Het zorgde voor lange files. Dit meisje vond dat
15: heel erg irritant, omdat je heel lang in de soort rij moet staan of zo. En dan wacht je maar tot je verder mag rijden.
2: Ook voor dit meisje was het afzien.
15: Walen, want ik moest heel erg nodig naar het toilet.
2: Tot slot nog even terug naar de Canal Parade. Daar was ook een opvallende bezoeker uit Spanje. Sinterklaas.
16: Iedereen kan uit de kast komen, dus ik ook.
2: Voor de gelegenheid was zijn pak niet rood, maar roze.
16: Het is zo leuk dat ik dit dan kan doen als een soort van cabaret. Maar wel stout blijven, hè? Dat wel, hè?
2: Dit jongetje wilde die speciale Sinterklaas nog iets meegeven.
17: Veel plezier en eerlijk dat je maakt nog lekker cadeautjes.
18: Ja, ik ga het doen, dankjewel.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De hoge temperaturen en droogte veroorzaken in Hongarije een ernstige droogte. Het waterniveau van de Donau is zo laag dat de enige kerncentrale van het land geen koelwater meer heeft. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat de kernreactor stilgelegd moet worden. Stefan Bos is journalist, woont in Boedapest. Goedenavond.
19: Hey, hallo, goedenavond.
2: Ja, hoe belangrijk is deze kernreactor Pax voor de elektriciteitsvoorziening van Hongarije?
19: Die is heel erg belangrijk, want de Pax-centrale is verantwoordelijk voor normaal gesproken zo'n 40% van de Hongaarse elektriciteit. Mm-hmm. En is daarmee echt, je kan wel zeggen, veruit de belangrijkste energiebron in het land. En het ziet er toch wel naar uit dat ze zijn nu met mannenmacht bezig om het te voorkomen, maar dat we toch wel toegaan naar de eerste volledige stillegging in de 44-jarige geschiedenis van deze centrale. En dat zou wel eens de komende uren en morgen kunnen gebeuren.
2: En wat doet premier Magyar om het elektriciteitsgebruik toch te beperken? Want dat is natuurlijk nu nodig.
19: Precies. Nou, hij heeft vanavond een decreet uitgegeven en gezegd dat Hongarije noodmaatregelen gaat nemen en zelfs grootverbruikers zal opleggen om minder energie te gebruiken en desnoods om hen zelfs af te sluiten als zij niet voldoen aan de gevraagde besparingen. En dat kan natuurlijk enorme gevolgen hebben voor industriële bedrijven, waaronder autofabrikanten, batterijproducenten en dat soort zaken. En er werken heel veel mensen bij. Dat kan ook voor de economie heel vergaande gevolgen hebben. Nou, en je merkt het nu al, hè, want ook goederentreinen die worden al tijdens piekuren stilgelegd. Nou, ze hebben ook besloten om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de sierverlichting van overheidsgebouwen uit te schakelen. En wat ik ook kan waarnemen is dat bijvoorbeeld de trams en metro's in Boedapest hier, die rijden al veel langzamer, of zelfs helemaal niet, om energie te besparen. Ja.
2: En kun je ook zien dat die Donau heel laag staat?
19: Ja, zeker. Wat je ook kan zien, hè, is dat dat is dan misschien in al die ellende ook wel weer bijzonder. Dat je ook ziet dat bijvoorbeeld families over de nieuw blootgelegde zand- en grindbanken lopen. En wat je ook kunt zien, bijvoorbeeld, dat kon ik ook waarnemen, dat er was een kunstenaar die een landschap dat tot voor kort nog onder water had gestaan, tekende. En je ziet bijvoorbeeld ook dat nu bijvoorbeeld de delen van de oorspronkelijke Vrijheidsbrug, dat is een heel belangrijke brug hier, nou, die werd gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, het werd weer herbouwd, maar die stukken die waren altijd nog onder de Donaurivier. Nou, en die kun je nu ook zien. Dus ja, dat merk je ook. Het is een beetje, aan de ene kant heb je ook wel de hoop, hè, van de families die ze duidelijk laten zien, maar toch ook wel de ellende. En Hongarije begeeft zich, zoals wel vaker in de geschiedenis nu, tussen die twee uitersten eigenlijk op dit moment.
2: Het klinkt ook toch wel enigszins onheilspellend. Maken mensen zich zorgen?
19: Ja. Wel in bepaalde buurten. Want ik, bijvoorbeeld hier vlakbij Boedapest, daar is het plaatsje Szentendre. En daar zijn duizenden mensen nu zonder drinkwater komen te zitten. Er zijn ook al soldaten onderweg. Die hebben daar ook al water verspreid. En Peter Magyar, dus de nieuwe premier eigenlijk, die heeft al gezegd, dat we gaan jullie helpen, maar blijf wel minder water gebruiken. Maar ja, dat wordt natuurlijk wel moeilijk, want het ziet eruit dat het de komende week heel erg heet blijft in Hongarije. Dan kan je echt denken aan, 38 tot 40 graden. Dus ja, dat is toch wel een groot probleem aan het worden voor heel veel Hongaren op dit moment.
2: Neem jij zelf ook maatregelen?
19: Nou ja, ik voel me eigenlijk een beetje schuldig, want ik heb voor het eerst 12 jaar een airconditioner aangeschaft, twee weken geleden. Maar het werd hier wel heel erg heet, maar ja, die wil ik dan ook weer niet altijd aanlaten. Je probeert wel natuurlijk ook rekening mee te houden. Er wordt ook wel een beetje gevraagd om solidariteit onder de mensen die hier wonen. Want ja, als iedereen natuurlijk tegelijkertijd op dat net gaat, ja, dan krijg je echt grote problemen. Mensen zijn ook al opgeroepen om tussen bijvoorbeeld 5 en 10 uur 's avonds niet allemaal tegelijk allerlei dingen te doen. Van de wasmachine tot andere dingen. Dus dat wordt wel gezien als een probleem. Maar wat natuurlijk ook denk ik wel interessant is om te kijken van hoe gaat de nieuwe premier het nou aanpakken. Hè? Hij is natuurlijk de voormalige premier Viktor Orbán al beschuldigd van een hele slechte infrastructuur. Hij heeft ook gezegd dat heeft ook te maken met de problemen die we nu hebben. Maar ja, mensen zeggen oké, het is één ding om dat te zeggen. Maar wat ga jij er nu aan doen? Ja. En dat kan nog wel heel spannend worden voor hem.
2: Stefan Bos, dank je wel en houd het hoofd koel. Hè?
19: Dat zal ik doen. Tot je dienst.

0: Jason Mraz, Make It Mine. Of een foto of een filmpje echt is of met AI gegenereerd, zou vanaf dit weekend makkelijker herkenbaar moeten zijn. Want morgen gaat de Europese Commissie samen met de lidstaten beginnen met het handhaven van eerdere wetten. En er komen regels bij, waaronder een verplicht etiket op door veel met AI gemaakte plaatjes. Bert Hubert, tech-expert, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, als ik morgen mijn vakantiefoto's dan oppoets met behulp van AI en op Instagram zet, moet ik daar dan ook een labeltje op plakken?
1: Nee, dat heeft helemaal niks te maken met individuen.
0: Oh.
1: Dat is ook wel een beetje raar, maar de Europese Unie mag allerlei wetgeving maken, maar met name over economisch handelsverkeer. En wat individuen doen met hun foto's, dat zoeken ze maar lekker zelf.
0: Voor wie gelden die regels dan wel?
1: Die gelden eigenlijk voor iedereen die bedrijfsmatig iets doet. En er staat zelfs letterlijk in de uitleg van individuen die foute politieke plaatjes maken en deepfakes, zelfs die mogen helemaal los.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Dus bepaalde creatieve politici tussen aanhalingstekens kunnen flink hun gang gaan.
1: Kunnen helemaal hun gang gaan.
0: Zonder etiket.
1: Zonder etiket. En voor wie het wel van belang is, zijn bedrijven als bol.com of booking.com, die bijvoorbeeld plaatjes hebben van producten die met AI gemaakt zijn en eigenlijk veel mooier zijn dan de echte producten.
0: Kunt u een voorbeeld geven? Waar moet ik aan denken?
1: Je kan bijvoorbeeld zijn als je op een vakantiehuisje hebt, wat je te verhuur aanbiedt. Alleen de echte foto's zijn een beetje sneu. Vervolgens ga je lekker aan de slag met AI en maak je er een paleisje van.
0: Ja.
1: En zet je die foto online. Dus van, nou, u kunt ook dit huis huren. Daar zou nou wel een melding bij moeten komen van trouwens, deze foto is met AI gemaakt.
0: Ja, ik neem aan dat die bedrijven daar niet op zitten te wachten.
1: Nee, die zitten daar niet op te wachten, maar ze hebben jarenlange voorbereidingen gehad. Want deze wet is al 5 jaar geleden aangekondigd. Maar desondanks zitten de Zalando's van deze wereld, zitten nu toch, het is ons niet duidelijk of we onze schoenenfoto's moeten labelen of niet.
0: Ja, en die bedrijven gaan misschien ook denken van, we doen er niet aan mee.
1: Nou, dat zou best wel kunnen, je zou dus heel goed moeten controleren. Houden die bedrijven zich daar wel aan? Zijn die schoenenfoto's wel echt? Dan zou je toezichthouders moeten hebben die daar echt zin in hebben. En wat we nu zien, dat in 14 van de 27 EU-landen heeft men nog geen hoofdtoezichthouder aangewezen op deze wet.
0: Wat er ook verandert is, dat heeft te maken met onze sollicitaties, hè? Wat gaat er veranderen?
1: Nou, het is nu zo, en deze wet bestond al, dat als een werkgever bijvoorbeeld sollicitanten gaat sorteren met AI en dan tegen AI zegt van, nou, kies jij maar de 10 beste of zo, dan moet de software die daarvoor gebruikt wordt speciaal gekeurd zijn en er moet een keuringsrapport van zijn en moet ook inzicht geven. Dus dat je als een sollicitant vraagt, waarom ben ik het niet geworden, dan moet de software daar iets over kunnen zeggen. Die wetgeving gaat inderdaad vanaf morgen gehandhaafd worden, maar het lijkt er nu op dat dat soort software in Europa in ieder geval nog niet zo heel veel wordt gebruikt.
0: Maar ik kan dan dus tegen een bedrijf zeggen, ik wil weten hoe dit is geselecteerd.
1: Ja, dus als je bent afgewezen, dan kun je zeggen, ik wil graag weten waarom.
0: Ja.
1: En dan moet men zeggen, nou, de AI heeft gezien dat uw kennis van Frans was niet goed genoeg.
0: Maar omgekeerd, als ik een met AI gecomponeerde sollicitatiebrief schrijf, hoef ik dat niet.
1: Nee, dat is heel leuk voor burgers en voor individuen. Die kunnen helemaal los. Maar voor bedrijven gelden er nu wel regels.
0: Gelden die regels ook bijvoorbeeld voor die, ik zie vaak van die filmpjes van vioolspelende katten en kokerellende honden en zo. Dan vermoed ik wel dat het AI is natuurlijk.
1: Ja, maar nee, daar geldt deze wet ook alweer niet voor.
0: Nee?
1: Je moet echt het is wel wat breder, dus je moet een foto of een filmpje of geluid hebben gemaakt van iets wat zou kunnen bestaan met het doel tot misleiding. Dus dat je een leuk AI-kattenfilmpje hebt gemaakt is op zich niet zo erg. Tenzij je zegt, je kan die kat bij mij komen kopen.
0: Dan wordt het anders.
1: Dan wordt het anders, want dan ben jij net aan het doen alsof die kat echt bestaat.
0: Dus er moet een winstoogmerk zijn.
1: Nou, niet zozeer een winstoogmerk. Je moet mensen in de war brengen. En dat ze misschien denken van, nou, dit wat ik hier zie op dit AI-filmpje, misschien is dat wel echt.
0: Ja, maar met gewone foto's kun je ook mensen in de war brengen natuurlijk. Hè?
1: Ja, en dat is dus eigenlijk een beetje oneerlijk. Ik besprak dit ook met iemand uit de business. En die zei van, joh, we hebben ook lenzen, breedhoeklenzen, waarmee ik jouw hut op de hei, daar kan eigenlijk laten zien dat ze
0: dat
1: villa.
0: Weet iedereen die zijn huis gaat verkopen.
1: Ja, dan kan een magische lens uit de kast. En ja, dat mag allemaal wel.
0: Er zijn ook nieuwe regels. Bijvoorbeeld dat je duidelijk moet kunnen zien of je met een mens of met een chatbot praat. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, dat is wel heel belangrijk. Als jij bijvoorbeeld een klacht indient, of bijvoorbeeld als je contact hebt met een zorgverzekeringsinstelling, dan is het wel heel belangrijk om te weten, ben ik mijn hart en ziel aan het blootleggen aan een robot? Of zit hier echt een mens tegenover mij? En ik denk wel dat dat iets is wat mensen wel gaan merken de komende tijd. Dat vaker dan eerst de handige chatbot zal bekennen van trouwens, ik ben een computer.
0: En heeft dat dan effect op het verloop van de verdere conversatie?
1: Nou, men heeft in ieder geval gezegd, mensen hebben het recht om te weten of ze met een computer aan het praten zijn of dat er echt een mens tegenover hun zit. En ik denk, het zou op mij wel effect hebben, in ieder geval.
0: Vanaf morgen gaat dit dus op papier gehandhaafd worden. Maar hoe gaan we dat regelen in Nederland?
1: Ja, nou niet heel erg best. De Nederlandse overheid is heel traag hiermee. Heeft ook de officiële regelgeving nog niet afgemaakt. Daar hadden ze in Europa wel rekening mee gehouden. Dus ze hebben gezegd, ook al maakt Nederland hem niet af, de wet gaat toch in. Maar we hebben niet een toezichthouder aangewezen voor deze wet. We hebben er iets van 8 aangewezen. En die hebben ieder natuurlijk een klein stukje van de taart. Ja. Ieder van die toezichthouders heeft het natuurlijk al best wel druk. En die hebben natuurlijk alle kansen nu om te zeggen, nee, dat is een stukje van een van de andere toezichthouders, dus dat hoef ik niet te doen.
0: Want een wet zonder handhavers werkt niet, hè?
1: Nee, en dat hebben we in Europa nu al eerder gezien. Europa schrijft al meer wetten. Ook al de UBO-wet, waarin je kan zien van wie is deze BV nou, voeren we in Nederland gewoon niet uit.
0: Maar ik neem aan dat de Facebooks en de Instagrams van deze wereld daar dan ook eigenlijk nu al een beetje om moeten lachen.
1: Ja, nou, die hebben zich in een vroeg stadium betrokken bij deze wet. En die hebben in hoge mate hier ook helemaal niets mee te maken. Want de wet heeft gezegd, wij gaan over de mensen die de foute plaatjes maken. Maar als je zegt van ja, iemand, een individu heeft dit foute plaatje geüpload op zijn Facebookpagina, dan zegt Facebook, ja, dat is niet ons probleem.
0: Nou ja, en dan hoef je er niks van aan te trekken.
1: Nee.
0: Maar het lijkt wel of niemand de behoefte heeft om er bovenop te zitten. Of is dat een beetje cynisch?
1: Nee, dat klopt wel. Europa heeft eerst een periode gehad van, nou, wij zijn het handhavingscontinent. Wij zijn goed van de regels, met de AVG en de GDPR. En toen op een gegeven moment is die wind een beetje gaan liggen. En heeft men gezegd van, nou, eigenlijk moeten we AI juist alle ruimte geven, want anders blijven we zo achter in Europa. Dus je ziet dat men nu ook allemaal dingen heeft uitgesteld. Stukken van die wet die gaan toch nog niet in werking. En ja, dat toezicht houden, moeten we nog maar zien of het gebeurt.
0: Dus hoe het handhaven gaat, dat weten we nu nog niet helemaal zeker. Maar wat we wel weten is dat we vanaf morgen vaker AI-labels gaan zien tijdens dat online shoppen.
1: Nou, ik denk dat dus niet.
0: Nee.
1: Ik denk dat heel veel bedrijven zullen zeggen van, nou, ze hoeven ook alleen maar wel nieuwe plaatjes te melden of het AI is of niet.
0: Dus wat ze er al op hebben staan,
1: dat mag gewoon blijven.
0: Ah, ja.
1: Dus ik denk eerlijk gezegd dat het wel even kan duren voordat je zo'n AI-label ooit een keer in het echt gaat zien.
0: We gaan het afwachten. Bert Hubert, dank u wel. De oorlog in Soedan duurt al meer dan 3 jaar. Dirk Segaar, directeur internationale hulpverlening van het Rode Kruis, reisde 1,5 week door het gebied waar miljoenen ontheemden behoefte hebben aan hulp. Duizenden lokale Rode Kruismedewerkers proberen de slachtoffers te helpen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, je vroeg me om je te tutoyeren, dat ga ik dus ook proberen. Wat viel je het meeste op tijdens de reis?
2: Ik heb ongeveer de helft van het land doorkruist. En wat me enorm trof is hoe ongelooflijk het hele land getroffen is door deze crisis. Maar je ziet na meer dan 3 jaar conflict dat de impact enorm is. Je ziet nu dat 35 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. Dat is 2/3 van de hele bevolking. En dat ontzettend veel mensen natuurlijk het geweld ontvlucht zijn. Meer dan 14 miljoen. Dat is ook, het is niet alleen de grootste humanitaire crisis ter wereld, het is ook de grootste ontheemdingscrisis ter wereld. En het was zo, het greep me enorm aan om te zien hoe dat ook op de gebieden die niet direct door het conflict geraakt zijn, die daar net buiten liggen, hoe die enorme impact ook daar te voelen is. Want wat je ziet is dat de economie ingestort is, dat de landbouwproductie enorm is afgenomen. Mensen zijn hun banen verloren. Je ziet dat de doktoren, de leraren, de handelaren, de industriëlen, die zijn allemaal weggevlucht. En daarmee wordt het dus enorm moeilijk, zelfs als je niet direct in conflict zit, om te overleven. En als je dan daarbovenop die enorme ontheemdingscrisis hebt, die 14 miljoen mensen die ik noemde, die moeten opgevangen worden op een plek waar mensen het al ontzettend moeilijk hebben.
0: Ja. En als er nou zoveel mensen hulp nodig hebben, waar begin je dan eigenlijk als Rode Kruis?
2: Nou, dan begin je bij de lokale mensen. Dan begin je bij de lokale hulpverleners. En dat vond ik ook het inspirerende daarvan. Hè. Wij werken heel nauw samen met het Rode Kruis in Soedan, de Soedanese Rode Halve Maan. En zij hebben 110.000 vrijwilligers die in alle 18 staten van Soedan, als enige organisatie echt in alle staten, in alle provincies, zou ik maar zeggen, aanwezig zijn. En waar ik dus aankwam op plekken in de midden van de woestijn, uit een zandstorm, is daar opeens een vluchtelingenkamp, 20.000 mensen in Atbara. Waar geen spatje schaduw is. Het is meer dan 40 graden. En daar is bijna helemaal niks. En deze mensen zijn met name gevlucht vanuit El Fasher. Ja. Waar in oktober deze enorme gewelddadige aanval plaatsvindt. Waar heel veel mensen om.
0: En wat voor soort hulp verlenen jullie dan?
2: Ja, nou dat is dus het interessante om te zien. Hè, dat met heel weinig relatief middelen er opvang wordt geregeld, dat er net voldoende, het is weinig, maar net voldoende water wordt gebracht naar een plek zoals dit, dat er sanitatie, toiletten, et cetera, worden opgezegd. En dat is er dan één mobiele kliniek, waar in ieder geval mensen gescreend kunnen worden. En er is er één ambulance die dan geregeld kan worden om de meest erge gevallen. En ik heb echt een aantal mensen gesproken die de meest onwaarschijnlijke wonden hadden nog van het geweld in El Fasher. Die dan gelukkig de juiste behandeling kunnen krijgen in een ziekenhuis wat nog wel functioneert. Maar ook in deze situatie, moet je even voorstellen dat 80% van de ziekenhuizen niet functioneert meer.
0: Ja,
2: en dat, dus het is echt heel erg ingewikkeld. Maar het is tegelijkertijd ook inspirerend om te zien in al dit soort plekken, die zijn echt in the middle of nowhere. En er is bijna geen internationale hulp. En er is sowieso geen internationale aandacht voor dit soort plekken. Mm-hmm. Maar waar dan de lokale hulpverleners toch met heel weinig middelen ongelooflijk goed werk verrichten.
0: En het is natuurlijk ook eens nog gevaarlijk werk, hè? Want de strijdende partijen ontzien hulpverleners niet.
2: Nee, dat klopt. Het is ongelooflijk gevaarlijk. Het is in de conflictgebieden levensgevaarlijk, maar eigenlijk in het hele land. Hè. Je ziet veel aanvallen, hè, ook vanuit de lucht, nu niet alleen maar aan de frontlijn, maar ook elders plaatsvinden. En ook vaak zijn het burgerdoelen die worden geraakt, ziekenhuizen, markten, echt om angst aan te jagen. Dus het is zeer gevaarlijk. We zijn 24 van onze hulpverleners inmiddels verloren sinds het begin van het conflict, terwijl ze actief hulp aan het verlenen waren. Dus je moet echt denken aan het neerschieten van Rode Kruismensen, die voedselhulp aan het geven zijn aan mensen die het nodig hebben. Dus het is zeer, het is zeer, zeer gevaarlijk.
0: En wat kun jij daar zelf als directeur doen?
2: In Khartoum, waar ik ook in de hoofdstad waar ik aan kwam, spreek ik met zowel de topmensen van de Verenigde Naties als van de autoriteiten daar, om te kijken wat er nog meer gedaan is, zelfs met zeer beperkte middelen. Maar wat ik dan zowel met de VN-topmensen als met de autoriteiten probeer te bespreken, is of er dan manieren zijn om van de financiering die wel beschikbaar is, hoe we dat sneller en meer nog door kunnen zetten naar dat lokale niveau. Hè? In plaats van dat je probeert voor meer geld internationale mensen binnen te krijgen. Mm. Om te kijken van, deze lokale hulpverleners, die zijn er al. Die mobiele klinieken, die zijn er al. Ze doen al ongelooflijk goed werk. Mm. Als wij hen gewoon net wat meer die financiering bij hen terecht kunnen laten komen. Ja. Of de goederen die moeten worden uitgeleverd, dat we die sneller naar hen kunnen krijgen. Ja. Dan kan je zelfs met minder geld meer bereiken.
0: De oorlog duurt inmiddels 3 jaar. De strijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire rebellengroep RSF gaat nog steeds door. Wat is er eigenlijk nodig om het bloedvergieten te stoppen?
2: Nou, wat nodig is dat de internationale gemeenschap samenkomt met die landen die echt invloed hebben om druk uit te oefenen op beide kanten van dit conflict om het geweld te stoppen. Want deze humanitaire crisis, die eigenlijk een protectie- en veiligheidscrisis is, dat begint met het stoppen van het geweld. Daarnaast is het ook heel belangrijk om de landen die daarachter staan, die helpen met de financiering van dit geweld, of wapens aanleveren, dat ook zij daarop worden aangesproken en dat die toevoer stopt. Want daar begint alles mee. Dat het geweld, het extreme geweld, waar ontzettend veel burgers bij omkomen, dat stopt.
0: Eerder woonde en werkte je 8 jaar als VN-onderhandelaar in Soedan. Gaat deze crisis je daardoor ook extra aan het hart?
2: Zonder meer, ja. Ik heb lang in Darfur, in El Fasher zelfs, gewoond. De stad die het meest uitgesproken geweld heeft beleefd, met heel, heel veel burgers die daarbij zijn omgekomen. Dus die mensen ken ik persoonlijk. Er zijn nog oud-collega's van mij, ik ben nog steeds met hen in contact.
0: Word je niet moedeloos van dit conflict?
2: Nee, en weet je waarom niet? Omdat ik tegelijkertijd ook het beste van. Ik zie het slechtste van medemenselijkheid. En ik zie ook het beste van medemenselijkheid. En het is zo ongelooflijk inspirerend om de vrijwilligers van de Soedanese Rode Halve Maan, die ook in Khartoum bijvoorbeeld, waar nu alles verwoest is na 3 jaar in het centrum, na 3 jaar oorlog. Daar zijn gewoon 20.000 vrijwilligers, die zijn daar gewoon gebleven. Ondanks het gevaar voor zichzelf, het gevaar voor hun familie die daar moesten blijven, ondanks dat hun huis vaak kapot geschoten is of volledig geplunderd, toch daar blijven met gevaar voor eigen leven, omdat ze zeggen van, met al dit geweld, het is letterlijk wat ze mij zeiden, en ik heb hen ook ontzettend bedankt, met al dit geweld bleven wij eerst de hulp bieden en mensen evacueren en
0: dat
2: doden begraven. Zij zeiden, wij willen hoop en medemenselijkheid laten zien, terwijl we omringd zijn door geweld en haat. Nou ja, en dat gaat me echt door merg en been. En dan wil ik echt alles voor hen doen. Ik vind ook als internationale gemeenschap, dat soort overlevingsdrang en dat soort goedheid, dat moeten wij erkennen. En dat moeten wij belonen op de een of andere manier. Ja. Om hen niet te vergeten, om hen te blijven steunen.
0: Dirk Segaar van het Rode Kruis, dank je wel voor je verhaal.

0: Carole King, I Feel the Earth Move. Wie vandaag de feestelijke beelden van de Canal Parade heeft gezien, zou bijna vergeten dat het burgerlijk huwelijk voor stellen van hetzelfde geslacht pas 25 jaar geleden werd opengesteld. Over die periode in aanloop naar dat collectieve ja-woord is een documentaire gemaakt. Morgen is die film Ja, ik wil te zien op NPO 2. En twee van de hoofdrolspelers zijn hier, Gert Kasteel en Dolf Pasker. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Was het voor jullie vandaag ook een feestelijke dag met die Canal Parade? Waren jullie erbij?
2: Ja, we waren erbij.
0: Ja?
2: Het was heel feestelijk, ja. Het was erg leuk. Echt een groot feest in de stad.
0: Ja.
2: En heerlijk.
0: Hebben jullie al die Canal Parades tot nu toe meegemaakt ook?
3: Ja.
2: Ik wel. Ik weet niet, heb jij ze ook allemaal meegemaakt?
3: Ja, wat korter dan jij, denk ik.
2: Nee, de eerste paar niet, want toen kennen we elkaar nog niet, denk ik. Maar,
0: Jij bent er vanaf het begin bij geweest.
2: Ja, ik heb ze allemaal gezien.
0: Ja. Op 1 april 2001 gaven jullie elkaar het ja-woord voor het oog van de hele wereld. In de documentaire komen jullie in andere stellen aangereden in een kever, strak in het pak. Camera's flitsen over alsof jullie filmsterren zijn. Hoe was dat voor jullie?
3: Een overval.
0: Een overval?
3: Ja, dit was gearrangeerd zonder dat wij dat wisten.
0: Ja. En hoe beviel die overval?
2: Goed. Ja? Goed. Ja. Ja, het was een happening.
3: Het was een happening,
2: met ons huwelijk, dat we ook dit nog zo mochten vieren, zo groot. Dat was toch wel een... Als je binnenkomt en je wordt zo welkom geheten. Dat heeft niet iedereen die in het huwelijk treedt.
0: Dolf, jij zei ook, we moeten er onberispelijk uitzien. Hè? Waarom vond je dat zo belangrijk? Jullie zien er echt schitterend uit in jacquet bijna, hè?
3: Ja. Het was niet echt wel een trouwpak. We zijn ook speciaal naar een plek geweest waar we dat konden kopen. Omdat ik het idee heb, maar misschien is dat ook mijn vooroordeel, dat heel veel mensen het vooroordeel hebben dat homoseksuelen misschien de kantjes er vanaf lopen of alleen met...
0: Slonzig zijn of zo.
3: Slonzig zijn of alleen met seksualiteit bezig zijn. En voor ons is het een serieuze aangelegenheid dat wij... Dat we deze relatie wilden bevestigen met een huwelijk. En zoals menig hetero dat doet. Maar iedereen is vrij om te doen het laten wat hij wil natuurlijk.
0: Hoe werden jullie eigenlijk een van die getrouwde koppels, Gert?
2: Door ons aan te melden bij toenmalige K-krant. Henk Krol die had een klein kolompje had hier staan. En er werden mensen gevraagd die partnergeregistreerd waren al. En die mee wilden doen aan het huwelijk. Ja. Dat opgesteld zou worden op 1 april. Nou, dat leek me erg leuk. Ik had het gelezen en Dolf...
3: Ik zei, nee, dankjewel. Maar...
0: Nee, jij wilde niet?
3: Nee, ik wilde echt niet.
0: Nee?
3: Nee.
0: Wat trok je er niet aan? Het huwelijk niet? Of de...
3: Nee, wel trouwen, maar niet in het zo openbaar. Niet met een happening.
0: En moest hij jou echt over de brug trekken?
3: Ja, dat moest hij wel, ja.
2: Maar je had ook de indruk dat het een Koreaanse bruiloft zou worden. Een grote bruiloft met allemaal plamage en dergelijke.
0: Ja.
2: Dus we hadden ook geen idee wat het zou worden. Maar we hebben ons opgegeven en mochten toen langskomen... Henk. En er waren toen 6 stellen waarvan...
0: Oh, je moest echt op proef even bij
2: Henk komen? Ja, er was een soort bijeenkomst.
0: Hadden jullie er ooit bij stilgestaan dat zo'n intiem moment tussen twee mensen de geschiedenisboeken in zou gaan als een symbool voor de queer-emancipatie?
2: Nee.
3: Nee, en ik had er ook toen stond ik ook niet bij stil, want ik vond het een heel intiem moment eigenlijk, maar dat het eigenlijk helemaal... Ja, het was heel intiem, maar ook weer helemaal niet. Omdat er zoveel cameramensen en iedereen eromheen stond.
0: En de hele wereld leefde mee.
3: De hele wereld keek mee en ik vond het heel lastig voor mezelf.
0: Ja?
3: Ja, maar het is goed gegaan dus.
0: Maar jij dacht, dit is te veel aandacht.
3: Ik zat erin, dus ik kon niet meer terug. En ik had dus liever nee gezegd, maar achteraf denk ik... Dit is een enorme verrijking voor mijn leven geweest.
0: En dat was het ook.
3: Dat is het ook en dat was het ook. Dus ik ben heel blij dat ik me heb laten overreden. Zeg maar.
0: Niet iedereen in de homo-wereld was enthousiast over zo'n homohuwelijk, hè? Waarom?
2: Nee, COC was bijvoorbeeld een felle tegenstander.
0: Oh ja?
2: Ik ken ook nog steeds mensen die het eigenlijk maar niks vinden... uit de homo-beweging.
3: Wel, maar vertrutting.
2: Die het vertruttig vinden of
0: vertrutting.
2: Maar niet nodig vinden of niet ver genoeg vinden gaan en vinden dat er allerlei huwelijken mogelijk moeten zijn met meerdere mensen. Dus het was niet, van de COC was het zeker niet
3: Nee,
2: dat is wel veranderd trouwens hoor. Want ik heb met 50 jaar huwelijksfeest heb ik de nieuwe voorzitter van COC gesproken en die praat toch echt anders nu hierover.
0: Ja. Jullie zijn nu 25 jaar getrouwd. Jullie werden om die reden ook benaderd door Suzanne Borstboom en Justine van Overeem. Hè? Twee jonge makers
3: Ja.
0: die ja, zich bijna niet, die kunnen zich helemaal niet herinneren dat het huwelijk niet was opengesteld voor homoseksuelen.
2: Klopt.
0: Ja. En die vinden het de normaalste zaak van de wereld. Hoe was dat eigenlijk? Want het is, voor jullie was het een groot moment. En voor hun was het bijna moeilijk voorstelbaar dat dat ooit niet kon.
3: Gelukkig waren we gewaarschuwd, want ik ben donor. En een paar van mijn donorkinderen die vertelden me dat ook. Ja, ja, maar dat is toch heel normaal. Hoezo? Dat gaat toch nooit meer weg? Zo, ja.
0: En wat zeiden jullie dan?
2: Nou, dat is niet zo, hoor. Dat is niet gegarandeerd.
0: Nee.
2: Daar is heel erg voor gevochten of heel erg voor gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Niet door ons dan wel, maar we hebben eraan meegezet. We zijn vrij figurant meer geweest eigenlijk. Zo zien we ons tenminste zelf. Maar er is echt hard voor gewerkt. En dat is niet een zekerheid in deze wereld.
0: Ja. Waren jullie ook bezig met met de politiek rondom dat huwelijk? Hè? Want dat echt iets betekende dat jullie konden trouwen. Volgden jullie dat op de voet?
3: Dat hebben we wel gevolgd, ja. Maar we hebben daar tot... Ja. Trouwens, wel een saillant detail. We waren toevallig in een kamer samen met Wopke Hoekstra van het CDA toen.
0: Mm-hmm.
3: En die zei, ja, het CDA is inmiddels wel tot het inzicht gekomen dat het oké is.
0: Dat zei die?
3: Ja, dat zei die.
0: Ja, en je vertelt het ook met een grote lach.
3: Ja, ik moet er een beetje om lachen, maar het is ook een beetje pijnlijk dat het blijkbaar zo werkt.
0: En langzaam indaalt bij sommige partijen. Ja. Premier Jette was er vandaag ook bij. Is dat voor jullie een bijzonder besef dat we een homoseksuele premier hebben?
2: Ja, het is fantastisch natuurlijk dat hij dat hij zo ook laat zien.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: En wat betekent dat dan voor jullie zelf?
2: Nou, steun, denk ik dat het... Er mag nog wel wat gebeuren, denk ik. Maar het is steun dat hij er is en dat hij erachter staat, jazeker. Nou ja, dat was natuurlijk ook vorige week koningin Maxima die de Pride opent. Dat is toch ook natuurlijk geweldig. Dus we krijgen wel steun van alle kanten, hebben het gevoel.
0: Ja. Hij sprak zich wel uit over de bezorgdheid. Sprak hij uit over de acceptatie van LHBTI'ers. Ja. Delen jullie die zorgen?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, ik denk dat de samenleving enorm polariseert. En een aantal mensen die hebben via het internet enorme roeptoeters om van alles groot te roepen. En de zwijgende minderheid die doet dat niet. En dus krijgt steeds meer polarisatie. En het wordt ook steeds lastiger om het midden te blijven vinden, zeg maar, met elkaar.
0: Merken jullie dat ook in jullie eigen leven?
2: Dat wou ik net zelf zeggen. Ja. Wij merken het zelf niet. We merken het door sociale media soms wat te lezen. Maar we merken persoonlijk in ons leven toch niet dat het verandert, dat het vermindert. Nee, we kwamen vanavond kwamen we thuis van de Pride. En tot onze verbazing zien we bij de buren zien we ook een Pride-vlag hangen.
0: Oh ja.
2: Bij ons hing er eentje en daar hangt dus ook een vlag. Ja, dus de mensen hebben kindertjes en zijn heterostel getrouwd. Dus toch erg leuk om te zien.
0: Ja. Dus het is een... Dat geeft het gevoel van, dat we gaan de goede kant op.
2: Ja, de goede kant op wil ik niet zeggen, maar het is niet dat we de verkeerde kant op gaan. Laat dat zo. Zo voel ik het niet.
3: We gaan de goede kant op, maar er zijn tegenkrachten. Ja.
2: En wees eerlijk, kijk, toen we 15 jaar geleden gingen trouwen, toen was er geen land waar het mogelijk was. En we hadden ook geen idee dat het mogelijk zou worden. En er zijn nu wel bijna 40 landen waar het kan. Dus het is ook een. Ja, waar kijk je? Is het glas half vol of half leeg?
0: Ja. Want er zijn ook 60 landen waarin je als homo niet vrij bent. Hè?
3: En er zijn nog een heleboel landen waar je wordt vermoord als het bekend is. Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Aan het eind van de docu zeg jij, Dolf, dat je hoopt dat het nu zo normaal is dat we er over 25 jaar niet meer over te hoeven te spreken.
3: Ja.
0: En toch doen we dat. Met welke boodschap sluiten we nu dit gesprek af, wat jullie betreft?
3: Wow.
0: Jij mag het ook zeggen, Gert. Als
2: ik jou... dat begrijp ik, maar...
0: Of is dat toch wel een gecompliceerde vraag?
3: Ja, het is een gecompliceerde vraag, ja.
0: Ja.
3: Ja, want ik denk dat we de goede kant op blijven gaan, maar mensen pas op je zaak. Dat is zo'n ouderwetse Hollandse uitdrukking van dat je blijf in de vertegenwoordigheid van geest goed kijken wat er gebeurt.
0: Blijf op je hoede.
3: Blijf op je hoede, ja.
0: Dat zou de boodschap toch wel moeten zijn?
3: Ja, denk ik, ja.
0: Het was mooi om jullie te spreken, Gert Kasteel en Dolf Paske. Dank je wel. En de documentaire Ja, ik wil van Suzanne Borsboom en Justine van Overheem is morgen te zien om 19:45 's avonds op NPO 2.

0: Chicago hoorde u met If You Leave Me Now. Een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. En we spreken deze zomer regelmatig over muziekklassiekers van 50 jaar geleden. Johan van Sloot is er vanavond. Hij is muziekjournalist en volgt de band Chicago al langere tijd. Is dit nummer nou typerend voor de muziek die de band in de jaren 70 maakte, Johan?
1: Nee, niet echt. Het was, sterker nog, het was een grote omslag die ze maakten. De band is opgericht rond 1970 als een echte jazz-rock band, dus met heel veel blazers. Ze hadden ook een hele goede blazersectie, wat wel bijzonder was voor die tijd voor hun band. Hadden ze ook best wel wat succes mee, maar de echte definitieve doorbraak die wilde maar niet komen. Althans niet in Europa en in Groot-Brittannië. Dus er moest een wat radiovriendelijker plaat gemaakt worden, vond de platenmaatschappij. En dat werd dit nummer.
0: Ja, maar en geen blazer te bekennen.
1: Er wordt de Franse hoorn gespeeld.
0: Oh, toch? Ja,
1: maar niet door de blazerssectie van de band.
0: Oh,
1: sterker nog, die blazerssectie was helemaal niet bij de opname in de studio. En een van die drie mensen die heeft later nog eens gezegd: ik was thuis mijn zwembad aan het schoonmaken toen ik dit nummer hoorde. En ik dacht, welke band is dit? En dat bleek dus zijn eigen band te zijn. En hij hoorde zichzelf niet spelen.
0: Dus er zijn ook eigenlijk die blazers zijn op een rare manier aan de kant gezet. Is dat de conclusie?
1: Nou, ze mochten nog wel blijven, maar
0: niet spelen.
1: Bijna alle platen die daarna kwamen, daarop speelden ze een veel minder prominente rol dan in het begin.
0: Ja. Jij zei al, ze hadden een hele andere stijl. Vroeger laten we even luisteren naar een van hun eerdere en minder bekende hits.

0: Ja, dit is wel even een hele andere toon.
1: Ja, ja.
0: Het lijkt ook echt een andere band.
2: Zeker, zeker. Ja.
0: If You Leave Me Now werd een wereldhit. Zorgde voor een internationaal doorbraak van Chicago. Maar er waren niet alle bandleden dus blij mee.
1: Nee, met name die mensen van de blazerssectie. De gitarist bijvoorbeeld, die voorheen een heel belangrijke rol speelde. Die was er ook niet zo blij mee, want zijn gitaarpartij op If You Leave Me Now werd zelfs overgespeeld door de producer. Dus eigenlijk is het niet zijn gitaarpartij, maar de partij van de producer. Dus die gitarist was ook niet blij. En dat leverde wel wat strubbelingen op in de band. Het succes bleef, en dat was wel een goedmaker voor de meeste bandleden. Ze maakten dus geen ruzie onderling. Ze dachten ook van ja, laten wij nou maar gewoon in de band blijven. Kunnen we het live in ieder geval mooi oplossen. Dat is altijd geld voor ons. Verdienen we heel veel geld, want Chicago was echt heel populair en heel succesvol. Maar ja, laat kwamen er toch scheurtjes in het succes. Begon met die gitarist, Terry Kath, die overleed in 1978 onder verdachte omstandigheden.
0: Want wat gebeurde er?
1: Hij is overleden door een pistoolschot.
0: Ja.
1: Een pistool wat hij zelf in zijn hand had. Dus wordt gezegd, was het zelfmoord of was het een spelletje Russische roulette? Daar zijn we eigenlijk nooit achter gekomen. En uiteindelijk, en dan hebben we het over 10 jaar later, 1985, stapte ook de zanger uit de band. En ja, een zanger is toch echt een blikvanger. Pieter Cetera, die dacht dat hij het beter alleen verder kon. Ja, toen kreeg de band toch echt wel, de haarscheurtjes werden steeds groter. En toen werd het wel wat lastiger voor de band om succesvol te blijven. En in die tijd waren de blazers eigenlijk al helemaal verdwenen.
0: We hadden het net over dat nummer van If You Leave Me Now. Wat vind jij zelf als muziekkenner van dat nummer? Is dat goed gedaan?
1: Het is wel heel knap gedaan, want ja. Het glijdt zo voorbij. Je hoort het en ook al vind je het niet goed of word je er niet warm of koud van, er zit wel kwaliteit in.
0: Ja, maar het is ook heel gladjes.
1: Ja, dat is het. Maar je hebt ook van dit soort nummers die gladjes zijn en vooral heel saai. En ik vind het geen saai nummer. Ik zal de radio er ook niet voor uitzetten als ik het langs hoor komen. En er gebeurt nog steeds heel veel, want er wordt nog steeds heel veel gedraaid.
0: Ja. Maar het is dus eigenlijk ook wel een nummer dat voor de band een omslagpunt is geweest.
1: Ja.
0: En misschien kun je ook wel zeggen dat ze hun identiteit een beetje hebben ingeleverd toen.
1: Dat is natuurlijk een uitdaging voor veel artiesten en veel bands. Als een platenmaatschappij ziet dat een omslag succes oplevert en dan zegt van nou, maak nog maar meer ballads. En maak nog maar meer platen in ditzelfde genre. Ja, dan moet je dus je afvragen, ja, wat wil ik? Wil ik heel veel van mezelf inleveren? Of is dan de royalty check die je eens in zoveel tijd krijgt dan toch aantrekkelijker? Dat kan natuurlijk ook.
0: Die blazers waren op een gegeven moment weg, vertelde je. Is de rest van de band daarna nog wel blijven samenspelen?
1: Officieel bestaat Chicago nog.
0: Oh ja.
1: Sterker nog, vanavond treden ze op ergens in Amerika. Ik heb het even opgezocht en deze zomer staan ze in Las Vegas. Maar van de hele band is nog maar één bandlid van het eerste uur overgebleven. En de rest is dus allemaal ingewisseld.
0: Ja,
1: of overleden.
0: En wie is dan degene die er nog is, weet je dat?
1: Ja, dat is een van de blazers.
0: Oh, die is weer teruggekomen?
1: Ja, die is
0: die blaast het partijtje nog mee?
1: Die is toch altijd gebleven. Die speelt nog mee.
0: En die zanger waarvan je zei, die Pieter Cetera, is later toch wel enigszins succesvol geworden, of niet?
1: Die heeft een paar solo-hits gehad. Is inmiddels ook al wel wat minder geworden. Maar het is nooit echt goed gekomen met de rest van de band. Want toen ze 10 jaar geleden werden geïntroduceerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Belangrijke plek in Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Toen wilde hij niet meewerken. Meestal komt dan zo'n oude band helemaal compleet bij elkaar. Misschien nog wel wat optreden. Maar Pieter Cetera zei toen van nee. Ik laat het aan mij voorbij gaan. Nou ja, dat is dan wel tekenend dat je 20 jaar nadat je uit de band bent gestapt, nog steeds niet met ze op één podium wil staan.
0: Dat is toch wel een hoop oud zeer ook.
1: Kennelijk wel, ja.
0: Maakt die band, want je zei er is eigenlijk nog maar één origineel bandlid bij. Maakt die band zoals die nu bestaat nog wel nieuwe muziek ook? Nieuwe albums?
1: Het laatste album dat ze hebben gemaakt dateert van 2024. Dus dat is redelijk
0: En is dat geleden. Wat?
1: Het is niet meer zoals het vroeger was.
0: Nee.
1: Nee, kijk, het is echt zo'n typisch zo'n band die het moet hebben van het oude werk. En dat doet het vooral in Amerika heel erg goed. De stadions zitten daar grotendeels vol als zij aan het toeren zijn. Dus wat dat betreft hoeven ze zich geen zorgen te maken. Ja.
0: En is dat dan het oude werk van voor die wereldhit? Of toch die wereldhit en daarna?
1: Allebei. Ja? En If You Leave Me Now wordt keurig gespeeld, want dat is wat het publiek vraagt. Maar af en toe zo'n oud nummer met een paar goede blazers erbij, ja, dat doet het ook wel.
0: Johan van Sloten, dank je wel. En is het, als ze nou in Europa optreden, moet ik er dan heen, denk je?
1: Als je heel erg veel nostalgie hebt naar die tijd uit de jaren 70, dan moet je er naartoe gaan.
0: Nou, dank je wel. Dit was het
1: dus allemaal ingewisseld.
0: Ja.
1: Of overleden.
0: En wie is dan degene die er nog is, weet je dat?
1: Ja, dat is een van de blazers.
0: Oh, die is weer teruggekomen?
1: Ja, die is...
0: Die blaast een partijtje nog mee?
1: Die is toch altijd gebleven. Die speelt nog mee.
0: En die zanger waarvan je zei, die Peter Cetera, is later toch wel enigszins succesvol geworden, of niet?
1: Die heeft een paar solo-hits gehad. Is inmiddels ook al wel wat minder geworden. Maar het is nooit echt goed gekomen met de rest van de band. Want toen ze 10 jaar geleden werden geïntroduceerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Belangrijke plek in Amerika. Mm-hmm. Toen wilde hij niet meewerken. Meestal komt dan zo'n oude band helemaal compleet bij elkaar. Misschien nog wel wat optreden. Maar Peter Cetera zei toen van nee. Ik laat het aan mij voorbij gaan. Nou ja, dat is dan wel tekenend dat je 20 jaar nadat je uit de band bent gestapt, nog steeds niet met ze op één podium wil staan.
0: Dat is toch wel een hoop oud zeer ook.
1: Kennelijk wel, ja.
0: Maakt die band, want je zei er is eigenlijk nog maar één origineel bandlid bij, maakt die band zoals die nu bestaat nog wel nieuwe muziek ook? Nieuwe

0: helemaal compleet bij elkaar. Misschien nog wel wat optreden. Maar Peter Cetera zei toen van... Ik laat het aan mij voorbij gaan. Nou ja, dat is dan wel tekenend dat je 20 jaar nadat je uit de band bent gestapt... Nog steeds niet met ze op één podium wil staan.
1: Dat is toch wel een hoop oud zeer ook.
0: Kennelijk wel, ja.
1: Maakt die band, want je zei er is eigenlijk nog maar één origineel bandlid bij. Maakt die band zoals die nu bestaat nog wel nieuwe muziek ook? Nieuwe albums?
0: Het laatste album dat ze hebben gemaakt dateert van 2024. Dus dat is redelijk
1: En is dat
0: geleden.
1: Wat?
0: Het is niet meer zoals het vroeger was.
1: Nee,
0: kijk, het is echt zo'n typisch zo'n band die het moet hebben van het oude werk. En dat doet het vooral in Amerika heel erg goed. De stadions zitten daar grotendeels vol als zij aan het toeren zijn. Dus wat dat betreft hoeven ze zich geen zorgen te maken.
1: Nee. En is dat dan het oude werk van voor die wereldhit of toch die wereldhit en daarna?
0: Allebei. Ja. En If You Leave Me Now wordt keurig gespeeld, want dat is wat het publiek vraagt. Maar af en toe zo'n oud nummer met een paar goede blazers erbij, ja, dat doet het ook wel.
1: Johan van Sloten, dank je wel. En is het, als ze nou in Europa optreden, moet ik er dan heen, denk je?
0: Als je heel erg veel nostalgie hebt naar die tijd uit de jaren 70, dan moet je er naartoe gaan.
1: Nou, dankjewel. Dit was het Oog voor vanavond, na 12 uur, de Ongelooflijke Radio. En morgen is er weer een oog, dan zit hier Mieke van der Wij. Voor nu, een mooie en rustige nacht.
2: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
2: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten, maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
1: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: NPO Radio 1.
14: Middernacht, begin van zondag 2 augustus. Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergekomen.

0: gestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. En over de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in de films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Het komende uur spreek ik Arjen Lubach, Herman Finkers, Lieke Marsman, Typhoon, Aafke Romein en meer. Tja, niet de minste, want dit is de ongelofelijke Best Of. De eerste van 4 bijzondere afleveringen waarin we de beste fragmenten uit 7 jaar ongelofelijke podcast laten horen. En vannacht hoort u de mooiste geloofsgesprekken. Waarom gelooft de een wel en de ander niet? En wat gebeurt er als je wereldbeeld opeens kantelt?
3: De ongelofelijke radio. David Bogert.
2: Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus ja, een soort van bloemlezing. Een inkijkje in ons archief. Toen we begonnen met de Ongelofelijke 7 jaar geleden was net uit onderzoek gebleken dat voor het eerst meer dan de helft van de Nederlanders zich niet religieus noemt. En daarom dacht ik, laat ik de bekendste atheïst van Nederland, Arjen Lubach, eens vragen hoe zou een niet-gelovig Nederland eruit kunnen zien?
4: Nou, ik weet niet. Je sluit in ieder geval de deur voor het toelaten van dingen die je niet kan bewijzen. Dus er kan niet iemand opstaan en zeggen, ik vind dat elke, weet ik veel, homo of elke vrouw of elke wat dan ook op die en die manier moet worden behandeld. En dan vraag je, waarom vind je dat? En dan heeft diegene, zegt, omdat ik dat geloof, omdat ik dat aanneem. En die discussie is dan weg. Dus dan wordt het een zuivere discussie van wat vinden we, wat zijn mensenrechten, hoe gaan we, wat doen we met de verhouding tussen man en vrouw, hoe gaan we, en dan krijg je een soort van, god ja, weet ik wat, lijkt me ook een heel saaie wereld uiteindelijk, omdat je niet allemaal.
5: Ik vind het wel fascinerend, want eigenlijk zeg jij dan, oké, weet je, geloof wat weg, dus we gaan allemaal discussiëren over mensenrechten. Je hebt eigenlijk een soort beeld van dat we allemaal veranderden in allemaal rationele Arjen Lubachjes. Die dan gaan nadenken.
4: Daarom zeg ik, het lijkt me een heel saaie wereld dat het allemaal Arjen Lubachjes worden. Nee.
5: Maar ook een heel optimistisch mensbeeld.
4: Het is een heel bizarre utopie. Dus ik wil echt. Het is ook helemaal niet gezegd dat het dan. Kijk, ik heb daar niet een soort blauwdruk voor klaar liggen van, oh, we hebben straks een heerlijk atheïstisch Nederland of zo. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk soort van dat we toegaan naar. Kijk, als iedereen een eigen soort individuele spirituele beleving heeft en die wil die thuis gaan vieren, wat dan ook, dan kan ik daar ook prima mee leven. Dus het is een beetje heftig gesteld om te zeggen dat je naar een artistisch land wil. Ik wil alleen in ieder geval dat er geen kinderen mee worden lastiggevallen. Het liefst ook niet je eigen kinderen, maar dat is natuurlijk heel moeilijk om, om te gaan bepalen. En dat andere mensen er gewoon geen last van hebben. En dat lijkt me al een heel goed uitgangspunt.
5: Kinderen niet ermee lastigvallen. Ja. Dat is voor jou ook een belangrijk punt.
4: Nou, dat vind ik een vrij heftig punt. Dat is natuurlijk wat ik zelf heb meegemaakt. Dat je op een dag wakker wordt en denkt, waarom denk ik dit? Kut, omdat gewoon mijn ouders dit hebben verteld. Maar niet omdat het waar is. Dat is wel echt heftig. vond het wel een bizar inzicht. Ik neem mijn ouders niet kwalijk, omdat zij ook op dezelfde wijze zijn opgevoed. En ze hebben alles in het werk gesteld om het beste voor mij voor elkaar te krijgen. Dat niet strookt met wat ik het beste voor mezelf. Dat doet niks af aan hun goede intenties. Dus het is mijn... Het is altijd, ja, dat is altijd een soort van ingewikkelde discussie. Ben je nou boos op je ouders of niet? Maar ik vond het wel een heftig besef dat hij in de indoctrinatie zo geslaagd was, ja.
5: Jij schreef ooit over een gesprek voeren met gelovige mensen. Schreef je dit? Het is alsof je een tenniswedstrijd speelt tegen iemand die je qua tennisspel hoog hebt zitten. Er bestaat overeenstemming over de puntentelling, het materiaal, de spelregels. Dan ineens strijd je tegenstander, de gelovige dus, zich om, pakt een tosti-ijzer en begint de tennisbal te bakken. Als de bal bruin is, knabbelt hij hem op om vervolgens triomfantelijk uit te roepen dat hij heeft gewonnen. En jij staat daar maar met open mond en grote ogen naar hem te kijken. Zo voelt het.
4: Ja, dat is nog steeds wel een beetje...
5: En zo voelt het altijd.
4: Ja, een beetje wel, omdat we het gewoon heel erg die wereld als hetzelfde beschouwen. We gaan echt niet... Jij doet echt wel ook een veiligheidsgordel om, ook al denk je dat er een God is die jou beschermt, zeg maar. Er is echt wel zo'n hele heftige...
5: Dat past prima in mijn...
4: Ja, nee, precies. Maar dan ergens zeg je... Oh, maar ik ga nog wel even mijn ogen dicht doen en hopen dat... En even een paar dingen vragen in gedachten, want er is iets dat boven iets bestuurt, waardoor misschien mijn oma beter wordt, of ik weet niet. Een fictief voorbeeld. En dan denk ik, wat? Dan sta jij die tennisbal te roosteren, ja. Op dat moment. Ja, ja, dan denk ik, oké, nou, ik ga weer door met mijn eigen leven. Het toelaten van dat onbewijsbare, dat gaat voor mij gewoon 100 stappen te ver.
2: Ja, voor Arjen Lubach is geloven dus absurd. Het toelaten van het onbewijsbare. Een paar afleveringen later sprak ik met een andere cabaretier, Herman Vinkers. En dat is interessant, want voor hem is het absurde, het onbegrijpelijke, juist de reden om wel te geloven.
6: Kunst en humor en religie, dat noem ik altijd als mijn best malle triebel. Je hebt die drie dingen. Kunst, Reef had het altijd over kunst en religie. Maar ik wil de humor graag aan toevoegen. Maar humor doet hetzelfde. Het vindt een omgangsvorm voor het ongerijmde. En als je naar een... als ik zeg, ik ben niet getrouwd, want mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Dan kan dat niet. Maar omdat het grappig is, kan het dan weer wel. He, en dat heb je in het katholicisme natuurlijk ook. Als ik praat over christelijk geloof, praat ik over katholicisme, omdat dat mijn referentiekader is. Als ik zeg, God was het begin van alles, voor God was er niks. En Maria is zijn moeder. Dan kan dat niet, en toch is zo. En daar ga ik voor door de knieën.
5: En dat zijn momenten voor jou waarbij religie en humor elkaar echt raakt.
6: Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Alleen religie doet het niet met een grap. Die doet het met een theologisch systeem. Het klopt niet wanneer je het kloppend probeert te maken. Het moet, net als een grap. Ik ging naar een ja-knikker in Schonebeek. En ik vraag haar zo'n ja-knikker, heb jij dat ook al eens dat je 's morgens vroeg depressief wakker wordt? Nee, zegt de ja-knikker. Denk je, ja. Een ja-knikker kan geen nee zeggen, dus daar gaat er ook uit. Maar juist wel, dus snap je? Dus, en bij poëzie heb je dat ook. Gedichten zitten ook vaak zo onlogisch in elkaar als ik weet niet wat en dat het niet klopt.
5: Dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, want jij vindt dan eigenlijk het absurdistische wat dan in religie bijvoorbeeld ook zit.
6: Ja, ik ben ook een absurdist natuurlijk. Ja.
5: Dat vind jij mooi en dat vind jij passend. Terwijl ik sprak in aflevering 1 van de Ongelofelijke Podcast sprak ik met Arjen Lubach.
6: Ja.
5: En die hekelt juist het absurdistische van religie. Hij zegt, ik vind religie en het geloof in God vind ik zo'n absurd iets. Daar kan ik eigenlijk niets mee. En ook mensen die erin geloven, maar die vindt hij eigenlijk een beetje maf. Dus hij gebruikt het absurdistische juist als iets van, daar kan ik niks mee. Ik kan dus niet gelovig worden. En jij keert het eigenlijk om als iets waar je juist
6: dus hij is niet van het credo quia absurdum.
5: En wat betekent dat credo?
6: Ik geloof het omdat het... absurd is.
5: Nee, hij zou zeggen, ik geloof niet, omdat het absurd is.
6: Ja, dat is een bepaalde fase.
5: Ja?
6: Als je... Laatst was ik iemand die zei, ja, ik ben ook katholiek opgevoed en ik zat in de kerkkoor en zo. Ja, dan ga je studeren en dan lees je Nietzsche en dan lees je Kant en dan lees je van alles. Dus dan, dan weet je dat het niet zo is. Toen zei ik, oh, zit je nog in die fase.
5: Hoe belangrijk is de kerk voor jouw geloof?
6: Nou ja, het is... In deze tijden is het wel moeilijk om lid te blijven van de kerk.
5: Ja?
6: Ja, in de katholieke kerk is het een zootje natuurlijk.
5: Heb je wel eens op het punt gestaan om gewoon...
6: Nee, maar je moet er elke keer wel over nadenken. Wil ik nog wel lid blijven van deze club? Hè? Dat is ook wat je... Ja, wat gek genoeg, die vraag is mij nooit gesteld. Maar je hoort het wel eens in praatprogramma's op tv... dat dan iemand aan een katholiek vraagt... maar wil je dan nog wel lid blijven van die club? Vol misbruik en die hypocriete prelaten in het Vaticaan. Maar daar vind ik een aantal dingen van. Ten eerste vind ik niet dat de goede mensen de kerk uit moeten gaan... maar de hypocrieten en de misbruikers, die horen niet in de kerk. En de kerk is niet van hun, die is van ons... Allemaal. En ik denk dan ook vooral aan die geestelijken die volkomen anoniem in sloppenwijken in de meest arme delen van de wereld. En ik denk ook aan mijn achteroom Jan Vinkers, die zijn hele leven heeft opgeofferd om te werken in midden tussen de Indianen in Zuid-Venezuela. Dat is, die heeft een keihard bestaan gehad, maar was zielsgelukkig en hij is Indiaan geworden met de Indianen. En hij heeft het christendom niet vertaald. Dus dit is de boodschap en dit zijn de dogma's. En hij is opgestaan. Hij heeft gewoon gekeken hoe kan ik ze bijvoorbeeld minder bang maken. Ze zijn, hun religie is heel erg gebaseerd op angst. Als ik tegen jou zeg, die en die heeft jou betoverd, gaat die Indiaan van angst al dood. En dus heeft hij nu komt mijn geloof... kan iets bieden, daar heeft een Maria-beeld in de boom gehangen... en heeft gezegd, als iemand jou betoverd heeft, ga je naar Maria toe... en die neemt het van je over. En dat helpt. En dat is vind ik, de ware manier hoe je ermee om moet gaan. En daar heerste ook nog de wet van... ze waren nu niet meer, nu blijven ze op één plek... maar toen de tijd surfen ze nog als nomaden... En als ze gingen trekken, en iemand was ziek of te oud... en die had geen familie, dan liep men hem gewoon achter. Omdat, je zorgt voor je familieleden... maar als je geen familie meer hebt, laat je hem liggen. En toen nam hij die verzorging op zich. En dat zagen die anderen, die waren daar verbaasd over... maar die hebben dat wel weer overgenomen. En denk, dat is ook de katholieke kerk. Moeten dan die mensen die in hun mooie gewaden in hun paleizen in Rome zitten... dat verpesten voor de werkelijke werkers... die daar in het oerwoud en in de sloppenwijken. Want daarom zijn al die ambassades ter wereld ook wel erg geïnteresseerd... om een ambassadeur te hebben in Rome. Ja. Want er zit heel veel informatie aan de basis. Terwijl de officiële ambassades toch vaak contact hebben via de toplaag. Maar die katholieke kerk zit helemaal onderop vaak.
5: En zitten nog op plekken waar gewone ambassades niet eens meer komen.
6: Nou ja, oorlogssituaties. Een bekend voorbeeld is pater Frans van der Lucht, die daar
5: in Homs
6: bleef zitten. En je hebt de trappisten daar in Algerije, die ook bleven zitten en vermoord zijn. En ik denk, die zijn ook niet uit de kerk gestapt. Dus waarom zou ik de arrogantie hebben om dat wel te doen? En ik vind dat zij eruit moeten, Men kankert heel veel op de kerk, maar men vergeet toch niet... we vergeten toch wel vaak hoe belangrijk het is geweest... voor de ontwikkeling van het onderwijs, ziekenzorg, naastenliefde. Dat is toch, met alle misstanden die er zijn... dat is ook een deel van de kerk.
5: Ja, en dat is dan iets wat soms dan makkelijk vergeten wordt door mensen natuurlijk... door alle negatieve berichtgeving.
6: Ja, en nog een ander argument is dat ik wel eens gezegd heb... katholicisme is niet een keuze. Het is niet waar je over nagedacht hebt en hebt gezegd... ja, dat lijkt me wel verstandig. Zoals je wel kunt beslissen om elektrisch te gaan rijden... waar je denkt, ik geloof dat dat toch beter is voor het milieu. Zo zit dat met katholicisme niet. Het is een geaardheid. Een geaardheid. En als ik in een katholieke kerk kom... en ik zie daar kaarsen branden voor Maria... ik ruik de wierook en de kaarsen... en ik zie dat gebouw dat omhoog gaat... Dan denk ik, dan voel ik dat ik katholiek ben. Dus dan zou ik eigenlijk huichelen om dat te ontkennen. Het is een geaardheid.
2: Voor Herman Vinkers is geloven duidelijk heel natuurlijk. Hij kan bijna niet anders. Maar we leven in een seculier Nederland. Veel mensen hebben het geloof vaarwel gezegd. Sterker nog, voor sommigen is religie totaal geen thema meer in hun leven. Van mijn vaste compagnon bij de ongelooflijke theoloog Stefan Paas... leerde ik een nieuwe term kennen. Apatheïsme.
7: Volgens mij komt het van Phil Zuckerman, een onderzoeker in de Verenigde Staten... die veel onderzoek doet naar atheïsme. Een atheïst, zou je kunnen zeggen, is iemand die God nog de moeite waard vindt om niet in te geloven. Als ik het even een beetje kritisch zeg.
2: En dus die
7: dat nog wel uit. Ja, en Arjen Lubach is een goed voorbeeld, denk ik, van iemand die echt een atheïst kunt noemen. Dan zegt die neemt echt de moeite nog om met gelovigen in debat te gaan. Die wil uitleggen waarom je niet in God gelooft. God bestaat voor zo iemand nog, in zekere zin, als een theoretisch concept waar je tegen kunt zijn. Een apatheïst is iemand die of helemaal geen antenne heeft voor religie en God, dat kan natuurlijk ook, of daar zo ver vandaan gegroeid is door de generaties heen, dat het hele onderwerp hem of haar niet raakt meer. Het triggert niks meer. Misschien kun je het vergelijken, ik gebruik dat beeld vaak, met hoe heel veel Nederlanders over cricket denken. We begrijpen het niet, het interesseert ons ook niet bar. Als het op televisie komt, ga je naar een ander kanaal. Het triggert ook geen verzet. Prima.
2: Prima dat mensen
7: het
2: doen.
7: Ja, dat moeten ze vooral doen. En zolang ze zolang ik er maar geen last van heb, dan vooral doen.
2: Stefan omschrijft hier een heel seculier klimaat. En iemand die opgroeide in zo'n atheïstisch nest, noemt ze het zelf, is Aafke Romeijn. Ze is schrijver en muzikant. En in De Ongelooflijk hadden we een openhartig en komisch gesprek, waarin ze vertelt over een opmerkelijke wending in haar leven.
8: Zeg maar, wanneer je seculier wordt opgevoed, dan heb je dat zelf helemaal niet zo door. Toen ik Nederlands ging studeren, merkte ik gewoon, ik kwam in een groep terecht van allemaal vrij mensen die afkomstig waren uit de Bijbelbelt. Die Nederlands gingen studeren om leraar te worden. En die de Bijbel van voor tot achter uit hun hoofd kenden. Mm. En ik had een waanzinnige achterstand, zeker als het gaat om historische teksten. Maar ook gewoon, ik bedoel, de hele Nederlandse literatuurgeschiedenis is doordrenkt van allusies, van verwijzingen, van allegorieën. Ik kon er helemaal niks mee. Ik haalde er niks uit. Ik las die teksten allemaal alsof het gewoon moderne sprookjes waren. En dat heeft wel voor het eerst bij mij een soort van fascinatie doen ontstaan voor de Bijbel. Omdat ik dacht van, nou, ik wil wel dan in ieder geval vanuit een wetenschappelijk oogpunt die tekst op mij genomen hebben. Dat ben ik gaan doen. En ik kwam er eigenlijk achter, naarmate ik zeg maar meer ging lezen, dat ik eigenlijk toch wel mijn hele jeugd ook al wel heel erg gefascineerd ben geweest door de kerk. Dus mijn opa en oma, ik heb één opa en oma die heel katholiek waren, of zijn, moet ik zeggen. Mijn oma leeft nog. Dus ik kwam als kind stiekem eigenlijk best wel eens in de kerk.
2: Oh ja.
8: En ik vond het eigenlijk heel fascinerend. Hmm. Juist ook omdat de rest van mijn familie daar helemaal niks mee had.
2: Ah, okay.
8: Dus het was allemaal heel mysterieus en heel erg spannend en zo. Mm-hmm. Ja, ik vind, naarmate ik ouder werd, is die fascinatie eigenlijk alleen maar toegenomen. En ik ben altijd, waar ik ook kom, ik ga altijd de kerk binnen. Ik ga altijd eventjes ergens zitten.
2: Wat vind je er fascinerend aan?
8: Nou, er zijn een aantal dingen. Ik ben iemand, ik ben heel gevoelig voor rituelen en voor symbolen. En dat is niet iets waar, het is gewoon een eigenschap van mij. Ik voel me dan heel klein, heel nederig, maar op een hele prettige manier. Dus niet een onderdrukkende manier, maar gewoon, dat is voor mij misschien wel de relativering die ik soms nodig heb. Ja. En zeker als het dan ook nog gepaard gaat met muziek, ja, dan kun je me gewoon opvegen.
2: Oh, ja, ja.
8: Dus daarbij, ja, ik hou gewoon enorm van verhalen. En van mysterieuze verhalen. Van verhalen waarvan niemand precies weet wat er nou waar is en niet. En ik vind dat fantastisch als feit en fictie door elkaar heen lopen en het gewoon niet meer te achterhalen is wat is.
2: Dat klinkt dus ook alsof jij uiteindelijk wel een soort sprong hebt genomen.
8: Nou, ik denk, kijk, mensen vragen mij heel vaak, dat vind ik heel grappig, die vragen van, ja, maar ben jij nu opeens religieus, vragen ze dan aan mij. En dan denk ik van, ja, weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar wat ik in ieder geval niet ben, is iemand die die religie uitsluit, belachelijk maakt of niet aanvaardt zelfs. Mm. Ik vind religie een heel aantrekkelijk alternatief voor een wereldbeeld dat toch een beetje taai en droog en niksig is, voor mijn gevoel.
2: Ja. Ja.
8: En ik denk dat het er niet voor niks is. En ik denk dat dat kritiek op de kerk en de uitwassen van religie superzinnig is. Maar ik denk ook dat niemand daar echt aan twijfelt. Volgens mij is dat de discussie helemaal niet, weet je al. Maar ik denk als je gewoon teruggaat naar wat de functie van religie kan zijn, als je kijkt naar een samenleving, dus gewoon het creëren van een gemeenschap waarin mensen in staat worden gesteld om zichzelf ondergeschikt te maken aan iets dat goed is. Dat is iets heel universeels en iets heel goeds, waar volgens mij weinig kwaad in huist. Okay. En als je dan kijkt naar wat het in je persoonlijk leven kan betekenen, namelijk dat je kunt aanvaarden dat je geluk mag ervaren zonder dat je rationeel kan uitleggen wat dat geluk precies betekent en wat voor zin het heeft.
7: Ja.
8: Waarom zou je niet met religie bezighouden?
2: Wat ik een beetje nou, een beetje tegen de tijdgeest in vindt gaan, wat jij vertelt.
8: Yeah.
2: Is dat, nou, ook in deze podcast zijn best wel voorbeelden van mensen die zeggen van, nou, ik was vroeger fanatiek atheïst, ik ben er wat milder over geworden. Maar het blijft vaak steken bij een soort van, ik heb er geen hekel meer aan. Of in sommige gevallen, ik heb er best wel sympathie voor. Of
7: goed,
2: ik begrijp,
7: goed dat er zulke mensen zijn.
2: Ik begrijp dat er, ja. Ja, goed dat er zulke mensen zijn. Ik begrijp de historische waarde van het geloof.
8: Ja. Yeah.
2: Allemaal natuurlijk volledig legitieme gedachten. Maar bij jou zie ik het wel verder gaan.
8: Mm-hmm.
2: In die zin dat je denkt van, ik wil ook echt met die traditie aan de slag. En,
8: zeker,
2: en kijken
8: ja.
2: of daar wat ja. daarin zit. Het bidden, het Bijbel lezen, Jezus, de kerk, noem maar op.
8: Ja.
2: En dat is eigenlijk ja, een soort stap die heel veel mensen niet meer nemen in deze tijd.
8: Nee, het is ook doodeng. En het is zeker, als je kijkt naar mijn omgeving, dan denk jij, het wordt totaal niet begrepen. Het
7: nee?
8: is
7: zeg maar, ja, dat lijkt me vooral lastig, als je sociale omgevingen niet bevestigt.
8: Nee, en dat heeft mij ook wel heel erg dwars gezeten, maar ik heb ook wel een paar jaar geleden gedacht van, oké, die sociale omgeving was eigenlijk in wezen het enige wat mij tegenhield op een gegeven moment. Van, ik heb altijd deze fascinatie gevoeld, ik heb hier altijd een connectie mee gevoeld, ik heb het alleen altijd heel makkelijk rationeel kunnen wegduwen en weg willen duwen, omdat het gewoon iets is wat heel eng is.
7: Ja.
8: Ja, waarom zou ik in mijn leven mezelf iets niet toestaan? Alleen maar omdat ik bang ben waar anderen, weet je wel, ik bedoel, ik verf mijn haar blauw, ik sta op een podium, ik zeg alles wat ik denk. Waarom zou ik dit stapje dan niet nemen, zeg maar? Ja. Dus ik vind het iets heel geks om jezelf dat dan te ontzeggen. Alleen omdat je denkt van, ja, dat is toch een beetje gek. Wat moeten mijn ouders daar wel niet van denken?
2: Het is bijna, zoals je het omschrijft, is het van alle dingen die je doet misschien nog wel het meest punkrock.
8: Zo voelt het soms wel.
2: Ja, ook in het seculiere Nederland komen mensen tot geloof. Zo blijkt uit dit verhaal van Aafke Romeijn. Sterker nog, het lijkt soms steeds meer te gebeuren. Merken we ook in de podcast, waar we meerdere onverwachte bekeerlingen hebben gesproken. Maar uiteraard spraken we ook mensen die van hun geloof vielen. En ook daarbij bleven. Een van die mensen is presentator Tim Hofman. En wat me daarbij wel vaak opviel bij dit soort gesprekken, ook bij mensen als Arjen Lubach, Stine Jensen en Rutger Bregman, is dat ze de afgelopen jaren als atheïst bijna altijd milder zijn geworden in hun opvattingen over religie. Zo ook Tim Hofman.
9: En vroeger, wat je net zegt, als je mij googelt, dan zie je mij waarschijnlijk 2013 zeggen, nou, christenen echt dom. Hoe kan je nou in God geloven? Dat is allemaal niet meer relevant. Ja. Als dat jouw ervaring is, ik maak mezelf de hele dag wat wijs. Iedereen gelooft wat hij gelooft. Iedereen noemt dat religie.
2: Daarom ben je veranderd.
9: Ik doe wat ik doe. God. Ja. Dat is niet relevant. Als je maar wel zorgt dat je in een maatschappij gezorgd voor gelijkwaardigheid. En dat een religie, een mainstream religie moet daarbij zitten, nogmaals. Dat niet in de weg zit. Dat is nu mijn concern.
2: Dat
9: en dan
2: het
9: heb
2: niet
9: je
2: moet worden voorgetrokken.
9: Ja, dan heb je ook nog zoiets. En dat herken ik dus ook uit de contraille waar ik dan een tijdje kwam. Dat je hebt dat religie als construct binnen een groep mensen ontzettend beklemmend kan zijn. Ja. Maar ik denk dat eerder ligt aan de soldaten op aarde van God. Wij mensen dan aan de religie van God.
2: Ja,
9: ik bedoel, aan Jezus ligt het niet. Toch? Een ontzettende linkse gezellige man.
2: Een linkse gezellige man.
9: Ja, toch? Die no way, als die hier op aarde liep, zou zeggen, gij vieze homo, wat ben je nou aan het doen? Ja. Jij gaat ontzettend niet trouwen. Daar geloof ik helemaal niks van.
2: Dat is niet hoe jij Jezus ziet.
9: Nee. Zie jij Jezus zo?
2: Nee,
9: staat
2: dat
9: in
2: niet.
9: De Bijbel?
7: Hij heeft nooit al gezegd over homo.
9: Waar hebben we het dan over?
2: Je zei ook in een voorgesprek met Michiel, die ook voor de Ongelooflijke Podcast werkt, zei jij, Jezus is echt de leukste man ooit.
9: Nou, ik heb dat ook altijd zo ervaren als een ontzettend fijne personage. Waar je altijd uit kon gaan van een bepaalde zuiverheid en warmte en liefdevolle blik op medemens. Ja. Vanuit religieuze beleving het religieuze verhaal zijn de zoon van God en de oorsprong. En de
2: dogmatiek eromheen.
9: Ja, daar heb ik... Nee, dat zijn niet verbaasd, maar niet zoveel mee. Maar hem als personage voelt nog steeds warm. Als een soort, maar meer zoals dat een personage in de geschiedenis. En of die man nou bestaan heeft of niet, dat zou prima kunnen. Dat daar een verhaal omheen, dat is natuurlijk een beetje mijn theorie, dat daar een verhaal omheen is.
2: Ja, historisch lijkt het wel duidelijk dat hij bestaan heeft.
9: Toch, ja. Dus dat verder ook niet per se invragen. Maar,
7: dat verhaal is sterk.
9: Ja. Ik snap ook niet helemaal
0: Waar het is misgegaan?
9: Waar het is misgegaan met de mensen die zijn vlak verkondigen of geloven. Waarom dat, ja. Hoe dat zo gelopen is, maar...
0: Ja, maar het klinkt eigenlijk zoals jij hem beschrijft. Het is eigenlijk iemand die ook inspireert misschien wel. In ook...
9: Niet op dagelijkse basis, maar als ik daarover nadenk... En dat is wel een vraag die ik mezelf, waar ik wel, maar die moet ik misschien vaker stellen. Is dus als er een reformatorische schooldirecteur staat en die zegt, nou, jouw kind mag hier homo zijn, maar homo doen. Tuurlijk mag het van de grondwet. En tuurlijk zullen de ouders dat willen. Maar hoe rijm jij dit met wie deze man was? Hoe? Ik kan er niet over uit. Dat je een Oud Testament pakt en dat je een religieuze dogmatiek zo vertaalt en daarop uitkomt. Logische weg. Ben geen fan van. Maar, ja. Maar hoe je, als je de zuivere leer van Jezus neerlegt en dan zegt. Ja, jouw kind is homo, maar daar hoeven wij hier niks mee te doen.
0: Eigenlijk zeg jij. Het christendom nu. De kerk nu. Het lijkt voor mij niet meer op die persoon. Jezus.
9: Nee, want ik kan niet in de huiskamer van ieder gelovige kijken. Ik kan niet alle kerken naast elkaar leggen. Daar heb ik veel op aan te merken, zeker. Maar wat je nu zegt, dat kan ik niet
0: zeggen. Nee, maar ik vraag het ook een beetje, omdat wat in deze podcast opvallend is, ook als met mensen praten die niet gelovig zijn. Ik heb nog niemand meegemaakt die zei, nou, die Jezus, daar kan ik helemaal niks mee.
9: Nee.
0: En toch is het wel gewoon een feit dat we in seculiere tijd leven en dat wel steeds minder misschien, mensen zeggen van ja, die kerk.
9: Misschien
0: daar,
9: is het makkelijker om je aan de religieuze dogmatiek te houden dan aan de compassievolle leer van een Jezus Christus. En dat is natuurlijk ook iets, en zeker in onze maatschappij, het moet wel leuk blijven. Dat is natuurlijk iets waar een credo waar we vaak bij leven. En compassie en empathie vereist ook iets van jezelf. Kost heel veel moeite, is best wel moeilijk om te doen. En ik denk dat in de voetsporen van Jezus leven gewoon moeilijker is voor heel veel mensen in een zo'n snelle maatschappij. En zeker als je in een milieu opgroeit wat dogmatischer is om daaruit los te breken. Dan zeggen, nou, ik blijf binnen mijn geloof, maar ik ga dan in de voetsporen van Jezus. Ik denk dat het gewoon hartstikke lastig is. Dat het gewoon makkelijker is om een dik te zijn. Dat denk ik echt. Maar ik denk dus dat het... de easy way is om het niet te doen zoals Jezus.
0: Ja.
9: En ik hoop dat heel veel mensen dat toch meer wel gaan doen.
0: Ja.
9: Eigenlijk. Ja. Ja. Leuke man.
0: Leuke man. Misschien is dat een mooie conclusie.
2: Een gesprek dat ook diepe indruk op mij maakte was met Typhoon. Oftewel Glen Derandami. Hij is een rapper en zanger met een achtergrond als religiewetenschapper. En in een van zijn nummers hoorde ik een hele scherpe observatie over onze tijdgeest. Misschien zijn we als samenleving wel verslaafd. Verslaafd aan zoeken, zonder te willen vinden.
10: Dat heb ik ook gemerkt, dat in deze tijd, weet je wel, een tijd van spiritualiteit, of het zoeken naar, ik weet niet, dat zal van elke tijd zijn, maar we hebben nu zo'n welvaartslevel met elkaar, in ieder geval hier in het Westen, bereikt, dat er heel veel ruimte is voor spiritualiteit. Nou, dat uit zich middels boeddha-beeldjes bij de Xenos. maar dat uit zich ook door heel veel reizen van mensen en gewoon die nieuwsgierigheid. Misschien toch voelen dat er iets meer moet zijn dan alleen datgene wat we maakbaar hier, wat hier maakbaar is. En ik denk ook dat deels onderdeel is van de intense geestelijke druk die we en veel jongeren en veel burn-out enzovoort, depressies. Ja. Als je erachter komt dat je dit allemaal in dit leven moet doen en alleen in dit leven, ja, dan zit er nogal wat druk op je, op je leven. Dus die spiritualiteit, die is er nu. En mensen zijn zoekende.
0: Wat jij zei van in Audio God, van ik ben niet religieus. Oh, ja. Maar ben je God wel eens kwijt geweest in je leven?
10: Ja, zeker. Ik had op een gegeven moment, er kleefden zoveel negatieve associaties aan het woord God, dat ik dat met mannenmacht probeerde te vermijden om überhaupt het woord God te noemen. Tegelijkertijd, daar was een spirituele reis mee gepaard. Maar ik kwam elke keer toch tot het woord God. En ik vond het erg bloedirritant. Ik vond het erg irritant gewoon. Van, het moet toch wat anders zijn? Toen dacht ik van, oké, als zoveel stromingen. Ik heb veel gehaald uit de Vedanta, de Hindoeïstische kennisleer. Het is geen filosofie, maar kennisleer. Soefisme. Zoveel stromingen die juist heel dicht bij God zitten. Bij de godsbeleving, bij kennis. En die het vooral over liefde ook hebben. Ja, dat sprak me aan. Waardoor ik dacht van oké, misschien ligt het dan aan mijn associatie met het woord God. Dus toen heb ik eerst allerlei synoniemen proberen te vinden. Dus wat ook op Lobby de Bas staat, ik noem God liefde, lieve. Hmm. En van ja, laat me God dan zo noemen.
11: Maar dat werkte niet.
10: Uiteindelijk. Ja, het werkt voor maar zo even. Want ik wist van ja. Het zit niet in de naam. Het zit aan datgene wat ik welke waarde ik daaraan toeken. En tijdens de avond van mijn dopen, toen zei God me echt van leer mij opnieuw kennen. Leer Jezus opnieuw kennen. En gooi alles overboord wat je van me denkt te weten en leer me gewoon opnieuw kennen. Hm. Nou ja, iets liefdevolles dan dat ken ik bijna niet. En dat, ja, God heeft me zo verbaasd gewoon. Echt zo verbaasd. En daarin wist ik van ja, voor mij is dit zo echt. En ik ervaar dat gewoon echt, nou ja, wat ik al zei, elke dag

0: moest wel even denken, ook toen je vertelde van, je ging ook op zoek naar andere woorden voor God eigenlijk. Je hebt ook in Alles is gezegend, op je nieuwe album, dat nummer, heb je ook een regel. En daar bleef ik heel erg bij haken. En dan schrijf je van, ik was verslaafd aan het zoeken.
1: Ja, op een gegeven moment wordt de zoektocht wordt heilig gemaakt. Omdat we ergens ook bang zijn om te vinden. Want op het moment dat je vindt, hangt daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid aan. Daar zitten ook keuzes in. Als je eenmaal weet, ja, dan kan je niet meer doen alsof je niet meer weet. En voor mij was, voor mij was dat wel een realisatie van het blijven zoeken, de opties blijven houden, weet je wel. Het is ook een tijd van oneindige opties. Ja, dus het maakt ook veilig, want dan hoef je nooit echt te kiezen. En ja, ik ben blij en dankbaar dat ik, nou ja, bijvoorbeeld ook in de liefde, want ik was ook de man van opties. dat ik uiteindelijk wel een keuze heb durven te maken.
0: Ja.
1: En die keuze ontsluit zo'n een wereld die ik daarvoor gewoon niet zag.
0: Ja.
1: Dus het ontsluiten van een wereld middels een keuze, ja, dat is iets. En wat dat merk ik nu, dat maak ik telkens vaker. En dat geeft zoveel vernieuwing ook aan een dag en aan het leven. En ja, het is ook spannend, want je denkt van ja, waar eindigt dit? Weet je wel, toch dat gelimiteerde van. Nee, ik weet niet of je dat herkent. Als je een aantal dagen echt goed voelt, dat je op een gegeven moment bijna gaat denken van, ja, dit moet wel weer een keertje fout gaan. Zeker. Zo, weet je wel.
0: Maar dat ik ben onlangs vader geworden. En dan heb je heel veel van die, ja, dankjewel. Dan heb je heel erg van die gelukzalige momenten. En het kind is gezond, vrouw is gezond. En dan ga je inderdaad wel eens denken van, ja, hallo. Er moet toch dan een keer ergens een keer iets misgaan. Die gedachte.
1: Ja, wat ergens dus gek is. Want als je, nou ja, in die ontsluiting van die wereld zou dat geluk juist juist normaal moeten zijn en mogen zijn. Weet je wel, dat is juist waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Ook in die volledigheid die ik dus heb geleerd vanuit geloof. Dus, en therapie moet ik zeggen. Ja. De begrenzing van onze eigen denken, dat we denken dat iets ook weer verkeerd moet gaan. Het is bijna alsof je het niet aan kan. Dat iets zo goed is. En dat iets zo volmaakt kan zijn.
0: En dat jij dus ook met die keuze maken.
1: Ja, zeker.
0: Jij dacht van, ik blijf liever zoeken. Dan voel ik me comfortabeler in.
1: Ja, zeker.
0: En dat hebben denk ik ook veel mensen. Misschien is dat wel een kenmerk van deze tijd waar we vaker op stuiten, ook in deze podcast. Dat heel veel mensen vinden heel veel verschillende dingen interessant.
1: Ja.
0: Maar je echt dan echt ergens voor kiezen. Iets er op die manier toch ook een beetje bovenuit lichten. Waarvan je denkt van, nou, dat is iets waar ik bij wil horen of me in wil voegen.
1: Ja, ja.
0: Dat kan dan voor sommige mensen lastig zijn. En dat ervoer jij dus ook.
1: Ja. Zeker, zeker. Inderdaad. Ja. En het is niet dat de zoektocht is anders geworden. Dus elke dag word ik nog steeds met mezelf geconfronteerd en vind ik dingen lastig en noem maar op. Maar het verschil is dat ik al thuis ben. Of thuis ben geweest. Dus ik weet waar ik woon.
2: Die metafoor van thuis doet me denken aan een ander mooi geloofsgesprek, waar Stefan Paas met een soortgelijke metafoor komt die me altijd is bijgebleven. Namelijk geloof als een huis om in te wonen. Hij doet dat in gesprek met Ernst-Jan Pfout. Hij is schrijver, mediaondernemer en was ooit medeoprichter van De Correspondent. Ernst-Jan is christelijk opgevoed, maar kan nu niet meer geloven, zegt hij. Al zou hij dat soms nog wel willen.
3: Ik ben om een aantal redenen jaloers op mensen die geloven. De eerste is dat je dus je dankbaarheid tot iets of iemand kan richten altijd.
0: Ja, ja, ja.
3: Het tweede is dat je in beperkte mate hoeft na te denken over zingeving. Want de zingeving zit in de overgave aan Jezus of aan God.
0: Ja.
3: Dus waartoe ben je op aarde? Nou, om God te dienen. Iedereen worstelt, zeker van mijn generatie, met waarom zijn we hier? Wat ga ik doen met mijn leven? Hoe kan ik waarde toevoegen met mijn werk? Ik ook. Kijk, ik zei net dat ik me op een carrière ging richten. En dat is heel erg op waarde gericht die erbij hoorde.
0: Dus
3: presteren, populariteit, kwaliteit van werk. En daar vond ik op tot op zekere hoogte voldoening in. Maar aan de andere kant voelde het ook als een soort iets wat me nooit echt voldoening zou geven. Ik zou nooit genoeg Twitter-volgers hebben. Of nooit genoeg luisteraars van mijn podcast. Of,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
3: Dus daarom begon ik dat soort boeken te lezen. Van wat geeft dan wel voldoening? En dat is heel vaak jezelf overgeven aan iets groters. Je eigen ego vergeten. Mm. En als je in staat bent om te geloven, heb je het lekker makkelijk. Vanuit mijn perspectief. Want dan geef je je gewoon over aan God. Klaar.
0: Ja.
3: En dan stel je je leven in dienst van hem.
0: Zie jij jezelf ooit weer gelovig worden op zo'n manier? Of denk je, nee, dat gaat gewoon niet meer lukken. Het gaat niet meer gebeuren.
3: Nou, zeg nooit. Ik krijg het nu gewoon niet rond voor mezelf. Dus ja. Nu al zou ik het. Ja, het lukt me nu. Ik heb nu het vermogen niet, merk ik. Ja. Ik zit hier natuurlijk wel omdat ik ook wel graag over praat en weer nieuwe kanten wil ontdekken. Ik weet niet waar ik op uitkom, maar ik denk dat al gesprekken daarover voeren al ontzettend waardevol is.
4: Ja, nou, we hebben ook in onze door en door protestantse samenleving de categorieën geloof en ongeloof ook heel scherp van elkaar onderscheiden. Je bent of gelovig of je bent niet. Geloof is voor mij dat ook de hele wereldschepping een soort onuitputtelijke betekenis heeft. En dus het is inderdaad, het komt mij uit de handen van God toe. Die oneindig veel groter is dan wij denken, beseffen, kunnen bevatten. Op een bepaalde manier is de werkelijkheid, de wereld, de medemens, is voor mij een soort gedicht. Het is niet zomaar een toevallig product. Er zit, zonder dat ik precies wil zeggen dat ik het allemaal begrijp. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk het kenmerk van een gedicht. Het is nooit uitgeput, een goed gedicht. En op die manier, de wereld als een kunstwerk is voor mij wel, als ik probeer van binnenuit te beschrijven wat een gelovige perspectief inhoudt. Dat ontvankelijke. Dat heeft minder te maken met een soort redenering, een soort bewijsdrift van. Kijk, christenen hebben toch net iets meer van identiteit gevoeld. Maar dan wordt het weer zo'n vergelijkend ware onderzoek.
0: Ja.
4: Plus dat het risico bestaat. En dat is ook een risico wat bestaat in van ik ben een beetje jaloers op christenen, of wat dan ook. Mm. Dat mensen het gaan proberen om er weer gelukkiger van te worden. Of om er weer meer succes van te hebben.
0: Veel christenen met burn-out.
4: Instrumenteel gaan inzetten. Ja. Maar dat is nou juist. Dat is het loslaten, het ego loslaten is nou juist dat loslaten.
3: Ik bedoel alleen meer je weet waar voor wie je het ego loslaat. Dus ik denk dat heel veel mensen herkennen een gevoel van geluk als ze hun ego even vergeten zijn. Als ze iets goeds doen voor anderen. En dan op dat moment voelen van, oh ja, ik heb nu mezelf overgegeven aan iets.
4: Ja.
3: En waar ik jaloers op ben, is dat jullie, om het maar te zeggen, je overgave kunnen richten op God. En waar richt ik mijn overgave?
4: Ja.
3: En soms is dat op andere. Dat kan op anderen helpen zijn.
4: Charles Taylor, de filosoof, die heeft ooit gesproken over wat hij dan noemde de best accounts. En zei hij, welk verslag van de werkelijkheid doet u het meest recht aan mijn ervaring, zonder die ervaring te reduceren tot iets anders? Met andere woorden, als ik op een zomerdag onder zo'n boom zit en de zon schijnt fel, ik zie de schaduw spelen, ik zie de bladeren op allerlei manieren licht geven in die zon, wat doet dat met meer recht aan de ervaring die ik op dat moment heb? Mm-hmm. Een verslag waarin dat puur mechanisch is, laat ik het maar zo zeggen. Of een verslag waarin iets van die poëzie van de schepping terugkomt. Dat is dus niet een theorie of een bewijs of zo. Het is niet een argument van, kijk, daarom, omdat ik dat zo voel, moet God wel bestaan. Dat is natuurlijk onzin. Maar het is wel een best account in de zin dat het een rijk verslag is van de werkelijkheid. Dat zo zie ik geloven toch in grote mate. Steeds minder als een soort keten van argumenten aan het eind waarvan je wel moet gaan geloven.
3: Mm-hmm.
4: Nou, dat weet ik niet zo goed. Volgens mij brengt dat mensen eigenlijk juist in de verkeerde modus. Maar veel meer als een diepe ontvankelijkheid. Die vervolgens leidt tot reflectie natuurlijk. En tot zoeken naar een best verslag. Taylor is een intellectueel. Ik ben natuurlijk ook. Ik bedoel, ik neem ook geen genoegen met slappe antwoorden. Maar die slappe antwoorden.
3: Ja.
4: Misschien ja, ik niet mezelf helemaal duidelijk maak. Maar
3: nee, ik snap wat je bedoelt. Ik ben daar ook best gevoelig voor. Ik moet dan denken aan wat het vaak het alternatief is. Dat je, als je bijvoorbeeld niet op zo'n manier in het leven staat, dat je onder zo'n boom zit. En dat je dankbaarheid je richt op zichzelf. Nou, slim idee van mij onder deze boom te gaan zitten. Goed plekje gevonden.
4: Ja.
3: En dan vind ik jouw lezing daarvan mooier en betekenisvoller.
4: Mm.
3: Ook al vind ik hem hier en daar ongrijpbaar, maar dat is misschien juist.
4: Nee, maar is het voor mezelf ook natuurlijk.
3: Ja.
4: Ken je Life of Pi van Jan Martel? Dat boek, er is ook een film van verschenen.
3: Ik heb de film
4: ooit gezien. Boot met die tijger en zo. Dat boek dat gaat over religie als verhalen. Hij zegt, religies vertellen gewoon het mooiste verhaal over de wereld. En zo leeft hij, dat is Jan Martel, de schrijver. Dat is een soort postmoderne manier van geloven. Die niet voortdurend gefocust is op, klopt het allemaal wel?
3: Ja.
4: Of kan ik God bewijzen? Of juist niet? Maar veel meer, kan ik erin wonen? Kan ik in het hele huis met verhalen wonen en ervan genieten? En die rituelen doen? En dat is natuurlijk ook een manier waarop veel gelovigen in de wereld staan.
3: Maar komt dat dan niet met een bepaalde mate van vrijblijvendheid? Kijk, als het alleen maar om het mooiste verhaal gaat, ben je dan wel bereid op het moment dat het moeilijk wordt er bepaalde offers voor te maken?
4: Ja, dat is een goede vraag.
5: Een goede vraag.
4: Dat is een goede vraag. Zou ik niet zo goed weten. Dat kun je natuurlijk alleen maar zien op het moment dat je ervoor staat.
3: Nou ja.
4: Ik wil te zeggen, er is heel, heel protestants natuurlijk. En het idee dat je het geloof helemaal moet begrijpen en kunnen bewijzen en helemaal kunnen uitwerken, bijna wiskundig. Om het uiteindelijk te kunnen aanvaarden. Maar goed, die discussie hebben wij vaker gehad hierna.
0: Ja, want ik sta dus meer zo in mijn geloof. Een beetje. Ja, ik vind het moeilijk om in een huis van verhalen te wonen. Zoals je dat mooi zei.
4: Dat is het andere. Ik zit er ook wat tussenin, zal ik maar zeggen. Maar
0: ja.
4: Ik ben te gevoelig daarvoor. Voor de gedichten, voor de poëzie van de schepping enzovoort. Om dat los te kunnen laten.
0: En ik heb heel vaak het stemmetje. Als ik in de Bijbel lees, veel dingen waar ik dan over nadenk. Van, ja, maar,
4: is wel echt gebeurd.
0: Does it make sense? Is dit wel echt zo?
3: Ik betrapte mezelf op toen ik dus een antwoord zocht, die chronische ontevredenheid, dat ik me wende tot de wetenschap.
4: Ja.
3: En dat is natuurlijk heel, nogal een voorbeeld dan van, misschien wat jij dan nu protestant noemt, van het moet logisch, rationeel.
4: Toch wel grappig. Ja. Je moet een wereldbeschouwing hebben die wetenschappelijk gefundeerd is.
3: Ja.
4: Maar ja, wetenschap verandert ook voortdurend. Dat zeg ik als wetenschapper. Ik doe natuurlijk zelf ook zelfs onderzoek naar dit soort dingen.
2: Over wetenschap en argumenten voor God gaan we nog een aparte best-of aflevering maken. Tyfoon zei al eerder in deze aflevering, veel mensen zoeken, maar weinig mensen willen echt vinden. En bij Ernst-Jan Pfout hoor je ook een andere kant. Soms wil iemand misschien best geloven, maar lukt het eenvoudig niet en krijg je het niet rond. Ja, wanneer zet je nou een stap richting geloof? En kan dat eigenlijk wel, ook als je nog niet helemaal overtuigd bent? Die aarzeling horen we vaker in de ongelofelijke. Hoogleraar filosofie Rick Peels schreef het boek Dank God voor atheïsme. Ja, goede titel. Rick is zelf christen, maar ook gefascineerd door atheïsme. En in zijn boek grijpt hij terug op een gedachte-experiment van Blaise Pascal. Een experiment waaruit blijkt dat je overtuigingen misschien niet alleen maar van een afstandje kan onderzoeken.
0: Blaise Pascal,
5: een
0: bekende filosoof, theoloog, wist en natuurkundige. Wat was hij niet eigenlijk? En dan is hij nog niet eens 40 jaar oud geworden. Een bijzonder mens. De gok van Pascal.
5: Ja.
0: Dat is memorabel geworden. Van hem.
5: Zeker, ja. Dus
0: wat hield dat in?
5: In de passée, het boek van hem, met allerlei overwegingen, gedachten, ervaringen, heeft hij opgeschreven. Daarin presenteert hij dat. En dan zegt hij, hij geeft je een soort keuzemogelijkheid. Hij zegt van, God is er of God is er niet. Wat verlies je nou als je bijvoorbeeld zou geloven dat er geen God is?
0: Ja.
5: Nou, hij zegt, niet zoveel, want dan is er geen God, ga je dood en dan is het klaar. Wat win je nou als er wel een God in gelooft? Nou, dan win je eeuwig leven en alles wat daarbij hoort. Maar als er nou wel een God is en je gelooft dat niet, dan mis je dus die geweldige, prachtige werkelijkheid van een goede en genadige God.
0: Ja.
5: Dus hij is en dan zegt hij niet van, nou geloof het dus maar. Dat is niet, want hij erkent ook expliciet, dat wordt vaak gemist. Maar in de passie, dat je er niet zomaar voor kunt kiezen.
0: Exact.
5: Want ik word tot de zwakker en even, ik gooi even de switch om van, nou vandaag ga ik nou geloof worden.
4: Nee, zo werkt het niet.
5: Dat snapt hij heel goed. Dus hij zegt, maar wat je wel kan doen is van, give it a go, probeer het maar uit.
0: Ja.
5: Dus ga maar eens een keer naar de mis en zeg die gebeden maar eens een keer.
4: Ga leven alsof God bestaat.
5: En the proof of the pudding is in the eating. Dus doe het maar gewoon en kijk maar of het stand houdt.
0: Ja. Leven alsof hij bestaat. Ja.
5: Ja, nou, en dat vind ik een heel wijs advies. Ja,
4: interessant, hè?
5: Ja, en het geldt natuurlijk voor veel grote dingen in het leven, dat je er alleen achter kan komen door het uit te proberen.
0: Ja.
5: En dan moet je natuurlijk wel, je moet wel je verstand blijven gebruiken, je moet goed nadenken. Maar een van de dingen die ik in het boek probeer te zeggen is ook, er is soms een soort framework. Ik noem dat distensionism, van distance in het Engels. Hè. Dus dat afstand. Een soort idee dat je afstand, je moet je distancieren, afstand innemen ten opzichte van de werkelijkheid. En dan ga ik alleen maar alle argumenten voor en tegen op een rijtje zetten. En dan maak ik de balans op. Ja. En daar ga ik me dan aan committeren. En
4: dan alsof je dan een objectieve oordeel
5: hebt. Maar ik zeg maar een deel van de, ook van de redenen of zo, die vind je dus in de ervaring.
0: Ah, ja,
5: waarom
0: ja,
5: zou. Net ja. Even dat je dat met een relatie doet. Dan houdt mijn geliefde van mij. Nou, ik ga even.
4: Een medische dossier lichten.
5: Precies, 4 weken niet meer met hem of haar praten. Gewoon op mijn zolderkamertje zitten.
6: We onderbreken dit programma voor een melding van een spookrijder. Rijd je op de A7, Horen Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.
0: Ja, Met huid en haar.
5: Met huid en haar.
4: Dat met heel veel dingen in het leven, als je erover nadenkt.
5: Absoluut.
4: Of om politieke oriëntatie gaat, of om kunst, of... Nou ja, je kunt eigenlijk niet zo gek niet voor vriendschappen. Je kunt zo gek niet voor zinnen.
5: En ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van... ja, maar dan hou je jezelf misschien voor de gek, hè? Ja. Dus die zijn dan bang en dan doe je het maar helemaal niet. Maar mijn devies zou veel meer zijn... oké, probeer het uit, maar blijf je openstellen voor kritiek.
1: Ja.
5: Dus blijf goed nadenken, praat met andere mensen, dat soort dingen.
2: We willen deze aflevering graag eindigen met dichter en schrijver Lieke Marsman, die op 3 juni overleed aan een zeldzame vorm van kanker. Wij spraken haar over haar ziekte, haar leven en ook haar geweldige boek Op een andere planeet kunnen ze me redden. In je boek schrijf je het volgende. Een van de dingen die ik merkte in de maanden nadat ik had gehoord dat ik niet meer beter zou worden, was dat alles wat ik wist, eigenlijk mijn hele atheïstische, zich aan de westerse wetenschap vastklappende wereldbeeld, niet meer volstond. Waar zat dat hem in voor jou?
7: Nou ja, ik zeg daar specifiek mijn aan de westerse wetenschap vastklampende wereldbeeld. Kijk, op het moment... Nou ja, dat een arts zegt, je wordt niet meer beter.
2: Ja.
7: Ik was ook op dat moment heel teleurgesteld in de wetenschap. Dus ik dacht van, dacht dat we alles maakbaar was en alles konden onderzoeken. En op alles een soort van een oplossing voor alles konden vinden.
2: Ja.
7: Dus ik was op dat moment ook heel teleurgesteld in de wetenschap. Ik ben daar later ook wel weer op teruggekomen. Want ik vind de wetenschap nog steeds het meest fantastische. In ieder geval het beste.
4: We hebben niks beters toch?
7: Nee, precies. Het beste gereedschap dat we hebben.
2: Ja.
7: Maar goed, die teleurstelling is op zo'n moment wel echt. En daarnaast, ik had geen kaders voor zo'n soort ervaring. Dus ik had heel erg het idee van er gebeuren nu dingen in mij. En ik heb in mijn leven tot nu toe gewoon echt geen enkel handvat gekregen wat ik op dit moment kan vastgrijpen. Dus dat was het, denk ik. En ik denk ook dat dat hetgene was wat me ontvankelijk maakte voor een wat spirituelere...
2: Ja, want dat is natuurlijk ook een belangrijk moment in jouw boek. Is dat jij beschrijft volgens mij een beetje op een van de laagste punten, zeg maar. Mm-hmm. Van hoe je je toen voelde. Zo uitzichtloos als het toen voelde. Ja. Zoveel pijn als je toen had. Dat je was, geloof ik, ergens weg met vrienden.
7: Ja, ik was met mijn toenmalige vriendin. Waren we een weekje naar de Veluwe of zo.
2: Ja.
7: Want dat was ook nog tijdens COVID. Hm. En ik kon ook het land niet echt uit. Dus, maar goed, we dachten, we moeten iets, weet je wel. Ja. Ik was de hele tijd heel erg bezig met van... ik weet niet of ik nog 3 maanden heb of 3 jaar, of weet je.
2: Ja.
7: Dus ik had toch ergens ook het idee van, ik moet wel op reis. Maar dat kon niet. Dus toen gingen we een weekje naar de Veluwe.
2: Ja.
7: Nou, toen regende het daar de hele week. Dus het was echt een soort van... echt wel persoonlijk dieptepunt.
2: Ja.
7: Maar goed, we gingen wel elke dag wandelen. En toen, terwijl we daar door die bossen ploeterden... had ik opeens heel erg het gevoel dat er wel iets goddelijks bij me was. Of dat er in ieder geval een soort macht, kracht bij me was... die niet per se mijn problemen oploste... maar die in elk geval dat hele heftige, zware gevoel beantwoordde.
2: Dat is wel apart, toch? Dat je uitzichtloze situatie in een regenachtige Veluwe... je gaat toch maar weer wandelen, want dat hebben we ons voorgenomen.
7: Ja.
2: Wat moet je anders?
7: Ja.
2: Klinkt niet echt als de ideale situatie om zoiets mee te maken of zo.
7: Ja, toch denk ik wel dat als je daarover gaat lezen... dat vaak dit soort ervaringen wel in de natuur... plaatsvinden. Dus misschien ook wel, als het dan ergens in Nederland is, dan is de Veluwe ook weer niet heel gek.
2: Nee.
7: Dus het was denk ik wel, het was die natuur die dat op dat moment...
4: Je beschrijft het als, wat is nou het goede woord, als een soort toewending misschien. Het was er voor mij. Nee, zoiets zeg je.
7: Ja.
4: Op dat moment... Ja, ik moet geen woorden invullen, maar was de wereld er voor mij?
7: Ja, er was de wereld er voor mij. En dat was de enerzijds iets waar ik waar ik niks voor hoefde te doen. Dus wat heel toevallig voelde. Maar het voelde ook totaal niet. Het voelde juist ook heel intentioneel. Zeg maar, dat de wereld er was. Echt voor mij op dat moment. Een soort van: het is oké. Okay, het is.
4: Het woord God dat je daarvoor gebruikt. Drong zich dat als het ware natuurlijk op? Of is dat een woord dat je zegt: wat heb ik er later bij leren gebruiken?
7: Nee, ik denk dat dat wel heel natuurlijk gebeurde. Het voelde echt als, dus als iets. Nou ja, het voelde als iets nieuws. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dat het iets was wat ik in mijn hele leven nog niet eerder had gevoeld. Omdat ik van huis uit niet religieus ben opgevoed, was het ook niet iets waarvan ik.
4: Nee.
7: Snap je?
4: Geen verwachtingen?
7: Ik had absoluut geen verwachtingen. Ik had gewoon eigenlijk geen idee. Mm-hmm. En toch voelde het wel meteen zo. Ja.
4: Je herkende het, zonder dat je het kende.
7: Ja, eigenlijk precies dat. Ja. Dus ik vond dat heel. Ja. En het grappige is, als ik er. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik van ja, wat gebeurde er nou helemaal? Je liep door de modder en je had het gevoel dat God bij je was. Een soort van wie, ja. Wat hebben mensen eraan als je dat opschrijft? Maar het was wel echt een van de meest indrukwekkende dingen, denk ik, die ik afgelopen jaren heb meegemaakt.
8: Nou ja, wat ik ook zo fascinerend aan vind, is toch, het gaat om een mystiek moment. Mm-hmm. Maar je weet het dan toch enigszins precies te maken. Want je kan denken, ik heb nu opeens een soort goed gevoel.
7: Ja.
8: Een soort vredegevoel.
7: Ja.
8: Zoals je dat ook kan hebben misschien bij een concert waar je bent, of een film die je kijkt. En dan kan je denken, mooi. Maar jij koppelt het gelijk ook, je gebruikt het woord God erbij. Terwijl je schrijft ook ergens in je boek inderdaad dat niet logisch is gezien jou. De manier waarop je bent opgevoed. Of je beschrijft ook echt dat je vader volgens mij jou ook echt wel atheïstisch heeft opgevoed.
7: Ja.
8: En dat je dan toch op een of andere manier het gevoel krijgt van ja, maar dit is niet zomaar gewoon een lekker gevoel of een vrede gevoel. Dit lijkt wel iets te maken te hebben met God.
7: Ja, ik had wel het idee dat er aan de andere kant zeg maar ook iets was. Snap je? Het was niet alleen in mij. Ik had het idee dat er dat ik alleen een soort toe. Order was.
4: Ja. Nou, Christian Wiman, die, ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart, die verbindt dat, maar ik moet even op mijn hoofd zeggen, want de tijd geleden ik het las, ook met dat doorbreken van de eenzaamheid. Hij vergelijkt de pijn van de kanker ergens met ijzeren muren die je isoleren van anderen. En dan word je aangeraakt door een liefdevol mens of wat dan ook. En zegt hij, die ervaring van God helpt mij om in die aanraking meer te voelen dan alleen die van een mens. Er komt iets in mee wat ik nooit onder controle heb. Of...
7: Ja, ik denk dat er iets mee komt. Dat is, dat is denk ik ook wel hoe ik het.
4: Dat herken je wel.
7: Ja. Ja, ik had niet het idee dat het alleen van mij was. Snap je? Dat het iets was wat zich dus alleen in mij afspeelde.
8: Ja. Ja. Nou, je schrijft dan ook in je boek: het besef dat mijn oude ideeën ontoereikend waren, was voor mij een openbaring. Eentje die gepaard ging met een enorme last die van mijn schouders viel. Die openbaring herhaalt zich sindsdien bijna wekelijks.
7: Nou ja, dat is omdat Christian Wiman schreef dat het voor hem niet een soort openbaring was. En ik dacht, voor mij was dat het wel, want ik had geen idee dat dit soort dingen bestonden.
4: Ja.
7: Dus daarom gebruik ik dat.
8: Ja, ook bijna wekelijks. Schrijf jij?
7: Ja, ik moet wel zeggen, dat is inmiddels, want ik denk dat ik dat schreef, dus denk ik al anderhalf jaar geleden of zo. Inmiddels is de frequentie wel weer iets.
8: Iets naar beneden bijgesteld.
7: Het mag wel weer wat vaker. van mij.
8: Ja.
7: Maar het was wel iets, vanaf ook iets waar ik dan, als ik weer een moeilijk moment heb, waar ik heel erg naar terug. Ja. Kan gaan en op kan terugvallen.
8: Ja, kan je erop terugvallen?
7: Ja, dat ik wel weet waar, maar ik weet, want ik weet dat het echt was. En dat het dus niet iets is wat ik heb verzonnen.
8: Tot slot, een andere fascinerende zin uit je boekje schrijft: nu ik zoveel over de dood heb nagedacht, durf ik voorzichtig te zeggen dat ik er niet bang meer voor ben.
7: Ja, dat klinkt heel goed aan het eind van een boek. Ik weet niet of het waar is.
8: Nee? Is het misschien niet waar?
7: Nou,
8: is het soms waar?
7: Het is soms waar, ja. Kijk, een deel van al mijn onderzoek naar bijna doodervaringen en zo is natuurlijk ook een soort van mezelf willen geruststellen. Op het moment dat je doodgaan is, gaat, is het denk ik heel prettig om te geloven dat er iets is na de dood. Ja. Sterker nog, dat er iets goddelijks is na de dood.
8: Ja,
7: dat is op zo'n moment een hele prettige gedachte. Dus het is ook een vorm van, ja, en de ene dag werkt die geruststelling heel goed. Dan denk ik, ja, ik heb het gewoon heel goed uitgezocht. Hm. Dit is zo. En op een andere dag, ja, dan ga ik toch weer, ja, dan ga ik het toch weer in twijfel trekken.
8: Ja, ja. Zo goed gaat. Ik kan me voorstellen dat je op ene moment is de angst groter dan het andere moment.
7: Ja, een beetje zoals...
8: Die openbaring herhaalt zich sindsdien bijna wekelijks.
7: Nou ja, dat is omdat Christian Wyman schreef dat het voor hem niet een soort openbaring was. En ik dacht, en voor mij was dat het wel. Want ik had geen idee dat dit soort dingen bestonden.
8: Ja.
7: Dus daarom gebruik ik dat.
8: Ja, ook bijna wekelijks, schrijf jij.
7: Ja, ik moet wel zeggen, dat is inmiddels... Want ik denk dat ik dat schreef, dus denk ik al 1,5 jaar geleden of zo. Inmiddels is de frequentie wel weer iets...
8: Iets naar beneden bijgesteld.
7: Ja, het mag wel weer wat vaker. van mij.
8: Ja.
7: Maar het was wel iets, ja, vanaf ook iets waar ik dan, als ik weer een moeilijk moment heb, waar ik heel erg naar terug kan gaan en op kan terugvallen.
8: Ja, kan je erop terugvallen?
7: Ja, dat ik wel weet, maar ik weet, zeg maar, want ik weet dat het echt was. En dat het dus niet iets is wat ik heb verzonnen.
8: Tot slot, een andere fascinerende zin uit je boekje schrijft... Nu ik zoveel over de dood heb nagedacht, durf ik voorzichtig te zeggen... dat ik er niet

0: of ook iets waar ik dan, als ik weer een moeilijk moment heb, waar ik heel erg naar terug kan gaan en op kan terugvallen.
1: Ja, kan je erop terugvallen?
0: Ja, dat ik wel weet van, maar ik weet, zeg maar, want ik weet dat het echt was. En dat het dus niet iets is wat ik heb verzonnen.
1: Tot slot, een andere fascinerende zin uit je boekje schrijft: nu ik zoveel over de dood heb nagedacht, durf ik voorzichtig te zeggen dat ik er niet bang meer voor ben.
0: Ja, dat klinkt heel goed aan het eind van een boek. Ik weet niet of het waar is.
1: Nee? Is het misschien niet waar?
0: Nou,
1: is het soms waar?
0: Het is soms waar, ja. Kijk, een deel van al mijn onderzoek naar bijna doodervaringen en zo is natuurlijk ook een soort van mezelf willen geruststellen. Op het moment dat je doodgaan gaat, is het denk ik heel prettig om te geloven dat er iets is na de dood. Ja. Sterker nog, dat er iets goddelijks is na de dood.
1: Ja,
0: dat is op zo'n moment een hele prettige gedachte. Dus het is ook een vorm van, ja, en de ene dag werkt die geruststelling heel goed. Dan denk ik, ja, ik heb het gewoon heel goed uitgezocht. Hm. Dit is zo. En op een andere dag, ja, dan ga ik toch weer, ja, dan ga ik het toch weer in twijfel trekken.
1: Ja, ja. Zo goed gaat. Ik kan me voorstellen dat je op ene moment is de angst groter dan het andere moment.
0: Ja, een beetje zoals Christian Wiman schrijft, dat geloof is als dauw, dat het 's ochtends er is en dan in de loop van de dag vervliegt het weer. Dus dan gaat het elke dag eigenlijk opnieuw.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, en William James, die jij vaak citeert, The Will to Believe.
0: Ja.
2: Die zegt ergens dat als je het hebt over bijvoorbeeld God, als je het over een werkelijkheid hebt die op een andere manier gekend wordt dan het wetenschappelijk onderzoek, dan heb je objecten die een soort afwachten tot je het onderzoekt. Maar ook een soort rationele kennis vergen. Dus het geloof zelf roept het niet op. Dat is misschien te magisch. Maar brengt ook nabijheid. Dus met andere woorden, misschien moet je jezelf ook gewoon gunnen. Dat je zegt van, net als in de liefde of zo. Hè? Dus, zodra je steeds constant de ander wantrouwen benadert, van zal het kloppen of zo, ja, dan krijg je nooit echt, dan komt er nooit wat van. Dan leer je de ander nooit kennen. En ik geloof dat James het zo vergelijkt ook met liefde. Dat het ook zo is met de goddelijke werkelijkheid. Die nadert jou alleen als je ook ernaar reikt. Laat ik het maar zo uitdrukken.
0: Ja.
2: Ja, dus nou goed.
0: Nee, ik snap heel goed wat je zegt.
2: Je moet jezelf gewoon gunnen. Dat je,
0: dat heb ik ook inderdaad in mijn boek schrijf ik wel. Dat het erom gaat dat ik mezelf toesta.
2: Ja.
0: In dat soort dingen te geloven. Dus ik heb zeker wel mezelf die mogelijkheid gegeven, of daar vrijbrief toe gegeven. Wil niet zeggen dat je ook elke dag ertoe in staat bent om dat soort van echt te doorvoelen. Maar ik denk, ja, het woord gunnen vind ik ook wel heel mooi.
2: Ja.
0: Ik gun mezelf dat en ik gun eigenlijk iedereen dat. Dat is denk ik ook wat ik met mijn boek wilde doen, om mensen dat te gunnen. Dat je wel weer de magische kant van het leven gaat zien.
1: Ja, volgens mij konden we niet mooier eindigen dan dit. U hoorde in deze aflevering Lieke Marsman, Enscham Fout, Typhoon, Tim Hofman, Aafke Romeijn, Herman Vinkers, Arjen Lubach, Rick Pils en uiteraard vaste gast Stefan Paas. Dit is dus een compilatie van mooie, ongelofelijke fragmenten, vonden wij zelf dan. U kunt de volledige afleveringen luisteren in de Ongelofelijke podcast. Dat is Ongelofelijke met dubbel O. Op deze zender nu de wereld van BNN Vara. En wij hopen er Theo Verlente volgende week weer te zijn. Dag.
3: NPO Radio 1.
4: Het is 1 uur, Casper Meijer met zometeen het NOS-journaal. Maar ik begin met een melding van een spookrijder. Rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. En dan het nieuws. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen deze toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond...

0: die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als mafioso in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden door een bekende nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag wordt droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda.
2: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 2 augustus. Hopelijk heb je handbagage ingepakt, je waterfles goed gevuld, want het belooft weer een enerverende wereldreis te worden. We vliegen zometeen namelijk de hele wereld over. Elk continent komt voorbij en vannacht hebben we het over de Pride. Een bijzonder evenement waar protest en viering samenkomen om de liefde te vieren voor iedereen. Maar helaas lijkt de acceptatie wereldreis voor de queer community af te nemen. Hoe vieren ze in de rest van de wereld dat liefde voor iedereen is? Hoe gaat dat gepaard met protest en kan men daar nog wel veilig zichzelf zijn? Je hoort zometeen verhalen uit Colombia, de Verenigde Staten en Duitsland. En laat mij weten via de gratis NPO Radio 1 app waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien wel vanuit Hogeveen? Luister je mee vanuit Sneek of zit je misschien wel in Den Helder? Of luister je mee vanuit de prachtige berg van Machu Picchu? Zit je in Peru of misschien wel in Santiago in Chili? Alles is welkom. En ik zei net NPO Radio 1, maar dat is het natuurlijk al lang niet meer. Alles is welkom in de NPO Luister-app.
1: De wereld van BNN VARA.
2: Maar eerst is het tijd om een correspondent aan je voor te stellen die we dit uur gaan spreken. En we vliegen als eerste naar, naar Colombia. Want daar woont mijn correspondent Sabine Bogaert. Sabine, een hele goede nacht.
3: Hoi Rosa, goedenacht.
2: Ja, vertel, het laatste nieuws uit Colombia. Wat is daar allemaal aan de hand?
3: Ja, een opmerkelijk voorval wat ook opmerkelijk genoeg heel goed aansluit bij het thema van deze week. Ongeveer 2 weken geleden. Toen, je moet je voorstellen, er is, in Bogota heb je allerlei heel grote winkelcentra en er is één heel luxe winkelcentrum in het noorden van de stad, een beetje in het internationale gedeelte. Dat heet Andino. En in elk winkelcentrum hier heb je op de derde of de vierde verdieping, zeg maar op de bovenste verdieping, heb je zo'n heel eetgedeelte met allerlei restaurants. En ongeveer 2 weken geleden toen waren daar twee jongens, vrij jonge jongens, een homostel. Die waren daar, waarvan eentje een populair TikTok-account heeft. Die waren daar een TikTok-video aan het opnemen waarin ze elkaar zoenden. Mm-hmm. Precies op dat moment kwam er een beveiliger naar hen toe. En die beveiliger die zei tegen hun dat ze dat soort affectie niet mogen tonen in het winkelcentrum. En als ze opnieuw zouden zoenen, zouden ze uit Andino worden gezet. En de beveiliger die heeft hun gedrag dus als ongepast bestempeld. En die hele confrontatie die is gefilmd door een vrouw die ergens dichtbij zat en die het hele gebeuren zo van dichtbij meemaakte. Die heeft het op internet gezet. Miljoenen keren bekeken. Nou ja, daarna hebben de jongens ook gevraagd van, zou een heteroseksueel stel dat elkaar zoent dezelfde waarschuwing hebben gekregen? Nou ja, uiteindelijk, ja, ze voelden zich vernederd en ongemakkelijk, dus ze zijn uit zichzelf vertrokken. Maar toen was het nog niet klaar, want dat filmpje dat was dus binnen de kortste keren miljoenen keren bekeken. En het winkelcentrum Andino heeft onderzocht wat er is gebeurd en gezegd dat de jongens niks hebben gedaan wat die waarschuwing rechtvaardigde. De actie van die beveiliger die stookte volgens het winkelcentrum niet met de eigen regels van respect, inclusie en diversiteit. En ja, het winkelcentrum heeft dus ook heel netjes allerlei maatregelen genomen. Die hebben bijvoorbeeld persoonlijk contact hebben ze opgenomen met de twee jongens om excuses aan te bieden. Ze hebben een onderzoek ingesteld naar de procedures van het beveiligingsbedrijf. De interne protocollen die worden herzien. En ze gaan extra training geven aan het personeel over respect, inclusie en diversiteit. Ook het beveiligingsbedrijf heeft de beveiliger op de vingers getikt.
2: Maar hij mag wel blijven. Maar ik kan me voorstellen dat dit toch wel het hele land een beetje op zijn kop heeft gezet. Of zijn dit wel incidenten die vaker gebeuren?
3: Het zijn wel dingen die vaker gebeuren, maar niet zo. Het wordt daar niet zo groot uitgegroot. Ik denk dat het ook gewoon content is gefilmd natuurlijk. Dus het is echt op internet geplaatst, maar het gebeurt zeker wel vaker. Er zat in dit geval echt een staartje aan. Ja. En dat staartje werd nog langer.
2: Oh.
3: Want het bleef dus niet beperkt tot heel veel verontwaardigingen, weet ik het allemaal, op Instagram en Facebook en X en overal. Maar het winkelcentrum besloot een besaton te organiseren. Ik weet niet zo goed hoe je dat in het Nederlands zegt, maar besso dat is een kus en ja, ton dat is dus ja, dat er iets massaal gebeurt. Dus een besaton dat is een massale kusactie. En dat was vorige week volgens mij. Vorig weekend denk ik was dat. En toen werden dus een hele gewoon queer personen en andere medestanders, zowel hetero als queer, gewoon iedereen die maar wilde, die werd opgeroepen om naar Andino te komen voor die massale kusactie dus. En ja, de boodschap was simpel: een kus tussen twee mannen of twee vrouwen hoort niet anders behandeld te worden dan een kus tussen een man en een vrouw. En wel een hele mooie actie, ook denk ik heel erg nodig, want het winkelcentrum ligt in een nogal internationaal gedeelte en ik denk ook dat we zichzelf heel erg in de vingers zouden hebben gesneden als ze hier niet op deze manier op hadden gereageerd, eerlijk gezegd.
2: Nee, dat snap ik. Een hele mooie actie. Goed dat het zo is opgepikt. Ik ben wel heel benieuwd hoe het in de rest van Colombia gaat, want dit is wel een bijzonder stukje. Maar daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, hoe het zit met de LBTIQ+ rechten allemaal daar.
3: Zeker.
2: Ja.
3: Ja. Zeker.
2: Ik ben benieuwd. Dankjewel Sabine. Tot zometeen.
3: Tot zo.
2: Tot zo. En vanuit Colombia vliegen we gelijk door naar de Verenigde Staten. Want daar woont mijn correspondent Raymond Kraanburg. Raymond, een hele goede middag.
4: Ja, goeiedag Teresa.
2: Ja, het laatste nieuws vanuit de Verenigde Staten. Dat gaat over de favoriete Bald Eagles die we al een tijdje volgen. Die je kan volgen via webcambeelden. Hè. Daar hebben we het al wat vaker over gehad. Maar er is even niet zulk leuk nieuws.
4: Nee, precies. Nee, Jackie, de moeder van de twee vogeltjes, die is in het ziekenhuis. Die is in het Ojai Raptor Center. En dat is een ziekenhuis voor roofvogels. En daar is ze beland nadat ze twee weken geleden was gevonden op de grond. En ze was levend nog wel, maar ze kon niet vliegen meer.
2: Oh.
4: En toen is... Ja, het bleek dat er waren beelden, voetgangers hadden beelden genomen van twee adelaars die aan het vechten waren. En daar was zij er dus één van en waarschijnlijk iets territoriaals. Toen is ze dus naar het ziekenhuis gebracht, maar toen bleek dus dat ze ongelooflijke bloedarmoede had en de nierfunctie was niet goed. En er waren echt allerlei dingen mis met de bloedwaardes. En niet iets wat je krijgt van een stoeipartijtje met een andere roofvogel. En nu denken ze dat ze dus al een tijdje ziek is. En ja, ze is dus al 2 weken daar, heeft een aantal onderzoeken gedaan. Ze hebben dingen uitgesloten zoals loodvergiftiging, rattengif, zinkvergiftiging. En ze zijn nu aan het zoeken naar wat andere metalen of stoffen die haar vergiftigd kunnen hebben. Maar die onderzoeken die duren wat langer, dus daar wachten we eigenlijk nog op. Het gaat wel beter, de rode bloedwaardes zijn omhoog.

0: Van, wat was het? Het was echt iets van 10%. Ze willen het 30 hebben, het is nu 17. En de nierfunctie is weer goed. Dus ze is aan de betere hand, maar de directeur van het ziekenhuis die had gisteren een videootje op Facebook, aanraden voor iedereen om even te kijken.
1: Ja.
0: En die zei van, nou ja, goed, het gaat beter, maar ja, we zijn er nog lang niet.
1: Nee, ach, wat zielig. Dus ze hebben eigenlijk nog geen idee wat er aan de hand is, want stel, nee. Dit lijkt uiteindelijk toch wel vergistering te zijn vanuit de omgeving, dan is dat natuurlijk ook een risico voor de rest van de eagles die daar in het gebied leven.
0: Ja, precies. En het is natuurlijk ook maar een beetje afwachten hoe ze het gekregen heeft. Hè? Ze kan een vis gegeten hebben die vergiftigd was met iets of zo.
1: Ja.
0: Dus dan valt het ook wel weer mee. Het is, als de oorzaak bekend wordt, zal er vast wel onderzoek gedaan worden in het gebied om te kijken of er een bron gevonden kan worden en dat die weggenomen kan worden. Maar het is moeilijk om met zekerheid te zeggen dat die bron ook echt gevonden gaat worden.
1: Ja, dus dat is even afwachten. Maar met dit hele slechte nieuws komt er ook goed nieuws. Wat is er uit dit nieuws gekomen, Raymond?
0: Nou ja, goed, kijk, als jij een wereldberoemde vogel in je ziekenhuis krijgt, dan krijg je ook een heleboel donaties. Het is echt gewoon net de echte wereld. Ik maak geen gein. Als Britney Spears naar het ziekenhuis gaat, dan heeft het ziekenhuis opeens genoeg geld om alles te doen. En ook hier, ze hebben 91 vogels en die kunnen nu zonder het aanraken van een of andere fondsen alleen maar door de donaties voor Jackie geholpen worden.
1: Zo.
0: Dus dat was ook al van, oké, prima. En dit is wel een hele grote klapper. Kijk, ik heb natuurlijk hier ook zitten bedelen voor geld voor de voor Big Bear Valley. Iedereen moest doneren, maar dat hoeft niet meer. Ze hadden 10 miljoen nodig. En er is 2 weken geleden is er een koppeltje, echt nog wel een jong koppeltje, een foto gezien. Ik denk, nou, die is 35 of zo. En die hebben even 5,5 miljoen dollar neergelegd.
1: Jeetje, dat is geen klein bedrag.
0: Nee, precies. Hij zal waarschijnlijk zo'n software WizKid zijn die zijn softwareprogrammaatje aan Google verkocht heeft voor 50 miljoen, weet je wel. En dan moet je toch wat om belastingaftrek te hebben. Dus, maar nee, goed nieuws dus. Dat de 10 miljoen is bereikt en we zijn klaar. En er worden geen huizen gebouwd, er wordt geen ontwikkeling gedaan daar.
1: Kijk.
0: Het gebied is in ieder geval voor de komende jaren beschermd.
1: Ja, allemaal nu houden ze het gewoon bij de vogels en alle fauna wat daar is. En alle flora en fauna blijft in ieder geval nu goed in goede handen daar. Dat is goed om te horen.
0: Ja, precies.
1: Nou.
0: Ja, het is eigenlijk slecht nieuws met goed nieuws samen.
1: Precies, laten we hopen dat alles goed komt met Jackie, de Bald Eagle daar. Hou ons op de hoogte, Raymond. Ik wil alles weten.
0: Ja, doe ik.
1: Hartstikke goed. Ik spreek je zo meteen.
0: Tot zo.
1: Tot zo. De eerste plaats. Ja, je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen, maar gisteren stond heel Amsterdam in het teken van de Pride. Heel de stad werd overladen door duizenden toeristen die feesten door de straten en grachten van onze hoofdstad aan het dansen waren. En daarom hoor je ook deze hele show alleen maar iconische gay hits. Heb je nou een favoriet die je graag wil horen? Staat die open, hè? Anita Meijer bijvoorbeeld, Why Tell Me Why. Alles van Cher is allemaal welkom. De NPO-luisterapp staat allemaal voor je open. Maar ik duik heel graag een beetje het internationale gay-aanbod in. En we beginnen vandaag in het Italiaans met het prachtige nummer Tanti Aguirre van Raffaella Carrà. En Raffaella, dat is wel een echte gay icon geworden. Ze sprak zich namelijk al heel vroeg in haar carrière openlijk uit voor de LHBTIQ+ acceptatie. Ze werd zelfs in 2017 officieel bekroond tot Global Gay Icon tijdens de World Pride in Madrid. En de openingszin van het nummer is het legendarische levensles geworden. Se per caso candesse il mondo io mi sposto un po' più in là. En dat betekent, als de wereld per ongeluk instort, stap ik gewoon een stukje opzij. En dat stukje tekst staat uiteindelijk symbool voor de veerkracht van de queer community. Een prachtig nummer dus om deze show mee te starten.

0: wat is het toch een heerlijk nummer van Global Gay Icon van 2017. Je hoorde Rafaela Kera met Tanti Auguri. Een echte gay hit eigenlijk. Ik sla dat een beetje dood zo. Maar heb je nog meer van dit soort heerlijke nummertjes die goed bij de Pride passen? Laat het me dan weten via de gratis NPO Luister app. En hoor je ze zeker weten terug deze show.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Amsterdam is deze dagen het decor van World Pride en tienduizenden mensen uit de hele wereld komen samen om vrijheid, zichtbaarheid en gelijkwaardigheid te vieren. Een feest, maar ook een demonstratie, want de geschiedenis van Pride laat zien dat verworven rechten nooit vanzelfsprekend zijn. En dat besef is de afgelopen dagen pijnlijk dichtbij gekomen. De dodelijke aanslag tijdens Pride in Berlijn heeft de Europese queergemeenschap diep geraakt en werpt ook een schaduw over de vieringen in Amsterdam. De stad heeft de veiligheidsmaatregelen aangescherpt, maar de vraag blijft wringen. Hoe vrij ben je eigenlijk als je je veiligheid moet meewegen voordat je zichtbaar jezelf kunt zijn? En tijdens de voorbereidingen van de World Pride in onze hoofdstad was maar één ding duidelijk. De veiligheid moet worden gegarandeerd. Daarom werden op druk bezochte plekken, zoals het Leidseplein, blokken neergezet.
2: Dit heb ik nog nooit gezien. Het is een combinatie van dankbaarheid dat we zo veilig mogelijk worden gehouden. En ik ben er verdrietig van dat het nodig is.
3: We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat er gewoon incidenten zijn de laatste tijd. Veel geweld, maar ook scheldpartijen of mensen die bespuugd worden. En waarom?
4: Het geweld neemt toe, acceptatie onder jongeren neemt af. We staan nog maar op de 13e plaats als het gaat om het goed regelen van rechten voor de gemeenschap. Ja, en dat wat ons betreft is het tijd om daar een inhaalslag in te maken.
0: Ja, en juist daarom krijgt World Pride dit jaar een extra lading. Niet alleen als een viering van diversiteit, maar ook als een krachtig signaal dat angst niet het laatste woord mag hebben. Want Pride is een feest, maar zolang mensen zich niet overal veilig voelen om hand in hand te lopen, zichzelf te kunnen zijn of de liefde te tonen, blijft Pride ook een noodzakelijke oproep tot vrijheid. En hier wordt in het buitenland ook, ja, wordt daarover meegepraat. Hoe gaan ze daarmee om? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Colombia, de Verenigde Staten en Duitsland. En als eerste vlieg ik naar Colombia, naar Sabine Boogaert. Sabine, wederom een goede avond.
5: Hoi Rosa.
0: Ja, gisteren lagen de Amsterdamse grachten vol met de boot voor de Pride-viering. Een groot spektakel. Ja. Maar hebben jullie in Colombia ook een viering voor de queer community?
5: Ja, alleen dat ziet er heel anders uit. Dus het is er wel. Maar het is meer een mars. Ja, hoe zeg je dat? Een demonstratiemars.
0: Ja.
5: Maar ja, het is er zeker, ja.
0: Ja, als je ons dan even meeneemt bijvoorbeeld naar je eigen stad. Jij woont in Bogota. Daar heb je ook grote protesten /vieringen hiervoor. Hoe zien die eruit?
5: Ja, de bekendste is de Marcha del Orgullo. Dat is dus hier in Bogota. Dat is altijd al in juli of in juni. En dat is dus niet zoals de botenparade zoals in Amsterdam. Maar ja, het is een soort van, ja, het is een mars door de straten van Bogota. En met de straten van Bogota bedoel ik heel beperkt deel. Want ja, Bogota is enorm groot. En dan moet je denken aan regenboogvlaggen, extravagante kleding, muziek, dans, drag queens, organisaties die meedoen. Ook activisten, politieke groeperingen. En ook veel gewone bezoekers die gewoon steun willen betuigen of die het er zeg maar mee eens zijn.
0: Ja.
5: En die mars die trekt altijd naar Plaza de Bolívar. Dat is het historische en politieke hart van Bogota. En de aantallen verschillen een beetje wat er allemaal, hoeveel mensen er meelopen. In 2024 waren dat er ongeveer 50.000. In 2023 waren dat er 100.000. Dus het is niet zo dat de hele stad op zijn kop gaat. Ik woon hier al heel veel jaar en ik heb het nog nooit iets van meegekregen.
0: Nee.
5: Het is niet zoals in Amsterdam. Er wordt zeker wel aandacht aan besteed. Dus.
0: Ja, maar dit is dus inderdaad wat je dus zegt. Niet dat de hele stad op zijn kop staat. Maar juist worden er eigenlijk de protesten worden er op bepaalde plekken in de stad gehouden. Waarom denk je dat het zo uit elkaar gehouden wordt?
5: Wat precies uit elkaar gehouden wordt?
0: Nou ja, je hebt zeg maar... sorry, onze verbinding is ook een beetje slecht, hoor ik. Maar je hebt dus zeg maar... het is dus niet Bogota Pride, maar het is een speciale organisatie.
5: Ja, er zijn zeg maar meer dingen die worden georganiseerd. Dus je hebt bijvoorbeeld ook het festival Pride.
0: Sorry Sabine, ik moet je heel even onderbreken, want de verbinding die valt helemaal weg. Dus een klein momentje, dan ik ga je even opnieuw bellen. En dan ondertussen kunnen jullie even genieten van een heerlijk Frans liedje. Tot zo, Sabine.
5: Oké.

0: Ja, dat krijg je soms als je belt met de hele wereld. Dan is af en toe die verbinding niet helemaal goed. Maar ondertussen kon je wel even luisteren naar Mylène Farmer met Sans Contrefaçon.
1: De wereld van BNN Vara.
0: En dan vliegen we gelijk weer terug naar Colombia, want daar zit nog steeds mijn correspondent Sabine Boogaert, nu met een kraakheldere verbinding. Sabine, laat je even horen.
2: Ja, hallo, ja, daar zijn
0: kijk,
2: we weer.
0: Hartstikke goed. Hey, je vertelde net over de protestmarsen eigenlijk die in Bogota voornamelijk worden gehouden. Hoe zit dat in de rest van Colombia? Zijn ze daar ook daarmee bezig met de Pride?
2: Ja, zeker. In Medellín is een best wel grote Pride. Die werd in juni 2025 waren er 110.000 deelnemers ongeveer. Met een heel cultureel programma, met vele artiesten en allerlei activiteiten verspreid door de stad. En ook in Cali, Barranquilla, Cartagena, daar worden marsen georganiseerd. In Cartagena was in 2025 de vijfde Pride Mars, dus dit jaar de zesde. En ja, dus er wordt zeker van alles gedaan, ja.
0: Ja, wat goed. Er wordt steeds meer en meer eigenlijk. Maar sinds wanneer houdt Colombia zich bezig met dit soort protesten in het land?
2: Het is hier eigenlijk allemaal best wel heel recent dat er dat de queer community zeg maar meer vrijheid heeft. Want tot 1980 waren homoseksuele handelingen bijvoorbeeld gewoon strafbaar. Hmm. En een van de eerste Pride Marsen in Bogota vond ook begin jaren 80 plaats. En toen waren er alleen nog maar slechts een paar mensen, tientallen mensen. Dus het is in deze jaren best wel enorm gegroeid.
0: Ja.
2: Sinds ongeveer 40 jaar zijn deze marsen, maar het was dus in het begin heel klein.
0: Ja, heel klein. Ja. En dat is dus in een korte tijd flink gegroeid. Maar het is dus wel nog heel erg nodig. Want hoe zit het nu op dit moment met de veiligheid van als je zelf queer bent in Colombia? Word je geaccepteerd?
2: Dat hangt echt heel erg af van waar je bent in Colombia. Er zijn zoveel tegenstellingen in Colombia. En dat is ook hier met dit thema niet anders. Mm. Je hebt bijvoorbeeld in Bogota een wijk, Chapinero heet dat, een hele leuke wijk. Waar een heel grote queer community is. Dus daar is het ook heel erg open op straat eigenlijk. Maar dat is zeker niet overal in Bogota zo. Dus het hangt heel erg af van waar je bent. Dus zelfs binnen de stad, binnen de grote stad, hangt het af van waar je bent. En als je naar het platteland gaat, daar moet je vaak als queer wel meer oppassen. Daar heb je heel veel, daar is het heel meer conservatief. Mm. Mensen die accepteren dat lang niet overal daar is queer gewoon heel kwetsbaar, om het maar even zo te zeggen. Je ziet ook dat heel veel queer naar de grote steden trekken, met name dus naar Bogota, mm-hmm. maar ook wel naar Medellín, maar in Bogota naar Chapinero, omdat dat gewoon een fijne wijk is, omdat daar mensen met name openlijk homoseksueel of trans kunnen zijn, bijvoorbeeld.
0: Dat is echt wijken waar je helemaal jezelf kan zijn.
2: Ja, min of meer. Ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Jammer dat het maar één wijk is, maar goed dat het er is.
2: Het hangt ook echt van de persoon af. Want kijk, bijvoorbeeld Andino, het stuk wat ik net vertelde in het laatste nieuws. Dat is echt een heel progressief gedeelte van Bogota. Dus het is best wel heel erg bijzonder dat dat voorval heeft plaatsgevonden. Want dat zou eigenlijk helemaal niet moeten gebeuren als je kijkt waar dat winkelcentrum ligt.
0: Nee.
2: Dus het hangt echt ook heel erg per persoon af wie je tegenkomt. Maar er zijn echt heel veel mensen in Colombia die hier absoluut heel agressief tegenover staan nog steeds. En er zijn ook steeds meer mensen die hier juist heel positief tegenover staan. Maar het is absoluut nog steeds het is absoluut niet overal zomaar geaccepteerd, maar wel steeds meer geaccepteerd.
0: Ja, het is dus een polariserend onderwerp eigenlijk. Maar als je dan, als we het even vergelijken met bijvoorbeeld wat er is gebeurd met de Pride in Berlijn, waar uiteindelijk een aanslag is gekomen, voelen mensen zich dan wel veilig genoeg om zo'n Pride Mars te houden in Bogota of in Medellín?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, want er is heel veel bij die marsen, is heel veel beveiliging. Er zijn heel vaak van dat soort grote marsen, demonstraties over van allerlei verschillende onderwerpen en thema's. En daar is heel veel beveiliging bij. Alle straten, zeg maar, die worden afgesloten. Ik zie niet per se heel snel daar iets gebeuren, denk ik. Maar mm-hmm. ja, misschien was dat in Berlijn ook de gedachte. Hier worden dat soort aanslagen sowieso minder vaak gepleegd. Tenminste, in ieder geval in de veilige gedeelte van Colombia. Ik denk dat het minder groot probleem is dan de veiligheid van de mensen zelf, zeg maar.
0: Ja, precies.
2: Dus
0: ja.
2: Buiten de pride, zeg maar. Ja. Dus het gaat hier meer over de veiligheid van het uiten van homoseksualiteit of trans of wat dan ook, zeg maar, wat anders is dan wat normaal wordt gevonden. Mm-hmm. Die veiligheid is veel belangrijker dan de veiligheid van de pride.
0: Ja, dat, ja. Ja, dat snap ik. Ja. Want als we even kijken naar de wet rondom de queer community, kunnen zij zich vanuit de wet helemaal openlijk uit?
2: Hier is het echt wel. Colombia is best wel vooruitstrevend eigenlijk. Dat is dan dus ook weer heel raar om te zeggen. Omdat ik net zeg dat er nog best wel veel geweld is. Maar ja, aan de andere kant mogen koppels van hetzelfde geslacht trouwen, bijvoorbeeld sinds 2016. En juridisch behoort Colombia echt tot de progressieve landen van Latijns-Amerika. Ja, het gaat echt meer om de uitvoering, zeg maar, van die wetten. Want ik denk ook dat het heel erg komt omdat de veranderingen zo snel zijn gegaan. Het land is er cultureel gezien helemaal niet echt op voorbereid. Of heeft er geen jaren van, niet jaren gehad waar er naartoe is geleefd, zeg maar. Het is zeg maar opeens een soort van besloten. Bogota heeft bijvoorbeeld ook 4 jaar lang, dat is een paar jaar geleden, echt heel kort geleden, een homoseksuele burgemeester gehad, bijvoorbeeld.
0: Oké.
2: De wetten die zijn er, zeg maar, wel. Dus juridisch gezien is het best wel goed in Colombia.
0: Ja, maar alleen, het is moeilijk om mee te komen vanuit de maatschappij
2: exact,
0: gezien.
2: Ja. Ik denk dat dat echt nog wel een aantal jaar, best wel veel jaren gaat duren voordat het in de praktijk er ook wordt uitgevoerd, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook best een religieus land. Dat hoort ook wel erg bij Colombia. Zijn er ook groepen die zich heel erg actief juist verzetten tegen de queer right?
2: Ik heb het idee van niet, maar het zou kunnen dat echte heel religieuze groeperingen dat wel doen. Maar misschien de christelijke gemeenschap, dat die zich daar mogelijk iets meer tegen verzetten. Of misschien meer politiek gezien. Dus met de nieuwe president bijvoorbeeld, dat is een heel rechts persoon. Mm-hmm. De aanhangers van deze president, die zullen waarschijnlijk meer tegen deze community en deze bewegingen zijn. Dan de aanhangers van een linkse president, zoals we nu 4 jaar lang hebben gehad.
0: Ja, precies.
2: Dus de afgelopen 4 jaar was het ook veel meer opener, was hier veel meer aandacht voor. En dat zal nu de komende 4 jaar zal dat, de president wordt toevallig komende vrijdag geïnaugureerd. Die zal de komende 4 jaar zal het waarschijnlijk iets moeilijker gaan worden voor de queer gemeenschap, vermoed ik zo.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het meer daarmee samenhangt, eerlijk gezegd.
0: Ja, nou, dan moeten we maar kijken wat er gaat gebeuren de komende periode.
2: Zeker.
0: De Pride wordt dus gevierd. Een echt protest is het eigenlijk in Colombia. En het is nog nodig, want hoewel het land qua juridisch gezien super vooruitstrevend is, moeten eigenlijk de rest van de maatschappij nog een beetje inhalen. Maar hopelijk wordt dat elk jaar alleen maar beter en beter, Samine.
2: Zeker, dat laten we het hopen.
0: Ja, zeker.
2: Daar gaan we voor.
0: Dankjewel voor dit mooie inkijkje daar. Ik wens je nog een hele fijne avond en tot snel.
2: Ja, bedankt. Tot snel.
0: Tot
2: fijne
0: snel.
2: Fijne nacht.
0: Dankjewel.
1: De wereld van BNNVARA.
0: En vanuit Colombia vliegen we snel door naar Duitsland. Want mijn correspondent Jeanette Brinkman die neemt ons even mee in een kleine podcast hoe het daar nou allemaal is gegaan met de Pride in Berlijn.
3: Hallo Rosa, een hele goede nacht. Je vroeg vanwege de Pride-viering in Amsterdam dit weekend. Vroeg je naar een update over de Pride in Duitsland, in Berlijn. Nou, die geef ik natuurlijk graag. Die Pride is deze week heel veel in het nieuws geweest. Natuurlijk om hoe verdrietig de Pride eindigde, namelijk met een aanslag. Eerst zal ik even iets vertellen over hoe de Pride in het algemeen is in Berlijn. En dat was ook eigenlijk dit jaar weer een hele geweldige editie, waarin volop werd gevierd dat we in vrijheid kunnen leven in Duitsland en in Berlijn. En dat de queergemeenschap zoveel rechten heeft verworven. In Berlijn is de parade niet op de grachten, want die zijn er niet in Berlijn, maar op straat. Het is een hele lange stoet door de stad met vrachtwagens. En op al die vrachtwagens zijn allerlei groepen mensen. En ook tussen de vrachtwagens door lopen allemaal mensen helemaal heerlijk uitgedost in hun heerlijke outfits. Hoe ze het liefst die vrijheid willen vieren. Dat was de zaterdag ook weer zo. Het was echt weer een geweldige editie. Men was vrolijk. En ook als je ver buiten die parade nog loopt, dan zijn er weer overal groepjes mensen die de vrijheid vieren. En overal zijn evenementen. En het is altijd een heel groot en heerlijke, vrolijke uitspatting. Nou, helaas eindigde het heel abrupt om 10:00 in de avond, toen een jongen, man van 21 met een bestelbusje op een groep mensen inreed. Dat was iets verwijderd van een podium waar echt het evenement zelf plaatsvond. Nou, daar is 1 dode bij gevallen. Hij is vervolgens ook nog uit het busje gestapt en heeft met een mes is hij mensen gaan aanvallen. En die dode vrouw, dat was iemand die uit Polen speciaal naar de Pride was gekomen in Berlijn met haar dochter. En daarnaast zijn er ook nog 29 gewonden gevallen. Dus dat is heel erg verdrietig. En er is vervolgens een klopjacht op de dader begonnen. Nou, die is de volgende dag pas geëindigd. En toen hebben ze hem gevonden in een volkstuin in Spandau. Dus dat is aan de rand van Berlijn. En daar viel hij de politie ook aan. En toen is hij doodgeschoten door de politie. Wel was er diezelfde zondag, dus de zondag na de Pride, was er een samenkomen bij de Brandenburger Tor. Die was in de regenboogkleuren verlicht. En dat was eigenlijk een heel mooi moment. En heeft de queergemeenschap heel veel steun uit heel veel hoeken gekregen. En is er samen stilgestaan staan bij dit ontzettend verdrietige einde aan wat een heel vrolijk, mooi evenement is en moet zijn. Nou, natuurlijk is er ook daarna heel veel discussie begonnen. De hele week ging het over hoe het heeft kunnen gebeuren en hoe we dit kunnen voorkomen. Er zijn veel vragen. Waren er wel genoeg veiligheidsmaatregelen genomen? Zoals dat bijvoorbeeld op kerstmarkten veel gebeurt. Daar is ook vorig jaar zijn er aanslagen geweest op kerstmarkten. Sindsdien liggen overal betonblokken omheen voor je de kerstmarkt op kunt lopen. En is er heel veel beveiliging. Nou, de vraag is of dat nu ook genoeg het geval was. En daarnaast over de dader zelf zijn heel veel vragen, want het was een bekende van de veiligheidsdiensten. Iemand die waarschijnlijk uit islamistische overtuiging heeft gehandeld, die eerder ook heeft geprobeerd naar Syrië te reizen en die nu in een deradicaliseringsprogramma zat. Dus er zijn veel vragen van, is er goed met deze man omgegaan? Nou ja, achteraf natuurlijk niet, maar politiek wordt natuurlijk ook van links tot rechts gereageerd. Ja, de angst is wel ook vanuit de queergemeenschap, maar ook vanuit linkerpolitieke partijen, dat deze gebeurtenis wordt misbruikt voor politieke doeleinden door vooral de extreemrechtse AfD. Er is namelijk verkiezingstijd hier in Duitsland, in sommige deelstaten, waaronder Berlijn, maar ook andere Oost-Duitse deelstaten, zijn binnenkort verkiezingen. En de AfD doet het heel goed. Die gebruiken deze gebeurtenis om weer op te wijzen dat migratie niet meer heel erg moet verminderd worden. Heeft de dader eigenlijk is in Berlijn geboren. Dus je kan je afvragen of dat heel nuttig is nu. En ook uit de queergemeenschap van mijn vrienden hoor ik wel veel van, we willen niet dat dit gebruikt wordt om toch weer racistische dingen of toch weer te discrimineren richting mensen met een migratieachtergrond. Dus daar gaat heel veel van de discussie over. En mensen houden gewoon hun hart vast dat, zoals ook bij eerdere verkiezingen echt gebeurt, dat er dan zoiets gebeurt waardoor extreemrechtse partijen, de extreemrechtse partij weer verder kan groeien en dit eigenlijk kan een soort van misbruiken voor politieke doeleinden. Allemaal staat dus veel spanning rondom de Pride nu in Duitsland en het vieren van queerrechten. Maar gelukkig was er vandaag ook weer een Pride in Hamburg. Daar kwamen meer mensen dan ooit op af, 300.000. was ook extra beveiliging natuurlijk. En alles is goed verlopen. Het motto was een toekomst zonder angst. Dus ja, de gemeenschap is strijdbaar. En net als in Amsterdam, dat was natuurlijk ook weer een mooie dag. En daar hangt wel extra lading omheen. En sommige mensen komen nu juist niet omdat ze zich niet veilig voelen, wat heel verdrietig is. En andere mensen zijn extra gemotiveerd. Dus het voelt er wat meer misschien als een protest en nog wat, en wat minder als een feestje. Maar ja, de Pride blijft gevierd worden. Dus nou, dat was het voor nu uit Berlijn. En nog een hele goede uitzending. Dag.
0: Dankjewel, Jeanette Brinkman vanuit Duitsland voor deze, ja, toch wel nare update vanuit daar. We moeten Pride blijven vieren, dat blijkt maar weer. Uit protest, maar ook om te vieren dat we van elkaar houden. En dat we die liefde ook voelen. En dat is wat Donna Summer zo goed kan zingen. Speciaal voor Edwin is dit I Feel Love van Donna Summer.

0: Wauw, wat een nummer is het toch. Echt een disco-hit. Ja, I Feel Love, Donna Summer. En dit is wel misschien wel een van de belangrijkste hits, Pride-hits, die je ook heel veel gaat horen deze week. En gisteren op die boten is ze zeker een aantal keer voorbij gekomen. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jouw favoriete Pride-hit is. En die ga ik ook heel graag voor draaien. Laat het weten in de NPO Luister-app. En dan hoor je de hele nacht nog heerlijke nummertjes voorbij komen. Ja, want we hebben het ook dit uur over de Pride en hoe dat wordt gevierd in de rest van de wereld. Je hoorde net verhalen uit Berlijn en uit Colombia. Maar hoe zit het nou eigenlijk in de Verenigde Staten? Dat zoek ik allemaal uit met mijn correspondent daar, Raymond Kranenburg. Raymond, wederom, goedemiddag.
1: Goeiedag, Rosa.
0: Ja, en voordat we het gaan hebben rondom die vieringen van de Pride, ben ik heel erg benieuwd hoe het op dit moment gesteld is eigenlijk met de rechten van de queer community in de VS. Want ik heb het idee dat het allemaal juridisch wel goed vaststaat, maar dat het in de realiteit niet helemaal overeenkomt. Klopt dat?
1: Ja, zeker wel. En je ziet ook dat bepaalde beschermingen dingen waar mensen bedachten dat zij ook beschermd waren, dat allerlei rechters en het Hoge Rechtshof ook komen van, toch niet. Zoals met de transgenders die niet in sporten mogen voorkomen. Vooral dan transgender vrouwen die bij vrouwen willen participeren.
0: Ja.
1: Dat is dan het grootste probleem. Want dat zijn mannen die te veel testosteron hebben en wij een vrouw willen omkleden in de kleedkamer.
0: Ja.
1: Dat is een beetje het argument. Maar ja, je ziet dus wel dat er vermindering is. Maar over het algemeen, kijk, het homohuwelijk is er natuurlijk. Er is allerlei bescherming tegen discriminatie. En er zijn ook hier gewoon overal wel Pride-festiviteiten. Maar je ziet gewoon wel, zeker in kleinere gemeenschappen, waar weinig LGBTQ mensen zijn, dat daar toch, voor de paar die er wel zijn, dat het toch niet echt heel makkelijk is om daar je pride zeg maar te uiten.
0: Nee, dat kan me voorstellen. Dat je naar buiten überhaupt durft te komen vanuit de queer community is dan al extra lastig. Als we dan even gaan kijken naar die vieringen rondom Pride, is het veilig op dit moment om daar in het openbaar te vieren in de VS?
1: Ja, zeker wel. Er is wel verhoogde beveiliging natuurlijk.
0: Mm.
1: En zeker na eigenlijk wat hier de grote verandering teweeg heeft gebracht, is de schietpartij in de Pulse Nightclub in 2016.
0: Ja.
1: Waar, wat was het? Ik geloof dat er 49 mensen omkwamen of zo. Echt een bizar grote.
0: Ja,
1: het was echt heel heftig. En vanaf dat moment is toch wel de queergemeenschap, hebben ze de veiligheid wat opgekrikt. En dat zie je dus ook wel, of de beveiliging wat opgekrikt. En dat zie je dus ook bij pride-evenementen. Dat er dus barrières komen, tassencontroles, meer politieagenten in burger en ook wat meer in uniform natuurlijk. Dus de beveiliging is wel vergroot na 2016. Maar er is eigenlijk nog niks echt gebeurd hier. Het is niet echt dat heel grootschalig iemand met een auto een Pride is ingereden of zo. Of
0: gelukkig maar.
1: Die trap.
0: Nee, het is natuurlijk verschrikkelijk dat die extra beveiliging nodig is. Maar goed dat het er is en dat het zo ook veilig wordt gehouden. Maar ik kan me voorstellen dat als je in de Verenigde Staten woont, is natuurlijk een gigantisch land. En dat die veiligheid voor de queer community, dat verschilt eigenlijk per staat. Hoe zichtbaar zijn deze verschillen? Hangt het nou echt af van waar je woont, hoe veilig je voelt?
1: Ja, zeker wel. Ja, kijk, hier in Californië en in staten zoals New York en Massachusetts en zo, de staten aan de kust, zeg maar, daar is het allemaal wel goed geregeld en daar is ook beveiliging. Daar wordt ook echt wel gezorgd door de gemeenschap dat er genoeg beveiliging is. En natuurlijk moeten er wel een bepaalde regels en aanvragen gedaan worden, maar over het algemeen is dat wel goed geregeld. Ga je dan naar de staten die wat minder makkelijk met de LGBTQ-gemeenschappen omgaan, zoals Florida, Texas, Tennessee. In de grote steden gebeurt het wel. Kijk, in Miami zijn er echt wel pridefeesten. En dat zou je in Houston en in Dallas zou je dat ook wel zien.
0: Mm-hmm.
1: Maar zodra je een beetje buiten die grote steden komt, dan wordt het echt wel gewoon moeilijker. Dan gemeenschappen zijn soms niet eens groot genoeg om voldoende beveiliging te kunnen geven, weet je. Ja, als je een politiekorps van 10 man hebt in zo'n dorp, dan om dan met 100 man te gaan lopen priden, dat lukt dan niet. Dan is er toch een gevoel van, dit kunnen we niet beveiligen. En dan worden dat soort dingen dus toch afgewezen, niet gaan ze niet door, zeg maar.
0: Nee, het zit ook in andere dingen, toch? Bijvoorbeeld met drag queens. Daar is jij ook een tijd lang heel veel ophef over geweest in de VS, in allemaal staten. Waarom?
1: Ja, ik denk kleine mind. De mensen die denken dat... Er is een groep mensen die denken dat het besmettelijk is, of dat ze kinderen mee naar de verkeerde kant trekken of zo. En ze willen eigenlijk, het idee is hier veel meer in de VS van, ik bepaal wat ik mijn kind leer.
0: Mm-hmm.
1: En dan dat een school dat doet, of dan dat een drag queen dat doet in een bibliotheek die daar een kinderverhaaltje komt voorlezen. Dus ze vinden het zeg maar, ja, dat kinderen daarmee toch op een verkeerd pad gezet worden. En daar komen denk ik de grootste bedreigingen vandaan.
0: Ja.
1: Dat het toch een bescherming van kinderen is. En ja, ik heb nog nooit iemand homo zien worden door
0: een
1: drag queen.
0: Nee,
1: dat gaat niet zo snel komen. Maar ik denk dat dat eigenlijk de bottom line is. En het is gewoon een kwestie van onwetendheid. Ignorance, zoals ze dat hier zo heel mooi zeggen.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat een president die op dit moment aan het roer staat in de Verenigde Staten ook niet heel erg meehelpt.
1: Nee, zeker niet. Nee, die is heel duidelijk in hoe waar transgenders zich moeten zijn. En je hoort, zoals je geboren bent, dat is je geslacht. En dat toilet moet je gebruiken. En die sport mag je beoefenen. Ja. Aan die kant van de sport moet je zijn. En hij is daar echt heel duidelijk in. En dat zie je dus ook in toch bepaalde... hoe zeg je dat? Niet echt wetten die hij er doorheen kan pushen, maar executive orders. Weet je wel, van dat soort orders die dan, ja, zolang hij president is, zeg maar waar zijn, totdat er iemand de rechtszaak aanspant en dan gaat het naar het hooggerechtshof. Mm-hmm. En die hebben daar laatst ook uitspraak over gedaan. En volgens mij waren zij er wel duidelijk in dat in bepaalde staten, of na een bepaalde leeftijd, geloof ik, of voor een bepaalde leeftijd, wat was het nou? Dat mensen, of staten kunnen zelf bepalen of transgenders het mee mogen maken. Het is van de federale overheid geen invloed.
0: Nee.
1: En ja, dat betekent dus dat een hele hoop staten, of dat een aantal staten zeggen, cool, nou, dan mogen ze niet meedoen, die jongens die eigenlijk meisje willen zijn.
0: Dan wordt het opeens heel makkelijk gemaakt om dat allemaal aan te passen.
1: Ja,
0: ja,
1: precies.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat daardoor af en toe de moed in je schoenen zakt uiteindelijk van rondom dit soort Pride-evenementen. Zijn er ook voorbeelden dat een Pride-evenement ook helemaal werd afgelast om bepaalde redenen?
1: Ja, zeker wel. Ja, in Morgantown in West Virginia, dan zit je ook wel een beetje in West Virginia. Daar was een Pride die kon niet doorgaan. Dat was geannuleerd. En het was ook echt de eerste parade en buurtfeest wat ze daarvoor georganiseerd hadden in Morgantown.
0: Ja.
1: En zij zeiden, de organisatoren zeiden van, nou, we hebben alles gedaan. We hebben het aangegeven op tijd. We hebben gevraagd of het allemaal goed was en bla bla bla. En de gemeente kwam terug en die zei van, ja, sorry, we hebben niet genoeg politie. Eigenlijk niet genoeg personeel om het te doen. En jullie mogen dus niet houden. Dus ze hebben dus geen vergunning gekregen. En er was op dat moment dus niet echt een dreiging. Maar het was meer gewoon dat het dorp zei van, ik weet niet hoe groot Morgantown is, maar dat ze zeiden van, ja, wij kunnen het gewoon niet behappen. En ja, jullie zeggen wel dat je op tijd bent geweest, maar toch niet. Dus ja, dat is een voorbeeld. En in San Diego was er in 2019, was er enkele dagen voor de Pride, was er een man die begon te dreigen met een aanval op de parade. En gelukkig, waarschijnlijk weer zoiets op internet, 4chan, Twitter, whatever. Deze meneer is aangehouden. En de parade is dus ook niet afgelast, maar er is wel weer verhoogde beveiliging. Dus er werd toch weer een privé beveiligingsbedrijf werd ingehuurd. En toch de politie ging toch wat meer monitoren en dat soort dingen. San Diego, in Long Beach dit jaar, was het ook afgelast. Maar vanwege bedreigingen, maar ook weer volgens de gemeente had de organisatie niet genoeg documentatie aangeleverd om de vergunningen, allemaal te zetten. En dan denk je van ja, ik weet zelf niet hoeveel documentatie je moet aangeven natuurlijk. Of dat is met hoe lang het duurt en waar je het gaat doen en dat soort dingen en hoeveel mensen je verwacht. Maar ja, het is heel moeilijk, kan dat toch niet zijn? Dus ik vraag me af in hoeverre toch de gemeente zoiets heeft van, kunnen we iets vinden dat we het kunnen aflassen?
0: Ja,
1: ik kan dat niet met zekerheid zeggen, want

0: Long Beach is een hele grote, hele bekende Pride. Dus de gemeente, het geeft voor de gemeente ook veel inkomsten. In belastinginkomsten, mensen die naar hotels gaan en dat soort dingen. Dus het zal wel echt iets aan de hand geweest zijn. Maar ja, toch, het is toch jammer dat soort dingen dan afgelast worden op technische foutjes.
1: Ja, zeker. En laten we hopen dat dat in de toekomst steeds minder wordt. En dat elke Pride veilig gevierd kan worden. Dat die veiligheidsmaatregelen eigenlijk steeds minder worden. Maar het doet me eigenlijk wel goed om te horen dat in het grootste gedeelte van de Verenigde Staten eigenlijk de Pride met echt trots gevierd kan worden. Zonder te veel dreigementen eromheen.
0: Ja, nee, dat is zeker wel. Er blijven natuurlijk altijd dingen als mensen die... Er zijn altijd mensen die gaan bellen van, ik ga een bom plaatsen. Of, ik ga dit en dit doen. Of online, weet je wel, dat soort grappen. En dat heb je altijd. Maar dat is eigenlijk wel jammer. Maar er is hier nog niks gebeurd. En met de beveiliging die er aan toegevoegd wordt, blijft het gewoon wel veilig. En kan het in het grootste gedeelte van het land... kan het wel georganiseerd worden, ja.
1: Gelukkig. En het is goed dat we dat blijven doen. Dank je wel voor dit inkijkje daar in de Verenigde Staten. Zometeen spreek ik jou weer, Raymond. Dan gaan we het hebben over de rol van de reizigers... die zij spelen in de Verenigde Staten. Dus dank je wel voor nu en ik spreek je zometeen.
0: Ja, tot zo.
1: Tot zo. En dan nu gelijk nog even een klein liedje voor Richard. Die stuurde mij een leuk berichtje. Die zei, dag Rosa, een uitzending als deze kan natuurlijk niet zonder de muziek van Modern Talking. Er zijn te veel leuke nummers om er eentje te kiezen. Fijne uitzending en groeten van Richard. Nou, Richard, als ik dan even mag kiezen, dan heb ik hier You Can Win If You Want van Modern Talking. Geniet ervan. De NPO Luister-app staat nog de hele, het volgende uur voor je open. Tenminste, dat ik het allemaal lees. Elk Pride-nummer mag worden gedraaid. Dus stuur ze allemaal in via die gratis NPO Luister-app. En blijf luisteren, want zometeen reizen we naar Brazilië. We gaan ook naar Italië en naar de Verenigde Staten. En duiken we daar in de wereld van de Roma's, de Sinti's, de Calon. Allemaal reizigerscommunities die, en we gaan kijken wat voor rol ze daar speelden in.
0: Ik kan dat niet met zekerheid zeggen, want Long Beach is een hele grote, hele bekende Pride. Dus de gemeente, het geeft voor de gemeente ook veel inkomsten. In belastinginkomsten, mensen die naar hotels gaan en dat soort dingen. Dus het zal wel echt iets aan de hand geweest zijn. Maar het is toch jammer dat soort dingen dan afgelast worden op technische foutjes.
1: Ja, zeker. En laten we hopen dat dat in de toekomst steeds minder wordt. En dat elke Pride veilig gevierd kan worden. Dat die veiligheidsmaatregelen eigenlijk steeds minder worden. Maar het doet me eigenlijk wel goed om te horen dat in het grootste gedeelte van de Verenigde Staten eigenlijk de Pride met echt trots gevierd kan worden. Zonder te veel dreigementen eromheen.
0: Ja, nee, dat is zeker wel. Er blijven natuurlijk altijd dingen als mensen die... Er zijn altijd mensen die gaan bellen van, ik ga een bom plaatsen. Of, ik ga dit en dit doen. Of online, weet je wel, dat soort grappen. En dat heb je altijd. Maar dat is eigenlijk wel jammer. Maar er is hier nog niks gebeurd. En met de beveiliging die er aan toegevoegd wordt, blijft het gewoon wel veilig. En kan het in het grootste gedeelte van het land, kan het wel georganiseerd worden,
1: Gelukkig. En het is goed dat we dat blijven doen. Dank je wel voor dit.

0: dreigementen eromheen.
1: Ja, nee, dat is zeker wel. Er blijven natuurlijk altijd dingen als mensen die... Er zijn altijd mensen die gaan bellen van, ik ga een bom plaatsen. Of, ik ga dit en dit doen. Of online, weet je wel, dat soort grappen. En dat heb je altijd. Maar dat is eigenlijk wel jammer. Maar er is hier nog niks gebeurd. En met de beveiliging die er aan toegevoegd wordt, ja, blijft het gewoon wel veilig. En kan het in het grootste gedeelte van het land, kan het wel georganiseerd worden, ja.
0: Gelukkig. En het is goed dat we dat blijven doen. Dank je wel voor dit inkijkje daar in de Verenigde Staten. Zometeen spreek ik jou weer, Raymond. Dan gaan we het hebben over de rol van de reizigers die ze spelen in de Verenigde Staten. Dus dank je wel voor nu en ik spreek je zometeen.
1: Ja, tot zo.
0: Tot zo. En dan nu gelijk nog even een klein liedje voor Richard. Die stuurde mij een leuk berichtje. Die zei, dag Rosa, een uitzending als deze kan natuurlijk niet zonder de muziek van Modern Talking. Er zijn te veel leuke nummers om er eentje te kiezen. Fijne uitzending en groeten van Richard. Nou, Richard, als ik dan even mag kiezen, dan heb ik hier You Can Win If You Want van Modern Talking. Geniet ervan. De NPO Luister-app staat nog de hele, het volgende uur voor je open. Tenminste, dat ik het allemaal lees. Elk Pride-nummer mag worden gedraaid. Dus stuur ze allemaal in via die gratis NPO Luister-app. En blijf luisteren, want zometeen reizen we naar Brazilië. We gaan ook naar Italië en naar de Verenigde Staten. En duiken we daar in de wereld van de Roma's, de Sinti's, de Calon. Allemaal reizigerscommunities die, ja. En we gaan kijken wat voor rol ze daar speelden in die landen. Tot zo!

0: You can win if you want. Helaas moeten we hem uitvelen voor het NOS Journaal. Maar ik spreek jou zometeen na het nieuws van 2 uur.
1: NPO Radio 1. 2 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen die toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Lorraine.